0: minder op arbeid. Denk ook over de grote kostenposten die op ons afkomen. Hè. Klimaat, vergrijzing, de zorg.
1: En de eerste contouren ervan heb jij echt de afgelopen dagen gezien?
0: Heel bescheiden. Door die discussie over box 3. Dat is toch wel een fundamentele discussie. Het gaat over gedoe op de vierkante millimeter. Of die grens ietsje hoger of ietsje lager moet zijn. Maar dat er een discussie is over belasting op vermogen. Nou ja, pak dan alles vermogen mee. Dus ook huren, dividenden. Wat heb je, rente, dan ga je de goede kant.
1: Maar dan wordt de discussie ook meteen een stuk lastiger, denk ik.
0: Jawel, maar het minderheidskabinet, dat is het paradoxale waar ik net op wees. Je praat nu in het hele kabinet over dit soort, de hele Kamer over dit soort zaken. En dat zou ook wel een kans kunnen zijn. Of die kans gegrepen wordt, dat betwijfel ik helaas. Maar het zou kunnen.
1: Nou, het is wel verfrissend om er op die manier eens een keer een blik op te werpen, Marieke.
2: Ja, nou zeker.
1: Het begint niet groot, iets moois misschien.
2: Nou, maar misschien moeten we het dan even concreet ook hebben wat economen daar dan mee bedoelen. Want ik denk dat er heel vaak het gevoel is dat dit een rechtvaardigheidsdiscussie is. En ik wil toch namens de economen community van Nederland nog één keer uitleggen hoe we het bedoelen. En hoe we het bedoelen is, oké, aan de ene kant, er wordt een bedrag vastgesteld wat we gaan uitgeven met z'n allen. En dat stellen we even vast, wat dat bedrag ook is. Dan ga je vervolgens als econoom graag optimaliseren hoe je dat bedrag binnenhaalt. Op zo'n manier dat het de economie zoveel mogelijk ondersteunt. Want dan kan het misschien wel zijn dat je aan de ene kant wat meer belasting gaat betalen op een bepaald gedeelte, maar ergens anders krijg je dat terug. En je kunt het ook terugkrijgen in de vorm van hogere groei. Nou, concreet, wat bedoel ik daarmee? We heffen in Nederland weinig belasting op de woning, wat een enorm grote vermogenscomponent is. We heffen weinig belasting op pensioen, wat een enorm grote vermogenscomponent is. Beide componenten zijn illiquide, zoals dat heet. Dat betekent dus dat mensen niet bij dat geld kunnen. En ze zijn enorm opgelopen. Dus mensen gaan maar door en door en door om hun geld in de eigen woning te stoppen. Dan heb je daarnaast nog het vrije financiële vermogen. Daar gaat box 3 over. Maar mensen hebben ook nog ontzettend veel geld in box 2 in de eigen onderneming zitten. Dus alles bij elkaar heeft Nederland gewoon ongelooflijk veel geld opgepot op een manier waarop het niet liquide is, dus we er niet bij kunnen, maar ook op een manier waardoor het niet stimuleert dat we het investeren in onze eigen economie. En daardoor heeft Nederland bijvoorbeeld al jarenlang een spaaroverschot. Dus dat geld hoopt zich maar op en op en op. Terwijl wat je zou willen is dat dat geld gewoon in de vorm van bijvoorbeeld bedrijvigheid in de Nederlandse economie terechtkomt. Dat het in de vorm van infrastructuurinvesteringen in de Nederlandse economie.
1: Maar heb jij de afgelopen dagen dan een startschot gehoord dat er toe zou kunnen leiden dat dat geld in beweging komt? Dat dat ten goede komt aan de economie?
2: Nou, helaas. Ik heb denk ik anders geluisterd dan Steven. Ik heb het dus niet gehoord. En sterker nog, wat ik gehoord heb is een gesprek over wat nou kleine spaarders zijn. En ja, daar zakt echt mijn broek van af. Want beste mensen, ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens is op dit moment wordt aangeslagen in box 3. En mogelijkerwijs zou dat richting de 15% of 20% van de Nederlanders kunnen
1: mediaan
2: gaan.
1: Dus dat is het middelste getal, geloof ik, in een hele reeks, ligt op 21.500 euro. Als je het hebt over het spaarsaldo.
2: Ja, dat is inderdaad wat er op bankrekening zit. Dus 50% van de mensen heeft minder dan 21.500. Van de huishoudens heeft minder dan 21.500 euro op de bankrekening. Terwijl we hebben het hier over het mogelijk verlagen van die grens naar 60.000 euro per huishouden.
1: Dus hoeveel mensen hebben hier dan tussen haakjes last van?
2: Ja, ik weet het niet exact, maar ik schat tussen de 5% en 10% van de huishoudens. Dus er werd wel gezegd ook 1 miljoen mensen. Maar het is echt een klein deel van de huishoudens waarvoor dit dan inderdaad eventueel effect heeft.
0: Ja, ik ben er met Marieke. Kijk, het belastingstelsel is, je hebt geld nodig voor wegen en defensie en veiligheid, al die dingen. En dat wil je op een zo min mogelijk verstorende manier doen. En je wil ook nog beleid voeren. Dus dingen voor elkaar krijgen in de economie. Maar je moet ook geen dingen door elkaar halen. Dus het activeren van de besparingen, dat is nou niet zozeer een onderdeel van het belastingplan. Dus het is goed dat het geactiveerd wordt, daar ben ik helemaal met je eens. Dus denk aan het Nationaal Investeringsinstituut, wat nu in de startblokken staat. Nou ja, dat zou je kunnen.
1: Maar je kunt belastingen wel zo inrichten dat het misschien niet alleen maar nutteloos staat te doen. Ach, nou Steven.
0: Dus als je. Dus de overheid die wil nu start-ups helpen met makkelijke financiering. En dat zou je kunnen koppelen aan een beleggingsmogelijkheid. Dat je dat geld activeert. En dat zou heel goed zijn. En dat moet je dan fiscaal op een goede manier aantrekkelijk maken. Dus dat zou kunnen. Maar wat ik hoop, en wordt al jaren gesproken over het belastingstelsel, pakt dat nu eens aan. Nou ja, en nu in dat minderheidskabinet, ik hoop dat lukt, denk het niet, maar stel dat, dat je toch eens een keer fundamenteel nadenkt over dit soort dingen. Dus aanstaande woensdag komen werkgevers en werknemers bij elkaar om over het sociale stelsel te spreken. Dat kun je eraan koppelen.
1: En over het verdienvermogen van Nederland, want Koen van Oostrom heeft dat dan weer op zijn agenda staan.
0: Ja, maar ook de heilige huisjes, hè, de hypotheekrente, daar refereerde Marieke net aan. Maar denk ook aan de pensioenleeftijd. We worden met z'n allen ouder. Nou ja, daar mag je niet over spreken. Maar je moet
1: in Nederland mag het wel en in Frankrijk helemaal niet. Komen we zo meteen nog over te spreken.
0: Maar goed, ook daar moet je wat aan doen. Dus die pensioenen moeten omlaag, of je moet langer doorwerken, of de premies moeten omhoog. Ja, veel ingewikkelder is het niet. Dus daar moet je ook wat aan doen. En die sociale partners moeten er aanstaande woensdag over spreken. Dus ook de mensen die een sociale uitkering krijgen. Ja, ook daar moet je fundamenteel iets aan doen. Dus je kunt een aantal dingen kun je aan elkaar koppelen, die strikt genomen niet zoveel met elkaar te maken hebben, of in ieder geval niet met het belastingstelsel als zodanig, maar die kun je wel op dit moment in ieder geval op de agenda zetten.
1: Nou, is er inderdaad al het nodige gezegd over de sociale zekerheid en of daar wel of niet aan getornd mag worden. Dat is de reden dat ze elkaar woensdag toch weer aan één en dezelfde tafel treffen. Maar ook daarvoor moet nog wel dekking gevonden worden. Daar is een gat ontstaan. En dan wordt er gezegd, ja, dan moet het toch maar van verschillende departementen komen. Onder andere onderwijs zou stevig aan de beurt komen. Begrijp jij dat dat dan toch weer via deze methode gebeurt, Marieke?
2: Nou, ja, als econoom natuurlijk niet. Hè. Dan wil je zeggen, kijk, onze PISA-scores kachelen achteruit. Dat doen ze overal, maar dat doen ze bij ons nog erger. Dus als ik nu als econoom nadenk over de lange termijn toekomst van Nederland, is dit gewoon echt een zorgelijk punt. Dit zijn de mensen die in de toekomst het geld moeten verdienen voor ons. Hè, en zij moeten gewoon goed voorbereid aan de start komen. Wil dat zeggen dat er geen enkele ruimte is om op zo'n onderwijsbegroting dingen optimaler te doen dan ze nu gedaan worden? Dat kan ik me heel goed voorstellen. En sommige van die oplossingen voor die lage PISA-scores hoeven ook niet eens per se geld te kosten. Want he, wat de OECD daarover aangeeft, experts die daar lang mee bezig zijn geweest, die zeggen, nou, er wordt in Nederland wat weinig gebruik gemaakt van wat dat dan heet evidence-based methode. Want iedere school gaat een beetje zijn eigen gang in Nederland. Nou, dat is niet per se een kosteningreep, maar dat gaat wel over de vraag hoe wij in Nederland het zo voor elkaar krijgen dat in de klas op de best mogelijke manier onderwijs wordt gegeven. Ja, en dat hebben we nu niet georganiseerd op die manier. Tijd om daar een gesprek over te hebben, hoeft niet over euro's te gaan.
1: Zodat die mensen uiteindelijk bij jou in de college zou komen, Steven.
0: Ja, bezuinigen op onderwijs is een slecht idee. Dat moet je niet doen. En het gekke is dat in deze discussie eigenlijk niet wordt gesproken over de olifant in de kamer. En dat zijn de defensieuitgaven. Dus de Rekenkamer en het CPB die waarschuwen dat die bedragen gigantisch zijn. En vooral dat ze heel snel stijgen. Dus beide instituten die wijzen erop dat hier verspilling dreigt.
1: En die stijgen dan omdat veel bedrijven, partners van Defensie, daar een slaatje uit denken te kunnen slaan?
0: Ja, dat kan. Dus het beroemde voorbeeld uit de VS, dat er een wc-bril werd gekocht voor $1,000. Dus dat soort rare dingen krijg je dan. Maar in ieder geval, waar die instituten meer serieus op wijzen, is dat er onderuitputting dreigt of verspilling. Dat er veel te veel geld beschikbaar is nu op dit moment. Nou ja, dat zou je ook kunnen gebruiken in de discussie die nu gaande is in de Kamer over die bezuinigingen. Dus doe het ietsje rustiger en veel verantwoordelijker.
1: We gaan van het onderwijs naar een andere patiënt. Of misschien is het geen patiënt. Europa in deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Marieke Blom en Steven Brakman zijn de leden van het economenpanel. De Europese economie, zou je denken, komt verder onder druk te staan. Afgelopen week lazen we onder andere dat de inflatie in de eurozone is gestegen tot 3,8%. De spread, dat is het renteverschil tussen de Franse en de Duitse obligaties, steeg tot 152 basispunten. De euro staat op een heel laag punt. Maar we beginnen natuurlijk met Marieke's missie. Van de Wall Street Journal tot BNR. Je vertelt aan iedereen die het wil horen dat het wel meevalt met hoe slecht het eraan toe gaat in Europa.
2: Ja, wat ik zeg is, het is een half vol glas. Er komen heel veel uitdagingen op Europa af. Maar als je de kranten leest, dan zou je denken dat alleen dat half lege deel van het glas aan de hand is. Want daar gaan kranten nu eenmaal over. En wat ik denk is dat we als Europeanen, met name eigenlijk onder elkaar, het wat vaker moeten hebben over het half volle gedeelte van het glas. Daar gebeurt namelijk van alles. Het beeld van Europa als een continent wat zo goed als stilstaat, is totaal onjuist. Hè, is echt een overdrijving van de werkelijkheid. En ik denk dat het Europeanen veel meer vertrouwen zou geven, wat goed kan zijn voor ons bedrijfsleven, omdat het meer gaat investeren daarvoor, door wat goed kan zijn voor onze consumenten, die zich dan wat minder zorgen.
1: Wat borrelt er allemaal in dat halfvolle glas?
2: Ja, nou, ik denk een eerste aspect. Hè, mensen maken zich vaak erg veel zorgen over demografische ontwikkelingen en zijn er dan van overtuigd van, nou ja, we hebben straks minder en minder mensen. Maar tegelijkertijd hebben we ook een enorm sterke stijging gehad van de arbeidsparticipatie in Europa. Overal in Europa, juist ook in de zuidelijke landen, hebben we het erg weinig over. Maar Italië en in Spanje is dat bijvoorbeeld heel sterk gebeurd. En daarnaast hebben we veel hoger opgeleide mensen dan we in het verleden gehad hebben. Ik ben net in Polen geweest bijvoorbeeld. En daar zie je gewoon dat het opleidingsniveau in een, zeg maar, eigenlijk 2-3 decennia zo ontzettend sterk gestegen is dat zij daar nu een beroepsbevolking hebben die gewoon veel hoogwaardiger is dan in het verleden het geval is geweest. En dus wordt vaak gezegd van Europa is eigenlijk verdoemd door de demografische ontwikkelingen. Nou, ik denk dat we het vaker moeten hebben over hoe positief arbeidsparticipatie en opleidingseffecten zich bijvoorbeeld ontwikkeld hebben over de afgelopen decennia.
1: Steven, jij kreeg al goede zin van de algemene financiële beschouwing. Ja, dan zal je humeur hier ook behoorlijk van opkikkeren, denk ik.
0: Ja, ik ben het eens met Marieke. Nou. Dus zij wijst er met kracht op in het stuk in de Wall Street Journal. Dat is een mooi stuk. The Economist die wijst er ook op deze week in een stuk over Europa. En ook daar wordt eigenlijk een pleidooi gehouden voor dat halfvolle glas. Dus de industrie heeft banen verloren, maar dat is heel erg geconcentreerd. Met name zit dat in Duitsland, in de auto-industrie. Dus van het verlies van banen zie je eigenlijk dat, nou ja, wat was het, 80% vooral in Duitsland plaatsvindt. In Europa breed valt het eigenlijk wel mee. Je ziet ook dat in de pharma bijvoorbeeld, in de luchtvaartindustrie, elektrificatie, dat daar de werkgelegenheid groeit. Dus daar valt het ook mee. En wat ik mooi vind, waar de Economist ook op wijst, er is nu een soort China-bashing aan de gang. Dus China is de grote schurk op dit moment in de globalisering. En daar moet je ook een kanttekening bij plaatsen. En waar ze op wijzen in datzelfde stuk, is dat een deel van die producten uit China die zijn goedkoop. Daar heeft vooral de Duitse auto-industrie last van. Hè. Vandaar dat daar die werkgelegenheidseffecten groter zijn. Maar voor het overige exporteert China intermediaire producten, onderdelen, waar we met z'n allen van profiteren en die het concurrentievermogen van Europa versterken. Dus daar wordt ook met kracht op gewezen. Dus eigenlijk is ook de handel met China, dat is een typische internationale economenopmerking, is voor het belangrijkste deel eigenlijk best gunstig. Dus er zijn een aantal problemen, de subsidies en al die geschillen die bij de Wereldhandelsorganisatie lopen. Maar gemiddeld genomen is het positief. Dus ik ben het helemaal eens met Marieke. Het glas is eigenlijk al vol.
1: En voordat mensen denken, joh, ze hebben het wel heel erg gezellig daar over Europa in dat radiostudiootje, maar er zijn toch ook problemen? Die zijn er wel degelijk.
2: Ja, zeker zijn die er. En we zien dat natuurlijk op dit moment met Frankrijk, dat er eigenlijk een politieke impasse is. We hebben eigenlijk in Nederland ook een politieke impasse, als het gaat om de overheidsfinanciën. Maar in Frankrijk erop en erover. En daar zie je dat de overheid eigenlijk voor komend jaar een tekort op de begroting zou hebben van 6,5% van
1: hebben
2: het BBP.
1: Hebben ze niet teruggesnoeid, hè? Wordt 5%.
2: Wordt 5%, ja. Inderdaad. Dus en dat hebben ze dan met moeite gedaan. En daarvan is de hoop dat ze dat dan nu inderdaad door het parlement krijgen. Zeg ik toch nog even bij, omdat we ons vaak vergelijken met de Verenigde Staten. Pas dus, alleen Frankrijk komt daarbij in de buurt van het tekort wat ze in de Verenigde Staten al jarenlang hebben, waar die economie van hen zo goed opdraait.
1: Maar waar het ook wel in toenemende mate over gaat, dat dat een keer een probleem gaat worden, dat financiële markten daar nerveus van worden.
2: Precies, dus als wij naar Europa kijken, dan beginnen mensen vaak te zuchten over dat wij zo enorm beladen zijn met schulden. Maar als je naar het gemiddelde van Europa kijkt, naar de EU als geheel, dan zit je op een overheidsschuld ten opzichte van het BBP in de orde van 80%. Dan neem ik de hele EU daarbij mee. Maar Frankrijk is daarbinnen wel degelijk een probleem. Het oplopen van de spread in Frankrijk maakt het moeilijker voor die economie. Maakt de overheidsfinanciën, die moeten die renterekening wel betalen. Die maakt het voor bedrijven lastiger om te ondernemen. Maar ook dit even in de bredere context geplaatst. die spreads zijn bijvoorbeeld voor Italië in het verleden nog veel hoger opgelopen. De spreads van Italië en van Spanje lopen weliswaar mee op, maar komen lang niet zo hoog uit als zij in het verleden geweest zijn. En dat zijn voor de stabiliteit van Europa toch hele belangrijke zaken.
1: Dus wordt Frankrijk een Europees probleem of blijft het vooral een Frans probleem?
2: Nou, dat laatste is eigenlijk te hopen, hè, want op het moment dat de financiële markten met name Frankrijk eruit pikken, krijg je eigenlijk dat die correctie, die politiek heel lastig te maken is, dat die wordt afgedwongen door de financiële markten. En vooralsnog gaat de druk met name die kant op.
0: Dat laatste is vooral een probleem, dat die financiële markten het op hun heupen krijgen. Dat die ineens Frankrijk als groot probleem zien en dat die rente verder doorstijgt. Dus op dit moment zie je dat Frankrijk een grote staatsschuld heeft. Het begrotingstekort neemt toe. En met name de snelheid waarmee dat gebeurt en ook de rentestijging en de toename van die spread is een probleem. Dus Frankrijk is wel degelijk een probleem. Dus op dit moment, volgend jaar zijn er verkiezingen. Ze hebben ook een minderheidskabinet. De vraag is of ze al die maatregelen erdoor krijgen. De
1: spanning loopt nu behoorlijk op, hebben we de afgelopen week kunnen zien.
0: Zeker, dus elke keer als er een maatregel is die heel goed lijkt, dus bijvoorbeeld de pensioenen, de pensioenleeftijd, die daar een stuk lager is dan in Nederland, als daar maar iets over gezegd wordt, dan staan meteen de straten vol met de protesterende mensen.
1: Dus, ook jongeren met name, hè?
0: Ja,
1: hebben we gezien.
0: Dus Frankrijk heeft, Marieke die wijst terecht op de vergelijking met de Verenigde Staten, alleen de context is anders. Dus hier in Frankrijk wordt meteen zeg maar alle wegen geblokkeerd als er maar iets gebeurt. En dat zie je in de Verenigde Staten toch een stuk minder. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel een probleem is.
1: Steven, voorbereiding op dit panel wordt natuurlijk altijd ten zeerste aangeraden en ook gewaardeerd. Jij kwam hier binnen met een grafiek onder je arm. Ja, dan moet je leveren ook.
0: Ja. Ja. Ja, nee, de grafiek.
1: Oh, dat was een onderrondje.
0: Nee, het ging over
1: met de rest van Nederland.
0: Het ging over de opmerkingen over de waarde van de euro ten opzichte van de dollar. Daar wordt iedereen nu een beetje zenuwachtig over. Wat je doet, tenminste dat doe ik. Ik kijk dan naar het is economenjargon, de reële effectieve wisselkoers. Dus je moet niet zozeer naar de euro-dollar koers kijken, maar naar het gemiddelde van alle wisselkoersen met de euro en dan gecorrigeerd voor prijsverschillen. Nou, dan blijkt dat het eigenlijk met de euro best meevalt.
1: Dat glas, dat stroomt bijna over.
0: Ja, nou ja, in ieder geval, er is nu een headline. De Financial Times vanochtend. De euro zakt weer verder weg. Dan kijk je naar de reële effectieve wisselkoers, dan valt eigenlijk wel mee.
2: Ja, nou, ik denk ook breder. Hè. Ik heb ook een stuk geschreven over technologie, digitale technologie. En wij zetten onszelf hier als Europa dan snel al als de grote verliezers neer. Terwijl het uiteindelijk zo is dat het grootste voordeel van digitale technologie, AI, zal komen door het gebruik ervan. En er zijn denk ik twee dingen te noemen die gunstig zijn voor Europa. 1, het lijkt erop dat er strijd ontstaat tussen de bouwers van modellen, waarbij juist die open weight, hè, modellen, dat is eigenlijk hè, dat iedereen erop kan verder bouwen, best wel heel goed zijn en heel betaalbaar zijn. Dus dat wat wij heel veel gaan gebruiken wordt misschien wel goedkoper in de loop van de tijd. En 2, Microsoft heeft een hele interessante statistiek waarin ze kijken hoeveel AI er daadwerkelijk gebruikt wordt. En als je dan kijkt naar de Verenigde Staten, zit dat op ongeveer 33%. In veel Europese landen zit het daar flink boven, ook in alle grote markten. In Nederland komen zij op 43%.
1: Maar maakt het dan uit dat het wel van Amerikaanse makelij is, vooralsnog?
2: Dat valt eigenlijk reuze mee, hoezeer dat uitmaakt. Want 1, die prijzen komen dus mogelijk onder druk te staan. Dat betekent dat het betaalbaar blijft voor ons. En 2, het grootste voordeel wat je hier uiteindelijk van hebt is doordat je efficiënter kunt gaan werken. En dat voordeel blijft. En dat is ontzettend belangrijk voor Europa, want het is wel een continent waar vergrijzing harder dan in andere continenten toeslaat. Dus je kunt daar juist heel goed gebruik van maken.
1: Nou, we kunnen de week weer aan.
2: Lekker, hè?
1: Dank op deze maandagochtend. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En tot snel weer. Het panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. Twee mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En op het Italiaanse eiland Sicilië is een man opgepakt die honderden beschermde dieren probeerde te smokkelen. De politie vond ruim 300 schildpadden en tientallen papegaaien in zijn auto. De bestuurder wilde die met de boot naar Malta brengen.

0: wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en dierensmokkel. Dat schrijven Italiaanse media. En dan nu het weer van Weer Online. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Consultants genoeg in Nederland en toch ziet het Belgische Element 61 ruimte voor groei. De data- en AI-consultant begint met 8 medewerkers, wil binnen 2 jaar groeien naar 30. En dat terwijl het bedrijf zegt dat kunstmatige intelligentie adviseurs juist steeds efficiënter maakt. Maarten Molenaars is hier, partner bij Element 61. Welkom.
3: Dank je.
2: Moet nog 30 worden, maar al wel een ervaren kracht binnen het bedrijf. Degene die het in Nederland voor elkaar moet krijgen. Waarom denk je dat ze voor jou gekozen hebben?
3: Ik denk een stukje toch ondernemend karakter. Een bepaalde visie dat we toch, wat je zegt, er zijn heel veel clubs, maar dat we toch het verschil kunnen gaan maken. Een stukje enthousiasme en uiteindelijk een goede klik met ook onze partners uit België.
2: Wat doen jullie dan anders dan al die anderen die er dus al zijn?
3: Ja, ik denk wat wij echt proberen te doen, zeker in de Nederlandse markt, een stukje disruptie veroorzaken. Wat bedoel ik daarmee? Ook het AI in onze eigen werkzaamheden heel erg laten terugkomen. Dus waar we niet zozeer geloven in het traditionele consultiemodel van uren maken en draaien, is dat we echt wel geloven in dat we uiteindelijk ook AI moeten integreren in onze eigen processen.
2: Dat is een opdracht aan jezelf, want je bent niet de eerste die zegt structuren, modellen die draaien op uren, ja, dat gaat niet meer.
3: Nee, dat klopt. Alleen vervolgens moet je wel ook bezeggen. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel een stukje propositie waarin wij verwachten versnelling te veroorzaken bij klanten. Dus we willen ze daarin kunnen versnellen. Maar uiteindelijk ook een stuk meer waarde toe kunnen voegen door uiteindelijk dat slim in te zetten.
2: Maar jullie zijn een consultant die niet alleen adviseert op het vlak van AI, maar dat zelf ook inzet. En waar ga ik dat dan merken dan, als dat zo onderscheidend is?
3: Nou, we hebben dus zelf uiteindelijk ook collega's ontwikkeld. Ralf, zoals wij die noemen. Onze agentic collega. Eigenlijk een set met agents die we vervolgens inzetten bij uiteindelijk ook onze werkzaamheden die onze consultantsdag dagelijks doen, maar die we ook voor onze klanten ter beschikking stellen om uiteindelijk hun platform te monitoren automatisch, wat uiteindelijk ook weer een werk uit handen neemt.
2: Er zijn een paar losgeslagen de afgelopen weken, hè, die AI-agents. Je moet ze toch wel een klein beetje aan een halsband houden, want anders wordt het
3: zeker
2: een probleem.
3: Ja,
2: maar dus, Ralf is tot nu toe vrij gehoorzaam.
3: Ralf is vrij gehoorzaam. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uiteindelijk de kaders die hij natuurlijk meegeeft. Ik denk dat dat een groot verschil maakt met andere partijen. Is dat wij heel erg de focus leggen op het fundament wat eronder ligt. Kijk, agents horen we overal. AI horen we overal. Maar je hebt het over het topje van de ijsberg. Uiteindelijk het hele fundament wat eronder ligt is noodzakelijk om dat goed in te richten. En daar gaat eigenlijk onze kennisexpertise is daar vanuit daar ontstaan.
2: Maar we zijn meteen bij AI begonnen. En dat is ook voor een deel mijn schuld natuurlijk. Want dat ligt voor op mijn tong. Er gaat geen dag voorbij of we hebben het er wel over. Ja. Maar allereerst nog even terug naar wat een klant dan wil. Want een klant heeft een probleem of wil zaken efficiënter maken. Ja. Bij welke vraagstukken komen jullie dan om de hoek kijken?
3: Nou, met name de vraagstuk om in dat proces efficiënter in te richten. Maar ook eens gewoon met het klant mee te denken van joh, we hebben het overal over AI. Hoe gaat dat mijn bedrijf verder helpen? Ik denk dat het een vraag is die bij elk bedrijf nu speelt, maar dat het heel veel experimenteren is. Maar als we echt kijken hoeveel initiatieven er daadwerkelijk ook gaan werken, ja, dan is daar meer voor nodig. Dus dan kom je uiteindelijk ook bij, ja, hoe ga je data goed borgen? Hoe ga je kwaliteit van je data borgen? Hoe ga je agents in controle houden?
2: En in die fase zitten we nu zo ongeveer.
3: Ja, dat is een hele belangrijke fase waar heel veel bedrijven nog uitdagingen hebben. Maar wat ook verder gaat dan alleen maar het signaleren. Uiteindelijk moet je ook zorgen dat je data op orde gaat komen. Dat je eigenlijk weer terug gaat naar de bron.
2: Maar op basis van goede data en het goed ordenen van data, het goed gebruiken van data, zou je kunnen zeggen, oké, ik wil mijn rooster anders inrichten of ik wil mijn administratie op een andere manier proberen vorm te geven. Dat is dan wat jullie doen, of
3: ja,
2: niet?
3: Ja, daar helpen wij bedrijven bij. En uiteindelijk is het ook met name dat wij ze heel erg helpen bij het schaalbaar inzetten van van AI. Dus ik denk het fundament is heel belangrijk. Maar uiteindelijk ook, dan gaan er uiteindelijk meerdere agents gaan in een organisatie gaan werken. Vervolgens moeten die ook wel gemonitord worden. Die moeten gecontroleerd worden. En die moeten ook schaalbaar kunnen draaien. Die moeten kostenefficiënt uiteindelijk gaan draaien.
2: Maar dan begrijp ik dus goed dat jullie geen consultant zijn die zegt, oké, klus geklaard, wij verdwijnen weer.
3: Nee.
2: Als het even mee zit, dan zijn jullie jaren betrokken bij de operatie.
3: Dat is wel hoe wij het liefste graag zien. Ja, waarbij.
2: Dan blijft de meter ook lekker lopen.
3: Nee, dat is niet zozeer, want wij focussen heel erg op co-development, zoals we dat noemen. Dus het juist in de kracht stellen van de eigen datateams die een klant heeft. Dus wij zijn daarin heel open qua kennis en kunde. Dat dragen we over aan de teams om ze een soort zelfredzaam te maken. Maar uiteraard blijven wij natuurlijk wel graag betrokken om ze uiteindelijk in nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen nemen. Om uiteindelijk bij bepaalde initiatieven projecten te ondersteunen. Maar uiteindelijk wel met het idee dat een klant wel zelfredzaam is.
2: Maar je zegt net AI-agents, weet niet precies hoe ik dat voor me moet zien, maar die zouden ook binnen een organisatie kunnen werken.
3: Ja.
2: En op het moment dat jullie zeggen, oké, we stoppen ermee of het contract is afgelopen, dan blijven die AI-agents toch ook niet onderdeel van de ploeg, of wel?
3: Als dat uiteindelijk voor de klant is ontwikkeld, dan zijn die natuurlijk onderdeel van de ploeg van de klant.
2: Die blijven gewoon.
3: Zeker, ja.
2: Ja. En wanneer komt er toch nog, ik durf het bijna niet te vragen, maar een mens om de hoek kijken?
3: Gelukkig vaak genoeg. Dus uiteindelijk, zeker de fase waarin we natuurlijk nu zitten, is het veel experimenteren. En heb je altijd nog wel de menselijke controle die erop zit. Dat zal ook zeker zo blijven. Ik denk uiteindelijk, hoe ik het in ieder geval zie, dat bedrijven zelf heel kritisch moeten gaan kijken van wat voor processen wil je nou door AI uit laten voeren en waar wil je gewoon nog wel het menselijke contact ook blijven hanteren.
2: Want jullie zeggen ook niet full force AI. Je zou ook best wel kunnen zeggen, hier past enige terughoudendheid.
3: Ja, zeker weten. Ik denk, een heel simpel voorbeeld. Misschien iedereen die uiteindelijk een klantenservice belt en geholpen wil worden, ja, die wil gewoon iemand spreken die ze uiteindelijk verder helpt. En niet direct een AI-agent.
2: Probeer het maar eens. Je moet flink je best doen tegenwoordig. Je moet wel doorzettingsvermogen
3: tonen. Zeker, maar dat zijn denk ik ook wel zaken waar wij als partner zijn er dan proberen te challengen. Van, joh, is dit nou uiteindelijk inderdaad het juiste proces? Ga je hier ook het juiste doel mee behalen? Dus om een stukje verder te kijken dan alleen maar technologie. Maar ook wel te kijken van, joh, wat is de strategie van een bedrijf? En waar voegt het waarde toe? In plaats van dat het alleen maar efficiëntie toe.
2: Maar als jullie zaken willen stroomlijnen en toch wat slagvaardiger kunnen maken binnen een bedrijf, dan vereist dat ook wel dat jullie kunnen praten of dat jullie kunnen werken met alle systemen die er al zijn. Hoe agnostisch zijn jullie wat dat betreft?
3: Wij, natuurlijk, we hebben onze voorkeuren qua systemen. Dat heb je altijd. Maar wij zijn daarin wel heel agnostisch qua de datamiddelen die we gebruiken. Heel erg kijkend naar een stukje schaalbare platformen die ook wel inderdaad source agnostisch zijn. Zodat je uiteindelijk ook binnen een bedrijf gaat ook veranderen. Ik bedoel, een bedrijf gebruikt ook niet jaren dezelfde software.
2: Nou ja, dat vroeg ik me wel af. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie soms ergens binnenkomen en dat je denkt, jeetje, dit is lang geleden. Dit is een rommeltje geworden.
3: Ja. Dat zien we zeker. Nou, dat is ook een van de dingen waar we ook dan onze collega Ralf in ieder geval voor inzetten. Omdat ze het zaken hebben we natuurlijk in het verleden vaker gezien. Dus daar leren
2: Ralf
3: wij.
2: Ralf heeft brede schouders. Hij moet
3: Ralf
2: uitdrukken.
3: Heeft hele brede schouders. Ja. Dus je zou wij positioneren hem nu als één collega, maar je zou bijna kunnen zien dat het een heel team is. Wat werkzaam is. Maar dat we wel zien dat zaken die we in het verleden hebben gedaan, ja, die proberen wel dusdanig ook te trainen, weer te integreren in de processen, dat we daar ook weer kunnen leren. En het ook bij andere klanten, waar dezelfde uitdaging speelt, slimmer kunnen inzetten.
2: En werkt Ralf over de grenzen heen? Want jullie hebben een Belgische origine, gaan het nu in Nederland proberen. Is Ralf er ook voor de Nederlanders? Of maakt het er helemaal niet uit?
3: Zeker, dus hij is er ook voor de Nederlanders.
2: Maar vooral voor de Nederlanders, of werkt hij ook goed in België?
3: Hij werkt ook goed in België.
2: Okay, dus hij is
3: een heel belangrijk teamlid voor ons ook in Nederland. En dat zal hij ook voor ons klant daarin zijn.
2: Want je gaf aan, wij denken toch ook dat we in Nederland het nodige kunnen toevoegen. Ja. Maar het is een Belgisch bedrijf, dat valt onder nog weer een grotere groep, More namelijk. Ja. Hoe zit het precies in elkaar?
3: Nou, inderdaad, Element 61 is een Belgisch bedrijf, dochterbedrijf van More. More België. In More hebben we ook in Nederland. En uiteindelijk hebben we dezelfde investeerder die we delen.
2: Ja, Waterland.
3: Die erachter zit. En uiteindelijk hebben we met elkaar de strategie ook bedacht. We willen uiteindelijk dat ook gaan schalen op Europees niveau. Waarin we hebben gezegd, we gaan Element 61 ook in Nederland verder lading geven. En daar trekken we gezamenlijk in op.
2: Ja, want Waterland is een investeringsmaatschappij. Ja. Al langere tijd verbonden aan More. Ik geloof al langer dan 10 jaar. Dus hebben wat dat betreft ook wel enig geduld. Maar heb jij nog stevige doelstellingen meegekregen om binnen afzienbare tijd toch te laten zien dat het inderdaad nog niet te druk is en dat je kans van slagen hebt?
3: Ja, nou, ze zijn nog geen 10 jaar betrokken bij More. Maar inmiddels een jaar of drie. Maar wel met de visie om er voor de lange termijn in te zitten. Kijk, uiteindelijk de doelstelling die daarin leeft is dat dat we uiteindelijk over de grenzen heen binnen de groep samen willen werken. En dat is ook daar een van deze initiatieven. Dat we uiteindelijk ook wel de kennis en kunde die we in België hebben opgebouwd, de kennis en kunde die we in Nederland hebben, dat we die samenvoegen. En dat we daar een stukje synergievoordelen natuurlijk ook gaan creëren.
2: Want dat is wel ongeveer hetzelfde of je nu een Nederlandse klant bedient of een Belgische klant bedient. Zoveel zal het niet uitmaken.
3: Nee, qua technologie niet. Natuurlijk zijn er wat cultuurverschillen die natuurlijk in België en Nederland verwaarloosbaar zijn. Moet ik wel wennen aan de Belgische taal soms, maar dat maakt het ook wel heel leuk. Maar uiteindelijk is dat redelijk in lijn.
2: En toch nog even naar jou persoonlijk, want ik dacht ik ga je ook even door AI trekken. En dan kom ik jou tegen bij nog weer een ander bedrijf. Of het moet je tweelingbroer zijn, Redefine IT. Klopt dat ook nog?
3: Klopt, ja.
2: Want daar staat dan weer dat jullie bezig zijn om software binnen bedrijven te implementeren. En toen dacht ik, wed jij nou met het ene bedrijf op AI en met het andere bedrijf op software? Hoe zit dat?
3: Dat zit zo dat wij eigenlijk binnen More hebben bij verschillende labels. En Redefine is daar één van. Waarin wij dat bedrijven helpen bij een stuk software optimalisatie en software inrichting. Dat is een ander team wat daar bezig is.
2: Oh, maar dit is hetzelfde bedrijf, Redefine IT.
3: Ja, dat is uiteindelijk valt allemaal onder de More groep. Waar dit LMSX van ook onderdeel van is.
2: Moet je dat dan wel zo houden? Ik vond het namelijk verwarrend.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn ook zeker
2: overwegingen.
3: Zeker overwegingen die zeer actueel zijn, dus die ook spelen.
2: Nou ja, ik vraag het ook omdat ik de afgelopen maanden regelmatig gesprekken heb gevoerd over hoe software zou worden opgegeten door AI. Ja. En bepaalde bedrijven daar ook last van hebben ondervonden. Bijvoorbeeld op de financiële markt, op de beurs. Hoe zie jij dat zelf?
3: Ja, goede vraag. Ik vind het moeilijk om daarin in de toekomst te kijken. Ik ben nog niet zo ver dat ik geloof dat software geen toekomst heeft. En dat we alles maar met AI gaan bouwen. Ik denk zeker dat bepaalde softwarepakketten die er nu zijn, zeker als we kijken naar de financiële markt, dat die een hele belangrijke bron gaan vormen. Alleen ze zullen wel ook moeten evalueren om wel een stukje, ja, noem het AI ready te zijn, uiteindelijk om de data goed te kunnen leveren en de betrouwbaarheid te kunnen borgen. En ik denk dat daar nog steeds een hele belangrijke rol zit. En we kunnen met AI heel veel dingen bouwen. Iedereen kan van alles bouwen. En de vraag is wel, ergens moet je denk ik kwaliteit bewaken. Maar moet je ook wel choose your battles. Je moet uiteindelijk wel op bepaalde echt toepassingen uiteindelijk gaan wedden. En je hoeft niet je hele financiële backbone zelf te gaan ontwikkelen of te gaan bouwen. Nee. Er zijn gewoon
2: goed voor dat je als bedrijf zegt, ik breek nu met mijn softwareleverancier die ook mijn hele boeltje bij elkaar houdt. Ja. Dan moet je voor goede huizen komen. De software heeft nog wel enige tijd van leven.
3: Ja, dat denk ik wel. En kijk, anderzijds is het ook denk ik een hele belangrijke beweging die we de afgelopen jaren zien. Is dat bedrijven zich steeds bewuster worden van het feit van, joh, we willen op elk moment bij onze data kunnen. Dus we willen uiteindelijk een goed datafundament hebben staan waar we ook onze data toegankelijk hebben.
2: Schrik je daar wel eens van? Want jij komt dus bij verschillende bedrijven binnen. Jullie bedienen verschillende klanten. Schrik je wel eens van hun datahuishouding?
3: Ja, zeker.
2: En dan zeg je, I'm here to help.
3: Ja, dus ik zou niet willen zeggen dat er gelijk blij van wordt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ons doel om die data echt goed op orde te krijgen. Maar soms denk ik zeker nog wel, ook bij echt wel gewoon serieuze ondernemingen van, oeh, dit is wel echt even wat aandacht
2: en
3: nodig.
2: En waar schort het dan aan?
3: Ik denk een stukje discipline. Wat we vaak zien is dat de data er wel is, maar bijvoorbeeld definities bijvoorbeeld niet helder zijn. Nou, dat ga je nu bijvoorbeeld ook zien, dat als je met AI gaat werken, ja, hoe kijk je naar bepaalde marges toe? Wat voor elementen neem je daar dan in mee?
2: En maar dat is wel iets wat je zegt, dat is een definitie kwestie, maar dat betekent dat we niet over hetzelfde praten terwijl we wel hetzelfde bedoelen? Of?
3: Ja, dus dat inderdaad dat wij bijvoorbeeld in hetzelfde bedrijf werken, maar we allebei een andere interpretatie hebben van bepaalde cijfers. Van hoe we omzet meten.
2: Ja, dus het moet strak getrokken worden.
3: Dat moet strak getrokken worden. En dat zijn uitdagingen die bedrijven ook hebben. Dus enerzijds vaak zien we dat de data er wel is. Maar er komt ook een heel groot stuk bij kijken van, ja, hoe ga je dan ook die data waarborgen? Hoe zorg je dat iedereen het over hetzelfde heeft? Dat er ook uiteindelijk, want als straks agents aan de slag gaan met je data, die zal je ook bepaalde kaders mee moeten geven. Want die gaan gewoon overal zoeken. Maar die missen een stukje context.
2: En je zegt, dit speelt ook bij grote bedrijven waarvan je het misschien niet meer zou verwachten. Nu zijn jullie ook een serieus bedrijf, zeker in België natuurlijk al een bepaalde staat van dienst, omzet in de tientallen miljoenen. Ja. In Nederland een team van 8, meen ik. Ja. Maar is dat ook genoeg? Ben je kredietwaardig genoeg, om het maar zo te zeggen, voor de echt grote bedrijven?
3: Ja, nee, zeker weten. Kijk, we zijn nu inderdaad nog met een klein team in Nederland. Dat gaan we snel opbouwen. Maar uiteindelijk hebben we ook wel daarin heel erg gezegd, met elkaar, van, ja, we willen wel gelijk in dezelfde league meespelen in Nederland. Hoe gaan we dat uiteindelijk doen? Ja, door uiteindelijk ook wel met onze collega's, met onze Belgische vrienden, daar heel erg samen op te trekken.
2: Maar wat dus is die leak? Want je hebt hele grote consultants die zeggen, ach, met hetzelfde gemak doen wij ook AI en AI implementatie of databeheer, doen we er gewoon bij.
3: Ja, Nou, wij zitten heel erg wel in de focus dat we echt focussen op een data en AI stuk. Dus heel erg zorgen dat het datafundament goed staat met AI toepassingen. En daar ligt ook onze focus. Dus wij gaan niet nog ook andere software implementeren of bepaalde licenties.
2: Maar het probleem is dat andere grotere concurrenten dat misschien allemaal wel kunnen. Die zeggen wij zijn een one-stop shop.
3: Ja.
2: En jullie zeggen wij doen één ding, dat doen we goed.
3: En dat doen we goed, ja. En dat is uiteindelijk onze filosofie wel, dat wij daarin goed doen. Dat wij een stukje partner willen zijn die versnelling brengt. Dat is voornamelijk, die ze kwaliteit levert. En die ook wel met een innovatieve blik het bedrijf echt verder kan helpen. Door uiteindelijk een stukje customer zero te zijn. Door uiteindelijk wat wij bij onze klanten pretenderen te doen. Dat zelf in onze processen toe te passen. Ja, dat gaan de klanten gaan dat zien, gaan dat ervaren.
2: Ja, maar klanten gaan misschien ook, omdat AI voor iedereen toepasbaar is, al zelf aan de slag met zaken die ze voorheen uitbesteden aan consultants, aan bedrijven zoals het jouwe.
3: Ja.
2: Dus je zult ook beter moeten bewijzen dat jij iets toevoegt.
3: Zeker. En dat is een hele belangrijk punt. De uitdagingen zijn natuurlijk ook. Maar uiteindelijk zit daar met name denk ik de crux. Wij vinden het juist heel fijn om te zien dat onze klanten zelf actief met AI aan de slag gaan. Dat ze aan het experimenteren zijn. Alleen experimenteren met AI gaat uiteindelijk niet ervoor zorgen dat jij AI binnen jouw bedrijfskritieke processen echt gaat implementeren en echt goed schaalbaar gaat inzetten. En daar is uiteindelijk, komen wij uiteindelijk om ze daarmee te helpen. Van ja, wat is daarvoor nodig? Want dat is enerzijds het data-aspect, maar dat is uiteindelijk ook een organisatorisch aspect wat daarbij komt kijken. En die balans vinden is natuurlijk heel belangrijk. En daar kunnen wij ze wel bij helpen vanuit de kennis en ervaring.
2: We praten erover door na dit dilemma. Komt-ie aan.
1: Het dilemma.
2: Wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij gebruiken AI totdat consultants helemaal overbodig zijn, of AI is voor consultants geen enkele bedreiging.
3: Dan zou ik voor de eerste gaan.
2: Dat vind ik sportief.
3: Ja, nee. Dus
2: Maarten Molenaars, geniet er nog een tijdje van.
3: Ja, dus daar ga ik. Nee. Kijk, AI gaat natuurlijk gewoon een impact hebben. En AI gaat werk van consultants uit handen nemen. Ik denk dat je het moet nuanceren met welk type consultants je werk uit handen gaat nemen.
2: Element 6 is veilig.
3: Ja, ik denk het wel. Maar kijk, het zou naïef zijn om te zeggen dat het geen impact op onze dienstverlening gaat hebben. Nee. Zo simpel is het. Dat is natuurlijk ook wat wij nu in de Nederlandse markt zien. We hebben natuurlijk zelf ook gewoon medewerkers. Uiteindelijk hebben we daar in het verleden altijd projecten mee gedaan.
2: Ik heb meer over Ralf gehoord dan over die andere medewerkers.
3: Ja, en die doen heel goed werk met ondersteuning van Ralf. Dus die hebben ook uiteindelijk moeten leren om AI toe te passen in eigen werkzaamheden. Dat is een heel belangrijk ding waar wij in investeren. Door ze in onze eigen academy ook op te leiden. En daar ook mee te laten draaien. Anderzijds zou je ook andere kwaliteiten moeten gaan ontwikkelen als consultant zijnde. En
2: als jij nu zegt, we hebben een team van 8, dat worden de 30. En we kunnen natuurlijk rekenen op die onvermoeibare Ralf. Wat moeten dan die tientallen consultants die jij nog gaat aantrekken, wat moeten die dan kunnen?
3: In ieder geval de context heel goed begrijpen. Uiteindelijk ook, kijk, AI is een hulpmiddel waar we nu staan. Uiteindelijk dat ook goed inzetten en gebruiken om uiteindelijk bij projecten die ze draaien te versnellen bij klanten.
2: Ja, maar dat is natuurlijk een voorwaarde. Anders hebben ze niks te zoeken bij Element 6 One.
3: Top. Zeker, alleen uiteindelijk is het wel, wij hebben een vrij jonge populatie met ook mensen die we zelf opleiden. Die zou je ergens daar wel in mee moeten nemen. Die moet je daar ook in trainen, die moet je daarin opleiden. En ik denk dat ook het bijblijven brengen van die kennis een heel belangrijk onderdeel gaat zijn. Want we kunnen volledig gaan gokken op AI. Maar uiteindelijk zijn wij als mens echt nog wel in de lead. En daar moeten we ook in investeren.
2: Maar wat je zegt klopt natuurlijk ook. Hè. Bijna iedereen is ermee aan het experimenteren, aan het vreubelen. Toch kwam ik ergens tegen. Ik dacht zelfs in een bericht van jou dat er op dit moment 6% van alle bedrijven is dat ook werkelijk geld weet te realiseren of te besparen met inzet van AI. 6%.
3: Ja.
2: Waar gaat het dan mis bij die andere 94%?
3: Nou, ik denk een stukje afbakening aan de voorkant. Het experimenteren is natuurlijk heel makkelijk. Dus we beginnen vaak te experimenteren. We gaan snel aan de slag, maar zonder een onderbouwd plan aan de voorkant. Dus waar gaat het mis? Ik denk het ontbreken van een use case. Ik denk ook het
2: dus we doen het wel, maar we hebben het eigenlijk niet nodig. Of we weten niet waarom we het nodig hebben, maar we moeten mee.
3: We denken, we willen mee met de trend, met de hype die er gaande is. Maar we weten misschien onvoldoende waar het echt impact hebben op onze processen. Maar ook waar gaat het iets opleveren? Ja. Kijk, uiteindelijk AI is een investering. Maar een investering moet ergens wel wat opleveren. En dus aan de voorkant moet je wel goed nadenken. Wat gaat het opleveren? Wat wordt onze ROI? Dat zijn wel gewoon belangrijke onderwerpen waar je als bedrijf over na moet denken. Waar je je moet niet laten misleiden door de hype te gaan.
2: Dit soort percentages, dat is toch een cadeautje voor je? Dan kun je zeggen, luister eens, er gaat nu geld, dat kun je net zo goed door de play spoelen.
3: Ja, en dan kan je uiteindelijk ook experts voor inschakelen om daarmee te helpen. Ja.
2: Wat is er nu, want jullie zijn een tijdje actief in Nederland, hè, dus ja, onder die Belgische paraplu. Wat is er nu meegevallen en wat, als je toch zo eerlijk bent, valt op dit moment nog een tikkie tegen?
3: Nou, ik denk dat wat meegevallen is, denk ik, het enthousiasme waar we ook onthaald zijn door iedereen. En ook vanuit de collega's van België die heel erg de kansen zien om ook naar de Nederlandse markt toe te gaan. Dus dat vind ik iets moois voor de medewerkers natuurlijk die daar ambities zien. Wat tegen is gevallen, om eerlijk te zijn, is denk ik ook soms wel moeizame gesprekken met bedrijven. Of bedrijven die inderdaad, insinueert het een beetje van, die zelf wel weten hoe ze het moeten doen. Dus dat je toch ook wel eens ziet van, we gaan het eerst wel eens even zelf proberen. En dan komen ze later weer terug.
2: Maar is dat ook geen gezonde houding om het eerst zelf te gaan proberen?
3: Ik denk het wel.
2: Kind ook altijd.
3: Ja, ik denk dat het goed is. Maar op een gegeven moment moet je wel zelf een punt bepalen waarop je verder blijft experimenteren. En uiteindelijk uiteindelijk toch wel zeggen van, joh, misschien is het handig om hier toch met een externe blik eens naar te laten kijken.
2: Jij zou eigenlijk willen pleiten voor, wees nou toch verstandig. Je kunt het zelf proberen, maar bespaar je de moeite.
3: Ik denk zeker, blijf het zelf proberen. Maar denk wel aan de voorkant goed na over wat je toepassing gaat worden. En spar ook wel eens met anderen, gewoon een externe blik. Ik denk dat daar nooit iemand slechter van is geworden. En dat geldt voor elk bedrijf. En dat is niet zozeer dat ze dat met ons moeten doen. Maar er zijn genoeg partijen waarmee ze dat kunnen doen. Maar dat het wel bedrijven verder gaat helpen om niet alleen maar naar technologische aspecten te kijken, maar ook het organisatorische wat daarin toch echt wel meespeelt.
2: Maarten Molenaar is hier van Element 6-1. Gaat het volgen. Je moet proberen in Nederland. Dank voor je komst.
3: Ja, dankjewel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Maaike Berger, de managing director van SureSync. En daar zijn ze weer uitermate bezig met het uitwisselen van gegevens. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan, nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakte een bewoner gewond nadat twee overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
2: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de zoektocht van Europa naar meer autonomie en soevereiniteit. En deze week, hoe staat het met onze energieonafhankelijkheid? Niet zo best is de conclusie. Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, die vertelt deze week namelijk dat de EU dit jaar al ruim 100 miljard euro extra heeft betaald aan energieimport. En hij vertelt daarbij, en ik citeer, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Dat is niet zoveel. Komt dat alleen door het gedonder in het Midden-Oosten of zit hier meer achter? En waarom in hemelsnaam hebben Europese landen allemaal een ander plan van aanpak om die prijzen te stutten? Voor de antwoorden zijn hier Stefan de Vries.
6: Bonjour.
2: En Michal van der Toorn.
7: Hallo.
2: En we gaan hier zo dieper op in. En aan het eind van de uitzending hebben we natuurlijk nog de mega-hit. Die komt van Michal. Nou, dat betekent een muzikaal hoogstandje. Dat kan niet anders. Maar eerst...
4: The Gradometer.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam, Stefan?
6: Ik wil het hebben met jou, Geert-Jan, over grensoverschrijdend gedrag.
2: Niet met Michal.
6: Nee, ik kijk jou aan en je weet precies waar ik het over heb.
2: Nee.
6: Namelijk over de binnengrenzen van de Europese Unie.
2: Oh, die.
6: Ja.
2: Vertel.
6: Eerst het goede nieuws. Sinds gisteren, 1 oktober, controleert Nederland niet meer aan de binnengrenzen. Je weet wel, er was ooit eens een kabinet onder, ik ben zijn naam vergeten, Dick Schoof, een minister, wier naam ik ook bijna vergeten ben, Faber. Ik ben echt haar voornaam vergeten trouwens. Zij voerde die controles in december 2024 in. Voor 6 maanden met veel bombarie. Ik ben toen nog met een patrouille meegeweest van de marechaussee. Was ook een grappig verhaal. Maar die 6 maanden werden bijna 2 jaar. Dat heb je vaak, een tijdelijke maatregel wordt permanent.
2: Ja.
6: Nou, daar is nu een einde aan gekomen. De balans, het aantal verkeersongelukken op de wegen waar de controles waren, nam met meer dan 228% toe. Tientallen gewonden, 4 doden.
2: Ja.
6: Dat is de balans van die controles. 1 aanhouding per 3 dagen. Daar hebben we het allemaal over. De Rekenkamer rekende vorig jaar uit dat de controles de migratie met niet eens een procentje hebben verminderd. De commissie had Nederland en 8 andere landen in juni al gezegd afbouwen die grenscontroles. Maar Duitsland gaat wel gewoon door met het grenstheater. En de commissie die het Schengenverdrag met gevaar voor eigen leven zou moeten verdedigen, kijkt leidzaam toe. Maar in Nederland is het afgelopen.
0: Ja, nou ja, ik reed 3 weken geleden naar Duitsland voor die deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. En jawel, ik kon lekker eventjes stoppen, afremmen.
6: Ja, schandalig.
7: Zelfs met de trein. Ik moest stoppen bij de Duitse grens om daar mijn paspoort even te laten zien.
6: Ja,
7: in de trein.
0: Ja, maar wat zat er in je tas?
7: Niks bijzonders.
6: Dat maakt niet uit, want daar zijn die controles niet voor. Wat er in je tas zit, wordt ook niet gecontroleerd of in de achterbak.
0: Het gaat om jou en mij.
6: Het gaat om, nou, vooral om jou.
0: Maar op de barricade hebben we nu een groep Europese academici.
6: Absoluut. Wat er allemaal gebeurt, al die grenscontroles in het Schengengebied, dat kan echt niet, zegt hoogleraar Europees recht Alberto Alemano. Het is een reactie op de grenscontroles die ingevoerd zijn door Italië na wat er gebeurde in Ceuta in Noord-Afrika, Spaanse exclave. Italië heeft grenscontroles ingevoerd met Spanje. Zoals we allemaal weten is de grens tussen Spanje en Italië enorm druk bereisd. Want die is er niet, namelijk. En Spanje heeft als antwoord ook grenscontroles ingevoerd. Het is echt een kleuterklas. Daar moet nu een einde aan komen, zegt Alberto Alemano. Hij is een Italiaan, hij woont in Spanje, hij geeft les in Parijs. Echte Europeaan en is zelf gecontroleerd. En samen met 100 academici uit heel Europa heeft hij nu een formele klacht ingediend bij de commissie. Want het is de commissie die er eigenlijk in moet grijpen, maar dat doet ze niet. En een aantal oud-eurocommissaris, zoals Josep Borrell, heeft ook ondertekend. En hun punt is dat de Schengen-grenscode zegt dat de commissie een advies moet uitbrengen bij twijfel over noodzaak en proportionaliteit. Nou, daar kun je zeker aan twijfelen als het gaat om Italië en Spanje. Maar natuurlijk ook tussen Nederland en Duitsland en overal. En zij eisen nu dat Brussel alsnog in gaat grijpen en een inbreukprocedure start tegen in dit geval Italië en Spanje en op termijn eigenlijk tegen alle landen die het Schengenverdrag aan hun laars lappen.
0: Oké, je begon heel positief. Daarna gingen we toch weer een beetje de negatieve sfeer in. Wat is nou de conclusie van deze Greatometer?
6: Het negatieve is... of moet je nou een negatieve boodschap verpakken in 2 positieve?
0: Blijf bij jezelf.
6: Oké, dan blijf ik negatief. Nee, maar het is natuurlijk nog steeds schandalig dat er grenscontroles binnen Schengen zijn. Maar in Nederland is het nu afgeschaft, dus dat is positief. Maar het is ook voor het eerst dat de bewaker van de verdragen, de Europese Commissie, door 100 hoogleraren aan hun eigen taak moet worden herinnerd. Dat is niet heel fraai, maar het is natuurlijk een goed initiatief. Dus ik zou zeggen, een grens minder, hoogleraren op de barricades. Allemaal niet heel fraai, maar ik denk dat Europa deze week toch een ietsje greater is geworden.
4: Make Europe great again.
8: We have now surpassed 100 billion euros that we've paid extra for our energy this year.
9: Our support will cover 70% of the increase in fuel costs.
10: Our energy prices remain still far too high. In some member states, electricity costs are 3 times more than in others.
11: We kunnen ervoor zorgen dat in Nederland elke kachel in een huishouden, in een ziekenhuis en in een bejaardentehuis gewoon blijft branden.
12: Ja, we werden op prijstreiberei reageren. We hebben daartoe het kartelamt met een entsprechende misbruiksaufsicht uitgestattet.
0: Ja, in deze studio hebben we nog genoeg power, maar heeft Europa genoeg energie om de winter door te komen? Ik denk het op zich wel, maar we weten niet hoe koud de winter wordt. En we maken ons vooral druk over die prijzen. We betalen ons blauw aan stromen aan de pomp. En dat is vooral natuurlijk omdat het voorheen heel goedkoop was. Dus voor ons gevoel gaat het allemaal niet zo goed. En Europese leiders worden nerveus. Aan welke knoppen draaien de verschillende landen? En wat is de beste optie om de winter door te komen? Stefan,
6: ja.
0: Daar ben je weer.
6: Hi.
0: Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, ik zei het al.
6: We hoorden hem net ook al even.
0: We hoorden hem al even, maar voor de derde keer toch maar even herhalen. De kracht zit in herhaling. De EU heeft dit jaar al ruim 100 miljard euro extra aan energieimport betaald zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Wat bedoelt hij daarmee?
6: Ja, eigenlijk bedoelt hij dat we door de spanningen in onder meer de Straat van Hormuz we 100 miljard euro extra betaald hebben voor dezelfde hoeveelheid energie die we vorig jaar ook gebruikten. Dus wat we nu gebruiken is 100 miljard duurder dan vorig jaar. Met dank natuurlijk aan onze oranje vriend in het Witte Huis.
0: De Trump-tax.
6: De Trump-tax, precies.
0: Ja. Nu komt Jurgensen ook met een oproep aan de lidstaten om zuiniger met energie om te gaan. Heeft dat dan met prijs te maken of met schaarste?
6: Ja, in zijn brief aan de lidstaten schrijft Jurgensen letterlijk dat Europa een prijscrisis heeft die samenhangt met een bevoorradingscrisis. Dus hij legt die link. En hij wil er ook voor zorgen dat de vraag afneemt, oftewel dat mensen minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en daarmee dus de prijzen naar beneden gaan, waardoor mensen weer gemotiveerd worden om die fossiele brandstof te gebruiken. Maar in ieder geval, hij legt wel de link.
7: Ja, dus daarin klinkt wel doordat hij zich ook erkent dat landen zich zorgen maken over die voorraden.
6: Ja, precies.
0: En dan hebben we het nu over gas of olie?
6: In dit geval gas.
0: Ja, ja, hoe precair is die situatie?
6: Nou, de gasopslag is inderdaad uitzonderlijk laag. Die zit nu rond de 70% in de hele Unie. Sommige landen lager, sommige wat hoger. Maar dat is zo'n 12 procentpunt lager dan vorig jaar. En of dat precair is, ja, dat kan Louise van Schaik veel beter uitleggen dan ik. Zij is hoofd EU en Global Affairs bij Instituut Klingendaal en weet veel over klimaat- en energievraagstukken.
13: Ja, er zijn eigenlijk mensen die zeggen van, nou, dat is niet zo heel erg. Want nu komt het meeste gas via schepen. Hè, dus het vloeibare gas, LNG. Dus, nou ja, het is iets minder erg. En we hebben ook gezien dat we die voorraden niet altijd helemaal nodig hadden. De winters zijn ook iets milder. Maar ja, het is toch wel spannend. En daarbij speelt ook nog een rol dat Nederland traditioneel gezien best wel grote voorraden heeft. Omdat wij natuurlijk een eigen gasbel hadden. Dus eigenlijk uit onze voorraden komt ook het gas wat voor een deel in Duitsland, in België en in andere landen wordt gebruikt.
6: Ja, kortom, de situatie is minder gevaarlijk dan tijdens de vorige energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne. Maar het gaat ons dus wel geld kosten.
0: Ja, nou, allemaal leuk en aardig dat Jurgensen met deze oproep komt. Maar niemand kent de beste man. Wat vinden jullie van de communicatie? Moeten Von der Leyen en Jette zichtbaarder zijn en dit duidelijker uitleggen?
6: Ik denk dat er bij veel mensen zorgen zijn over de hoge prijzen. Tegelijkertijd is dit ook letterlijk de prijs die we betalen voor, ja, decennia lang oogkleppen op en blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen uit regio's die geopolitiek behoorlijk onbetrouwbaar zijn. Dus ja, we moeten maar met op de blaren zitten, hoe hard het ook is.
0: Dus je vindt niet dat regeringsleiders wat meer naar voren moeten stappen en uitleggen, jongens, we komen wel door, het valt wel mee met de schaarste, we gaan wel meer betalen, maar we gaan voor je zorgen.
6: Uitleggen is altijd goed, maar ja, de burgers hebben ook eigen verantwoordelijkheid.
7: Ja, en ik denk ook misschien dat ze dat ook geen paniek per se willen zaaien. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat zouden ze misschien wat meer moeten zeggen, dat er geen paniek moet zijn.
0: Je kan wel dingen uitleggen. Ook omdat nu er weer een nieuw frame is ontstaan. Er was vorige week een Kamerdebat in Nederland. En dat ging over dat wij de gasbelasting niet kunnen verlagen, omdat dat van Brussel niet zou mogen. Nou, hoe zit dat? Er is een coronaherstelfonds. Dat is na corona in het leven geroepen. En daar moesten landen, konden ze daarop intekenen. Dan kregen ze miljarden vanuit Brussel. Als ze beterschap toonden op enkele Europese dossiers. Dus meer digitaliseren of meer verduurzamen. Nederland onder Rutte heeft ingetekend op verduurzaming, elektrificatie en minder gas. En dus is afgesproken dat die gasbelasting niet verlaagd wordt. In ruil voor miljarden euro's. Dat is ons eigen idee geweest. Ja, nu zitten we inderdaad op die blaren. Maar ik heb nog even nagekeken. Er zijn meer landen die zoiets hebben ingevoerd. Die hebben dan wel bijvoorbeeld hun gasbelastingen verlaagd. Hebben nog niet de consequenties daarvan ondervonden. Er is nog geen fonds ingehouden of niet aan hen uitgekeerd. Ik denk dat je dit soort dingen wel mag uitleggen aan de mensen, omdat er weer verkeerde verhalen ontstaan.
6: Ja, maar dan ga je ervan uit dat Kamerleden en politici weten hoe Brussel en Europa werkt. En
0: ja, daar ga ik vanuit.
6: Ja, ik bewonder je optimisme.
0: Oké, Michal. We hoorden Louise van Schaik over de gasvoorraden. Waar staan we nu?
7: Nou, de Europese Unie schreef voor dat de voorraden aan de vooravond van de winter met 90% gevuld moeten zijn. Nou, dat is ook daarna hebben ze dat zelf alweer verlaagd naar 80%. Dus 80% zouden ze gevuld moeten zijn. Dat is niet zo. Gemiddeld staan we op 70%. Nederland en Duitsland hebben maar 58%. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar volgens Van Schaik heeft dat logischerwijs ook te maken met dat we inderdaad van het Russische gas zijn afgestapt.
13: Eigenlijk het idee van die voorraden was toen je nog pijpleidinggas had. Uit Rusland vooral. Dat dan die pijpleidingen gas, het kon dan de hele tijd binnenkomen. En dan ja, kocht je het goedkoper in de zomer. En dan had je het nodig in de winter. En dan ja, was dat op die manier handig om te gebruiken. Maar nu zie je dat de prijzen, ja, vanwege dus die oorlog in het in de Golf, in het Midden-Oosten, ja, echt een groot een stuk hoger zijn, ook in de zomer.
7: Ja, dus dit model van die gasvoorraden die gevuld moeten zijn stamt dus uit de tijd van het Russische gas, zegt Van Schaik. Dus ja, we kopen nu geen Russisch gas meer. Dus dat is anders gegaan. Dus misschien is dat ook weer niet zo heel erg. Alleen, dan moet je het hele jaar door gaan kijken waar je goedkoop LNG of gas kan krijgen. En dat is niet gelukt doordat er een oorlog is in Iran. Dus we hebben ons daar dan toch weer misschien te veel afhankelijk van gemaakt van die oorlog, van de brandstof daar in de Golfregio.
0: Ja, want voorraden, die bouw je op omdat je niet weet klimatologisch wat voor winter je kunt krijgen. Maar ook om inderdaad minder afhankelijk te zijn van een winter, maar ook van een leverancier. Nou, ik heb de importcijfers van Q2 van dit jaar er even bij gepakt.
7: Vertel.
0: Ruwe olie. Amerika, bijna 19%. Ja. Die staat bovenaan als leverancier. LNG, 63% afhankelijk van Amerika. Krankzinnig. Ja. Pijpleidinggas, Noorwegen, 51%. Nou, dat zijn onze vrienden. Maar Rusland staat daar op 4 met ruim 10%. Ik zie Algerije hoog in de lijstje staan. En ik vraag me dan ook af, hebben we dan zelf niks? Nou, eigenlijk niet. Ruwe olie. We importeren dus 97% van ons gebruik. Gas, 88%. Kolen wordt zelfs nog de meerderheid van geïmporteerd aan alleen hernieuwbare energie. Dat komt grotendeels uit de EU zelf. Dat is gewoon niet best, toch?
6: Nee, zeker niet best. En ja, het antwoord, als je erboven gaat zweven, dan is het wat je het laatste zei. Hernieuwbare energie, grotendeels uit de EU. Dat heeft natuurlijk voordelen voor het feit dat het schone energie is, maar ook voor de strategische onafhankelijkheid. Het is inderdaad niet best. Ja, nu hebben we wel de Accelerate EU-strategie.
0: Daar word ik warm van.
6: Daar word je warm van.
7: Dat was een half jaar geleden rondom toen de oorlog in Iran begon, toch? Toen is dit naar buiten gekomen.
6: Ja, precies. Ja, om sneller te kunnen reageren op hommeles op de energiemarkt. Dat werkt nog niet helemaal. Het gaat nu vooral over communicatie en hoe landen elkaar kunnen helpen. Een soort gereedschapskist, vrijwillig eigenlijk, of vrijblijvend. Landen mogen nog steeds hun eigen steun regelen en hoe ze dat aankleden. Dat zie je, daar hebben we het zo nog over, hoe dat allemaal georganiseerd is. Maar dat biedt natuurlijk niet echt een oplossing voor de lange termijn. Dat staat ook in die Accelerate EU. Daar gaat het dan om structureel inzetten op elektrificatie, betere energienetten, interconnectie, investeringen, de energietransitie versnellen. Dat zegt ook de eurocommissaris Jurgensen.
7: Inmiddels kennen we hem.
6: Ja, inmiddels kennen we hem. U hoorde hem net. Ja, dat is natuurlijk de lange termijn die eigenlijk al jaren geleden had ingezet moeten worden. Dus Accelerate EU, goede ambitie. Het is nog niet helemaal toegerust voor de problemen die we nu hebben.
0: Nee, en ik vind het heel opmerkelijk, maar elke keer schrikken we toch weer opnieuw van hoge prijzen. En ja, we zijn geneigd om allemaal iets anders te doen. Ik vind dat onbestaanbaar. Even de smaken die we hebben. Hè. Je kunt als overheid belastingen verlagen. Dus accijns, energiebelasting, btw, daar kun je aan sleutelen. Mm-hmm. Je kunt ook directe compensatie geven, in toeslagen denken. Je kunt prijzen reguleren. Je kunt het energieaanbod vergroten. En je kunt vraag verminderen. Dat zijn grofweg de smaken. Ja, we hebben het nu over losse landen. En in de podcast hoor je daar ook meer over. Maar ik ben toch benieuwd, waarom hebben we dit nou vanuit Europa niet geregeld? Waarom gaan landen hier zelf over?
7: Heeft er deels mee te maken omdat met hoe je eigen energiemix is in een land. Hoeveel kan je zelf opwekken uit duurzame bronnen, uit andere bronnen. Hoeveel strategische reserves heb je, kan je die inzetten? Hoeveel kernenergie heb je, hoeveel wind- en waterenergie? Dat verschilt natuurlijk erg per Europees land. Maar ook, hoeveel kan je bevolking aan prijsstijging dragen? In april bijvoorbeeld, toen de oorlog, zoals we net al zeiden, in Iran begon, legden bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië prijsplafonds op. daar was later ook veel kritiek op, bijvoorbeeld vanuit Brussel, omdat het is wel een populaire maatregel en het is ook wel politiek intern fijn om dat te doen, want je helpt de mensen. Alleen, het is ook tijdelijk, want als de...
0: En heel duur.
7: Als de internationale, want iemand moet die lasten gaan dragen als de inkoopprijs hoger wordt dan de toegestane verkoopprijs onder dat prijsplafond, ja, dan moet iemand dat verschil natuurlijk opdrijven voor dat verschil. De staat, de leverancier, iemand.
0: Wel bij april Hongarije verkiezingen.
7: Precies.
0: Zo werkt het.
7: Nou, dat is natuurlijk een onderdeel van het antwoord. Waarom heeft iedereen verschillende maatregelen? Maar ook omdat bijvoorbeeld in landen als Roemenië, Hongarije, is ook het aandeel van vaste lasten van de bevolking hoger. Dus ja, ze hebben minder financiële ruimte om die prijsstijgingen die er zullen voor om op die blaren te gaan zitten. Want uiteindelijk moet de bevolking voor een groot deel ook op de blaren zitten en kan niet altijd de overheid voor alles opdraaien. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus heel veel verschillende dingen. Energiemix, politiek. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste twee antwoord die ik ervoor heb in ieder geval.
0: Ja, wij discussiëren hier nog even verder. Voor de radio zijn we klaar, maar in de podcast gaan we hier langer over door. En dan hoor je de conclusies die we gaan trekken. En ja, vooral de vraag, komen wij de winter door? Daar gaan we antwoord op geven.
4: BNR's Mega Hit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Met welke films en muziek komen we de barre winter door? Michal van der Toorn.
7: Je zou denken, ik ben op prachtige plekken op ons continent geweest. Ik ben in Slovenië geweest, ik ben in Parijs geweest.
0: Prachtig.
6: De afgelopen week bedoel je?
7: Vorige week. Dit weekend ben ik in Parijs.
0: Ik dacht al, wat moet ik hard werken deze week? Had jij dat ook, Stefan?
7: Maar ja, je zou denken, misschien heb ik een leuke tip daaruit meegenomen. Ja. Nee, ik heb heus wel culturele dingen gedaan. Ik heb impressionisten bekeken.
0: Wat heb je bekeken?
7: Stefan, impressionisten in Museum Russen. Ik heb De Wereld van Gisteren gelezen van Stefan Zweig.
6: Echt? Helemaal?
7: Helemaal, maar niet in het Duits. Sorry. Wow. In het Nederlands.
6: Maar toch.
7: Nou goed, daar wil ik het allemaal niet over hebben. Ik heb iets niet heel cultureels meegenomen, maar wel iets hartstikke leuks. Een echte hit. Ik heb in de Eurostar dit boek gelezen. Van Nederlandse bodem, geschreven door een collega, Milou Brandt. Het heet Zwemmen in het Geld. En de ondertitel is Zo voorkom je dat je slapend arm wordt. Ze omschrijft heel kort voor mensen die eigenlijk niks over beleggen weten, hoe je dat doet, dat het niet zo heel moeilijk is om mee te beginnen. En dat je niet zoveel hebt aan heel veel spaargeld. En dan denk ik toch, stel dat iedere Europeaan dit leest, zouden we dan, zoals sommige mensen willen, een beetje meer kapitaal krijgen op dit continent.
0: Moeten er nu kleine lettertjes bij de podcast komen van dit is geen advies van WC1?
7: Nee, maar het is helemaal geen beleggingsadvies natuurlijk. Maar we weten, Europeanen hebben heel veel spaargeld. Zeker als je het vergelijkt met Amerika. Mm-hmm. Waar er dus niet heel veel mee gebeurt, staat daar op die spaarrekening. Hartstikke fijn voor alle Europeanen. Maar we hebben ook, en dan pak ik toch, als we het een beetje in Europees perspectief willen plaatsen, de Bijbel erbij. Namelijk
0: de Bijbel.
7: Het rapport van Mario Draghi. Dus ik vroeg me, wat zou hij nou denken als hij dit leest in het Nederlands? Want hij zegt natuurlijk in zijn rapport, dat is echt een probleem, want we moeten zorg ervoor dat bedrijven vaak naar de Verenigde Staten gaan of moeten kijken voor investeringen. En daar gaat iets mis. We moeten juist al die investeringen naar Europa krijgen. Mm-hmm. Dus als individuen meer gaan beleggen, dan is dat wel een begin van meer kapitaal in Europa, wat we zo graag willen. Maar het is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen, blijkt de laatste jaren. Mm-hmm. Daaraan dacht ik toen ik dit boek aan het lezen was in de trein naar Parijs. Maar dan moet dan natuurlijk wel een belangrijke kanttekening in Europa gebeuren. En moet je niet krijgen dat alle mensen die dit boek bijvoorbeeld lezen in Amerika gaan beleggen. Of niet alleen maar, want we willen ook Europees kapitaal.
6: Ja, maar, en dat is heel lastig. Want
7: dat is heel lastig.
6: Stel, je hebt als Nederlander een spaarrekening in Malta en je wil investeren in een start-up in Finland. Dat is bijna ondoenlijk.
7: Komt ook omdat wij die kapitaalmarktunie niet hebben, omdat daar ook een hele grote Europese lappendeken is. En ik heb even een econoom, Edin Mujagic, gevraagd. Hij komt namelijk heel graag in Zweden. En hij zegt, daar gaat het wel goed.
14: Al heel lang roepen veel Europese beleidsmakers de Europeanen op om minder te gaan sparen en meer te gaan beleggen. Alleen het lukt niet echt. En een van de belangrijke redenen waarom het niet lukt is dat het niet fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat het wel anders kan, bewijst de landen als Zweden. Daar hebben ze het wel aantrekkelijk gemaakt voor de Zweden om te gaan beleggen. En dan zie je dat ook bijna elk huishouden in Zweden aan het beleggen is. Nou, waarom lukt het daar wel en hier bij ons of in de rest van Europa niet of nauwelijks? Nou, een van de belangrijke redenen daar weer voor is dat de Zweedse overheid doorgaans elk jaar eerder een begrotingsoverschot heeft dan een begrotingstekort. En dat betekent simpelweg dat die overheid geen behoefte heeft of niet afhankelijk is van extra belastinginkomsten. En dan heb je dus de ruimte om beleggen voor de inwoners van je eigen land aantrekkelijker te maken. Dus gezonde staatsfinanciën hebben heel veel voordelen. En één daarvan is dat je dus mensen eerder aan het beleggen krijgt.
7: Nou ja, heb meer geld dus als overheid. Maar wil je zelf je eigen steentje bijdragen aan dat we Europe een beetje great again maken aan Europees kapitaal? Dus lees je boek en oordeel inderdaad vooral zelf over wat je er vervolgens mee gaat doen.
0: Link in de show notes nog een keer de titel.
7: Zwemmen in het geld.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn, Stefan de Vries. Jij bedankt voor...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan, nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakt een bewoner gewond nadat twee overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
5: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven hangen sinds dit voorjaar camera's boven een aantal bedden op de verpleegafdeling. En met die camera's worden vitale functies zoals de hartslag en de ademhaling

0: ademhaling van een patiënt de hele dag door gemeten, maar dan wel in stilte. Dus als er iets mis is, dan krijgt het zorgpersoneel een melding zonder dat er allerlei piepjes of irritante alarmen afgaan in de patiëntenkamer. En ook het Erasmus MC is bezig met nieuwe manieren van stille monitoring. En dat doen ze op de intensive care. En ook monitoring na afloop van een IC-opname met een speciaal armbandje. Daar ga ik allemaal over praten met mijn gasten. Gijs van Steenbergen, dus arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharine Ziekenhuis. Gijs, welkom.
1: Dankjewel, Nina, dankjewel.
0: En Dirk Rommers op afstand, intensivist en hoofd van de intensive care in het Erasmus MC. Niet via in de studio dus bij ons, maar wel in beeld bij ons. Heel fijn, Dirk. Fijn dat je er bent.
2: Goedemiddag.
0: Gijs, jij werkt als arts op de afdeling cardiologie. Correct. Er zijn nu dus een aantal kamers, camera's boven de bedden gehangen. Klinkt heel erg Big Brother-achtig, alsof je gewoon vol in beeld bent de hele dag bij het ziekenhuispersoneel. Is dat ook zo?
1: Ja, nee, dat is niet helemaal wat de situatie is. Het is wel, ik moet al meteen zeggen, het is een onderzoeksproject. Dus er hangen inderdaad een aantal patiëntenkamers, camera's boven de televisie, gericht op het bed van de patiënt.
0: Ja.
1: En ja, daarmee zijn patiënten dag en nacht worden die in die zin gemonitord. Dus een camera die onttrekt een hartslag en een ademhalingsfrequentie en zendt dat achter de schermen naar een soort dashboard. En daarmee krijgen zorgmedewerkers een soort signaal bij veranderingen.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat patiënten continu in beeld zijn.
0: Nee, precies. Nee. En we hebben het hier over een verpleegafdeling, niet IC. Hè, want bij IC lig je aan allerlei snoertjes en wordt dat sowieso de hele dag gemonitord. Maar dit is dus echt gewoon een verpleegafdeling.
1: Ja.
0: Het gebeurt normaal toch gewoon handmatig dat de verpleegster iedere x aantal uur komt en je ademhaling, saturatie, et cetera, checkt?
1: Correct. In de normale situatie komt de verpleegkundige, denk ik, 3-4 keer per dag om die metingen te verrichten. En nog wat meer metingen dan alleen de hartslag en de ademhalingsfrequentie, maar dat is waar we nu mee beginnen.
0: Ja, maar dat is toch genoeg, zou je zeggen? Waarom moet dat ineens 24 uur per dag?
1: Ja, dat, in die zin is dat op zich genoeg. Of geeft in ieder geval heel veel informatie. Maar we weten ook dat er liggen heel veel patiënten op een verpleegafdeling.
0: Ja.
1: En verpleegkundigen kunnen niet op elk moment op dezelfde plek zijn. En zeker na bijvoorbeeld een operatie kunnen patiënten toch klinisch zieker worden of een complicatie krijgen. Daar wil je op tijd bij zijn.
0: Ja.
1: En we weten al uit onderzoek uit het verleden dat het continu monitoren van patiënten ons in staat stelt om zo'n klinische verslechtering eerder te detecteren en ook vroeger op in te grijpen om de impact wat te minimaliseren.
0: Oké. En jullie camera's, het is een proef, zeg je al. Wat meet die precies? Hij ziet de hartslag. Moet je straks maar even uitleggen hoe je dat in vredesnaam met de camera
1: kan
0: zien.
1: Ja.
0: Dus hartslag en saturatie ook? Dat kan niet, lijkt me.
1: Ademhalingsfrequentie.
0: Gewoon ademhalingsfrequentie. Ja. Dat zijn de enige twee dingen die continu meet.
1: Dat zijn de twee dingen die continu meet. Maar dat voedt hij aan een algoritme. Wat tegelijkertijd ook een analyse doet van wat het hartritme bijvoorbeeld is.
0: Ja.
1: En die kijkt naar trends en naar pieken en dalen. En vergelijkt dat met het normale range eigenlijk wat bij die patiënt past.
0: Mm-hmm.
1: En bindt daar ook een conclusie aan over de klinische toestand van de patiënt. Op basis van die metingen samen nog met andere data die we al in het patiëntendossier hebben.
0: Ja, dus stel ik ga heel snel ademen als ik daar lig.
1: Ja.
0: Dan wordt dat meteen gedetecteerd. En dan gaat er toch even een melding naar een personeelslid.
1: Ja, dan verbinden we daar dan. Dat wordt dan aan een algoritme gevoed. En die rekent dan uit wat een soort kans om dat jij klinisch verslechtert of een complicatie hebt na een ingreep of een behandeling. En geeft een signaal inderdaad aan een zorgmedewerker. Dat is de opzet.
0: Oké. Dirk, als je dit zo hoort, wat vind je daarvan?
2: Ja, nee, absoluut. Proberen wij ook in het Erasmus. Omdat je merkt, is dat in de nacht zeg maar vaak twee verpleegkundigen die voor 36 patiënten moeten zorgen, ja, die kunnen niet alles overzien. Dus ja, die technische innovaties zijn er. Alleen nu moeten we ze goed testen om te kijken of het ook echt van meerwaarde is en hoe we ze al of niet moeten aanpassen, zodat de verpleegkundige ook niet overspoeld wordt door allerlei alarmen. Want ja, dan wordt het als het ware, geeft het nog meer stress.
0: Ja, nee, want ik zou denken, Diederik, op de IC, hè, wat ik al zei, hangt elke patiënt aan de monitor. Voegt het echt wat toe om dat op een verpleegafdeling ook te doen? Of krijg je dan inderdaad alleen maar meer meldingen de hele tijd?
2: Ja, nou ja, kijk, de patiënten worden steeds complexer. Hè, want wat we vroeger opnamen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig in dagbehandeling. En wat we hebben is, we hebben eenpersoonskamers met een dichte deur in het kader van privacy.
0: Oh ja.
2: Dus als verpleegkundige heb je ook niet echt zicht op je patiënt. Maar je wil wel weten of het goed gaat met hem. En daardoor is het meten van vitale functies eigenlijk een een oplossing.
0: Ja, interessant dat je dat zegt. Want Gijs, inderdaad, het stukje sociale controle... Ja. Wat mensen meestal vreselijk vinden, is op zaal liggen. Mm-hmm. Ik heb er zelf ook wel eens gelegen. Mm-hmm. Tussen drie snurkende oude mannen, ja, met alle respect. Ja, ja, dat is vervelend, ja, als je daar moet slapen. Maar dat geeft ook een stukje sociale controle van...
1: Ja, correct.
0: Ik weet niet of het goed gaat met die meneer of mevrouw. Ja. Ik bel wel even. Ja. Dat is natuurlijk weg bij zo'n eenpersoonskamer.
1: Ja, en wat dat betreft ben ik het heel met Diederik eens... dat zeker op zo'n vierpersoonskamer, zeker overdag... denk ik dat de huidige manier van werken op dit moment nog prima gaat. Maar dan is het tegelijkertijd ook zo dat... en dat is denk ik ook wel wijd bekend... dat we best wel personeelstekort hebben in het ziekenhuis. Dat we soms bedden moeten sluiten omdat we geen voldoende verpleegkundigen hebben... om alle patiënten, als we helemaal op volle capaciteit zouden draaien... kunnen verplegen.
0: Ja.
1: En dan wil je toch dat de mensen die er zijn... en het zorgpersoneel wat dan aan het bed van de patiënt staat... toch zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden... om ook aandacht aan de patiënt te besteden.
0: Ja.
1: En als we dan wat van die druk en die taken kunnen verlichten... door continu monitor, of in ieder geval monitoring uit handen te nemen... zodat het geen handeling voor de verpleegkundige is...
0: Mm-hmm.
1: Dan zien we daar al veel waarde van.
0: Ja, ja, want ik zat inderdaad na te denken over die meerwaarde. Je hebt het nu bij 6 bedden.
1: Ja.
0: Normaal doe je dus 3 tot 4 keer per dag zo'n handmatige, ja, meting.
1: Ja.
0: Oké, okay, op 6 bedden, 4 metingen per dag. Nou, dan ga je toch al gauw naar de 24 handelingen per dag... Ja, die je dus precies niet meer hoeft te doen. Ja. Laat staan als je het verder uitbreidt.
1: Exact.
0: Ja. Dit gaat wel schelen. Aan de andere, ja, kant gaat het ook ten koste van... contact, direct menselijk contact met de patiënt.
1: Ja, dat zou je denken, maar het is niet zo dat dit een vervanging is... voor een verpleegkundig eigen klinische blik. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat verpleegkundigen... nog steeds
0: bij
1: patiënten aan het bed komen. Ja, zeker. Geven we, doordat we die monitoring doen zonder dat zij die handeling hoeven te verrichten... meer ruimte voor de verpleegkundigen om met de patiënt gewoon zelf in gesprek te gaan... en een,
0: ja,
1: op een andere manier naar patiënten te kijken. En dat doen ze nu ook nog steeds... Alleen, ja, nu komen die handmatig uitgevoerde metingen daar nog bovenop.
0: Ja, ja, ja. Diederik, is dat iets waar jij ook, nou ja, waar je dan bang voor zou kunnen zijn als ziekenhuis? Van goh, je hoeft dus niet automatisch meer op dat moment bepaalde handelingen te verrichten. Dat misschien toch die verpleegster uiteindelijk minder tijd doorbrengt aan het bed bij de patiënt?
2: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is het zeker niet. Hè? Want je wil ook gewoon, die patiënt wordt gewassen. Je wil hem eten brengen, kop koffie, als dat mag.
0: Ja.
2: Maar het geeft ook vanuit de patiënt een soort veiligheid. Hè? Het is niet alleen vanuit die verpleegkundige. Maar de patiënt voelt zich ook fijner als hij het idee heeft... ik word goed in de gaten gehouden.
0: Ja, ja, ook al is het dan door Big Brother de camera's, zeg maar.
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het wel wat doet met de privacy. Ik ben eerst even heel benieuwd, Gijs, hoe dit precies werkt. Want hoe gaat een camera dan mijn hartslag checken? Ja, hoe dan?
1: Dat is super interessant. Dat is echt heel leuk. Want onze hartslag, bij elke hartslag die ons hart maakt, eigenlijk is er een bepaalde bloedkolom die door een bloedvat stroomt. En dat veroorzaakt een soort ritmische doorstroming van dat bloedvat. En dat kan je als het ware zien als een soort microblozen.
0: Ja.
1: Dus elke keer als er bloed door dat bloedvat heen stroomt... in het gezicht bijvoorbeeld, of eigenlijk overal op de huid kun je dat wel zien... dan zie je echt op bijna pixelcelniveau kan je dan die doorstroming zien.
0: Ja.
1: Net als dat wij heel erg zenuwachtig zijn, onze huid helemaal rood wordt. Dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen, maar dan voor ons oog zichtbaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar op hartslagniveau kan je dat ook heel klein zien... En dat is wat de camera zowel dag en nacht kan meten en kan detecteren.
0: Een soort microscopische camera.
1: Ja,
0: maar zoomt
1: wel. Die
0: dan in op wat voor lichaamsdeel?
1: Nee, die zoomt in principe niet in. Dat is een camera die echt boven de televisie van in de patiëntenkamer hangt. Echt op afstand. Ik denk een meter of 3-4 op afstand van de patiënt.
0: Dus valt niet op?
1: Dus valt eigenlijk helemaal niet op. En dat algoritme wat we daaronder hebben ontwikkeld... is echt zo gevoelig dat wat ik zei, op pixelniveau... die verschillen in kleur en intensiteit kan detecteren.
0: Maar hij filmt je wel helemaal dan? Dus hij heeft je de patiënt in beeld?
1: Ja, de patiënt in beeld, ja, ja. Maar zoals ik zei, dat beeld komt dus niet op een beeldscherm... zoals dat wordt getoond in een verpleegpost bijvoorbeeld. Dus dat wordt achter de schermen allemaal... haalt het algoritme daar de metingen uit. En die metingen die komen bij de zorgverlener terecht.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan eigenlijk als ik patiënt zou zijn... dan zou ik als eerste willen weten, ben ik herkenbaar in beeld?
1: Nee.
0: Voor wie dan ook?
1: Nee, je bent in principe niet herkenbaar in beeld. Nee.
0: Want jullie maken mij tot een soort pixelverhaal. Leg ik het zo goed uit?
1: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het algoritme je reduceert tot op pixelniveau. Ja, ja, data is natuurlijk 1 en 0 en dat is ook een camerabeeld. Is dat
0: ja.
1: Ook?
0: Ja, ja, ja, maar het is natuurlijk, het is best moeilijk uit te leggen, denk ik, aan een patiënt. Van, ja, nou, er staat een camera op u, maar ja. U bent niet in beeld. Maak u geen zorgen. U kunt gewoon in uw neus peuteren, we zien het niet.
1: Ja, het is wel wat die er ook een beetje zijn, want dit was ook precies onze vrees. Hè, dat patiënten dit eigenlijk misschien wel als een soort Big Brother van privacy inbreuk zouden ervaren. Maar patiënten zijn eigenlijk heel tevreden hierover, omdat zij zien ook dat verpleegkundigen heel erg druk zijn en dat er niet continu toezicht is. Mm-hmm. En die camera geeft in die zin toch enige zekerheid dat er monitoring is, ook als er geen verpleegkundige is die op dat moment in de kamer aanwezig is.
0: Ja, ja.
1: Dus die privacy, ja, dat is ook zeker iets waar wij in dit onderzoek heel veel aandacht voor hebben en waar verpleegkundige specialisten ook heel veel onderzoeksvragen naar uitwerkt. En dat is ook heel belangrijk om continu in oogschouw te houden, want het gaat niet alleen over de patiënt die op de kamer is, maar ook familie, kennissen, vrienden, de verpleegkundige zelf natuurlijk, die ook zo nu en dan in beeld komt.
0: Ja.
1: Je moet dat goed blijven uitleggen, goed blijven toelichten dat beeld dus niet echt in beeld is.
0: Nee, nee. Diederik, werken jullie bij jullie op de afdeling al echt met camera's, met dit soort cameramonitoring?
2: Nee, we hebben gekozen voor een band rond de bovenarm die dan dezelfde metingen doet, maar alleen dan anders. Hm. Omdat bij ons in die eenpersoonskamers kan je ook naar het toilet of douchen. En dan kan je die band omhouden. Maar dan ben je uit zicht van die camera. Ah. En soms vinden wij patiënten dat ze in elkaar gezakt zijn, juist op die toilet of tijdens dat douchen. En dat willen we ook in de gaten houden. Dus wij hebben bewust een andere keuze gemaakt.
0: Ja, en dan heb je dus niet een camera, maar een band. Gijs, ik kan me voorstellen dat jij daar ook de meerwaarde van ziet, dat je iemand inderdaad buiten het bed eigenlijk wel zou willen monitoren.
1: Ja, ja, nou, die überhaupt de cameratechnologie te onderzoeken, moet je echt een stapsgewijs proces door. Dat begint bij de hardware en bij de camera, de opstelling, de lichtval, het type camera wat je gebruikt, het algoritme vervolgens ontwikkelen, dat valideren en vervolgens in de kliniek toepassen en kijken, zoals Diederik in het begin al zei, eigenlijk valideren dat je ook daadwerkelijk klinische verslechtering of een complicatie kan voorspellen. En dat als je dat al kan doen, dat je ook daadwerkelijk impactvol kan ingrijpen en iets anders doet dan dat je nu met de huidige manier van werken doet.
0: Mm-hmm.
1: Er liggen dus heel veel hypotheses onder waar we echt in geloven dat dat een impact kan hebben. Maar goed, dat gaat over de tijd gaat dat blijken of dat ook zo is.
0: Ja. En of je dat dan wil uitbreiden naar of de hele kamer? Of...
1: Precies, ja, want we hebben nu dus 6 kamers voor dit onderzoek. Maar eigenlijk wil je dan natuurlijk in elke patiëntenkamer dan zo'n camera ophangen en die monitoring doen. Zodat je ook echt impact kan hebben. En de hele verpleegkundige team eigenlijk kan ontlasten.
0: Precies. En dit zijn natuurlijk maar 2 onderdelen die je dan meet. Ja. Uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook allemaal uitgebreid worden.
1: Ja, misschien wel.
0: En
1: ja.
0: Interessant, Gijs, de volgende stap is het voorspellen. Want het is, je krijgt zicht in een patiënt, je krijgt zicht in een hele populatie aan patiënten die je uiteraard geanonimiseert, waar je alle data van hebt.
1: Ja.
0: Wat houdt het in? Wat zou jij willen kunnen voorspellen aan de hand van het cameratoezicht?
1: Ja, ik zie 2 toepassingen eigenlijk voor de cameramonitoring technologie zoals we die nu onderzoeken en ook denken willen toe te passen. En heel overkoepelend abstract gezegd is dat we gepersonaliseerde zorgpaden willen ontwikkelen voor verschillende behandelingen. En ik denk dat je daarvoor 2 patiëntengroepen moet kunnen identificeren. De ene groep hebben we het al over gehad, de mensen die dus klinisch zieker worden of een complicatie gaan krijgen, die wil je vroeg detecteren en de impact kunnen minimaliseren.
0: Sneller ingrijpen,
1: juist, correct. En de andere groep zijn, en dat is gelukkig de grootste groep patiënten die wij opereren of behandelen, zijn de mensen waar het na die behandeling eigenlijk, zoals we dat noemen, volgens het boekje verloopt.
0: Ja.
1: Mensen die goed reageren op een behandeling en die vlot herstellen na een operatie. Die
0: wil wegwezen,
1: ja,
0: uit
1: die
0: het
1: wil
0: ziekenhuis.
1: Je ook kunnen identificeren, zodat je daar een passend, misschien wel voor kort zorgtraject voor kunt ontwikkelen, waar je thuismonitoring, vroege follow-up kan organiseren, zodat je mensen niet misschien die 1 of 2 extra dagen ter observatie hoeft opgenomen te houden.
0: Nee, het is voor de patiënt fijn en voor de kosten natuurlijk ook heel erg fijn, want je hebt ook weer vrije bedden dan.
1: Ja, ook dat.
0: Oké, dus dat zijn interessante vervolgstappen. Diederik, een algoritme dat inderdaad een complicatie gaat aankondigen, geloof jij daarin?
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien nu dat we bijvoorbeeld bij de IC-patiënt dat we 130.000 data points per dag hebben. En daar kan je natuurlijk absoluut met data-analyses en prognostische waarden en met de AI mee aan de slag. En daar zijn echt studies al gedaan dat aan de hand van je verandering van bloeddruk, van je ECG, van je saturatiemeter, zoveel informatie zit in die veranderingen dat je kunt voorspellen of een patiënt wel of niet de komende half uur stabiel is, dan wel onderuit gaat. En dat is eigenlijk wat je wil doen. Dus je wil voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt. Daarvoor hebben we we al die scores bedacht. Maar het continu meten van die data, als dat zeg maar goed gebeurt, ja, dat gaat ons mogelijk helpen om dingen te voorspellen.
0: Ja, nou, dat is dus wat jullie proberen nu met die slimme armbanden. Je zegt al om de bovenarm. Wat meten die armbanden bij jullie precies?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus de hartfrequentie, ook wel de saturatie. Dus hoeveel zuurstof zit er gebonden aan je rode bloedcellen. En de huidtemperatuur. En ook de ademhalingsfrequentie. Maar die ademhalingsfrequentie die is eigenlijk meest voorspellend. Hè. Die, als mensen sneller gaan ademen, als ze geen andere activiteit vertonen, dan is die voorspellend of een patiënt achteruit gaat. Oh, ja. Meer dan het hartritme. Maar de ademhaling is wel het meest moeilijke om te meten. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Dus doet de apparaten wat ze beloven te doen. En dat is ook belangrijk dat we dat goed in kaart brengen.
0: Ja, want wat zie jij nu? Is de kwaliteit van de meting net zo goed als bijvoorbeeld jouw IC-monitoring?
2: Nee, zeker niet. Maar dat moeten we ook. We willen altijd technisch dat het 100% is. Maar het is geen intensive care patiënt. Hè. Je ligt op de afdeling, ja, omdat je gelukkig hersteld, minder ziek ben dan op de intensive care. Dus je hoeft ook niet iedere seconde, iedere minuut in de gaten gehouden worden. Dus het gaat veel meer dat je een aantal metingen doet en dat de slechte metingen weggelaten worden, maar de goede metingen, dat die zeg maar in kaart gebracht worden en dat je dan de trend volgt. Maar dat mag rustig iedere 5 minuten of ieder kwartier zijn. Ja. Want nu, wat Gijs net uitlegde, nu doen we het 3 keer per dag. Ja, dan gaan we straks naar 4 keer per uur of 6 keer per uur of 10 keer per uur. Dat is nog veel minder dan op de intensive care, maar het is ook niet nodig.
0: Nee, precies. Gijs, hoe zit dat bij jullie? Hoe betrouwbaar is jullie meting ten opzichte van de handmatige metingen eerst door verplegend personeel?
1: Ja, nou op zich voor hartslag en voor ademhalingsfrequentie best wel betrouwbaar. Het klopt helemaal wat Diederik zegt, is je die camera die meet wel echt continu. Dus er is echt een continue stroom aan datapunten. En daar moet je eerst een soort kwaliteitsslag overheen doen om de meest
0: zeer hoogwaarschijnlijk.
1: Nou, ook dat, maar ook de zeer hoogwaarschijnlijk foutmetingen eruit te filteren. Dus je wil niet dat er een trend wordt ingeschat over de tijd of een gemiddelde, waar heel veel uitschieters ook impact hebben op dat gemiddelde. Want dan heb je een niet betrouwbare trend die je vervolgens weer gaat gebruiken om een advies te geven over iemands of voorspelling te doen over iemands klinische toestand.
0: Nee.
1: Ik herken dat wel. Dat een belangrijk. Dat is belangrijk dat je goede kwalitatieve meting hebt.
0: Ja, precies. Ja. Diederik, hoeveel patiënten dragen nu zo'n armband bij jullie op de verpleegafdeling?
2: Nou, we hebben zeg maar een studie gedaan eerst bij de afdeling van de hematologie. Maar daar liepen we er toch wel tegenaan dat verpleegkundigen op de afdeling niet gewend zijn om naar al dit soort getallen te kijken, naar een scherm te kijken. Hè. Ja, dat doe je wel op de operatiekamer en op de intensive care. Maar we merkten eigenlijk dat we dus meer nog onderwijs moesten geven. En nu hebben we gezegd, oké, maar het is ook niet nodig om bij alle patiënten in je ziekenhuis te doen. Dus we gaan nu een studie starten om het bij alle patiënten die van de intensive care weggaan, om die te vervolgen in het ziekenhuis.
0: Ja. En dat hebben we het over honderden, neem ik aan, hè, in totaal over een periode van tijd.
2: Ja, we nemen ongeveer 3000 patiënten op per jaar. Dus het zijn heel wat patiënten, maar we zullen de eerste 100 doen in de studie en dan kijken of de resultaten naar wens zijn en dan bouw je dat verder uit.
0: Concluderend, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie zitten in een testfase, dat snap ik, maar jullie zijn in de basis enthousiast over wat dit doet voor zowel de patiënt als voor het personeel. Want uiteindelijk moet dit gewoon een verbetering zijn.
1: Ja.
0: Is het een zware investering, zo'n armband voor iedereen? Weegt dat op tegen de baten?
2: Nee, maar dat is natuurlijk ook. Dat moet je meenemen in je onderzoek. Hè. Zo'n band kost gauw 200, 300 euro. Of een plakker of wat device je ook gebruikt. Mm-hmm. Dat moet dan wel kosteneffectief zijn. En het gaat er eigenlijk om, wat Gijs straks ook zo zei. We willen heel graag dat we die zorg kunnen blijven bieden. Hè. Dus die zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn in Nederland. En als we die zorgvraag te groot wordt, moeten we met andere oplossingen komen. Dus als je met zo'n monitoring 2 dagen eerder het ziekenhuis uit kan, kunnen we weer iemand anders opnemen. En dat, dus zo moet je eigenlijk naar die kosten kijken.
0: Ja. En die armbanden die zijn gewoon reusable. Dus als ik hem heb gedragen, kan Gijs hem daarna om?
2: Ja, afhankelijk van welke firma je koopt. Maar in ons geval zijn ze reusable.
0: Ja, fijn voor de duurzaamheid en voor de prijs natuurlijk. Ja. Gijs, die camera's, ook denk ik best een investering. Maar die hoef je dan niet te vervangen. Of in elk geval, daar hoef je er niet heel zoveel van te hebben als die armbanden.
1: Nee, correct. Die camera die hangt er en in principe, er zit natuurlijk wat onderhoud aan en technisch onderhoud, maar in principe schaf je die aan en dan hangt die camera daar. Ja. En ik geloof erin dat het uiteindelijk, wat Diederik ook zegt, kosteneffectief is. En dat is ook onderdeel van dit onderzoek. Ja. Want ik denk dat we inderdaad een deel van de patiënten eerder kunnen, misschien eerder naar huis kunnen laten gaan en anders kunnen opvolgen via thuismonitoring, via digitale follow-up. Nauw contact met de patiënten via een app of anderszins. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt kosten bespaart en mogelijkheden geeft voor de zorg om toch toegankelijk en ook betaalbaar te blijven in de toekomst.
0: Veel dank aan jullie allebei en heel veel succes met de testfase. We zijn heel benieuwd wat er uitkomt. Gijs van Steenbergen was hier, arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. En Diederik Hommers, intensivist en hoofd van de IC in het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je verder luisteren naar de toekomst van de ziekenhuismonitoring. Luister verder via bnr.nl/beter of in de BNR-app of een andere podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Maandag 5 oktober. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn grote Russische aanvallen gemeld op industrie- en havenfaciliteiten in Odessa aan de Zwarte Zee. Met flinke brandschade, maar geen slachtoffers tot gevolg. Door aanvallen op energieinfrastructuur is stroomuitval gemeld in 6 regio's. Bij een aanval op een grenspost tussen Oekraïne en Moldavië raakte een douanebeambte gewond. Gisteren trof een Russische drone de noordelijke brug over de rivier Dnipro in Kiev. Daarmee was dat de 4e achtereenvolgende dag dat de bruggen in de hoofdstad doelwit werden van Russische aanvallen. Ook zondag vielen een dode en 6 gewonden door Russische aanvallen op Kharkiv, de tweede stad. Van Oekraïnse zijde zie ik weer veel droneaanvallen op de stroomvoorziening op de Krim. Dat is echt een campagne die ze voeren. En allerhande logistiek in bezet gebied. 2 militaire vliegvelden. Bij 1 van die aanvallen zouden 2 gevechtsvliegtuigen zijn geraakt. Satellietbeeld van de Ilski-olieraffinaderij die werd aangevallen iets meer dan een week geleden suggereert dat de raffinagetorens, waar dus het daadwerkelijke proces plaatsvindt, nu allemaal buiten bedrijf zijn. Ander recent satellietbeeld en videobeeld dat ik ook zag laat zien hoe raffinaderijen en olieopslagplaatsen echt worden ingepakt met gigantische stalen netten tegen drones. Het ziet er heel bijzonder uit. President Zelensky heeft gezegd dat in reactie op de Russische campagne tegen Oekraïnse energieinfrastructuur de aanvallen op Russische energiedoelen zullen worden geïntensiveerd. Heeft hij overigens ook over aanvallen op bruggen gezegd. Op de grond is opnieuw wat Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Liman. Dat is die operatie Vivaldi in Donetsk. Noordelijker ook wat in Kharkiv. Daarnaast vermeldenswaard het Oekraïnse cijfer. Dat is een schatting van het Russisch aantal slachtoffers over de afgelopen 24 uur. Dat is boven de 2000 uitgekomen. Gebeurt een enkele keer. Die schattingen van Oekraïnse kant die zijn altijd wel een stukje hoger dan als je de westerse inlichtingendiensten vraagt. Maar het laat wel zien ongeveer hoe het gaat voor de Russen.
5: Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is oorlog met drones en ballistische raketten die bijvoorbeeld op Kiev terecht te komen. Kijk, Dat zou een gamechanger kunnen worden. Ik heb de afgelopen dagen wat stukken gezien die collega's ermee hebben toegestuurd. En dat begint dus nu onder de experts begint toch enige vrees te ontstaan dat het best mogelijk is dat dat toch een behoorlijk probleem voor Oekraïne kan opleveren. Behalve als ze in staat zijn op heel korte termijn eigenlijk verdedigende raketten voor dat soort systemen te ontwikkelen. Daar wordt heel hard aan gewerkt, maar je weet niet of het gewoon te laat is. En wat je dus nu ziet is dat dus die burgerbevolking direct doelwit is. Dat is echt gewoon iets wat te maken heeft met een verandering in de manier van vechten van de Russen. Dat wordt nu ook door het ministerie van Defensie in Rusland eigenlijk verdedigt die manier van oorlogsvoering met het argument dat de Oekraïners ook burgerdoelen aanvallen en burgers aanvallen. Daarvan heeft Zelensky gezegd dat is nou precies wat wij niet doen, want wij zijn toch een ander soort mensen. Terwijl hij tegelijkertijd wel heeft aangekondigd dat wij gaan door met de aanvallen op de olieindustrie. Interessant is, en dat heeft toch wel grote effecten, dat het aantal elektrische auto's dat wordt verkocht in Rusland behoorlijk in de lift zit. Dat was 5%. Dat is nu 11,5% geworden van het totaal aantal verkopen. Dus dat geeft toch al behoorlijk aan wat hier aan de hand is. Dus ze moeten echt overschakelen op elektriciteit. Nog even misschien één ander punt. En dat is dat ik het opmerkelijk en niet opmerkelijk vind. Laatste opiniepeilingen over wat de mensen in Kiev vinden van al die verschrikkelijke aanvallen. Ik zag daar twee peilingen van. Eentje die ging over augustus. En toen was het percentage gestegen van 61% naar 69% van de mensen die zeiden van het maakt niet uit, wij houden vol tot het bittere eind. En een nieuwe peiling, september, en dat is denk ik ook gerelateerd aan die verschrikkelijke nieuwe aanvallen die Rusland uitvoert, is dat percentage geklommen naar 83%. Kijk, dan denk je van, ja, wat is hier aan de hand? Maar we weten dat als dit soort operaties door een vijand worden uitgevoerd, dan gaat de bevolking steeds meer achter de leider staan. En die wordt steeds meer geharnast in zijn overtuiging dat dit niet kan. Dat merk je ook. Als ik zelf al in dat soort gebieden ben en je ziet dat de raketten om je oren vliegen, bij wijze van spreken, dan word je gewoon boos en zeg je van, dit kan gewoon niet waar zijn. Hier moet iets aan gebeuren. En dat zien we dus nu ook bij de bevolking. Dus het is normaal dat dit gebeurt. En tegelijkertijd blijft het toch iedere keer weer opmerkelijk dat het gebeurt.
6: Ja, dat effect heet rally round the flag. Hè?
5: Ja, exact. Oh. Ja.
7: Maar die bruggen aanvallen, jongens. De afgelopen dagen heeft Rusland meerdere bruggen over de Dnipro in Kiev aangevallen. Eerst de zuidelijke brug, herhaaldelijk. En zaterdag werd ook de noordelijke brug beschadigd. Meer dan 1/3 van de ongeveer 3 miljoen inwoners van Kiev, dus 1 miljoen, woont aan de oostkant van de rivier. Terwijl veel werk en bestuurlijke functie aan de westkant zijn. Dat het vervelend is volstrekt duidelijk.
5: Huh? Ja, nou ja, hier blijkt, dit is onderdeel van het gewoon kapotmaken van de mogelijkheid om gewoon überhaupt economisch te kunnen functioneren. Ja. En om de burgers volop te treffen. Maar goed, ik bedoel, het heeft tot nu toe niet veel effect. Maar de grote vraag is natuurlijk, nou ja, dan refereer ik even aan de stukken die ik binnenkrijg van mijn collega's. Je weet natuurlijk niet of je hier wat mee door kunt gaan. En op een gegeven ogenblik de zaak zo ongelooflijk onbewoonbaar wordt in en rond Kiev, dat je weg moet gaan. Dat zou natuurlijk gewoon kunnen.
6: Ja, de Oekraïners werken natuurlijk heel hard aan snelle interceptiedrones. Ja. Die zijn er ook al, maar moeten nog vooral in massaproductie. Er is ook gisteren of eergisteren een kleine raket aangekondigd. Heel klein raketje. Dat specifiek voor die drones wordt gefabriceerd en volgens mij inmiddels in de testfase is. Maar op dit punt, Rob, we weten hoe serieus het is. Maar aangezien ik jou al jaren hoor uitleggen dat allerlei mensen die denken dat iets een gamechanger is, dat het dat toch niet is. Daar verbaast het me dat je dat op dit punt die woorden in de mond neemt.
5: Nou ja, omdat bij een aantal van mijn collega's dat gebeurt. Dus die zeggen van wat gebeurt met de grondoorlog? Nou, dat is helder. Je hebt net even Vivaldi genoemd. Daar is gewoon eigenlijk feitelijk van de passtellingen, daar gebeurt niks. Geldt eigenlijk ook voor de deep strikes, dus de diepteaanvallen van Oekraïne op Rusland. Dat is gewoon heel erg vervelend, maar dat is volstrekt geen game changer. Daarvan heeft Zelensky ook gezegd van hier winnen we de oorlog niet mee, maar we moeten er wel voor zorgen dat het voor Rusland zo onaangenaam mogelijk moet worden. En dan heb je de droneoorlog en de oorlog met ballistische raketten, de strategische aanvallen op het grondgebied van Oekraïne. En die twee, zeker met die jet aangedreven drones in Geraan 5 bijvoorbeeld, wordt dat echt lastig. En dat geldt ook voor de ballistische raketten die niet goed zijn tegen te houden. Dus ja. Het is dat sommige van mijn collega's zeggen dat zou een gamechanger kunnen worden. Ik moet het nog zien. Want dat is ook de reden waarom ik net heb gezegd van nou, kijk eens even naar die opiniepeilingen. Mensen zitten er echt geharnast in. En die eigenlijk wat ze doen is hun middelvinger opsteken naar Poetin.
6: Ja. Jan, jij had nog wat berichten van de Russische kant, onder meer raffinagecapaciteit.
7: Ja, weet je, ik probeer dat te volgen. Want ik geloof dus als Oekraïne zegt dat ze 51%, zeggen ze vandaag, hè, dus de helft van de Russische raffinagecapaciteit hebben uitgeschakeld, dan ben ik gewoon een beetje wantrouwend en dan ga ik op zoek naar andere data. Hè. En die is er nu vandaag. Reuters meldt vandaag dat de Russische oliekomsten in 2060 circa 17% lager liggen. En dat de olieproductie in augustus het laagste niveau in 17 jaar bereikte. Dat zijn wel indrukwekkende cijfers. Dat betekent niet dat als Oekraïne zegt dat de helft van de Russische raffinagecapaciteit is uitschakeld, dat dat waar is. Hè? Soms kan je dat ook vrij snel weer herstellen. Dus dat moeten we gewoon met een korreltje zout nemen. Maar dat het pijn doet in Rusland is volstrekt duidelijk.
6: Gisteren zondag was bondskanselier Merz in Kiev. Hij kondigde daar €1 miljard extra militaire steun aan. Vooral dus weer gericht op die snelle interceptor drones. En €350 miljoen voor reparaties aan beschadigde energieinfrastructuur. Hij zei daarbij dat Duitsland zich niet laat intimideren door Russische sabotage en dreigementen. Dat is wel zeker iets waar in Duitsland grote zorgen over bestaan. En de Duitse hoofd van de BND, de Bundesnachrichtendienst, Martin Jäger, die zat daarover in de Bondsdag in een hoorzitting. Die zei dat Rusland ook daadwerkelijk militaire steun voor Oekraïne op Europees grondgebied zou kunnen aanvallen. En Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen. Dus die zorg daar. En overigens ook in Estland. Estland verplaatst militaire eenheden dichter naar de grens met Rusland, bericht de Financial Times. Idee zou zijn om dus direct terug te kunnen slaan als de Russen iets zouden proberen. Overigens, daar wordt weer bij gezegd, volgens de inlichtingendiensten, wordt zoiets niet direct verwacht. Maar toch, ook de NAVO, Grinkovic, de hoogste NAVO-generaal, werkt volgens, dit zal ik maar weer van Bloomberg, aan een plan, de Theory of, hoe heet het ook alweer? Nou, dat had ook een titel. Die heb ik niet opgeschreven. Theory of Victory, ja. Om dus bij een Russische aanval op de Oostflank een snelle overwinning te halen met de combinatie van traditionele troepenmacht en drones en AI. En dat soort werk, dat zou die 12 oktober bij een NAVO-vergadering in Polen presenteren.
5: Ja, opmerk dat het er al niet is. We hebben jarenlang hebben discussies gehad over regionale plannen van de NAVO. Ik heb me altijd verbaasd dat dat er nog niet is. Want we weten al jarenlang dat dit gewoon aan de hand kan zijn. En nu eindelijk eens een keer komt een dergelijke plan daar. Nou ja, beter later nooit, zullen we maar zeggen.
6: Ik had ook nog genoteerd, dat de Europese Commissie extra geld steekt in droneafweergeschut aan de grens, €130 miljoen.
5: Mm-hmm.
6: En om de berichten uit Europa af te maken, hebben de VS in allerijl 12 B1 bommenwerpers uit Verfurt weggehaald.
5: Ja, dat is een raar verhaal.
6: Na nieuwe dreigementen die dus niet van Rusland zij gezegd, maar van de Iraanse kant zouden komen.
5: Maar dat is toch een raar verhaal. Hoe zouden ze dat willen doen? Wat zouden ze dan willen doen?
6: Drones misschien?
5: Ja. dat lijkt mij ook. Of met sabotageoperaties met infiltrant. Ik bedoel, je weet het gewoon niet. Het is wel een raar verhaal. En ik heb begrepen dat ze heel snel weggingen.
6: Ja.
5: Echt heel snel weggingen. Dus er was kennelijk een acute dreiging. Nou, ik hoop dat we daar nog wat meer over horen.
6: Even nog wat Europese dingen. Verder over de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de EU. Natuurlijk altijd heel veel strubbelingen over en nu extra pijn te verdelen vanwege investeringen in defensie.
5: Ja, en dat heeft te maken met het feit dat het niet alleen maar omgaat om investeringen in defensie, maar ook bijvoorbeeld in de verdere ontwikkeling van Europa op economisch gebied, bijvoorbeeld de uitvoering van het rapport Draghi. Dus Europa moet gewoon echt een enorme draai maken op het technologisch gebied om bij te kunnen blijven, om die concurrentierace te kunnen volhouden tussen of met Amerika en met China. Dus er moet een hele hoop gaan veranderen. Maar je ziet dan weer dat 17 leiders zeggen van ja, nee, alles goed en wel, maar toch die landbouwsubsidies moeten blijven bestaan. Landen als Italië voorop, die roepen dat dit moet gebeuren. Ik zag overigens Frankrijk opmerkelijk genoeg er niet bij staan. Dat viel mij wel op. Frankrijk zat ook niet in het lijstje van de zuinige types, waar Nederland natuurlijk wel bij zit, en Duitsland. Die zeiden van nou, het mag al een tandje minder en laten we maar eens die landbouwsubsidies een beetje afbouwen ten koste van of ten voordele van de economische herstructurering van Europa. Ik bedoel, ik ben daar een groot voorstander van, daarvan om dat te gaan doen. Maar je ziet dus nu dat er echt gewoon twee kampen tegenover elkaar staan. En dan heeft het niet in de eerste plaats, vind ik, te maken met het geld wat je wil gaan stoppen in de herstructurering van de Europese economie. Maar dan heeft het veel meer te maken met de vraag van ja, hoe zuinig ben je nu eigenlijk? En in hoeverre wil je nou dat budget nog gaan verhogen of niet? En ik heb het gevoel dat de leiders die voor die landbouwsubsidies zijn, die moeten blijven, ook tegelijkertijd zullen zeggen, nou ja, dan moeten anderen dat maar betalen. Dan kom je weer bij de zuinige landen terecht. Die zeggen, well, ja, we betalen al 40% van het totale budget.
7: Rob, ik ben het helemaal met je eens. We moeten ook gewoon echt heel kritisch hier zijn. 15% van de Draghi-aanbeveling is maar uitgevoerd. Er zijn te veel landen die gewoon de landbouwsubsidies willen doortrekken. Want dat is allemaal gewoon, dat is een belangrijke lobby in Europa. En als gevolg hiervan zien we dus ook dat de zuinige landen, weet je wel, Duitsland was er eventjes uit. Je zit er nu weer helemaal in, omdat Merz in grote politieke problemen zit. Heijnen zit er helemaal in. En dan wordt dus de discussie, wij moeten onze netto bijdrage aan de EU zoveel mogelijk verlagen. Dat is de politieke kleur, hè? Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat om dat Europa investeert. En mensen als Heijnen moeten beseffen dat als inderdaad Nederland een grotere netto bijdrage levert, dan is dus de impact van de gemeenschappelijke markt op onze economie is 8 keer groter, hè, dan onze netto bijdrage. Ja. Dat hoor je niet van de sceptici. Dan moet je van de daken schreeuwen eigenlijk. Hm. Nou, dat doe ik dan maar in deze podcast.
5: Nou ja, ik vind het ook inderdaad opmerken. Het getuigt van zo'n gebrek aan besef in welke wereld we op dit ogenblik zitten en wat er voor nodig is om een echte geopolitieke speler te kunnen worden. Ja. Dat is denk ik de grootste bedreiging voor de Europese Unie. Gewoon dit gedrag.
6: Ja, absoluut. Laten wij door naar het Midden-Oosten.
5: Mag ik nog iets zeggen over andere Europese leiders die zich druk beginnen te maken over die onder onsjes van een beperkt aantal landen, inclusief Nederland, met Amerika. Daarvan wordt nu gezegd, ja, dat zijn allemaal landen die willen toch vooral ook bij Amerika in een goed blaadje blijven staan. Die zijn bezig om toch heel veel te kopen van de Amerikaanse defensieindustrie. En die hebben nog niet helemaal door van wat er nu eigenlijk aan de hand is in Europa. Die beleiden eigenlijk de Europese NAVO met de mond. Maar uiteindelijk blijven ze gewoon aan Amerika vastzitten. Dus die landen die daarvan worden beschuldigd, dat zijn Noorwegen, Zweden, Finland, Polen, Duitsland en Nederland. Nou, Nederland is natuurlijk van oudsher een zeer, zeer transatlantisch land. En ja, daar begint nu oppositie te komen. Dat dus deze landen in het zogenaamde Bergen-format. Bergen is een stad in Noorwegen. Bij elkaar komen onder Colby. Een plaatsvangend minister van Defensie van de Verenigde Staten. Dus je ziet nu dat er een scheuring begint te ontstaan. Dat is gewoon niet goed voor de NAVO, hoor, wat hier gebeurt. En dan wordt vergoeilijk van ja, nee, het is gewoon een informeel denkgroepje en bla bla. Maar het feit dat dit gebeurt en weten dus langzamerhand hoe de Amerikanen hierin staan en wat die proberen te doen met Europa, verdeel en heers, is dit natuurlijk wel een geweldig voorbeeld weer.
7: Amerika probeert dus Europa te verdelen, te splijten. Ja. En Nederland gaat verdorie wel naar Bergen toe. We hadden ook kunnen zeggen van dat lijkt me gewoon niet zo'n goed idee. Wij moeten een Europese NAVO maken.
5: Nou ja, je moet je niet, denk ik, laten verleiden allerlei onderonsjes met de Verenigde Staten. Op ministersniveau is men daar niet toegegaan. Het is op hoog ambtelijk niveau gedaan. Dus je kunt dan nog zeggen van oké, het is geen politieke discussie geweest. Maar het gebeurt nu wel voor de tweede keer.
6: Door naar de Houthis, denk ik, hè?
5: Ja.
6: Die krijgen er van langs.
7: Ja, misschien nog even bij het begin. Weet je, het maken van zo'n podcast is erg lastig. Hè?
6: Aan het begin beginnen.
7: Ja, dan lees je bij Reuters van Iran houdt de straat van Hormuz voorlopig dicht. En tegelijkertijd lees je ook, er varen steeds meer olie- en LNG-tankers door de straat van Hormuz.
5: Ja, maar dat is niet de Houthis.
7: Maar even de context zien. Hè?
5: Oh.
7: In september lag de uitvoer uit het Midden-Oosten op sommige dagen zelfs weer boven het niveau van de oorlog. Maar de route bleef uiterst gevaarlijk. Er waren 7 recente aanvallen op de tankers. Nou, nu naar de Houthis toe, want dat is ook heel belangrijk. Die gaan zich dus steeds meer ontplooien. Maar nu krijgen we dus van het officiële Jemenitische regering, gesteund door Saoedi-Arabië, die gaan dus nu vechten met de Houthis.
5: En nou, dat deden ze al, hoor. Ze hebben al nu gewoon de oorlog verklaard. Ja, ze gaan volle kracht vooruit. Alleen er valt nog niet zo heel veel van te zien op dit ogenblik. Maar dat is dus wel wat ze gezegd hebben. En dat heeft te maken met het feit dat de Houthis een grote belangrijke weg onder controle hebben gekregen. Van Aden, dus de kustplaats, naar Taiz. En dat ligt een stuk naar het noorden. Je ziet dus echt nu, en dat is denk ik het belang hiervan, dat die oorlog zich verplaatst van de straat van Hormuz naar eigenlijk gewoon het hele gebied van de Rode Zee.
7: Ja.
5: Waardoor dus het Midden-Oosten verder wegzakt in een grote oorlog.
7: Het grote probleem is als Iran hier ook raketten op gaat gooien, dan hebben we dus een hele grote of nog meer regionalisering van de oorlog. Hè?
5: Nou ja, tot nu toe laatste taal over aan de Houthis. He, dus ja. Het is echt, Nee, dit is gewoon niet handig wat hier gebeurt op dit ogenblik.
6: Overigens, dus het Jemenitische regeringsleger heeft volgens Al Jazeera vanmiddag gezegd dat ze de controle over Bab al-Mandab terug hebben. Dus toegang tot de Rode Zee.
5: Dat is heel mooi.
6: Mij niet helemaal duidelijk, maar ja.
5: Maar ja, als je gewoon kijkt hoeveel de Houthis nu over de Rode Zee, welk gebied de Houthis langs de Rode Zee op dit ogenblik bezetten, dan moet ik nog zien, hoor, wat er gebeurt.
6: Hey, er was iets over Musk en Defensie nog. Die zit natuurlijk met zijn satellietbedrijf daar sowieso een beetje in.
7: Die krijgt een hele belangrijke functie bij het Pentagon. Hè, als
5: adviseur. Nou nee, hij gaat niet als adviseur, maar hij gaat gewoon een commissie voorzitten die zich moet gaan buigen over de vraag hoe de toekomstige oorlog eruit ziet. Nou ja.
6: Wat weet hij daar nou van?
5: Nou, niks. Maar wat je dus ziet is dat oorlog voeren technologisch steeds ingewikkelder begint te worden. Swap. En dat technologie, AI en dat soort zaken een cruciale rol beginnen te spelen bij oorlogvoering. Dus het is op zich niet gek dat je iemand uit de techsector eruit haalt. Alleen, je hebt natuurlijk wel de neiging om als je zulke mensen erbij haalt, en er zitten meer mensen met die achtergrond in die commissie, heb ik begrepen, dan ontstaat er natuurlijk wel een situatie waarin eigenlijk de technologie het gaat overheersen. En dan krijg je een soort idee dat als je die technologie maar toepast en veel AI toepast, dat je de oorlog wel wint. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dat is een veelgemaakte fout. Eén lichtpuntje is dat de Mitre Corporation Dat is een redelijk onafhankelijke denktank, bipartisan dus voor beide partijen. Dat die toch eigenlijk een beetje de controle houdt over het proces. Dus als op zich is dat wel goed, maar tegelijkertijd weet je... Ja, ik vraag me altijd weer af wat hieruit gaat komen uit dit soort, zaken. Zeker als je de defensieindustrie er heel erg bij betrekt.
7: Ja. En nog iets anders. Van het Pentagon wordt steeds meer afhankelijk van Musk's bedrijf. Hè?
5: Ja, zeker. Want het is een belangrijke verstrengeling natuurlijk van de bovenste plank. Dat klopt inderdaad. Ja.
6: Ja. Zakken wij tot slot nog even wat verder af naar beneden. Dan hebben de Amerikanen weer een bootje in de Cariben gebombardeerd. Heel stoer. Ja. En zondag was de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië. Waar de meeste stemmen werden gehaald door Flavio Bolsonaro. En ik begreep dat de meeste andere stemmen, dus die dan niet op de linkse Lula zijn uitgebracht. Die gingen naar andere meer rechtse en ultra-rechtse partijtjes. Wat dus maakt dat Bolsonaro, de zoon van, de beste papieren heeft om eind deze maand de tweede ronde te winnen. Waarmee Trump toch weer een vakje in zijn halfrond in kan kleuren.
5: Ja,
6: en groot vakje trouwens.
7: En ook een regering die het probleem van Brazilië niet gaat oplossen. Hè? Lula is ook niet geweldig hoor, maar Bolsonaro is het zeker niet.
5: Nee, dat is wel het handelsmerk van dit soort lui. Maar in ieder geval weet je, de conclusie is dat we weer van crisis naar crisis ons voortsleven. Ook op politiek niveau. En dat je echt gewoon niet in staat bent om de eenheid in die westerse wereld te krijgen. Als ik gemakshalve Brazilië even bij de westerse wereld reken.
6: Ja. En met die woorden laten we de luisteraar weer achter in wanhoop. Ja. Tot morgen.
7: Tot morgen.
5: Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.

0: Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jochem Visser.
1: Welkom bij de eerste maandag van de maand en de eerste BNR-beurs van de week. Met alvast een mooie opsteker voor beleggers in AkzoNobel. De verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië worden verkocht aan Nippon Paint.
2: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard. Dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
1: En Akzo stond vandaag mooi in de plus, want het bedrijf wist de hoofdprijs te verkrijgen van Nippon Paint, van de Japanners dus. Hoe dat kan, bespreken we zo, want eerder dit jaar boden ze naar verhouding een veel lagere waardering voor het hele AkzoNobel.
3: En zowel de Amerikaanse president als financiële markten halen opgelucht adem. De rente hoeft toch niet omhoog eind deze maand.
4: Job news. The unemployment rate rising to 4.2% after new data showed only 29,000 jobs were added last month. Employers were expected to add about 84,000 jobs in September.
3: Zometeen bespreken we waarom dit banenrapport veel minder banen bracht dan verwacht en wat dat betekent voor de Amerikaanse economie.
1: En dan hoor je ook nog waarom beursgangen opeens allemaal uitgesteld worden, behalve die van bioscopen.
3: De Amsterdamse beurs sloot 16e in de plus op niet minder dan 1123 punten. De grootste stijger, dat is SBM Offshore met 2,5%. En in de VS zijn de borden groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van financieel blog De Beursluisteraar. Welkom Erik.
5: Dankjewel.
1: Goed je weer te zien. Wil ik even beginnen met de gigantische molensteen van schulden die Paramount om de nek heeft gehangen van CNN, HBO, Cartoon Network, Bugs Bunny en Harry Potter.
6: Banks raising roughly $52 billion in a combination of high-grade junk bonds and loans. Today is this debt's first day of trading, and they are all already under pressure. So much so that Bloomberg News is reporting there's been a flurry of angry calls from money managers to Wall Street banks that underwrote the debt.
1: Ja, vanaf morgen is het officieel. Dan heeft klein duimpje Paramount eindelijk het gigantische Warner Brothers overgenomen. Maar daar moest klein duimpje wel 7 mijlslaarzen voor meenemen. Want $52 miljard aan schuld was daarvoor nodig. En dat werd uitgegeven in 1 week vorige week. En die rentes daarop die zijn nogal gestegen. Vandaar die boze belletjes dus. Ze zaten meteen op nominale verliezen, die schuldenkopers. Dat betekent nu $250 miljoen tot wel $500 miljoen... aan extra schuldbetalingen voor Skydance jaarlijks. Want dat is de nieuwe naam van het gecombineerde media-imperium werd ook aangekondigd. De banken die al maandag bezig zijn om al die schuld op te halen, die hebben dat risico natuurlijk lekker bij Paramount gelaten in de afgelopen maanden. En het ironische is dus dat al die rechtszaken van staten en vakbonden de schuldenlast van dit bedrijf met honderden miljoenen hebben vergroot. Heb jij er ook een beetje van genoten, Erik, van deze bizarre deal met al die schuld?
5: Nou, het is wel interessant om te volgen, ja, moet ik zeggen. Maar wat het belangrijkste is eigenlijk inderdaad, dat er dus nu gewoon obligaties zijn die 10% rente bieden.
1: Ja.
5: En wat je ook denkt van die overnamedeal, als je denkt dat ze het gaan overleven dit, of dat het een goed verhaal is, dan kan je altijd nog die obligatie kopen voor 10%. Dus in zekere zin laat het een beetje zien het dilemma waar de hele markt nu mee worstelt. Beleg je in aandelen of beleg je in obligaties die langzamerhand hele aantrekkelijke rentes laten zien.
3: En we blijven nog even op het witte doek. Hebben jullie de Odyssee gezien afgelopen zomer?
1: Ja.
5: Gek genoeg heb ik het er elke keer in deze uitzending ook over.
3: Maar echt, ja. De nieuwe Spider-Man misschien dan ook?
5: Nee, die sla ik over.
3: Oké, okay, nou ja, met jullie zijn in ieder geval ook vele anderen naar de bioscoop geweest van de zomer. Na wat moeilijke jaren, met de pandemie natuurlijk, staking in Hollywood, loopt het weer storm in de bioscopen. Qua omzet was het zomerseizoen in de Verenigde Staten zelfs het beste ooit, las ik vandaag in het FD. Een record van 4,6 miljard in de maand augustus. Ja, en dat zet menig bioscoopketen aan tot denken en in beweging. Het Britse VU dat overweegt een beursgang. Een Canadese marktleider Cineplex wil zichzelf misschien in de verkoop zetten. Het Belgische Kinepolis, dat ook in Nederland actief is, wordt door ING genoemd dan weer als mogelijke koper. Ja, en dat doet sowieso al goede zaken, dat Kinepolis. Het zag de koers dit jaar ruim 60% oplopen. Dus ja, nee, de bioscoop is ondanks de komst van streaming nog lang niet ten dode opgeschreven. Of wat denk jij, Erik? Een cyclisch topje dit of toch een duurzame trend voor de bioscoop?
5: Ja, ik vind het best slim van ze dat ze precies op het moment geld gaan ophalen dat er echt de grootste blockbusters van de laatste jaren zijn geweest.
1: De zon schijnt, fix het dak. Ja,
5: exact. Maar het probleem is natuurlijk, hoe weet je als belegger dat er volgend jaar weer een blockbuster komt? Ik niet. Dus ik, het kan heel goed gaan, maar ik ben niet zo enthousiast.
1: Nou, verderop in beursland is het minder jubelen. Want dit jaar was toch echt een jaar van juichende zakenbankiers die hele dikke fees verdienden aan hele dikke deals en beursgangen. Zeker met SpaceX. Maar dat tij lijkt nu aardig te keren. Van New York tot Londen en ook verderop in Europa en Azië. Aantal beursgangen wordt rap uitgesteld of afgesteld. In alle sectoren eigenlijk. Dus dan praat ik over de nucleaire energie van Holtec. Datacenters van SoftBank's SB Energy, dus een dochter. De mode van AS Watson. De boeken van Waterstones. Er zijn nog een hele trits horeca en retailbedrijven. Een van de redenen is natuurlijk dat Anthropic, dat is gewoon een walvis en die neemt het hele zwembad over van de beursgangen. Andere is dat rentes rap overlopen en die geintjes zoals die van Paramount dus ook steeds duurder worden als je dat wil financieren, allemaal die overnames. En überhaupt willen beleggers steeds vaker gewoon cashflow zien in plaats van beloftes. Want volgens BCA Research zijn de aandelen van techbedrijven gemiddeld met 23% gedaald na hun beursgang dit jaar.
3: Dan wil ik naar andere spectaculaire cijfers, namelijk bij het Taiwanese Foxconn, 's werelds grootste contractfabrikant van elektronica, dat rapporteert vandaag een omzetstijging van 47% over het derde kwartaal. Op vrijwel alle fronten gaan de zaken goed. Dus het bouwt apparaten dus voor bedrijven als Sony, Nintendo, Microsoft, Apple. Dus denk aan de iPhone, PlayStations. Nou, die tak groeide, maar ook dan nog de sterke vraag naar AI. Die stuurt de omzet. Dus Foxconn is ook een speler in de cloud-divisie, in de netwerken en alles wat AI gerelateerd is. Hm. Nou, en die zullen ook nog wel even doorgroeien, die activiteiten, denkt het bedrijf.
7: The company expects revenue to grow even further in Q4 amid continuing AI hardware demand and the end-of-year peak in consumer tech sales.
3: Ja, nou, beleggers hadden het goede nieuws al ingeprijsd, zo lijkt wel, want Foxconn die heeft een bescheiden plusje van 1,2%.
1: En Donald Trump wil lagere rentes zien, terwijl zijn 6-weekse oorlog al maandenlang de inflatie verhoogt. Maar die renteverhoging op 28 oktober die gaat waarschijnlijk toch niet door, denkt de markt. Zometeen bespreken we waarom dat nu opeens van tafel is. Maar eerst gaan we eens even lekker kliederen met verf, Milou. Vind ik echt wat voor jou ook. Yeah. Want AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verftak in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor 1,2 miljard euro.
8: They just got this deal across the line. And guess what? The buyer was Nippon Paint, which is the biggest Japanese paint maker. So definitely an interesting transaction given the previous back and forth and interest between the two.
1: En deze Spaanse Bloomberg-reporter die zegt het goed. Interessante geschiedenis tussen die twee, want AkzoNobel fuseert binnenkort natuurlijk met Axalta. Als alle goedkeuringen verkregen zijn van de toezichthouders, dan bezitten AkzoBeleggers eindelijk 55% van het fusiebedrijf, krijgen ze nog een speciaal dividend. Maar terwijl die fusieplannen af werden gemaakt, kwam Nippon Paint, dus samen met een Amerikaanse partner, nog even partycrashen. En toen boden ze in juli een veel lagere waardering voor heel Akzo dan nu wordt betaald voor die verftak. Dus Erik, Akzo staat mooi in de plus. Waarom zijn beleggers zo blij met die verkoopprijs van 1,2 miljard euro omgerekend?
5: Nou ja, je zegt het al een beetje, omdat Akzo voor dat gedeelte nu 21 keer de EBITDA gekregen heeft, of iets dergelijks. Dus ze hebben gewoon een hele goede prijs gekregen, voor ongeveer 10% van de onderneming. En er zit misschien ook een beetje in dat beleggers denken, hey, als dat al zoveel waard is, misschien is eigenlijk Akzo als geheel wel een beetje ondergewaardeerd. Ik denk dat het er stiekem ook bij zit. Maar het is natuurlijk vooral dat ze gewoon een substantieel onderdeel voor een goede prijs hebben verkocht.
1: Nou, nu zou ik als belegger altijd zeggen dat mijn aandeel ondergewaardeerd is, want dan kan het nog omhoog. Maar het is toch best bijzonder dat men deze zomer voor heel Akzo 11,5 keer de EBITDA wilde betalen en nu 20,6 keer of 21 keer de EBITDA voor die hele Aziatische verftak. Waar komt dat gigaverschil opeens vandaan in die paar maanden?
5: Nou ja, ze kopen niet het hele decoratieve gedeelte, zeg maar, alleen het gedeelte wat in feite in hun achtertuin staat. Dus Nippon is daar al marktleider. En die denken dat ze hier veel meer synergievoordelen uit kunnen halen dan als ze het hele gedeelte hadden gekocht, waar ook dat trage Europa bij zit. Dus voor hun is het misschien ook een goede deal, omdat zij denken dat ze hier gewoon makkelijker synergievoordelen uit kunnen halen. Oh,
1: gewoon 10 keer de jaarwinst er gewoon even bijgooien, omdat je nog wat synergietjes te maken hebt.
3: Ja, het is ze blijkbaar waard.
1: Ja, wat betekent deze verkoop nou voor het verdere verloop van de fusie met Axalta dan?
5: Nou, waarschijnlijk niks. Het staat los van de goedkeuring, maar het is op zich wel praktisch. Ze hebben gewoon dat Azië-gedeelte wat niet core was en waar ze geen marktleider was, dat hebben ze gewoon verkocht tegen een hele goede prijs.
1: Want dat is de nieuwe strategie, marktleider worden overal.
5: Ja, ja, precies. Dat je niet die gedeeltes waar je toch niet onderscheidend bent qua schaalgrootte verkoopt. Nou, daar hebben ze een goede prijs voor gekregen. En nu kunnen ze zich richten op die fusie.
1: En hoe kijk jij dan nu naar het aandeel AkzoNobel? Want je kan er nog best wat rekenvoorbeeldjes op loslaten. De aandeelhouders van Akzo die krijgen nog een speciaal dividend. rendementje van 2,5 miljard euro minus de dividenden die dit jaar zijn uitgekeerd. En dan bezit je uiteindelijk 55% van dat hele fusiebedrijf dus. Dus als we dat nou een beetje op een hoop gooien, staat de prijs van dit aandeel van Axo dan op een gunstige, neutrale of minder gunstige plek?
5: De dividend maakt natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit. Dat is natuurlijk vestzak broekzak.
1: Ja. Het was al van jou dat geld, hè? Dat is geen cadeautje.
5: Nee, okay. Nee, maar kijk, als je het positief bekijkt, dan laat dit zien dat misschien die koers wel een beetje ondergewaardeerd is. Daarnaast is het natuurlijk geen AI. Ook wel prettig voor beleggers, denk ik. Maar al met al, ja, het zal ook niet keer twee gaan of zo. Maar ik denk dat het op zich... Maar mocht ik uit kiezen? Ik ben gemiddeld positief. Was dat geen keuze?
1: Gemiddeld positief. Oftewel, vanaf 58 kunnen we nog wel een beetje hoger met
5: Axo. Ja, het kan nog wel, ja, denk ik. Ja.
3: En denk je dat er ook nog een kans bestaat dat er opeens weer nieuwe bieders langs zij komen? Of oude bieders met een nog beter bod om deze trein weer helemaal te verstoren?
5: Nou, die kans is nu kleiner geworden, omdat Nippon in ieder geval nu waarschijnlijk niks meer gaat doen. Die hebben nu wat ze willen, dus die gaan dan niet meer klooien om nog de rest te krijgen, denk ik. Dus ik denk dat die kans verkleind is.
1: En stel nou, die fusie is af, je blijft zitten in AkzoNobel, je bent nu al aandeelhouder. Wat heb je dan voor bedrijf in handen? Want je hebt een mooie toekomst met meer marktleiderschap en een geprojecteerde omzet van 17 miljard en dergelijke, zegt men dan. Ja. Of heb jij er nog wel wat twijfels over zo'n integratie?
5: Nou, dat is het enige puntje. Dus ik denk dat je, als je naar die waardering kijkt, dan kan het nog best wel wat hoger. Maar ik vind altijd bij die fusies die inschattingen van die synergievoordelen, dat is nu in dit geval $600 miljoen.
1: Is altijd overgewaardeerd, hè?
5: Dat denk ik wel. Ja, dat is een beetje zoals een bouwproject in de stad. Het is altijd meer dan je denkt.
1: Maar is er zoveel synergie nodig? Want de ene is heel groot in autolak en in Europa. De andere is heel groot in allerlei andere scheepslak en dat soort dingen. Dus er zitten wel echt verschillende takken tussen Axalta en AkzoNobel.
5: Ja, kijk, als er geen synergievoordelen zijn, waarom zou je dan fuseren? Dan word je een conglomeraat. Maar ik bedoel, ze hebben het sommetje gedaan op basis van verwachte synergievoordelen van $600 miljoen. Ja, dan moet je daar wel een beetje in de buurt komen, lijkt.
1: Ja, minder met elkaar concurreren, makkelijker tijd.
5: Nou ja, dat soort dingen. Dus op zich vind ik het best een prima bedrijf.
0: BNR Beurs.
3: Ja, ronkende cijfers zien we steeds over de Amerikaanse economie. Maar, en viel dat even tegen, ja, er zijn in de Verenigde Staten veel minder banen bijgekomen dan verwacht. In september, waar werd gerekend op zo'n 84.000, kwamen er uiteindelijk maar 29.000 baantjes bij. En steeg de werkloosheid nog ietsje, van 4,1 naar 4,2%. Ja, goed nieuws, concluderen beleggers alweer in reactie daarop. Want dat maakt de kans op een renteverhoging van de Fed in oktober weer een stukje kleiner. Zo koelt die inflatie uit zichzelf wel af, is dan natuurlijk het idee. Erik, ja, hoe verklaar jij dat het zo tegenvalt? Ook als je naar de sectoren kijkt die er wat bij kregen. Dus ja, de gezondheidszorg in de bouw, de maakindustrie en ja, de rest die juist dan verloren.
5: Ja, dit cijfer is traditioneel vrij onnauwkeurig. Er zit ook een soort bandbreedte van 100.000 in. Dus wat dat betreft...
1: Maar dat kan nog bijgesteld worden, zeg jij.
5: Ook dat, ja. Dus wat dat betreft hoef je het niet al te serieus nemen. Maar het laat zien dat we in een low-hire, low-fire arbeidsmarkt zitten. Dus er wordt weinig ingehuurd, maar ook weinig ontslagen. Dan zijn er nog wat seizoenseffecten. Dus al met al vind ik het ook niet heel slecht. Want de werkloosheid is nog steeds laag.
3: Ja, je zou kunnen zeggen, op een totaal van 160 miljoen banen valt zo'n bijstellingje van 50, stel dat het zo wordt, 50.000, dat valt dan wel mee.
5: Nou, daarom. En ik denk misschien wel belangrijker inderdaad dat die werkloosheid, die is maar 4,2%. En de arbeidsparticipatie is zelfs gestegen. Dus die arbeidsmarkt ligt er gewoon goed bij.
3: Ja.
5: Maar ook weer niet zo goed dat de Fed misschien denkt, hey, we moeten die rente een beetje gaan verhogen om de zaak af te koelen hier.
1: Nee, dat zou dan meer uit de inflatiekant komen.
5: Nou, exact. En ze hadden al gezegd, een aantal mensen van de Fed, dat ze eigenlijk even willen afwachten wat die vorige renteverhoging nou precies gaat doen. En deze cijfers geven ze eigenlijk alle gelegenheid om de rente niet te verhogen. Althans niet volgende maand. En dat zag je dan meteen terug in de verwachtingen ten aanzien van een renteverhoging. Die, nou, eerst dacht ik, geloof 60% kans was er op een renteverhoging al in oktober. Nou, nu is het 70% kans dat er geen renteverhoging is.
1: Maar is dat dan helemaal terecht volgens jou? Want je ziet wel, de kans in december ligt nog steeds veel hoger op een hogere rente dan op een gelijkblijvende rente, om het zo te zeggen. Men verwacht er dus nog wel eentje. En dat is ook wel nodig met die brandstofprijs overal.
5: Maar of ik het terecht vind dat ze die rente niet gaan verhogen? verhogen of dat de verwachting zo is?
1: Nee, dat ze hem niet gaan verhogen op 28 oktober.
5: Nou, ik begrijp het wel. Maar ik zit zelf in het kamp dat ik denk dat die inflatie nog wel even hoog blijft. En dat ze uiteindelijk wel moeten gaan verhogen. Maar ik begrijp ook met deze cijfers en misschien ook met de midterms dat ze hem even een maandje parkeren. Maar uiteindelijk gaan ze die rente denk ik wel verhogen, ja.
1: Is de hoop dan ook niet gewoon dat je op een gegeven moment gewoon toch een keer een einde ziet aan deze 6-weekse oorlog die al maanden duurt?
5: Zes weken? Oh, dat had hij
1: ja,
5: gezegd.
1: Dat was hekse.
5: Nou ja, dat is wel de hoop. Maar daar is natuurlijk ook een hoop onzekerheid over. Omdat Trump heeft gezegd van dat ga ik na de midterms oplossen. Ja. Alleen hij heeft ook gezegd, ik weet alleen nog niet precies hoe. Onderhandelen, bombarderen.
1: Maar bij Erik, hij zei ook dat die $5,000 aan elke Amerikanen geven. Lijkt mij ook inflatoir.
5: Nee, daarom. Dus maar even los van alle gekkigheid. Het is onzeker wat er gaat gebeuren. Ja. En dat voorspelt op zich niet veel goeds voor gemiddeld genomen voor de markt. Maar wie weet, misschien komen ze wel uit. Maar als je het op een rijtje zet wat Iran wil en wat Amerika wil. Ja, dan zie ik niet op korte termijn. Maar goed, ik ben geen politicoloog. Nee. Maar zie ik niet even hoe die twee bij elkaar gaan komen heel snel.
1: Nee, en dan nog even over die economie wat breder. Hè? Want hoe langer ik lees, hoe langer ik zie dat de economie gewoon keihard staat te ronken. Milou zei het al heel terecht. Augustus was fantastisch qua banen, participation rate. Oftewel, iedereen die mee wil doen, die wil vaker meedoen en kan ook meer meedoen. Weinig ontslagen, gigantische uitgaven door techbedrijven. Is er helemaal niks meer dat dit feestje kan verstoren, afgezien van brandstofprijzen?
5: Er zijn altijd dingen die het feestje kunnen verstoren. Kijk, ja. En het is natuurlijk toch een economie van
1: Erik Maurits, vooral uw partytracks, ja.
5: Twee gezichten. En de beurs is ook een beurs van twee gezichten. Ja. Dus de S&P is vorige maand, geloof ik, maar 0,5% gedaald. Ondanks jouw rente. Maar 78% van de aandelen van de S&P is gedaald. Met andere woorden, het wordt allemaal gedragen door één sector, je raadt het al, IT.
1: Tech.
5: En dat geldt ook voor de economie eigenlijk. Dus er zijn natuurlijk bedrijven die het zwaar hebben door die hoge rente, doordat consumenten minder gaan uitgeven. Dus en wat het verder natuurlijk een probleem kan zijn, is als die olie inderdaad omhoog gaat, hard. Die midterms, als Donald Trump of de Republikeinen zwaar verliezen, kan ook iets doen met de beurs.
1: Mm-hmm.
5: We leven nu van datapunt naar datapunt, omdat we van de Fed geen forward guidance krijgen. Maar zodra er weer een datapunt uitkomt, waardoor iedereen denkt, wacht even, de Fed gaat niet één keer verhogen in december, ze moeten misschien wel twee keer verhogen of meer volgend jaar. Nou, dan gaan we weer de andere kant op.
1: Helder.
0: BNR Beurs.
3: Ja, dan kijken we even hoe de beurzen er op Wall Street voor staan. Even kijken, de Dow Jones die staat 2/10 in de plus. De S&P 500 16/10 in de plus. En de Nasdaq die gaat een kop met 19/10 in de plus.
1: Goh, toch wat uitblijven van zo'n renteverhoging. Ja, is toch wel fijn aan
3: het werk,
1: komen.
3: Het werkt.
1: En dan moeten we helaas beginnen bij OpenAI, want het was met weekendje wel. En ook ik wil AI er altijd een beetje uitfietsen, beste luisteraar. Maar ja, gebeurde toch wel wat. Zaterdag stapte bij OpenAI een van de veiligheidschefs op. En natuurlijk had hij heel toevallig direct een opiniestuk klaarstaan voor The Atlantic, getiteld Ik stapte op bij OpenAI omdat de cultuur daar kapot is. Zondag verscheen fan Masayoshi Son bij een eventje in Tokio, om toch maar even te zeggen dat ook hij zich zorgen maakt. Zeker als man die tientallen miljarden heeft geleend om met zijn softbank alles op rood te zetten in het casino van Sam Altman. Want opeens lijkt het toch wel een beetje op dat al die hacks van bedrijven en overheden toch niet zulke goede marketing zijn, zoals we allemaal een beetje vermoeden. Zowat elke dag komt er eigenlijk een nieuwe rechtszaak of gerechtelijk onderzoek bij, van gehackte bedrijven, tot de staat Californië, tot de Australische regering. En dat betekent, ja, dat begint toch wel enigszins aan te tikken, want op een gegeven moment is Anthropic beursgenoteerd. Wil je zelf ook, volgend jaar, zegt Sam Altman dan. Maar dan helpt het natuurlijk niet als je in je prospectus tientallen rechtszaken met grote mogelijke schikkingen moet gaan noemen.
3: Ja, en ze praten allemaal wel over het afremmen van AI, maar Goldman Sachs, daar zien ze dat nog niet helemaal gebeuren, want ja, datacenters, niemand wil ze in zijn achtertuin. En iedereen heeft pech, want ondanks het verzet van Amerikaanse burgers en politici, ja, zullen Amerikaanse datacenters toch nog wel even blijven uitbreiden. Goldman Sachs die moest de prognose zelfs naar boven bijstellen met een uitbreiding van een extra 5 gigawatt tot 64 gigawatt in totaal voor het einde van het jaar. Eind 2027 moet het 90 gigawatt in totaal zijn. Ja, en datacenters, ja, die leveren natuurlijk de rekenkracht, hè, om die AI-modellen te trainen en om te laten draaien. Dat stuit in het hele land op verzet vanwege zorgen over elektriciteitsvraag, energiekosten, maar dan ook nog horizonsvervuiling, geluidsoverlast. En hoewel het sentiment steeds negatiever wordt, blijft Big Tech dus bouwen, bouwen, bouwen.
1: En dan nog even een geinig berichtje van een van de betere rechtszaken van het moment. Grootste en best verdienende handelshuis op Wall Street heet Jane Street. En vorig jaar dook de Indiase SEC keihard op dit bedrijf. Want in India wordt 80% van het totale wereldwijde bedrag aan opties verhandeld. Dat liep een beetje uit de hand. Jane Street die zag dat en maakte er handig gebruik van door de hele Indiase index van bankaandeeltjes even een kant op te duwen met de stelderivaatjes. Dat kan makkelijk, hè, met zulke volumes. Vandaag kwam die zaak voor de rechter en Jane Street die beweert daar dat het niks te maken had met prijsbewegingen in de bankenindex. Dat was helemaal au naturel, zeiden ze. Nou, kan je zeggen dat dat klets is, want er zijn twee versies van het hele debakel dat zich 2 jaar geleden voltrok. Of Jane Street is een hele nette tent die de spreads kleiner maakt, de markt efficiënter maakt en derivaatjes naar hun aandeeltjes dook. Of Jane Street manipuleerde de prijs met een strategie die beter werkt als je hem groter maakt. Maar dat had allemaal niks te maken met die prijsbeweging, dus zeggen ze dan, lijkt mij sterk.
3: Nou, wat fijn dat we jou hebben voor dat toch wat beetje ja, realiteit zit.
5: Het is duidelijk hoe jij erover denkt,
3: Nira. We zijn er doorheen voor vandaag, maar morgen is er weer een dag, dus die agenda die nemen we ook nog even door. Heb je zin om lekker te gaan zitten handelen? Nou, dan moet je even niet in China zijn. De beurs is daar namelijk gesloten vanwege Golden Week. Komt door Mao Zedong, die op 1 oktober 1949 de Volksrepubliek China uitriep. En nog elk jaar wordt die dag gevierd met een vakantie van een week. Tot en met woensdag is de Chinese beurs dus dicht. En bij bedrijven blijft er ook veel dicht. Maar er is eentje die doet de boeken open. Constellation Brands, de werelds grootste alcoholische drankenboer, zit bijvoorbeeld achter het coronaatje. Nou, presenteert de halfjaarcijfers van wat niet het beste jaar ever lijkt te gaan worden. Klanten zijn wat minder dorstig, de marges staan wat onder druk. Ja, hoe gaat het management die nou precies beschermen? Dat wordt interessant. De koers staat al 20% lager dan begin het jaar, dus ja, die kan in ieder geval wel een opkikkertje gebruiken.
1: En dit was de BNR-beurs van maandag 5 oktober... waarin iedereen een glimlach op zijn gezicht getoverd kreeg. Donald Trump krijgt een renteverhoging minder eind oktober. Axo-beleggers die kregen een scherp prijsje voor hun werfdivisie in Azië en Australië. En iedereen die de fusie van Paramount en Warner Brothers belachelijk vond, zal vast ook lachen om die molensteen van schulden om de nek. Onze beursfluisteraar Erik Maurits die staat breed te grijnzen omdat hij een Brazilië-ETF bezit en die in de lucht zag knallen vandaag. Bedankt voor je duidingen, ik kom weer.
5: Ja. Dankjewel.
3: Bedankt voor het fluisteren inderdaad. En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Abonneer je in je favoriete podcast-app. Mocht je een gezicht zoeken bij de stem, dan zoek ons vooral op YouTube. Want daar zijn we ook. En morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. Twee verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs twee verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Wie zijn de nieuwe vrienden, bondgenoten van Europa, nu we steeds minder op de VS lijken te kunnen leunen en de wereldorde aan het verschuiven is? Daar gaan we deze week over hebben in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de EU. Vandaag bespreken we de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat doe ik met Caspar Kerkels. Welkom. Historicus, politicoloog aan de Radboud Universiteit met focus op het Verenigd Koninkrijk. Zo meteen te denken, uit alle landen en regio's in de hele wereld waar je op kan richten, kies jij voor het VK. Waarom?
5: Ja, voor mij is dat eigenlijk een hele logische keus.
4: Leg eens uit.
5: Ja, nou ja. Ik ben er denk ik van kind af aan mee opgegroeid. Mijn vader was leraar Engels op de middelbare school, later op de KMA. Dus bij ons thuis stond eigenlijk
4: de BBC
5: aan met nou ja, al die gekke dingen die je dan natuurlijk voorbij ziet komen als de humor, de comedies, maar ook het cricket, waar ik eerst helemaal niks van begreep en later wel echt aan verslingerd geraakt ben. En op een gegeven moment ging ik geschiedenis studeren. Ik heb het eigenlijk altijd gevolgd, de politiek met name. En op een gegeven moment ook op de universiteit verder.
4: Het is je echt met de paplepel ingegoten.
5: Ja.
4: Dan is dat verklaard. We gaan het hebben over de nieuwe bondgenoten van de Europese Unie, want daar zijn we naar op zoek in die veranderende wereldorde. Eigenlijk twee vragen dus meteen maar aan jou. Hebben wij in de EU, Nederland-EU, hebben wij in die nieuwe wereldorde het Verenigd Koninkrijk nodig als bondgenoot?
5: Misschien had ik anderhalf jaar geleden had gezegd nee. En dat heeft ook gewoon te maken met die veranderende wereldorde. Met name wat er gebeurt in het oosten van Europa natuurlijk. Rusland die op de deur klopt. En je merkt gewoon dat Europa, ook omdat het niet meer zo kan vertrouwen op die veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten.
4: Ja.
5: Dat ze op zoek zijn natuurlijk ook naar wat meer bondgenootschappen en wat zeker. En dan kom je toch al wel vrij snel uit bij het Verenigd Koninkrijk, omdat dat een van de sterkste bondgenoten van Oekraïne bijvoorbeeld.
4: Mm-hmm. Sinds Boris Johnson.
5: Dat is ook volstrekt. Iedereen is het daar
4: niet omstreden daar.
5: Niet omstreden. Zelfs Nigel Farage weet dat hij het niet echt kan maken door daar heel kritisch op te zijn. Ja. Dus dat is echt een belangrijke bondgenoot. Je ziet dat ook nu op dit moment natuurlijk. De Verenigd Koninkrijk en Europa zijn allerlei verschillende samenwerkingsmogelijkheden aan het verkennen. Dus ook op het gebied van defensie, dat daar al een enorme stappen in gezet worden. Maar Waarom ik zei van, nou ja...
6: Een jaar geleden had je nog nee gezegd?
5: Nee, ja. Omdat je merkt dat die Brexit ook natuurlijk wel diepe wonden geslagen heeft. En ook bij Europa een soort houding heeft gecreëerd van ja, graag of niet.
6: Ja.
5: We gaan niet meer op onze knieën richting het Verenigd Koninkrijk. Zeggen, kom jullie alsjeblieft terug. Nee. Dus,
6: 10 jaar geleden dacht het VK dat ze ons niet nodig hadden als bondgenoot. Is dat inmiddels veranderd? Zien ze in Engeland ons als een bondgenoot?
5: Ja. En ook dat heeft te maken met die veranderende wereldorde. Ook zij zien natuurlijk de Verenigde Staten als een minder betrouwbare bondgenoot.
6: Mm-hmm.
5: Met wie moet je dan de samenwerking opzoeken? Dan ligt Europa toch wel heel erg voor de hand.
6: Ja.
5: En niet vergeten natuurlijk dat niet heel het Verenigd Koninkrijk blij was dat
6: met de Brexit
5: uit de EU waren. Hè. Dat was
6: een verdeeld eiland.
5: Een enorme verdeeld vraagstuk. En je ziet eigenlijk in allerlei peilingen dat er eigenlijk sinds corona, waarom dat dan precies met corona te maken heeft, is ook niet helemaal duidelijk. Maar sinds corona een hele stabiele meerderheid en toch een vrij forse meerderheid is voor, of in ieder geval die Brexit ziet als een verkeerd besluit.
6: Mm-hmm.
5: En ook wel erg open staat voor misschien een rejoin, zoals dat dan nu wordt genoemd.
6: Ja, over die Brexit, 10 jaar geleden is dat inmiddels. We hebben toen, tenzij de luisteraar heel jong is, fijn dat je luistert naar BNR dan, maar de meeste luisteraars zullen het hebben meegekregen. Ze wilden weg, ze wilden uit de EU, er waren allerlei redenen voor. Ze vonden dat de regels, de wetten, de immigratieregels, het was ook te duur, noem maar op en zo. Het VK verdween uit de EU. Nu 10 jaar verder, hoe is de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk?
5: Die is op zich niet slecht, zeker niet sinds...
6: Ik hoop niet dat je eigen relatie zo omschrijft met de zucht. Ja, die is niet slecht.
5: Nee, het maakt ook een beetje uit. De Brexit zelf is zo vanaf 2020 redelijk afgerond. Dus de verhoudingen zijn... ze zitten niet meer met wapens aan tafel om met elkaar te onderhandelen en het onderste uit de kant te halen. Zeker ook sinds Labour aan de macht is. Labour toch de partij die wat meer richting Europa trekt van oudsher, althans in de laatste decennia. Dat die verhoudingen wat beter zijn. Starmer heeft heel duidelijk aangegeven van, nou ja, we gaan niet terug in de EU, we gaan niet terug in de interne markt of in de douane-Unie, maar tot die grenzen, die rode lijn zoals hij die genoemd heeft, is er natuurlijk heel veel mogelijk op het gebied van samenwerking. Die wordt ook echt opgezocht. En je ziet nu dat zo'n Burnham echt een nieuwe stap lijkt te maken. En echt zegt van, misschien moeten we ons afvragen of die Brexit eigenlijk wel een goed besluit was geweest. En of en hoe we met wat radicalere vormen van samenwerking toch weer het continent op gaan zoeken.
6: Of over wat voor samenwerking heb je dan?
5: Ja, hij heeft aangekondigd dat hij een lijstje gaat maken met verschillende opties. En over het algemeen zijn dat eigenlijk 4 mogelijkheden. 1, het blijft zoals het is, dus Brexit, klaar. Andere uiterste, rejoin. Dus we gaan weer terug in de EU. En wat daar intussen zit, zijn bijvoorbeeld deelname aan de douane-Unie. Of deelname aan die interne markt.
6: Ja. Dus eerst zijn we uit elkaar gegaan. Nu weer is er voorzichtig weer wat toenadering. Ja, in de liefde is het dan zo, zeggen veel mensen, je moet nooit teruggaan naar je ex.
5: Ja.
6: Gaat dat hier ook voor?
5: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Europa en het Verenigd Koninkrijk van begin af aan een soort stoplichtrelatie hebben gehad. Hè, van aanstoten, aftrekken. Dat is eigenlijk 80 jaar na die Tweede Wereldoorlog is dat een constante geweest. Mm-hmm. Die Brexit is natuurlijk een heel duidelijke fase geweest in die relatie. Maar er zijn allerlei fases geweest in die naoorlogse relatie tussen het eiland en het continent. Ja, zo maar te zeggen.
6: Dus dat eiland ligt, dat voelt wat eenzaam. Dat ligt aan de ene kant, kijkt het naar de VS, maar ziet ook dat is een bondgenoot die in ieder geval anders omgaat met zijn bondgenoten.
5: Ja.
6: Aan de andere kant ligt de Europese Unie waar ze niet bij willen horen. Dus dan lig je er ook een beetje eenzaam in het midden.
5: Ja, je zegt eenzaam. De Britten vinden dat ook heel fijn.
6: Oh.
5: Dus je zou de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa kunnen... Het gaat eigenlijk niet om de relatie tussen die twee continenten voor de Britten. Voor de Britten gaat het eigenlijk om de relatie met hun eigen geschiedenis en met zichzelf, hoe zij zichzelf zien.
6: Mm-hmm.
5: En dan moet je natuurlijk gewoon in eerste plaats constateren, het is een eiland met een bepaalde eilandmentaliteit, zou je kunnen zeggen.
6: Ja, leg dat eens uit.
5: Nou ja, kijk, je hebt al het water rondom.
6: Ja.
5: Dat is het definitie
6: van een eiland. Dat snap ik nog. Tot zover was ik mee.
5: En dat is dat water is aan de ene kant het gevaar van het Verenigd Koninkrijk. Want je kunt door het blokkade van allerlei handelsroutes kun je zo'n eiland echt uit onderen, bij wijze van spreken. En aan de andere kant is het ook een veiligheidsgordel He, dus de superieure marine van de Britten, van oudsher, heeft ervoor gezorgd dat, ondanks allerlei pogingen, de Britten maar één keer, of voor het laatst 1000 jaar geleden, bezet zijn geweest door de Fransen vanuit Normandië, Willem de Veroveraar. Nou ja, we hebben nu natuurlijk nu het nieuws misschien ook gezien over het tapijt van Bayeux en zo. Dat gaat daar allemaal over die slag bij Hastings. Sindsdien hebben ze ons hun soevereiniteit behouden, in tegenstelling tot een hele hoop andere landen op het continent, in Europa. Ja.
6: He, dus, dus ze zien zichzelf niet als eenzaam, maar enigszins als superieur?
5: Ja, dus het heeft ook een soort functie. Hè? Dus een soort vorming van je eigen nationale identiteit, van een soort nationale mythe. Het hoeft niet te kloppen, maar het geeft wel aan van wie wij zijn als Britten, zou je kunnen zeggen. Dus ik kom regelmatig in het Verenigd Koninkrijk en dan zit je in een hotel en dan moet je altijd een keuze maken tussen full English breakfast of continental breakfast. Mm-hmm. Nou, dat is voor mij een beetje symbolisch van hoe zij kijken. Dus je hebt de Britten en je hebt het continent. Dat is al het andere. Dus dat idee van het continent, waar ze zichzelf ook niet, ze voelen zich ook niet Europees. Hè? Een peiling die ik laatst zag, bleek dat, ik geloof, 64% van de Britten voelt zich niet Europees. In Nederland is dat 26% niet Europees voelt, maar Nederlands of zo, of iets anders. Dat zegt eigenlijk heel veel over hoe die Britten naar Europa, naar dat continent kijken, waar natuurlijk ook steeds het gevaar vandaan kwam in hun geschiedenis. Hè? Dus met van de Spanjaarden tot de Fransen.
6: En nu ook weer, want die Russen die op de deur kloppen, wat je zegt, dat geldt misschien ook minder voor Engeland dan. Heb je dat water nog tussen.
5: Ja, precies. Je hebt altijd dat water. Dus ook een soort gevoel van, nou, laten we die afstand maar behouden. En dat sluit niet uit dat ze niet openstaan voor allerlei vormen van samenwerking. Maar wat cruciaal voor ze is, is dat begrip van soevereiniteit. Ze zijn sinds 1066 altijd soeverein gebleven. Terwijl op het continent, daar zijn allerlei landen door andere landen onder de voet gelopen, bezet. Dat is veranderd. In Groot-Brittannië is dat idee van soevereiniteit, en dat wordt dan vertegenwoordigd door het parlement. Die moet eigenlijk alles kunnen bepalen. En iedere vorm van samenwerking, zoals in Europa, die afbreuk doet, al is het maar voor een klein deel, aan die soevereiniteit, dat roept een enorme reactie op.
6: Ja, dat tast die soevereiniteit, die historische soevereiniteit, is al 1000 jaar volhouden, tast dat aan.
5: Ja. En als je nog iets specifieker ingaat op wat is dan echt die kern van, we moeten alleen zijn, is ook wel prima. Dat zit hem denk ik in de Tweede Wereldoorlog. Waar je dat wordt dan in het Verenigd Koninkrijk de Dunkirk Spirit genoemd. Mm-hmm. Even heel kort geschiedenislesje. Gezondheid.
6: Ik nies even tussendoor, excuus. Ja.
5: Dus het begin van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers in mei 1940 de inval in Nederland, België, Luxemburg. En natuurlijk ook vervolgens Frankrijk. De Fransen werden in de pan gehakt. De Britten hielpen die Fransen met een expeditionary force. Die gingen dus naar Noord-Frankrijk om de Duitsers tegen te houden. Dat lukte eigenlijk niet goed. Die Duitsers die dreven de Britten in de noordoostelijke hoek van Frankrijk, rondom Duinkerk. Ze zaten als ratten in de val. En wat er toen gebeurde was, staat bekend onder de term Operation Dynamo. Dus vanuit Engeland werden allerlei bootjes, voornamelijk plezierjachten, vrachtschepen, door gewone Britse burgers werden het kanaal overgestoken. En die hebben uiteindelijk honderdduizenden Britse soldaten en ook Franse soldaten geëvacueerd. Dat was natuurlijk een enorme nederlaag. Maar laat het maar aan de Britten over om een nederlaag als een
6: overwinning
5: enorme overwinning te presenteren. Ja. En wie deed dat natuurlijk? Dat was Winston Churchill in zijn beroemde speech. We shall fight them on the beaches and we shall fight them on the landing ground. We shall never surrender. Nou ja, dat kennen we allemaal een beetje. Maar in die speech, daarvoor zit een passage die volgens mij echt de kern raakt. En daarin zegt hij, we shall prove ourselves able to defend our island nation. Dus nou, ook ons eiland zegt ook iets. En dan zegt hij, if necessary for years, ook al duurt het jaren voordat ons dat lukt. And if necessary, alone.
6: En daar zit het hem in.
5: Daar zit de kern in. Hè. Dat later zegt hij ook van, hè, als ons dat gaat lukken, want dit was allemaal nog, dit moest allemaal nog beginnen. Hè. Dus dit was de Britten moet inspreken. Als dat lukt, dan is dit our finest hour. En dat heeft zich in de hoofden van die Britten genesteld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is bijna een trauma voor de Britten dat ze die Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. Want dat heeft ze, als het ware, ja, dat heeft hun mentaliteit dusdanig bepaald, ook na de oorlog, dat ze daar continu naar terug bleven grepen. En dus ook het gevoel hebben gekregen van, wij kunnen het ook alleen. Wat niet klopt, hè, bedoel, ja, natuurlijk in die eerste anderhalf jaar hebben de Britten inderdaad heel knap het relatief zelf moeten doen. Daarna kwamen natuurlijk de Amerikanen in 1941. Precies. De Russen, nou ja, me dunkt, die hebben natuurlijk van twee kanten boren.
6: Maar goed, voor die nationale identiteit, vorming, is dit dat een cruciaal punt.
5: Wij hebben als een soort Asterix en Obelix,
6: hebben wij dat hebben even geflikt.
5: De tirannie van het continent van de Duitsers, hebben wij ze verslagen.
7: De Big Five. Art Rooijakkers.
6: We hebben deze week over de nieuwe vrienden van de EU in BNR's Big Five. Vandaag hebben we het over het Verenigd Koninkrijk met Caspar Kerkels, historicus. Gaf net ook al een klein prachtig lesje geschiedenis. En politicoloog aan de Radboud Universiteit. We hebben het over Engeland en dat zelfbeeld in Engeland. We kunnen het alleen. We zijn superieur misschien wel daar aan die mensen op het continent. Ze hebben in ieder geval een slechte smaak als het gaat om ontbijt. Tegelijkertijd heb ik ook, als ik woon hier in Amsterdam, er komen drommen Britse toeristen en zo naartoe, dan denk ik ook weer niet dat ik naar een heel superieur volk kijk, om eerlijk te zijn.
5: Nee, ze zijn niet de beste diplomaten, hè, voor de Britten. Nee, dat is.
6: Nee, dus het is ook een land dat volgens mij economisch gezien best geleden heeft de afgelopen 10 jaar nadat ze uit Brexit zijn gegaan, toch? Het heeft ze minder opgeleverd dan waar ze op hoopten. Misschien wel die soevereiniteit. En is dat de prijs misschien wel waard voor de Britten?
5: Ja, dus voor de mensen die voor Brexit waren, was het heel veel waard. Ik kan me nog herinneren van dat referendum, het voorkamp van blijven in de EU. Dat 90% van de argumenten was, het is goed voor de economie. Mm-hmm. Belangrijkste argument van de Brexiteers was, wij willen take back control. Wij willen onze soevereiniteit terug. Ook als dat ten koste gaat van een paar procentjes economische groei. Maar dat kunnen we gewoon weer stoppen in de dingen die wij zelf belangrijk vinden, zoals de gratis gezondheidszorg. Nou ja. Het draait bij de Britten echt om die soevereiniteit. En ook hier weer zie je dat al die regeringen, ook sinds de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië, geworsteld hebben met het dilemma van, we willen eigenlijk wel meedoen op een bepaalde manier, maar wel op onze voorwaarden eigenlijk. Ja. En wel staat, de lusten, niet de last.
6: Ik snap het. En andersom is het zo dat als je kijkt naar Europese landen, Europese Unie, dat is helemaal gestoeld op samenwerking. Op delen van, op gedeelte van je soevereiniteit afstaan, omdat dat gezamenlijk belang je verder zou kunnen helpen. Ja. Dat is het idee in ieder geval. Staat haaks op die Britse identiteit.
5: Ook
6: dus.
5: Dat heeft alles met die Tweede Wereldoorlog te maken, want het continent lag in puin. Dus wat was de grote drang van dat Europese, van met name Frankrijk en Duitsland? Duitsland wilde weer nieuw respect krijgen. Hè, lag natuurlijk op zijn gat, had die jaren van Hitler gehad. En hoe bereik je dat? Door een verzoening met Frankrijk. De oude aardsvijand, hè, waar in 1870, 1914, 1939 drie keer een oorlog mee begonnen was. En de Fransen wilden de Duitsers onder de duim houden. Dus die dachten nooit meer die opbouw van wapens daar in Duitsland. Dus wat is eruit? Dat was uiteindelijk het onderliggend motief voor die eerste voorzichtige Europese samenwerking in de Europese gemeenschap van Polen en
6: Frans-Duitse as.
5: Frans-Duitse as. Daar deden Nederland, België, Luxemburg en Italië aan mee. Hè? Die drie kleine landjes, omdat ze ook het fijn vonden om niet onder de voet gelopen te worden door de twee grote. Dat was eigenlijk een soort vredesproces, zou je kunnen zeggen. Terwijl,
6: de Britten hadden
5: geen
6: nodig.
5: Probleem. Hadden geen probleem, hadden het niet nodig. Dus op het moment dat die samenwerking op gang komt, werd ook door de Britse premier toen gezegd van, ja, waarom zouden wij in godsnaam moeten meedoen met een samenwerking tussen 6 landen... waarvan 4 landen onder de voet zijn gelopen door die andere 2. Mm. En wij eigenlijk heel veel jonge soldaten
6: hebben opgeofferd daarvoor
5: om die 4 te bevrijden.
6: Ja. Dus dan kijken we dus, want we kijken nu naar nieuwe bondgenoten van de Europese Unie. Dan hebben we het over een land dat dus, wat je heel duidelijk schetst, soevereiniteit nogal hoog in het vaandel heeft. Dus hoe zou zo'n bondgenootschap er nu uit kunnen zien?
5: Ja, nogmaals, hè, dus Burnham die heeft een soort van trap, wil die op gaan stellen met verschillende maten van waarin je ook je soevereiniteit afstaat. Hè. Dus hij zelf, schat ik in, hij heeft ooit gezegd van, ik hoop dat ik ooit in mijn leven dat we weer teruggaan in de EU. Dus het is ook wel duidelijk hoe die dat. Maar hij ziet ook nog wel dat die Brexit een trauma is. Het is 10 jaar geleden, maar het heeft nieuwe wonden geslagen die nog steeds niet geheeld zijn. Dus hij probeert dat ook heel voorzichtig.
6: Voorzichtig, stapje voor stapje. En tegelijkertijd zie je Nigel Farage die weer in opkomst is. De man, de grote man toen van Brexit.
5: Ja, die denkt, dit is het grootste geschenk wat Burnham mij kon geven.
6: Ja.
5: Want ik zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Hè. En hij zit onder allerlei onderzoeken voor zijn geldschieters en zo. En de laatste met die account Binface en zo. Is een beetje.
6: Ja, dat was die vuilnisbak waar hij tegen moest uitkomen.
5: Het gaat een beetje minder. Had vorig jaar die.
6: Het is wel heel Brits trouwens. Dat je dus een politicus hebt die moet om zijn zetel moet vechten tegen een vuilnisbak. Een man verkleed als vuilnisbak.
5: Hier zouden we zo een uur over kunnen vullen hoor. Er zitten allerlei typische Britse teken. Het idee van ook de macht op de hak nemen zit hier natuurlijk ook heel duidelijk in. Want dit gebeurt op allerlei. Bij allerlei verkiezingen doen dit soort komische figuren mee. Meer als een soort van.
6: Als een gimmick.
5: Parodie als een gimmick. Maar. Dus kijk, zo'n Burnham moet wel. En ook hier weer merk je van wat is nou in zijn speech vorige week op het Labour-congres, waarin hij dat aankondigde, van dat hij dat wilde gaan doen, die trap maken.
6: Yeah.
5: Gaf hij ook aan van Brexit heeft niet gewerkt. En wat waren dan zijn argumenten? De economie kwakkelt nog steeds. Er zijn grenscontroles, kost geld, reisbeperkingen. We mogen misschien niet, misschien hebben we het daar straks nog over meedoen met Made in Europe.
6: Ja.
5: Dat zijn allemaal economische argumenten.
6: Maar dat doet er niet toe als je over die cultuur hebt, die identiteit, die soevereiniteit, die hang daarna, wat we besproken hebben.
5: Precies, dus eigenlijk heeft het Verenigd Koninkrijk, ze hebben natuurlijk bijna 50 jaar in die EU gezeten, maar nooit eigenlijk de onderliggende kern van waarom er samenwerking in Europa is erkend. Namelijk het idee dat je dat het supranationaal is. Dus dat je een deel van die soevereiniteit echt afstaat en dat geen probleem is, sterker nog. Dat allerlei functies kan hebben, ook in de verzoening op dat continent. En dat het, dat hebben ze nooit geaccepteerd. Dus het is altijd een pragmatische, praktische keuzes van gaat het ons geld kosten of gaat het ons geld opleveren?
6: Margaret Thatcher zei dat toch? I want my money back.
5: I want my money back, En er is maar één premier geweest in al die 50 jaar die wel een idealist was. Dat was ook degene die in 1971 de Britten in de EU wist te loodsen.
6: Mm-hmm.
5: Dat was Ted Heath. En dat was een man die ook vanwege zijn cultuur en zijn muzikale voorkeuren heel erg van dat continent, dat Europese continent, hield. Hij voor de oorlog direct met eigen ogen gezien heeft wat het nazisme betekende. Mm. Hij was bij die Nuremberg rallies. Hij heeft op feestjes bij Himmler en bij Goebbels heeft hij de hand geschud. Hij heeft gezien hoe die Europese cultuur door de nazi's de nek om is gedaan.
6: Dus
5: hij zei nooit meer. Dat is een beetje dezelfde reactie die de rest van het continent ook had.
6: Maar er is één in een hele lijn van premiers.
5: Ja,
6: dus.
5: De rest waren praktische overwegingen.
6: Ja. Straks, de Europese Unie heeft Londen hard nodig. Maar het is andersom geld. Ja, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Dus cultureel gezien, economisch gezien, maar ook militair gezien. Dat gaan we zo bespreken op de dag dat bekend wordt dat die Amerikaanse bommenwerpers van de Britse luchtmachtbasis zijn teruggetrokken vanwege nieuwe Iraanse dreiging. Volgens de Amerikanen. Dus hoe zit dat nou weer precies? Je hoort het zo in BNR's Big Five.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht.
2: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
1: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
3: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. Twee verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs twee verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roojakkers.
6: Welkom bij het tweede halfuur deze week. Een onderzoek naar de nieuwe vrienden van Europa. Want ja, de VS zijn toch wat onberekenbaarder geworden. De wereldorde is aan het schuiven, dus we moeten weer nieuwe vrienden maken. Misschien is dat wel het Verenigd Koninkrijk. Kasper Kerkels zou dat mooi vinden, want hij is historicus en politicoloog en toch ook wel Engeland gek, durf ik wel te zeggen. Ja, aan de Radboud Universiteit, daar is hij aan verbonden. We gaan heel even een oud stapje maken, want vorige week ging het hier over crypto.
7: Ja.
6: Zit je een beetje in de crypto, de bitcoins en zo?
7: Nee, totaal niet.
6: Oké, okay, nou, dan ben ik benieuwd hoe je deze vraag gaat beantwoorden. Want mijn collega Diana Matroos had een week over Big Five, ja, over crypto voorbij de hype. Ze sprak vrijdag met Lucas Wensing. Hij is CEO van cryptobedrijf Amdax. Had jij nog nooit van gehoord?
7: Nee, had ik nog nooit van gehoord.
6: Nou, hij heeft deze vraag voor je.
8: Ja, nou, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wel interessant. Die zijn namelijk geen Europeanen meer, al enige tijd. En we hebben vanuit crypto een mooi raamwerk neergelegd voor de EU. En daar is heel veel geleerd, is ook heel veel geïnnoveerd. En de UK ligt heel erg achter. Die heeft niet zo'n raamwerk zoals Europa wel heeft. En ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd of hij verwacht dat in Engeland die Europese regels als een soort van uitgangspunt worden genomen voor de eigen regels, die dan voor de UK gaan gelden. Of dat ze echt helemaal zelf gaan nadenken en een heel nieuw framework gaan opzetten.
6: Ja, nou, je bent nu crypto-expert geworden. Leg het eens uit. Nee, het gaat meer natuurlijk over hoe het VK zich verhoudt tot van die Europese regels. Ja. En dat staat wel symbool voor wat we hier bespreken vandaag.
7: Zeker.
6: Natuurlijk.
7: Dus ja, nee, dit is weer iets wat ze helemaal zelf moeten gaan regelen. Mm-hmm. Daar zijn ze op dit moment ook mee bezig. Volgens mij hebben ze ze ook al wel af. En er komt een nieuw crypto-regime, om het zo maar te zeggen. Dat gaat in vanaf oktober 2027. Dus alle bedrijfjes moeten daar allemaal weer aan gaan voldoen. Mm-hmm. Zoals ik het begreep, lijkt dat wel voor een deel op de Europese regels, maar zijn ze nog net wat strenger ook. Mm-hmm. En dat heeft misschien ook wel weer te maken, dat is tenminste waar ik meteen aan moest denken, is dat, we hadden het net ook al even over Nigel Farage, hè, dus die ligt onder vuur vanwege allerlei betalingen en giften en geschenken. En één daarvan is 5 miljoen van een crypto-miljardair, Christopher Harburn. Nigel Farage is ook een heel groot voorstander om van het Verenigd Koninkrijk een crypto-walhalla te maken. Dus dat ligt gevoelig. Dus dat die regels nu worden aangescherpt, ik weet niet of het er direct mee te maken heeft, maar ik sluit niet uit dat het speelt wel nu in het Verenigd Koninkrijk, merk je. Ja, ja.
6: We hebben het in het afgelopen uur veel gehad over de soevereiniteit, hoe belangrijk dat is voor de Britten en de relatie met de Europese Unie.

0: Dus door, zeg maar, sinds de Tweede Wereldoorlog. Als we nu de blik de andere kant op werpen. De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, historisch gezien. Ja. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, ook daar kun je natuurlijk vanuit de geschiedenis van alles over zeggen. Ze zijn natuurlijk. Ze hebben zich natuurlijk op een gegeven moment afgekeerd van. De Verenigde Staten zijn ontstaan uit een verzet tegen. Tegen de regels in het Verenigd Koninkrijk. Maar al heel snel zijn die banden behoorlijk goed geweest. En merk je dus ook inderdaad, als we het nou even hebben over de recente geschiedenis, dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk altijd, in ieder geval voor zichzelf, de relatie met de VS als een special relationship ziet. Hè? Dus ook als belangrijker dan die met Europa.
0: Ja.
1: Soms zie je dat in Nederland ook nog een klein beetje. De Atlantische reflex, zoals dat dan vaak genoemd wordt. Hè? Dat we ook niet alleen maar naar Europa kijken, maar toch ook wel heel belangrijk vinden om met het Verenigd Koninkrijk, maar vooral ook de Verenigde Staten een goede.
0: Maar mentaal gezien lagen de Verenigde Staten dichterbij dan de EU.
1: Ja, zou je kunnen, ook door een gedeelde taal. Hè? Ook vlak dat ook niet uit de invloed daarvan. En zelfs de stap die uiteindelijk gezet werd, en na de oorlog nogmaals, als we toch weer even heel kort teruggaan. Geen echte zin om mee te doen aan Europa. Maar op een gegeven moment switchen dat, in het begin van de jaren 60, niet in de laatste plaats, door druk van de Amerikanen. Die zeiden tegen de Britten van, gaan jullie nou gewoon lekker meedoen met Europa? Dat is in hun belang ook alleen maar goed om het oprukkend communisme tegen te gaan vanuit de Sovjet-Unie. Hè? Dus, en dat is een van de argumenten geweest waardoor praktisch en pragmatisch de Britten uiteindelijk toch besloten van, misschien moeten we ons toch ietsje meer richten, ook richten naar de Europeanen.
0: Ja.
1: Dus die banden zijn altijd heel goed geweest. De belangrijkste politieke partner, zou je kunnen zeggen. Ja, dat ligt natuurlijk sinds Trump, is heel, heel simpel, heeft alles met Trump te maken. En natuurlijk ook staat dat onder druk.
0: Ja, dat werd ook heel zichtbaar. Wat was het? Volgens mij april van dit jaar dat die premier Starmer openlijk bekritiseerde, zelfs bespotte tijdens een bijeenkomst. Ging hem napraten, hè, in het Witte Huis was dat. volgens mij zei hij ook iets over de vliegdekschepen of zo. Het was oude rommel allemaal van Trump over de Britse marine, dacht ik. Het was niet meer automatisch de beste bondgenoot in de ogen van Trump. Er gebeurde best veel in korte tijd. Voor die, waarvan ik zou zeggen, als ik een special relationship heb met iemand, dan is die misschien ook een beetje toxisch.
1: Zeker. En dat had ook te maken met de deal die met de Chagos-eilanden gesloten is. Waarin het eigenlijk wordt teruggegeven aan Mauritius. Daar was Trump natuurlijk niet zo heel blij mee, omdat daar een belangrijke Amerikaans-Britse vliegbasis is. En dan is Starmer natuurlijk ook nog een man die niet begiftigd met al te veel charisma, ook heel makkelijk een mikpunt van spot kan worden van Trump. Tegelijkertijd werd eigenlijk in het begin van die relatie gezegd en gezien dat Starmer dat best goed deed door een beetje te slijmen. Zoals,
0: met die brief van Charles,
1: dat deed. Maar inderdaad, wat doe je dan? Je zet het Koningshuis in. Ja. Nou ja, en dat vindt Trump natuurlijk fantastisch, want het Koningshuizen en Koningen, dat is waar hij nog tegen, een van de weinige dingen waar hij nog tegenop kijkt.
0: Dus kwam er dat staatsbezoek.
1: Ja, nou ja, dus dat liep goed. En inderdaad, de laatste half jaar werd dat weer een stukje slechter. Nu hebben we, vorige week was het, anderhalve week geleden, de top bij de Verenigde Naties, waar Burnham en Trump elkaar eerst ontmoeten. En dat wordt over het algemeen gezien toch wel als een groot, in ieder geval in Groot-Brittannië, als een groot succes, diplomatiek succes. Al was het maar omdat Trump geen rare dingen zei.
0: En hem niet nadeed.
1: Precies. En Burnham toch redelijk goed overeind bleef en een klap op zijn schouder gaf. En verder geen grote problemen veroorzaakt.
0: Nee, tegelijkertijd is er dat verhaal van die Britse luchtmachtbasis Fairford. Daar staan Amerikaanse bommenwerpers die vanaf daar ook werden ingezet tegen Iran. Dat was vorige week, was dat verhaal van die bestelbusjes die 's nachts door een boerin werden gesignaleerd. Ja. De hele buurt werd geëvacueerd, want dat zou de voorbereiding kunnen zijn op een terroristische aanslag. Inmiddels zijn de verdachten volgens mij vrij, zijn er ook geen wapens gevonden, dacht ik. Het is een beetje een onduidelijk verhaal in ieder geval. Maar nu heeft Amerika, nieuws van nu, de 12 bommenwerpers daar weggehaald, of gaan ze weghalen vanwege nieuwe dreiging vanuit Iran. Ja. Al dus de Amerikanen. Dat zet zo'n verhouding ook op scherp, of niet? Of is het gewoon een incidentje?
1: Dat is altijd heel gevaarlijk om te zeggen dat het een incidentje is. Kijk, in een normale relatie gebeuren dit soort dingen en dan je kunt het weghalen en daar verder geen big deal van maken. Ja. Bij Trump weet je het nooit helemaal. Voor hetzelfde geld roept hij van, nou ja, kijk, zie je wel, als jullie gewoon meteen vanaf het begin ons de gelegenheid hadden gegeven om vanuit het Verenigd Koninkrijk aanvallen uit te voeren op Iran, dan was dat misschien minder een probleem. Of wat dan ook, wat rare kronkels die hij dan ook had kunnen bedenken. Want dat stak hem natuurlijk wel, dat Starmer vrij lang dat tegengehouden heeft. Uiteindelijk heeft Starmer dat, geloof ik, een paar maanden geleden, of sinds maart, toch toegestaan. Nou, dat heeft de relatie in principe wel weer verbeterd. Maar dit zijn natuurlijk in principe dingen die verder de relatie niet per se...
0: Dat heeft niet zo'n invloed op. Want als we het over dat militaire aspect hebben, Londen, Engeland, een machtig militair land ook, nucleaire macht ook. We dachten altijd onder de veiligheidsparaplu van de Amerikanen te leven tot het einde der dagen. Daar zijn nu twijfels over. Zouden we onder de paraplu van de Britten mogen schuilen, denk je?
1: We zijn natuurlijk ook gewoon lid van de NAVO. Mm. En er is een tijdje geleden, een jaar geleden, is er eigenlijk een soort van bondgenootschapje gesloten tussen Frankrijk, Duitsland, Engeland. Mm. Je kunt zeggen, die zijn toch al bondgenoten, maar dat is nog eens een keer extra bevestigd. Waarin ook werd gezegd van, en eigenlijk heeft dat alles te maken met het wegvallen van die, of het minder worden van die veiligheidsgarantie van de VS. Mm-hmm. Dat als het ene land wordt bedreigd in zijn veiligheid, dat de andere twee dan ze zullen helpen. Mm-hmm. Dus dat is een soort van mini artikel 5, zou je kunnen zeggen, waarin nog een keer wordt benadrukt van, wij steunen elkaar echt.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Casper Kerkels, historicus, politicoloog aan de Radboud Universiteit. Focus op het Verenigd Koninkrijk. En dat komt mooi uit, want dat land bespreken we vandaag. Ik zat in voorbereiding op dit gesprek nog even te kijken naar dat Verenigd Koninkrijk zelf, wat toch ook allerlei delen eigenlijk uit weg willen. Schotland, Wales, zijn we allemaal oproepen om toch onafhankelijk te worden opnieuw.
1: Ja, dat is iets fascinerends. En eigenlijk zie je daarin, als je nou heel diep induikt in van wat die Brexit, hè, van, die kwam toch een beetje uit de lucht vallen, in de zin van dat er is in de jaren 70 is er een referendum geweest over wel of niet in de EU. Dat waren vooral politici die zich daarmee bezig hielden. De bevolking was daar niet zo in geïnteresseerd. Mm-hmm. Dat was in rondom Brexit natuurlijk wel anders. Hè. Dat verscheurde echt families. Het was echt een nieuwe politieke scheidslijn die de oude scheidslijnen van etniciteit, klasse, religie volledig overstegen.
0: Was het stereotype ook oud versus jong? Want dat plaatje werd toen vaak gedeeld. Als het aan jonge kiezers had gelegen, waren ze binnen Europa gebleven.
1: Ja, je zag een aantal karaktertrekken in de typische Brexiteer of de typische Remainer. Leeftijd was een hele belangrijke voorspeller. Tegelijkertijd ook opleidingsniveau. Dus hoogopgeleide met name voor blijven in de EU. Het werd ook gezien als een soort opstand van de mensen die... die niet goed meekwamen met de globalisering. Tegen de elite, zo werd het ook heel erg gepresenteerd. Een soort wraak op heel veel niet-stemmers die al waren afgehaakt, die uiteindelijk toch tegen gingen stemmen.
0: Ja. En dat heeft ook invloed gehad op Schotland en Wales, die hang naar de onafhankelijkheid.
1: Wat je eigenlijk zag, kijk, het Verenigd Koninkrijk is een... politiek gezien ook een land waar met behoorlijk veel achterstallig onderhoud. Op het gebied van de welvaartsstaat, investeringen in publieke sector is in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar echt behoorlijk uitgehold. Mm-hmm. En aan de andere kant, en dan komen we inderdaad op die landsteden, het is natuurlijk een Verenigd Koninkrijk. De constitutionele inrichting van dat land en de manier waarop die landsdelen wel vragen om meer autonomie, maar dat maar heel mondjesmaat krijgen. Die problemen die zijn eigenlijk extra geprojecteerd op Brussel, op Europa. Dat was de bron van alle kwaad. Terwijl er eigenlijk inderdaad allerlei problemen zijn in dat Verenigd Koninkrijk die ja, waarvan je ook zou kunnen zeggen, ga die eerst oplossen. Dan ben je al een heel stuk verder. Dat haalt misschien ook een hele belangrijke voedingsbodem weg voor een soort populistische reactie richting Brussel, die natuurlijk een makkelijk slachtoffer is, en met de bureaucraten daar. En je ziet dat zo'n Burnham, die heeft dat dus wel geroepen. Hij roept het, hij moet het nog waarmaken, maar de belangrijkste punten die hij naar voren brengt is, ik wil 40 jaar neoliberalisme onder Thatcher terugdraaien. En ik wil decentralisatie. Dus ik wil de steden, niet alleen Noord-Engeland, maar ook Schotland, Wales, Noord-Ierland, wil ik meer autonomie geven om meer controle te krijgen op hun dagelijks leven.
0: Ja. Ja. Als je nou naar, we hadden het over de identiteit van de Britten. Ze kijken veel naar het verleden. Soevereiniteit is belangrijk. En die van ons. Je ziet hier op het vasteland, het continent zoals we het zien, zie je een vorm van zenuwachtigheid ontstaan. Door die Russen die, zoals je zegt, op de deur kloppen. De dreiging die toe lijkt te nemen. Het feit dat we minder op Amerika lijken te kunnen rekenen. Dus je voelt hier een soort nervositeit. En mensen die op zoek gaan naar manieren om daarmee om te gaan. Samenwerking bijvoorbeeld. Dat sentiment, speelt dat ook in Engeland eigenlijk?
1: Absoluut. Kijk, er zijn weinig landen die zo'n sterke bondgenoot, zo'n sterke band voelen met Oekraïne als het Verenigd Koninkrijk. En ik heb ook nagedacht van waar zit hem dat nou in? Ik denk ook, Nederland heeft dat natuurlijk ook, hè? En bij Nederland kun je heel makkelijk aanwijzen, een heel belangrijke het punt waarin dat duidelijk werd, was natuurlijk die MH17 ramp. Waarin je gewoon ziet wat die dreiging in de praktijk betekent. Mm-hmm. En ze hebben dat op een wat kleinere schaal in het Verenigd Koninkrijk ook meegemaakt in 2018. Ik weet niet of je het kunt herinneren. Er was toen een contra-spion die vergiftigd werd.
0: Er was een hele sloot aan Russen die vergiftigd werden.
1: Precies, ja. En dat, maar dat, die
0: of het ramen vielen en zo.
1: Ja, en die in 2018, dat was echt een soort omslagpunt. En
0: Die Skripal.
1: Ja. En zijn dochter. En die heeft het overleefd. Dat heeft echt, wat ik net al zei, hè, van het is volstrekt consensus om de Oekraïners te steunen. En het belang daarvan, dus ook wat je nu ook ziet van het belang van de uitgaven van defensie verhogen en zo. Nou, dat moet natuurlijk ook van de NAVO, maar dat voelen ze ook heel erg zelf. Dat moet, dus je ziet ook afspraken met bijvoorbeeld de Finnen, de Nederlanders en de Britten. En de Polen die zich daarbij hebben aangesloten. Nou ja, je kunt Polen en Finland begrijpen, omdat die natuurlijk aan de grens van Rusland zitten. En Nederland en Groot-Brittannië, dat heeft dus echt te maken, denk ik, met het feit dat ze zo heel bewust iets hebben meegemaakt van die dreiging.
0: Ja. En het feit dat ze, zoals jij in je geschiedenisles aantoonde, al 1000 jaar soeverein zijn. Ja. Niemand heeft Engeland bezet.
1: Nee.
0: Geeft dat een ander gevoel? Zijn ze daardoor misschien minder, nou ja, ik noem het woord zenuwachtig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Zijn ze daardoor misschien meer overtuigd van hun eigen kunnen?
1: Ik denk de Britten, de laatste 10 jaar merk je eigenlijk dat ze vooral zijn gaan twijfelen aan hun eigen, de zelfverzekerdheid die ze hadden en die dus ook achter die oud-campagne in Brexit zat, die lijkt volslagen verdampt. Ze zitten met hun handen in het haar, ze weten eigenlijk niet goed. Ze hebben wel het gevoel van er moet iets gebeuren, maar wat en hoe precies.
0: En dat is sinds Brexit?
1: En dat is eigenlijk sinds Brexit, ja. Ja, dus dat gevoel van we kunnen het en we kunnen het alleen.
0: Dat dan omdat die zondebok is weggevallen? Wat je zei, ja, Brussel was de zondebok.
1: Dus je kunt het nu niet meer op Brussel afschuiven.
0: Het ligt nu aan jezelf.
1: Opeens blijkt het niet het paradijs te zijn uitgebroken. Mm-hmm. Dus ja, dan kun je eigenlijk maar naar één iemand kijken, dat is naar jezelf. Mm. En natuurlijk in het begin werd natuurlijk gezegd van ja, maar dat ligt aan de mensen die toch nog tegen Brexit waren en die hebben het te veel tegengehouden. Of we moeten een tijd geven, maar we zijn nu 10 jaar verder. En je merkt eigenlijk, wat ik al zei, dat sinds een jaar of 6 een hele stabiele meerderheid is die echt zegt van, dit was een verkeerde beslissing. Dat is voor mij wel een teken dat en dat is misschien in die zin een blessing in disguise, als je denkt van, we moeten misschien, of je hoopt op wat meer samenwerking, is dus ook dat hun intern zelfvertrouwen aan het afbrokkelen is.
0: En dat is goed voor samenwerking, bedoel je?
1: Zeker, want dan heb je dus het gevoel, oké, we hebben bondgenoten nodig. En wat daar dus nog bij extra helpt, is
0: die onrust van buitenaf.
1: Ja, de onrust van buitenaf. En natuurlijk het vangnet dat de Verenigde Staten altijd is geweest. Mm. Dat is er niet, of daar zitten gaten in.
0: Mm. Morgen gaan we een heel ander land bespreken. Japan, ooit geweest?
1: Nee.
0: Ja, ik ook niet, dus ik vind het interessant. Kasper
1: met wie is de mol?
0: Voor mij. Seizoen voordat ik meedeed. Ja, jammer genoeg. Ja. Alhoewel, we waren naar Nicaragua, was ook niet verkeerd. Kasper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, is mijn gast morgen. We gaan het dus hebben over Japan. Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, ik was wel benieuwd naar de premier die daar sinds oktober 2025, geloof ik, nu zit. Mm-hmm. Sanae Takaichi. Mm-hmm. Zij wordt de Iron Lady genoemd. En dat deed mij natuurlijk meteen denken aan Margaret Thatcher. Dat is geloof ik ook haar politieke held. En ik vroeg mij heel simpel af. Is dat in haar beleid, in haar optreden als premier al zichtbaar? En wat doet dat met samenwerking met Europa of met andere gebiedsdelen? Want Thatcher, I want my money back, was nou niet degene die bekend stond om een intense en vriendelijke samenwerking met partners zoals de EU. Dus ben benieuwd.
0: Nou, morgen ga ik de vraag stellen aan Kasper Wits. Tenminste, jij gaat hem stellen en ik ga het antwoord uit hem proberen te peuren. Als we het dan hebben over die premiers, Andy Burnham, nu dus, nog niet zo lang. Hoe lang gaat hij het volhouden, denk je?
1: Ja.
0: Ze wisselen nogal wel eens.
1: Dat is absoluut waar. Wat mij opvalt is dat er is een vermoeidheid ook binnen de Britten van, laat iemand nou gewoon even, laten we die een kans geven. Yeah. En laten we die echt, laat die iets doen. Laten we hem een tijdje laten zitten. Maar wat mij opvalt is dat hij, en daar heb ik me echt over verbaasd. Ik wist wel, er werd al wel genoemd dat hij charisma had, maar de manier waarop hij zich nu in de afgelopen 2 maanden, want hij zit er pas 2,5 maanden, dat is echt indrukwekkend in dat opzicht. De manier waarop hij communiceert, politiek gezien.
0: Gitaar spelen ook.
1: Ja,
0: weet ik het allemaal.
1: Hij doet bijna alles goed. Je hoort ook mensen, onder Starmer was dat vertrouwen in de politiek echt volledig verdampt.
0: Yeah.
1: Dat is nu gewoon binnen 2,5 maand is dat voor een heel groot deel terug. Yeah. Omdat mensen het gevoel hebben, hij begrijpt ons. Hij kan normaal met ons communiceren, met gewone burgers. Hij snapt hoe wij naar politiek kijken, wat er opgelost moet worden. Hij kan het communiceren. Dat is nog iets anders dan het daadwerkelijk.
0: Dus wat dat betreft heeft hij goede papieren.
1: Hij heeft een enorm krediet nu.
0: Oké. Okay. Ja. Kasper Keels, dank u wel. Het was een genot om naar je te mogen luisteren. Historicus, politicus, de Radboud Universiteit. Dank voor de komst vandaag.
1: Heel graag gedaan.
0: Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Unbelievable.
1: Unique.
2: Oh, yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve. Maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam Europoort door de problemen aan het wegdek bij de Suurhoofdbrug 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen Opheusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoners zich verzetten. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. Het is in grote steden lastig om aan een gezonde maaltijd te komen. Uit onderzoek daar blijkt dat er te veel vet, zout en suiker in het eten zit, schrijft Trouw. De afgelopen 10 jaar is het aanbod alleen maar ongezonder geworden en zijn overgewicht en diabetes toegenomen. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet om maatregelen. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Ja, we weten het. We moeten het hebben over box 3. Niet schrik, hè? Het kabinet wil heel snel door met box 3. Alleen de Eerste Kamer vraagt zich af of het allemaal een beetje te snel gaat. Zometeen in onze onvolprezen podcast Ochtendnieuws. Politiek verslaggever Sophia van Liel.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur hoor je onder andere Arnoud Boot met het laatste economische nieuws. En Mehdi van der Laan komt langs van de Nederlandse Vereniging van Banken. Onder andere over de vraag of er weer grensoverschrijdende bankenfusies aankomen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
9: Goedemorgen, het is dinsdag. 6 oktober. En als we deze podcast maken, is het nog hartstikke donker buiten. Naast me zit Maxime van Mil.
0: Goedemorgen, Bas.
9: Maxime, goedemorgen. Wat gaan we doen het komende half uur?
0: Nou, we hebben wat leuks op de rit te staan. Het ondernemerspanel van BNR is niet te spreken over dit kabinet. En de reden is de minderheidssamenstelling. Ze zeggen, dat krijgt maar weinig voor elkaar.
9: Oh.
0: Daar hoor je zo meer over. En Duitsland en Frankrijk willen China per direct kunnen afsluiten van de Europese markt. En hoe ze dat voor elkaar willen krijgen en waarom, dat bespreken we ook zo.
9: Nou, je krijgt dus inzicht van de dag. Die komt op BNR Nederland, op het Binnenhof van de rest van de wereld. En die vliegende start van je werkdag, geloof het of niet, begint vandaag inderdaad op het Binnenhof. Want de klok tikt verder voor box 3. Het kabinet wil die nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 gaan invoeren. Alleen de Eerste Kamer vraagt zich af, jongens, gaat dat wel zorgvuldig genoeg? Gaan we niet een beetje snel? Nou, we weten, gisteren moesten de Eelco's zich melden. Heijnen van Financiën en Ehrenberg. Maar hoeveel haast is nou verantwoord en wat niet? We gaan praten met over die kwestie in de Eerste Kamer gisteravond met onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Sophia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
9: Hoe ging het er aan toe in de Senaat gisteravond?
1: Ja, de Senaat was zoals we de Senaat kennen. Streng, doch rechtvaardig.
9: Mm-hmm.
1: Want we weten, de Senaat toetst op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid en juridische kwaliteit van wetten. En er kwamen complimenten aan de twee Eelco's voor het maken van die keuze voor vermogenswinstbelasting.
9: Ja.
1: Want vermogensaanwasbelasting, daar was geen meerderheid meer voor in zicht. Alleen, de Kamer is ook kritisch, vooral over die zorgvuldigheid, omdat het kabinet het er snel doorheen wil jagen.
9: Ja, want wat is het verhaal? Inderdaad, het kabinet wil dit snel doen en die willen nu eens een klap gaan geven op dat dossier van box 3. Welke hordes moeten ze nog nemen de komende weken met hun plan voor box 3?
1: Ja, nou, nog een aantal. Staatssecretaris Ehrenberg schetste de route als volgt.
2: De novelle die ligt bij de Raad van State. Dus zij gaan bezig met een, dat is uiteraard aan hen, maar we hebben ze verzocht om een spoedadvies daarop van toepassing te verklaren. Wij verwachten eind oktober dat retour. Dan gaan wij weer als razende roelands ons werk doen, omdat we dan in buitengewoon weinig tijd ook zullen moeten kijken wat doen we met het advies. Ongeveer gelijktijdig zal ook de Belastingdienst aan een uitvoeringstoets werken. Daar ga ik straks nog één zin extra over zeggen, voorzitter. En wij richten dan alles op alles om begin november het afgebakken pakket naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.
9: Dat is dus binnen een maand de eilige Eelco's in plaats van de razende roelands.
1: Ja.
9: Dat is nogal wel tijdsdruk, zeg.
1: Ja, zeker. En daar maakt die Eerste Kamer zich dus ook zorgen om.
9: Ja.
1: We hebben gisteren gehoord van de Raad van State dat dat spoedadvies er niet supersnel kan komen. Dat kan er niet 12 oktober al zijn. Dat is volgende week maandag.
9: Ja.
1: Zij zeggen, als wij dit goed moeten doen, dan duurt dat wat langer.
9: Mm-hmm.
1: En dat betekent ook dat beide kamers vervolgens heel kort hebben om er daadwerkelijk goed naar te kijken.
9: Ja.
1: En we weten, dat vertelde ik gisteren al, de Raad van State brengt nu een advies uit over het plan waarvan de dekking ontbreekt.
9: Mm.
1: En dat plan gaat vervolgens niet nog een keer naar de Raad van State als die dekking wel is gevonden. Dus het is een vreemde situatie.
9: Ja, zeker. En het risico is dus, waar de Eerste Kamer dan inderdaad op wijst, van jongens, weet je, bezint eer begint, beetje rust, even remmen en goed uitkijken wat je doet.
1: Precies, ja. En dat zeiden ze gisteravond ook in de Eerste Kamer, dat ze hebben juist van bijvoorbeeld de toeslagen geleerd, nooit onder grote politieke druk snel dingen er doorheen jagen.
9: Ja.
1: En dat lijkt dus nu wel een beetje te gebeuren.
9: Ja, nou is het inderdaad het risico dat die haast er komt. Inderdaad, dat probleem er ook komt wat de Raad van State signaleert, maar ik begrijp, er zijn nog meer criticasters die zeggen, jongens, het gaat te snel. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, die moet het gaan uitvoeren.
1: Ja, de Belastingdienst moet het uitvoeren en heeft voor juist belastingaangifte gegevens nodig van banken.
9: Ja.
1: En de Nederlandse Vereniging van Banken geeft nu aan, onze IT-systemen zijn hier gewoon nog helemaal niet klaar voor.
9: Mm.
1: Waardoor je dus straks niet de juiste gegevens hebt voor die aangifte en fraude op de loer ligt.
0: Maar goed, die banken en dergelijke, dat die systemen niet op orde waren, dat weten we toch ook al anderhalf jaar of zo. Komt dit als een soort totaal nieuwtje binnen in het kabinet?
1: Nee, dat was inderdaad al langer duidelijk. Alleen, er wordt nu al heel veel vaart gemaakt, terwijl er heel erg lang heel veel onduidelijk was. En nu ook onder politieke druk, want we weten bijvoorbeeld Ja 21 en SGP, daar heeft het kabinet aan beloofd, wij gaan naar die vermogenswinstbelasting in 2028. En nu komen toch al die praktische bezwaren ook naar boven als een duveltje uit een doosje. Ja.
9: En nu de Eerste Kamer. Dus vandaag de algemene politieke beschouwing in dat deel van ons parlement, in de Senaat. Wat gaan we daar zien? Want je zei al eventjes, ze kijken naar het juridisch gehalte van zo'n maatregel. Nou, we horen Ehrenberg zeggen, er komt een novelle. Hoe moeten we dit nou verder duiden? Wat gaat daar vandaag gezegd worden? Gaan we dan het debat van een paar weken geleden in de Tweede Kamer nog eens dunnetjes overdoen? Of wordt er hier inderdaad op de rem getrapt? Wat verwacht je?
1: Ja, nou, de Eerste Kamer, de debatten daar hebben dus wel echt een ander karakter. Want ja, ze kijken naar, gaat dit goed? Gaat dit op de juiste manier? Zijn de plannen uitvoerbaar? Maar wat je gisteren ook al wel een beetje zag, die politieke partijen daar zijn ook best wel politiek. En dus er wordt ook wel politiek bedreven. Zeker nu we in het minderheidskabinet zitten en er steun nodig is in beide kamers. Ja. Met een grote BBB-fractie kan het dus vandaag nog best wel spannend gaan worden.
9: Dank je. Hou ons op de hoogte. Politiek verslaggever Sophia van Lille. Stel, Maxime, je koopt een schilderijtje voor 30 piek in een veiling van iemand die is overleden. En je veilt het vervolgens en het brengt 34.000 keer zoveel op.
0: Tussen kunst en kitsch.
9: Wat had je dan in handen? Ja. Nou, dat hoor je over een minuut of 10.
17: Ochtendnieuws.
0: Zal je overkomen. Ja. Ondernemers zien voorlopig weinig in de kabinetsplannen. Dat het kabinet geen meerderheid heeft, is daarvoor de belangrijkste reden. Ondernemers weten zo niet of het beleid er überhaupt van gaat komen. Dat blijkt allemaal uit een enquête onder de leden van het BNR Ondernemerspanel. En Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie is bij ons. Goedemorgen, Bart.
18: Hey, goedemorgen.
0: Het kabinet kwam met Prinsjesdag met allemaal plannen. Een deel daarvan is alweer geschrapt. Hoe reageren onze panelleden daarop?
18: Nou ja, eigenlijk ook vooral een beetje vol, toch een beetje vol verbazing over wat nou uiteindelijk besproken is en wat nou uiteindelijk op papier staat. Ik denk dat het eigenlijk ook op de redactie soms een beetje vaag is allemaal, dat niemand eigenlijk weet precies wat er nu besloten is en wat voor plannen er in de maak zijn. Het is natuurlijk ook de afgelopen weken veel over de bezuiniging op de sociale zekerheid gegaan. Daar ziet het kabinet uiteindelijk vanaf, onder druk van de vakbonden en ook als concessie aan linkse partijen. Maar opvallend is bijvoorbeeld dat juist het kabinet hierin eigenlijk ondernemers aan zijn zijde vond. Hè. Die waren eigenlijk daar best wel voorstander van. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met het voornemen om de duur van de ziektewet en de WW te verkorten tot 1 jaar. Ja, die De ziektewet, dat is natuurlijk doorbetaling van loon bij ziekte. Ja, dat wordt natuurlijk door ondernemers bekostigd. En ook de WW wordt grotendeels, helemaal via premies bekostigd door ondernemers. Dus ja, die krijgen alsnog weer dat bonnetje naar zich toe.
0: Ja, en dit is dan, hier is links, ja, de zijn de partijen die dit van tafel hebben gekregen. Is links sowieso een beetje de boeman? Staat het ondernemerspanel in alle punten lijnrecht daartegenover?
18: Dat zou je denken, maar dat is niet helemaal zo. Een meerderheid van het panel vindt bijvoorbeeld geen goed idee dat meer belasting wordt geheven op arbeid en minder op bedrijven en vermogen. Dat was toch wel een opvallende conclusie die wij uit het panel kregen. Voorlopig is het kabinet dat wel van plan. Hè? Dus de meeste lastenverzwaringen die komen helaas bij werkenden te liggen. Maar dat vindt een groot deel van het ondernemerspanel eigenlijk contraproductief. Want ja, werken moet lonen. We willen allemaal dat mensen meer werken. Of dat ze toch een beetje een soort van prikkel hebben om ambitie te tonen op de werkvloer. Ja, dat gaat natuurlijk. Die prikkel wordt eigenlijk weggenomen als. Ja, als bijna iedere extra euro die je verdient wordt wegbelast.
0: Ja, daar is nog niet echt iets van de plannen van het kabinet rond. Eerst moesten ze overal een meerderheid voor vinden. Dat is ook nog maar de vraag. We hebben net bijvoorbeeld box 3 besproken. Wat geven ondernemers het kabinet nou mee op dat vlak?
18: Nou ja, eigenlijk heel veel mensen vinden nog steeds dat dit kabinet te weinig oog heeft voor de noden van ondernemers. Dat uit zich eigenlijk op verschillende manieren. Aanhoudende regeldruk. Ja, nou, nu heeft het kabinet afgelopen zomer een soort plan gepresenteerd om 500 regels te schrappen. Het werden er uiteindelijk 400. Maar ja, heel veel mensen zeggen ook van ja, dan worden er regels geschrapt, maar dan komen er ook weer regels bij. Dus zo is het toch een beetje dweilen met de kranen open. Ja. Wat wij eigenlijk vooral te horen krijgen is van ja, ze snakken naar duidelijkheid. Dus nog niet eens de inhoud van de plannen. Want ja, daar kunnen we dan wel ons op anticiperen. Maar vooral gewoon ja, toch een beetje.
9: Vertel ons maar wat we nou gaan doen. Ja, dat is het verhaal, hè?
18: Exact. En ja, dat lijkt ook een beetje met de opzet of de aard van dit kabinet toch lastig. Ja. Want ja, met een minderheidskabinet is het per definitie zoeken naar meerderheden. Ja. En dat maakt ieder plan eigenlijk wankel.
19: Ja, maar geen beleid. Ja, leidt niet tot actie, dat is duidelijk.
0: Nee, inderdaad. Dank Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie. En het hele verhaal van de onderzoeksredactie kun je lezen op bnr.nl. En later in deze uitzending praten we ook nog erover verder met Roy van Keulen, directeur van bankenfabrikant Urban Sofa en ook lid van het BNR Ondernemers.
19: Ja, en hoe kan je daar nou lid voor worden? Dat is heel makkelijk. Moet je gewoon even naar bnr.nl/ondernemerspanel. Kom erbij en praat mee. Dan kan je tenminste je stem laten gelden hier bij BNR. En dat helpt wel. Nieuwe beursdag. Milou Brandt van BNR Beurs. Jouw collega vertelt waar we op moeten letten.
20: Heb je zin om lekker te gaan zitten handelen? Nou, dan moet je even niet in China zijn. De beurs is daar namelijk gesloten vanwege Golden Week. Komt door Mao Zedong, die op 1 oktober 1949... de Volksrepubliek China uitriep. En nog elk jaar wordt die dag gevierd met een vakantie van een week. Tot en met woensdag is de Chinese beurs dus dicht. En bij bedrijven blijft er ook veel dicht. Maar er is eentje die doet de boeken open. Constellation Brands. De werelds grootste alcoholische drankenboer. Zit bijvoorbeeld achter het coronaatje. Nou, presenteert de halfjaarcijfers van wat niet het beste jaar ever lijkt te gaan worden. Klanten zijn wat minder dorstig. De marges staan wat onder druk. Ja, hoe gaat het management die nou precies beschermen? Dat wordt interessant. De koers staat al 20% lager dan begin het jaar. Dus ja, die kan in ieder geval wel een opkikkertje gebruiken.
19: Dus Milou Brandt van BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 avonds live op deze zender, het team van BNR Beurs. En meteen als podcast daarna te halen in de BNR-app.
0: En wanneer je maar wil. Dat is
19: dat zeg ik, absoluut.
0: Dat is een mooie. Goed, president Donald Trump heeft een nieuw besluit ondertekend om het gebruik van belastingvrije rode diesel makkelijker te maken. Daarmee wil hij de brandstofkosten verlagen, vooral voor boeren, vrachtwagenchauffeurs en andere Amerikanen die natuurlijk veel diesel gebruiken. Nou, rode diesel is normaal gesproken alleen bedoeld voor machines die niet op de openbare weg rijden, zoals tractoren en bouwmachines. En op deze diesel zit geen federale belasting. Maar Trump wil tijdelijk toestaan dat rode diesel ook voor voertuigen op de openbare weg wordt gebruikt, zonder boetes. Volgens Trump kan dit ervoor zorgen dat mensen minder betalen voor brandstof en uiteindelijk ook voor boodschappen en andere producten. Hij noemt het wel een tijdelijke maatregel. De vraag is alleen of de Amerikaanse president weet waar hij het over welke maatregel eigenlijk heeft. Tijdens een bijeenkomst in de staat Nebraska sprak Trump over zijn decreet.
21: Today I'm announcing another unprecedented step to bring down costs. For many years, farm vehicles, construction equipment, and other off-road vehicles have used what is known as red dye diesel. You know what that is? I don't know what the hell it is, but whatever it is, it's supposed to be very good.
0: Ja, hij weet het wel spectaculair te brengen. Hij komt met deze maatregel natuurlijk vlak voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen. De Republikeinen proberen vooral boeren en andere kiezers op het platteland voor zich te winnen. Omdat veel Amerikanen natuurlijk ontevreden zijn over de hoge kosten van het levensonderhoud.
19: En dan gaan we naar dit verhaal. Want Europa moet landen die de markt kapot maken met oneerlijke trucs volledig en direct kunnen afsluiten van de Europese markt. Dat schrijven de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Franse president Emmanuel Macron in een brief aan de Europese Commissie. Nou, in Brussel is er achter de schermen uiteraard duidelijk op welk land die maatregel gericht zou zijn en waar die twee mannen dat willen. China namelijk. We praten erover met Ron Stoop, Research Fellow bij het Center for European Reform en strategisch adviseur bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Meneer Stoop, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
19: Ja, China wordt niet expliciet genoemd in die brief, maar we weten allemaal, dit is gewoon China, de red flag, hè?
22: Precies, ja. En dat ligt inderdaad in een trend. Hè. We hebben dus een eerdere Europese top gehad in juni. En toen werd er inderdaad gesproken over wat ze dan de global macroeconomic imbalances noemen. Hè. Dus de onevenwichtigheden in het handelssysteem. Maar daar gaat het heel duidelijk eigenlijk over de onevenwichtigheid in de handelsrelatie met China, waarbij wij veel meer importeren dan we exporteren naar China.
19: Ja, en waarbij we ook dan weten voor een groot deel van de producten die hier komen vanuit China dat ze gesubsidieerd zijn door de staat en dat ze daarmee toch wat markten ontwrichten. Waarom komen Merz en Macron nu juist met die oproep aan de commissie?
22: Nou, dat heeft een aantal redenen. Ik denk dat het een doorlopende lijn is van wat al langer speelt, maar waar eerder nog niet echt gedurfd werd. Hè. Dus er is al eerder, ook bij eerdere toppen en eerdere momenten, is de verwachting geweest dat er uiteindelijk wat opgetreden zou worden naar China. Maar dat is nog niet heel expliciet gebeurd. En je ziet ook nu weer in die brieven wordt China niet expliciet genoemd. Maar je ziet wel een verschuiving Dat we steeds meer als Europa gaan denken, oké, we moeten echt iets in de weegschaal kunnen leggen tegen China. Dat een van de voorstellen die er nu ook in zit, is inderdaad zo'n handelsinstrument wat dan sneller ingezet zou kunnen worden.
19: Ja.
22: Om ook iets tegen de economische oorlogsvoering van China te kunnen stellen.
19: En een handelsinstrument, waar moeten we dan aan denken? Importheffingen, dat soort dingen, zoals we dat ook van Amerikanen kennen?
22: Ja, bijvoorbeeld. Of eigen exportrestricties zouden kunnen. Bijvoorbeeld van goederen of kennis die wij zelf hebben. De exacte details worden niet in dat document uiteengezet. Maar je zou kunnen denken aan dit soort voorbeelden, ja.
0: Ja, maar aan de andere kant valt dat wel erdoor te krijgen bij individuele landen. Want uiteindelijk, we zien het ook in de VS, die importheffingen. Wie draait voor de kosten op? Ja, de mensen in dat land zelf die producten kopen. Het lijkt me ook een beetje moeilijk om als Europese Unie daar iets voor elkaar te krijgen.
22: Zeker, en dat is natuurlijk ook het grote probleem. Er is een probleem dat individuele landen natuurlijk anders tegenover China staan. Je hebt landen die wat meer China-vriendelijk zijn in hun relaties. Dan heb je het over landen als Oostenrijk, maar ook Slowakije en Spanje. En dus dat is moeilijk. Nou, wat zij dus vragen in die brief is dat er eigenlijk snellere maatregelen genomen kunnen worden, waarbij er dus geen unanimiteit meer nodig is. Maar waarbij je dus in ieder geval op de korte termijn iets kan doen. En dan kun je dat daarna natuurlijk via de Europese politieke manier dan afstempelen. Maar dat is in ieder geval de wens die ook in die brief staat.
19: Ja, nou hoorden we gisteren ook nog eventjes dat er druk wordt gezet op het Engelse, niet meer behoren tot de Europese Unie, voor het Made in Europe-programma. Die zouden dan de import van Chinese elektrische auto's moeten gaan tegenhouden. Omdat men vreest dat die anders via de achterdeur toch naar Europa binnenkomen. Dan gaat later deze week meneer Maros Sefcovic, de EU-commissaris van Handel, naar China. Al deze dingen bij elkaar. Gaat het de man helpen aan de onderhandelingstafel met de Chinezen? Of wordt hij ruzieloos afgeserveerd?
22: Nou, de verwachting van mij is dat, nou, als we kijken naar de situatie van China, is die vrij comfortabel. Zij hebben eigenlijk meer troefkaarten in handen dan wij. En het wordt natuurlijk sowieso moeilijk voor Europa om heel sterk resultaat hier te halen. Maar ik denk waar het eigenlijk om gaat, is dat je als Europa een signaal moet afgeven dat het op deze manier niet langer door kan. En zolang die boodschap nog niet doordringt, is het toch belangrijk om dit soort dingen te doen. Dus of hij met een succes uit deze onderhandeling komt, dat weet ik niet. Maar het is wel natuurlijk een belangrijke stap die je zet als Europa in meer gebalanceerde relaties tussen de EU en China.
19: Als dat wat oplevert, want het is een beetje een armpje drukken met een enorme grote krachtsportkoning, hè?
22: Dat is wel zo, maar aan de andere kant is China heel afhankelijk van Europa voor afzetmarkten. Het is een grote, rijk continent, waar veel van de kritieke producten die zij nu ook aan het opschalen zijn afnemen. Nou, de Amerikaanse markt is op een aantal gebieden al wat meer gesloten geraakt. Mm-hmm. En je ziet ook dat de VS heel snel eigenlijk hele sectoren kan afsluiten voor China. Nou ja, als de EU daar nog bij komt als belangrijke afzetmarkt, dan wordt het gewoon heel moeilijk eigenlijk om voor China om haar producten af te zetten. En daarmee zal het dan ook haar eigen interne industrieën, een aantal industrieën die al heel erg kampen met overcapaciteit, ja, die situatie zal alleen maar verergeren met grotere maatschappelijke ontwrichting en verliezen als resultaat. Dus ook voor China zelf, ja, zij houden het natuurlijk liefst bij het oude. Maar het lijkt erop dat geen haalbare kaart is. In ieder geval niet vanuit EU-perspectief.
19: Dank. Ron Stop, Research Fellow bij het Center for European Reform en strategisch adviseur bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We gaan naar het belangrijkste uit de krantenmagazine.
0: Ja, met als eerste Wall Street Journal. De dreiging van een Iraanse droneaanval zette de VS ertoe aan om bommenwerpers terug te trekken van een basis in het Verenigd Koninkrijk. Dat plan zou onderdeel zijn geweest van een groter Iraans complot om de vliegtuigen aan te vallen en mensen op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford te doden. Daarbij zou het Amerikaanse piloten ook in gevaar hebben gebracht.
19: En dan in de Volkskrant, de wachtlijst voor stroom groeit minder snel, kopt de Volkskrant. De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet groeit minder snel, blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Eind juni waren er 15.000 bedrijfsaanvragen voor de afname van elektra. En dat is iets meer dan aan het begin van dit jaar. In het eerste halfjaar van 2026 is de wachtlijst met slechts 300 bedrijven gegroeid. Dus wel groei, maar ietsje minder
0: groeien. Ja. Dan de Financiële Telegraaf. Nederlandse techparel ASML. Speelbal in machtsstrijd tussen Washington en Peking. Als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. De Republikeinen en de Democraten zijn het opvallend eens over het opleggen van nieuwe strikte exportbeperkingen aan ASML. Dat zegt Jim Secreto, oud-topambtenaar op het Amerikaanse ministerie van Handel. Het gaat natuurlijk om die Amerikaanse Match Act die op tafel ligt. En die zou het Nederlandse ASML de regie compleet uit handen nemen.
19: En dan het AD nog. Staatssecretaris zet in op zelfrijdende bussen, lezen we in het AD. Om de bereikbaarheid in de regio te vergroten, zegt onze staatssecretaris van Infrastructuur Waterstaat Annette Bertram, voor alles open te staan en dus ook voor de zelfrijdende bus. Het kabinet steekt geld in 3 proeven. In het begin best een beetje eng, maar het is wel de toekomst, zegt de staatssecretaris. Zij liever dan ik.
0: Ja. Zie je er al in zitten?
19: Nee, ik zelf niet, nee. Even naar dit, een anonieme opkoper van meubels uit de jaren 50 en 60... tevens verzamelaar van oude platenhoezen, ontdekte in juli van dit jaar in Michigan, bij de veiling van de nalatenschap van een arts, een klein schilderijtje in de gang op weg naar de garage, waar echt iedereen al langs gelopen was. En hij pakte het ding eruit. Ja, best aardig, 20 bij 30. Een beetje viezig. Maar wel leuk, met een aantal schelpjes zo afgebeeld op een tafel. En toen hij het ding beter bekeek, zag hij nog net even de signering, de handtekening van de schilder. Abercrombie 51. Oké, hij betaalde er $30 voor, race naar huis en begon daar te googlen en ontdekte al ras dat het hier ging om een al 75 jaar niet meer publiek tentoongesteld werk van de surrealistische schilder Gertrude Abercrombie. Dit doek heet Alderman Merriam's Shells. Ze schilderde dat doek in 1951 en bood het op 6 van haar solo tentoonstellingen aan en vroeg er toen tussen de $50 en $150 voor, maar het ding werd nooit verkocht. En dus schonk de kunstenares, dat deed ze vaker met werken, dit doekje aan die arts in Michigan die daar in ruil medische diensten voor leverde. Nou, het was een mooie ruil. Jij doet mijn pleisterwerk en ik doe jouw schilderwerk. Nou, de kerstverse koper bracht dat kunstwerk vervolgens naar veilinghuis Freeman's. En dat zei, ja, inderdaad, dit is het verloren gewaande schilderij van Abercrombie. En dus werd het afgelopen week geveild, ingezet op $150.000. En het ging weg voor 3 keer raden.
0: Ja, dat wordt heel veel. Heel veel meer.
19: $3 miljoen.
0: Oh my god.
19: Kan je heel veel oude platen hoe ze verkopen?
0: Dat is pas return on investment.
19: Ja. 34.000 keer de er is tegenwoordig meer geld voor start-ups bij universiteiten beschikbaar, maar de aanwas van zogeheten spin-offs van Nederlandse universiteiten die groeit niet mee. Hoe kan dat nou? Gaan we zo over spreken in de reguliere uitzending van de Ochtendspits.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Hallo ondernemer. Hier

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
4: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
5: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
8: Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Een van de eerste files vanmorgen staat op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het oponthoud nu 25 minuten. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook. Het rijdt daardoor ook langzaam op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 is de vertraging nu maar liefst 20 minuten. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam rijdt het langzaam bij Sliedrecht. In totaal 6 kilometer file hier en dat kost je onderweg 15 minuten. Verder is er in het zuidwesten van het land kans op dichte mist. Dat kan hinder veroorzaken onderweg. En ook meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 4,1.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen op Heusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoner zich verzette. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. Het is in grote steden lastig om aan een gezonde maaltijd te komen. Uit onderzoek daar blijkt dat er te veel vet, zout en suiker in het eten zit, schrijft Trouw. De afgelopen 10 jaar is het aanbod alleen maar ongezonder geworden en zijn overgewicht en diabetes toegenomen. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet om maatregelen. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. En dan het weer van

0: weer online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, nou is er tegenwoordig meer geld, wordt er vrijgemaakt voor start-ups bij universiteiten. Maar de aanwas van dat soort spin-offs, die groeit niet mee. Huh? Kan dat nou?
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Even kijken.
7: Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
9: Benky, dat is toch geen woord?
7: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
10: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
12: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, zo starten we deze ochtendspits van dinsdag 6 oktober 2026. Buiten is het nog pikkendonker. En naast me in het een baaierd van licht hier in de studio zit Maxime van Mil.
14: Hello. Goedemorgen.
1: Bas. Goedemorgen, Maxime. Wat gaan we het komende half uur doen?
14: Nou, later vandaag presenteert de Europese Commissie een nieuwe uitbreidingsstrategie. En hoe dat eruit gaat zien, dat hoor je zoal van onze buitenlandredacteur Luc de Klerk. Mm. En we moeten het hebben over kaas.
1: Altijd,
14: ja, zeker. Het is sowieso een lekker product. Maar door klimaatverandering moeten kaasboeren andere manieren vinden om hun product te maken. En wat dat voor gevolgen heeft, ook dat hoor je zo meteen.
1: Mooi. Maar we gaan eerst naar dit. Want van zowel het bedrijfsleven als de politiek is de animo voor investeringen in start-ups die voortkomen uit universiteiten, van die spin-offs, steeds groter aan het worden. En toch, als je kijkt, de aanwas van dat soort bedrijfjes die voortkomen uit universitair onderzoek bijvoorbeeld, dat blijft achter. Ondanks het feit dat er meer onderzoekers aan de slag zijn gegaan bij Nederlandse universiteiten, blijkt het onderzoek van de tech-aanjager TechLeap, waar vandaag het FD over schrijft. Nou, bij ons is Peter Maarten Westerhout en die is onderzoeker bij TechLeap. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Wat zijn de belangrijkste bevindingen in dit onderzoek? Inderdaad, dat er wel geld is beschikbaar is, maar dat er te weinig uitkomt?
15: Ja, en ik denk het belangrijkste is dat de impact van al deze academische spin-offs, dus die bedrijven die ontstaan uit academisch onderzoek, dat die wel verviervoudigd kan worden in Nederland. En dat de belemmering daarvan meer in het systeem zit eromheen en niet zozeer in de kwaliteit van het onderzoek. En zoals je al zei, wat we zien is dat onderzoekers en onderzoeksfinanciering dat groeit sinds 2015 met ongeveer 30%, terwijl het aantal spin-offs inderdaad dan gelijk blijft.
1: Ja, en als ik het goed beluister, dan zit dus het verhaal, het feit niet in het feit dat er te weinig geld is, omdat te weinig geallockeerd wordt, maar gewoon omdat er de aansluiting in de systemen van een universiteit met onderzoekers niet goed aligned is met die financiële injectie.
15: Ja, en die financiële injectie waar wij naar keken, dat gaat vooral over de injectie in onderzoek zelf. Ja, in het aantal onderzoekers. Mm-hmm. Maar wij kijken vooral van wat voor bedrijven kunnen daar nou uit voortkomen. Ja. Die uiteindelijk kunnen helpen om de concurrentiekracht van Nederland of de soevereiniteit. Of helpen aan de transities die nodig zijn. Ja. Die bedrijven die kunnen daaraan helpen. En die kunnen dus de tech champions van morgen worden. Ja. Dus de financiering van het onderzoek zelf gaat goed. Maar uiteindelijk moet ook de start-ups en de spin-offs zelf goed gefinancierd worden. En ook daar kan er nog veel meer bij, in ieder geval.
1: Het gekke is dat we inderdaad, dat constateerde Wennink ook al in zijn rapport, we excelleren in innovatie, alleen het leidt onvoldoende tot nieuwe bedrijven, tot de ASML's in de early stage. Hoe kan het nou dat we dat vorig jaar al constateren in het rapport van Wennink, en nog steeds, als we elkaar nu spreken bij uw onderzoek, zijn we geen steek vooruit gekomen, klopt dat?
15: Nou, ik weet niet of er geen steek vooruit komen. Er gebeurt al heel veel in het systeem. Ook bij verschillende universiteiten, bij incubators en investeerders. Het is allemaal van een lange adem. En zo'n spin-off, als je begint, dan duurt het zomaar 5 tot 10, soms 15 jaar voordat je een groot bedrijf bent. Ja. Of een soort van een techkampioen wordt van morgen. Mm-hmm. Maar we kijken eigenlijk naar drie elementen waar we aan kunnen, maar ik denk ook moeten draaien. Dus één keer moeten we kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat er meer van deze spin-offs komen? Dat is meer het volume ervan. Ja. Maar aan de andere kant ook moeten kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat die kwaliteit van die spin-offs in het begin meteen zo goed is dat ze ook echt de potentie hebben om door te groeien. Ja. En het moet dan ook met een snelheid gaan. Want de concurrentie is natuurlijk Europa en de wereld. Ja. Dat gaat keihard. We moeten dus ook zorgen dat wij ervoor zorgen dat die spin-offs met snelheid, met de juiste investeerders, de juiste connectie naar de markt, snel kunnen groeien.
1: Ja, wat je dus eigenlijk mist bij heel veel van dit soort zaken is ondernemerschap. Is dat die onderzoeker, die wetenschapper, is niet altijd de geweldige, gedoodverfde ondernemer. Dus ja, daar moet je samen gaan werken met het bestaand bedrijfsleven, wat in Amerika bijvoorbeeld wel heel keurig netjes in het vat gegoten is, hè?
15: Ja, nee, zeker. En dat is voor mij iets heel belangrijks. Dus die onderzoekers zijn dat gewend aan onderzoek doen. En opeens moet je gaan ondernemen. Ondernemen doe je natuurlijk in de wereld, in de industrie. Mm-hmm. Dus de koppeling ten eerste met ervaren ondernemers is heel erg belangrijk. Die wetenschapper koppelen aan ervaren ondernemers. Maar dat ook zorgen dat je direct in de markt zit, tussen toeleveranciers tot de afnemers. En mogelijk ook, waar het kan zelfs, waarbij de overheid ook de rol pakt van afnemer. En zorgt dat die spin-offs ergens hun diensten, hun producten kunnen leveren.
1: Ja, dus niet alleen maar een zak geld neerzetten, maar ook zeggen, kijk, we worden je klant als je doorgaat. Waar lukt dit wel? Ik zei al even, Amerika is erg ver weg. Ik begrijp dat de universiteit in Zürich, Technische Universiteit, dit wel kan.
15: Ja, en dat is wel een van de beste technische universiteiten ook van Europa. En wat je ziet in ons onderzoek ook is dat vaak de hele goede en sterke universiteiten, dat die ook goed zijn in het aantal spin-offs creëren uit zo'n universiteit. Ja. En daar zien we bij ETH bijvoorbeeld dat die hebben eigenlijk niet zo'n grote groei in het aantal onderzoekers de afgelopen jaren. Maar ze hebben wel het aantal spin-offs zien toenemen met 70%. Dus wij noemen dat ze hebben de spin-off machine hebben zij goed aangekregen. En voor ons is het natuurlijk goed om te kijken hoe doen ze dat. En kunnen we dat in Nederland ook zo voor elkaar krijgen.
1: Ja, en zie je dan ook de rol van de Zwitserse overheid daarin, inderdaad, die zich opstelt als een mogelijke afnemer?
15: Dat is een goede vraag. De Zwitserse overheid heeft in ieder geval wel een belangrijke rol, want ze zien het echt als een belangrijke taak voor die universiteit om dit te doen. Dus je ziet dat ook de overheid zeker een belangrijke rol heeft daarin, zeker.
14: Maar wat doet zo'n universiteit dan anders? Want ja, goed, ze moeten toch iets dan anders doen dan we dat hier doen?
15: Nou, Zeker. En wat je ziet, als je kijkt naar dat aantallen vergroten, ze hebben ook wetenschap van wereldklasse. Maar daar zie je dat ze noemen zichzelf ook een ondernemende universiteit. Dus ze zorgen ervoor dat onderzoekers in een vroeg stadium al het zicht krijgen dat het creëren van de spin-off een mooie manier is, of zelfs een fantastische manier is, om hun baanbrekende onderzoek om te zetten in het oplossen van problemen in de maatschappij. Dus het gaat ook over de ambitie en het inzicht dat je niet alleen maar onderzoek doet, maar dat je het laat landen in de maatschappij. Ja. En zij bieden ook actief ruimte aan die onderzoekers met allerlei fellowships en manieren dat zij naast hun onderzoek ook ruimte en tijd krijgen om dat ondernemerspad te onderzoeken.
1: En nu, dit onderzoek gedaan hebt, wat gaat u doen, meneer Westhout, met dit onderzoek? Want naar de politiek, neem ik aan, de overheid moet hier wel wat mee kunnen.
15: Ja, zeker. Maar dat doen we al. Hè. Dus daar praten we ook mee. Ik denk dat we moeten zorgen. Het is een systeem met allerlei partijen. De overheid, universiteiten, incubators, investeerders. Er zijn allerlei partijen bij betrokken. Ik denk het belangrijkste is dat we met z'n allen weten en denken en willen dat we die ambitie halen. Dus het gaat over ambitie en ondernemerschap. Ja. Willen we met elkaar allemaal in Nederland 4 keer zoveel impact maken, dan kan dat met elkaar. We moeten wetenschap koppelen met ondernemerschap. En dus zorgen dat al die partijen met elkaar de volume, de kwaliteit en de snelheid omhoog. omhoog krijgen.
1: Duidelijk. En dan die overheid als afnemer neerzetten. Dank.
15: Zeker, dat zou heel mooi zijn. Zeker.
1: Peter Maarten Westerhout, onderzoeker bij tech-aanjager TechLeap.
13: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
14: De Verenigde Staten hebben door een dreiging van een Iraanse droneaanval al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat melden de Wall Street Journal en Axios. Het plan zou onderdeel zijn geweest van een groter Iraans complot om vliegtuigen aan te vallen en mensen op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford te doden. En daarbij zouden ook Amerikaanse piloten gevaar hebben gelopen. Volgens de berichtgeving zou een onderdeel van de Iraanse revolutionaire garde Britse staatsburgers hebben ingezet om het plan uit te voeren. Nou, dat plan zou uit meerdere stappen hebben bestaan. Zo zou er onder andere een afleidingsmanoeuvre worden uitgevoerd in een woonwijk in de buurt van de basis. Naast de mogelijke droneaanval waren Amerikaanse militairen in Europa eind september ook gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een voertuig waarin een zelfgemaakt explosief zou zitten. Volgens de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zijn de vliegtuigen uit voorzorg verplaatst om Amerikaanse militairen te beschermen. En hij maakt zich ook zorgen over de dreiging vanuit Iran, zegt hij tegen journalisten.
8: We do feel with some confidence that the Iranians are, you know, they're trying to do what the Iranian state has done for 49 years, which is engage in acts of terrorism against the United States and against a lot of other people as well. So we are being extremely cautious, and that's all I'd say about that.
14: Ook president Trump die zegt dat mensen met banden met Iran een bedreiging kunnen vormen voor de Amerikaanse bezittingen op de basis. Volgens hem waren er signalen dat er iets kon gebeuren en daarom zegt hij dat het beter is om de vliegtuigen niet daar te laten staan. Nou, ze geven geen details over een mogelijke aanval verder, het Pentagon. Wel bevestigen ze dat alle Amerikaanse bommenwerpers inmiddels naar de basis, van de basis terug naar de VS zijn gevlogen.
1: En dan is kwart voor zeven tijd voor Mandy van der Plas van de AWB voor de eerste maal vanmorgen dinsdag. En staat er al wat vast?
9: Goedemorgen Bas. Ja, zeker. Het is al vrij druk onderweg met ruim 170 kilometer file. Dat zijn dan vooral de dagelijkse files. Maar ook is er net een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Velzen is de linkerrijstrook daarom dicht en de vertraging is nu ongeveer 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 5,9.
13: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
17: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
18: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
17: Ja, nee,
18: dit is wel een...
14: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, presenteert vandaag de nieuwe uitbreidingsstrategie van de Europese Unie. Von der Leyen die wil het toetredingsproces van kandidaat-lidstaten versnellen en daarvoor moet onder andere het vetorecht van huidige lidstaten worden beperkt. Maar om dit uitbreidingsplan ook echt door te voeren, moet er eerst nog wel een unanieme goedkeuring zijn van alle 27 lidstaten. Nou, bij ons is buitenlandredacteur Luc de Klerk. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
14: Ja, een unaniem uitslag krijgen om vetorechten van tafel te krijgen.
19: Lastig.
14: Dat is een interessant voorstel. Welke concrete voorstellen zijn er verder bekend?
19: Ja, dat klinkt al ingewikkeld, hè. Maar er is al inderdaad een en ander uitgelekt. Onder andere rapporteur, de nieuwswebsite kwam met een aantal zaken. En de commissie zou dus aanpassingen willen doen in de manier hoe lidstaten toetreden. Dus op dit moment moeten er in allerlei verschillende stappen in dat proces, moeten alle lidstaten dan unaniem instemmen om een kandidaat verder in het proces te brengen. En de commissie wil dat dus aanpassen, dus dat je niet meer op elk moment unanimiteit nodig hebt, maar dan nog wel aan het einde als iemand echt lid wordt. En dat gaat ook niet alleen om het proces van toetreding zelf, maar ook met het oog op de komst van nieuwe leden willen dan ook op onderwerpen als defensie, mensenrechten of sancties dan gaan stemmen met gekwalificeerde meerderheid, zoals dat dan heet. Dus in plaats van unanimiteit. En dat betekent dat je 15 lidstaten nodig hebt die minstens 2/3 van de gehele EU-bevolking vertegenwoordigen. Dus ook niet heel simpel altijd. Dus elke stem weegt daar ook niet even zwaar. Verder wilde de commissie ook dat maar 2/3 van alle lidstaten een eurocommissaris levert. Nu heeft elke lidstaat een eigen eurocommissaris. Maar eigenlijk staat zoiets al in het verdrag van Lissabon. Maar er is eigenlijk altijd een uitzondering geweest dat lidstaten toch zeggen, nee, we willen wel dat iedereen er zelf eentje krijgt. Het is ook meer een soort handhaving van een regel die er nu eigenlijk al is, maar nooit echt toe is gepast. En dat heeft ook weer te maken met het met een bezwaar ooit van Ierland dat in een referendum dat verdrag verworp. En vervolgens is er altijd een soort garantie dus geweest dat elke lidstaat een commissaris krijgt. Dus dan moet je daar ook nog weer vanaf. Ook best ingewikkeld.
14: Ja, veel te doen dus. Deze uitbreiding gaat in praktijk over toetreding van landen als Oekraïne, Albanië, Montenegro, Moldavië, dat soort landen. Die treden dan wel sneller toe, maar hebben dan nog niet allemaal dezelfde rechten als huidige lidstaten?
19: Ja, in dit voorstel zullen nieuwe lidstaten dan vooraf een soort tijdelijk akkoord moeten tekenen waarin ze dan zeggen dat ze hun veto niet zullen gebruiken. Eigenlijk dat ze een soort proeftijd krijgen. En ze moeten ook dan voordat ze echt lid worden zich al bijvoorbeeld aansluiten bij de Europese openbaar aanklager al eerder. Er zitten ook wel wat manieren in om het makkelijker te maken om stemrecht van een land op te schorten dat nieuw is. Dan zijn er ook, is er ook nog het plan om de landbouwsubsidies voor Oekraïne wat te beperken als dat lid wordt. Daar kwam de Financial Times mee, want als dat land lid zou worden, dan zou het namelijk, omdat het zo groot is, recht hebben op een heel groot deel van het EU-budget wat veel naar landbouwsubsidies gaat. Ja, en dat is tegen het zere been van sommige grote landbouwlanden in. En dan is er ook nog een voorstel waarbij nieuwe lidstaten wel al eerder verder in EU-programma's zoals Horizon of het emissiehandelssysteem worden geïntegreerd. Of zelfs dat ze al wel een eurocommissaris kunnen krijgen voordat ze echt helemaal lid zijn. En dat gaat dan om het, zeg maar, het moment tussen dat je een toetredingsverdrag getekend hebt aan de ene kant als lidstaat en het moment dat alle huidige lidstaten dan ook dat geratificeerd hebben op nationaal niveau. Dus een soort van schemerperiode waar je dan normaal gesproken in zit.
14: Ja, en is dit plan nou ook bijvoorbeeld iets voor von der Leyen om te kijken naar radicaal rechts in Europa? Want zij wil onder andere dat dat vetorecht wordt aangepast om dwarsliggers als Hongarije in de toekomst te voorkomen. Ja, nu lijkt Hongarije toch juist een veto tegen de toetreding van Oekraïne in te trekken. Is dat een soort het een voor het ander?
19: Ja, daarbij dat van de rechtsradicaal, dat zal wel een rol spelen. Er zitten ook die extra waarborgen waarmee je dus makkelijker vetorechten zou kunnen opschorten. Dat heeft daar ook denk ik wel mee te maken. Maar het ligt ook niet alleen daaraan, want het is natuurlijk ook een discussie die al wel langer loopt. En ja, Hongarije is dus een goed voorbeeld wat veel aandacht heeft gekregen, dat altijd blokkeerde. Maar ja, als de macht van radicaal rechts echt toeneemt tot het moment dat ze ook een gekwalificeerde meerderheid zouden kunnen blokkeren, ja, dan kun je dat natuurlijk alsnog niet veel doen. Maar het gaat ook vooral echt over het bestuurbaar houden van de Unie. Dus los van de politieke stromingen heeft elk lidstaat natuurlijk in allerlei discussies altijd een specifiek nationaal belang. En dat ze willen verdedigen, dat dan soms ten koste gaat van de rest van de Unie. En dat is frustrerend. En als je dan van 27 naar 30 of nog meer lidstaten gaat, ja, dan wordt dat probleem natuurlijk alleen maar groter. En is de kans elke keer aannemelijker dat zaken geblokkeerd worden door veto's, los van welke politieke stroming een regering van is. Dus het is ook gewoon voor de bestuurbaarheid van de EU in dat opzicht wenselijker als je meer met meerderheden kan doen. Dus natuurlijk dan de afweging. Ja, een lidstaat levert weer een beetje soevereiniteit in. Dus dat is politiek natuurlijk dan altijd wel weer lastig.
14: Ja, en over veto gesproken. Dit moet er dus wel doorheen komen door alle lidstaten mee te krijgen. Is dat haalbaar? Wat zijn de signalen?
19: Het wordt wel ingewikkeld. Wat wel interessant is, is dat de methode, een beetje technisch, die de commissie kiest, eentje is waarbij de verdragen niet open hoeven gebroken te worden. Dat is dus wat dat betreft procedureel iets makkelijker. Dus nog steeds veto's nodig. Je hebt al wel Frankrijk, Duitsland en de Benelux, die willen graag het stemrecht van nieuwe landen wel bevriezen. Maar ja, zelf hun eigen veto opgeven is dan weer een tweede. En er zijn ook landen zoals Italië en Oostenrijk die van de zomer ook al hebben gezegd, laten we onze vrienden op de Westelijke Balkan nou niet een soort tweede klas lidmaatschap geven. Dus ja, dat wordt ook weer ingewikkeld. En je hebt natuurlijk ook de verkiezingen die eraan komen. In Spanje nu al snel, Frankrijk, Polen, Italië komend jaar. En ja, welke regeringen daaruit komen zal ook weer een invloed hebben op dit proces natuurlijk.
14: We gaan het blijven volgen. Dank buitenlandredacteur Luc de Klerk. En straks praten we hier nog over verder met Europarlementariër Gerbignan Gerbrandy.
1: Daarbij is het 7:08 gaan we praten over kaas.
20: Oh.
1: Ja, want door klimaatverandering wordt het steeds moeilijker om traditionele Europese producten zoals kaas op de oude manier te maken, schrijft Euractiv, de Europese nieuwswebsite. Want we weten, temperaturen stijgen, er zijn steeds vaker periodes van droogte en extreem weer, en dus moet je je manier van werken aanpassen. Praten we over met Anke Moerland, hoogleraar intellectueel eigendom en internationale handel bij de afdeling internationaal recht van de Universiteit Maastricht. Van Moerland, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ja, en in het stuk wat we op die nieuwswebsite lezen, wordt de kaas abundance uitgelegd. Wat is daarmee? Dat heeft een beschermde oorsprongsbenaming. En waarom heeft klimaatverandering effect op het maken van die kaas?
9: Ja, dat is inderdaad iets wat we de laatste jaren wat vaker zien voor producten als kaas, maar ook voor champagne bijvoorbeeld of olijfolie. Want deze producten zijn natuurlijk afhankelijk van bepaalde ingrediënten die daar ter plaatse groeien of worden gemaakt.
1: Ja.
9: En als het klimaat opschuift, heb je gewoon andere tijden, bijvoorbeeld voor de oogst van druiven of het gras groeit niet meer zo hard en die oorsprongsbenamingen die u noemt, dat is inderdaad een hele strikte kader van regels waaraan de boeren en de producenten moeten voldoen om dat label te kunnen dragen op hun product. Dus de naam Abondance kaas bijvoorbeeld.
1: Ja, en die Abondance, daar wordt dus inderdaad voorwaarden gesteld van het moet die soort koeien zijn, het moet zoveel melk opleveren, er moet gras van die weide moet er zijn, want anders mag het geen Abondance heten. Dat gaat inderdaad zover.
9: Ja, dat gaat inderdaad zover. Ja. Je zou dat moeten aan denken hoe lang de koeien buiten moeten staan. Op welke plekken. Dat is natuurlijk het belangrijkste aan een geografische herkomstaanduiding. Is dat het in een bepaalde locatie gebeurt.
1: Ja, duidelijk.
9: Ja, en dan als daar natuurlijk minder gas is. En jij dan uiteindelijk de koeien daar niet zo lang kan laten staan. Dan heb je in feite een probleem. Dus dat is wel waar we nu tegenaan lopen.
1: Ja, nou, wat de Franse overheid meteen bedacht heeft. Heeft gezegd tijdelijke ontheffing. Waardoor je die kaas wel wat mag laten afwijken van de oorspronkelijke productievoorschriften en het nog steeds als een beschermde oorsprongsbenaming mag gelden. Is dat de oplossing? Dan maar de regels versoepelen als die klimaatverandering doorzet?
9: Ja, dat is natuurlijk alleen een korte termijn oplossing. Want je ziet dan misschien pieken waar het heel slecht ging. En dan doe je deze heffingen, want dat doet niks afbreuk aan. Tenminste, dat zeggen ze ook, dat het product niet echt afwijkt
1: is,
9: van de smaak en van de unieke karakter die wij gewend zijn van deze kaas. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk meer naar de korte of de medium en lange termijn kijkt, dan zal er toch een aanpassing van de regels waarschijnlijk voor deze kazen of hoe de champagne precies wordt gemaakt.
1: Precies.
9: Dan moet het misschien wat flexibeler opgeschreven worden dat er dus dan geen 13% suiker in die druiven mag zitten, maar 15% of dat zijn de schuivingen waar je dan aan moet denken, want die regels zijn ontzettend concreet.
1: Ja.
9: Maar dat is niet iets wat we nog nooit hebben gezien in het verleden. Dat is misschien in het verleden niet vanwege klimaatveranderingen geweest dat regels zijn aangepast, maar omdat bijvoorbeeld consumenten andere voorkeuren hebben ontwikkeld en daardoor de producenten vonden dat het moest worden aangepast. Of technologie is voor uitgegaan in plaats van houten vatten,
1: stalen
9: vaten gebruiken. Precies.
1: Ja.
9: Dus dat zijn dingen die we al hebben gezien. En het is ook niet heel vreemd dat dat gebeurt over honderden jaren, dat daar aanpassingen zouden zijn.
1: Duidelijk, dank. Anke Boerland is hoogleraar intellectueel eigendom en internationale handel bij de afdeling internationaal recht van de Universiteit van Maastricht. En dan meerdere defensie-experts roepen op te stoppen met het gebruik van de term hybride voor het beschrijven van Russische acties in Europa. Zo hybride zijn ze niet. En waarom ze dat vinden, hoor je zo meteen bij BNR.
20: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
22: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
21: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
23: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
24: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander?
23: Nu in de theaters. Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
0: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
4: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
25: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Nu in de BNR-app.
14: Bommenwerpers VS van Fairford gehaald om dreiging Iraanse drones. BNR-ondernemerspanel heeft weinig vertrouwen in minderheidskabinet. Niets is slechter dan geen keuze maken. En elke Amerikaan mag van Trump belastingvrije rode diesel tanken. Dat en meer in de BNR-app.
1: Nou, dan ben ik van de Plas van de AWB. Maddy, begint het al een beetje drukker te worden?
9: Jazeker, er staat inmiddels 200 kilometer file. Vooral in Noord-Brabant en in Zuid-Holland komt veel vertraging voor door de dagelijkse files daar. En er zijn ook wat bijzonderheden, zoals de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velzen. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 15 minuten. Ook op de A20 hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Noord. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ongeveer 25 minuten. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen is een ree aangereden bij Tjallebert. Hier is de vertraging nu een kleine 20 minuten. En ook zorgt de Zuurhofbrug vanmorgen weer voor vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De vertraging is nu 40 minuten en het rijdt hierdoor ook langzaam op de N219 van Spijkenisse naar Oostvoorne. De N218 bedoel ik, excuses. Bij de aansluiting met de N15 is de vertraging nu 55 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 212,9.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al 1 in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. Een mogelijke aanval met Iraanse drones was de aanleiding voor het weghalen van Amerikaanse bommenwerpers van een luchtmachtbasis in Engeland. Dat meldde Amerikaanse media. De 12 vliegtuigen werden afgelopen weekend terug naar Amerika gevlogen. Vorige week werden bij de basis 5 verdachte mannen opgepakt. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, en het is dan ook droog en zonnig in Azië, waar de beurzen open zijn. Nikkei, 17e hoger. Hang Seng Index, 0,6% hoger. En de Kospi verliest 1,2%. Kijken we even naar de olies. Brent Crude, en dan de future voor november. $100, $84 cent. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Meerdere defensie-experts roepen op te stoppen met het gebruik van de term hybride voor het beschrijven van die Russische acties in Europa, waarmee ze ons proberen te verstoren. Waarom dat is en waarom ze dat zeggen, hoor je zo meteen op BNR.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Hey ondernemer,
11: hier Nadia van der Vlies
10: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
11: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
10: Met topsprekers als Fern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
11: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
12: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
13: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
15: Nee.
28: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
15: Nee, ik weet het niet, sorry.
13: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
29: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is bijna 6:06 op deze dinsdag, de 6 oktober 2026. En naast me zit Maxime van Mil.
31: Goedemorgen.
1: En die weet ook dat we, weer een wijde kuur aan mooie onderwerpen hebben.
31: Het wordt weer prachtig. Straks hebben we het over het vertrouwen van ondernemers in het kabinet. Die is niet zo groot, laag, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Nou, of dat nog te verbeteren valt, dat hoor je zo. En uit nieuw onderzoek blijkt dat de eerste Egyptische koningen hun eigen bedienden waarschijnlijk inderdaad mee het graf innamen.
1: Oh nee.
31: We vertellen je zo hoe dat precies zit. En of ik jou mee het graf in ga nemen.
1: Dat hoop ik niet, nee. De term hybride dreiging werd niet meer als we het hebben over de dreiging vanuit Rusland, zeggen experts tegenover BNR. Het is een soort containerbegrip geworden. We worden er niet zo heel erg bang meer van. En de manier van communiceren zou leiden tot onduidelijkheid. En dat moet je niet eens hebben. En waarom dat is, gaan we bespreken met een van die experts, Jelle Postma, oprichter van de stichting Justice for Prosperity. Meneer Postma, goedemorgen.
32: Goedemorgen.
1: Ja, hybride en containerbegrip, dat begrijp ik nog. Maar waarom werkt het niet meer?
32: Nou, omdat de definitie natuurlijk ook van een containerbegrip, er valt van alles in. En op een gegeven moment, als er zoveel in het vakje wordt gestopt, dan is het voor niemand meer echt duidelijk waar de dreiging nou eigenlijk uit bestaat.
1: Mm-hmm. En waarom is het
32: terwijl ik toch vaak...
1: Ja?
32: Sorry, ga door.
1: Waarom is het wel belangrijk om dat wel te weten, om dat helder onderscheid te hebben?
32: Nou, omdat het schept onduidelijkheid. En dat is natuurlijk precies ook wat in de kaarten speelt van de tegenstander. In dit geval Rusland. Mm-hmm. En het is belangrijk voor burgers om te snappen. Hebben we het nou over sabotage, een kabel die wordt doorgesneden, of een cyberaanval op bedrijven of overheden, of bijvoorbeeld beïnvloeding via desinformatie.
1: Ja.
32: Waarbij we de Russen steeds meer behendig zien worden en steeds minder ook zelf dingen verzinnen vanuit Rusland, maar steeds meer ook verstoorders en incidenten oppikken om daar olie op het vuur op te gooien.
1: Ja, maar geef het beest, dan noem het beest bij de naam, en niet in het containerbegrip van de hybride dreiging. Nogmaals, want dat is even het belangrijke. Als we dit gaan doen, we gaan inderdaad gewoon man en paard noemen en zeggen, nou, dit is een duidelijke sabotageactie, een stroomkabel is doorgesneden, of er is een object op het spoor neergelegd, of nou, alle voorbeelden die we zien, die we nu onder dat containerbegrip gooien. U zegt, als je dat beter communiceert, dan worden mensen alerter. Hoe moeten ze dat zien? Wat gaan we dan beter doen dan we nu doen?
32: Nou, we willen niet zeggen dat we alerter worden, maar we begrijpen beter wat de dreiging precies is en waar die vandaan komt. En dus ook wat we er tegen kunnen doen met elkaar. En het begrip van wat bijvoorbeeld Defensie moet gaan optuigen, mm-hmm, en bezig is met optuigen en de diensten natuurlijk. Dat is belangrijk dat we begrijpen als burger waarom dat wordt gedaan.
1: Ja.
32: Omdat we daar, dat gaat ons ook wat kosten. Dat kost ons nu al natuurlijk een stijging van het defensiebudget. We leveren ons de bescherming van persoonsgegevens bijvoorbeeld leveren we in, zodat de diensten beter hun werk kunnen doen.
1: Ja.
32: Ja, dat zijn allemaal offers die wij maar kunnen maken als we begrijpen waar het voor nodig is.
1: Precies, en waarbij we kunnen zeggen, kijk eens, dit is iets wat de Russen doen, waarmee ze inderdaad ook de vinger neerlegt op de zere plek, en ook direct aantoont van de acteur, de fouterik in deze, is Poetin en zijn vriendjes.
32: Ja, zo is het, want dat blijft nog altijd nu nummer 1 vijand.
1: Ja, ja. Hoe moet je die verandering inzetten? Want als we dit zouden gaan doen, je gaat die terminologie veranderen, of je gaat veel meer man en paard noemen. Wie moet dat dan doen? Moet Defensie dat doen? Moet de politiek erin zijn? We weten dat we voor 72 uur een doos met overlevingsspullen moeten hebben. Maar je zou misschien ook kunnen zeggen, nou, dat past hier ook in, want dan weet je veel beter waarom we dingen doen.
32: Ja, precies. Als we snappen waar de urgentie vandaan komt, dan wat ik zeg, zijn we ook bereid om daar offers voor te brengen. Maar inderdaad, moet wel worden uitgelegd.
1: Ja.
32: Overheden staan uiteraard aan de lat, zoals inderdaad Defensie. Natuurlijk, de minister-president speelt een rol. Iedereen vanuit de overheid. Maar zeker ook de journalistiek. Dit is wel een team effort. We zullen dit met elkaar moeten doen.
1: Ja.
32: En elkaar bij de les moeten houden daarbij.
1: Ja, dus je moet inderdaad gewoon zeggen van, nou, dit is een schaduwvlootboot die vervoert dat en dan dat. En dit is een stroomkabel die doorgesneden is. En ja, wij moeten daar ook aan de bak. Dat begrijp ik.
32: Ja.
1: Maar uiteindelijk vinden mensen het zo lekker om een containerbegrip te hebben. Toch? Ja, daar gaan we. Dat is een betere term.
32: Gaat u maar rustig slapen.
1: Ja,
32: zeker. Dat klopt. Wij van die luiheid kunnen we ons nu niet meer permitteren.
1: Nee, oké. Gewoon mannenpaard noemen. Dank.
32: Werk aan de winkel. Ja.
1: Jelle Posma, oprichter van de stichting Justice for Prosperity.
26: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Nou, dat is het 11 minuten over 7.
31: Ja, en dan gaan we naar de Nederlandse ondernemer. Want die loopt niet warm voor de gepresenteerde kabinetsplannen op Prinsjesdag. Dat blijkt uit een enquête onder de leden van het BNR Ondernemerspanel. Dat het kabinet geen meerderheid heeft en blijft schipperen tussen links en rechts is daarvoor de belangrijkste reden. En bij ons is Roy van Keulen, directeur groot aandeelhouder van bankenfabrikant Urban Sofa. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Maxime.
31: Meneer van Keulen, een deel van die plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag, die zijn ondertussen alweer van tafel, zijn alweer geschrapt, gevallen in de onderhandelingen. Hoe kijkt u daar als ondernemer naar? Ik neem aan dat een pittige boodschap is.
0: Nou ja, het is precies wat je zegt, Maxime. We zijn in Den Haag wekenlang aan het zeggelen over 40 euro meer of minder arbeidskorting, 10 cent op een kuub water, 100 euro ouderenkorting. Maar er worden eigenlijk geen keuzes gemaakt voor de lange termijn. We praten over de taart verdelen, maar niet om eigenlijk een grotere taart te bakken voor 2035. En dat is waar het misgaat. Ondernemers willen graag investeren, ondernemers willen graag keuzes maken. Maar dan moet er wel lange termijn beleid achter zitten. We zijn eigenlijk continu bezig met korte termijn retoriek en kleine beslissingen om uiteindelijk een akkoord er doorheen te krijgen. En aan zich zijn het geen verkeerde punten, maar er mist eigenlijk een langetermijnsvisie in Den Haag. En dat is heel jammer.
31: Maar die langetermijnsvisie, dat is iets, lost een meerderheidskabinet dat in uw ogen op, denkt u?
0: Nou, in ieder geval een breed gedragen meerderheid zou keuzes kunnen maken. De Delta-werken hebben ook langer geduurd dan één kabinet. En je kan een bredere coalitie vormen om uiteindelijk in te zetten op bijvoorbeeld educatie. Jullie hadden het net in BNR Radio over de start-ups, dat dat niet van de grond komt. Dat heeft ook niet, dat is ook niet een vierjarig beleid. Er kan een meerderheidsbeleid gezet worden op langetermijn doelen. Educatie, start-ups, investeren in technologie. Bepaalde speerpunten, zoals een land als Singapore bijvoorbeeld wel doet. En dat doen wij in Nederland niet. Wij praten in Nederland over het verdelen van de kruimels. En niet over het bakken van een grotere taart. En uiteindelijk ervoor zorgen dat we het verdienmodel in stand houden.
1: Ja, nou zijn we in Nederland heel goed in het formuleren van beleidsplannen. Dat blijft ook later het onderzoek zien van de Boston Consulting Group van niet zo lang geleden. 95% van die beleidsplannen leidt nooit tot acties, tot echt doelmatig. Je kan inderdaad ook wel beleid maken of groter beleid maken. Maar het zit hem toch in de uitvoering. Daar wordt altijd gekeken naar de ondernemer. Want jullie moeten het allemaal doen. En als je daarvan zegt, ja god, wij wachten op Den Haag. Dan denk ik altijd, ja, waarom wacht je op Den Haag? Ga naar de bak, hup, doen.
0: Ja, nou ik denk dat wij nooit eigenlijk wachten op Den Haag. Ik denk dat je ziet dat de ondernemers continu investeren en continu hun best doen. Maar als iedere dag uiteindelijk weer de belastingsplannen wijzigen.
1: Ja, dan weet je
0: en niet ergens duidelijk op wordt ingezet, dan weten wij niet waar we aan toe zijn. Maar dan zie je dat gewoon investeringen naar andere landen gaan. Je ziet bijvoorbeeld dat een land als in Amerika, dat je in start-ups, dat daar een heel ander beleid achter zit. En dat er dus veel meer start-ups uiteindelijk renderen. Dus ja, ik denk dat ondernemers, die moeten gewoon ondernemen. Maar ik denk dat echte ondernemers altijd ondernemen. Want die vinden altijd wel een uitweg. Ook als er slecht beleid of beleid wordt uitgevoerd waar we het niet mee eens zijn. Ik denk, dat is ook wat vanmorgen werd gezegd uit het onderzoekspanel. Ja. Iedere ondernemer kan heel goed leven met wat socialer of beleid wat misschien wel averechts is. Een eerste instantie voor de ondernemer. Maar als het maar langetermijn wordt uitgevoerd.
1: Ja, het is duidelijk.
0: Als iedere dag de belastingplannen veranderen, dan weten we ook niet waar we aan toe zijn.
1: Nee, precies. Maar duidelijkheid en een lijn in. En dat hebben we nu met de discussies in de algemene politieke beschouwing gezien. Hè. Ook een pro die zegt, ja, we zetten in op het verschrappen van die bezuinigingen op sociale voorzieningen. Wat effectief betekent dat als je straks een werknemer hebt waarvan je dacht, nou, die moet ik 2 jaar doorbetalen, wordt nu 1 jaar, dat is weer weggetennist. En dat zijn dingen die voor ondernemers natuurlijk niet heel erg mooi zijn. En dan denk ik altijd van die silent majority, die ondernemer, die laat zo weinig van zich horen. Ja, nu even bij ons, maar.
0: Nou ja, precies. En wij lossen het wel weer op. En wij gaan zorgen toch wat te investeren. Het was ook gisteren een onderwerp. Hè. De ZZP'ers worden eigenlijk teruggedrongen. En je ziet eigenlijk dat het averechts oplevert. Namelijk, er worden niet meer banen gecreëerd. Nee. Want omdat het bonnetje toch bij ons komt te liggen, proberen wij het wel weer anders in te regelen. Omdat wij namelijk wel ondernemen. En het gaat juist over dat ondernemerschap. En daar moet je op een andere manier mee omgaan in Nederland. In Nederland hebben wij de neiging om al dat kleine bier weer steeds terug te leggen bij die ondernemers, maar geen langetermijn plannen neer te leggen waar we echt in kunnen investeren en ook geld aan kunnen verdienen.
1: Ja, maar waarom vraag ik ook, waar is dan die, hey, jullie zijn een silent majority, je laat je oren hangen naar dit soort dingen. U spreekt zich nu uit, de ondernemerspanel doet dat ook. En dan denk ik altijd van, ja, wacht eventjes. Vroeger hadden we dus een partij in Den Haag, daar kon je naartoe, dat was de ondernemerspartij, de VVD. Maar die komen ook niet meer rechteraf, want op het moment dat ze onder druk worden gezet door de bonden, gaan ze door de knieën.
0: Ja, precies. Dat is dus wellicht tijd voor een nieuwe partij.
1: Nou,
0: ben ik helemaal met u eens.
31: Aan de bak dus.
1: Oprichten, meneer Van Keulen, zou ik zeggen.
0: Nou, ik ga eerst maar eens proberen meer banken te verkopen.
1: Dank. Roy van Keulen is directeur grote aandeelhouder bij bankenfabrikant Urban Sofa. Het hele verhaal van de onderzoeksredactie kun je teruglezen op bnr.nl. 7:16, Mandy van der Plas van de ABB is bij ons. Ongeluk op de A20 zorgt voor stremmingen, neem ik aan.
9: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd, waaronder dus die een op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het ging daar mis bij knooppunt Kleinpolderplein. 2 rijstroken zijn dicht en vanaf Schiedam is de vertraging een kleine 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 108,0.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
31: Ga nog even terug naar Den Haag. Want over 2 jaar een vermogenswinstbelasting hebben ingevoerd, dat kan nog best wel eens lastig worden, dat meldt de NOS. Het kabinet wil daarnaar overstappen in het nieuwe Box 3-stelsel uiteraard. Maar dat wordt een race tegen de klok. En dat terwijl financiënminister Eelco Heijnen afgelopen week nog erg optimistisch klonk. Die zei, we vragen de maximale stretch van iedereen. Maar dan is 2028 toch waarschijnlijk echt wel haalbaar. En dat was waarschijnlijk ook omdat het een belangrijke toezegging richting de SGP en Ja 21 was om de hele wetswijziging er doorheen te krijgen. Nou, volgende week maandag is er een Kamerdebat over het nieuwe stelsel. Tegen die tijd hoopt de Kamer in ieder geval een advies te hebben van de Raad van State. Maar daar gaat het dus al mis.
1: 6 dagen is dat.
31: Ja, want die Raad van State die zegt die deadline die is hartstikke onmogelijk. Op zijn vroegst komt dat een week later. Maar waarschijnlijk zelfs nog een week verderop. En dat betekent dus ook dat de Tweede Kamer minder tijd heeft om de wet te behandelen. Nou, ook banken laten weten dat ze die overgang naar het nieuwe stelsel in 2028 niet zien gebeuren. Die zitten met een probleem waar ze al langer voor waarschuwen, namelijk de IT-systemen die voor zo'n vermogenswinstbelasting moeten worden aangepast. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. Staatssecretaris Ehrenburg van Financiën die wekte vorige week de schijn dat ook daar een soort van oplossing voor zou zijn tegen die tijd. Maar dat is niet zo, zeggen die banken nu. Ehrenburgs argument is dat de banken eerder zouden hebben aangegeven dat ze liever een vermogenswinstbelasting zouden hebben dan ondertussen de van tafel gehaalde vermogensaanwasbelasting. Maar de Nederlandse Vereniging van Banken die zegt daarvan, dat klopt niet, dat hebben we nooit gezegd.
1: En dan, het lek in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt is gedicht, zegt de veiligheidsregio Groningen. Gisteravond raakte dat schip, de Nautilus, in grote problemen. Er zat een gat in de romp, in de machinekamer. Dat is nooit handig, dat is beneden de waterlijn namelijk. Daardoor loopt er dan water in een schip. En moeten hulpdiensten en duikers er aan te pas komen om te voorkomen dat het ding gaat kapseizen en zinken. Nou, dat lukte. Althans niet het zinken en kapseizen. Het is juist voorkomen. Brandweer heeft het water uit de Nautilus gepompt. En er moesten 2 sleepboten worden ingezet om het ding op zijn plekje te halen. De bemanning was al van boord. Het is een schip van 73 bij 16. En vervoert onderdelen voor windturbines op zee. En hoe dat gat in die romp gekomen is, is niet duidelijk. We mogen niet meer zeggen dat het hybride oorlogsvoering is. Nee. Zou het een Russisch gat zijn?
31: Een knip of een kabel? Of
1: je weet het niet.
31: Ja. Een groot aantal vakbonden uit Hollywood die slaan alarm. Want die zien namelijk steeds minder Amerikaanse films en series die ook daadwerkelijk in de Verenigde Staten worden gemaakt. De vakbonden komen met een onderzoek dat aanwijst dat de Amerikaanse film- en televisieindustrie alleen maar verder aan terrein gaat verliezen als er niet wordt ingegrepen. Nou, er zal één meneer niet heel erg blij mee zijn en die zit in het Witte Huis. Simpel grafiekje, in 1999 gaven Amerikaanse studio's 74% van hun geld uit aan producties die in ieder geval deels in de VS werden gemaakt. En dat gaat nu om nog maar 42%. En ook bij series is het beeld niet anders, van 94 naar 64%. En daarnaast neemt ook het aantal Amerikaanse cast- en crewleden af. Want ja, als je in het buitenland opneemt, dan is het veel handiger om daar je personeel te halen. En die vakbonden die zeggen, dat is pijnlijk voor de sector. Er zijn gewoonweg minder banen voor Amerikanen daar. Er is ook goed nieuws voor die studio's, want het Amerikaanse congres overweegt wel om een binnenlandse producties te gaan steunen, met allemaal economische prikkels. En dat is dan iets dat andere landen als het Verenigd Koninkrijk en Canada ook doen. Mm. Nou, de VS wil daar dus achteraan om Hollywood toch weer een soort van te redden.
1: Ja, als je nou weet, jij bent van de beurs, hè? Van de PNR Beurs. Ja. Skydance net zijn fusie heeft. En die hebben beloofd dat ze 30 producties in Amerika gaan doen, met Amerikanen, met alles op en dan. Dat gaat misschien wel eens soelaas bieden.
31: Ja, toch een beetje, hoe zeg je dat, een pleister op het wondje.
1: Ja. Huh? Dan even naar dit, want nieuw onderzoek lijkt te bevestigen dat Egyptische koningen inderdaad hun bedienden meenamen het graf in. Als zij dood waren, gingen die gewoon mee, hup, luik eroverheen, zoek het lekker uit. Die bijgraven die dateren uit de periode van rond 3000 voor Christus. Het leek er eerder op dat in die bijgraven al mensen werden geofferd, maar er was geen duidelijk bewijs voor, tot nu. En daarom is Egyptoloog Huub Pracht bij ons. Meneer Pracht, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het was altijd een beetje onduidelijk. Er lagen inderdaad lichaam, of lichaam, wat er van over is, gewoon lijken in die buurt van die grafkamers. En dat was in de 20e eeuw was er al een theorie over, begrijp ik.
2: Jazeker. En het is heel fijn dat je zegt 3000 voor Christus. Want dit is een praktijk die maar heel kort in gebruik was. Ja. En dan helemaal aan het begin van die Egyptische beschaving.
1: Juist.
2: Dus 5000 jaar geleden in de eerste dynastie. Is nu aannemelijk gemaakt dat inderdaad mensen moedwillig gedood werden. Ja. En dat vermoeden is altijd al, heeft altijd al bestaan. Sinds de ontdekking inderdaad van al die stoffelijke resten van, laten we zeggen, hofhouding. De mensen die heel direct bij de farao
1: betrokken waren.
2: Betrokken waren, ja, precies. Ja.
1: En die werden inderdaad vermoord en daarna in het graf bijgezet.
2: Nou, daar lijkt het wel op nu. Ja. Hè. Er is heel gericht onderzoek gedaan naar schedels van die skeletten. Overigens slechts 15% van alle skeletten die teruggevonden zijn. Een heel groot deel is naar Cambridge in Engeland vervoerd. Mm-hmm. En nu heeft men gericht onderzoek gedaan aan die schedels. En dan ziet men dat er toch geweld is gebruikt. Dus dat, en ook, de mensen zijn allemaal van ongeveer eenzelfde leeftijd. Rond de 25 jaar. Dus het is een vermoeden van Flinders Petrie, de grote grondlegger van de archeologie in zijn algemeenheid. De Egyptoloog Petrie, die dat vermoeden al uitsprak destijds. Mm-hmm. Maar ja, hij had niet de forensische technieken om dat aan te tonen.
1: Ja, maar zijn hunch was dus goed. Nu we dit weten, wat u zegt, heel duidelijk. Hè, dit komt alleen maar voor het begin van de eerste dynastie. Op het moment dat de koningen zo begraven werden. Dat was dus een ritueel. Welk motief? Want dat kunnen we natuurlijk nooit achterhalen. Maar, nee. Of kunnen we dat wel misschien uit hiërogliefen halen?
2: Nee, niet echt. In die zin dat we. Het is inderdaad de periode waarin net het hiërogliefenschrift zich aan het ontwikkelen is. Uh-huh. En er zijn bij die graven wel een soort gedenkstenen teruggevonden. Waar een voorstelling wordt gemaakt van de persoon met een titel. En dan blijkt dat het inderdaad hele direct bekenden zijn. Hè, de mensen uit de hofhouding. Uh-huh. Hoeven niet te denken aan de allerhoogste personen, maar gewoon mensen die in het paleis werkten. Ja. En waarom ze dan meebegraven zijn, daar kunnen we eigenlijk alleen maar over speculeren. Natuurlijk was er al een heel sterk ontwikkeld idee over een hiernamaals. Ja. Dat er een nieuw paleis gebouwd zou zijn in een andere werkelijkheid. Waar zij dan dezelfde functie zouden krijgen. Dat is wat aannemelijk is, maar wat nergens zo geschreven staat, jammer genoeg. Nee. En het verdwijnt, hè, dat is ook heel bijzonder, al snel toch. Het heeft ongeveer 100 jaar stand gehouden. Maar ik kan me zo voorstellen, je moordt eigenlijk je hele familie misschien en al je dierbaren uit. En men zal ongetwijfeld tot een ander idee zijn gekomen. En dat blijkt ook wel, want een aantal decennia later komen dan kalkstenen beelden voor in de graven van de farao's.
1: Ja, precies. Met allerlei gebruiksvoorwerpen en in de functie die ze vervulden. Exact, daar kennen we het van. Ja, dat kost toch wat minder mensen over het algemeen.
2: Ja, zo is het. Ja.
1: Precies, dank u wel voor de toelichting, Egyptoloog Huub Pracht. Wapenfabrikanten moeten zelf verdachte drones uit de lucht neer kunnen halen. Nou, waarom, maar vooral hoe ze dat moeten doen, gaan we zo bespreken in de ochtendspit.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Het moment dat alles begint.
15: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
16: Provider, it starts here.
17: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
5: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
17: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte AI-cursussen ga je naar Vijfhart.ai.
18: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu
20: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design
6: luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnb.nl. BNB maakt rijden geweldig.
7: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu op...
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bijvoorbeeld, daar is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je 15 minuten. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam staat een kapotte auto bij Papendrecht. Hier is het op onthoud maar liefst 50 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is bij knooppunt Velzen de linkerrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. 20 minuten vertraging hier. En de A27 Almere richting Gorinchem bij knooppunt Rijnsweerd 20 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al één in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. Een mogelijke aanval met Iraanse drones was de aanleiding voor het weghalen van Amerikaanse bommenwerpers van een luchtmachtbasis in Engeland. Dat meldde Amerikaanse media. De 12 vliegtuigen werden afgelopen weekend terug naar Amerika gevlogen. Vorige week werden bij de basis 5 verdachte mannen opgepakt. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Wapenfabrikanten moeten zelf verdachte drones uit de lucht neer kunnen halen. Waarom en hoe ze dat moeten doen, gaan we zo bespreken in de ochtendspits op BNR.
5: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan. En dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
6: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. 5Hart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. 5Hart.ai. Dat klopt voor jou.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar fiverr.ai.
8: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
9: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
4: Goedemorgen, 4 minuten over 7:30. Het wordt voorzichtig licht buiten.

0: Het wordt steeds later licht, is mij opgevallen.
1: Ja.
0: Het is wel een paar miljoen jaar zo. Het is dinsdag 6 oktober 2026. Naast me zit Maxime van Meel.
1: Wordt het al een paar miljoen jaar steeds later licht?
0: Ja, gek is dat, hè? Ja. Als het winter wordt, gebeurt dat zo.
1: Ieder jaar weer. Ja. Ja. Goedemorgen. We gaan het zo hebben over de uitbreidingsplannen van de EU. Daarbij moeten lidstaten unaniem instemmen om het vetorecht af te zwakken. Dat gaat een beetje tegen elkaar in. Hoe dat gaat uitpakken, dat bespreken we zo met Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. En het laatste nieuws uit de techwereld krijg je ook nog van tech-collega Jo van Buurik.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want wapenfabrikanten zouden zelf verdachte drones rond hun fabriek moeten kunnen neerhalen. Daarvoor pleit een topman van de Frans-Duitse wapenfabrikant KNDS tegenover Politico. Want door de groeiende dreiging vanuit Rusland moeten bedrijven, zegt hij, waakzamer zijn dan ooit over de mogelijke komst van drones op en rond fabrieksterreinen die daar een aanslag willen plegen. We praten erover met Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Voskuil, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dit een terechte dreiging?
2: Ja, ik denk het zeker wel. We zien eigenlijk al de afgelopen 2 jaar allerlei activiteiten tegen wapenfabrikanten. Mm-hmm. En misschien herinnert u zich nog dat de topman van Rheinmetall, dat er een moordcomplot tegen was 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: En de afgelopen maanden zien we allerlei incidenten zoals brand, explosies, spionage rondom dit soort fabrieken.
0: Dat incident met die drones in Leipzig-Halle.
2: Ja,
0: kan je dat er ook onder plakken? Ja.
2: Ja, dat is wel onderdeel ervan, denk ik. Ja. Ja.
0: Nou, kun je het zelf bedenken, maar ik laat het u graag vertellen. Waarom is het interessant voor de Russen om een dronefabriek aan te vallen?
2: Nou, kijk, die fabrieken zijn natuurlijk de backbone om alle wapens te produceren.
0: Precies.
2: Die onder andere naar Oekraïne gaan. En in een conflict is zo'n wapenfabrikant, zo'n productiefaciliteit, is echt essentieel. En je kunt al alle drones die op je afkomen in de lucht proberen uit de lucht te schieten, maar het is veel effectiever om zo'n fabriek en de productie plat te leggen. Dus dat moet je echt wel zien als kritische infrastructuur.
0: Ja, en dan zou je inderdaad zeggen van we moeten dat zegt die topman dus ook van KNDS, we moeten zelf die verdachte drones kunnen neerhalen. Maar ja, kunnen ze dat? Hebben ze daar de mogelijkheid toe? Hebben ze daar de middelen toe en de mensen?
2: Ja, kijk, dat Frans-Duitse bedrijf, er werken wel 11.000 werknemers en een omzet van 4 miljard. En ze hebben ze maken zelf verschillende counter-drone-oplossingen. Nou, bij zo'n bedrijf werken natuurlijk ook allerlei ex-militairen, omdat je goed moet snappen wat voor producten je aan het moet produceren. Dus zij zullen dit ongetwijfeld kunnen.
0: Misschien, maar moet je het ook willen.
2: Ja, moet je het ook willen, dat is een tweede. En mag het ook.
0: Mm-hmm.
2: Want we hebben het hier wel over oplossingen in hun geval waarmee ze met scherp schieten op dit soort drone-dreigingen.
0: Ja.
2: Dat afhankelijk van de locatie kan dat best wel een ingewikkelde juridische kwestie zijn. Dus.
0: Ja, want stort debris neer op een woonwijk en knalt het daar op elkaar, dan heb je een probleem natuurlijk, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus daar moet je echt wel heel goed over nadenken. Mm-hmm. Maar zij zeggen wel terecht van ja, kijk, op dit moment bellen we de hulpdiensten. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Ja, dat is het verhaal, hè?
2: Ja.
0: Ja, en je moet een move hebben, een move te vangen, zeggen ze wel eens. De verdediging, want we hebben het nu over neerschieten, maar er zijn ook elektronische systemen waarmee je zo'n drone in je achtertuin kunt laten landen, hè, door echt de besturing over te nemen.
2: Ja, klopt. Dus er zijn wel wat zachtere middelen, zal ik maar zeggen, die ze wel al kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan versteviging van hun gebouwen, zodat drones niet zomaar naar binnen kunnen vliegen. Camouflage van objecten. Ook detectieapparatuur, dus dat je weet dat er iets vliegt, is al iets. Inderdaad, elektronische middelen. Dus er is wel een heel spectrum wat ze kunnen inzetten.
0: Ja.
2: Maar het is nu een beetje afhankelijk van in welk land in Europa je zit, wat er dan toegestaan is.
0: Ja, en dat is wel het verhaal. Moet je daar Europese regels over hebben? En ik kan me ook voorstellen, naarmate je dichter naar het front komt, dus dichter bij Oekraïne, dat je daar andere modaliteiten wellicht wil inzetten in je verdediging.
2: Ja, klopt. Dus het is een beetje afhankelijk van de locatie wat je wil kunnen inzetten. Dus in een stad doe je misschien heel andere dingen dan vlakbij het front.
0: Ja.
2: En de dreiging is mogelijk ook anders. Hè. Ja. Aan het front komen drones letterlijk vanuit Rusland. Maar in Europa, we wonen natuurlijk in een open samenleving. Ja, daar kunnen allerlei mensen natuurlijk gewoon met drones of andere middelen naar zo'n fabriek toe rijden. Dus daar is misschien weer een andere dreiging.
1: Is dit iets wat in Nederland ook speelt? Ik las laatst dat bij ASML bijvoorbeeld drones rondvliegen om te kijken of er niet bijvoorbeeld ook spionageapparatuur en dergelijke rond die campus in Veldhoven rondzweeft. Zijn er plekken in Nederland waar hierover nagedacht moet worden?
2: Ja, we hebben best wel veel kritische infrastructuur en high-tech bedrijven, maar ook dronefabrikanten. Dus er zijn best wel veel bedrijven, en we moeten echt niet naïef zijn, die zich bewust moeten zijn van een mogelijke dreiging. En of dat nou aanvallen met drones zijn, of gewoon spionageactiviteiten of sabotage, dat kan van alles zijn.
0: Ja, en toch, meneer Vosken, nog even terug naar wat u eerder zei. Als je de hulpdiensten gaat bellen, ben je te laat. Dus eigenlijk moet je wel ergens iets gaan afspreken over wat mag je zelf en wat laat je de hulpdiensten doen, hè, kan ik me voorstellen. Moeten we de grenzen daar gewoon maar van verruimen? Bij dat soort kritische infrastructurele projecten moet je of permanent bewaking hebben staan. Hè, daar moet defensie naartoe. Kost tijd, geld en menskracht. Of je moet het zelf inderdaad gaan organiseren als wapenfabrikant.
2: Ja, nou, ik denk dat stap 1 is dat je in ieder geval het gesprek aangaat met politie, defensie, van hoe gaan we dit doen? Ja, en ik denk dat dit bedrijf terecht even aan de noodklok trekt. Van er moet nu wel iets gebeuren.
0: Ja, het is 5:12. Dank. Ja. Mark Voska, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie.
3: Goedemorgen.
1: Dan maar dit. De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet groeit minder snel, dat meldt Netbeheer Nederland. Eind juni waren er 15.000 bedrijfsaanvragen voor de afname van elektriciteit. Dat is iets meer dan aan het begin van het jaar. Maar in het eerste halfjaar is de wachtlijst met 300 bedrijven gegroeid. De afvlakking van de groei komt vooral door slim gebruik van de elektriciteitsnetten, zegt Netbeheer Nederland. Bedrijven maken flexibel gebruik van het stroomnet, wat betekent dat zij buiten de piekuren elektriciteit afnemen, en daardoor is er ongeveer 4,4 gigawatt vermogen gewonnen. Daarnaast werden ook veel laagspanningskabels aangelegd en zijn er bijna 1200 transformatorshuisjes bijgebouwd. Nou, dat biedt allemaal verlichting, maar het betekent niet dat het effect van alle miljarden investeringen in het stroomnet ook gelijk zichtbaar worden. Operationeel directeur Han Slootweg van Enexis die zegt dat hij verwacht dat het er over 2 jaar nog echt wel meer wordt aangesloten. Dan pas dus. De druk op het net blijft dus de komende jaren voelbaar, ook omdat veel woningen op dat net moeten worden aangesloten. En daarover gesproken, ook de ACM die heeft hier nog een bericht over. Honderdduizenden huishoudens en bedrijven, zeggen zij, hebben eigenlijk een zwaardere aansluiting dan ze nodig zouden hebben op basis van hun verbruik. Dat stelt de autoriteit Consumentenmarkt dus op basis van eigen onderzoek. En consumenten en bedrijven lopen daardoor veel geld mis, waarschuwen ze. Het verschil tussen een zwaardere aansluiting en een standaard aansluiting kan namelijk oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zwaardere aansluiting is volgens de toezichthouder alleen nodig als je op hetzelfde moment verschillende zware apparaten gebruikt. En dan moet je in de orde van grootte van een sauna of een zwembad denken.
0: Of tegelijkertijd aanzetten.
1: Ja, en het allemaal tegelijkertijd aanzetten. De ACM roept op aan mensen om goed te kijken naar hun aansluiting. Het verkleinen van die aansluiting kost eenmalig €300. Door het volle stroomnet is vervolgens het ook weer lastig om daarna terug te gaan, wel weer naar een zwaardere aansluiting. Dus het is wel een beetje een eenrichtingsweg. Als mensen hun aansluiting verkleinen, zorgt dat niet voor veel extra ruimte op het stroomnet, verwachten ze dan wel.
0: Dus hoef je het eigenlijk niet te doen voor die piek.
1: Nee, eigenlijk dan toch weer de conclusie.
0: Doe maar niet. De Europese Commissie presenteert vandaag voorstellen voor de uitbreiding en hervorming van de Europese Unie. Een belangrijk onderdeel is de beperking van het vetorecht van lidstaten. Want dat kan af en toe inderdaad besluitvorming in Europa danig in de weg staan, zo weten we. En dat moet je dus doen. Die afperking van het vetorecht, die moet je gewoon een beetje doorzetten, zegt ook D66. Maar hoe krijg je alle lidstaten daarin mee? Die kunnen dat namelijk vetoen. We gaan erover praten met Germain-Jan Gerbrandy, Europarlementariër in de liberale Renew Europe-fractie namens D66. Meneer Gerbrandy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, al die 27 moeten dan wel even akkoord gaan, maar hoe gaat u lidstaten overtuigen om dat te doen? Want het lijkt me voor een aantal landen waar het wat minder voor de hand ligt is, a mission impossible.
4: Nou, daar denk ik toch wel heel anders over. Ja. Er zijn twee hele goede redenen voor. Mm-hmm. De eerste is dat we zien dat de wereld razendsnel aan het veranderen is. En helaas niet ten voordele van Europa. We zien hoe Donald Trump een anti-Europese agenda voert. We zien China steeds sterker en agressiever worden. We zien Poetin zich natuurlijk misdragen in Oekraïne en ver daarbuiten. En dat betekent dus dat de Europese Unie ook moet veranderen. En iedereen ziet dat dat nu niet snel genoeg gaat. De Europese Unie moet sterker en sneller worden. En dat kan alleen maar door ook onze besluitvorming aan te passen. En de tweede reden, die is eigenlijk heel simpel. De Europeanen willen het. Meer dan 85% van de Europeanen willen gewoon een sterker Europa. Dus ja, regeringsleiders, luister naar je eigen bevolking.
0: Ja, nou hadden we meneer Orbán zit in Hongarije. Gelukkig is die vervanger voor Magyar, die wel Europees gezind is. Die krijg je misschien nog wel mee. Maar meneer Fico in Slowakije, nou, dat is een dwarsligger van de eerste orde. Ook al willen de Slowaken dat, hij zit voorlopig in het zadel.
4: Nee, absoluut. Alleen, ik ben er wel van overtuigd dat als een aantal landen stappen zet om vooruit te gaan, landen als Slowakije met een Fico of een Slovenië met een Janša, uiteindelijk toch eieren voor hun geld kiezen. We gaan waarschijnlijk hetzelfde krijgen met de kapitaalmarkt, ook regelmatig op uw radio het belang daarvan in Europa. Ja. Dat gaan nu een aantal landen waarschijnlijk doen. Mm-hmm. En dan zul je zien dat de rest niet achter wil blijven. Want dat is dan economische zelfmoord. Ja. Dus we moeten daar optimistisch tegenaan kijken.
0: Ja, maar als we kijken inderdaad naar de opstelling van de Fico en Orbán, dat is ook economische zelfmoord, denken zij, op het moment dat je niet met de Russen in zee gaat. En dat is dus lastig. Nou, we zijn er volgend jaar verkiezingen in Frankrijk. We zien ook dat er bepaalde landen in Europa ruk naar rechts maken. Het zou kunnen zijn dat Marine Le Pen dan president wordt. Nou, die is moordicus tegen het afschaffen van het vetorecht.
4: Ja, maar gelukkig is het zover nog niet. Die verkiezingen moeten nog plaatsvinden.
0: Dat is waar.
4: Maar het betekent ook dat er enorme urgentie is om dit soort dingen nu te gaan regelen. Mm-hmm. En ik zie die urgentie. Gisteren kwamen president Macron en bondskanselier Merz ook met een verklaring hoe beter en sneller om te gaan met China. Ja. En dat was niet om dat met nationale bevoegdheden te doen, maar om de Europese Commissie veel meer macht te geven om snel te reageren als China ons nog verder economisch klem probeert te zetten. Ja. Dus je ziet echt een wil bij de huidige regeringsleiders, ook bij een Rob Jetten in Nederland, om hier de komende maanden werk van te gaan maken.
0: Ja, ja, een prachtig mooi voorbeeld inderdaad van Merz en Macron die dat doen. En anderzijds, ook hier zou je in de besluitvorming weer kunnen gaan stuiten op een vetorecht van een aantal landen. Hè. Spanje heeft een buitengewoon goede handelsrelatie met de Chinezen bijvoorbeeld.
4: Oh nee, absoluut, dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden, wat ik al zei. Ja. Een groep landen kan het voortouw nemen. Ja. Dat is een hele belangrijke procedure waar we eigenlijk nooit echt gebruik van maken, maar die nu heel duidelijk weer op tafel ligt. Ja. En iedereen zit klem, hè. Ook een bondskanselier Merz heeft gezien, het grootste, machtigste land van Europa, dat hij in de Oval Office in Washington gewoon niet serieus genomen wordt.
0: Nee, precies.
4: Terwijl als we dat met z'n allen Europees doen, dan zijn we een wereldmacht. Ja. En die macht moeten we dan ook wel gaan gebruiken.
0: Ja, maar de hechtheid van Europa stond en valt juist bij het hebben van het vetorecht. Het was één voor allen, alle voor één. Als je dat ondergraaft, ja, dan wordt misschien de Europese Unie een beetje losstand.
4: Nee, totaal niet, totaal niet. Kijk naar de geschiedenis van Nederland. Wij waren ooit een prachtige republiek met zeer zelfstandige provincies die allemaal buitenlands beleid voerden. En die hadden op een gegeven moment door dat ze alleen weinig in de melk te brokkelen hadden in de wereld. Dus we zijn samen gaan werken. Ja. En zo werden we een land. Ik geloof niet dat Zeeland of Limburg of Groningen er heel veel spijt van hebben dat ze niet meer hun eigen buitenlands beleid hebben. Maar dat dat vanuit Den Haag met een krachtige stem wordt gedaan. Nou, hetzelfde geldt nu voor heel Europa. Een individueel land heeft niks meer te zeggen. Als Europa zijn we sterk. En dat wordt echt wel gevoeld in de hoofdsteden.
0: Dank. Gerber-Jan Gerbrandy, Europarlementariër in de liberale Renew Europe-fractie namens D66. Benny van der Plas van de ABB is bij ons. Hoe staat het erbij op de weg, Benny?
5: Het is vrij druk met bijna 700 kilometer file. Vooral in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland rijdt het langzaam. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd die oponthoud veroorzaken. Onder andere op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop is de linker rijstrook daarom dicht. En vanaf Liesel is de vertraging bijna 50 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 4,0.
6: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: De Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
8: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
9: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
8: Ja, nee,
9: dit is wel een.
10: Tech-update. En daarvoor is Joe van Buurik aangeschoven met het laatste technieuws. Goedemorgen, Joe.
11: Maxime en Bas, hallo.
1: En dat gaat allereerst over OpenAI, de technieuws dat specifiek voor ons werelddeel een stukje transparantie toevoegt aan tools als ChatGPT. Vertel.
10: Ja, ze moeten wel als ze op de Europese markt actief willen zijn. Ja. Met ChatGPT en Codex, hun AI-programmeerhulpje. Als die hier moeten kunnen blijven werken, moeten ze ook voldoen aan de AI-wetgeving van de Europese Unie. En daartoe komt er een watermerk in teksten gegenereerd met AI, zodat beter achterhaald kan worden of een tekst wel of niet gemaakt is met AI dus.
0: Ze weten dus of jij zijn eigen tweet schrijft.
10: Dat is natuurlijk al ontdekt, maar dat gaat dan nog beter lukken als het goed is. Het is overigens dus niet een daadwerkelijk zichtbaar symbool. Onzichtbaar symbool moet ik zeggen. Hè, dat je op een bepaalde manier boven kan halen. Nee, het gaat om een patroon dat verwerkt zit in de woordkeuzes van wat een AI-model uitspuugt als je daarom vraagt. Nou, wij mensen zullen dat er niet uit kunnen halen, maar we kennen allemaal dat soort detectoren zoals Pangram om een AI-tekst door te laten scannen en te laten herkennen of het met AI gemaakt is. En nou, dat watermerk moet daar dus bij helpen. Voor gebruikers in de EU komt dat standaard aan te staan in de komende weken. En ook alle anderen ter wereld die met een koppeling met bijvoorbeeld ChatGPT werken, dan kunnen ze voor kiezen om het in te schakelen. Dus het is voor iedereen die niet in de EU zit een soort opt-in versie.
1: Maar het komt standaard aan te staan, maar kun je het ook binnen de EU uitzetten? Of is niet zo'n feest?
10: Je kan het niet uitzetten. Je kan het misschien wel omzeilen, maar het hangt een beetje vanaf hoe je het benadert. Ja. Het blijft namelijk in stand als je de tekst bijvoorbeeld kopieert en plakt uit ChatGPT. Het zit immers verwerkt in de woordkeuzes. De methode heet trouwens TextGrain. Hebben ze ook een heel onderzoek over gedeeld, wat ze met wat Amerikaanse universiteiten hebben uitgevoerd. Maar mede door wat je kan doen, kun je het wel minder effectief maken. Ze hebben zelf een testje gedaan. 10% van de woorden zijn aangepast naar synoniemen. En dan zegt de detector nog maar voor 66%. Dit is een AI-tekst. In plaats van 92% wat het eerder was. Dus even kijken hoe dat dan gaat binnenkort. Ja. In de school, bij opleidingen, studenten dergelijke gaan fanatiek in hun werkstukken de woorden vervangen door synoniemen.
1: Dus je laat het genereren, dan ga je naar synoniemen.net en dan ga je gewoon de helft intikken. Dat
0: is ook één prompt. Is twee prompts per uur klaar.
10: Ja, precies. Maar dat is weer AI. Dus dan om zelf dus dat moet je dan nog wel doen. Hè? Maar goed, nee, ik zou het niet aanraden, maar dat zullen we gaan zien gebeuren. Kortere teksten, zegt OpenAI, vertaalde teksten en ook wiskundige antwoorden, daar is het minder effectief. Want ja, kan je voorstellen, hoe meer woorden, hoe meer watermerken er mogelijk uitgesmeerd kan worden. Ze zijn er trouwens wel een beetje laat mee, want deze specifieke Europese regelgeving rond transparantie van AI-gebruik werd in augustus al van kracht. En ja, grote concurrent Anthropic kwam er toen al mee, in augustus dus. Die kregen toen ook nogal wat backlash trouwens, van watermerken, dat is helemaal niet de bedoeling. Moet ik ook zeggen, OpenAI had dit 2 jaar geleden al ontwikkeld, zei de Wall Street Journal een keer. Maar ze wilden het niet uitbrengen vanwege angst voor negatieve reacties. Nou, dat zagen we bij Anthropic. Nu zullen we er minder over vallen. Maar ja, ze moeten toch wel binnen de EU, ook bedrijven als Google, Meta en Microsoft doen er trouwens aan mee. Maar wel goed om te weten dat ze zich gewoon aan de regels willen houden.
1: Nou, wat fijn. Dus. Dat is toch wel positief. Ja. Dan nog even kort naar het telefoonbedrijf geleerd aan Trump. Ja, alweer. Want daar voltrekt zich de zoveelste ramp.
0: Ja. Toestel is er nog niet, hè?
10: Lastig. Jee. Dat is een verhaal op zich. Maar het is ook wel een soort treinongeluk in slow motion. Mm-hmm. Trump Mobile, vanaf de initiële aankondiging tot het feit wat jij net zei, dat de mensen nog steeds op hun volledig Amerikaanse, maar niet heus, apparaat zitten te wachten. Nu dan een hack bij Trump Mobile, meldt de Amerikaanse nieuwsite Straight Arrow. Een groep die zich BYOD noemt, dus Bring Your Own Device, staat dat meestal voor. Zelf telefoon of laptop meenemen naar de meeting. Die heeft gegevens van ruim 3600 klanten buitgemaakt. En dat hadden ze kunnen zien aankomen bij Trump Mobile, wat overigens alleen maar een frontje is voor een ander mediabedrijf, Liberty Mobile. Want er was al een beveiligingsonderzoeker die onlangs had gezegd, hallo, er staan 27.000 klanten wiens gegevens zomaar buitgemaakt kunnen worden. Misschien moeten jullie daar iets mee doen. Maar we weten ook waarom er niks mee gebeurd is, want die BYOD-groep heeft een reactie gehad van Trump Mobile. Namelijk, we hebben geen mensen om deze situatie te adresseren.
0: Doei.
10: Ze hebben letterlijk niemand om hiermee om te gaan. En dat zeggen de hackers althans, dus moeten verwaaid aannemen. De enige reactie die terugkwam vanuit Trump al, jullie mogen ons niet hacken, jullie zijn terroristen.
1: Oh. Nou,
10: heel
1: nou,
10: fijn.
1: En zo dat gezegd opgelost.
10: Hebben. Ja, voor dat KPN of Vodafone op die manier zou reageren.
0: Odido. Zijn terroristen.
10: Ja, nou ja.
0: Blijkt.
1: Dus. Veel plezier.
0: Dank je, Joe van Buurik.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Maxime, goed opletten, want ik ga je overhoren wat de voornaam is van de premier van Samoa. Die luidt Lauleia Lemitolitoa Liuitua Schmid.
1: Oké.
0: Okay. Ja, huh?
1: Mooie naam.
0: Corpulente Samoaan met Duitse roots. Ja, hij is premier van het tropisch paradijs. Dat overigens tot vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een Duitse kolonie was. Maar waarom hebben wij het überhaupt over deze meneer Schmid? Nou, de lokale krant Samoa Observer heeft een videootje in handen gekregen waarop meneer Schmid de aanwezigen op een familiefeestje in 2007 van harte uitnodigt om eerst de Hitler goed te brengen en de Führer meteen alle heil toe te wensen. Nou, van chique stijl, meneer Schmid. De 12 familieleden doen braaf wat oom Laio Lila met de Liotel vraagt. En inmiddels heeft hij erkend dat het een beetje ongepast, aanstootgevend en kwetsend kan zijn. Maar dat de video tijdens een besloten bijeenkomst was opgenomen en niet voor het publiek bedoeld.
1: Ah.
0: Dat maakt het eigenlijk alleen nog maar veel erger. Dus of de achtste premier van het land, meneer Schmid, gaat de toekomst leren.
10: Ja. Ja. Als je hebt je er wel een beetje makkelijk vanaf gemaakt. Want de volledige naam van deze man luidt Susuga Lolulemaleoto.
1: Ja, want jij doet het veel beter.
10: Olataivio Fosi Schmid.
1: Oké.
0: Okay.
1: Maar goed, hij niet.
0: Fijn dat jij het weet.
1: En zijn 12 familieleden die kunnen dus ook niet meer president worden, premier.
0: Nee,
1: jammer.
0: Het kabinet wil snel door met box 3, maar de Eerste Kamer vraagt zich af of dat niet een beetje te snel gaat. Hoe dat precies zit, hoor je zo van onze politiek verslaggever hier in de Ochtendspits.
12: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen, LANCLAN.nl.
16: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
15: Lenklen, van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen, LANCLAN.nl.
17: Thomas van Zijl.
18: Vanaf 11 uur hoor je onder andere Arnoud Boot met het laatste economische nieuws. En Mehdi van der Laan komt langs van de Nederlandse Vereniging van Banken. Onder andere over de vraag of er weer grensoverschrijdende bankenfusies aankomen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
22: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
23: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl. De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM, accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
4: Nu in de BNR-app.
1: Hybride dreiging is een containerbegrip geworden, waarschuwen experts. Amerikaans leger wordt ingezet voor executie met vuurpeloton. En BNR-ondernemerspanel heeft weinig vertrouwen in minderheidskabinet. Niets is slechter dan geen keuze maken. Dat en meer lees je in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij Mandy van der Plas van de ANWB. Mandy, opvallend veel ongelukken vanmorgen.
5: Ja, dat klopt. Het is drukker dan gebruikelijk. Bijna 900 kilometer file. En ja, vooral heel veel ongelukken dus. In het zuidwesten van het land en in Friesland komt ook nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Dat helpt natuurlijk niet. Nou ja, onder andere op de A10 is een ongeluk gebeurd. Dat is dan gebeurd daar op de Ring Oost richting Utrecht bij afrit Watergraafsmeer. Er is hier maar één rijstrook open en dat kost je onderweg 25 minuten. Omrijden kan via de Ring West. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het hierdoor ook langzaam. Bij knooppunt Watergraafsmeer 30 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A2. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is bij Gelderop de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 50 minuten. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is bij Roosteren de rechterrijstrook dicht door een beschadigde vangrail. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen bij hectometerpaal 108,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTM Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meest illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam NoVib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. Zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan ze op basis van hun verbruik nodig hebben. Ze betalen zo jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Met slimmer stroomgebruik kan de aansluiting worden verkleind. Maar volgens ACM zorgt dat dan weer niet voor meer ruimte op het stroomnet. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
0: En dan kijken we naar Azië. 1,19%, dus 1,2% winst voor de Nikkei-index. De Hang Seng staat 16e hoog en de Kospi verliest 19. Heeft allemaal te maken met het verhaal dat Samsung zijn zwaargewicht daar in de Kospi-index een tik krijgt en naar beneden loopt. Dan gaan we naar de olies kijken. Er is wel wat soelaas, want de olieprijs begint licht te dalen. Als we kijken naar de Brent Oil Future, dan staat die op $100,42 per vat. Alle beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het kabinet wil heel snel door met box 3. Alleen de Eerste Kamer die vraagt zich een oud mantra af. Haastige spoed is zelden goed. Geldt het ook hier, zo meteen. Politiek verslaggever Sophia van Lille, hier in de ochtendspits.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor?
8: Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
10: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
11: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
12: Nee, weet ik niet, sorry.
10: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
9: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
14: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
26: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
14: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
27: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
28: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is bijna 6 minuten over 8 op deze 6e oktober 2026. Heel veel zessen zitten erin, maar ja, goed voor een 8. Minimaal is Maxime van Mil, die zit hier in de studio. Ja.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat gaan we doen het komende half uur?
1: Nou, we hebben het zo meteen over een nieuw plan in de EU. Duitsland en Frankrijk willen China per direct kunnen afsluiten van de Europese markt. Of ja, ze willen eigenlijk landen die onze markt kapot maken met oneerlijke trucs kunnen afsluiten. Maar het is wel duidelijk waar ze op doelen. En we spreken zo Rob van den Berg. Dus we gaan het hebben over de ruimte. En specifiek over een planeet die ontstaan is uit een dode ster.
0: Mooi is dat. Dan kunt u van het nieuw leven.
1: Ja.
0: We gaan eerst naar Den Haag. De klok tikt voor box 3. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 invoeren. En zegt, nou, dat gaat best goed met die agenda. Alleen de Eerste Kamer vraagt zich af, is het dan wel zorgvuldig gebeurd? Gisteravond moesten de Eelco's, Eelco Heijnen en Eelco Ehrenberg, zich daarover in de Eerste Kamer bij de Senaat vervoegen. En onze politieke verslaggever Sophia van Heel vertelt hoe de sfeer was tijdens dat debat in de Eerste Kamer.
30: De Senaat was zoals we de Senaat kennen. Streng, doch rechtvaardig. Want we weten, de Senaat toetst op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid en juridische kwaliteit van wetten. En er kwamen complimenten aan de twee Eelco's voor het maken van die keuze voor vermogenswinstbelasting. Ja. Want vermogensaanwasbelasting, daar was geen meerderheid meer voor in zicht. Alleen, de Kamer is ook kritisch, vooral over die zorgvuldigheid, omdat het kabinet het er snel doorheen wil jagen.
0: Ja, want wat is het verhaal? Inderdaad, het kabinet wil dit snel doen. En die willen nu eens een klap gaan geven op dat dossier van box 3. Welke hordes moeten ze nog nemen de komende weken met hun plan voor box 3?
30: Ja, nou, nog een aantal. Staatssecretaris Ehrenberg schetste de route als volgt.
31: De novelle die ligt bij de Raad van State. Dus zij gaan bezig met een, dat is uiteraard aan hen, maar we hebben ze verzocht om een spoedadvies daarop van toepassing te verklaren. Wij verwachten eind oktober dat retour. Dan gaan wij weer als razende roelands ons werk doen, omdat we dan in buitengewoon weinig tijd ook zullen moeten kijken wat doen we met het advies. Ongeveer gelijktijdig zal ook de Belastingdienst aan een uitvoeringstoets werken. Daar ga ik straks nog één zin extra over zeggen, voorzitter. En wij richten dan alles op alles om begin november het afgebakken pakket naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.
0: Dat is dus binnen een maand de eilige Eelco's in plaats van de razende roelands. Dat is nogal wel tijdsdruk, zeg.
30: Ja, zeker. En daar maakt die Eerste Kamer zich dus ook zorgen om. Ja. We hebben gisteren gehoord van de Raad van State dat dat spoedadvies er niet super snel kan komen. Dat kan er niet 12 oktober al zijn. Dat is volgende week maandag.
0: Ja.
30: En zij zeggen, als wij dit goed moeten doen, dan duurt dat wat langer. Mm-hmm. En dat betekent ook dat beide kamers vervolgens heel kort hebben om er daadwerkelijk goed naar te kijken.
0: Ja.
30: En we weten, dat vertelde ik gisteren al, de Raad van State brengt nu een advies uit over het plan waarvan de dekking ontbreekt. Mm. En dat plan gaat vervolgens niet nog een keer naar de Raad van State als die dekking wel is gevonden. Dus het is een vreemde situatie.
0: Ja, zeker. En het risico is dus, waar de Eerste Kamer dan inderdaad op wijst, van jongens, weet je, bezint eer begint. Beetje rust, even remmen en goed uitkijken wat je doet.
30: Precies, ja. En dat zeiden ze gisteravond ook in de Eerste Kamer, dat ze hebben juist van bijvoorbeeld de toeslagen geleerd, nooit onder grote politieke druk snel dingen er doorheen jagen. Ja. En dat lijkt dus nu wel een beetje te gebeuren.
0: Ja, nou is het inderdaad het risico dat die haast er komt. Inderdaad, dat probleem er ook komt, wat de Raad van State signaleert, maar ik begrijp, er zijn nog meer criticasters die zeggen, jongens, het gaat te snel. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, die moet het gaan uitvoeren.
30: Ja, de Belastingdienst moet het uitvoeren en heeft voor juist belastingaangifte gegevens nodig van banken. En de Nederlandse Vereniging van Banken geeft nu aan, onze IT-systemen zijn hier gewoon nog helemaal niet klaar voor. Waardoor je dus straks niet de juiste gegevens hebt voor die aangifte en fraude op de loer ligt.
1: Maar goed, die banken en dergelijke, dat die systemen niet op orde waren, dat weten we toch ook al anderhalf jaar of zo. Komt dit als een soort totaal nieuwtje binnen in het kabinet?
30: Nee, dat was inderdaad al langer duidelijk. Alleen, er wordt nu wel heel veel vaart gemaakt, terwijl er heel erg lang heel veel onduidelijk was. En nu ook onder politieke druk, want we weten bijvoorbeeld JA21 en SGP, daar heeft het kabinet aan beloofd, wij gaan naar die vermogenswinstbelasting in 2028. En nu komen toch al die praktische bezwaren ook naar boven als een duveltje uit een doosje.
0: Ja. En nu de Eerste Kamer, dus vandaag de algemene politieke beschouwing in dat deel van ons parlement, in de Senaat. Wat gaan we daar zien? Want je zei al eventjes, ze kijken naar het juridisch gehalte van zo'n maatregel. Nou, we horen Ehrenberg zeggen, er komt een novelle. Hoe moeten we dit nou verder duiden? Wat gaat daar vandaag gezegd worden? Gaan we dan het debat van een paar weken geleden in de Tweede Kamer nog eens dunnetjes overdoen? Of wordt er hier inderdaad op de rem getrapt? Wat verwacht je?
30: Ja, nou, de Eerste Kamer, de debatten daar hebben dus wel echt een ander karakter. Want ze kijken naar, gaat dit goed? Gaat dit op de juiste manier? Zijn de plannen uitvoerbaar? Maar wat je gisteren ook al wel een beetje zag, die politieke partijen daar zijn ook best wel politiek. En dus er wordt ook wel politiek bedreven. Zeker nu we in het minderheidskabinet zitten en er steun nodig is in beide kamers. Ja. Met een grote BBB-fractie kan het dus vandaag nog best wel spannend gaan worden.
0: Zij, PNR's politiek verslaggever Sophia van Leeuwen, en uiteraard onze hele politieke redactie volgt dit op de voet.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Naar Amerika, want president Donald Trump heeft een nieuw besluit ondertekend om het gebruik van belastingvrije rode diesel makkelijker te maken. En hiermee wil hij de brandstofkosten verlagen, vooral voor boeren, vrachtwagenchauffeurs en andere Amerikanen die veel diesel gebruiken uiteraard. Nou, rode diesel is normaal gesproken alleen bedoeld voor machines die niet op de openbare weg rijden. Denk aan tractoren, bouwmachines. Op deze diesel zit geen federale belasting. En Trump wil tijdelijk toestaan dat rode diesel ook voor voertuigen op de openbare weg wordt gebruikt. En dat zonder boetes dan natuurlijk. Volgens Trump kan dit ervoor zorgen dat mensen minder betalen voor brandstof en uiteindelijk ook voor boodschappen en andere producten. Hij noemt het een tijdelijke maatregel. De vraag is alleen of de Amerikaanse president...
0: Sorry.
1: Hij begon al. Hij begon al te praten. De vraag is of hij ook wel weet over welke maatregel het heeft. Want tijdens een bijeenkomst in Nebraska sprak Trump over zijn decreet.
12: Today I'm announcing another unprecedented step to bring down costs. For many years, farm vehicles, construction equipment, and other off-road vehicles have used what is known as red dye diesel. You know what that is? I don't know what the hell it is, but whatever it is supposed to be very good.
0: Eén ding heeft nog nooit op een trekker gezeten, kennelijk.
1: Nee, dat is wel duidelijk als je het zo hoort. Nou, hij komt met deze maatregel natuurlijk vlak voor de tussentijdse verkiezingen in de VS, de midterms. De Republikeinen proberen vooral boeren en andere kiezers op het platteland voor zich te winnen. Want ja, de Amerikanen zijn nou eenmaal ontevreden over de hoge kosten van het levensonderhoud daar.
0: Dan een opvallende transfer in Amerika. De voormalige woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt, gaat aan de slag bij Fox News.
1: Hey.
0: Dat is gek. In augustus maakt ze bekend een bitterzoete beslissing te hebben genomen. Ze wilde meer tijd besteden aan haar jonge gezin met twee kleine kindertjes. En de zorg daarvoor was niet langer te combineren met haar taak als perschef van Trump. En volgende maand gaat ze dan politiek commentaar leveren in verschillende programma's van Fox News. Ze is 29. Caroline's ervaring uit de eerste hand in het Witte Huis en tijdens de presidentscampagne geeft haar een uniek inzicht in het huidige politiek landschap, zegt de rechtse zender Fox in een persbericht. We kijken ernaar uit dat ze ons publiek op alle platforms van Fox News Media voorziet van authentieke en scherpe analyses. Volledig nieuw is het terrein van Fox News niet voor Levitt. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 liep ze daar stage. Tijdens Trumps eerste regering werkte ze ook al in het Witte Huis. Daarvoor was ze woordvoerder van de MAGA-beweging. In 2024 sloot ze zich aan bij de Trump-regering als jongste woordvoerder ooit in het Witte Huis. Dat deed ze voor Trump in ieder geval buitengewoon succesvol. En nu gaat ze naar Fox News. Ze krijgt een studio aan huis.
1: En zou ze kritische vragen gaan stellen?
0: Wat zijn dat?
1: Nee.
0: Mandy van der Plas.
1: Kennen wij niet.
0: Goedemorgen van de ABB. Veel file en veel ongelukken. En ook nog veel mist is ons deel, hè?
13: Ja, dat klopt zeker. Dat is een recept voor een drukke spits. En dat is het dan ook. 850 kilometer file op dit moment. En dus ook lange files door ongelukken. Onder andere op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar staat het nu echt stil bij Geldrop. 10 kilometer file hier en dat kost je bijna een uur. De linkerrijstrook is hier dicht na een ongeluk. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 88,0.
15: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
17: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
18: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
17: Ja, nee,
18: dit is wel een...
1: Europa moet landen die de markt kapot maken met oneerlijke trucs volledig en direct kunnen afsluiten van de Europese markt. Dat schrijven de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Franse president Emmanuel Macron in een brief aan de Europese Commissie. In Brussel is achter de schermen duidelijk op welk land deze maatregel nou eigenlijk gericht is. Namelijk China. Dat zegt ook Ron Stoop, research fellow bij het Center for European Reform en strategisch adviseur bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij ziet dat het past in een bredere trend.
19: We hebben een eerdere Europese top gehad in juni. En toen werd er gesproken over wat we dan de global macroeconomic imbalances noemen. Dus de onevenwichtigheden in het handelssysteem. Maar daar gaat het heel duidelijk eigenlijk over de onevenwichtigheid in de handelsrelatie met China. Waarbij wij veel meer importeren dan we exporteren naar China.
0: Ja, en waarbij we ook dan weten voor een groot deel van de producten die hier komen vanuit China, dat ze gesubsidieerd zijn door de staat. En dat ze daarmee toch wat markten ontwrichten. Waarom komen Merz en Macron nu juist met die oproep aan de commissie?
19: Nou, dat heeft een aantal redenen. Ik denk dat het een doorlopende lijn is van wat al langer speelt, maar waar eerder nog niet echt gedurfd werd. Dus er is al eerder, ook bij eerdere toppen en eerdere momenten, is de verwachting geweest dat er uiteindelijk wat opgetreden zou worden naar China. Maar dat is nog niet heel expliciet gebeurd. En je ziet ook nu weer in die brieven wordt China niet expliciet genoemd. Maar je ziet wel een verschuiving. Dat we steeds meer gaan, als Europa gaan denken, oké, we moeten echt iets in de weegschaal kunnen leggen tegen China. Dat een van de voorstellen die er nu ook in zit is inderdaad zo'n handelsinstrument wat dan sneller ingezet zou kunnen worden. Om ook iets tegen de economische oorlogsvoering van China te kunnen stellen.
0: En een handelsinstrument, waar moeten we dan aan denken? Importheffingen, dat soort dingen, zoals we dat ook van Amerikanen kennen?
19: Ja, bijvoorbeeld. Of eigen exportrestricties zouden kunnen. Bijvoorbeeld van goederen of kennis die wij zelf hebben. De exacte details worden niet in dat document uiteengezet. Maar je zou kunnen denken aan dit soort voorbeelden, ja.
1: Ja, maar aan de andere kant valt dat wel erdoor te krijgen bij individuele landen. Want uiteindelijk, we zien het ook in de VS, die importheffingen. Wie draait voor de kosten op? Ja, de mensen in het land zelf die producten kopen. Het lijkt me ook een beetje moeilijk om als Europese Unie daar iets voor elkaar te krijgen.
19: Zeker, en dat is natuurlijk ook het grote probleem. Er is een probleem dat individuele landen natuurlijk anders tegenover China staan. Je hebt landen die wat meer China-vriendelijk zijn in hun relaties. Dan heb je het over landen als Oostenrijk, maar ook Slowakije en Spanje. En dus dat is moeilijk. Nou, wat zij dus vragen in die brief is dat er eigenlijk snellere maatregelen genomen kunnen worden, waarbij er dus geen unanimiteit meer nodig is Maar waarbij je dus in ieder geval op de korte termijn iets kan doen. En dan kun je dat daarna natuurlijk op via de Europese politieke manier dan afstempelen. Maar dat is in ieder geval de wens die ook in die brief staat.
0: Ja, nou hoorden we gisteren ook nog eventjes dat er druk wordt gezet op het Engelse. Niet meer behoren tot de Europese Unie, hè, voor het Made-in-Europe-programma. Die zouden dan de import van Chinese elektrische auto's moeten gaan tegenhouden. Omdat men vreest dat die anders via de achterdeur toch naar Europa binnenkomen. Dan gaat later deze week meneer Maros Sefcovic, de EU-commissaris van Handel, naar China. Al deze dingen bij elkaar. Gaat het de man helpen aan de onderhandelingstafel met de Chinezen? Of wordt hij ruziegloos afgeserveerd?
19: Nou, de verwachting van mij is dat, nou, als we kijken naar de situatie van China, is die vrij comfortabel. Hè. Zij hebben eigenlijk meer troefkaarten in handen dan wij. En het wordt natuurlijk sowieso moeilijk voor Europa om heel sterk resultaat hier te halen. Maar ik denk waar het eigenlijk om gaat, is dat je als Europa een signaal moet afgeven dat het op deze manier niet langer door kan. En zolang die boodschap nog niet doordringt, is het toch belangrijk om dit soort dingen te doen. Dus of hij met een succes uit deze onderhandeling komt, dat weet ik niet. Maar het is wel natuurlijk een belangrijke stap die je zet als Europa in meer gebalanceerde relaties tussen de EU en China.
0: Als dat wat oplevert, want het is een beetje een armpje drukken met een enorme grote krachtsportkoning, hè?
19: Dat is wel zo, maar aan de andere kant is China heel afhankelijk van Europa voor afzetmarkten. Het is een grote, rijk continent. Waar veel van de kritieke producten die zij nu ook aan het opschalen zijn afnemen. Nou, de Amerikaanse markt is op een aantal gebieden al wat meer gesloten geraakt. Mm-hmm. En je ziet ook dat de VS heel snel eigenlijk hele sectoren kan afsluiten voor China. Nou ja, als de EU daar nog bij komt als belangrijke afzetmarkt, dan wordt het gewoon heel moeilijk eigenlijk om voor China om haar producten af te zetten. En daarmee zal het dan ook haar eigen interne industrieën, een aantal industrieën die al heel erg kampen met overcapaciteit, ja, die situatie zal alleen maar verergeren met grotere maatschappelijke ontwrichting en verliezen als resultaat. Dus ook voor China zelf, ja, zij houden het natuurlijk liefst bij het oude. Maar het lijkt erop dat geen haalbare kaart is. In ieder geval niet vanuit EU-perspectief.
1: Dat zei Ron Stoop, Research Fellow bij het Center for European Reform en strategisch adviseur bij het HCSS.
0: Wetenschappers van de Britse Universiteit van Warwick die zeggen dat ze voor het eerst een planeet hebben ontdekt die mogelijk is ontstaan uit de debris, de verbrande resten van een dode ster, een gestorven ster. En ook wel een tweede generatie planeet, eigenlijk een soort recycled planet. Ze publiceerden hun resultaten in Nature Astronomy. En volgens de wetenschappers is het baanbrekend voor onze kennis van het ontstaan van planeten. Wel een spannend verhaal. En dus gebeld met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas en Maxime.
0: Mag je dit een planeet noemen? En wat voor planeet gaat het dan precies?
2: Ja, je mag het zeker een planeet noemen. Mm-hmm. Er wordt nog verder onderzoek verricht, zodat we helemaal zeker weten dat het geen dip in de waarnemingen is wat op een planeet lijkt. Ja. Maar als dat bevestigd is, dan mogen we het echt een planeet noemen. En het is inderdaad een soort tweede generatie planeet die gewoon echt een planeet is, maar dus op een hele nieuwe manier is ontstaan.
0: Ja, ontstaan uit de overblijfselen van een ster die op elkaar geklapt. Is, hè? Dat wordt eerst zo'n grote rode reus en dan klapt hij op elkaar en dan slingert hij dan debris de ruimte in. Ja.
2: Precies, bij dat uit elkaar klappen van die ster, wat met onze zon ook gaat gebeuren, dan slingert hij een stuk van zijn buitenste lagen af. En die buitenste lagen, daar is al lange tijd over gedacht van, zou dat kunnen samenklonteren tot een nieuwe planeet? Ja. En nu hebben we dus voor het eerst aanwijzingen gevonden dat lijkt te kunnen.
0: Mm-hmm. Hoe levensvatbaar is zoiets? Hè? Want het gaat natuurlijk niet, wordt niet altijd een planeet.
2: Nee, dit is eigenlijk ook pas de eerste ontdekking hiervan. We weten dus nog niet of het eigenlijk altijd gebeurt of dat het juist heel erg zeldzaam is. Maar het is wel een hele andere manier van planeetvorming dan zoals bij ons zonnestelsel is gebeurd. Ja.
0: Nou, is dit een nieuwe planeet? Staat die dan weer om een zon heen of niet? Zou het een exoplaneet, een soort aardse planeet kunnen zijn?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. De precieze samenstelling van die planeet die wordt dan nog onderzocht. Ja. Maar die ster waar die dan omheen draait, dat is een zogenaamde witte dwerg. Dus dat is het restant, de kern van wat ooit een brandende ster was. En deze planeet staat zo dichtbij dat die net genoeg nog warmte opvangt van die moederster, van die witte dwerg. Okay. Ja, dat best wel eens levensvatbare omstandigheden zouden kunnen zijn, wonder boven wonder.
0: Maar hij is ver weg, hè? Weer is voor de lol.
2: Ja, hij staat ver weg. Een paar honderd lichtjaar. Dus als jij en ik een raket pakken, Bas, dan duurt het toch nog even, voordat we op onze hoogte kunnen nemen.
0: Wij komen ook daar als dode ster aan, denk ik dus. Hoe hebben ze hem ontdekt?
2: Nou, dat is het mooie. Ze hebben hem dus niet recentelijk ontdekt met telescoopwaarnemingen, maar de onderzoekers zijn in oud archiefmateriaal gedoken, wat tot 30 jaar teruggaat. En van verschillende telescopen zijn ze gewoon gaan zoeken naar, kunnen we iets vreemds vinden in die enorme berg data? En dat is dus inderdaad gelukt.
0: Wat mooi. We kijken eigenlijk naar oude spullen met een nieuwe bril op. Dat is mooi, zeg.
2: Ja, precies. Ja. En nu is dit zo interessant dat de onderzoekers gaan kijken of ze nu kijktijd kunnen krijgen heel snel met de James Webb ruimtetelescoop. Om echt te kunnen bevestigen dat dit om een tweede generatie planeet gaat.
0: Ja, het is echt een recycle planeet. Nou, mooi. De naam zou zomaar geboren kunnen worden. De Recycle Planet, toch?
2: Lijkt me een mooie. Ik zag ook al dat hij de Phoenix Planeet wordt genoemd.
0: Oh ja, hij is
2: gerezen uit zijn as.
0: Inderdaad. Mooi, wat mooi. Nou, dat vind ik een mooiere naam eigenlijk dan Recycle. De Recycle klinkt meteen zo kliko. Dat is ook dit, en Phoenix is dan mooier. Rob van den Berg, dankjewel. Ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. En dan nog even naar dit, want ja, ontdekkingen kan je ook dichter bij huis doen. Een opkoper, anoniem wil die blijven, van meubels uit de jaren 50 en 60... die ook oude platenhoezen verzamelt. Nou, die struinen veilig af, hè. Dat zijn van die estate sales in Amerika.
3: Die nemen alles mee wat los en vast.
0: Alles wat er is. Nou, die was in juli bij de veiling van de nalatenschap van een arts in Michigan. En die loopt daar naar de garage toe. En nou, daar zijn allemaal spulletjes. Er staat een schilderijtje, klein schilderijtje, 20 bij 30. Beetje viezig ding. Maar hij kijkt ernaar, leuk, een afbeelding met 10 schelpjes erop. Handgeschilderd, kijkt naar de signering en ziet daar Abercrombie 51. Maar denkt, nou, prima. Betaalt $30 voor het apparaat, neemt hem mee naar huis, het schilderijtje. En gaat thuis nog eens even kijken, Abercrombie is dat dan? Ontdekt dat de surrealistische schilder Gertrude Abercrombie is, die dit werk in 1951 schilderde. Hij kwam op internet een oude catalogus tegen waar het ding in staat, met de schelpjes die mevrouw destijds verzameld heeft, om die te schilderen. Althans, die zijn eigenlijk door Alderman Merriam verzameld, iemand uit haar kerkgenootschap zo te zien. En het doek heet dan ook Alderman Merriam Shells. Is 75 jaar nooit aan publiek tentoongesteld geweest. Nogmaals, in 1951 geschilderd. Ze heeft het op 6 van haar solo tentoonstellingen aangeboden. Vroeger toen tussen de $50 en $150 voor. Maar ze verkocht vaak dingen niet en gaf dat dan weg aan vrienden en familieleden. Deze gaf ze dus door aan die arts in Michigan in ruil voor medische diensten. En dienstfamilie heeft het ding jaren bewaard en hem uiteindelijk gewoon in de garage geparkeerd klaar. Deze man heeft het gekocht, het naar veilinghuis Freeman's gebracht. En die hebben gezegd, joh, dit is een verloren gewaande Abercrombie, een echte. Weet je wat, we zetten hem in de veilingcatalogus voor $150,000 to $200,000. Toen dacht die man al, als we dat halen, ik heb 30 betaald, dan ben ik helemaal binnen. Weet je voor waar die voor gegaan is?
3: Ik denk iets meer dan 150 tot 200.
0: $1,3 miljoen. Ja, weet je hoeveel platen hoeveel dat is?
3: Al heel veel.
0: Heel veel.
3: Heel veel.
0: Meerdere defensie-experts roepen op te stoppen met het gebruik van de term hybride voor het beschrijven van Russische verstoringsacties in Europa. Waarom ze dat doen, hoor je zo meteen op BNR.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
9: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
14: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
22: Meer snelheid maken?

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
1: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Het komt onder andere door dichte mist in het zuidwesten van het land en in Friesland. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het langzaam. En dat komt door een ongeluk op de A10 Oost richting Utrecht bij Watergraafsmeer. Op die A1 staat nu een lange file van maar liefst 50 minuten. Omrijden kan via de A9 en de A2. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen staat een kapotte vrachtauto bij Tijnje. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je 20 minuten. Op de A32 van Meppel naar Heerenveen wordt aan de weg gewerkt bij Heerenveen-Zuid. Hier is het oponthoud 30 minuten. En verder staat er nog een lange file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht 15 kilometer file en dat kost je ruim een uur. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij hectometerpaal 216,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTM Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meest illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam NoVib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. Zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan ze op basis van hun verbruik nodig hebben. Ze betalen zo jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Met slimmer stroomgebruik kan de aansluiting worden verkleind. Maar volgens ACM zorgt dat dan weer niet voor meer ruimte op het stroomnet. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Meerdere defensie-experts roepen op te stoppen met het gebruik van de term hybride als het gaat om die acties die Russen plegen om ons te verstoren en te saboteren. Waarom ze dat oproepen, hoor je zo meteen van één van die experts.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
9: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
10: Nee.
11: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
10: Nee, weet ik niet, sorry.
9: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
8: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar fiverr.ai.

0: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
1: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
2: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
4: Het is 6:30. Welkom bij deze Ochtendspits. Het is een nogal mistige dag buiten. Het is dinsdag 6 oktober 2026 als je er weer op moet. Hou rekening met vertragingen en houd afstand altijd belangrijk. Naast me zit Maxime van Mil.
5: Goedemorgen.
4: Houd ook gepaste afstand, moet ik zeggen.
5: Ja, bij elkaar.
4: Ja, maar toch. Ja. En je wordt niet gemist, dat is prettig. Grapje.
5: Wow.
4: Wat gaan we doen?
5: Kom, we gaan uiteraard vooruitblikken op de opening van de beurs. Dan is ook frictgoeroe Frank Lehman bij ons. Die heeft onderzoek gedaan naar een uitspraak van de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick over datacenters. En we hebben contact met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Want het zou zomaar kunnen dat de alternatieven voor Duitsland de voorzitter gaan leveren van het parlement in de deelstaat Sachsen-Anhalt.
4: Oei. Eerst naar dit, want de term hybride dreiging werkt niet meer wanneer we het hebben over de dreigingen vanuit Rusland. Dat zeggen experts tegen BNR. Het is een veel te veel containerbegrip geworden. En de manier van communiceren op deze manier, dat leidt tot onduidelijkheid. En dus dat hybride, dat moeten we loslaten, zegt Jelle Postma, oprichter van de stichting Justice for Prosperity en een van die experts die dus hiervoor pleit.
6: Er valt van alles in. En op een gegeven moment, als er zoveel in het vakje wordt gestopt, dan is het voor niemand meer echt duidelijk waar de dreiging nou eigenlijk uit bestaat.
4: Mm-hmm. En waarom is het
6: terwijl ik toch vaak...
4: Ja?
6: Sorry, ga door.
4: Waarom is het wel belangrijk om dat wel te weten, om dat helder onderscheid te hebben?
6: Nou, omdat het schept onduidelijkheid. En dat is natuurlijk precies ook wat in de kaart speelt van de tegenstander, in dit geval Rusland. Mm-hmm. En het is belangrijk voor burgers om te snappen, hebben we het nou over sabotage, een kabel die wordt doorgesneden, of een cyberaanval op bedrijven of overheden, of bijvoorbeeld beïnvloeding via desinformatie.
4: Ja.
6: Waarbij we de Russen steeds meer behendig zien worden en steeds minder ook zelf dingen verzinnen vanuit Rusland, maar steeds meer ook verstoorders en incidenten oppikken om daar olie op het vuur op te gooien.
4: Ja, maar geef het beest, dan noem het beest bij de naam en niet in het containerbegrip van de hybride dreiging. Nogmaals, want dat is even het belangrijke. Als we dit gaan doen, we gaan inderdaad gewoon man en paard noemen en zeggen, nou, dit is een duidelijke sabotageactie, een stroomkabel is doorgesneden, of er is een object op het spoor neergelegd, of alle voorbeelden die we zien, die we nu onder dat containerbegrip gooien. U zegt, als je dat beter communiceert, dan worden mensen alerter. Hoe moeten we dat zien? Wat gaan we dan beter doen dan we nu doen?
6: Nou, we willen niet zeggen dat we alerter worden, maar we begrijpen beter wat de dreiging precies is en waar die vandaan komt. En dus ook wat we er tegen kunnen doen met elkaar. En het begrip van wat bijvoorbeeld Defensie moet gaan optuigen, mm-hmm, en bezig is met optuigen en de diensten natuurlijk. Dat is belangrijk dat we begrijpen als burger waarom dat wordt gedaan.
4: Ja.
6: Omdat we daar, dat gaat ons ook wat kosten. Dat kost ons nu al natuurlijk een stijging van het defensiebudget. We leveren ons de bescherming van persoonsgegevens bijvoorbeeld leveren we in, zodat de diensten beter hun werk kunnen doen.
4: Ja.
6: Ja, dat zijn allemaal offers die wij maar kunnen maken als we begrijpen waar het voor nodig is.
4: Precies, en waarbij we kunnen zeggen, kijk eens, dit is iets wat de Russen doen, waarmee je dus inderdaad ook de vinger neerlegt op de zere plek en ook direct aantoont van de acteur, de foutrik in deze, is Poetin en zijn vriendjes.
6: Ja, zo is het, want dat blijft nog altijd nu de nummer 1 vijand.
4: Ja, ja. Hoe moet je die verandering inzetten? Want als we dit zouden gaan doen, je gaat die terminologie veranderen of je gaat veel meer man en paard noemen. Wie moet dat dan doen? Moet Defensie dat doen? Moet de politiek erin zijn? We weten dat we voor 72 uur een doos met overlevingsspullen moeten hebben. Maar je zou misschien ook kunnen zeggen, nou, dat past hier ook in. Want dan weet je veel beter waarom we dingen doen.
6: Ja, precies. Als we snappen waar de urgentie vandaan komt, dan wat ik zeg, zijn we ook bereid om daar offers voor te brengen. Maar inderdaad, moet wel worden uitgelegd. Ja. Overheden staan uiteraard aan de lat, zoals inderdaad Defensie. Natuurlijk, de minister-president speelt een rol. Iedereen vanuit de overheid. Maar zeker ook de journalistiek. Dit is wel een team effort. We zullen dit met elkaar moeten doen. Ja. En elkaar bij de les moeten houden daarbij.
4: Ja, dus je moet inderdaad gewoon zeggen van, nou, dit is een schaduwvlootboot die vervoert dat en dan dat. En dit is een stroomkabel die doorgesneden is. En ja, wij moeten daar ook aan de bak. Dat begrijp ik.
6: Ja.
4: Maar uiteindelijk vinden mensen het zo lekker om een containerbegrip te hebben. Toch? Ja, daar gaan we. Dat is een betere term.
6: Gaat u maar rustig slapen. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Ja. Van die luiheid kunnen we ons nu niet meer permitteren.
4: En dat zei Jelle Posma, oprichter van de stichting Justice for Prosperity.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: En dat brengt ons bij Duitsland om 9:11.
5: Ja, want het parlement van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt komt vandaag voor het eerst sinds de verkiezingen bijeen. Ja, de AfD behaalde in de deelstaat net geen meerderheid. En toch kan het zomaar zijn dat AfD'er Tobias Rausch na vandaag de voorzitter van het parlement is. Volgens de Duitse krant Tagesspiegel is het plan dat de partij Bündnis Sahra Wagenknecht hem steunt en daarvoor een vicepresidentschap terugkrijgt. Alle ogen zijn gericht op Magdeburg. Duitsland-correspondent Dirk Marseille die is bij ons. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Waarom is er zoveel te doen om deze verkiezing, ook als het om een voorzitterschap gaat? Is dat een belangrijke rol in deze deelstaat?
7: Nou, het is in elk geval een nog weer zichtbarere rol voor de Alternatieven voor Duitsland dan dat ze tot nu toe hadden. Ze hebben al veel invloed achter de schermen, al op landelijk niveau in de Bundestag. Bijvoorbeeld co-voorzitterschappen van commissies zoals Financiën, waarin dan ook de agenda wordt bepaald, de volgorde van spreken wordt bepaald. Uiteindelijk dat waar het in de machinerie van de macht uiteindelijk om draait. En nu zie je ook op deelstaatniveau in Sachsen-Anhalt, is een relatief kleine deelstaat in Duitsland, 2,5 miljoen mensen wonen daar. Maar dat zo'n parlement, ja, onder voorzitterschap van de Alternatief voor Duitsland is nog weer een stap verder. Eén stap zichtbaarder weer voor die partij die in veel deelstaten als rechtsextreem wordt aangemerkt en die wij op zenden altijd als rechtsradicaal met extremistische elementen omschrijven.
5: Ja, het BSW zou Rausch steunen in ruil voor een vicepresidentschap. Betekent dat dat dit erdoor gaat komen?
7: Nou, bij de laatste verkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de Alternatieve Deutschland geen absolute meerderheid gekregen. Dat hing wel eventjes in de lucht. Maar inderdaad, met die paar zetels van de Bündnis Sahra Wagenknecht, die ook die verkiezingen in die deelstaat ingingen met de belofte dat ze wel sympathiek tegenover de Alternatieve Deutschland zouden staan als dit soort stemmingen zouden plaatsvinden, zouden ze die simpele meerderheid wel kunnen krijgen. En de lijsttrekker, de oprichter van Bündnis Sahra Wagenknecht, zegt daarover: kijk, die Alternatief voor Duitsland heeft 44,4% van de stemmen binnengehaald. Het zou toch te idioot voor woorden zijn als wij zo'n partij nu ook niet de gelegenheid zouden geven om de voorzitter van het parlement te verzorgen.
5: Ja, en dan is die brandmauer, die weerstand van de rest van het parlement is dan schaakmat gezet in die zin. Hoe gaat het de AfD nu tot nu toe te werk daar in Sachsen-Anhalt?
7: Nou, eigenlijk zoals ze de afgelopen 10 jaar al te werk zijn gegaan. Conflicten intern proberen zoveel mogelijk te vermijden. Er wordt een heel strak regie gevoerd vanuit het partijkantoor. Dat wil zeggen, alle belangrijke mensen zitten bij elkaar in een groep. En het voetvolk daaromheen, de gewone parlementsleden, de mensen binnen de partij, die worden op afstand gehouden. Dus een hele kleine groep rondom het partijbestuur dat eigenlijk alles bepaalt. En daardoor is het ook gelukt om conflicten buiten de deur te houden? En is het ook de extreemrechtse aanhang, vooral denk aan Björn Höcke, de lijsttrekker in de deelstaat Thüringen, gelukt om heel veel macht naar zich toe te trekken en ook om de agenda te bepalen? Maar naar buiten toe, bijvoorbeeld in Sachsen-Anhalt, stelt die partij zich heel gematigd op, schurkt wel aan tegen allerlei denkbeelden, zeker rondom migratie, dat thema waar Duitse kiezers blijkbaar zich ook erg veel zorgen over maken, wat ook het succes van de Alternatieven voor Duitsland verklaart. Maar bijvoorbeeld deze Tobias Rausch, die nu parlementsvoorzitter kan worden, die is ook al sinds 2016 is die onderdeel van de Alternatieven voor Duitsland, was daarvoor automechaniker en vastgoedmakelaar, en is nooit echt opgevallen en is gewoon iemand die voor veel partijen, dus ook voor de Bündnis Sahra Wagenknecht nu, ondanks het feit dat de partij verdacht wordt van de rechtsextremistische sympathieën, gewoon hanteerbaar als parlementsvoorzitter.
5: Ja, wat betekent dit nou voor de toekomst van AfD? Want ik kan me best voorstellen dat als er één over de dam is, dan volgen er meer. Is de eerste deelstaat lijkt dus wel om te zijn met AfD die echt aan de macht komt, meer aan de macht komt.
7: Ja, die machtsfuncties die steeds hebben, die erg zichtbaar zijn, ook steeds meer overneemt. Ja, Bündnis Sahra Wagenknecht heeft gewoon gezegd, ja, die brandmauer, daar moeten we eens mee ophouden. En andere partijen, zoals de CDU bijvoorbeeld, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, voeren ook openlijk die discussie. Hoe lang is dit nog houdbaar? Voert ook de druk op bondskanselier Merz. Vanochtend koppen alle kranten Krisengipfel. Het is weer eens zover in het Bundeskanzleramt. Alle partijen komen weer bij elkaar, want er moeten weer over de begroting gesproken worden. Het is natuurlijk voor iedereen ook duidelijk dat de CDU en SPD op landelijk niveau elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed liggen, dat er slecht wordt samengewerkt. Alles koren op de molen voor die Alternatieven voor Duitsland, die nu zijn zinnen ook heeft gezet op de volgende stap. En dat is namelijk het leveren van de minister-president. Dat is namelijk, dat zou de allerzichtbaarste functie zijn. Dat gebeurde tot nu toe ook nog niet. Werd door alle partijen ook als totaal ondenkbaar gezien. Daarvoor zegt de Alternatieven voor Duitsland, wij hebben de indruk dat bij de CDU in Sachsen-Anhalt, in die fractie, een paar mensen, want dat is een geheimstemming, ook wel eens voor ons zouden kunnen gaan stemmen als minister-president. Nou, dan zie je eigenlijk al dat zo'n parlementsvoorzitter, stel dat dat vandaag bij die eerste zitting van de nieuwe deelstaatparlement ook er doorheen gaat, meteen ook alweer de volgende stap wordt gezet. Strategisch, stapje voor stapje, pakt de Alternatieven voor Duitsland de politieke bühne. En dat doen ze erg goed, dat doen ze zonder conflicten. Terwijl in Berlijn dus het ene andere na het andere conflict er is onder leiding van bondskanselier Merz. Ja, en dan zeggen mensen, die bestaande politiek, dat doet het niet voor mij. Laat ik dan maar eens een keer Alternatieven voor Duitsland proberen. Ondanks het feit dat de inlichtingendiensten steeds weer zeggen, deze partij achter de schermen heeft banden met neonazi-organisaties. Deel van de medewerkers komt ook uit die beweging. Maar voor veel kiezers is dat dus geen reden om te zeggen, nou, dan stemmen we er niet op. Sterker nog, Alternatieven voor Duitsland in de huidige peiling is nu gewoon de grootste partij van Duitsland. En over 3 jaar landelijke verkiezingen, en iedereen verwacht eigenlijk ook dat als het zo verder gaat, Alternatieven voor Duitsland blijft doorbouwen, dit soort functies gaat bekleden, dat ze dan uiteindelijk ook de grootste partij van Duitsland zullen zijn.
5: Ja, spannende en ook zenuwslopende tijden. Dank Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
8: Mandy van der Plas is bij ons van de ABB met een kapotte vrachtauto op de A7. Mandy, zorgt in dit mistige landschap toch ook weer voor extra file?
9: Ja, zeker. De A7 van Groningen naar Heerenveen, daar staat hij stil bij Tijnje. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier bijna 20 minuten. En daar zeg je wat inderdaad, dichte mist, met name in het zuidwesten van het land en in Friesland. Dat zorgt daarvoor een hoop oponthoud. Toch wordt er ondanks die mist nog volop geflitst. Zo meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij hectometerpaal 48,4.
3: Blik op de beurs.
8: Ja, we gaan even vooruitblikken met Jos Versteeg, analist van Insinger Gielissen. Jos, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
8: Wat zegt de future?
10: De future zegt dat we hoger gaan openen. Aanvankelijk was het nog 0,6%, maar in de loop van de ochtend zakte het naar 0,2%. Maar desalniettemin hoger. Verbaast me niks, want als je kijkt naar Amerika gisteren was het een goede dag. Vooral voor de techniek. Nasdaq stond op een nieuw all-time high. Ook binnen de S&P 500 deed de tech het goed. Semiconductors deden het goed, plus 1%. En ja, dat straalt natuurlijk altijd goed af op Nederland met ASML, ASMI, ja. International en Besi.
8: Albert komt met cijfers.
4: Of niet?
10: Geen idee.
4: Oh, dat dacht ik. Ik dacht dat Abers nog weet iets van Abers Industries. Nee, zo klein vond je ook. Ja. Verder zijn er nog macro dingen die we even in de gaten moeten gaan houden.
10: Ja, ik zou even kijken naar de detailhandelsverkopen Europa. Als je kijkt naar de afgelopen 6 maanden, dan was dat best aardig. 1,7% in augustus stijgt het naar 1%. Juli was 0,6%, dus het wordt iets beter. Maar ja, wat je wel ziet in Europa is dat de Europese economie het eigenlijk goed doet. Maar dat komt vooral door de investeringen. Die stimuleringsinvesteringen in defensie, energietransitie, digitalisering, investeringen in AI. Dat doet het goed, maar de consument lijkt er toch wel wat meer moeite te hebben. Hebben met die inflatie.
4: Dank. Jos Versteug, analist bij Insinger Gielissen.
11: Factgoeroes.
4: Zeg nou Versteug tegen Jos?
5: Ja.
4: Jos Versteeg.
5: Beter.
4: Kopje thee. Frank Leeman, onze factguru, is bij ons. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
4: Ja, in Amerika stuit de bouw van datacenters op steeds meer weerstand van de bevolking. Dat komt uiteraard door waterverbruik. Het is helemaal niet zo heel duurzaam. Heel veel energie. Maar de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, die zegt, dat valt wel best mee.
12: Zegt hij inderdaad. En hij zat bij CNBC bij het programma Squawk Box. En daar de achtergrond was een beetje dat de bouw van datacenters in de US op dit moment 27% van de vastgoedontwikkeltrajecten zijn. Dus echt een flink deel. Mm-hmm. En er staan dus nogal wat serverhallen op stapel. Letterlijk en figuurlijk. En hij werd dus gevraagd van hoe zit het met watergebruik van datacenters? Daarom zijn mensen natuurlijk zo boos. Dat wordt ook door de enorme groei van AI wordt er steeds meer dat waterverbruik. En zijn antwoord is opvallend. Luister maar.
13: One of my favorite things is when people talk about data centers using water. The number one product in America that uses water is cattle. Cattle. I mean, data centers don't use water. The data centers, this is propaganda by our adversaries to try to slow us down.
4: Oh, dit is
5: allemaal propaganda.
4: Allemaal democraten die dit gedaan hebben. Ja.
12: De Russen of zo, ik weet het niet. Ja, goed, die dingen gebruiken natuurlijk wel water, die datacenters. En dankzij BBC Verify heb ik een fragment waaruit blijkt dat de beste man dat zelf eigenlijk ook wel lijkt te weten, dat die dingen water gebruiken. Want een jaar eerder werd hem gevraagd naar de kansen voor nieuwe banen door datacenters. En toen zei hij dit.
13: These AI things, they suck water. And they need water, right? And so they need a plumber, but not a plumber. They need like a HVAC specialist that starts at $100,000. These are great jobs.
4: Oh, het gebruikt water, datacenters.
12: Ja, zuigend water op. Hij praat wel lekker actief. Die man.
4: Ja, maar bedoelt u misschien dat als je dat nou vergelijkt met veeteelt, dat watergebruik van de AI nog relatief meevalt? Want dan heeft hij wel een punt, toch?
12: Ja, dus daar heeft hij wel een punt. Dus eerst heeft het watergebruik van datacenters in de US. Er zijn verschillende onderzoeken, dus zie het eventjes indicatie, niet als het absolute nummer. Nee. Het Amerikaanse Lawrence Berkeley National Lab schatte dat datacenters in de Verenigde Staten in 2023, dus wel alweer even geleden, rechtstreeks ongeveer 66 miljard liter water verbruikte per jaar. Dat was 10 jaar eerder trouwens, 2014 was het 21 miljard liter water. Dus dat was toen 3 keer minder, ondanks de enorme toename in de tussentijd, valt me dat eigenlijk nog wel weer mee.
4: Ja.
12: Maar goed, dan heb je het alleen over het water op het terrein zelf. Maar ja, als je de elektriciteit meerekent die dingen gebruiken, daar is natuurlijk ook water voor nodig.
4: Ja.
12: Nou, in dat rapport doen ze een schatting van gemiddeld watergebruik per kilowattuur. Als je dat meetelt, dan kom je rond de 800 tot 900 miljard liter water per
4: jaar. Komt dat een beetje in de buurt van de cattle, van veeteelt?
12: Nou, een studie op basis van de US Department of Agriculture, die berekent voor 2019 dat de Amerikaanse rundveestapel richting 20 biljoen liter water gebruikt. Dus een 20 met 12 nullen daarachter.
4: Hallo.
12: Dat noemen ze dan blauw water. Dus het gaat over water uit rivieren, grondwater of leidingen. En dus regenwater wordt niet meegerekend. En het gaat dan niet alleen om koetjes in de wei, want die drinken eigenlijk bijna niks. Maar het gaat ook om karkasverwerking en het transport en het schoonhouden van al die dingen. Dus en dan nemen ze zuivelindustrie nog niet mee. Dat is weer een ander geval.
4: Zit er nog meer water in?
12: Verder geen idee wat het dan is. Dus cattle gebruikt dus fietsers een factor 20 meer water in.
4: Maar heeft hij er wel een puntje? Maar maakt dat de zorg over nieuwe datacenters dan ineens totaal overdreven? Nee, want die dingen die verbruiken gewoon water. Punt.
12: Gewoon water. En goed, je kan vinden, de een vindt het nuttig, de ander misschien niet. Maar het probleem is vooral, die waterproblemen zijn lokaal. Dus Amerika gebruikt als geheel enorm veel water voor landbouw. Maar ja, een nieuw datacenter kan juist op één plek heel veel druk zetten op een watersysteem. Zeker op hete dagen. Je hebt natuurlijk ook veel plekken waar het altijd warm blijft. En daar hebben servers extra koeler nodig, ook in de zomer. Hetzelfde geldt trouwens ook voor veevoer. Je kan landelijk natuurlijk wel cijfers optellen en zeggen, er wordt zoveel water gebruikt. Maar ja, waar wordt het voer geteeld? Komt het water uit een gebied dat al te droog is? En wat gebeurt er met grondwater en rivieren? Nou, de staten rond de Colorado River gaat volgens een analyse meer dan de helft van het oppervlaktewater naar veevoer toe. Dus als je daar nog een paar datacenters aan toevoegt, dan is het niet zo dat die koeien ineens de enige zijn die dorst hebben, maar Je hebt er dus al een systeem dat onder druk staat.
4: Ja.
12: Nou ja, dus ook eens kleiner dan veeteelt, toch kan het een probleem zijn.
4: Nou en of. Hoe geldt dat voor ons? Want ook wij hebben heel veel datacenters.
12: Ja, wij hebben ongeveer 500 datacenters. De US heeft overigens 4600 datacenters. Sowieso heeft de US ongeveer 9 keer meer datacenters dan elk ander willekeurig land. En voor Nederland kan je die cijfers niet helemaal vergelijken met Amerika. Want het gaat allemaal over definities. Wat noemen we een datacenter en hoe tellen we dat veeteelt? Maar goed, Nederlandse datacenters gebruiken volgens de meest recente CBS-schattingen ongeveer 1 miljard liter water per jaar. Maar dat is inclusief andere ICT-diensten zoals 5G-infrastructuur. Dus niet alleen maar voor AI. En Wageningen Economic Research schat het watergebruik van Nederlandse veehouderijbedrijven in een droog jaar op ongeveer 185 miljard liter. Dus grofweg 185 keer meer dan de datacenters.
4: Ja, dus bij ons is het nog veel erger eigenlijk.
12: Nou, het verschil is maar goed, bij ons gebruiken datacenters 0,9% van het drinkwater. En in de US is het 2%. Dus
4: dat is een beetje anders.
12: Kan je daar even rekenen.
4: Maar even terug naar Lutnick. Die had dus wel een punt. Die zegt, ja, kettle verbruikt veel meer.
12: Verrassend genoeg heeft hij een punt in zijn nummers in ieder geval. Hij heeft gelijk dat runderen en vooral het irrigeren van veevoer en zo op een nationale schaal veel meer water gebruiken. Maar daaruit volgt natuurlijk niet dat een nieuw datacenter geen probleem kan zijn. Want zeker in de US is water op papier één getal, maar op veel plekken schaars. En staan die systemen allang onder druk.
4: En je moet juist naar het lokale element kijken.
12: Precies. En wat is er op bepaalde plekken beschikbaar? En dan gaat natuurlijk ook nog mensen wonen als je daar dan datacenters bouwt. En dan ga je weer huizen bouwen. Dus ja, ik weet niet hoe activistisch jullie zijn. Maar mocht je afvragen wat nog slechter is dan AI gebruiken, dan is dat blijkbaar een cheeseburger eten terwijl je AI gebruikt.
4: En een glas water erbij drinkt.
12: Ook dat nog.
4: Van Colaatje, dankjewel. Frank Leeman, onze fact crew. Wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet groeit minder snel. Meldt Netbeheer Nederland. Hoe komt dat? Haken ze gewoon af? Of doen ze het anders? En wat betekent het voor de toekomst? Gaan we zo vragen aan Netbeheer Nederland.
14: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
14: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
18: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
19: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Pseudo Eindheffing Proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
23: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
24: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
25: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
26: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
27: Voor ieder begin, ABN AMRO.
28: Nu in de BNR-app.
5: Eerste Kamer waarschuwt voor snelle invoer van vermogenswinstbelasting. Honderdduizenden huishoudens hebben te zware stroomaansluiting. En hybride dreiging is een containerbegrip geworden, waarschuwen experts. Dat en meer lees je in de BNR-app.
4: Naar Mandy van der Plas van de ABB. Mandy, hoe staat het erbij op de weg?
9: De eerste dagelijkse files worden gelukkig weer korter. Toch is het nog altijd erg druk met ruim 730 kilometer file. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd vanmorgen. Onder andere op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Oosterhout is de linkerrijstrook dicht. Dit kost je 20 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het langzaam bij knooppunt Watergraafsmeer. De verbindingsweg naar de A10 is daar dicht, want er ligt olie op het wegdek. Dit kost je 30 minuten. Je kunt ook omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, een heel stuk zuidelijker dus, daar is de rechte rijstrook bij Roosteren dicht uit veiligheidsmaatregelen. De vangrail is daar namelijk beschadigd. De vertraging is hier een kwartier. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam rijdt het langzaam bij Sliedrecht-Oost. Hier is de vertraging 45 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A10... knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer... bij hectometerpaal 30,5.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Moskou. Daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam NoVib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan eigenlijk nodig is. Ze betalen daardoor jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt, zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: En dan staat de AX op 1127,8 punten. Nou, dat is dicht bij de Altmaai. 0,4% komt erbij vandaag. Wat zijn de sterkste stijgers? DSM 4-manier, 2% erbij. CBC Capital 1,3. Relix 0,3. Dat wisselt trouwens net in 1,1. En Philips staat een procentje hoger. Wolters Kluwer 0,8. Aan de andere kant, de grootste daler is Besi. Daar gaat 3,8% vanaf. Benieuwd wat daar aan de hand is. En dan Axo 1,2% lager. SBM Offshore 0,5. KPN 0,3. Magnum 0,3 punten. Alle andere techfondsen die doen het mooi. ASMI 2/10 lager. ASML staat op dit moment 2/10 hoger. En ASMI, dat vloept weer naar een winstje van 0,1%. Nou, dan weten we dat. Het fluctueert dus een beetje rond de standen van gisteren. Meer nieuws krijg je straks over een kwartier hier op BNR. De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet, die groeit minder snel, zegt Netbeheer Nederland. Hoe dat nou komt en wat dat kan betekenen voor de toekomst van ons stroomnet, gaan we zo bespreken met Netbeheer Nederland zelf.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Zometeen om 11:30 in BNR Zaken doen.
8: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
6: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
10: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
13: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
14: MoveMove. Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
15: Benky, dat is toch geen woord?
14: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
16: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
31: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
16: Benkei. Banky. Steengoed in vermogen.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
33: In de BNR-app
32: heb je ook altijd en overal breaking news.
33: Download de BNR-app. En blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
4: Goedemorgen, het is 7:07. We zijn in het laatste uur van deze Ochtendspits terechtgekomen. Naast me zit Maxime van Meel. Bijna niet zichtbaar, want het mist. Maar hier gelukkig niet. Nee, het is
5: met een beetje wapperen zien we elkaar.
4: Ja, het is dinsdag 6 oktober 2026. Maxime, wat gaan we doen?
5: Straks hebben we een korte terugblik op de opening van de beurs, uiteraard. En we hebben het over een opgeworpen plan van staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. Namelijk zelfrijdende bussen. Ja, hier in Nederland. Of dat haalbaar is, dat hoor je zo.
4: We gaan eerst naar dit. Want de wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet groeit minder snel. Dat meldt Netbeheer Nederland. Eind juni waren er 15.000 bedrijfsaanvragen voor de afname van elektriciteit. En dat is een beetje meer dan aan het begin van het jaar. Maar een beetje, want in het eerste half jaar is die wachtlijst slechts met 300 bedrijven gegroeid. Nou, hoe dat nou kan, bespreken we met Hans-Peter Oskamp, de directeur van Netbeheer Nederland. Meneer Oskamp, goedemorgen.
34: Goedemorgen.
4: Wat kunnen we hieruit afleiden? Willen minder bedrijven? Denken die van nou, laat dat maar zitten? Of is dat te kort in de bocht?
34: Nee, dat is te kort in de bocht. Dus wat we zien is dat er toch 2.500 bedrijven de afgelopen half jaar graag een zwaardere aansluiting of meer transportcapaciteit wilden. Mm-hmm. Maar dat ons toch gelukt is om 1700 daarvan al meteen een oplossing te bieden in de vorm van een flexibel contract.
4: Ja, want die flexibilisering, bedrijven op het juiste moment efficiënt te laten inkopen, dat is uiteindelijk de belangrijkste stap die u zo zet.
34: Ja, zeker. Dus we zien steeds meer bedrijven die zeggen van nou, ik wil heel graag een grote aansluiting. Maar ja, als ik in de tussentijd al wat minder toe kan, dan kan ik toch alvast aan de slag. En we zijn heel blij dat we dat kunnen mogelijk maken.
4: Kunt u dat in heel Nederland doen of is dat echt regio bepaald?
34: Nou, dat is natuurlijk wel echt regio bepaald. Want we zien in bepaalde regio's dat het stroomnet echt vooral uitgebreid moet worden. Dat we vooral moeten ze inzetten op sneller bouwen. Ja. Maar op steeds meer plekken lukt het ons toch om te kijken van hoe kan het wel.
4: Ja, en is dat ook lucratief voor de afnemer? Kan die ook zeggen, nou, als ik dit doe, dan help ik jullie mee. Dan moet je me een kortentje geven of zoiets?
34: Ja, zeker. Dus bij nieuwe bedrijven die erop willen, die krijgen inderdaad als ze flexibel contract nemen korting. Maar we zijn ook in gesprek met mensen of fabrieken die al een grote aansluiting hebben en die hem niet volledig gebruiken of daar flexibel kunnen gebruiken om tegen een vergoeding toch op andere momenten stroom te gebruiken. Ja. Zodat we meer bedrijven op dezelfde kabel kunnen aansluiten.
4: Ja, dat is mooi. En u stuurt dus ook heel actief mensen het land in om te kijken van wie heeft er zo'n aansluiting en wie heeft hem echt nodig?
34: Ja, zeker. En dat doen we niet alleen. Dat doen we ook samen met marktpartijen. Want uiteindelijk loont het natuurlijk ook voor die bedrijven om hier mee te werken.
4: Zeker. Wat betekent dat nou als je dit zo doorrekenen? Wat betekent dat nou voor de toekomst van het elektriciteitsnet 1? En ook met hoe we dat wat flexibeler kunnen gaan inzetten? Je zou kunnen betogen, als je dit overal uitrolt, waarvan de hoop is dat het lukt, dat je dan niet zo'n zwaar stroomnet hoeft op te tuigen.
34: Nou, in eerste instantie doen we ons best om die 15.000 bedrijven in de wachtrij staan te helpen. Dus onze droom is wel echt dat we binnen een paar jaar al die bedrijven een aanbieding kunnen doen van hey, als je flexibel gebruik maakt, dan niet langer op de wachtrij, dan kunnen we je helpen. En in het vervolg zien we inderdaad dat flexibel gebruik tot 30 miljard aan investeringen kan besparen op de lange termijn.
4: Mm-hmm. Dus wat dat betreft, dat is nogal wat. Of is dat maar een druppel op een gloeiende plaat?
34: Nou, een druppel is het niet, maar we moeten circa 200 miljard investeren in totaal. Ja. Dus 30 miljard is zeker een grote slok op een borrel, maar het is geen absolute vervanging. Ja. Dus de uitbouw van het elektriciteitsnet, dat is absoluut noodzakelijk.
4: Ja, nou zegt ook Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, vandaag nog in een rapport dat honderdduizenden huishoudens en bedrijven een zwaardere aansluiting op het stroomnet hebben dan ze eigenlijk nodig zouden hebben. Nou, dat speelt u in de kaart, maar honderdduizenden, klopt dat?
34: De toezichthouder heeft dit uitgezocht. En wat we hier vooral zien, het zijn bijvoorbeeld huishoudens, mensen die verhuisd zijn naar een huis. En daar zit bijvoorbeeld een hele grote krachtaansluiting in. En volgens mij is het vooral de oproep aan die mensen om eens even goed na te denken van hey, heb ik dat wel echt nodig? Want je betaalt er wel elk jaar voor.
4: Duidelijk, dank voor uw toelichting. Hans-Peter Oskamp, directeur bij Netbeheer Nederland. We gaan naar Mandy van der Plas. Het is een beetje vroeg nog. We zitten nog net in het nastukje van de spits. Het begint wat af te nemen, begrijp ik, Mandy. Ondanks het feit dat er heel veel ongelukken waren en we een lange spits hadden.
9: Ja, zeker. Gelukkig gaat het nu de goede kant op. Het is nog steeds heel erg druk, hoor. Met ongeveer 520 kilometer file. Nou, ik heb hier een lijstje met gemiddeldes. Normaal zitten we nu rond de 200. Dus het is echt wel een stuk drukker dan gebruikelijk nog. Maar goed, het gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Wel staan er nog steeds wat lange files door ongelukken dus, onder andere. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bijvoorbeeld. Daar rijdt het al de hele ochtend langzaam bij knooppunt Watergraafsmeer. De verbindingslus naar de A10 is hier namelijk dicht, want daar ligt olie op de weg na een ongeluk vanmorgen. Dat moet worden opgeruimd en dat duurt nog eventjes. Op dit moment is de vertraging 3 kwartier. Maar je kunt ook omrijden via de A9 en de A2. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A7 van Horen naar Heerenveen bij hectometerpaal 71,6.
0: Blik op de beurs.
4: Ja, de beurs opende een kwartiertje geleden. We gaan even terugkijken. Nou, er zijn niet heel veel dingen die ons in beweging brengen. Ja, zei dat de Nasdaq gisteren wat omhoog liep. Maar toch, we staan inmiddels met de AX op 1130,3 punten. Dat is volgens mij een mooie hoogstand.
5: We gaan weer terug naar recordstanden.
4: Ja, we gaan richting recordstanden, toch nog. Maar als we even kijken naar de sterkste stijgers en dalers, ja, er is niet heel veel bedrijfsnieuws. Wat wel opvalt, is dat Besi een tik krijgt. Een gevoelige tik, namelijk 3,8%. Ik kan me niet anders voorstellen, Maxime, dat er iets aan de hand is dat een bedrijf gezegd heeft, nou, we gaan voorlopig even niet aan de gang met die techniek die Besi biedt. Dat slim verpakken.
5: Dat is meestal de reden als er bij Besi een tik krijgt. Ja. Al zijn die tikken dan wel vrij stevig. Ja. Dus 3% valt er nog wel mee.
4: Dan naar DSM Firmenich, staat helemaal bovenaan. 1,4%. CVC Capital 1,4 winst. Relics 1,2. Exure 1,2. En Philips ook 1,2% winst. Aan de andere kant dus de verliezers, nou, Besi genoemd. Magnum, procentje eraf. mist ook buiten, geen zin in den ijs. AkzoNobel 0,7% lager. SBM Offshore 0,7. Komt ook omdat de olieprijs wat onder druk staat. We zijn weer onder de $100 geschoven in het futurecontract november. Voor Brent Crude 99,63. Hadden we een tijdje niet gezien. Dat betekent ongetwijfeld ook dat Shell iets lager staat. Nee, dat fonds wint dan weer 0,3%.
5: En ik heb nog nieuws over Besi.
4: Ja,
5: ik heb het gezocht. Bank of America verlaagt koopadvies. En daar hebben ze 3 redenen voor. En je zal het toch eens raden. Hybrid bonding is vertraagd. Mm. Waarschijnlijk de uitrol van. En ook de keuze van ASML om actief te worden in een mogelijke hybrid bonding markt is slecht voor het sentiment rondom Besi.
4: Dus. Vandaar 3,5% lager. Dankjewel, Maxime.
5: Graag gedaan. Dan hebben we het over het regionale vervoerssysteem. Want dat moet op de schop. Een nieuw routeplan van staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. Die moet de bereikbaarheid in de regio gaan verbeteren. Ze zet in op het betere samenwerken tussen vervoersdiensten. Een centrale meldkamer. En er komen pilots met zelfrijdende bussen. Nou, bij ons is Nout Broekhoff, onze eigen mobiliteitsexpert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi.
5: Nou, het vooral dat laatste, die zelfrijdende bussen springt natuurlijk in het oog. Maar dat is slechts een klein onderdeel van dit routeplan?
1: Ja, en het was eigenlijk een jaar geleden ook al aangekondigd. Dus innovatie is onderdeel van dat routeplan, dat is duidelijk. Maar en dat is op zich ook niet zo gek om dit ook te proberen. Het zal op korte termijn natuurlijk niet het verschil gaan maken, die zelfrijdende bussen. Al denken wel experts, ik heb ze ook vaker gesproken hoor, dat het wel een antwoord zou kunnen zijn op het alsmaar duurder wordende OV. Ja, je moet eerst veel testen, veel investeren voordat daar echt iets uithaalt natuurlijk. Dus dat is echt voor de lange termijn.
5: Ja, maar is dat wel haalbaar in Nederland, zelfrijdende bussen? Ik bedoel, een zelfrijdende auto, daar zitten we al weet ik niet hoe lang mee te experimenteren. En het komt er ook niet echt doorheen, hè?
1: Nou ja, in Amerika rijden ze natuurlijk gewoon rond. Alleen ze hebben wel enorm veel sensoren en LiDAR-systemen aan boord. Dus ja, het kan op termijn zeker iets gaan worden. Maar ja, er is nog gewoon een weg te gaan voordat het echt helemaal waterdicht is. En dat het veilig kan. Dus dat heeft gewoon nog tijd nodig.
5: Oké, zelfrijdende bussen, klein puntje in dit hele plan. Wat stelt Bertram verder precies voor?
1: Nou, je merkt wel dat ze de regie wil nemen. Het moet allemaal beter op elkaar gaan aansluiten om te voorkomen dat bussen, regiotaxis, het zorgvervoer, dat grote delen van de dag wel aan het rijden is, maar vooral leeg aan het rondrijden is. Het moet gewoon efficiënter. In gebieden met weinig OV moet ook vraaggestuurd vervoerssysteem komen. Dus dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat een rit kunt boeken. En daar komen dan meldkamers voor. Een soort mobiliteitscentrale noemt ze dat in haar kamerbrief. Die moeten dus die ritten en beschikbare voertuigen eigenlijk centraal gaan regelen. Daar lopen al pilots mee en die zijn hoopgevend. Verder good old spitsmeiden. Ja, het komt er weer in een brief voorbij hoor. En mobiliteitshubs, Bas. De hubs zijn er ook weer. Ja. Er komen er 100 tussen 2027 en 2035 jaar, hoor je alweer.
4: Ja.
1: De zelfrijdende bussen, die zitten dus ook in het plan.
5: Ja, maar meer belbussen dus en hubs en dat moet allemaal sneller gaan. Is dat op maat, de belbus, is dat waar je heen wil?
1: Nee, maar het is wel maatwerk. Hè. Je ziet gewoon dat het OV verschaalt in de regio. Dat heeft ook gewoon met kabinetsbeleid te maken. Lijnen zijn wegbezuinigd. Ja. Er zijn personeelstekorten. Vooral oudere, jongere mensen zonder auto hebben moeite om belangrijke voorzieningen, zoals een ziekenhuis, te bereiken. Blijkt ook uit onderzoek dat is uitgevoerd bij deze Kamerbrief. Dus dan maar toe naar maatwerk. Maar ja, die maatwerk moet dan wel echt goed op elkaar aangestuurd zijn. En dat is wat zij in deze brief eigenlijk voorstelt. Ga nou beter samenwerken. Ga dat op een grotere schaal beter doen.
4: Ja, maar wacht eventjes. We weten allemaal dat de concessies voor bussen bijvoorbeeld, we hebben in Zeeland gezien, daar schrijft geen hond op in, want er is geen droog brood verdienen. Dus je precies, kan mooi zeggen, samenwerken, noem maar op. Maar komt ze zelf over de brug met een zak geld of we bezuinigen weg en we laten het over de markt. En de markt pakt hem niet op. En uiteindelijk, we deden een glas en een plas. En alles bleef zoals het was.
1: Ja, nee, er komt wel structureel geld bij voor de regionale mobiliteit. 100 miljoen komend jaar. Nee, sorry, 100 miljoen in 2028. 200 miljoen in 2029. En dan structureel vanaf 2030 300 miljoen. Ja, ik denk dat het eigenlijk wel goed is. Ja, daar kun je natuurlijk zeker wat mee. Maar dit is allemaal natuurlijk een papieren werkelijkheid, Bas. Dus het is allemaal heel mooi opgeschreven. Geld lost ook zeker deels wat op. Maar nu moet het nog in de praktijk gebracht worden. Men moet met elkaar gaan samenwerken. En moet een centrale rol komen, ook dus voor het Rijk, de overheid, met die mobiliteitscentrales. En dat heeft echt actie nodig. Dus ja, dit is niet vandaag op morgen geregeld.
4: Nee, nou, onze mobiliteitsexpert is beschikbaar om het Rijk hierover te informeren en te adviseren.
1: Nou, ik heb het druk genoeg, hoor.
4: Ja, maar die,
5: nou, dit die pot toch wel bij.
4: Maar die pot van 200 miljoen, nou, ach, daar kunnen we wel wat
1: ja,
4: voor.
1: Ach, maar over hebben. Bas, je weet, er zijn zoveel consultants in Nederland die rondlopen. Die moeten ook nog wat verdienen.
4: Ja, dat is helemaal waar. Nou, en straks zie je door dat mooie, dat hele eude laagland in Zeeland, hè, die eindeloos gestrekt, wat rijdt dus een zelfrijdende lege bus rond.
5: Met het hoofd van Nout Broekhoff erop.
4: Mooi.
1: Maar jongens, het is wel goed dat er eindelijk weer is aandacht aan het OV in de regio komt. En dat mag je deze staatssecretaris dan ook toch wel nageven.
4: Zeker. Dankjewel, Nout Broekhoff.
2: Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: En zo nu als Maxime is meteen ook geld waard. Hè? Dan zou ik meteen zeggen, dat is dus de vent die je erbij moet hebben.
5: Geef hem een miljoen.
4: Hij is al te druk. Ja, zo gaat dat.
5: Dan gaan we naar Oekraïne. Dat heeft de op één na grootste droneaanval op Rusland in 2 jaar tijd uitgevoerd. Dat zeggen Russische staatsmedia. De burgemeester van Moskou zegt dat er sinds gisteravond zeker 650 drones zijn afgevuurd op de Russische hoofdstad en omliggende doelen. Bij de aanvallen zijn zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur Andrei Vorobyov konden 185 drones worden vernietigd of uitgeschakeld. En er is schade aan 47 woningen, zegt hij. De Kiev Independent schrijft dat bij de aanval een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Het zou gaan om een raffinaderij in de buurt van Moskou. Daarnaast zijn er de afgelopen nacht 2 faciliteiten van een door Rusland bezette kerncentrale in Zaporizhia bestookt door Oekraïnse drones. In het complex bij de stad in het zuidoosten van Oekraïne zou 1 persoon zijn omgekomen, dat meldt persbureau Reuters. En volgens de baas van het Russische staatsbedrijf Rosatom is er geen gevaar voor de nucleaire veiligheid. Bij de aanval zouden een laboratorium en een gebouw voor de verwerking van radioactief afval zijn geraakt. Nou, Oekraïne heeft op dit incident nog niet gereageerd. Oekraïne meldt wel op haar beurt dat er vannacht weer een van de bruggen over de rivier de Dnieper in Zaporizhia is aangevallen. Volgens de waarnemend gouverneur van de Oekraïnse regio raakten bij de aanval 5 mensen gewond. 2 van hen, mannen van 43 en 54 jaar, die werken bij het Rode Kruis en waren onderweg naar hun werk.
4: En dan vertrouwen en betalen mensen mannelijke AI-agenten meer dan vrouwelijke AI-agents.
5: Oh.
4: Ja, zo blijkt een nieuw onderzoek van de Universiteit van Limerick over de interactie tussen mensen en AI-agents op de werkvloer. Nou, tijdens dat onderzoek kregen menselijke werknemers de opdracht taken uit te voeren met behulp van 4 verschillende AI-assistants. Een tekstgebaseerde chatbot, een bureaurobot en 2 mensachtige agenten met een mannelijk en een vrouwelijk uiterlijk. Johan en Johanna. Nou, Johan en Johanna werden beide weliswaar duidelijk meer vertrouwd en kregen ook meer betaald dan de andere assistants. Maar zowel mannen als vrouwen waren bereid om specifiek Johan een stuk meer te betalen. Namelijk 10% meer dan Johanna. Want Johan werd als menselijker ervaren. En opvallend is dat ook vrouwen Johan meer vertrouwden.
5: Oh.
4: Ja.
5: Nou, het gaat goed met de loonkloof.
4: Zo, de onderzoekers zagen dat mensen een voorkeur hebben of voor menselijke of niet-menselijke AI-assistants. De bureaurobot die er tussenin zat, die werd meest afgewezen. Was dat dan Johan of Johanna? Weten we niet. AI-agents worden steeds meer gebruikt op de werkvloer. Uit recent onderzoek van IT-adviesbureau Accelerite bleek dat 79% van bedrijven zeggen dat ze nu al AI-agenten gebruiken. Maar dan moet je misschien toch mannen nemen. Ja,
5: ja,
4: althans.
5: Nee, je moet vrouwelijke nemen, want die kun je dus kennelijk minder betalen.
4: Oh, dat is ook wel handig. Ja. Heb ik nog 1 vrij leuk dingetje. 2 hotelgasten uit Paderborn gingen naar het Oktoberfest in München en kwamen in een voorstad van München terug in hun hotel. Ze waren nogal dronken. Eentje was ook niet helemaal lekker, een beetje brak, kotst in de douche, met als gevolg dat de afvoer verstopt raakte. Maar dat kunnen we oplossen, dacht het man. En ze zetten gewoon de douche aan. Zijn daarna in slaap gevallen. En zo bleef de douche, terwijl de heren heerlijk lagen te tukken, 8 uur lang doorgaan met de verstopte afvoer. En dus stroomde het water, het kolkte hun kamer uit naar de rest van het hotel. Er kwam zelfs water uit het plafond van de ontbijtzaal. Muren, plafonds, lampen, tapijten, alles beschadigd. Nou is dit een oud familiehotel, meer dan 100 jaar oud, heeft veel hout. De schade is groot. De eigenaresse, Manuela Holza, schat de schade op 200.000 euro. En de renovatie kan nog een half jaar gaan duren. Minstens één kamer, zegt ze heel fijntjes, kan in die tijd niet meer worden gebruikt.
5: Nee, ja, welke kamer zou dat zijn?
4: Hè? Nu is maar de vraag, wie gaat de schade betalen? Nou, de twee mannen hebben voor hun vertrek een verklaring ondertekend, waarin ze zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de schade. Oeh. Hoe dronken waren ze toen nog? Het hotel blijft open, maar voor dit hotel kwam de ravage toch bijzonder hard aan. Want de eigenaresse wilde de winst van het Oktoberfest die ze maakten door kamers duurder te verkopen aan mensen die er naartoe willen, gebruiken om het hotel op te knappen. Maar nu gaat de verzekering dat betalen. Dat is natuurlijk prettig. Weet je hoe het hotel heet? Trouwens.
5: Nee.
4: Brak. Nee. Ja, Hotel Brak. Dan weet je hoe je wakker wordt.
5: Inderdaad.
4: Altijd handig.
5: Ze hadden het kunnen zien aankomen. Ja.
4: Beetje brak verhaal vond ik het. Wapenfabrikanten moeten zelf verdachte drones uit de lucht neer kunnen halen. Waarom en hoe ze dat zou kunnen en moeten doen, gaan we zo bespreken in de ochtendspit.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
15: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
17: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
17: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen. Door Hofman.
19: Thomas van Zijl.
20: Vanaf 11 uur hoor je onder andere Arnoud Boot met het laatste economische nieuws. En Mehdi van der Laan komt langs van de Nederlandse Vereniging van Banken. Onder andere over de vraag of er weer grensoverschrijdende bankenfusies aankomen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Ik ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
23: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
24: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
25: Yes! De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
26: Shape the future with confidence. EY.
27: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
25: Yes!
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
35: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
36: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
37: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
0: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files worden weer korter. Toch is het nog steeds druk met ruim 300 kilometer file. Wat nog opvalt is een lange file op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Daar is een ongeluk gebeurd bij Almere. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je 40 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is bij Roosteren de rechterrijstrook dicht, want de vangrail is daar beschadigd. Dit kost je onderweg 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het nog langzaam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging ruim 30 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A22 van Beverwijk naar Velzen bij hectometerpaal 14,8.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van...
6: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt. Zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Ja, zo meteen het laatste half uurtje alweer van deze ochtendspits. We gaan uiteraard vooruit blikken naar BNR's Big Five. En we hebben het over wapenfabrikanten die zelf maar eens kijken moeten naar verdachte drones. Hoe ze die uit de lucht moeten halen. Want dat begint langzamerhand een groot probleem te worden. Hoe je dat moet doen en ja, hoe ze dat zelf denken te doen, gaan we zo bespreken.
3: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
10: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Ja, de Ochtendspits, of wat er nog van over is. Want het is inmiddels gewoon 4 minuten over 9:30 geworden. En Maxime van Meel zit nog steeds naast me.
12: Goedemorgen.
2: Kijken we naar buiten, zien we niks.
12: Nee.
2: Het mist.
12: Ja, het is...
2: Het is wittig.
12: Niet heel erg duidelijk.
2: Nee, het is niet heel mooi. Nee. Desalniettemin, wij schijnen wel het licht op het nieuws.
12: Oh.
2: En dat lukt. Wat gaan we doen?
12: Het gaat prachtig goed. Ja. Zometeen hebben we het over de Egyptenaren. Dat is wat minder mooi nieuws. De koningen daar 3000 jaar terug... die blijken inderdaad andere mensen mee te hebben genomen in hun graf. Daar hoor je zo meer over. En uiteraard nog het laatste nieuws uit de techwereld... van het echte schijnende licht van deze redactie. John van Buurik, onze techcollega.
2: Wat fijn. We gaan eerst naar drones. Want wapenfabrikanten zouden zelf verdachte drones... rond hun fabrieken moeten kunnen neerhalen. Daarvoor pleit de topman van zo'n wapenfabriek... dat is de Frans-Duitse onderneming KNDS... en doet dat tegenover Politico. Want hij zegt, door de groeiende dreiging vanuit Rusland... moeten bedrijven, zeker wapenfabrieken, waakzamer dan ooit zijn... om de komst van drones op en rond fabrieksterreinen te kunnen stoppen, tegenhouden... die dingen uit de lucht te halen. Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen... vertelt ons wat er voor dreigingen zijn en waar we ons dan tegen moeten weren.
13: We zien eigenlijk al de afgelopen 2 jaar allerlei activiteiten tegen wapenfabrikanten. Mm-hmm. En misschien herinnert u zich nog dat de topman van Rheinmetall... dat er een moordcomplot tegen was 2 jaar geleden.
2: Ja.
13: En de afgelopen maanden zien we allerlei incidenten zoals brand, explosies, spionage rondom dit soort fabrieken.
2: Ja, dat incident met die drones in Leipzig-Halle.
13: Ja,
2: kan je dat er ook onder plakken? Ja.
13: Ja, dat is wel onderdeel ervan, denk ik. Ja.
2: Nou, kun je het zelf bedenken, maar ik laat het u graag vertellen. Waarom is het interessant voor de Russen om een dronefabriek aan te vallen?
13: Nou, kijk, die fabrieken zijn natuurlijk de backbone om alle wapens te produceren. Die onder andere naar Oekraïne gaan. En in een conflict is zo'n wapen.

0: een fabrikant zijn productiefaciliteiten is echt essentieel. En je kunt al die alle drones die op je afkomen in de lucht proberen uit de lucht te schieten, maar het is veel effectiever om zo'n fabriek en de productie plat te leggen. Hm. Dus dat moet je echt wel zien als kritische infrastructuur.
1: Ja, en dan zou je inderdaad zeggen van we moeten dat, hè, dat zegt die topman dus ook van KNDS, we moeten zelf die verdachte drones kunnen neerhalen, maar ja, kunnen ze dat? Hebben ze daar de mogelijkheid toe? Hebben ze daar de middelen toe en de mensen?
0: Ja, kijk, dat Frans-Duitse bedrijf, ja, er werken wel 11.000 werknemers en een omzet van 4 miljard. En ze hebben verschillende, ze maken zelf verschillende counter-drone-oplossingen. Nou, bij zo'n bedrijf werken natuurlijk ook allerlei ex-militairen, omdat je goed moet snappen wat voor producten je aan het moet produceren. Dus zij zullen dit ongetwijfeld kunnen.
1: Ja, misschien, maar moet je het ook willen.
0: Ja, moet je het ook willen, dat is een tweede. En mag het ook. Mm-hmm. Want we hebben het hier wel over oplossingen in hun geval, waarmee ze met, ja, gewoon met scherp schieten op dit soort drone-dreigingen. Ja. Ja, dat afhankelijk van de locatie kan dat best wel een ingewikkelde juridische kwestie zijn. Dus.
1: Ja, want stort debris neer op een woonwijk en knalt het daar op elkaar, dan heb je een probleem natuurlijk, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus ja. Daar moet je echt wel heel goed over nadenken. Mm-hmm. Maar zij zeggen wel terecht van ja, kijk, op dit moment bellen we de hulpdiensten. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Ja, dat is het verhaal, hè?
0: Ja.
1: Ja, en je moet een boef hebben om een boef te vangen, zeggen ze wel eens. De verdediging, want we hebben het nu over neerschieten, maar er zijn ook elektronische systemen waarmee je zo'n drone in je achtertuin kunt laten landen, hè, door echt de besturing over te nemen.
0: Ja, klopt. Dus er zijn wel wat zachtere middelen, zou ik maar zeggen, die ze wel al kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan versteviging van hun gebouwen, zodat drones niet zomaar naar binnen kunnen vliegen. Camouflage van objecten. Ook detectieapparatuur, dus dat je weet dat er iets vliegt, is al iets. Inderdaad, elektronische middelen. Dus er is wel een heel spectrum wat ze kunnen inzetten.
1: Ja.
0: Maar het is nu een beetje afhankelijk van in welk land in Europa je zit, wat er dan toegestaan is.
1: Ja, en dat is wel het verhaal. Moet je daar Europese regels over hebben? En ik kan me ook voorstellen, naarmate je dichter naar het front komt, dus dichter bij Oekraïne, dat je daar andere modaliteiten wellicht wil inzetten in je verdediging.
0: Ja, klopt. Dus het is een beetje afhankelijk van de locatie wat je wil kunnen inzetten. Dus in een stad doe je misschien heel andere dingen dan vlakbij het front.
1: Ja.
0: En de dreiging is mogelijk ook anders. Hè. Ja. Aan het front komen drones letterlijk vanuit Rusland. Maar in Europa, we wonen natuurlijk in een open samenleving. Ja, daar kunnen allerlei mensen natuurlijk gewoon met drones of andere middelen naar zo'n fabriek toe rijden. Dus daar is een andere dreiging.
2: Is dit iets wat in Nederland ook speelt? Ik las laatst dat bij ASML bijvoorbeeld drones rondvliegen om te kijken of er niet bijvoorbeeld ook spionageapparatuur en dergelijke rond die campus in Veldhoven rondzweeft. Zijn er plekken in Nederland waar hierover nagedacht moet worden?
0: We hebben best wel veel kritische infrastructuur en high-tech bedrijven, maar ook dronefabrikanten. Dus er zijn best wel veel bedrijven, en we moeten echt niet naïef zijn, die zich bewust moeten zijn van een mogelijke dreiging. En of dat nou aanvallen met drones zijn of gewoon spionageactiviteiten of sabotage, dat kan van alles zijn.
1: Ja, en toch, meneer Vosken, nog even terug naar wat u eerder zei. Als je de hulpdienst gaat bellen, ben je te laat. Dus eigenlijk moet je wel ergens iets gaan afspreken over wat mag je zelf en wat laat je de hulpdiensten doen, hè, kan ik me voorstellen. Moeten we de grenzen daar gewoon maar van verruimen? Bij dat soort kritische infrastructurele projecten moet je of permanent bewaking hebben staan. Hè, daar moet defensie naartoe. Kost tijd, geld en menskracht. Of je moet het zelf inderdaad gaan organiseren als wapenfabrikant.
0: Ja, nou, ik denk dat stap 1 is dat je in ieder geval het gesprek aangaat met politie, defensie, van hoe gaan we dit doen? Ja, en ik denk dat dit bedrijf terecht even aan de noodklok trekt. Van er moet nu wel iets gebeuren.
1: Zij Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie.
3: Dat gaat dan weer wel. Radio, de ochtendspits.
2: Ook belangrijk. In juli en augustus is er meer dan 170.000 ton brandstof naar Russische havens verscheept vanuit Zuid-Korea. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van The Guardian. Een deel van de tankers die daarbij gebruikt zijn stonden bovendien onder sancties van het VK en de EU. Het komt na publieke spanningen tussen Zuid-Korea en Oekraïne, nadat het land bekend maakte Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen te hebben aan Zuid-Korea. Nou, Zuid-Korea probeert al langer een balans te vinden in het steunen van Oekraïne en het verbeteren van de banden met Rusland. Moskou gaf eerder daar ook aan geïnteresseerd in te zijn. Het lijkt dan ook geen schending van de Zuid-Koreaanse wetgeving te zijn. De Zuid-Korea heeft namelijk vooral exportbeperkingen op goederen als industriële machines en elektronica. Maar toch is dit schokkend nieuws, stelt Isaac Levi, analist bij de Finse denktank Center for Research on Energy and Clean Air. Want hij zegt, dit ondermijnt het sanctieregime en de steun van Zuid-Korea aan Oekraïne.
1: En dan lijkt nieuw onderzoek te bevestigen dat Egyptische koningen levende mensen meenamen in hun graf. Die moesten dus ook gewoon mee dood met de koning. Het bijgraven, dat dateert uit de periode van 3000 voor Christus. Ook in een vrij korte periode gebeurde dat. Eerder leek het erop dat er inderdaad mensen geofferd werden. Daar was geen duidelijk bewijs voor tot nu. En dat is op zich zeer bijzonder, stelt Egyptoloog Huub Pracht.
4: Er is heel gericht onderzoek gedaan naar schedels van die skeletten. Overigens slechts 15% van alle skeletten die teruggevonden zijn. Een heel groot deel is naar Cambridge in Engeland vervoerd. Mm-hmm. En nu heeft men gericht onderzoek gedaan aan die schedels en dan ziet men dat er toch geweld is gebruikt. Dus dat, en ook, de mensen zijn allemaal van ongeveer eenzelfde leeftijd, rond de 25 jaar. Dus het is een vermoeden van Flinders Petrie, de grote grondlegger van de archeologie in zijn algemeenheid, de Egyptoloog Petrie, die dat vermoeden al uitsprak destijds. Mm-hmm. Maar hij had niet de forensische technieken om dat aan te tonen.
1: Ja, maar zijn hunch was dus goed. Nu we dit weten, wat u zegt, heel duidelijk. Hè, dit komt alleen maar voor het begin van de eerste dynastie. Op het moment dat de koningen zo begraven werden. Dat was dus een ritueel. Welk motief? Want dat kunnen we natuurlijk nooit achterhalen. Maar, nee. Of kunnen we dat wel misschien uit hiërogliefen halen?
4: Nee, niet echt. In die zin dat we... Het is inderdaad de periode waarin net het hiërogliefenschrift zich aan het ontwikkelen is. Uh-huh. En er zijn bij die graven wel een soort gedenkstenen teruggevonden. Waar een voorstelling wordt gemaakt van de persoon met een titel. En dan blijkt dat het inderdaad hele direct bekenden zijn. Hè, de mensen uit de hofhouding. Uh-huh. Hoeven we niet te denken aan de allerhoogste personen, maar gewoon mensen die in het paleis werkten. Ja. En waarom ze dan meebegraven zijn, daar kunnen we eigenlijk alleen maar over speculeren. Natuurlijk was er al een heel sterk ontwikkeld idee over een hiernamaals. Ja. Dat er een nieuw paleis gebouwd zou zijn in een andere werkelijkheid, waar zij dan dezelfde functie zouden krijgen. Dat is wat aannemelijk is, maar wat nergens zo geschreven staat, jammer genoeg. Nee. En het verdwijnt, hè, dat is ook heel bijzonder, al snel toch. Het heeft ongeveer 100 jaar stand gehouden. Maar ik kan me zo voorstellen, je moordt eigenlijk je hele familie misschien en al je dierbaren uit. En men zal ongetwijfeld tot een ander idee zijn gekomen. En dat blijkt ook wel, want een aantal decennia later komen dan kalkstenen beelden voor in de graven van de farao's.
1: Ja, dat is gelukkig wat minder invasief dan die hele hofhouding doodmaken, meenemen. Hè?
2: Inderdaad.
1: Egyptoloog Huub Pracht. We hadden Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, goedemorgen. Een kapotte vrachtauto nog steeds op de A29.
5: Goedemorgen. Ja, dat klopt. Op de A29 bij Bergen op Zoom richting Rotterdam. Die staat daar stil bij knooppunt Hellegatsplein. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is hier ongeveer een kwartier. Verder zie ik het kilometeraantal nu snel zakken. Het is een erg drukke spits geweest. De dinsdagochtend is toch altijd al druk, maar vanochtend was het extra druk, leek wel. Onder andere door de dichte mist. Ook vanmiddag zal het weer erg druk worden. In het noorden valt een enkele bui, dat zorgt daarvoor op onthoud. Rond een uurtje of 7 zijn de meeste files dan wel weer opgelost. Maken we een sprongetje terug naar het nu, want er worden nog steeds flink wat flitsers gemeld door Flitsmeister. Op de A17 bijvoorbeeld, Roosendaal richting Dordrecht, bij hectometerpaal 18,7. En ook op de A12 wordt geflitst van Utrecht naar Den Haag bij 3,3.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
7: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
8: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
7: Ja.
8: Dit is wel een...
3: BNR, blijf scherp.
1: Om 10 uur is het tijd om scherp te blijven. Dat kan met de Big Five. Uiteraard deze week voorgezeten door Art Rooijakkers. Art, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: En het thema deze week is de nieuwe vrienden van de Europese Unie.
9: Ja, ik ben op zoek naar vrienden. Daar komt eigenlijk wel op neer.
1: En die zijn er ook eigenlijk wel als je een beetje goed zoekt.
9: Ja, gisteren hebben we het gehad over het Verenigd Koninkrijk. Ja. Een mooie geschiedenisles ook over hoe belangrijk die hang naar soevereiniteit, naar dat je voor jezelf kunnen zorgen, niet afhankelijk zijn van andere landen is in Engeland. Al 1000 jaar niet overheerst door een ander land. Ja. Dat zit dus echt in het DNA. Dus ja, hoe kun je dan gaan samenwerken met Europa. Vandaag gaan we het hebben over Japan. Ik ben er nog nooit geweest, Bas. Jij wel?
1: Ik ook niet.
9: Staat wel hoog op mijn lijstje.
2: In januari.
9: Bij iedereen, hè? Ga jij in januari?
1: Ja.
9: Goede timing, want die Jens staat heel slecht, toch, Maxime?
2: Ja, precies. Ja, ja. Goed, nu kan het nog. Ja.
1: Beursneurt, hè?
9: Ja. Ja, die weet het dan, de timing. Ja. Gaat bespreken met Casper Wit. Hij is universitair docent Oost-Azië-studies hier in Leiden. Sinoloog, Japanoloog. En hij heeft een boek geschreven, onder andere over de kracht van de middenmacht. We moeten gaan samenwerken met Zuid-Korea, met Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst, vinden ze. Denk ik, nou, als je bij Japan, je kijkt van het eiland zo naar het vasteland, zie je China, Rusland, Noord-Korea, 3 autoritaire nucleaire machten.
1: Ja, nee, lachen.
9: Poeh.
1: Ja, en als je naar links kijkt, zie je Taiwan. Inderdaad.
9: Nou, spannend, dus wat moeten wij er nou allemaal mee?
1: Art Rooijakkers zo meteen in de Big Five met Casper Wit, die ook hier wel eens hoort. Toch?
2: Ja, zeker. Nou. Dan gaan we naar Booking.com en haar ondernemingsraad, want die staan vandaag tegenover elkaar in de rechtszaal en dat heeft alles te maken met thuiswerken, daar schrijft het FD over. Het bedrijf wil dat de ongeveer 7000 medewerkers minimaal 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad die is het daar niet mee eens. Booking.com heeft al sinds 2022 een advies om 2 dagen op kantoor te werken, maar sommige medewerkers die houden zich daar niet aan en vaker op kantoor werken is volgens het bedrijf beter voor de samenwerking, teambuilding en productiviteit.
1: Dat was toch niet zo toen we het nieuwe werken bedachten? Toen was het toch veel beter om juist weg te gaan?
2: Nee, inderdaad. Toen wel, maar nu hebben we toch weer onze zinnen is dat op het anders gezet.
1: Voortschrijdend inzicht misschien.
2: Ja, en voor jou is het geen optie, maar dus, wij kunnen hier eigenlijk niet over oordelen. Wij moeten hier zijn.
1: Dat is waar.
2: Nou, toch vindt de ondernemingsraad dat het bedrijf geen goede reden heeft om het verplicht te maken 2 dagen op kantoor zijn. En daarom moet de rechter nu beslissen of het reisbureau dat dan toch wel mag invoeren. Uh-huh. Nou, die kijkt daarbij ook naar hoe er de afgelopen jaren is gewerkt. Als medewerkers jarenlang bijna altijd thuis mochten werken, dan kan dat volgens arbeidsrechtdeskundigen in het stuk uiteindelijk als een arbeidsvoorwaarde worden gezien.
1: Nou, dan gaan we nog eventjes naar een boek ontworpen door de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. Dat is gestolen uit een Frans museum en daar is het de laatste tijd vrij shoppen voor het dievengilde, zo blijkt het. L'Apocalypse heet dat boek. Het is een boek met een bronzen omslag, versierd met goud en edelstenen, weegt 210 kilo, moet je wel met z'n tweeën weghalen, is volgens de eigenaar het duurste boek ter wereld. En ook volgens de Franse autoriteiten heeft het een grote waarde. Het werd in 1958 bedacht door kunstuitgever Joseph Fauré. In totaal werkt 14 van de grootste schilders en schrijvers van de 20e eeuw mee aan dat boek. Maar Dalí maakte de voorkant en signeerde het ook, zeggen Franse media. En over de roof is weinig bekend. Zo ergens tussen zondagavond en maandagavond gebeurd zijn. Wanneer precies is niet duidelijk. Dat is meestal de dag dat het museum dicht is, op maandag. Er is geen alarm afgegaan. Ja, en ik zei het al, 200 kilo pak je niet zomaar even mee in een boodschappentasje van de FNAC. Eigenaar van het boek is volgens de burgemeester van het plaatsje waar het boek gestolen is, Issoire, heel erg overstuur. En spreekt over een stuk Frans erfgoed dat ermee gestolen is. Een speciaal team onderzoekt de verdwijning, kijkt of er verbanden zijn te leggen met eerdere kunstdiefstallen. Ja, het roept in ieder geval opnieuw vragen op over de beveiliging van kunst in musea in Frankrijk. Zijn er veel en er ligt veel mooie kunst opgeslagen. Dit is geen hint, hè, trouwens, naar die vergil. Dus blijf daar met je fikken vanaf.
3: Tech-update.
1: Jo van Buurik, goedemorgen.
10: Bas van Werven en Maxime van Meel.
1: Oh. Wederom meldt een bekende partij hackactiviteiten door AI-agents van OpenAI. En ditmaal gaat het niet om een klein clubje, maar om de organisatie achter Wikipedia.
10: Ja, dit houdt niet op, niet vanzelf. En ik verwacht dat er nog meer partijen de komende tijd naar buiten gaan treden met dit soort bevindingen in navolging van de situatie bij Hugging Face. Dat was de eerste smaakmakende hack afgelopen zomer door agents van OpenAI. Recenter Australische overheidswebsites, waarvoor as we speak, OpenAI net wederom excuses heeft gemaakt. Een vertegenwoordiger die in eigen persoon was afgereisd, down under, en dat nog een keertje vertelde. En tegen die achtergrond hebben we dus nu Wikipedia Wikipedia die naar voren treedt. Eigenlijk moet ik zeggen Wikimedia, de stichting achter Wikipedia. Ja. Ik zal ook zo nog even benadrukken waarom dit zo belangrijk is. Want wat hebben ze gemeld bij Wikimedia Foundation? Een verstoring van hun servers in mei al, even geleden. Maar daarvan hebben ze herleid en dat dus nu naar buiten gebracht. Dat het verband houdt met activiteit van een grote groep AI-agents die er mede voor zorgden dat de servers deels overbelast raakten. Moet je een beetje vergelijken met een DDoS-aanval. Hè? Heel veel queries tegelijkertijd, ja, dan loopt de boel in de soep.
1: Ja.
10: Precies. Die agents bezochten als groep miljoenen wikipagina's, probeerden honderden duizenden databestanden aan te maken. En dat zorgde daar dus voor. Belangrijker is, als detail zou ik zeggen, dat ze ook probeerden pagina's te bewerken zonder toestemming. Mm. Inclusief het injecteren van, ik citeer, potentieel kwaadaardige aanpassingen in de tool voor citaten. Dus ja, wat ze daar dan precies mee wilden, dat is een beetje de vraag, zou ik maar zeggen.
1: Poeh, maar wat probeerden ze te doen daar? Ook weer data onttrekken aan Wikipedia, kan ik me voorstellen?
10: Ja, nou ja, dat hebben ze natuurlijk eigenlijk al gedaan met de training van heel veel modellen. Dus dat is in zoverre gebeurd. Dan zou je kunnen afvragen, proberen zo'n pagina's te herschrijven of zo. Dan wordt het ook best een beetje zorgwekkend. Uh-huh. Nou, dat lijkt niet aannemelijk. Wat eerder het geval zou kunnen zijn, denk ik ook op basis van deze analyse, dat ze proberen die pagina's te gebruiken als een soort tool om weer data elders op te halen of activiteiten elders te ontplooien. Uh-huh. Dat zagen we ook al afgelopen zomer, notabene van dezelfde AI-bots. Een Duitse wiki-site die gehackt werd, zodat ze daar met elkaar konden overleggen. Werd als een soort forum voor AI-bots gebruikt.
1: Ja, nou ja, samen lullen.
10: Ja. Dat hebben we ook al vaak in het begin van het jaar. Ja, OpenClaw, hadden we een Moldboek. Dat was toen een ding dat die bots met elkaar gingen praten. Nou, gevaarlijk gegeven, vooral omdat wikis bedoeld zijn als openbare, toegankelijke bronnen van informatie.
1: Ja,
10: waar iedereen kan bijdragen. Dat wordt dan weer gecheckt door moderatoren. Nou, we hebben het in het verleden ook al eens gehad, Bas, over dat er mensen met AI teksten laten genereren en die dan in een wiki willen gieten.
1: Ja.
10: Dat is al een verstoring op zich. Geeft al hoofdpijn. Spraken we ook de oprichter van Wikipedia trouwens, Jimmy Wills, nog over in de grote techshow eerder dit jaar bij BNR. Maar goed, OpenAI dus wederom op deze manier in het nieuws. AI-ontwikkelaar zegt zelf trouwens samen te werken met Wikimedia Foundation om dit verder te analyseren. Maar ja, Bas, dat horen we elke keer. Ja. En elke keer weer een partij die zegt, we hebben hier last van. Dit is gedoe. We moeten weer gaan uitvogelen. De silver lining is misschien dat dan ook de systemen digitaal wat beter in elkaar gezet gaan worden. Want daar horen we ook veel experts over. Hè. Die zeggen, dit is vooral het bewijs dat de cyberveiligheid over de hele linie niet goed genoeg is.
1: Ja, zeker.
10: Maar het geeft in ieder geval een hoop romslomp door alle ontwikkeling van AI-agents bij OpenAI.
1: Dan blijven we even bij AI, maar dan naar de grote concurrent. En wie is dat alweer? Anthropic. Die worden in elk geval niet meer gebruikt door defensie in Amerika. Maar wat, er was toch een fitty, dat zouden ze toch sowieso niet doen, maar ze werden ondertussen nog wel gebruikt.
10: Ja, dat was ook al begin dit jaar.
1: Ja.
10: Die rel dat Anthropic weigerde plots laten gebruiken voor autonome wapensystemen. Nou, en Trumps minister van oorlog, Pete Hegseth, die ze eruit gooide, bracht een hoop teweeg. Daardoor hebben we het heel veel gehad over de hele situatie rond Anthropic en de Amerikaanse overheid. We hoorden dus ook inderdaad dat tal van mensen binnen de overheid Claude nog wel wilden gebruiken, omdat ze helemaal niet zonder konden. Maar goed, nu is dan defensie in de VS echt er vanaf, meldt althans de BBC op basis van een officiële reactie. En de nuance hierbij is ook dat toen Hegseth deze ban afkondigde, hij zei dat het binnen 6 maanden zover moest zijn. Nou, 6 maanden na februari, dat was augustus, nu is het oktober. Nu lijkt het dan eindelijk gelukt en is volgens althans de officiële lezing Amerikaanse defensie niet meer afhankelijk van de AI-systemen van Anthropic.
1: Gelukkig.
10: Maar Bas, ik stel me zo voor dat naast de officiële reactie ook een onofficiële reactie zou kunnen zijn.
1: Tuurlijk.
10: En er komt nog een beursgang aan.
1: Ja.
10: En Anthropic maakt, moet ik zelf ook zeggen, gewoon de beste AI-systemen die mensen gaan gebruiken. Dus
1: ze gebruiken het gewoon.
10: Dat er ergens in het Pentagon nog wel wat met klot gedaan
1: is. Zeker. Maar dat weet Hegseth dan niet. Misschien,
10: nee, misschien niet.
1: Jo van Buurik, dankjewel.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Zo, die ochtendspits is in de tas, in de pocket.
10: Hopla.
1: Morgen zijn we er weer.
10: Inderdaad.
1: 6 uur, jij ook, hè, Maxime?
10: Zeker.
1: Gezelligheid kent geen tijd. Heel goed. Zometeen BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de Europese Unie. Arthur Oerker spreekt zo met Casper Wit, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Tot morgen.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
12: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise.
14: Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
17: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
18: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
19: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
20: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
25: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij ZEvent Chips.
26: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
25: Een volledig verzorgde borrel op het water. ZEventships.nl.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Nu in de BNR-app.
2: Uitzonderlijk grote droneaanval op Moskou. Staatssecretaris brengt plan voor OV in de regio, mogelijk met zelfrijdende bus. En meer onderzoeksbudget zorgt nauwelijks voor universitaire spin-offs. Dat en meer lees je in de BNR-app.
1: En wij gaan nog een keer vanmorgen live naar Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, die ochtendspits is hier al afgelopen. Ik zie nog een paar gele balkjes in het scherm.
5: Ja, klopt. Bijna. We zijn er echt bijna. Nog 80 kilometer, maar de meeste files worden nu gelukkig wel heel snel korter. Het rijdt nog wel langzaam op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, want daar staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Hellegatsplein. De rechterrijstrook is dicht, dit kost je 10 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de rechterrijstrook bij Roosteren ook al dicht door veiligheidsmaatregelen. De vangrail is daar namelijk beschadigd, dus die doet zijn werk niet meer goed. De vertraging is hier 10 minuten. En dan ook nog langzaam rijdend verkeer op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 81,3.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
28: update van 10 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Maar ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing. Met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie naar aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. Werknemers in wasserijen gaan overmorgen staken. Voor het eerst leggen ze het werk landelijk neer. Volgens vakbond FNV zitten de onderhandelingen over een nieuwe cao-muur vast. Het personeel eist 6% meer loon en dat er iets wordt gedaan aan de hoge werkdruk. In de wasserijsector werken bijna 9000 mensen. En in Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. Op beelden bij de regionale omroep zijn 2 kogelgaten in de ramen te zien. Op straat werden hulzen gevonden. In de Schilderswijk was een explosie bij een huis. Volgens een lokale nieuwssite houdt de politie er rekening mee dat de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP Nieuws.
3: Noord-Korea, China, Rusland, dat zijn dan de buurlanden. Nou, Japan houdt zich al jaren staande in een gespannen geopolitieke situatie. Wat kunnen wij, Europeanen, wat dat betreft leren van de Japanners? En is het slim om goede vrienden met ze te worden?
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Ontdek wat voor moois Z-Event Chips voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Event Chips.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-Eventchips.nl.
8: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
29: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
30: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Zometeen om 11:30 in BNR Zaken doen.
31: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Als de geopolitieke realiteit de afgelopen tijd iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat Europa nieuwe vrienden moet maken op het wereldtoneel. Misschien is dat wel Japan. Het zit al jaren ingeklemd tussen aan de ene kant de Verenigde Staten, China aan de andere kant. Dus daar gaan we het eens over hebben. Dat doe ik met Casper Witt. Welkom in deze week van de nieuwe vrienden van de EU. Je bent universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Sinoloog, Japanoloog. Ik heb hier je boek voor me liggen. Schreef je samen met Remco Breuker. Het kracht van middenmacht. Het belang van, wat is het, Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Mooi dat je er bent.
33: Leuk om er te zijn.
3: Jarenlang gewoond, hè, Japan?
11: 11 jaar in totaal.
3: Wat kunnen wij kazige Nederlanders eigenlijk nog steeds maar niet begrijpen van de Japanners?
11: Ik denk, voor ons lijkt de gemiddelde Japanner extreem beleefd. Mm-hmm. En wij gaan er dan vrij snel van uit dat dat dan onoprecht is, als het ware. Dus als een Japanner naar je lacht, dan is dat alleen maar vanwege de sociale conventies. Maar mijn ervaring in Japan is echt dat eigenlijk onder die beleefdheidslaag wel degelijk ook een warme laag zit. In de zin van, als een Japanner vriendelijk tegen je is en glimlacht, meestal menen ze dat ook gewoon.
3: Ja, ja, ja. Zelfs wat we altijd zeggen over Amerikanen. Die zijn, dat is allemaal nep, dat idee.
11: Vind ik wel een beetje, maar daar heb ik dat dan ook nooit gewoond.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Jij zegt, de relatie tussen Europa en Japan is beter dan ooit. Klopt dat?
11: Ik denk het wel.
3: Ja. Waar zie je dat concreet aan?
11: Je kan heel veel concrete voorbeelden noemen, zoals er is in 2019 een groot vrijhandelsverdrag gesloten tussen de EU en Japan. Sindsdien is onze handel ook met maar liefst 20% gegroeid. Ja, dat is een heel in cijfers uit te drukken ding. Maar ik denk, je ziet het ook heel erg aan een enorm groeiende interesse in Europa voor Japan. Niet alleen dingen zoals populaire cultuur, dat was al langer zo. Maar ook, ja, hoe gaat het daar op politiek gebied? En hoe kijken zij naar de wereld en ook naar de huidige problemen in de wereld? En daar gaan we het denk ik vandaag over hebben. Ja. Ja, en hetzelfde is aan de gang in Japan. Zij willen eigenlijk veel meer nog met Europa doen.
3: Ja.
11: Juist omdat de VS steeds onbetrouwbaarder wordt en we allebei worstelen met een onberekenbaar China ook, et cetera.
3: Ja, dus kijken we dan meer naar elkaar. Tegelijkertijd in het boek dat ik net noemde, je schreef samen met Remco Breuker, omschrijf je dat er wel geteld één ambtenaar in Den Haag zich bezighoudt met landen als Japan en Zuid-Korea. Eentje. Wat zegt het over de ambitie van onze regering?
11: Ik denk de vraag stellen is genoeg wat dat betreft. Ik denk, ergens zeggen wij in Nederland heel veel van nu. Van, oh ja, geopolitiek is belangrijk. Yeah. Alles is in flux, alles verandert. En de internationale orde trilt op haar grondvesten. Maar het blijft heel erg aan de oppervlakte. Dus er is, denk ik, nog te weinig echt het besef dat ook onze manier van omgaan met de rest van de wereld ook echt wel moet veranderen. Puur omdat het Westen gewoon steeds minder dominant wordt. Gewoon qua aandeel in de wereldeconomie, Westerse landen gewoon steeds minder melk in de melk te brokkelen. Zoals ik al zei, de relatie met de VS is natuurlijk niet meer wat het geweest is. Dus we kunnen eigenlijk niet anders dan veel meer investeren in die kennis en überhaupt interesse kweken in niet-Westerse delen van de wereld. Gaat natuurlijk niet alleen om Japan of Oost-Azië, maar ook pakweg Afrika.
3: Ja.
11: Ja, dat is voor ons erg moeilijk.
3: We moeten ons wat bescheidener opstellen.
11: En opener. Ik denk, we zijn ook wel heel erg een beetje in slaap gesust door het feit dat we er ook heel lang mee konden wegkomen. Dat we eigenlijk ons alleen maar hoefden te richten op de Westerse wereld. We konden gewoon eigenlijk schuilen onder de paraplu van de Amerikanen. Het was ook misschien, we hebben onszelf verteld dat het niet nodig was om echt veel te investeren in in de rest van de wereld en in kennis daarin. En dat is nu, ik denk dat we toch wel over eens moeten zijn dat dat niet meer houdbaar is. Ja. Maar ja, die urgentie ontbreekt zeker bij de overheid. Ik denk ook bij jullie in de media en bij ons aan universiteiten en denktanks.
3: Oh ja, op wat voor manier?
11: Nou, puur over de hoeveelheid aandacht. Ik denk dat wij bijvoorbeeld erg veel bezig zijn met de laatste tweet van Donald Trump en wat dit nu weer betekent.
3: Ja, of
11: nu met
3: de midterms.
11: De midterms is een goed voorbeeld, dat in extreem veel detail horen over de midterms, wat er in Texas gebeurt en in Maine, et cetera. Wat op zich niet verkeerd is. Maar het is wel zo dat er is niet echt een equivalente interesse in bijvoorbeeld wat er in China gebeurt.
3: Mm-hmm.
11: Als er het grote partijcongres plaatsvindt volgend jaar, is eens in de 5 jaar enorm belangrijk om te kijken van waar gaat China naartoe. Ja, de interesse en de aandacht daarvoor bij de media is een fractie van wat het is voor de Amerikaanse midterms. Terwijl het misschien nog veel, veel belangrijker is. Ja, en daar moeten we echt vanaf, van die toch transatlantische reflex, dat we ons heel erg richten op de VS en denken er wel mee weg te kunnen komen.
3: Daar moeten we vanaf. Omdat je zegt, daar moeten we vanaf, van die Atlantische reflex, die transatlantische reflex, dat die hang naar Amerika en een beetje negeren of in ieder geval te weinig kijken naar andere landen, naar China, naar Japan bijvoorbeeld. En leg nog één keer uit waarom jij vindt dat we daar vanaf moeten.
11: Nou, omdat het niet meer in sync is met de realiteit. De wereld werkt gewoon niet meer zo. En ja, onze toekomst zal gewoon voor een groot deel bepaald worden in, zeker in Oost-Azië, wat toevallig mijn vakgebied is. Ja. Maar ik denk ook in het mondiale zuiden. Dus plekken zoals India, Afrika, zoals ik al zei, Latijns-Amerika. En ja, als wij daarin mee willen, als Nederland en EU, dan zullen we daar dus meer mee moeten. En ja, daar kan je denk ik moeilijk mee oneens zijn. Ja.
3: Wie, als je naar Japan, Europa kijkt, wie heeft de ander harder nodig? Japan, Europa of Europa, Japan?
11: Ja, het is erg moeilijk om te zeggen. Misschien Japan, Europa, omdat Japan toch echt wel in een precaire situatie zit nu. Wat betreft ja, de geografische ligging is gewoon best wel lastig. Ja. Japan is echt omringd door autoritaire staten die zeer expansionistisch bezig zijn. Ja,
3: Rusland hebben we het dan over, Noord-Korea, China.
11: En China, ja precies, ja. Dat zijn er drie. Terwijl wij hebben eigenlijk maar eentje in onze achtertuin, dat is Rusland. Nou, die dreiging delen we dan. Ja, Japan is echt een beetje omringd. En ja, wat op dit moment ook begint te wringen is natuurlijk dat de trouwe bondgenoot, waar ze al 80 jaar op kunnen leunen, de VS steeds minder betrouwbaar is.
3: Mm-hmm. Hoe merken ze dat in Japan?
11: Nou, toch ook wel het gedrag van Trump. De manier waarop hij met China omgaat. En de manier waarop hij laat zien dat alles vooral transactioneel is. En dat hij niet goed lijkt te beseffen wat de bondgenoten zoals Japan, maar ook Zuid-Korea voor de VS betekenen. Maar ik denk het grote verschil met Europa daarin is wel dat Europa heeft eigenlijk wel degelijk de optie om het zonder de VS te doen. En we zijn daar ook serieus naar aan het kijken natuurlijk, van meer onze eigen defensie.
3: Industrie ja, in de kaart zetten. Of
11: ja, precies. En daar gewoon de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat we zelf die buffer tegen de Russen gaan opbouwen. Ja. Die optie hebben we gewoon.
3: En in Japan heeft die niet?
11: Minder, denk ik. Want zij hebben natuurlijk niet een EU waarin ze ook ingekapseld zijn. Hè. Ze hebben sowieso ook historisch gezien lastige relaties gehad, bijvoorbeeld met een democratische buurman zoals Zuid-Korea. Mm-hmm. Dus Japan is wel erg op zichzelf aangewezen in de regio. Hij heeft daar overigens wel een goed geopolitiek antwoord op gevonden, denk ik. Maar daar komen we nog op. Mm-hmm. Maar ik denk dus wel dat voor hen meer van existentieel belang is dan voor ons. Ja. Om de VS echt aan hun zijde te houden. En om de VS zeg maar aan boord te houden wat betreft hun eigen defensiestrategie, geopolitieke strategie.
3: En als ik dan puur economisch of transactioneel denk, dan luister ik naar je opsomming. Japan heeft drie buurlanden, of tenminste buurlanden, het is een eiland. Maar ze kijken erop uit, zou ik maar zeggen. Ja, Noord-Korea, China, Rusland, alle drie nucleaire machten ook. Dat is nogal een kruidvat daar, zeg maar. Dus ik snap dat Japan dan denkt, nou, misschien moeten de banden met Europa aanhalen. Maar waarom zouden wij dat doen?
11: Ja, voor ons geldt,
3: we hebben het zo druk met Rusland hier.
11: Klopt, maar dat is dus juist ook een gedeelde dreiging. Want Rusland en Japan zijn dus ook bijna buurlanden. En Rusland is ook heel expansionistisch bezig, juist in die regio. Dat ziet er wel iets anders uit dan de oorlog in Oekraïne. Maar Rusland is wel degelijk ook het zogenaamde Russische Verre Oosten aan het militariseren. Dus daar steeds meer soldaten plaatsen en dat soort dingen. Ja, en ik denk echt de gedeelde dreiging voor Japan en Europa is ook echt die samenwerking tussen Rusland en China. Mm-hmm. Dus zonder China zou Rusland de oorlog in Oekraïne absoluut niet kunnen voortzetten. Mm-hmm. Dus echt, China kan wel degelijk gezien worden als de motor achter die Russische oorlogsinspanning. Ja, dat is voor ons echt een enorm groot probleem. Maar ja, en die Russisch-Chinese axis in Oost-Azië ziet Japan als grote dreiging ook voor wat er in de toekomst misschien gaat gebeuren wat betreft een oorlog tegen Taiwan, die China misschien gaat beginnen.
3: Ja, want het is misschien goed om uit te leggen. Jij hebt het geografisch natuurlijk scherp op je netvlies. Misschien niet alle luisteraars. Taiwan ligt ten zuiden van Japan. Maar dat is een soort, ja, dat ligt daar in het midden van de Zuid-Chinese Zee zo'n beetje. Hè. Daar komt een heleboel vaarverkeer, internationaal verkeer komt daar voorbij eigenlijk. En dat is de manier waarop Japan bevoorraad wordt.
11: Precies. Ik denk het belangrijkste om te weten, het basisfeit dat eigenlijk de Japanse geopolitiek bepaalt en waarom ze vroeger het idee hadden dat ze imperialistisch rijk eigenlijk moesten opzetten, was het feit dat Japan van zichzelf heel weinig grondstoffen heeft. Yeah. Dus voor 1945 hadden ze zoiets van, we moeten delen van Azië veroveren om die grondstoffen te krijgen. Mm. Bijvoorbeeld olie uit wat nu Indonesië is. En heel veel andere dingen uit het Koreaanse Schiereiland en Noord-China. Nou ja, sinds 1945 doen ze dat op de internationale markt, ook vanwege hun bondgenootschap met de VS. Maar ja, bijvoorbeeld olie uit het Midden-Oosten en vloeibaar aardgas uit vooral Zuidoost-Azië komt inderdaad grotendeels door de Zuid-Chinese Zee en langs Taiwan. Dus dat betekent als de Chinese expansie in die regio toeneemt en succesvol is, dus dat China eigenlijk die Zuid-Chinese zee steeds meer inkapselt en Taiwan inneemt, betekent dat eigenlijk dat ze wat betreft die aanvoer van de grondstoffen Japan grotendeels bij de strot kunnen vatten en eigenlijk de Japanse soevereiniteit in enorm groot gevaar komt.
12: De Big Five. Art Rooijakkers.
3: Ja, we hebben deze week over de nieuwe vrienden van de EU. Vandaag bespreken we Japan. Dat doe ik met Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, sinoloog en Japanoloog. We hebben het over die Zuid-Chinese zee en dat China daar expansiedrift heeft. Volgens mij is er ook wel een Nederland vergat doorheen gevaren, toch? Vorig jaar, dacht ik. Dat doen we dan ook in het kader van gezamenlijke oefeningen. Maar China wil dat eigenlijk zien als een binnenzee, toch? De Zuid-Chinese zee. Is van hen, vinden ze, min of meer.
11: Klopt. Zij claimen dat historisch altijd al zo geweest is. Ondanks dat niet waar is, lijkt het wel zo dat een groot deel van de Chinezen geloven dit echt. En zijn daardoor bezig inderdaad met, als het ware, het militariseren van die zee. Terwijl eigenlijk landen zoals Vietnam en de Filipijnen en Indonesië veel meer met die zee te maken hebben. Dus dat heeft gewoon alles te maken met die aanvoer van cruciale grondstoffen. Ook voor China zelf is heel erg afhankelijk van die Zuid-Chinese zee. En gewoon een enorm groot deel van de wereldhandel loopt daardoor. Dus wie de Zuid-Chinese zee controleert, dat is echt enorm groot geopolitiek belang. Zeg maar.
3: Speelde dat de afgelopen tientallen jaren ook al, of is dit een nieuw thema geworden?
11: Het speelde op zich wel, in de zin dat heel veel landen grote delen van die zee claimen voor zichzelf. Maar het is eigenlijk sinds iets meer dan 10 jaar dat China heel actief bezig is met die militarisering. Dus door bepaalde kleine eilandjes in de Zuid-Chinese zee te claimen, daar militairen neer te zetten, et cetera. Dus onder Xi Jinping, dus de huidige Chinese president, is dat wel erg gewoon een explosief dossier geworden. En dat heeft eigenlijk deels ook geleid tot een soort ontwaking in Japan. Dus een geopolitieke ontwaking, in de zin van dat zij hier echt een antwoord op moeten vinden. Want als dit fout gaat, dan kan Japan zich eigenlijk niet meer vrij bewegen internationaal.
3: Nee, Japan moet door die zee heen om zijn goederen binnen te halen. En dat zou dan weg kunnen vallen als China dat onder controle krijgt. Zo simpel is het eigenlijk.
11: Zo simpel is het deels. Helaas is het nog iets ingewikkelder. Want een vraag die ik dan vaak krijg, ook wel als ik dit zeg in de media, dan is de reactie soms van de mensen thuis van, ja, maar je kan wel degelijk ook om die Zuid-Chinese zee heen varen natuurlijk. Als je voor olie uit het Midden-Oosten brengt bijvoorbeeld, kan je langs Australië varen. Ja. En in principe dan via de Stille Oceaan naar Japan. Nou, het is niet alsof olie bederft of zo. Het probleem daarvan is eigenlijk dat, zeker als China Taiwan in handen krijgt samen met de Zuid-Chinese zee, betekent dat ook dat China's toegang tot het westelijke deel van de Stille Oceaan ook opeens veel makkelijker wordt. Ja. Want vanuit Chinese optiek gezien is die toegang nu bijna geheel afgesneden.
3: Door Taiwan?
11: Eigenlijk door alle landen om China heen. Dus ja, China Taiwan, ziet Japan. Van Japan, eigenlijk Zuid-Korea zijn natuurlijk ook veel Amerikaanse soldaten. Zuid-Korea, Japan, Taiwan en dan de Filipijnen zijn allemaal landen die sterke banden hebben met de VS. Ja. En min of meer vijandig staan ten opzichte van China. Of in ieder geval in potentie. En dat betekent dat China dus heel weinig vrije toegang heeft tot de Stille Oceaan. Zeker in een toekomstig militair conflict. Zeker als het gaat om onderzeeboten ongezien die Stille Oceaan in krijgen. Nou ja, als China Taiwan in handen krijgt, is dat in één klap fundamenteel anders. Want Taiwan is eigenlijk de toegang daartoe voor de Chinezen. Mm-hmm. Vanuit Taiwan zal het gewoon veel makkelijker zijn om ook met onderzeeboten in het westelijke deel van de Stille Oceaan actief te worden. Dus dat betekent dat ook de oostkust van Japan
3: ook kwetsbaar is.
11: Ja, in een toekomstig conflict heel kwetsbaar zal worden als China Taiwan in handen krijgt. Dus dat betekent dat ook het omvaren of bijvoorbeeld grondstoffen halen alleen maar uit de VS voor Japan dan niet echt de makkelijke optie zou zijn die je misschien in eerste plaats zou denken.
3: Ja.
11: Hoe dan ook, dit alles betekent dus dat dit is de grote vraag in de Japanse Japanse geopolitieke denken. Van hoe kunnen we deze uitdaging eigenlijk het hoofd bieden en zorgen dat dit een nachtmerriescenario niet gebeurt. Ja.
3: Nou, is het interessant natuurlijk, zoals je het schetst, dat speelt dan. Er zullen toch veel luisteraars denken, dat is aan de andere kant van de wereld. Waarom zouden wij, wat ik al vroeg, waarom zouden, is dat in ons belang? Tegelijkertijd, het interessante is dat Japan heel nadrukkelijk bezig is met de oorlog in Oekraïne. andersom wel. Waar komt die interesse vandaan? Die betrokkenheid?
11: Ja, nee, is inderdaad een hele interessante vraag. Heel erg belangrijk ook. Het viel mij ook op dat 2022, toen de oorlog begon, had je hier natuurlijk ook heel veel Oekraïense vlaggen overal. Iedereen was er heel erg mee bezig. En zag je dat in Japan eigenlijk precies hetzelfde aan de gang was. Dus een enorm groot deel van de Japanners die achter Oekraïne staat, die voor hele strenge sancties is tegen Rusland, ook als het Japan zelf economisch zou raken, et cetera. Ik denk dat komt omdat Japan zich de laatste decennia erg is gaan identificeren met toch een internationale orde gebaseerd op regels en verdragen. Mm-hmm. En als allerbelangrijkste gewoon internationaal recht. Mm-hmm. En ik denk dat de gemiddelde Japanner, en zeker de politici en beleidsmakers in Tokio, het toch zien alsof de Japanse naoorlogse welvaart, die naoorlogse vrijheden en democratie, heel erg samenhangen met internationale samenwerking met andere democratische staten. Ja. En toch die internationale orde gebaseerd op regels. En die oorlog tegen Oekraïne was zo'n flagrante schending van dat alles, dat gewoon enorm binnenkwam voor de Japanners. Mm-hmm. En daarbovenop maken ze heel erg de link met een mogelijke oorlog tegen Taiwan. Ja. Dus het idee is dat als het Rusland lukt op een bepaalde manier succes te boeken in Oekraïne, zal dat eigenlijk een enorme aanmoediging zijn voor China om hetzelfde te doen in de eigen regio. Dus in Oost-Azië om oorlogen te beginnen. Allereerst tegen Taiwan. Ja, en dat is gewoon het nachtmerriescenario voor de Japanners.
3: Ja, om alle redenen die je net schetste.
11: Ja, en dat betekent dus ook dat Japan enorm genereus is geweest wat betreft financiële steun aan Oekraïne, net zoals wij. Sterker nog, ik denk dat Japan waarschijnlijk buiten het Westen, dus buiten Europa en Noord-Amerika, het land is dat absoluut het meest heeft bijgedragen voor de Oekraïnse defensie en op financieel gebied, op andere gebieden, en die daar ook het meest mee bezig is en ook internationaal veel lobbyt voor doorgaan met steun aan Oekraïne. Ja. Toch vooral omdat zij heel erg die link maken met Taiwan. En ze hebben het dan ook over. Een beroemde uitspraak van de toenmalige premier in Japan in 2022 was: het Oekraïne van vandaag kan het Oost-Azië van morgen zijn. En in ons boek hebben Remco Breuker en ik dat ook als allereerste zin, noemen we dat eigenlijk. Van zo staan eigenlijk de democratische landen in Oost-Azië in de wedstrijd. En zeker Japan.
3: Ja, ja. Wat natuurlijk, dat betekent dan dat Japan dus al sinds 22, nou, misschien daarvoor al bezig is met die wereldorde, met de sterke China, ook met een minder betrouwbare Verenigde Staten, met Rusland, de dreiging daarvan. In het begin van het uur zei hij, wij hier hebben we het er, die geopolitieke werkelijkheid, daar hebben we het over, maar we beleiden het met de mond. Dus er is maar één ambtenaar in Den Haag die hiermee bezig is. Wat doen ze in Japan met die voorsprong? Wat doen ze al concreet anders dan wij als je op die manier naar de wereld kijkt?
11: Ja, ik denk een groot verschil is dat in Nederland zal je inderdaad wel een ambtenaar hebben die bij buitenlandse zaken rondloopt. Maar ik denk dat in Japan, komt ook omdat China een buurland is natuurlijk. Hè. Dat is ook te verwachten. Maar heb je veel meer echt op elk ministerie en op alle lagen van de ambtenarij. En overigens ook de media en universiteiten. Gewoon heel veel China-kennis. Misschien zoals wij in Nederland ook veel meer gewoon basiskennis hebben van bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Puur omdat dat buurlanden zijn. Dus dat zie je gewoon in Japan, dat die basiskennis over China veel groter is. En dat is ook echt een van de dingen waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Gewoon, hoe meer je samenwerkt met Japan, hoe meer kennis je binnenhaalt.
3: Ja.
11: En het is ook gewoon puur logisch dat. En dat is ook weer een reden dat wij ons boek hebben geschreven. Dat Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn natuurlijk altijd al buurlanden geweest van China en hebben dus de meeste ervaring van de omgang met dat land. Al honderden, misschien wel duizenden jaren lang. Dus het is enorm logisch om veel meer te gaan kijken naar samenwerking met die landen. Als wij China-beleid willen opzetten. Maar wij zitten nog te veel in het stramien dat wij China-beleid eigenlijk bedrijven alsof het een soort geïsoleerd probleem is. En die
3: vanuit Europa bedoel je?
11: Ja, en die enorme rijkdom waar we eigenlijk ons voordeel mee hadden kunnen doen in Japan blijft nog grotendeels onbenut. Ja, en dat voorbeeld van dat er te weinig ambtenaren zijn in Nederland die zich daarmee bezighouden is een goed voorbeeld, denk ik, van hoe wij maar heel langzaam wakker worden uit die geopolitieke winterslaap.
3: Ja. Ja, en de media dus ook. Hè. Daar wees je al op dat wij in de media er ook weinig mee doen. Want
11: helaas,
3: aan het verhaal dat jij vertelt.
11: Ja.
3: Het is niet één dat je heel veel hoort in de media. Dus wat dat betreft is dit een uitzondering, deze Dit
11: zeker, ja.
3: Straks wil ik het heel graag met je hebben over de Japanse, ook de binnenlandse politiek, hoe het daar dan mee zit, want daar moeten we dan ook wel meer van weten. Dat is een dominante partij, is al sinds 1955 de macht daar, toch?
11: En met twee korte onderbrekingen, ja, inderdaad.
3: Nou, we gaan het er zo over hebben. En dan ook over bijvoorbeeld de omgang met de Verenigde Staten en Rusland. Dus blijf vooral luisteren, ga ik zo verder in gesprek over Japan. Tot zo.
13: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
14: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
13: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
16: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
17: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
18: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
17: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
20: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
21: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
22: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
23: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
24: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
26: Unbelievable.
33: Unique. Oh, yes.
26: Incredible.
34: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
35: Yo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
34: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
35: Ja, praten over tech.
34: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
35: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
36: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
37: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuidwesten van het land is nog steeds kans op dichte mist. Verder staan er ook nog altijd wat files die flink wat vertraging veroorzaken. Zoals op de A58 van Eindhoven naar Breda. Bij knooppunt De Baars is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. De vertraging is hier 25 minuten. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Hellegatsplein. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je een kwartier. Op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Lexmond een kwartier oponthoud na een ongeluk. En op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte rijdt het langzaam bij de Suurhofbrug. Hier is de vertraging 35 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij hectometerpaal 145,8.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Maar ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing, met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie na aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland.
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP Nieuws.
2: Verdere samenwerking tussen de EU en Japan lijkt een kwestie van noodzaak. Maar hoe kijken ze in China naar deze nieuwe vriendschap? Hoort het wel?
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
5: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
7: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 10:50 in Transportzaken.
8: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
9: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week zijn we op zoek naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie dan. Nu de geopolitieke verhoudingen op de tocht staan. Vandaag op het menu onze nieuwe vriend Japan. Dat bespreek ik met Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Hij is sinoloog, Japanoloog en auteur van het boek samen met Remco Breuker. De kracht van middenmacht, het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Is die middenmacht, was dat nou toevallig gekozen? Want er had natuurlijk de huidige premier van Canada in die beroemde speech van een poosje geleden het ook over, Mark Carney, dat de middenmachten in de wereld zich moeten verenigen. Dat de enige manier is om te verhouden tot die grote machten.
13: Nou, niemand gelooft het als we het zeggen, maar wij waren dus al met het boek bezig toen de Carney speech kwam. Dus we hadden dezelfde titel al. Dus eigenlijk was het het middenmachten idee.
2: Brilliant minds think alike is het dan, toch?
13: Of hij heeft het van ons gejat.
2: Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. Wat betekent het in het geval van Japan, een middenmacht zijn?
13: Nou, ik denk een middenmacht is uiteindelijk een land dat niet andere de wil op kan leggen zoals een grootmacht dat kan. Dat is eigenlijk alleen de VS en China die dat kunnen. Maar wel een land dat machtig genoeg is om, als ze samenwerken met andere middenmachten, wel degelijk ook de internationale spelregels te beïnvloeden en misschien zelfs te bepalen. En juist om die reden moet Europa dus meer samenwerken volgens ons met Zuid-Korea, Japan en Taiwan. Dus de democratische landen van Oost-Azië.
2: Na de Tweede Wereldoorlog was Japan helemaal geen middenmacht, toch? Er was niet zoveel meer van over.
13: Klopt. De economie lag natuurlijk wel in duigen. Aan de andere kant was het wel, zeg maar, binnen 10 jaar zaten ze eigenlijk alweer op het niveau waar ze eind jaren 30 op zaten. Okay. Dus het is wel zo dat er die industriële basis die Japan.
2: Die was er.
13: Die is eigenlijk vanuit 19e eeuw tot midden 20e eeuw opgebouwd. En die was er natuurlijk nog grotendeels. Ja. Dus die economische groei is echt enorm snel gegaan.
2: Ze mochten alleen, qua middenmacht, je hebt het dan over economie, je hebt het denk ik ook over defensie, toch? Hè? Dat militaire aspect.
13: In principe
2: ook
13: wel.
2: Ja. Nou heeft Japan, dat noemen ze een zelfverdedigingsleger. Dat is na de Tweede Wereldoorlog zo ingericht, omdat ze militair gezien klein gehouden moesten worden. Maar wat betekent dat eigenlijk?
13: Ja.

0: Nou, er zijn dus in Japan vrij veel normen die als het ware toch een soort druk leggen op dat leger. Dat minder actief mag zijn, vooral buiten de eigen lands- en zeegrenzen. Dat stamt eigenlijk vanaf meteen na de Tweede Wereldoorlog is er die nieuwe grondwet aangenomen, waarin Japan eigenlijk het recht op zelfverdediging lijkt af te wijzen. Al is het allemaal iets vager geformuleerd, hoor. Maar ze hebben dus wel degelijk een leger, alleen mag het geen leger heten, zelfverdedigingstroepen. En zeker de laatste jaren worden hun activiteiten ook steeds meer opgerekt. Dus wat binnen die grondwet nog steeds mogelijk is. Ja. En bijvoorbeeld kunnen ze wel degelijk in het buitenland actief zijn als het om een kwestie gaat die min of meer existentieel is voor de Japanners zelf.
1: En dat is dan ook een kwestie van definitie misschien, dat laatste.
0: Ja, en daarom is ook nu er een enorme ruil ontstaan tussen China en Japan. Omdat de huidige premier min of meer impliceerde dat een oorlog om Taiwan wel eens een kwestie zou kunnen zijn die het voortbestaan van Japan bedreigt. Ja. Zo zei ze dat een beetje terloops in het parlement.
1: Maar daar zit heel veel achter die woorden. Ja, want dat betekent dus dat je dan een leger daarvoor zou kunnen inzetten.
0: Dat zou dan misschien geïmpliceerd worden. Maar het kan dus niet. Sommige mensen zeggen van ze zei dat Japan militair actief gaat worden in een oorlog rondom Taiwan. Dat heeft ze niet gezegd. Maar het leek wel degelijk zo geïnterpreteerd te worden door de Chinezen. Dus die zijn. Het is afgelopen oktober is dit gebeurd, november. En die zijn sindsdien enorm boos op Japan. En de relatie is eigenlijk slechter dan die in decennia geweest is tussen die twee landen. Dus.
1: Als we eens naar die politiek kijken, want we zien Japan dan als een vriend, democratische vriend. Tegelijkertijd, ik zei het al, de dominante partij, Liberaal-Democratische Partij, sinds 1955 aan de macht. Jij zei met twee korte tussenpozen. En de huidige premier is Sané Takaichi.
0: En min of meer, Takaichi.
1: Takaichi, excuus. Is een vrouwelijke premier die dus dit soort woorden uit, waar China dan meteen heel boos om wordt. Wat voor premier is zij? Wat is haar verhaal?
0: Ja, zij is eigenlijk, als je naar de laatste verkiezingsoverwinning kijkt, eind vorig jaar, is het de premier die de grootste parlementaire meerderheid ooit heeft gehaald in Japan. Dus zij lijkt enorm populair te zijn onder de mensen. Maar zij komt wel uit de min of meer rechtsnationalistische vleugel van die regeringspartij, de LDP. Dus zij heeft een reputatie van toch vrij harde lijn op internationaal gebied. Zeker als het gaat om relaties met China. Dat ze toch een strenger China-beleid voorstaat. Ook wel een, je kan zeggen pro-Amerikaans beleid. Maar ik denk eerlijk gezegd dat alle Japanse premiers dat wel deels hebben. Puur omdat Japan zo leunt op de VS.
1: Ook qua defensie, hè? Er zitten enorm veel Amerikaanse militairen daar. Ook in Naba bijvoorbeeld.
0: Klopt. Ja. Zijn inderdaad er is gewoon een militaire alliantie eigenlijk tussen die twee landen die best wel zeldzaam is, zelfs voor de Amerikanen. Dus dat betekent dat als Japan in oorlog komt, dat de VS dus verplicht is om die oorlog samen met Japan te voeren. Niet andersom overigens, maar dus dat is een erg hechte band. Ja, dat is dus min of meer te verwachten, hoor, van een rechts-Japanse premier, dat ze daar blij mee zijn.
1: Pro-Amerikaans is, ja. Gisteren had ik de gast Kasper Kierkel, hij is historicus en politicus aan de Radboud Universiteit. We hadden het over het Verenigd Koninkrijk. Ook een mogelijke vriend van de EU, ondanks die Brexit. Vraag dus een beetje of teruggaan naar je ex wel een goed idee is. Ik had deze kettingvraag voor jou.
2: Ik was wel benieuwd naar de premier die daar sinds oktober 2025, geloof ik, nu zit. Sanae Takaichi. Zij wordt de Iron Lady genoemd. En dat deed mij natuurlijk meteen denken aan Margaret Thatcher. Dat is geloof ik ook haar politieke held. En ik vroeg mij heel simpel af, is dat in haar beleid, in haar optreden als premier al zichtbaar? En wat doet dat met samenwerking met Europa of met andere gebiedsdelen?
1: Ja, de Margaret Thatcher van Japan.
0: Klopt, dat is een leuke manier om haar te framen natuurlijk. Daar dweept zij zelf ook wel mee. Dus Takaichi heeft inderdaad sinds haar jeugd al een soort bewondering voor Margaret Thatcher. Ze heeft ook wel veel met haar gemeen. Bijvoorbeeld zijn allebei toch afkomstig uit conservatieve rechtse partijen waar de elite een enorme dominante rol speelt. Dus veel mensen komen uit bepaalde politieke elite kringen in die partijen. Dat is voor beide vrouwen niet het geval. Ze hebben zich echt opgewerkt vanuit de krochten van die partij. Ook allebei van dus niet-elitaire afkomst. Een beetje lagere middenklasse ongeveer. En de meest interessante overeenkomst is misschien wel dat beide vrouwen totaal niet geïnteresseerd lijken in politiek die met vrouwenrechten et cetera te maken heeft. Dus zij doen geen moeite om hun eigen doorbraak eigenlijk te gebruiken om vrouwen te stimuleren. Dit en dat. Dus dat is wel een groot verschil met bijvoorbeeld een Angela Merkel of de voormalige Taiwanese president Tsai Ing-wen. Die waren veel meer een voorbeeld misschien voor andere vrouwen. Takeuchi wijst dat eigenlijk bijna af in de zin van ik ben harder zelfs dan alle mannen om me heen. En het interesseert mij nog minder, dit soort softe thema's. Nou, dat had Margaret Thatcher ook wel een beetje. Het is wel een heel groot verschil op economisch gebied. Takeuchi's politiek is niet bepaald van het neoliberalisme en minder overheid. Juist meer overheidsstimulus en zo. Op internationaal gebied zie je de gelijkenis wel een beetje van die toch vrij hardere houding die Thatcher had ten opzichte van de Falkland Islands en zo. Sommige mensen maken dan wel de link met hoe Takeuchi zich opstelt ten opzichte van China als het om Taiwan gaat. Mm. In de zin van ik wijk niet voor dreigementen voor andere landen, dat soort dingen. Ja, maar het is een hele interessante vergelijking die zij dus zelf vaak maakt en daar ook mee dweept.
1: Ja, ja. En het feit dat zij dus zich zo opstelt. We hadden het net even over die Amerikaanse samenwerking. Dat als Japan een oorlog komt, dan zal Amerika daarbij moeten helpen. Hoe kun je dan, want die verhouding is aan het veranderen, maar hoe kun je daar dan als Japan zijnde van losmaken? Want je zei al eerder in dit gesprek, wij doen dat in Europa, zijn er in ieder geval, proberen dat. Maar voor Japan is dat praktisch onmogelijk.
0: Ja, je kan echt wel zeggen dat het inderdaad wel een prioriteit is in dat Japanse geopolitieke denken om de VS te blijven betrekken bij die veiligheidsarchitectuur in Oost-Azië. Mm-hmm. Dus dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Er wordt ook enorm gelobbyd door de Japanners in Washington. Ze hebben enorm goede persoonlijke banden met allemaal individuele senatoren bijvoorbeeld in beide partijen. En misschien wel beter dan welk land dan ook, denk ik. Want overigens, in ons boek zeggen we ook dat dit een ding is waar Europa weer zijn voordeel mee kan doen.
1: Ja.
0: Door samen te gaan werken met de Japanners in Washington om de Amerikanen te beïnvloeden.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld als het nu om internationaal recht gaat. Dus niet dat staat erg onder druk door de Amerikanen. Nou ja, als er één land is dat ook heel erg daaraan hecht, net zoals wij, is dat Japan. Dus dat is ook weer iets waar we meer mee moeten en kunnen samenwerken.
1: We gaan meteen nog meer hebben over Japan en ook over China en de relatie tussen die twee. Eerst naar Thomas van Zijl, de dedicated man, tenminste, staat op je shirt vandaag.
3: Ja, als het over fiets gaat, maar over andere dingen kan ik ook wel mee praten, hoop ik.
1: Jawel. Ook als het over zaken doen gaat.
3: Ik hoop het. Het beleggerspanel is er zo meteen over de grote fabrikanten van geheugenchips. Die maken al een hele tijd mooie periodes mee. Cijfers blijven maar verrassen. Minder goed gaat het met Nike, komt ook aan de orde. Dreigt nu uit.
1: Ja, Nike of Nike?
3: Nike. Ik denk in Amerika Nike, maar ja, zeg jij Uber of Uber?
1: Ik gebruik het nooit, dus dat weet ik niet.
3: Dank u wel. Nou, we komen er wel met elkaar. En Mehdi van der Laan komt ook langs. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En over Europa gesproken. Er wordt natuurlijk ook al heel lang nagedacht over grensoverschrijdende fusies. De Commerzbank en Unicredit zijn al heel lang met elkaar bezig. Niet altijd tot elkaars genoegen. Maar moeten Nederlandse banken nu mee in die consolidatieslag of niet? Daar gaan we het over hebben met Mehdi van der Laan.
1: Nou. Ik ga luisteren.
3: Ja, en dan hoor je vanzelf of het Nike of Nike wordt.
1: Ja, want er komt iemand van Nike.
3: Nee, het beleggerspanel komt.
1: Oh ja, die weten we toch niet? Ik kijk alleen naar die aandelen.
3: Kom op. Okay. Dat weten ze wel hoor.
1: Oké, okay. Tot zo, Thomas.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Ja, vandaag hebben we het over Japan, nieuwe vriend van de Europese Unie van Europa. Dat doe ik met Casper Witz, sinoloog. Hij is ook Japanoloog en schrijver van het boek De Kracht van Middenmacht, waarin het ook over Japan gaat en ook over Zuid-Korea en Taiwan. Dat zijn dus drie landen om China heen. We hebben het over Japan gehad, dat als je vanaf Japan zo naar het westen kijkt, dan zie je daar China liggen, Noord-Korea, Rusland. Drie autoritaire landen die niet per se het beste met Japan op hebben, volgens mij, alle drie. Of wel?
0: Nee, absoluut.
1: Nee.
0: En wat ook belangrijk is dat zijn inderdaad, jij zei het al eerder, allebei nucleair bewapende staten.
1: Ja, ja.
0: Japan natuurlijk niet. Bovendien is dit natuurlijk ook het grote nationale trauma van Japan. Het feit dat zij het enige land zijn die ooit slachtoffer is geworden van een nucleaire aanval. En dus dat zorgt ook onder de gemiddelde Japaner best wel voor wat angst. En misschien zelfs paniek.
1: Ja, ja. Paniek, ja.
0: Wel als het om Noord-Korea gaat, denk ik. Omdat Noord-Korea toch zo'n onberekenbare factor is in die regionale politiek. Dus daar maakt zich men erg zorgen over. En natuurlijk niet onterecht, denk ik. Nee.
1: Tegelijkertijd even heel even de andere bril opzetten. Dat kan met jou, want je bent ook sinoloog. Stel, Japan lukt het om de banden aan te halen met Europa. Lukt het om daarmee tegenwicht te bieden aan dat Chinese... die Chinese dreiging. Hoe kijken ze daar in Beijing naar?
0: Ja, ik denk... men is erg negatief over Japan en China in het algemeen. China doet ook heel erg zijn best om dit soort ontwikkelingen te framen... alsof Japan teruggrijpt naar het duistere verleden. Dus vroeger was Japan een imperialistische staat... en als ze nu weer investeren in defensie... of samenwerken met de rest van de wereld... is dat om eigenlijk hetzelfde te doen als vroeger. En dat betekent dat ze China weer eronder willen houden... en dwars willen zitten. Dus dat zie je in de media heel erg. Ik denk de gemiddelde Chinees... Heeft dat sentiment inderdaad voor een groot deel. Aan de andere kant is het, als je naar de Chinese strategie kijkt... zeker op regionaal gebied, zo dat wat Japan nu beoogt... en dat is heel erg de banden aanhalen met Zuidoost-Aziatische landen bijvoorbeeld... zoals de Filipijnen, Indonesië... heel erg westerse landen betrekken bij de veiligheid in die regio. We hebben het over die Nederlandse fregatten gehad... in de Zuid-Chinese en Oost-Chinese zee. Dat is deels, of eigenlijk voor een groot deel gekomen... door Japanse initiatieven. Van kom je mengen in deze regio. Laten we als democratische landen meer doen in onze regio. Al die stappen die Japan in die richting zet... zijn eigenlijk op een subtiele wijze gericht op het toch... een antwoord geven en tegenwicht geven aan die Chinese strategie van regionale dominantie.
1: En dat zien ze in China dan ook? En hoe kijken ze daarna naar dit soort initiatieven?
0: Zij zien dat echt als een soort inmenging in Chinese aangelegenheden. Ja. Dus als andere landen zich mengen in de situatie in Taiwan of in de Zuid-Chinese zee... dat vinden zij uiteindelijk binnenlandse kwesties. Dat accepteren ze eigenlijk absoluut niet. Mm-hmm. Dus dat leidt tot enorm veel wrijving en frictie in de regio. Daar moet wel bij gezegd worden dat als je naar de andere landen kijkt... waar het om gaat, dus de Zuidoost-Aziatische landen... dat die juist heel erg de Japanse houding verwelkomen. Mm. Dus een land als de Filipijnen ziet Japan echt als een heel nuttig... en welkom tegenwicht aan die Chinese invloed in de regio... en aan de Chinese expansie.
1: Ja. Nou, dan kom ik toch nog een keer terug bij de vraag die ik je eerder dit uur ook stelde. Want je beschrijft een situatie die complex is, laat ik het zo benoemen. In die Zuid-Chinese zee met landen die zich proberen te verhouden tot een China... dat een soort expansiedrift lijkt te hebben mogelijk. Dat speelt daar allemaal. Dan zitten wij hier in Nederland, proberen we Oekraïne te steunen. Er wordt gekrakeeld over de vrijheidsbijdrage in Den Haag. Mensen zien de lasten stijgen. Dus een luisteraar die nu naar jou luistert denkt... waarom moeten wij ons toch gaan bemoeien met Japan en met alles wat daar speelt?
0: Het is inderdaad een begrijpelijke vraag. De Japanners benadrukken heel erg die verwevenheid van de verschillende conflicten. Dus verwevenheid van de veiligheid in Oekraïne en eigenlijk in Europa met die in Oost-Azië.
1: Yeah.
0: Ik denk wel dat ook de Japanse visie steeds meer ingang krijgt. Je ziet ook in het Westen dat steeds meer herhaald wordt. Bijvoorbeeld door Mark Rutte in de NAVO. Mm. Ik denk dat die visie... dat we daarvan kunnen leren, omdat het inderdaad wel degelijk zo is... dat een crisissituatie in Oost-Azië, dus bijvoorbeeld een Chinese oorlog tegen Taiwan... zou voor ons enorme economische consequenties hebben. Het wordt wel eens geschat dat zo'n 10% van het mondiale BNP zou kunnen afschaven. Ook is Taiwan dominant in de chipsector, zoals de meeste mensen wel weten. Dat betekent dat alles wat wij gebruiken eigenlijk... deels afhankelijk is van stabiliteit in die regio. Mm-hmm. Ja, en als daar een kink in de kabel komt... wat betreft die productielijnen voor chips... kunnen we onze borst nat maken. Want dan kunnen we op technologisch gebied heel weinig meer uitvoeren. Ja, en dat is ook een kwestie van... als China die chipindustrie in handen krijgt... zou het een enorme dominante positie geven aan China. We kunnen nog wel even doorgaan.
1: Er zijn genoeg argumenten, zeg je maar, om er wel bij betrokken te zijn.
0: Misschien nog wat allerbelangrijkste is, wat abstracter, denk ik... is dat... ik denk echt de prioriteit in de Chinese mondiale strategie... is die regionale dominantie. Mm. Dus het feit dat ze in de regio die democratische landen... eigenlijk min of meer kunnen overvleugelen. En dus als Taiwan zou vallen... en Japan eigenlijk ook steeds meer onder Chinese invloed zou komen daardoor... zoals we hebben uitgelegd... zou dat uiteindelijk leiden, denk ik, tot een soort kanteling... in de mondiale economie en ook mondiale machtsstructuren in de richting van China, dus ten voordele van China. En ik denk dus, ja, het is abstract. Je kan moeilijk echt, denk ik, een beeld vormen van hoe dat er zo uitziet.
1: Het punt van de wereldeconomie verschuift dan nog meer naar China, naar Zuidoost-Azië.
0: Ja, dat en ik denk dus ook mondiale machtsverhoudingen uiteindelijk.
1: Ja.
0: En al die dingen bij elkaar zouden onafhankelijk van elkaar al slecht nieuws zijn voor West-Europa en voor Nederland. En allemaal tezamen echt extreem slecht nieuws.
1: Ja, ja, ja. Nou was er die bijeenkomst van de VN onlangs natuurlijk. Er waren best wel wat stemmen die opgingen voor het feit dat de wereldorde is veranderd, zoals je zelf ook al zei. En daar sluit dit instituut niet meer op aan. Neem de Veiligheidsraad, daar zitten de Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk hebben een permanente zetel, om wat te noemen. Japan en India bijvoorbeeld niet. Dat is misschien ook wel raar dan, toch? Of niet? Als je het ook over middenmachten hebt.
0: Zeker, vind ik ook. En ja, als wij ook pleiten voor meer aandacht voor perspectieven uit niet-westerse landen, denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we kijken naar plekken zoals Afrika. Dat is natuurlijk een heel divers continent, maar ook geen enkel Afrikaans land heeft natuurlijk ook een zetel in de Veiligheidsraad. Dus je zou kunnen zeggen dat de Afrikaanse Unie bijvoorbeeld daar een zetel zou moeten hebben. En inderdaad India, et cetera. Dus dat is een belangrijke discussie om te hebben. Dat die westerse dominantie van na de Tweede Wereldoorlog is ook in die instituties denk ik niet meer houdbaar. Maar ik denk wel dat het gevaar is dat China zich nu heel erg opwerpt als de spreekbuis van
1: die landen.
0: Voor die landen. Ja. En dat eigenlijk wat China beoogt is inderdaad veel verandering in dit soort instituties. Maar vooral verandering die uiteindelijk China zelf voordeel zal opleveren. Ja. Terwijl als je echt, denk ik, Afrikaanse perspectieven of Zuid-Aziatische perspectieven als uitgangspunt neemt, zou ook die nieuwe internationale orde fundamenteel anders uitzien dan China wil.
1: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen komt Rajiv Lakshmi-Persaad langs. Hij is geopolitiek analist bij het Haags Instituut Geopolitiek. Jullie kennen elkaar volgens mij.
0: Ja, heel goed.
1: En medeoprichter daar is co-host ook van de podcast Geopolitiek Nu. Je mag me een kettingvraag stellen.
0: Ja, mijn kettingvraag aan Rajiv is, hij is natuurlijk heel veel met India bezig. Ik heb het vandaag over Japan gehad. Mm-hmm. Ik denk wat die twee landen gemeen hebben is een erg moeilijke relatie met China. We hebben allebei territoriale disputen ook met China. Op wat voor manier brengt dit India en Japan dichter bij elkaar? Zouden die twee landen meer kunnen samenwerken op China-gebied?
1: Ja, mooie vraag. Ga het morgen stellen, want dan hebben we het inderdaad dus over India, dat misschien ook wel een nieuwe vriend van de EU kan worden. Casper Wits, dank voor de inzichten dit afgelopen uur. Ik ben een stuk wijzer geworden, dus dank daarvoor. Universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, sinoloog en Japanoloog. En hij schreef dus ook dat boek De Kracht van Middenmacht samen met Remco Breuker. Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Onze aflevering zijn terug te luisteren. Doe dat als podcast. Dat kun je in onze eigen app doen. Er hangen nog veel meer andere podcasts op je te wachten. Dus ik zou lekker eens gaan kijken daar. Je hoeft in ieder geval niks te missen. Genoeg te luisteren daar. Maar nu op deze zender Thomas van Zijl. Die is dedicated. Dus ik zou lekker blijven luisteren naar BNR Zaken doen. Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Even kijken. Benky. BENKEY. Benky.
6: Benky, dat is toch geen woord?
5: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
7: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: BENKEY. Benky. Steengoed in vermogen.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Terugleverkosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
20: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
21: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
22: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
23: Shape the future with confidence. EY.
24: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
25: In de Friday Move gaat het over tv.
26: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
25: Politiek.
27: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
25: En ik ben er ook.
26: Dat is toch heerlijk.
25: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
29: Nu in de BNR-app.
3: Voormalige Duitse spionagechef Hanning is gearresteerd op verdenking van landverraad. Vrouwelijke AI-agents krijgen 10% minder betaald dan mannelijke collega's. En het Amerikaanse leger wordt ingezet voor een executie met het vuurpeloton. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Mandy van der Plas zit bij de ANWB. Goedemorgen Mandy, is het druk op de weg?
30: Goedemorgen. Nee, gelukkig rijdt het weer goed door inmiddels. Wel is er nog steeds kans op dichte mist in het zuidwesten van het land. En daar staat dan ook één file op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug wordt aan de weg gewerkt en al het verkeer wordt hier over de vluchtstrook geleid. Dat kost je onderweg 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 7,0.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP Nieuws.
3: Nike staat op het punt om uit de Dow Jones te vallen. Zometeen meer met het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
0: Vergaderen. Ga voor een meeting met een uitzicht. En vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Event Chips.
1: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
0: Jouw warme winterse meeting op het water. Zeventships.nl.
2: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
4: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
4: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
7: Op dag 1 krijg je een laptop, op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Morgenmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
8: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt
11: en of waarom?
10: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de cijfers van Samsung in het beleggerspanel. Om 12 uur komt Arnold Boot langs met het laatste economische nieuws. En Mehdi van der Laan is te gast, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook over box 3, maar nu eerst een ander economisch nieuws van vandaag. De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet lijkt niet heel veel langer meer te worden, meldt NetBeheer Nederland. Eind juni waren er 15.000 bedrijfsaanvragen voor de afname van de elektriciteit. Dat is iets meer dan aan het begin van dit jaar. In het eerste halfjaar is de wachtlijst met slechts 300 bedrijven gegroeid. Heeft vooral te maken met het feit dat elektriciteitsnetten slimmer of flexibeler gebruikt worden, zegt Hans-Peter Oskam, directeur van NetBeheer Nederland.
13: We zien steeds meer bedrijven die zeggen van nou, ik wil heel graag een grote aansluiting. Maar als ik in de tussentijd al wat minder toe kan, dan kan ik toch alvast aan de slag. En we zijn heel blij dat we dat kunnen mogelijk maken.
3: Toch zal de druk op het stroomnet de komende jaren voelbaar blijven. Onder meer omdat er nog steeds een heleboel woningen op het net moeten worden aangesloten. De stand van de AEX. Meer dan 1% in de plus op 1135 punten. Even na ene, meer van onze beursnerd.
15: Beleggerspanel.
3: Kan Samsung de verwachtingen overtreffen naar de spectaculaire cijfers van Micron? En de volgende stap in de fusie tussen AkzoNobel en Axalta is gezet. Dat en meer bespreek ik met de leden van de beleggerspanel. Martina Afkampus hier van Vintessa Vermogensbeheer en Karel Merks van Beleggersbelangen. Welkom leden van het panel.
32: Goedemorgen.
3: Laten we inderdaad maar beginnen bij die geheugenchips. De verwachtingen voor Samsung die zijn weer hoog gespannen. Micron, concurrent, wist in een kwartaal bijna $40 miljard omzet te draaien met geheugenchips. Kan Samsung ook zo'n spectaculair resultaat afleveren? En laten we, Karel, maar even beginnen in de achteruitkijkspiegel. Die Micron-cijfers die zijn van vorige week.
6: Klopt.
3: En jij vindt die grotesk aan het worden. Extreme vormen aan te nemen.
6: Ja, zeker. Ik bedoel, het is bijna 40 miljard kwartaalwinst. En het is een van de hoogste kwartaalwinsten ooit. Niet voor Micron, maar voor alle beursgenoteerde bedrijven. Want zo vaak komt het niet voor dat er zo'n hoog kwartaal is. Om even een voorbeeldje te noemen. Het is een hogere kwartaalwinst dan de gemiddelde kwartaalwinst van Apple. Die 10 miljard lager zit. Alleen Apple had bijvoorbeeld het eerste fiscale boekjaar 2026 42 miljard. Dus die cijfers worden echt bizar. Als je dan maal 4 doet, zit je op 160 miljard netto winst per jaar, plus nog een flinke netto winstgroei.
3: Dus wegwezen daar, of niet?
6: Sowieso wegwezen daar, weet je. Een jaar geleden moest ik BNR overtuigen om een keertje over Micron te praten. En nu is het eerste wat jullie doen, ja, we willen morgen de Micron-cijfers behandelen. Dus ik bedoel, het is populair.
3: En dan ben je toch de moeilijkste niet, hè? Dan praten we erover.
6: Dan praten we erover. Alleen het lastige is, wie ga je nu nog overtuigen om aandelen Micron te kopen? Ik bedoel...
3: Maar we zijn hier toch niet alleen maar om mensen te overtuigen aandelen te kopen. Je kunt mensen toch net zo goed overtuigen aandelen van de hand te doen.
6: Zeker.
3: Maar jij wordt uitgenodigd.
6: Zeker weten. Ik bedoel, ik was redelijk vroeg. Ik heb ze op 800 verkocht.
3: Ja, heb je er spijt van?
6: Nee. Want ik bedoel, het is geen schaken of wiskunde met één uitkomst. Het is ook een soort kunst beleggen. Dus je moet het mooie middenstuk pakken en niet proberen de top of de bodem te pakken. En dat kan ik sowieso niet.
3: Hoe luister je naar de bespiegelingen van de heer Merks, Martine?
30: Nou ja, het is inderdaad, maar er is wel wat aan de gang in de sector. Ik zit ook niet in Micron belegd. Ik heb er ook niet in belegd. Dus ik heb het ook niet op 800 verkocht. Maar ik zit weer in andere chipfabrikanten. Want zijn natuurlijk niet de enigen die heel hard aan de weg timmeren. En het is een trend die je natuurlijk ook bij de andere partijen ziet. Dat de vraag zoveel groter is dan het aanbod. En dat ze allemaal natuurlijk ook sturen op langere termijn contracten. Omdat de chipmarkt van nature wat cyclischer is. Dus dat... Nou, en nu zeggen ze ook, nou, wat wij in de pijplijn hebben. Nou ja, we kunnen tot en met 2028 is het echt omzet verzekerd. Maar ja, als je wil investeren, heb je natuurlijk ook iets meer zekerheid voor die langere termijn nodig. Maar ja, als je het zo bekijkt, de cijfers van Micron vielen natuurlijk redelijk overeen met hoe het kwartaal loopt bij Samsung. Dus zal daar niet zo heel erg veel nieuws uitkomen. Maar zijn er daardoor de verwachtingen, of mede daardoor de verwachtingen bij Samsung ook hoog gespannen. Terwijl het natuurlijk ook wel elkaars concurrenten zijn.
6: Maar Samsung en SK Hynix, de andere Zuid-Koreaanse HBM-fabrikant, zijn iets interessanter nog om te volgen dan Micron. Met als hoofdreden, we zijn nu allemaal bezig met AI agents, large language models, en heb je zogenaamde HBM-chips voor nodig. En Micron heeft een marktaandeel van 19%, Samsung rond de 30 en SK Hynix rond de 50. Dus zij zijn echt gewoon technologieleider, marktleider. En wat zij gaan uitspreken voor hun toekomstverwachtingen zijn voor Micron ook heel erg belangrijk. Want het is wel de derde speler en er zijn er maar drie.
3: Ja, want er zijn er maar drie. Jij zegt, ik ben ook in die fabrikanten belegd, maar dit zijn dan toch de drie?
30: Ik bedoel, die zijn er. Maar je hebt ook nog TSMC. Is natuurlijk ook niet een heel onbelangrijke speler op deze markt. Maar ik bedoel, zij zitten net in een ander segment. En inderdaad, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Als je ook kijkt wat de verwachtingen voor Samsung zijn, is dat ze door het eerst bij de omzet door de 100 biljoen Taiwanse won gaan. Nou ja, dat is ook, dat bedoel, het zijn allemaal bedragen op een gegeven moment. De groeipercentages zijn natuurlijk extreem. Beleggers denken op dit moment ongeveer dat de bomen echt tot in de hemel groeien.
3: Nou ja,
30: denk
3: tot
30: ik,
3: in 2028.
30: Nou ja, bedoel, dan lopen die langlopende contracten af. Die willen ze natuurlijk ook een beetje gaan openbreken. En ze kunnen nog steeds de prijzen goed verhogen. En daar blijkt ook wel een beetje de prijskracht uit van natuurlijk al die producenten, dat Nvidia daardoor ook zijn prijzen ook moet verhogen. Dus dat die dat niet meer zelf kunnen opvangen, maar dat die dan ook zeggen, nou, we zetten het ook weer door naar de eindklant.
3: Ja, en dat gaan wij klanten uiteindelijk ook weer merken als we bijvoorbeeld een telefoon afrekenen.
30: Dat heeft bijvoorbeeld, dat zijn er weer andere chipjes. Maar als je kijkt naar Apple, die heeft natuurlijk ook al gezegd, de prijzen moeten omhoog. Dat is dan bij Samsung, is dat het onderdeel wat net iets minder loopt, zeg maar. Maar daar is ook eigenlijk op dit moment helemaal geen aandacht voor. Het is een beetje hetzelfde als je kijkt naar Microsoft, dat dan de Xbox het wat minder deed. En denkt iedereen ook, ja, dat is zo'n minor detail in die hele cijfers. Dat is op dit moment helemaal niet belangrijk.
3: Hey, en de vraag is inderdaad, hoe lang die bomen dan tot in de hemel blijven groeien. 2028 wordt vaak genoemd. Is het inderdaad dan maar de vraag wat er daarna komt? Want de varkenscyclus is ook nooit ver weg als je het over dit onderwerp hebt.
6: Klopt, maar het wordt elke keer weer extremer. Ik kijk bijvoorbeeld zelf naar elke kwartaal de cijfers van Google, omdat ze steeds meer investeerden. Weet je, op een gegeven moment zaten ze op 100 miljard per jaar aan database of datacenters investeringen. Ik denk, nou ja, het zal wel niet meer worden dan dat. Nou ja, we zijn inmiddels aanbeland van rond de 200 miljard. Dus zolang die investeringen elk kwartaal verhoogd worden, zal het nog wel eventjes doorgaan. Maar waar ik persoonlijk bang voor ben, is nu de rente die hard aan het stijgen is. Want als de rente nul is, dan is een toekomstige kaststroom een stuk meer waard dan als de rente 5 is, zoals nu.
3: Dus donkere wolken.
30: Nou, dat weet ik niet. Want op zich kan je ook denken van dat de economie wat minder rentegevoelig is geworden. Omdat het dus de vooruitzichten voor de investeringen, dat die nog zo gunstig zijn, dat ze dat er nog steeds voor over hebben. Om dat geld uit de markt te trekken. Ook tegen wat hogere percentages. En natuurlijk is het niet zo dat het helemaal geen rentegevoeligheid is. Want het speelt ook op andere vlakken. Maar voorlopig willen ze dat nog graag. Ook dat soort percentage betalen. Omdat ze er veel meer van verwachten.
3: Karel, kom op.
6: Het is een deelsegment natuurlijk. Weet je, waar ik naar kijk met de rente, zijn er renteverschillen. Ja, kijk naar een Duitsland en een Frankrijk. Ik bedoel, die renteverschillen lopen nu heel hard op. Ze zijn inmiddels beland op het hoogtepunt van de eurocrisis. Ja, toen was het probleem niet Frankrijk, maar Italië en Griekenland.
3: Ja, dus tussen de Duitse en de Italiaanse rente lag volgens mij nog weer op een hoger niveau dan wat we nu zien tussen Duitsland en Frankrijk.
6: Ja, klopt. Maar ja, Italië is nu geen probleem, want Meloni heeft wel de juiste afslag genomen. Alleen Frankrijk is de verkeerde afslag aan het nemen. Kijk, en op het moment dat die rentestijgingen kwamen, want het economisch zo goed ging met AI, dan liep het allemaal gelijk op en niet zo schokkerig als nu.
3: Als je vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht wil brengen, dan zou je kunnen zeggen, doe er wat aan je capaciteit. Nou, dat hebben al die grote fabrikanten ook wel aangegeven. Maar ik las een eerder stuk van jou, Karel. Ik ben een groot bewonderaar. Je zegt, als we nu eens zorgen dat er minder mispaksels uit de fabriek komen, dan los je ook een hoop op.
6: Ja, klopt. Het is mijn punt. Van de HBM-chips.
3: Ik dien het even aan hier.
6: Nee, hartstikke dankjewel. Ik bedoel, van elke chipsbakje op zo'n mooie bakplaat. Kijk, ik dacht altijd, 100% van wat je bakt kan je gebruiken. Dat is niet zo. Je kan maar 50-55% gebruiken.
3: En vind ik wel weinig. De helft mislukt.
6: Ja, klopt. Maar het zijn hele moeilijke chips. En weet je, die gooi je gewoon in de afvalbak. Weet je, nu zijn duizenden en duizenden ingenieurs bezig om de yield omhoog te krijgen. Ik bedoel, op korte termijn is dat goed. Want ik bedoel, je kan alles voor de hoofdprijs verkopen. Maar op een gegeven moment zit je inderdaad bij overcapaciteit.
3: Als jij wel eens wat bakt, Martine, kom je dan op 100% score uit?
30: Nee, zeker niet.
3: Nee?
30: Nee, die illusie heb ik niet. Dus
3: zit hier de winst?
30: Tuurlijk zit daar ook winst. Alleen, kijk, je ziet ook natuurlijk dat die chips steeds nog ingewikkelder worden. Dus kleiner. Dus het gaat ook steeds door. En dan kan je ook weer zeggen, ja, die simpele chips die we ook voor heel veel dingen nodig hebben, daar is de productiviteit natuurlijk weer wel hoger van. Alleen, het ontwikkelt zich steeds verder. En dat zal nog even. Die race blijft ook gewoon doorgaan. En dat zie je natuurlijk ook weer. Ja, dan is ASML is daar ook volop op aan het inzetten. Dat ook daar de productiviteit omhoog gaat. En dat doen ze ook weer met oudere machines. Met software updates en zo.
3: Wij racen naar deel 2 van dit panel.
29: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Martine Afkamp en Karel Merk, de leden van het beleggerspanel. En we hebben het over jullie laatste transactie. Nou, Karel heeft al voldoende gezegd over Micron. Heeft hij al een tijdje geleden van de hand gedaan. Jij hebt een beetje afgebouwd als het om DSM gaat.
30: Ja.
3: Firmenich, voor de volledigheid.
30: Ja, DSM Firmenich, inderdaad. Nou, ben ik natuurlijk vermogensbeheerder en lange termijn belegger. En ik had ze in juni gekocht, rond de 71 euro.
3: Echt die lange termijn?
30: Ja, nou, daarom ik blijf ook zitten. Maar het was niet met het idee van dat ik dan in augustus of september, zeg maar, al ging afromen omdat het zo goed ging. Maar wat wij altijd doen als een belang te groot wordt, naar onze zin in de portefeuille, dan romen we af. Omdat je inderdaad, niemand heeft die glazen bol. Je kan niet in de toekomst kijken. En ik wil geen belangen die groter zijn dan x%. Dus nou, en aangezien ik nog wel heel veel vertrouwen heb in de toekomst van DSM 4-meneer, als je ook ziet hoe de hele sector erbij ligt, dat het allemaal steeds meer vertrouwen in komt. En dat zij ook wel echt in volume groeiden bij de cijfers, in plaats van dat ze prijsverhogingen doorvoerden. En dat ze ook aan klanten winnen. Dus ja, dat is voor ons voldoende reden om te blijven zitten. Ja,
3: maar je hebt je gewoon in je eigen discipline gehouden.
30: Ja.
3: Karel, welke verre orde zoeken wij op?
6: Brazilië.
3: Gelukkig zeg.
6: Klopt.
3: Wordt die herfst?
6: Een van de beste aandelendagen ooit gisteren. 5% valutawinst, 10% aandelenwinst. Dus het optelt zit je plus 15%.
3: Brazilië, de financiële markten en politiek niks met elkaar te maken, toch? Of wel?
6: Jawel. Ja, zeker weten. Ik bedoel, we hadden natuurlijk redelijk socialistisch onder Lula. We gaan waarschijnlijk naar de zoon van Bolsonaro. En dat betekent iets minder cadeautjes uitdelen, iets pro-bedrijfsleven. En beleggers zijn echt dol enthousiast hoe het nu in Brazilië gaat.
3: Jij ook?
6: Zeker. Ik bedoel, wat ik ook wel eens gezegd heb van, als je in Amerika belegt, moet je ook in Brazilië beleggen. Omdat Brazilië allemaal dingen heeft die beter zijn dan in de Verenigde Staten. Waaronder betere onderzoeksjournalistiek. Dus ze staan hoger op de persvrijheidlijst. Ze hebben een leidende centrale bank die eerder dan de Fed de rente verhoogt op het moment dat de inflatie ontstaat. Dus ik vind het heel erg interessant om naar Brazilië te kijken.
3: Dan, voordat ik Art Rooijakkers op mijn dak krijg, zeggen we Nike of Nike?
12: Doorheenlevenbaar wat mij betreft. Maar ik zeg meestal Nike.
3: Dan gaan we naar Nike. Het bedrijf heeft het al tijden lastig. Is op allerlei vlakken ingehaald door de concurrentie als Adidas en New Balance. Vorige week kwam Nike met nieuwe cijfers. Die vielen weer tegen. Het bedrijf kondigde aan banen te schrappen. Het aandeel daalde met bijna 9% op één dag. En dit jaar ging het aandeel zelfs al bijna door de helft. Terwijl ze, Martine, toch al een tijdje bezig zijn met de hersteloperatie. Waarom lukt dat maar niet?
12: Nou, omdat ze natuurlijk een paar jaar een beetje sapig achterover hebben gehangen. En dachten dat het allemaal vanzelf wel binnenkwam en dat klanten wel gewoon bleven komen. En ze dachten over, nou, die retailers die hebben we helemaal niet meer nodig, dus die footlocker gooien we eruit.
3: Ja, maar daar zijn ze van teruggekomen,
12: ja,
3: toch?
12: Daar zijn ze van teruggekomen. Maar ja, dat is zo in de echte wereld. Zijn die schappenplaatsen zijn al ingenomen en consumenten gaan door met hun leven. En die zijn naar andere merken gaan kijken. Ze verliezen het op alle kanten in China. Dat is natuurlijk de grootste markt voor heel veel partijen. Nou,
3: en er nu ook Chinese sneakers te zijn voor de Chinese klant.
12: Ja, dat willen ze dan, maar daar zijn ze dan ook weer een paar jaar later mee dan Adidas dat gedaan heeft. Want Adidas is dan de grote concurrent altijd van ze. Maar ja, ondertussen zijn er ook heel veel Chinese merken gekomen. En we hebben ook natuurlijk hier in het Westen gewoon On en Hoka en Lululemon en noem allemaal maar op. En dat zijn allemaal veel populairder. Nou ja, het zijn allemaal veel populairdere merken onder jeugd. En gewoon als je dan naar streetwear wil en gewoon lifestyle, nou ja, daar verliezen ze.
3: Je kan niet meer aankomen zetten met Michael Jordan en Serena Williams.
12: Nee, dat wordt een beetje oudbollig op een gegeven moment.
3: Over mode gesproken. Karel, wat vind jij ervan?
6: Wat ik ervan vind? Ja. Ja, ik heb helemaal niks met mode. Maar omdat ik wist dat we dit onderwerp gingen bespreken, heb ik gisteren even in de sportschool rondgekeken. En het valt echt op, niemand heeft Nikes, iedereen heeft Adidasjes. Dus ja, het lijkt wel voorbij.
3: Ja, wat moet je nu doen? Want er wordt dan ook gezegd, die positie in de Dow Jones die komt ter discussie te staan. Is dat overigens erg of is dat meer prestige? Waar
6: dat is
3: dan over?
6: Erg, want wereldwijd gaan we steeds meer beleggen in ETF's. Ja. Dus op het moment dat je uit een index wordt gegooid, heb je niet meer die maandelijkse stroom aan kapitaal van de ETF-beleggers. Dus je wil in zoveel mogelijk indices zitten als aandeel. Dus als je ergens uit wordt gegooid, nou ja, dan moet er ook gewoon elke Dow Jones ETF moet verplicht alle aandelen Nike verkopen.
3: Nou, maar we moeten ook weer niet doen alsof Nike totaal uit het beeld is verdwenen. Want volgens mij, als je puur kijkt naar hoeveel Nike's er worden verkocht, nog altijd de nummer 1 of niet?
12: Ja, in volume zeker. Dus het is zo erg is het nog niet. Ze hebben het grootste marktaandeel nog. En inderdaad, nou ja, als ze dan uit de Dow gaan, ja, dat is, in 2013 zijn ze met veel bombari ingegaan. Dat is altijd veel leuker natuurlijk om te vertellen. Ze zijn al uit de S&P 100 gegooid. Dus het gebeurt al, zeg maar. Maar ja, bedoel, het is ook niet zo raar.
3: Volume de nummer 1 van de hele wereld. En toch doen we hier alsof het dood en begraven is. Dat moet ook nog wel te reanimeren zijn dan.
12: Ja, nou ja, ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is er nog wel meer nodig dan een paar mensen iedere derde ontslagronde doorvoeren, zeg maar. Want dat kost ook weer geld. Ze willen daar kostenbesparingen.
3: Een Nike-veteraan teruggehaald. Ja. Iemand die eigenlijk al met pensioen was, die je daar weer op de rails moest krijgen. Die heeft ook wel gezegd, we gaan het op een andere manier doen.
12: Ja, maar die zegt ook eerst nog meer pain for the gain komt.
6: Ja, gewoon rustig wachten. Want we hebben nu 14 kwartalen achter elkaar met omzet krimp. Nou ja, kijk, wacht maar een keer dat er groei is en dan gaan we er weer naar kijken.
3: Ik zag de 10 uitgangspunten van Nike, die gingen rond op social media bij de oprichting. Punt 1, our business is change. Nou, prima. Ik zou zeggen, leef daarnaar. Punt 9, it won't be pretty. Maar punt 10, if we do the right things, we make money near automatic. Nou, jongens.
12: Het kan zo makkelijk zijn, zou je zeggen.
3: Zo makkelijk. En dan is met name belangrijk om China terug te veroveren?
12: Nou, of je dat echt terug kan veroveren. Ze willen het in ieder geval wel weer op de rit zetten. Maar ja, aan de andere kant, als je dan drie regio's... als je herin gaat delen in drie regio's... en dan ga je China een beetje op de grote hoop vegen van Azië... zodat je zegt, nou, China rapporteren we even niet meer apart. Dat zegt, oh, dat is wel een teken aan de wand... wat je er zelf dan de komende tijd van verwacht. En ze hebben natuurlijk daar ook de touwtjes aangetrokken. Dat ze
3: minder plekken te kopen en zodat ze meer regie hebben.
12: Ja, nou, ja, precies. En dat was nou net waarom het fout ging in het Westen. Maar ze hadden, aan de andere kant hebben ze zoveel daar gedumpt... en tegen allerlei noodprijzen daar de markt op gegooid... Dat je ook geen premiummerk meer bent. En dat, om dat dan weer terug te krijgen, het kan altijd.
3: Nog, punt 10 is toch nog ver weg.
6: Thomas, wat je ook niet moet vergeten... Ja. Ze hebben behoorlijk tegenwind, de consumenten... aandelen, want ik bedoel, de rente gaat omhoog. Dus dat betekent dat over 12 à 18 maanden consumenten minder geld kunnen uitgeven. En het eerste waar bezuinigd wordt, zijn gewoon luxe consumentengoederen. Dus ik bedoel, ze hebben ook niet echt de tijd mee.
12: Maar dan kunnen ze misschien weer al die dingen die in de ramp zijn voor weinig kwijt.
3: AkzoNobel verkoopt de decoratieve verftak voor 1,2 miljard aan Nippon Paint, melden beide bedrijven eerder deze week. En dat terwijl Nippon eerder aan had gegeven eigenlijk de hele Aziatische tak over te willen nemen. Akzo wilde zelf de coatingactiviteit in handen houden. En het aandeel stond gisteren een kleine 2% in de plus. Geen al te onstuimig feestgedruis, maar de deal kan blijkbaar wel bekoren, Karel.
6: Waarschijnlijk wel. Ik bedoel, volgens mij zijn de aandeelhouders akkoord. Alleen de toezichthouders nog niet. Dus die moeten er eerst even naar kijken of er geen belangenverstrengeling of de dominante marktposities ontstaan. En als volgens mij is het zo dat als de toezichthouders akkoord zijn, dan gaat het 12 maanden later stopt de Amsterdamse beursnotering.
3: Ja, je hebt het nu over de totale fusie van het bedrijf met Exalta.
6: Ja, klopt.
3: Ja, dit was natuurlijk nog een reactie op het feit dat ze toch nog 1,2 miljard hebben gekregen voor die decoratieve tak in Azië.
6: Ja, dat is een goede deal. Volgens mij is het 21 keer de EBITDA-winst. Dat is mooi. Nu zijn de komende fusies iets meer fusie van gelijken. Dus ja, jammer dat er weer een mooi bedrijf weggaat uit Amsterdam.
3: Ik heb begrepen, Martine, dat jij het maar een lastige aandeel vindt, zeker om in te beleggen. Waarom?
12: Nou, ik heb er nooit in belegd, omdat er altijd wat is. Of er zijn hoge grondstofprijzen, of er is weer dit, of er is weer dat. En dit is dan, je hebt het net over die koersstijging van 2% gisteren op die verkoop aan Nippon. Maar ja, als je dan kijkt, ze hebben natuurlijk eerder een bod gehad, niet alleen van Nippon alleen, maar ook natuurlijk in combinatie met de Amerikaanse partij.
3: Ja, om het hele bedrijf over te nemen.
12: En dat was omgerekend een bod in contanten van €73. Nou, dan heb je nog een lange weg te gaan om te bewijzen dat jij in die fusie met Axalta meer gaat toevoegen.
3: Ja, want dat zagen ze niet zitten.
12: Nee, want ze hadden toen al bedacht natuurlijk dat ze met Axalta samen zouden gaan. En ze hebben ook gezegd van markten waar we geen leidende positie hebben, daar wilden we vanaf. Ze hadden eerder al in Pakistan verkocht.
3: Maar hier, dit
12: komt
3: dus
12: erbij. Ja, en daar hebben ze wel goede prijzen voor gekregen. Die anderen ook. Dus in die zin is dat mooi. Maar ja, nu moet het ook wel gaan bewijzen dat en die synergievoordelen er altijd aankomen en dat ze samen meerwaarde kunnen gaan toevoegen.
3: Ja, maar dat moet je in zo'n situatie altijd bewijzen, toch? Dat geldt op een bepaalde manier ook nu voor Arcadis, waar we het vorige week in dit panel over hadden. Als je zegt, we doen het liever op eigen kracht. Nou, laten we maar zien dat je het ook echt beter kunt.
12: Alleen, dit is wel echt, je hebt er ook geen moment voor opengestaan. Arcadis ook niet, maar AkzoNobel ook niet echt, zeg maar. Het was echt gewoon niet bespreekbaar. En dan zegt ze, de tijd zal het moeten leren. Maar bedoel, er is nog meer aan de hand dan dat je alleen synergievoordelen kan halen. Want ook daar, je hebt te maken met grondstofprijzen. En die blijven natuurlijk. En als je die coatingstak, waar ook de automobielsector bij hoort, dus die industriële coatings, ja, dan moet je daar ook van alles voor verwachten. En dan ben je dus ook van de economie afhankelijk.
3: Maar AkzoNobel altijd wat? Ver weg blijven, begrijp je wat Martine zegt?
6: Ja, precies. Ik bedoel, wij bij beleggersbelangen kijken ook heel vaak naar PPG, gewoon de Amerikaanse concurrent. Die doet op alle vlakken veel en veel beter, weet je. En ik snap dat wij Nederlanders graag kijken naar Nederlandse aandelen. Maar sommige bedrijven hebben concurrenten over de grens die beter zijn.
3: En liever uitgenodigd worden door CBS of CNN, laat het even weten. Dan
6: kunnen
3: we
6: dat kan regelen, hou ik me aanbevolen, Thomas.
3: Maar je zegt, het is wel jammer dat AkzoNobel weer die Nederlandse...
6: Ze
3: blijven volgens mij met het hoofdkantoor wel in Nederland, maar ze laten hun notering dan...
6: Klopt, maar ik denk altijd van, hoe gaat het op lange termijn? Hetzelfde met Shell en Unilever, die gewoon langzaam beetje bij beetje wegtrekken.
3: Vind je dat hetzelfde rijtje, Martine? Shell, Unilever, Axo Nobel?
12: Ja, want ze zijn allemaal op zoek naar een hogere waardering. En die denken ze dan ook in de Verenigde Staten te kunnen krijgen. En natuurlijk heeft dat voor Nederlandse aandeelhouders gaat dat wel impact hebben. Ze krijgen natuurlijk eerst nog die extra dividenduitkering. Maar ja, daarna krijg je met andere regels. Of tenminste, ja, en andere. Ook ligt het aan je bank, ligt aan je hoe de dividenduitkeringen gaan, hoe je dat kan verrekenen.
3: Wat is het gedoe ook over de beloningen? Voor de bestuurders?
12: Ja, nou, daar was iedereen het wel over eens dat die heel goed voor zichzelf hadden gezorgd. Hè?
3: Ja, en het duurzame karakter. Moeten we ook nog maar zien of dat in de nieuwe constellatie overeind blijft, of doet het er niet zoveel toe voor een verf- en coatingfabrikant?
12: Nou ja, doet het er wel toe. Alleen, kijk, ik denk dat helemaal in ieder geval met het mondbeleiden van het duurzaam beleid, dat bij heel veel bedrijven iets minder aan de gang is op dit moment, omdat het iets minder populair geworden is. Maar vaak wordt het in de praktijk nog steeds wel gedaan, zelfs bij Amerikaanse bedrijven. Dus daar maak ik me dan niet gelijk heel veel zorgen over.
3: Karel Merks was hier om te spreken over Koreaanse, Amerikaanse en Nederlandse aandelen. Fantastisch, van beleggersbelangen. En Martine Afkamp was er gelukkig ook. Meldt zich misschien morgen alweer in dit programma. Fantastisch,
12: weer.
3: Van Vintessa Vermogensbeheer.
28: Dit beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
3: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Zometeen het Chinese AI-bedrijf DeepSeek gaat bij zijn nieuwste financieringsronde $12 miljard ophalen. We bespreken zometeen hoe het met China's antwoord gaat op ChatGPT.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
28: Wat is het geheim van actual investing? Bij Bailey Gifford gaat het ons niet om speculeren op de korte termijn. We nemen de tijd om de lange termijn kansen van bedrijven echt te begrijpen. Denk aan technologische doorbraak of compleet nieuwe bedrijfsmodellen. We zoeken naar de meest veerkrachtige bedrijven in de wereld. En vervolgens steunen we hen, soms wel tientallen jaren lang. Zoek op Actual Investors voor meer informatie.
15: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
16: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
18: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
19: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
20: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuil van Executive People.
21: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
32: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
0: BNR Verkeer.
30: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuidwesten van het land is er nog steeds kans op dichte mist. Verder staat er alleen file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug gaat al het verkeer via de vluchtstrook en dit kost je onderweg 10 minuten. Ook meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 21,5.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is...
2: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk...

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Eigenlijk met onze economie. En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
2: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
3: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: De wereld verandert, markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Morgenmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
9: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf
11: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Chinese AI-bedrijf DeepSeek staat op het punt zo'n 12 miljard dollar op te halen bij de nieuwste financieringsronde. En daarmee overtreft het bedrijf zelfs zijn eigen verwachting. De beursgang staat op de rol voor volgend jaar. En daarmee komt het Chinese antwoord op ChatGPT dan eindelijk de publieke markten op. Jochem Visser is onze redacteur Financiële Markten. En later in dit programma ook onze beursnerd. Jochem, waar hebben ze die interesse aan te danken?
13: Nou ja, het aan het zijn van het Chinese antwoord op ChatGPT. En de baas, Liang Wenfeng, zoals je het uitspreekt, die is een hedgefondsbaas die al machine learning toepast. Pas in 2016, want China is daar al heel lang mee bezig en kwam wat laat met die taalmodellen, daar moeten we het zomaar eens over hebben. Maar het leuke was, hij zag dus wel waar de klepel hing. Hij kocht heel veel Nvidia-chips in voor de exportverboden allemaal kwamen. En toen richtte hij een klein AI-bedrijfje op genaamd DeepSeek in 2023. Nou, vervolgens heb je vorig jaar, 1,5 jaar geleden, voelt als 10, die knal richting Nvidia. Dan komt het model R1 de markt op en dat kan heel efficiënt draaien. Dus iedereen dacht toen, nou, minder chips nodig. Nvidia opeens 500 miljard dollar goedkoper op de Amerikaanse beurs. Dat is nog steeds het grootste enkele verlies in één aandeel in de S&P 500 ooit. Dus alleen daarom al is DeepSeek berucht. En toen mocht hij natuurlijk meteen wat matje komen bij Xi Jinping, de grote leider, himself, om uit te leggen hoe hij die heldendaad had verricht. Ja. En nou ja, vervolgens komt alles uit de kast en gaat de hele Chinese samenleving dit toepassen overal.
12: 12 miljard, als je voldoende gedeformeerd ben, denk je, ja, 12 miljard. Ik schrik niet meer van honderden miljarden, dus nee. Dit is een schijntje.
13: Ja, maar dan moet je dus even. In China is altijd alles een afspiegeling van westerse markten, zou je kunnen zeggen, als je heel arrogant bent als westerling. Maar het is toch net een beetje anders. Dus als jij privaat geld in China gaat tellen, dan doe je een misrekening. Want publiek geld is veel en veel groter natuurlijk. Hè? Dus economen schatten dat er tot 2023 zo'n 184 miljard dollar in AI is geïnvesteerd door staatsfondsen alleen al. En dat is tot 2023 pas. Hè. Dat is ChatGPT net uit. En dat steekt ook helemaal niet schril af tegen private cijfers in de VS. En de afgelopen jaren, nou, dan kun je natuurlijk rekenen, dan hebben ze overheid, staatsbanken, staatsfondsen, lokale overheden echt honderden miljarden erbij gegooid nog een keer. Kijk, dit jaar gaat Amerikaanse kapitaalinvesteringen in dit hele complex naar zo'n 700 tot 800 miljard dollar. Nou, met meer onderdelen, als je het net wat breder maakt, wordt dat 1 biljoen dollar. En in China gaan ze dat ook absoluut wel een keertje aantikken. Misschien niet dit jaar, maar zeker wel volgend jaar of in de komende jaren. En ook de focus is wat anders, hè? Want in Amerika willen ze altijd gewoon AGI behalen. Dat meest geavanceerde krengetje. Eigenlijk bijna een soort digitaal wezen wat slimmer is dan wij. In China gooien ze

0: gewoon alles tegen de muur zeggen. Ze gaan maar toepassen in je brandweer in je ziekenhuis. En dat is een net wat andere benadering ook. En dat past natuurlijk ook wel bij een staat.
1: En is DeepSeek daarmee op weg een serieuze concurrent te worden voor OpenAI, ja, voor Google, voor Anthropic?
0: Ja, zeker. Nou, ze hebben eigenlijk al gewonnen wat betreft de populariteit. Want Chinese modellen van Qwen van Alibaba en ook V4Flash van DeepSeek nu, dat is een verre opvolger van de R1 die Nvidia knalde. Dat zijn de meest populaire AI-modellen, meest gebruikt op aarde op dit moment. Dus,
1: maar vooral in China dan, denk ik, of niet?
0: Nou, ook daarbuiten, want het zijn van die open source modellen die veel goedkoper zijn. En dat stuurt natuurlijk adoptie. En dat vindt Xi Jinping natuurlijk fantastisch. En het geinig is dus ook, in 2018 was 's werelds meest waardevolle start-up, was SenseTime. Dat was een Chinees bedrijf en dat was toevallig heel goed in gezichtsherkenning en heel nuttig voor de onderdrukking van Oeigoeren in Xinjiang. En toen kwam ChatGPT uit, want ze waren heel goed in machine learning in China. En toen dachten ze, oh, je moet taalmodellen maken. Nou, dan lopen ze een tijdje achter. En nou zijn we hier waar ze de meest populaire modellen hebben. Dus dat gaat vrij rap.
1: Zijn we ook dicht bij een beursgang van DeepSeek?
0: Ja, zeker. Ja, ze hebben, dat moet dan. Zeker is dat allemaal nog niet. Hoeveel ze willen ophalen, wat de waardering wordt enzovoort. Maar kijk, deze laatste financieringsronde die zet de waardering van heel DeepSeek op 70 tot 75 miljard dollar ongeveer. Nogmaals, je kan dus zeggen wat klein vergeleken de 2 biljoen van Anthropic. Maar publiek geld, hè? Dat hoort erbij. En dus dat mag niet meer, inderdaad. Maar begin volgend jaar moeten, nou ja, Moonshot AI en deze dan naar de beurs komen. Andere bedrijven zoals Minimax, ook een heel populair open source model, die zijn begin dit jaar al naar de beurs gegaan. Dus ook in China zie je zo'n race onder AI-bedrijven op de private markt, toegestaan door het publieke geld. En ja, dan heb je de baas hiervan, van DeepSeek en van zijn hedgefonds, wat daar, nou, klein hedgefondsje is vergeleken met DeepSeek tegenwoordig. Maar meneer Wanfeng, die beweert dat hij vooral grenzen wil verleggen in plaats van geld wil verdienen. Neem dat maar met een korrel zout, want in AI is dat exact hetzelfde ding. Dus dat moet ik altijd wel een beetje om lachen.
1: Jochem Visser, redacteur Financiële Markten, dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
1: Nieuws uit Denemarken, geen goed nieuws overigens. De persoonsgegevens van 8,8 miljoen Denen zijn in handen gekomen van hackers, meldde het persbureau AFP gisteren. Via een particulier heeft een onbevoegde adresgegevens en Deense BSN-nummers legaal verkregen. En ook in Nederland, dat is ook geen nieuws helaas, zijn cyberdreigingen aan de orde van de dag. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de autoriteit persoonsgegevens. Dat komt van Mireille van Ark, zelfstandig mediaprofessional, bestuurslid van de Firewall. Mireille, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Er zijn 6 miljoen Denen, er zijn gegevens van 8,8 miljoen Denen in handen gekomen van hackers. Allereerst even de rekensom, hoe kan dit?
3: Ja, nou, omdat het ook om gegevens gaat van mensen die al overleden zijn bijvoorbeeld. Ook die gegevens, ook die BSN-nummers, zeg maar, dat heet dan weer anders in Denemarken, zijn door hackers buitengemaakt.
1: Ja, en we kennen in Nederland ook wel grote hacks, waar het ook gaat om miljoenen gegevens van miljoenen mensen. Heeft het iets weg van het eerste wat in mijn gedachten opkomt, de hack rondom Odido destijds?
3: Ja, alleen Odido is natuurlijk meer een commercieel bedrijf. Dit is echt wel een tussenbedrijf, zeg maar, dat diensten levert aan de overheid. En daar hebben we er zelf ook heel veel van. Ze zeggen ook eigenlijk, hoe meer toeleveranciers je hebt, hoe kwetsbaarder je bent in de gegevens, zeg maar. Hè, dat ze makkelijker buitgemaakt kunnen worden. Ja, en dat is in Nederland dus ook zo. Dus experts zeggen ook van ja, wat in Denemarken is gebeurd afgelopen week, dat zou ook best in Nederland kunnen gebeuren. En daar moet je ook wel klaar voor zijn als zoiets aan de hand is.
1: Ik geloof nu wel dat die relatie even bevroren is en dat die toegang van die bedrijven tot die gegevens on hold staat.
3: Ja, en dat is denk ik ook wel verstandig.
1: Ja, dat is wel het minste wat je misschien moet
3: doen.
1: Waar
3: je het bijvoorbeeld misschien wel mee zou kunnen vergelijken is de hack toen met het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat heel veel vrouwen achteraf een brief kregen van, hé, je gegevens zijn gehackt. Het gaat een beetje ook om dezelfde soort pakketjes gegevens. Want het meest gevoelige eigenlijk, wat de Denen nu eigenlijk kwijt zijn, dat is een BSN-nummer. En dat is natuurlijk het persoonlijke nummer dat je van de overheid krijgt, waar je leven lang mee moet doen.
1: Ja, maar dat bevolkingsonderzoek waar het over ging in de hack, dan krijg je, als je daar mogelijk slachtoffer van bent, een mailtje met pas goed op, let op phishing mail, en dat is het dan.
3: Ja, dus dat is eigenlijk wat mij nu een beetje stoort. Dat op het moment dat er een hack is bij de overheid, dat je dan zelf een brief krijgt, of bij bijvoorbeeld een bevolkingsonderzoek, met pas op, je kan de komende weken te maken krijgen met phishing, of je gegevens kunnen gebruikt worden. En eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid daarbij helemaal bij jou neergelegd. Maar wil jij bijvoorbeeld wisselen van BSN-nummer, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet in Nederland. En ik dacht van, als je nu eigenlijk weet dat die dreiging er is en dat het een keer gaat gebeuren, dat gegevens van de Nederlandse overheid ergens op straat komen te liggen, kan je dan toch niet een soort digitaal noodpakket maken voor mensen die dat overkomt en zorgen dat je in elk geval veiliger bent dan dat nu het geval is.
1: Een backup BSN.
3: Een backup BSN. Of in elk geval een soort digitale backup van je eigen identiteitsgegevens, zodat op het moment dat zoiets gebeurt je weet dat je veilig bent. En nu voel je toch een beetje vogelvrij dat je denkt, mijn gegevens, ik weet niet waar ze zijn, ik weet niet wie ze in handen heeft. Maar ik ben zelf verantwoordelijk ervoor dat die gegevens goed beheerd moeten worden door mezelf. En ik denk dat het toch ook wel een taak is, of van een autoriteit, of in elk geval van de overheid, om te zorgen dat je als burger die gegevens...
1: Maar een autoriteit, wijs je daarmee naar de autoriteit persoonsgegevens?
3: Nou, misschien
1: die
3: zou...
1: wordt eigenlijk te laat in actie, over het algemeen, hè, als de aftreding al...
3: Ja, die worden natuurlijk geïnformeerd op het moment dat het hek is gedaan, maar die kunnen natuurlijk als toezichthouder wel aangeven bij een overheid wat er zou moeten gebeuren volgens hen, om dit soort dingen te voorkomen, en te voorkomen dat ze dus pas achteraf geïnformeerd worden over zo'n groot datalek. Ja,
1: het valt jou nu op, de kranten hebben er weer hun kolommen mee gevuld, en tegelijkertijd verscheen er vorige week een rapport waaruit blijkt dat heel veel Nederlanders denken, ja, een hack, ik ben vandaag een slachtoffer of misschien morgen en ik leef vrolijk verder. Met andere woorden, we zijn er iets minder door ontdaan. Jij niet?
3: Nee, nou, ik vind het toch heel erg lastig om die verantwoordelijkheid ook bij mensen zelf neer te leggen. Terwijl ik denk, je krijgt eigenlijk van die overheid een soort identiteit, een digitale identiteit. Daar komen steeds meer verificatiestappen in, wat denk ik ook heel erg goed is. Hè. Dus je moet echt 4 stappen verder ben je inmiddels dan een aantal jaar geleden, wanneer je wil inloggen bijvoorbeeld met je DigiD. Maar,
1: dat vind je nooit irritant?
3: Nee, ik vind dat dus niet irritant.
1: Oh,
3: ik vind dat dus eigenlijk heel erg prettig.
1: Ja.
3: Omdat ik dan gewoon zeker weet dat ik veilig in die systemen kom. Jij vindt het wel irritant.
1: Ik vind het ook wel eens irritant, ja. Maar ik begrijp dat het nodig is. En ik vind het ook jammer dat het nodig is. Laat ik dat voorop stellen. Maar die verificatie, denk ik, ja, moet ik weer een aparte app voor hebben. En dat geldt dan voor mijn DigiD. Dat geldt inmiddels ook voor gevoelige gegevens op mijn werk.
3: Ja, dat snap ik ook wel. Alleen ik denk juist als het om die gevoelige gegevens gaat, dat het, dus voor andere dingen is het misschien minder erg. Maar juist voor echt je identiteitsgegevens, digitaal, denk ik.
1: We zitten wel op hetzelfde spoor hoor, maar ik vind het ook een beetje vervelend. Nou, jouw ongevraagde advies.
3: Ja, dus zorg dat je, als er zoiets gebeurt in Nederland, dat er een soort digitale backup is voor mensen die je even kan hebben, of tijdelijk, of misschien wel voor altijd. En dat in elk geval niet zo ingewikkeld moet zijn om jezelf te beschermen, en dat de overheid dat ook een beetje voor je doet.
1: Mireille van Ark, zelfstandig mediaprofessional, bestuurslid van de Firewall. Dankjewel voor jouw ongevraagde advies.
3: Alsjeblieft.
2: Zaken doen over de grens.
1: Zaken doen over de grens met Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Gelukkig weer eens in de studio.
4: Ja,
1: fijn, Esther, dat je er bent.
4: Goed
1: en wij reizen af naar Thailand. Waarom?
4: Nou ja, omdat de Thaise economie op zich goed boert. Met een gemiddelde groei van 2 tot 2,8 zelfs procent per jaar. De economie is nadrukkelijk aan het diversifieren. En naast toerisme,
1: ja,
4: kennen we natuurlijk
1: vakantie,
4: veel van.
1: Ja, het strand.
4: Hoera. Maar het land wordt ook steeds aantrekkelijker voor lokale productie. Ook omdat er vanuit China natuurlijk steeds meer mensen gaan produceren in andere landen in de regio, onder andere. Nou, Nederland importeert inmiddels 2 keer zoveel uit Thailand dan dat we exporteren. We importeren voor 4,2 miljard op jaarbasis. En dan moet je denken aan computeronderdelen, elektronica, huishoudelijke apparaten en auto-onderdelen. Onder andere en andersom exporteren wij machines voor de voedingsindustrie, onder andere medische apparatuur, landbouwproducten. Maar er liggen ook echt wel veel kansen op het gebied van de agrotechnologie, watertechnologie, havenontwikkeling.
1: Klinkt wel weer lekker
4: en
1: Nederland.
4: Zo meer, lekker duurzame
1: ja.
4: energie, precies.
1: Ja.
4: Maar ja, een land met 66 miljoen inwoners en een grote middenklasse en een toenemende koopkracht is natuurlijk toch wel interessant.
1: Ik zou zeggen, die relatie moeten we goed houden. Dus moeten we ook begrijpen waar we dan rekening mee moeten houden als het gaat over de culturele context.
4: Altijd.
1: En waar kom je dan op uit?
4: Nou ja, altijd natuurlijk een stukje geschiedenis, dat weet je. En wat ik denk belangrijk is om te begrijpen van Thailand, is dat het enige land is dat niet is gekoloniseerd in Zuidoost-Azië of in Azië. En dat is toch wel een hele prestatie. Dus ze hebben altijd zeg maar, de koloniale machten in Engeland van zich af kunnen houden door goed te onderhandelen. Het maakt ook dat ze zich daardoor wat minder bedreigd voelen door westerlingen, of wat minder ook misschien soort ingebakken onderdanigheid hebben opgebouwd in de loop van die tijd. Daarnaast is het een zeer boeddhistisch land. Religie, boeddhisme is echt overal, de koning trouwens ook. En op iedere hoek van de straat zijn tempels, maar ook binnengebouwen. En dat is ook echt ja, een soort integraal onderdeel voor de Thai. Dus dat is belangrijk. Dus die geschiedenis en die religie, die leiden eigenlijk naar een verhouding tot meer gelijkwaardige houding naar westerlingen dan misschien in andere Aziatische landen. En daardoor kun je ook sneller thuis voelen en welkom voelen. Verklaart ook wel waarom er misschien een sterkere middenklasse is ontwikkeld in plaats van meer upper class en lower class. In vergelijking met andere Aziatische landen. En ja, alles, denk ik, is voor ons maakt het toegankelijker voor zaken doen.
1: Maar je zegt, we voelen ons daar misschien makkelijk thuis. De Thai is gastvrij. We hebben toch over het algemeen haast. We willen gewoon de deal rondmaken en weer wegwezen.
4: Onze oude valkuil, dat is zo. En dat moet je dus ook zeker in Thailand echt niet doen. Uit je hoofd halen, niet te snel willen gaan. Geduld is een schone zaak, ook, zeker ook hier. Wat ik veel zie is dat bedrijven dan heel erg op KPI's gaan sturen. Nou, dat is echt kansloos. Mensen vinden het helemaal niet leuk om al die resultaten te moeten halen en opgejaagd te worden. Je eigen normen opleggen. Ik heb al meegemaakt, mensen dachten, nou, we gaan lekker teambeelden. Maar in Nederland is teambeelden betekent dat je samen iets gaat doen. Maar ja, in Thailand gaan ze liever samen eten in het park. Dus dat is een hele andere perceptie van wat leuk is. Of als je nadenkt over bijvoorbeeld een goede uitstraling voor producten naar Thailand. Consumenten. Tegenwoordig is alles natuurlijk heel organic en groen en heeft een natuurlijke zeg maar aarde, hè, uitstraling. Maar dat, want het is well-being. Maar voor hen is dat al heel snel wordt geassocieerd met dat is vies. Oh. Je gaat niet met je handen in de klei of in de aarde zitten en het is helemaal niet luxueus. Denk ook aan wat je bij Koreaanse cosmetica tegenwoordig ziet. Dat heeft een veel klinische en cleanere uitstraling. Dus ja, daar moet je wel
1: maar
4: van
1: mochten
4: maken.
1: We nou anders over bepaalde zaken denken, geen probleem, want ruzie krijgen met een Thai, daar moet je erg je best voor doen. Of niet?
4: Dat zou je denken, hè? Die beroemde Thaise glimlach, de vriendelijkheid zit wel goed. Moet je voor, hè? Dus de neiging ook om hen daardoor misschien minder serieus te nemen. Kijk, je merkt dat niet, hè, als de relatie wordt beschadigd. Want mensen lachen wel, maar of hebben een glimlach. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat ook echt positief wordt gezien. Men gaat niet direct zeggen, men neemt meer afstand, verdwijnt een beetje achter de horizon. Dus je moet die vriendelijke houding ook niet verwarren met openheid. En die dienstbaarheid die je ook overal ziet, heeft ook veel meer te maken met boeddhistische inborst. En niet met een soort van, misschien onderdanigheid zoals wij het zouden kunnen zien. Dus je moet echt wel opletten, want het kan wel degelijk fout gaan. En ja, dat heb je dan te laat in de gaten. En dan is het eigenlijk point of no return wel gepasseerd. Hè?
1: En dan kunnen ze plotseling ook geen Engels meer. Even het nakijken.
4: Nou ja, als ze meer Thai gaan praten, dus minder flexibel worden, minder behulpzaam en meer Thai gaan praten, dan weet je hoe laat het is. Ja. Kijk, die taalbarrière die is natuurlijk altijd. Men spreekt Engels, maar wel op een Thaise manier. En dat betekent, men articuleert niet zo heel sterk. Heeft ook te maken met dat de Thai een tonale taal is. En wij hebben een Romaanse taal. Dus, en omdat er ook weinig koloniale invloed is geweest, is het onderwijssysteem altijd heel erg Thais geweest. En Thailand is ook een vrij homogeen land, dus er zijn minder externe taalinvloeden. Dat alles bij elkaar maakt dat het wel heel erg Thais en voor ons natuurlijk soms een beetje als een ratje toe in de oren klinkt. Maar ja, Thomas, niet reuren, want daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Al die hele lange namen die je daar ziet, die voor ons bijna onuitspreekbaar zijn. Die lange Thaise namen, die worden vaak ingekort of vervangen door westerse roepnamen. Want ze zien ons natuurlijk toch wel graag komen, hè?
1: Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dank je wel.
2: Het MKB praat mee.
1: Het is de Nationale Energieweek en dus is er in de Brabant al een vakbeurs energie waar dagelijks 150 bedrijven aanwezig zijn. Een thema dat centraal staat is, hoe kan het ook anders, netcongestie. Sander Dubbelt is commercieel manager van Odink en Koenderink, fabrikant van energiesystemen. Ook te vinden op de beurs, maar ook hier in de studio. Welkom.
5: Ja, dankjewel.
1: Wat gaat er mis? Want die beurs die is in volle gang. En jij bent hier.
5: Ja, maar gelukkig sta ik niet alleen op de beurs. En word ik vandaag vertegenwoordigd door drie goede collega's.
1: Wat hebben jullie te presenteren op die beurs?
5: Wij staan op de DC Innovatieplein. En daar presenteren wij een energieverdeelkast op basis van gelijkspanning. Specifiek toepasbaar voor de openbare verlichting.
1: Oké, we gaan deze zin even in stukjes doen. Waar gaat het om? Een verdeelkast?
5: Een verdeelkast van energie.
1: Oké, en daarmee kun je, neem ik aan, dan een probleem oplossen.
5: In zoverre, ons energienet bestaat eigenlijk voornamelijk nu uit wisselspanning. En DC-gelijkspanning is een andere wijze van energie verdelen. En hiermee kunnen we in plaats van dat een Rijkswaterstaat of gemeente bijvoorbeeld 3 of 4 energieverdeelkasten nodig heeft om de openbare verlichting te kunnen laten branden, kunnen ze vaak af met 1 verdeelkast. En waardoor het dus veel goedkoper is.
1: Wat is dan het onderscheidende vermogen? Want het klinkt eigenlijk vrij logisch. Maar blijkbaar is het een alternatief voor wat nu nog gaat met 3 of 4 verdeelkasten.
5: Dat is correct. Het onderscheidende vermogen is dat we steeds meer spullen in ons dagelijks gebruik maken al gebruik van gelijkspanning. Dus denk aan je laptop, je mobiele telefoon, maar zo ook LED-verlichting. Door het steeds om te zetten naar wisselspanning, of van wisselspanning naar gelijkspanning, dat kost ook energie. En dat is energie wat verloren gaat. Dus waarom dan niet het hele net eigenlijk op basis van gelijkspanning uitrollen?
1: Ja, en jullie staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. Je moet hopen dat er interesse is en dat moet dan onder andere blijken op die beurs. Of is dat wat verder?
5: Sinds 2014 ben ik er zelf al mee bezig. Dus het is er al wat langer, maar je ziet dat nu de adoptie ervan komt.
1: En dat heeft te maken met het feit dat er geen dag voorbij gaat of mensen denken na over energie, het verdelen daarvan, het gebruiken daarvan.
5: Ja, we zien het als, het is iets heel normaals, hè, dat de openbare verlichting brandt als jij 's avonds op straat loopt.
1: En dat moet ik plotseling toch bijzonder gaan vinden. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend.
5: Nou ja, als je in de techniek gaat verdiepen, dan denk je van, oh ja, er zit toch wel meer achter.
1: Maar als jij zegt, ik ben er sinds 2014 mee bezig, wanneer kwam dan de versnelling? Wanneer kwam dan de adaptatie ook van anderen die dachten, ja, hier moeten we toch mee door?
5: Nou ja, je ziet dat netcongestie daar toch wel de aanjager nu van is. Dat er veel meer belangstelling eigenlijk voor ontstaat.
1: Nou, maar dit moet ik toch nog wel zien als innovatie. Want jullie staan op een innovatieplein, dus het is nog niet de norm.
5: De markt ziet het denk ik toch nog als een stuk innovatie. En het moet ook en het stuk acceptatie, dat moet nu ook komen.
1: En waarom zou je het niet accepteren?
5: Omdat denk ik men nog bang is dat het toch vernieuwend is. Dat je er ook wellicht een bepaald risico mee loopt door het te gaan toepassen. Ja, dat is de gedachte van de mensen.
1: En welk risico is het dan? Want je moet inderdaad nu proberen iets aan te prijzen dat een alternatief is dat lang goed heeft gewerkt. Waar zitten die risico's dan?
5: Nou, voor ons zijn er eigenlijk geen risico's meer. Wij kunnen aantonen.
1: Jij bent een commercieel manager, dus ik had niet anders verwacht. Maar de markt zou kritische vragen stellen. En dan zeg jij?
5: Goede vraag. Feitelijk zijn er gewoon geen risico's meer om dit nu toe te passen. Die risico's zijn nu allemaal weg. Er zitten allemaal economische voordelen nu aan. Dat het gewoon een no-brainer is om nog een gelijkspanning of een wisselspanningsinstallatie buiten te installeren.
1: Nou, jij bent helemaal klaar voor die beurs. Dat hoor
5: dat
1: ik
5: dacht
1: al.
5: Ik.
1: Sander Dubbelt van Odink en Koenering, dank voor je komst.
5: Dankjewel.
1: Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: En je kunt dit gesprek terugluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Arnoud Boot is in Nederland. Sterker nog, hij is zometeen in de studio, dus mis dat niet.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
7: Yes!
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek, De Babyboomer Biljoenen.
7: of hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
13: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
12: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
14: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
17: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
17: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
15: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
21: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
22: In de BNR-app.
1: Von der Leyen wil de rechten van lidstaten inperken voor een snellere uitbreiding van de EU. Honderdduizenden huishoudens en bedrijven hebben een te zware stroomaansluiting. En meer onderzoeksbudget zorgt nauwelijks voor meer universitaire spin-offs. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Mandy van der Plas bij de ANWB. Er staan helemaal geen files.
23: Nee, dat klopt. Het rijdt goed door onderweg en we zijn filevrij. Hopelijk blijft dat nog eventjes duren. Niet te hard doorgassen, want er wordt wel volop geflitst. Zo meldt Flitsmeister nu een controle op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij hectometerpaal 31,6. En ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het oppassen. Daar staan ze bij 21,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam, waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. De Duitse justitie bevestigt dat de vroegere baas van de inlichtingendienst is opgepakt. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Ze worden allebei verdacht van spionage en landverraad. Zo zou de inlichtingenbaas gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan het buitenlandse inlichtingendienst. Maar voor welk land is niet bekend. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Box 3 is niet alleen een politiek, maar ook een IT-vraagstuk. Vraag dat maar aan de banken. Te gast Mehdi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. En Arno Boot ziet dat Frankrijk vooralsnog gered wordt door de euro, maar ook in een vangnet kunnen gaten zitten. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: De Nationale Autoshow.
4: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
5: Meindert en Wouter.
22: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
4: Bijna de helft.
22: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
5: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
26: Het kwartje valt nu pas.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
29: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
30: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
31: Shape the future with confidence. EY.
29: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
33: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
34: In de BNR-app
33: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
34: Download de BNR-app
33: en blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Maar nu eerst.
35: Macro, met Boot.
1: In de studio niemand minder dan Arnoud Boot voor het laatste macro-economische nieuws. Arnoud, goedemiddag.
36: Thomas, goedemiddag.
1: Het mag dan wel het laatste nieuws zijn. Het is geen goed nieuws, want we gaan het hebben over Frankrijk. En Frankrijk, daar is het wel eens rustiger geweest. Daar is het politiek gezien wel eens beter verlopen. Daar zijn de financiën misschien lang geleden ook wel eens beter op orde geweest. Hoe schat jij de situatie in?
36: Ja, dat laatste over financiën is toch wel even geleden. Hè? In Frankrijk stel je toch bijna altijd wel gelijk met een overheids... boekhouding die moeilijk in evenwicht te krijgen is. Volgens mij was het ook in de jaren 50 de laatste keer dat het echt een evenwicht was. Volgens mij was het echt heel lang geleden.
1: Dus jij was er al? Of net
36: niet? Oh, 74 nog zelfs. Oh, okay. Maar 74 is toch ook al 52 jaar geleden, toch?
1: Precies.
36: Dat is toch al even geleden.
1: Goed dat we het er nu eens een keertje over hebben dan, een halve eeuw.
36: Ja, precies. Precies. Ik heb het toch helemaal vergeten over die tijd. Frankrijk is natuurlijk wel een beetje ook een symptoom van Europa. Hè? Want als we het alleen over Frankrijk hebben, dan zijn we op dit moment Spanjaard vergeten. Wat in de recente geschiedenis toch een beetje het wonder van Europa was. Hè? Hoe ze zich hersteld hebben. Maar de onrust die nu aanleiding geeft tot versnelde verkiezingen in Spanje is eigenlijk heel vergelijkbaar met Frankrijk.
1: Nou, daar gaat het nu, lijkt het vooral over huizenprijzen en een woningmarkt die op drift is.
36: Precies. Ja, maar er zijn altijd van die aanleidingen, wat de aanleiding ook is. Hè. Herinneren, in Frankrijk was de grote aanleiding was accijns op diesel eigenlijk, hè, waar de protesten kwamen. Dus je hebt altijd een aanleiding nodig die de onvrede onder allerlei bevolkingsgroepen mobiliseert.
1: Maar als het nu borrelt en het gist in Frankrijk, en dat is op alle fronten duidelijk, dan is het denk ik ook lastig om flink de bel in de overheidsfinanciën te zetten, want dan wakkert dat alleen maar verdere onvrede aan.
36: Dat klopt. Oorzaak en gevolg is ook hier niet helemaal duidelijk. Hè? Er zijn al weet hoe lang pogingen om de pensioenleeftijd omhoog te krijgen. En dan heb je ook meteen de twee kanten van de medaille. De twee kanten van de medaille zijn aan de ene kant slaag je erin die overheidsboekhouding binnen acceptabele grenzen te houden. Het overheidstekort en ook de staatsschuld binnen acceptabele grenzen te houden. Dat is voor Frankrijk eigenlijk vergelijkbaar op dat punt met Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Eigenlijk onmogelijk. Kleine bezuinigingsoperaties die nodig zijn. Of kleine operaties die klein lijken. Een tekort van 5,4% overheidstekort naar 5,0. Dat vergt een inspanning van 50 miljard.
1: Wat nog altijd ruim boven die Europese grens van 3% is overigens.
36: Absoluut, absoluut. Maar het geeft wel aan hoe ingewikkeld het is als je eenmaal een groot tekort hebt en een grote staatsschuld hebt en je wilt er iets aan gaan doen, heb je gigantische ombuigingen nodig om zelfs nog niet eens in het goede gebied te komen, maar in ieder geval de juiste richting uit te gaan.
1: Ja, dat is wat jij vaak zegt. Hè? Het gaat lange tijd goed of het lijkt goed te gaan en als het dan te laat is, dan is het ook echt heel erg te laat en dan is het verdomd ingewikkeld om dat nog op de rails te krijgen.
36: Ja, en dan ga ik door over Frankrijk. Dat is dan eigenlijk ook een beetje de overgang naar Nederland. Hè? Nederland kun je altijd zeggen, we hebben de beste overheidsfinanciën die je kunt voorstellen. We hebben eigenlijk helemaal geen staatsschuld, want de overheid heeft een gigantisch tekort op pensioenfondsen, wat uitgestelde belastingen zijn. Dat is gewoon geld van de overheid. Uitgestelde belastingen. Je houdt geen staatsschuld over. En dan zie je dan ben je geneigd Nederland te zeggen, jullie gaan het over box 3 hebben straks, van dat probleem van box 3 van een aantal jaren, even los van de technische uitvoeringskwesties die opeens aan de kant geschoven worden schijnbaar. Dat gat wat dan ontstaat, die tientallen miljarden, dat kan Nederland makkelijk hebben. Ja, natuurlijk kan Nederland dat makkelijk hebben. Maar op het moment dat je de deur openzet, dan kunnen we allerlei andere dingen makkelijk hebben. En op het moment dat je het geld geallockeerd hebt, is het een soort automatisme. Kun je het alleen door bezuinigingen voorkomen dat je volgend jaar weer dezelfde uitgaven aan het doen bent. En dan eindig je in een Frankrijk scenario. Dus Frankrijk, zowel aan de overheidskant qua financiën zit helemaal klem, en aan de economische kant zit klem. Want uiteindelijk economische groei en een grotere beroepsbevolking, want de pensioenleeftijd, denk eraan, het belangrijkste macro-economische instrument is de pensioenleeftijd. En dan zie je hoe Nederland een crisis gebruikt heeft om de pensioenleeftijd omhoog te krijgen. Frankrijk heeft die mogelijkheid niet.
1: Maar er staan nu jongeren op straat om ervoor te pleiten dat die pensioenleeftijd niet verder omhoog gaat. Dus het is diep en breed gevoeld.
36: Ja, het is maatschappelijk. Op het moment dat je maatschappelijke onvrede aanwakkert, dan zijn mensen gemobiliseerd achter alles. Een beetje, de opmerking is niet helemaal identiek. Op het moment dat je hier een demonstratie hebt, dan zie je mensen voor acht verschillende redenen op datzelfde moment aan demonstreren, terwijl die bedoeld was of tegen het klimaat of het Gaza-conflict, et cetera.
1: Maar hoe geïsoleerd is dit probleem? Want we hebben het over Frankrijk. Frankrijk is een belangrijk lid van de eurozone. Is dus ook belangrijk voor de munt, voor de euro. Heeft dat een dempend effect?
36: Ja, de euro heeft een gigantisch dempend effect, omdat de ECB allerlei instrumenten heeft om op het moment dat die rente te ver zou oplopen, et cetera, om die staatsschuld, de Franse staatsschuld naar zich toe te trekken. Dat heeft een geweldig dempend effect. Dat heeft dus ook een dempend effect op de rentestijging waar Frankrijk mee geconfronteerd wordt.
1: Gaat het wel veel over de spread, le spread?
36: Ja, en dan zijn dat. Het Liz Truss-moment wat je in Engeland had, dat zul je dus in Frankrijk niet krijgen op dezelfde manier. En dat komt door het onderdeel van de euro is. En dat betekent wel, let even, als je dat doet, dat betekent natuurlijk wel effectief het collectiveren van de Spaanse schuld. Van de Franse schuld. En vervolgens is de vraag, gaat dat dan ook in andere landen noodzakelijk zijn? En wie betaalt het uiteindelijk? Dus uiteindelijk is het geen echte oplossing, maar het is wel een geweldig dempende oplossing. Dan zijn er twee kwalificaties te maken. Ja, ik denk twee belangrijke kwalificaties. Eén, als we het over die spread hebben, dus dat renteverschil tussen Frankrijk, laat ik het nu goed zeggen, Frankrijk en Duitsland, dan is die 1,5% wat het nu is, dat hebben we in de eurocrisis in ergere mate gezien.
1: Vaak in relatie tot Italië.
36: Maar ook zelfs Frankrijk, maar Italië nog veel erger. Ja, dus 1,5% is niet bijster veel en kan nu net een klein beetje helpen in Frankrijk om enige urgentie te zetten dat die rentelasten, want dat wordt toch ook wel door de bevolking gezien als iets wat van buiten komt. Ja, en daar moeten we iets mee. Dus in zekere zin zou je daar kunnen zeggen, daar kan enige discipline van uit.
1: Dat is één. Twee?
36: En het tweede is, de vraag is altijd, en dat is op zich voor de luisteraar wel interessant, want dat is echt de macro-economie.
1: Ja, je kent onze luisteraar goed.
36: Ja, maar echte macro-economie. Ja. Aan wie heeft Frankrijk schuld? En dat gold ook met Italië en het gold ook met Japan. Landen die hele hoge schuld hadden, waar de economische groei terugliep. Aan wie hebben ze schuld? Ze hebben schuld aan de eigen bevolking.
1: Okay.
36: De buitenlandse schuld, de netto buitenlandse schuld van Frankrijk, is, je kunt het aan de kant schuiven.
1: Dus je houdt het binnen je eigen grenzen?
36: Ja, en dan is, je houdt het binnen je eigen grenzen. En dan is het eigenlijk best wel grappig. Dan is het dus eigenlijk, hetzelfde als Italië, hoge staatsschuld. Je kunt het land geen hogere belastingen opleggen, want dat accepteert niet, dan word je weggestemd. Maar je kunt ze wel eigenlijk belasten door zijn staatsobligaties te verkopen. Het geld komt ook naar de overheid, maar nu heb je een papiertje waar formeel op staat dat je terugkrijgt. En dat is eigenlijk aan de hand. Dus ze hebben een schuld aan de eigen bevolking. Dus de onrust van buiten Frankrijk zal beperkt blijven daardoor. Dus niet alleen door de ECB, maar ook door het feit dat het binnenlandse schuld is. Het zijn niet buitenlandse schuldeisers die aan het bel trekken. Maar denk er even over. Hoe ga je dat in de toekomst oplossen? Of je gaat inflatie creëren en dan weginfleren. Daar is de bevolking niet blij mee. Of je gaat in de toekomst extra belasting heffen om de schuld af te lossen. Want de derde optie, die de beste is voor iedereen, extra economische groei. En dan lost het probleem zich vanzelf op, die zie ik niet voor me.
1: Ik was bijna gerustgesteld, maar je slaagt erin om me toch nog weer met een onrustig hart.
36: Ja, ik hoop niet, Thomas. Ja, dat was niet de bedoeling.
1: Arno Poot, dank je wel.
6: Blik op de wereld.
1: Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Moskou. Het zou gaan om 650 drones, waarbij volgens persbureau Reuters zeker 2 doden zijn gevallen. Volgens Russische staatsmedia de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar tijd. Afgelopen dagen voerde Rusland zelf de aanvallen op in Oekraïnse steden als Kiev en Zaporizhia. Hubert Smeets is medeoprichter van Platform Raam en samen met ondergetekende ook maandelijks te horen in de podcast Station Kiev. Hubert, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: We lezen vooral Russische bronnen en dan natuurlijk het internationale Reuters. Welke indruk krijg jij van de Oekraïnse droneaanval? Wat is daar nu gebeurd?
7: Nou, de belangrijkste doelwit van de Oekraïnse drones was een olieopslagbedrijf in de buurt van Moskou, ten zuidoosten van de stad. En dat is de grootste, zou ik zeggen, opslagtanker, silo voor benzine en andere brandstoffen in de hele provincie van Moskou. De hele provincie van Moskou is net zo groot als heel Nederland. En er wonen ook net zoveel mensen als in heel Nederland. Dus dat is echt een hele serieuze aanval. En er zijn ook aanvallen uitgevoerd rondom de 3 vliegvelden bij Moskou. En het heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld er tal van vluchten moesten worden gecanceld, omdat er niet gevlogen kon worden door de burgerluchtvaart. Dus in die zin is dit een hele serieuze aanval. Vooral heeft deze aanval tot doel gehad om de Moskovieten uit hun slaap te houden. Hij begon vannacht en ging tot deze morgen vroeg door. En dat heeft best effect op de buitenwijken van Moskou, waar die drones op werden afgestuurd. En dat heeft ertoe geleid dat mensen uit hun slaap zijn gehouden. En dat is ook een van de doelen. Duidelijk maken aan de Moskovieten die verder geen last hebben van die oorlog, althans denken geen last te hebben van die oorlog, om die duidelijk te maken dat de oorlog hun kant op komt.
1: Ja, want Oekraïne slaagt er dus in om die oorlog duizenden kilometers diep het land in te krijgen. En dat betekent dat niemand meer letterlijk en figuurlijk rustig kan slapen.
7: Nee, en dat is ook precies het doel van de Oekraïners. Het hoofddoel is uiteraard die olieopslagplaatsen, die oliehavens en vooral ook de raffinaderijen te pakken, om daarmee tekorten op de Russische brandstofmarkt bij de benzinepomp te creëren, maar ook onrust zaaien. Het heeft alleen niet zo ontzettend veel effect tot nu toe als je kijkt naar de opiniepeilingen die er in Rusland worden gehouden. En dan zie je toch dat de Russische bevolking eigenlijk nog steeds aan het wegkijken is en wat optimistischer wordt wanneer er Russische aanvallen, terreurbombardementen op Oekraïne zijn, en wat pessimistischer wordt na aanvallen zoals vannacht door de Oekraïnse dronemacht.
1: Ja, want wie heeft hier nu het initiatief in handen? Je ziet aan de andere kant namelijk dat die Russische aanvallen op Oekraïne ook in hevigheid toenemen. En dat is al maanden aan de gang. Dus wie heeft hier nu het initiatief op dit moment?
7: Je moet een onderscheid maken tussen de oorlog in de lucht en de oorlog op de grond. In de lucht heeft Rusland het initiatief. En deze aanval is, zou je kunnen zeggen, een reactie op de massale bombardementen op Kiev afgelopen weken. Hè, waarbij bijvoorbeeld de 2 bruggen over de Dnipro, de rivier die Kiev verdeelt tussen oost en west, zijn geraakt. En daarmee ook eigenlijk het hele verkeer in Kiev hebben lamgelegd. Dus Rusland heeft in de lucht het initiatief op dit moment. Is ook onbeschroomd daarin. Wekt niet eens meer de indruk dat het geen burgerdoelen wil raken. Is consequent bezig om Oekraïners in hun naaste omgeving te treffen. Ook in het hartje van Kiev. Kijk naar de bruggen, kijk naar andere gebouwen die zijn geraakt door de Russische bombardementen. Op de grond lijkt Oekraïne wat meer initiatief te hebben. De Russen zijn niet in staat om op de grond echt vorderingen te maken. Sterker nog, ze worden wat teruggedreven. Maar dat zijn vierkante kilometers. Dan hebben we het niet over meer dan dat. Dus het initiatief op de grond van de Oekraïners leidt tot niet echt tot doorbraken in de oorlog. Ja,
1: maar dan zie je dus dat die aanvallen steeds lomper worden, niets ontziend zijn, al een hele poos. En tegelijkertijd gaat het ook weer over trilaterale gesprekken, georganiseerd door Amerika met Rusland en Oekraïne aan tafel, nog later deze maand. Zelensky heeft gezegd, dat zie ik wel met enig vertrouwen tegemoet. Houdt hij daarmee zichzelf voor de gek of zou dit echt belangrijk kunnen zijn?
7: Nee, hij houdt zichzelf niet voor de gek. Wat Zelensky probeert aan te tonen, ook door zijn, zou ik zeggen, welwillendheid, ook richting de Verenigde Staten, wat hij probeert aan te tonen is dat ook Rusland stappen moet zetten. En tot nu toe heeft Rusland geen één serieuze stap gezet. Sterker nog, de afgelopen weken komen er uit Moskou alleen maar escalerende berichten. Zowel in het gedrag, kijk naar de bombardementen, als in woord. Rusland is op dit moment niet bereid tot enige stap. En dat wordt continu gezegd ook door de woordvoerder van Poetin. Dus wat Zelensky probeert te doen, is duidelijk te maken, aan mij zal het niet liggen. En hij hoopt daarmee dat het geduld bij de Verenigde Staten een keer opraakt. Of dat echte, serieuze hoop is, of dat wishful thinking is, dat weet ik niet. Ik vrees ook een beetje het laatste, want vanuit Amerika komen eigenlijk ook weinig initiatieven. Zelensky moet praten, wil ook praten. Het Oekraïense volk is echt wel oorlogsmoe. Maar het Oekraïense volk wil niet tegen elke prijs een handtekening zetten bij het kruisje voor een bestand. Het wil werkelijk een bestand hebben dat de nederlaag van Oekraïne niet accentueert, maar ook nog mogelijkheden biedt voor een rijkere toekomst. In samenspraak met en gesteund door de Europese Unie.
1: Hubert Smeets van Platform Ramen en de ster van de podcast Station Kiev. Dank voor jouw blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, en Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Koen, goedemiddag. Ook ons menu, die oplopende rente waarvan jij zegt, dat begin je nu toch te merken, dat begint pijn te doen. Waar zie je dat aan?
6: Nou ja, in de slipstream van overheden die last hebben van die hogere rente waar we net Arnoud al over hoorden, zie je ook dat heel veel bedrijfsobligaties die nu in een hele bijzondere situatie zitten. Want als je een heel solide bedrijf hebt, dan betaal je minder dan een overheid. Maar aan de wat minder solide kant van de obligatiemarkt, de junk bonds, daarin zie je de rente ook heel duidelijk oplopen. Dat betekent dat die bedrijven bij een herfinanciering heel veel meer kwijt zijn. We zien sommige bedrijven ook al die herfinancieringen naar voren halen. Dus die lossen eerder bestaande leningen af, want ze denken die rente loopt verder op. Laten we nu maar vast naar de markt gaan en geld ophalen. En dan hebben we dat maar vast binnen. Maar er zijn ook een aantal grote overnames geweest in de afgelopen periode die wel al geclosed zijn. Dus bijvoorbeeld McCormick, die onderdelen van Unilever heeft gekocht. Ja, die moeten nog naar de obligatiemarkt om dat te gaan herfinancieren. Ander prijskaartje, Thomas. En dat betekent dat misschien ook de hele som die gemaakt is op de achterkant van een sigarendoos of misschien in een hele sophisticated spreadsheet.
1: Want zo gaat dat met miljarden deals.
6: Die som die heeft nu met hele andere variabelen te maken. En als je zomaar een half tot een heel procent meer betaalt voor die financiering, ja, dan krap je nu wel even achter de oren. En dat in zichzelf komt ook weer terug in de vastgoedmarkt.
1: Ja, dat is natuurlijk logisch. Dat is een onzichtbaar koortje.
6: Ja, maar wel een heel duidelijk koortje. Want als daar de prijzen hoger of tenminste de prijzen die berekend zijn, niet uitkomen doordat de financieringslasten gestegen zijn, ja, dat betekent dat de prijs van het vastgoed omlaag moet. Dus daarmee sta je aan het begin van een risico. In ieder geval veel minder mogelijkheden om te financieren dan dat je in het verleden had. En misschien ook wel deals die wel getekend zijn, maar waarvan toch gezegd wordt, bij nader inzien zien we er toch vanaf.
1: Over financiering gesproken. Mehdi, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Hoe heb jij je studie gefinancierd destijds?
8: Ja, ik was nog iemand die voor, 550 gulden, zo oud ben ik al, ik ben 58.
1: Ja, ja.
8: 550 gulden per maand met een kamer van 350 gulden. Dat betekent dat ik 200 euro overhield. Op dit moment heb je, wat is het, ergens tussen de 250 en 300 euro met een kamer van 600 euro. En dat is de werkelijkheid van nu. Dus ik hield 200 gulden over. En ik heb er gewoon bij gewerkt. Ja. En dan kon je in die tijd, en dan praten we over 1986 tot 1991, kon je voor 800, 900 gulden per maand kon je prima rondkomen. Maar ja, wij waren niet. Ik was niet van de tijd dat je met je jaarclubje even een vakantie van een week deed. Nee. Dat deden wij niet. Wij gingen nooit uit eten. We deden nooit een high tea.
1: En
8: dat
1: toch was toen de tijd van je leven.
8: Heel normaal. En ik heb het fantastisch gehad. We gingen één keer per jaar uit eten naar een stadscafé. En de één drankje waren voor 13 gulden klaar.
1: Dus mijn schuld is een lange inleiding, maar er is nieuws is over, die studieschulden. Want over het algemeen, als je naar totaal kijkt, is die studieschuld wat afgenomen. Maar als je kijkt naar het aantal toch tamelijk hoge schulden, misschien wel zelfs problematische schulden, dan zie je juist weer een stijging. Ja. Dus wat wil jij daar nog over opmerken?
8: Nou, kijk, ik heb twee kinderen van in de leeftijd dat ze precies aan het begin van het leenstelsel zaten. Dus wij zijn, mijn kinderen zijn van de pechgeneratie. En die hebben dus de ene wat meer, de ander wat minder, ook schulden opgebouwd. En we horen ook echt hele verschrikkelijke verhalen van, kijk, en ze hebben goede banen nu. Dus dat komt echt wel goed.
1: Dat is het verhaal dat altijd werd verteld. Ja, je kan dit terugverdienen.
8: Voor mijn kinderen geldt dat. Maar dat geldt niet voor alle kinderen, alle jongeren. Die vind ik niet per se allemaal een goede baan weten te vinden, waarmee je het prima kan terugbetalen.
1: Die basisbeurs is inmiddels weer terug.
8: Die is weer terug. Hè, dus het is echt de pechgeneratie waar het nu over hebt. Ik vind het wel zorgelijk dat mensen met zo'n grote schuld aan hun leven beginnen. En als ze, zoals gezegd, een goede baan hebben, is het niet zo problematisch. Maar niet iedereen krijgt een goede baan naar zijn studie. Als hij een creatief beroep volgens hij bijvoorbeeld heeft gekozen, dan is het hoge inkomen echt niet vanzelfsprekend.
1: We gaan nog even naar Amerika, naar diesel. Dat is belangrijk voor Trump, dat is belangrijk voor kiezers. Er komen midterms aan. Laatste ontwikkeling.
6: Aanhakend op dit thema, een van de goede dingen die Trump gedaan heeft, zijn wel die Trump-accounts. En er is hier ook al eerder over gepleit, onder andere Han Dieperink. Zorg dat je ook Nederlandse kinderen gewoon een potje geeft waarmee ze kunnen compounden en tegen de tijd dat ze 18 zijn, dus die rente op rente laten doorlopen, van kunnen gaan studeren. Maar goed, dat waren de goede ideeën van Trump. Hij heeft een ander probleem en dat is dat de diesel toch veel te duur is. En dan met name voor de midterm elections, 3 november, minder dan een maand staan we ervoor, die voor hem heel erg belangrijk zijn. Hij probeert van alles te doen om dat toch nog naar zich toe te trekken. $5,000 voor elke Amerikaan als de Republikeinen de Senaat en het Witte Huis weten te houden.
1: Exportverbod heeft hij overigens ook al over nagedacht.
6: Daar is hij voor gewaarschuwd. Dat gaat backfiren. In Amerika kost een gallon diesel nu inmiddels $6. Dat is een record. Dat wordt overal gevoeld, want ze gebruiken nog veel meer diesel dan wij dat doen in de mix van de economie. Trump heeft dat natuurlijk ook deels aan zichzelf te danken door de energietransitie te bagatelliseren. Maar nu komt hij met het idee om rode diesel te kunnen gaan gebruiken. Dat is diesel die alleen mag gebruikt worden, niet op de openbare weg. Dus landbouwvoertuigen, constructievoertuigen, et cetera.
1: Zit daar een groot gat in?
6: 24 cent per gallon. Dat is omgerekend zo'n ongeveer 4-5% korting die je dan krijgt. Dat wordt weer hugely overstated hoeveel effect dat zou kunnen hebben. Want ja, per saldo, die 5%, daar gaan ze het niet mee redden. Amerikanen zijn ten opzichte van een jaar geleden elke maand $700 miljoen meer kwijt aan diesel dan dat ze een jaar geleden waren. Dus dat is gewoon de impact die je hier ziet. En uiteindelijk, het zou een wonder zijn, of misschien zelfs wel fraude, als hij de verkiezingen weet te winnen in deze omstandigheden. Want dit is zo'n zware weging op de gemiddelde Amerikaan. Maar goed, de rode diesel, wellicht dat uitkomst gaat bieden voor Amerika op de korte termijn.
1: Koen Bender van Mercurus Moosbeer en van beleggingspotjes.nl. Dankjewel. De AEX tot slot van dit half uur staat op 0,8% in de plus en bereikt daarmee een stand van 1132 punten. Zometeen hoor je wat de Nederlandse Vereniging van Banken vindt van een Europese consolidatieslag.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
11: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten!
14: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
15: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
17: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
18: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
19: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
18: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Ik ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op epassie.nl. Epassie. Wellbeing that works.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
25: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
26: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
37: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum vanwege een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf Papendrecht 6 kilometer en een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 95.0. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Afrit Everdingen controle bij 81.3. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A7 vanuit de afsluitdijk naar Heerenveen bij Bolsward bij 107.9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De bankensector wil soepeler kapitaal eisen en moet ook weerbaar worden tegen overnames wellicht. Maar zijn banken dat ook voldoende? Zometeen een uitgebreid gesprek met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Vereniging van de Banken in BNR Zaken doen.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek. Ja.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
3: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Ongewenst gedrag op de werkvloer is in steeds meer organisaties een thema. Maar wat is nou ongewenst gedrag en wat niet? Hoe pak je dit onderwerp op een goede manier aan voor alle partijen? Je hoort het morgen om 4:30 in BNR at Work.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Europese banken willen een versoepeling van de regels, onder meer rondom kapitaalbuffers. Pas dan kunnen ze echt concurreren met de Verenigde Staten. En wat er ook voor nodig is, een sterkere Europese bankenunie. Ook Nederlandse banken kunnen een rol spelen in die consolidatie. Maar wat als dat ten koste gaat van die eigen Nederlandse banken? Dat en meer bespreek ik met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Fijn dat je er bent.
15: Ja, fijn.
1: Laten we maar beginnen met iets wat bijna voortdurend op de agenda staat, namelijk hoeveel regels er gelden voor banken. Ook rondom die kapitaalbuffers. De Telegraaf pakte daar vorige maand mee uit. Groot stuk. Banken willen lagere kapitaalbuffers. Maar dat heeft dan ook te maken met een andere regelgeving. Wat vind jij van die oproep?
15: Nou, kijk, de oproep moet iets genuanceerd worden in de zin van, wij willen niet algemene zin lagere kapitaalbuffers. Wij willen een aantal extra kapitaalseisen die nu op dit moment dubbel op zijn, over relatief lage risico's onnodig hoog zijn. Dat soort kapitaalbuffers of kapitaalsvereisten willen wij dat er goed naar gekeken wordt. Dat er eigenlijk onnodige kapitaalseisen worden versimpeld of gewijzigd of vervallen. In algemene zin zijn wij gewoon voorstander van hele goede, sterke buffers.
1: Maar als je zegt kapitaaleisen die vervallen, dan worden dat toch minder buffers? Of zie ik dat verkeerd?
15: Ja, en dan de totale buffer wordt dan natuurlijk uiteindelijk lager, omdat die nu op dit moment onnodig hoog is. Maar dat is iets anders dan dat je de magische grens die je hebt, waar je zegt, nou, deze bufferhoogte staan wij helemaal achter. Je wilt goed gecapitaliseerd zijn als bank. Je wil goede buffers hebben. Wat we zien echt is dat er soms onnodige dubbelingen zijn. Stapeling voor hetzelfde portefeuille moet je zowel op nationaal niveau als op ECB-niveau, Europese Centrale Bankniveau, extra kapitaal nodig. Maar een heel mooi ander voorbeeld is een MKB'er. Als je dus een kredietrating hebt rondom een MKB-bedrijf, dan hoef je geen extra kapitaal te houden. Maar voor een MKB-bedrijf is een kredietrating aanvragen best duur en ook complex. Op het moment dat dus zo'n MKB'er geen kredietrating heeft, moeten wij extra kapitaal aanhouden. Terwijl je voor zo'n MKB'er prima qua zelf kan zien wat daar nou de risico's zijn en je dat ook echt bewust mee.
1: En is dit dan het moment om met zo'n pleidooi te komen, als het bijvoorbeeld in dit programma dagelijks gaat over wat hogere rentes kunnen betekenen, over mogelijke onrust op financiële markten? Is dit dan het moment om te zeggen, nou, we moeten het toch eens kijken

0: kijken naar zaken die we simpeler kunnen regelen?
1: Nou kijk, simpele regelen is sowieso heel fijn. We hebben ook een hele hoog rapportagedruk. We doen heel veel dubbele rapportages, kost allemaal geld. Er wordt heel gedetailleerd gestuurd op allerlei dossiers. Je wil niet weten hoeveel documenten je onder één lening, onder één krediet moet zetten. Of het nou om een huis gaat of om een lening aan een bedrijf. Ongelooflijke dossiers moet je opbouwen. Je moet eindeloos rapporteren. Dus dat soort dingen willen we echt versimpelen. Maar daar is ook draagvlak voor bij de Europese Commissie. Draagvlak voor bij de Europese Centrale Bank. Dus versimpeling, daar gaat het ook over. Dat is echt aan de rapportagekant. Maar ook versimpeling van de regels. Want we hebben zoveel gedetailleerde kapitaalseisen ook. Dat je kunt zeggen, kunnen een aantal kapitaalseisen vervallen. Omdat die of onnodig zijn, omdat ze toegesneden zijn aan een risico wat in de praktijk heel laag is. En daar wil je het goede gesprek over aan. Nogmaals, buffers als zodanig zijn wij voor. Je moet ze alleen wel veel slimmer in gaan zetten.
0: Als je dat slimmer inricht, dan kan er ook kapitaal vrijkomen. En dat kapitaal kan dan ook ten gunste komen aan de economie. Vinden we in Europa ook belangrijk. Daarvan zegt Harold Benink, hoogleraar Harold Benink, verbonden aan de Tilburg University, in diezelfde Telegraaf. Als je het zo belangrijk had gevonden om het geld in de economie te pompen, had het dan de afgelopen dikke, vette jaren iets minder aan je aandeelhouder gegeven.
1: Nee, kijk, het gaat vaak om het risicoprofiel. Dus het wordt duurder. Je hebt een casus, wil een financiering doen van een bedrijf. En als je daarin financiert met een iets hoger risicoprofiel, moet je dus een relatief hoog kapitaal aanhouden. Dat betekent dat voor die klant de rente omhoog gaat. En dat betekent dat er een bepaalde grens is aan wat een klant wil betalen, kan betalen om een financiering te krijgen. En mislukken dus financieringen, omdat het risico dan net iets te hoog is. En als je dat wel zou nemen, moet je extra kapitaal aanhouden. Maar dat is duur. Dus er zit helemaal geen verband. Ik vind dat een hele rare redenering. Er zit helemaal geen verband bij het aandeelhouderswaarde. Je keert uit aan de aandeelhouder, ook omdat je graag wil dat aandeelhouders blijven investeren in jouw bank. Dat is namelijk ook heel belangrijk voor stabiliteit. Dat investeerders in jouw bank willen investeren. En jou ook steunen. Maar het gaat veel meer over die individuele leningssituatie, waarin je extra kapitaalseisen krijgt op een klant waarvan je zegt, ja, maar deze is helemaal geen risico. En daar hebben we het over.
0: Het gaat ook over financieren aan bedrijven waar wel een zeker risico aan verbonden zit. Je hebt volgens mij ook het convenant ondertekend dat samenhangt met de komst van de Nationale Investeringsinstelling.
1: En we hebben een intentieverklaring getekend.
0: Fijn dat je het zegt, want daar wilde ik het nou precies over hebben. Ik had vorige week een gesprek met de topvrouw van Invest International, Melanie Maas-Gesteranis.
1: Ja. Goede bekende van mij. Ja.
0: Dat begrijp ik. En zij draagt samen met InvestNL ook echt die Nationale Investeringsinstelling. We hadden het over convenanten, over intenties, over goede bedoelingen. Maar ik vroeg naar de harde toezeggingen vanuit de financiële sector. Zijn die er?
1: Nou, de intentieverklaring is heel erg gericht om van de NII, Nationale Investeringsinstelling, een groot succes te maken. Om het echt te laten werken. Op dit moment werken en investeren banken, lenen banken al veel casuïstiek van de InvestNL, doen ze mee. Hè. Er is vaak een cofinancieringssituatie. We hebben in het kader van de intentieverklaring ook gekeken, dat staat ook in de intentieverklaring, naar als je nou bijvoorbeeld extra kapitaal aan aan Nationale Investeringsinstelling toevoegt, dan kunnen wij onze, wat dan heet, multiplier. Hè, dan krijgen we met die cofinanciering ontstaat er een multiplier. En die multiplier is zo rond de 3,5, soms 4 als je geluk hebt. Dat betekent dat wij, als er hoe meer kapitaal er bij NII is, hoe meer wij kunnen meefinancieren. En je dus van 30 kun je dan 90 miljard maken.
0: Maar dat kapitaal moet dan komen van het ministerie van Financiën.
1: En dat kernkapitaal komt dan van een ministerie van Financiën. Of omdat de NII straks obligaties kan uitgeven. Met garantieinstelling neemt de multiplier toe. Zonder garantieinstelling neemt de multiplier af.
0: Moet dan dus ook allemaal nog wel geregeld worden.
1: Ja, zeker. Maar dat staat ook in de intentieverklaring. Dat wij ongelooflijk graag een succes willen maken van een Nationale Investeringsinstelling. Dat wij echt gaan co-investeren, gaan co-financieren. We hebben wel natuurlijk afgesproken dat elke bank ook binnen zijn eigen policy daar zelf over beslist. Dus de ene bank zal dat vaker doen dan de andere bank. Dus we konden geen generieke toezegging doen. Afhankelijk ook van het soort project is de ene keer een pensioenfonds, de andere keer een verzekeraar en weer een andere keer een bank geïnteresseerd. Dus kortom, dat is maatwerk.
0: Op zich wachten, want die hebben dat volgens mij niet ondertekend.
1: Nee, de pensioenfondsen hebben dat niet ondertekend, maar die hebben wel verklaard dat zij ook graag willen samenwerken met de NII. En ook als het hun past, hè, want dat is wat we niet weten, er komt er 3,3 miljard bij. We werken nu al samen, dus wij weten hoe succesvol het kan zijn. En door die extra gelden ontstaat er een multiplier van tussen de 3,5, zoiets. Waardoor wat wij extra financieren, er dus ook extra geïnvesteerd wordt in Nederland.
0: Maar er moet dus nog wat loskomen vanuit het ministerie van Financiën in de vorm van een garantiestelling of extra kapitaal.
1: We zijn voor nu blij met die 3,3, want dan kunnen we alvast beginnen. Ja. We
0: hebben wel gisteren aan, zei het is wel snel op, die 3,3.
1: Jazeker, maar daar kunnen we alvast beginnen. En wij hopen, dat staat ook in de intentieverklaring, dat we het goede gesprek kunnen voeren om uiteindelijk, hoe hoger het kernkapitaal gaat worden, hoe meer die multiplier ook gaan werken in termen van miljarden. En we hebben met elkaar uitgesproken in het overleg ook wat eraan vooraf is gegaan, dat dat dus de werking zou kunnen zijn. En wij, ongeacht het aantal het geld wat erin zit, we er een succes van willen maken. Maar we hebben ook uitgesproken, nou ja, hoe meer kernkapitaal, hoe groter het succes.
0: Ja, precies. Nee, want het een heeft al met het ander te maken. En ja, Peter Wennink was volgens mij op zoek naar 100 miljard. En nu, inclusief de multiplier, kom je op 30 miljard uit.
1: Ja. Ja, en dat betekent dat wij ook gepleit hebben om meer kernkapitaal toe te voegen. We weten allemaal dat de overheid op dit moment niet dik in zijn financiële middelen zit. Dus op dit moment respecteren wij de keuze van de overheid. We respecteren, maar we hebben ook gezegd dat betekent dus 30 en geen 100. Nou, dat eerlijke open gesprek hebben we met ze. En daarom dat deze intentieverklaring die opties ook keurig opschrijft. Maar de kern is dat wij gewoon een startschot geven aan een instelling die in potentie nu al, maar ook op termijn, heel succesvol kan zijn voor de Nederlandse economie.
0: Ben je klaar voor box 3?
1: Altijd.
0: Dat zijn er niet veel. Mag jij gelukkig wel.
1: Ja, hoor, geen
0: probleem. Wat hebben banken eigenlijk te maken met box 3?
1: Nou, heel simpel. Wij gaan niet over box 3, maar wij leveren vooraf ingevulde aangiftes aan bij de Belastingdienst.
0: Ja, dat is en dat betekent de service van de zaak.
1: Dat is service van de zaak. Dat doen wij geheel gratis en voor niks. Daar krijgen we, nou ja, dat is ooit zo gevraagd aan ons. En wij doen dat gratis en voor niks. Ik denk, be good and tell it, momentje voor de banken. Wij doen dat gratis en voor niks. We doen dat voor eigen rekening. Dat mag ook inderdaad gewaardeerd worden dat wij dat doen. Want het ontzorgt mensen en het ontzorgt de Belastingdienst. In de kern is het zo dat wij de afgelopen jaren gewoon hebben meegesproken met het ministerie over hun eerste intentie om een aanwasbelasting te doen. Toen hebben wij gezegd, nou, een aanwasbelasting vinden wij prima, want die is voor ons heel eenvoudig uit te voeren in die taak van een vooraf ingevulde aangifte.
0: En jullie kijken dan puur met de bril van de uitvoerder op?
1: Ja. Ja, wij hebben geen politieke mening. Voorkeur. Nee, we hebben geen mening. Dat hebben we toen ook steeds gezegd. Wij hebben wel aangegeven, aanwasbelasting is voor ons het makkelijkst uitvoerbaar. Toen kwam steeds vaker, ik denk zo'n 2 jaar geleden, kwam dat wat scherpere debat over dat het toch een winstbelasting moest worden. En toen hebben wij ons wel voorbereid ook meteen op die winstbelasting, van wat betekent dat nou voor ons? Dat is echt een hogere gedoefactor, een winstbelasting, maar we kunnen het. Toen hebben we gezegd, ja, aanwas is makkelijker, maar kunnen we het? Ja, we kunnen het. Mits er een aantal problemen wel worden opgelost, een aantal verduidelijkingen nog plaatsvinden. Nou, daarover zijn we op dit moment in gesprek met het ministerie.
0: Maar ja, verduidelijking, die heb je sowieso nog nodig als je kijkt naar de uitkomst van dit debat.
1: Zeker, en dat betekent dat als we nu definitief de winstbelasting aan de orde is. Wij een aantal onderwerpen hebben van we zeggen, wij kunnen het uitvoeren, maar we hebben altijd gezegd, zowel bij de aanwas als bij de winstbelasting, vanaf het moment dat alles duidelijk is, we noemen dat de specs, hè, dus de specificaties allemaal duidelijk zijn, hebben wij 18 maanden nodig om het te integreren in ons systeem.
0: Dat is 1,5 jaar. Ja. Als het dan gaat, ik pak even de kalender erbij, over invoering van die belasting in 2028, dan gaat dat dus niet lukken.
1: Nee. Dat hebben we ook gewoon gecommuniceerd. Dat communiceren wij ook heel ontspannen. In de zin van, wij hebben dat jaren al gezegd. We hebben ook niet gepleit voor de winstbelasting. Integendeel, het is voor ons moeilijker. Maar we hebben in het politieke debat servicegericht ons opgesteld dat het politiek maatkeuze is. Wij hebben gekeken of het kan. Ja, het is lastiger, maar het kan.
0: In die 18 maanden, daar moet ook nog alles mee zitten, of niet? Want ik kwam wat experts tegen in de krant en die zeiden 18 maanden, dat is optimistisch.
1: Voor ons hebben we 18 maanden hebben wij gecommuniceerd ook naar het ministerie, maar onder een hele belangrijke voorwaarde, dat alle specificaties helder zijn. Neem bijvoorbeeld een van de dingen die waarschijnlijk wel nu duidelijk gaan worden, is dat je het aankopen van aandelen, hoe bereken je dat? Hoe bereken je de waarde van aandelen? Nou, we gaan nu waarschijnlijk uitkomen op gemiddelde, dat je het gemiddelde mag rekenen. Nou, prima uitvoerbaar voor ons. Maar wat nog helemaal niet duidelijk is live events. Stel dat, wat wij live events noemen, iemand gaat scheiden, je hebt een de verkoopwinst van het woning moet worden berekend en ingevuld in die aangifte die wij aanleveren. Hoe reken je dat? Wordt dat toegerekend aan degene die wordt dat, mag het historisch meegenomen worden door een van de partners? Of moet er meteen worden afgerekend? Nou, iets heel praktisch, maar kan ongelooflijk. Dat is een politieke keuze ook weer. Wat doen wij met mensen die een huis verkopen als gevolg van scheiding en mag je het bewaren tot de volgende keer? Of moet het meteen worden afgerekend? Nou, dat is zoiets met een live event. En dan moet je dus inderdaad even een keuze over maken.
0: Maar dan zouden we het weer zelf moeten gaan doen. Dan pakken we ons
1: een jaar lang, je zult het dat ene jaar zelf moeten doen, ja.
0: Ja. Wat vind je eigenlijk?
1: Althans,
0: dan?
1: Want jullie wij gaan jullie het hiervan niet doen.
0: Ja, maar jullie zitten hier als uitvoerders toch om tafel. Het duurt maar en het duurt maar. Misschien hebben jullie toch ook al eerder gedacht, nou, we gaan nu naar links of we gaan naar rechts. We zijn toch al begonnen met de voorbereidingen. Jullie hoeven daar niks voor te krijgen. Maar er zit toch al tijd in, zit werk in, er zitten manuren in.
1: Ja, wij hebben al kosten gemaakt voor de aanwasbelasting. Ja, wij proberen zo servicegericht mogelijk naar de samenleving te kijken. Wij proberen onze diensten, we zijn niet blij, we hebben natuurlijk wel aangegeven, ja, weet je, dit kost ons extra geld, maar ja, het is wat het is. En we hebben nu eenmaal die afspraak dat we dat doen. Dat doen we voor de samenleving, om het wat simpeler te maken. En nou ja, we hopen dat het erop gewaardeerd wordt dat wij zo vriendelijk en aardig zijn om deze kosten ook weer voor onze eigen rekening te nemen. Ja. En
0: maar bent
1: mee te denken
0: ook
1: over winstbelasting.
0: Met discussies over bankenbelasting bijvoorbeeld, denk je dan af en toe wel eens van, ja, we doen ook wel eens wat voor de samenleving en dan gaat het nooit over?
1: Dat is wel eens in mij opgekomen, ja. En ik zeg dat ook. Dus ik denk dat er ongezien heel veel dingen door banken gebeuren. Wij zijn bijvoorbeeld heel goed in de schuldhulp. We lopen voor op sociaal incasseren.
0: Nee,
1: we couldn't tell it. Ja, nee, okay. Maar het is, we zijn een commodity in onze dienstverlening voor heel veel mensen. Maar dat betekent ook dat wij ongemerkt zo ontzettend veel ontzorgen. En dat is wel iets waar ik trots op ben voor onze bankensector.
0: Zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. We gaan naar een dilemma in dit gesprek als je wil kiezen, heel graag.
2: Het dilemma.
0: Mag je het achteraf wel nuanceren, hoor. Als een grote Nederlandse bank wordt opgeslokt door een nog grotere Europese bank, is dat prima? Of nee, we willen als sector alleen consolidatie als dat niet ten koste gaat van Nederlandse banken?
1: Je wil dat ik daar even natuurlijk een kort en krachtig antwoord op geef?
0: En dan achteraf mag je zeggen, en wel hierop.
1: Dus
0: het dilemma is, een Nederlandse bank mag prima worden opgeslokt. Of nee, dat mag eigenlijk niet als het ten koste gaat van een Nederlandse bank. Die Europese consolidatie.
1: Ik geef daar een heel genuanceerd antwoord op. Wij zijn voor consolidatie. Wij zijn voor bankunie.
0: Maar niet als een Nederlandse bank daar eventueel door wordt opgeslokt.
1: Wij denken wel dat het heel belangrijk is dat we met elkaar als samenleving, als politiek, gaan nadenken over hoe wij Nederlandse banken kunnen houden in de Nederlandse samenleving, in de Nederlandse economie. Je gaat consolideren, maar het is toch echt veel fijner. En overdoen veel landen dat natuurlijk om ons heen, als er ook echt Nederlandse banken in Nederland blijven.
0: Ja, maar dat klinkt alsof we daar nog aan moeten beginnen. Aan die voorbereiding.
1: Nou, ja, op dit moment is natuurlijk de situatie in Nederland door de bankenbelasting niet zo gunstig. Dat als er een vrijwillige fusie plaatsvindt, een consolidatieslag plaatsvindt, en in die onderhandeling wordt gekeken naar hoe duur is het om in Nederland een bank te hebben, of hoe duur is het om in een ander land een bank te hebben, dan heeft de bankenbelasting daar een negatieve impact op. En dat is ook precies waar we aandacht voor vragen. Koester je Nederlandse banken. Zorg dat ze zo goed staan opgesteld dat zodra de consolidatie aan de orde is, je met elkaar kan zeggen, we houden in ieder geval een Nederlands bankenvestigingsklimaat voor Nederlandse banken die gunstig is. Dat doen overigens alle landen.
0: Het schiet ook niet echt op met die grensoverschrijdende Europese bankenfusies, toch? De afgelopen jaren zijn er niet een bepaalde reclamespot geweest.
1: Nee, dat komt omdat die regels, dat je eigenlijk harmoniserende regels wilt voor de Europese bankenunie. Je wilt dat iedereen zo makkelijk mogelijk grensoverschrijdend kan bankieren, of een bank eigenlijk grensoverschrijdend zonder extra kosten en gedoe zijn vak kan uitoefenen, zijn werk kan doen. En zolang we die bankenunie niet hebben, is dat stukken moeilijker. En daarom gebeurt het niet. Zodra je die regels gaat aanpassen, gaat harmoniseren, zal de consolidatie als vanzelf gaan komen.
0: Maar is het altijd in het belang van banken om maar groter te willen worden? Arnoud Boot, we hebben hem eerder gezien in dit programma, die zei afgelopen zomer tegen mij, het fundamentele probleem is dat banken dit spel alleen kunnen spelen omdat er impliciete overheidsgaranties onder liggen. Banken hebben relatief weinig eigen vermogen op hun balans. Het zijn in feite de zwakst gefinancierde grote ondernemingen die je in een economie kunt vinden. Toch kunnen ze goedkoop geld aantrekken omdat iedereen ervan uitgaat dat overheden uiteindelijk zullen ingrijpen als het misgaat. En dat verandert de prikkels. Dit is een spel dat meer om macht gaat dan om wat echt goed is voor de financiële markten.
1: Nou, dat ben ik gewoon niet met hem eens. Je praat over, als je kijkt naar Amerika, daar is echt heel veel geld bij één bank. Dus je kunt echt hele grote dingen doen. Wat je wil is dat je grote, JP Morgan bijvoorbeeld, die overigens ook lid bij ons is met zijn Nederlandse branch.
0: En is dat gezond of niet?
1: Ik denk dat je ontzettend, voor een aantal type projecten, voor een aantal type investeringen, heb je hele grote banken nodig. Omdat die hele grote risico's dragen met hele grote investeringen. Een kleine bank kan geen windmolenpark financieren. Een kleine bank kan geen grote industriële complexen financieren. Die hele grote bedrijven, die kunnen ze niet financieren. financieren. Dus je hebt grote banken nodig om grote bedrijven te financieren. Dan heb je breed kapitaal. Als zo'n bank ook nog moet spreiden, en dat is heel verstandig als die gaat spreiden, dan wil je dat een grote bank kan ook beter spreiden over grote economieën.
0: En die grote bank is groter dan de grootste Nederlandse bank op dit moment?
1: Op dit moment is het Nederlandse bank, de echte grote banken zitten in het buitenland.
0: Ja, dus die grote Nederlandse banken zijn, als het over die Europese consolidatie gaat, eerder de prooi dan de jager.
1: Dat hangt er vanaf wat voor soort consolidatie er plaatsvindt. Je hebt de hele grote jongens, maar die, en afhankelijk van hoe die gaan opereren in zijn consolidatieslag, zullen ze meer of minder gaan kijken naar Nederlandse banken. Het kan ook zijn dat een grote Nederlandse bank kijkt naar een kleinere of middelgrote speler en een aantal middelgrote spelers aan zich wil binden of een fusie daarmee wil aangaan. Dan nog altijd blijft er de keuze, waar ga ik mij vestigen? En de kern is, wij willen heel graag pleiten voor een gezond vestigingsklimaat voor welke bank dan ook, om een Nederlands bankenstelsel mogelijk te houden. De absolute belang daarvan is, kijk naar de coronatijd. Wij zitten heel dicht op die Nederlandse economie. Met Nederlandse banken zit je dicht op de Nederlandse economie. Kijk naar zo'n NII die we hebben ondersteund. Dat komt omdat je Nederlandse banken hebt. En dan ga je ervoor, voor die Nederlandse economie.
0: Maar het is dus toch ook terugkomend op bepaalde stokpaardjes. Zo'n bankenbelasting werkt dan niet mee?
1: Nee, zo'n bankenbelasting is dus nadelig. Als je kijkt naar het totale fiscale klimaat, is die in Nederland relatief ongunstig voor banken. En dat betekent dat als het fiscaal gunstiger is in een ander land, ja, dan is de kans dat in geval van een vrijwillige fusie er ze samen besluiten om naar dat andere land te gaan.
0: Zie je het dan ook echt gebeuren? Want ja, misschien sta ik hier al te lang, maar ik denk Europese banken, consolidatieslag, het zal mijn tijd wel duren. We hebben het er veel over, maar feitelijk gebeurt er vrij weinig.
1: Ja, je ziet wel dat de druk toeneemt. Ik denk dat ook door de dreiging vanuit Rusland er allerlei geopolitieke ontwikkelingen, de ontwikkeling in Amerika, de druk neemt toe. Je ziet dat het gesprek daarover op Europese commissieniveau in het Europarlement echt aan toenemen is. Maar het is pijnlijk. Het betekent ook dat er landen zijn die hun regelgeving moeten loslaten en die van een ander moeten gaan implementeren.
0: Maar het volmaken van een Europese kapitaalmarktunie. Ja, ik denk de volgende keer dat we elkaar spreken, dat we nog altijd niet bij het laatste hoofdstuk zijn.
1: Nee, zeker niet. Het is echt een lang traject. Iedereen wil graag het beste voor zichzelf. Je hebt 27 landen die gaan voor hun eigen belang. En het vraagt om over je schaduw heen te springen van veel landen om het echt mogelijk te maken.
0: Mehdi van der Laan was hier, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Maarten Molenaars. Hij is van Element 61, consultant op het gebied van AI-implementatie. Dus daar hebben ze het druk. Abonneer je op de Top van Nederland, dan hoef je geen aflevering te missen. Besi is de grootste daler in de AEX nadat de Bank of America zijn koersdoel halveerde. Straks hoor je meer van onze beursnerd in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
17: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
17: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
19: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
20: Banky, dat is toch geen woord?
19: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
18: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
23: Nu in de BNR-app.
0: Er is een scherpe toename van kankerdiagnose op jonge leeftijd in Nederland en in het buitenland. BBB steunt de begroting ook niet in de Senaat als het stikstofplan blijft. En het aantal dienstweigeraars is in Duitsland verdrievoudigd. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, kan me herinneren, er stonden eerder helemaal geen files. Is dat nog steeds zo?
24: Jawel, er staan wel files. Op de A15 staat er eentje vanuit Rotterdam naar Gorkum. Komt door een vrachtwagen met pech. Die staat daar op de rechte rijstrook bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf Papendrecht 7 kilometer en een half uur vertraging. En 5 minuutjes vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Daar staat een kiepwagen met een lekke band. Een kapotte vrachtauto dus. De rechte rijstrook is dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-West bij 35.0. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Everdingen bij 81.3. En ook controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen bij 21.3.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat 3 slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en een van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd, een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5.000 mensen zijn opgepakt. 2 dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Een grote pro-Palestijnse demonstratie morgen in Parijs gaat niet door. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas op grote schaal in Israël aanslagen pleegde waarbij veel slachtoffers vielen. Volgens de Parijse politie is de kans groot dat het Gaza-protest uitmondt in rellen en daarom is de betoging verboden. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar één enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het aandeel BESI gaat onderuit op het Damrak omdat Bank of America zijn koersdoel halveert. En hoeveel winst valt er te behalen als we de taalbarrières in de logistieke sector weten op te heffen? Dat en meer zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
5: Unbelievable.
6: Unique.
5: Incredible.
20: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
27: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
20: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
27: Ja, praten over tech.
20: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
27: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
28: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
30: Wil je weten wat er speelt
31: en of waarom?
32: In de BNR-app
31: heb je ook altijd en overal breaking news.
32: Download de BNR-app
31: en blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
32: Beursnerd.
0: En die komt van onze beursnerd vandaag. Is dat Jochem Visser. Jochem, goedemorgen.
33: Middag. Goedemorgen. Middag. Oeh. Dat is nieuw, hè? Ja. Zo, even wennen.
0: De AEX staat in de...
33: Plus, en goed ook, 0,8%, bijna 1132,5 punt nu. En ons hypergeconcentreerde koude kikkerprijsindexje, dat heeft weer een record aangetikt vandaag, Thomas. Want 1135,75 punten werd er eerder op de dag bereikt.
0: Vasthouden, hè?
33: En ja, je weet het, hè, all-time high volgt all-time high. Want zo gaat dat nou eenmaal in wiskunde. Dus dat is weer aangetikt. Grootste stijger is nu gedeelde eer voor IMCD en ook DSM Firmenich. En het FD zegt dat daar geen duidelijke reden voor is bij DSM Firmenich met die plus van 2,7%. Maar ik durf toch wel te beweren dat er enige reden voor kan zijn, want er zijn hogere adviezen voor concurrent en rivaal Givaudan. Ah. En ook zij staan in de plus, weliswaar wat minder, maar je kent het software- en chipsverhaal van tegenwoordig.
0: Als je in het goede bakkie zit, in de goede emmer zit,
33: juist,
0: dan profiteer je mee.
33: Dat is het hele verhaal. Verder is de grootste daler ook nog wel van belang. Dat is BESI, nu 4,8% eraf, was even 5,5% zelfs. En dat is een geintje van Bank of America. Die halveren het hele koersdoel en halen er meteen even van de koop. Lijst. Je vraagt je af van, goh, wat is er precies veranderd dan?
0: Maar bij BESI zijn ze niet zo snel wagenziek, toch?
33: Nee, of nee, dat is dus het hele punt. Want BESI is echt een van die groeiparels van de AEX. Je kent ook het verhaal rond Adyen wel, altijd hooggespannen verwachtingen. Je groeit keihard, de koers-winstverhouding schiet de lucht in wat je betaalt voor die winsten. En dan wordt volatiliteit troef op een gegeven moment. BESI is natuurlijk ook het best presterende aandeel van 2023 geweest. Ja. En een Hollands groeiverhaal nogmaals. Nou ja, wat Bank of America er wel bij schrijft, zij zeggen eigenlijk van Er zijn een aantal redenen hiervoor. De eerste is, hybrid bonding wordt later uitgerold, maar dat weten we ook al half jaar of een jaar of iets dergelijks. Hybrid bonding is een techniek waarmee je chips efficiënter verpakt, want dat doet Besi. Chips verpakken aan het einde van de chipketen.
0: Maar er moeten normen voor worden aangepast, of niet?
33: Ja, en dat bepaalt de industrie dan. Nou, dat is allemaal wat uitgesteld en dat is ook al vaker gebeurd. En het andere verhaal is dat ASML ook in de hybrid bonding markt stapt.
0: Oh.
33: Daar is enige verwarring over, want kijk, je kan denken, waar heeft die vent van Bank of America het over? ASML maakt chipmachines, dat is de voorkant. En Besi maakt verpakmachines, de achterkant, nadat TSMC ze heeft geproduceerd. En dan worden ze netjes in zo'n chip gestopt met z'n allen. Maar het ding is natuurlijk wel, of je kan zeggen, ja, maar ASML met hybrid bonding, dat maakt helemaal niks aan de back-end. Maar dat is wel degelijk zo. Want Christophe Fouquet, die heeft wel degelijk gezegd dat ze nu de mogelijkheden onderzoeken van het maken van die back-end machines om chips te verpakken. En ASML mikt daarmee heel precies op de high bandwidth memory, dus die meest geavanceerde geheugenchips van Samsung, SK Hynix, waar heel Zuid-Korea gokgek van werd dit jaar en ook vorig jaar. Valt alleen wel aan toe te voegen, dan weer de andere kant, het is allemaal wel heel pril. Dus het is een goed teken voor Besi als ASML dit ook wil doen, kan je ook zeggen. Hè? Want nou, die markt wordt dus kennelijk heel veelbelovend. En ik denk dat er meer ruimte is voor een paar spelers dan niet. En je weet ook nog helemaal niet hoe dat er vervolgens allemaal uitziet. Besi, dat werd heel erg diep samen met Applied Materials. Besi, dat heeft zich totaal gepositioneerd op deze groeiende hybrid bondingmarkt. Dus ze zouden ook nog kunnen samenwerken. Wie weet koopt ASML ooit Besi in de toekomst. Ik voorspel het niet, maar er zijn allerlei paden van de vier mogelijk. Dus ik vind Bank of America wel wat heftig. Maar ja, het heeft zijn weerslag op het aandeel.
0: Dan naar een andere bank. En die komt van de man achter het defensiebedrijf Anduril.
33: Ja, hebben wij het ook wel eens vaak over gehad.
0: Een bank voor Silicon Valley in dit geval.
33: Ja, het is heel leuk. Want kijk, oplopende rentes doen soms enorme pijn voor banken als ze zeg maar een kort hebben geleend en het lang uitlenen. Ja. En dan komt daar een disbalans tussen. Gaat alles mis? Hebben we in de jaren 80 bij de savings- en looncrisis gezien. En ook wel vaker. Begin 2023 vielen er dus een paar om. Dat weet je misschien nog wel. Silicon Valley Bank is de bekendste naam. En dat sloeg een gat in. Wat heet het? Banken voor Silicon Valley.
0: Mm-hmm.
33: Dus de gemiddelde durfkapitalist of groeibedrijfje daar, die heeft ook een bank nodig. Net als de boeren de Rabobank hebben, zeg maar. Daar hebben zij ook een gespecialiseerde partij nodig die wel snapt hoe je met groei omgaat of meer geïnformeerd risico durft te nemen. Nou, dus is er nu Erebor van Palmer Luckey. Dat is die fan met zijn Hawaii-shirts en een bizarre sik die ooit Oculus Rift oprichtte. Dat, hoe noem je dat ook alweer, die manier waarmee...
0: Augmented reality?
33: Oh, nee, die andere.
0: Virtual
33: reality bedrijf.
0: Twee kansen, net de verkeerde gekozen.
33: Maar toch geslaagd.
0: Okay,
33: dat werd door Meta overgenomen. En daarna heeft hij toen een dronebedrijf gestart. Bijzonder ventje wel. En dat begon hij onder de paraplu van Peter Thiel. En Erebor is niet Anduril, maar Erebor is een bank. Vernoemd naar het Koninkrijk van de Dwergen in Lord of the Rings. Net als zijn defensiebedrijf Anduril dus. Dat betekent letterlijk vlam van het Westen, Anduril. En Erebor is dus een bank die vernoemd is naar dwergen. Het is heel toepasselijk allemaal. Heeft sinds februari 7 miljard dollar aan deposito's opgehaald. Laten we zeggen zo'n 3 miljard per kwartaal komt erbij nu. Nou, dat moet nog een keer 1000 voordat je bij JP Morgan Chase zit hoor. Maar hij heeft er zin in en hij houdt het redelijk veilig. En dit jaar gaat hij al winst maken. Hij leent nu, dat wil hij doen in ieder geval, loan-to-deposit ratio 50%, oftewel 50% van de deposito's uitlenen. Nou, dat is heel conservatief allemaal.
0: De afsluiting is van Marine Le Pen? Waarom?
33: Ja, ik moest enorm lachen. Want kijk, we hebben vorige week een nieuwe begroting voor Frankrijk gepresenteerd gekregen. Met pijn en moeite. Die het tekort van 5,4% naar 5% zou terugdringen. Het overheidstekort in het budget. Nou, dat werd direct betwijfeld door het lokale centrale planbureau. Het Haut Conseil des Finances Publiques. En nu wil mevrouw Le Pen even beloven dat ze in 2032 het tekort meer dan heeft gehalveerd.
0: Ja,
33: als haar partij Front National wint bij de presidentsverkiezingen in april. Nou, volgend jaar moet het tekort dan al naar 3,7% zijn gedaald. Laat ik het zo zeggen, Thomas. Dat vorige budget van 5,4 naar 5% dat tekort terugbrengen vereiste enorme ingreep in sociale zekerheid die altijd weer de politici de kop kost. Mevrouw Le Pen wil de pensioenleeftijd van 62 naar 60 bewegen. Zegt dat ze het beter aan zal pakken daar. Ze zegt dat ze de ECB gaat vragen om rentes te verlagen. En ze gaat ook minder betalen aan de Europese Unie en natuurlijk bezuinigen op immigratie. En iedereen gratis Bordeaux voor het leven, zeg maar. Toch wel prachtig om te zien, vond ik dat. Moest ik erg om lachen. En ik wens haar heel veel succes.
0: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markt, abonneer je op de podcast Beursnerd.
6: Transportzaken.
0: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten, verduurzaming, achterstallig onderhoud van de Nederlandse infrastructuur? En zo zijn er misschien nog wel meer hordes op de weg. Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Transportzaken. Dat is een serie gesprekken over transport en logistiek. Deze keer gaat het over het opheffen van de taalbarrière in de logistieke sector. En misschien toch ook eens een keertje iets doen aan het lange wachten soms, omdat het te laat en losproces wel wat beter kan. Gerry Daalhuis is hier. Hij is directeur terreinoptimalisatie bij Trimble, de softwareontwikkelaar. Gerry, welkom.
6: Dankjewel, Thomas.
0: We hebben jouw functie maar eens goed voor Nederlands om niet mee te doen aan de Babylonische spraakverwarring. Maar dat is het vaak wel, hè, in deze sector.
6: Ja.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Veel buitenlandse werknemers?
6: Ja, ik denk dat sowieso wij in Nederland toch Engels gericht zijn. Dus je neemt heel veel termen over. Dat is heel anders als in Vlaanderen bijvoorbeeld. En dan is het, klinkt het heel vreemd als je zegt terreinoptimalisatie, terwijl het yard management is.
0: Oh, het is yard management.
6: Dus dat,
0: I beg your pardon.
6: Nee, dat is heel duidelijk. Ik bedoel, we zijn in Nederland, we richten ons op een Nederlands publiek. En dan heb je het over de terreinen rondom de distributiecentra.
0: Ja. We richten ons hier tot het Nederlandse publiek. Maar jullie werken natuurlijk ook voor grote bedrijven. Bedrijven die medewerkers hebben uit alle windhoeken.
6: Ja, inclusief wij zelf.
0: Waar ook komen ze vandaan?
6: Je bedoelt de
0: medewerkers.
6: De medewerkers. En dan heb je het over de logistieke dienstverlening.
0: Allebei.
6: Bijvoorbeeld. Ja. Oké. Nou ja, wat je heel sterk ziet is dat als je in een gemiddeld distributiecentrum komt, dan wordt er eigenlijk al Nederlands meer gesproken. Dat is Oost-Europees, Pools, Roemeens, Bulgaars. En zelfs nu komen er ook heel veel mensen nog van buiten Europa. We zien dat bijvoorbeeld bij de chauffeurs. Er is nog steeds een chauffeurstekort. Werd opgevuld door veel chauffeurs uit Oost-Europa. Daar zien we nu een trend dat die naar Amerika gaan, want die hebben ook een probleem met chauffeurstekort.
0: Ja, bijvoorbeeld Polen, die komen volgens mij überhaupt niet meer zo graag naar Nederland, omdat ze zien dat het in eigen land prima boer is.
6: Ook dat speelt dus ook mee, de ontwikkeling in de eigen landen. En dan zien we nu al dat wij chauffeurs tegenkomen vanuit Bangladesh, Vietnam, Pakistan. En dat is weer een heel andere problematiek die dan geïmporteerd
0: wordt. En hoe voorkom je dat al die verschillende talen toch dezelfde taal gaan spreken als het op werken aankomt, dat ze elkaar begrijpen?
6: Ja dat is dat is worstelen, kan ik wel zeggen. Als je kijkt naar om een terrein, een receptie, als een chauffeur zich komt melden, die moet zich vaak aanmelden met een nummertje. Een afspraak, een zendingnummer of iets anders. En alleen maar dat simpele nummertje vragen is heel veel handen- en voetenwerk. En soms ook irritaties die het met zich meebrengt, want beide partijen voelden zich niet begrepen. En wat je daar kan doen in instantie is zorgen dat je goede software hebt die je kan vertalen. Dus we hebben bijvoorbeeld een kiosk, kunnen wij leveren, waarin de chauffeur zich aanmeldt en kiest voor de taal van herkomst waar hij zich het meest prettig bij voelt.
0: En dat is een chique variant van Google Translate, wat we op vakantie ook kunnen gebruiken.
6: Ja, zonder meer, want Google Translate geeft je iedere keer weer een andere vertaling. En dit zijn voorgedefinieerde echte logistieke termen uit het land van herkomst, zodat ze zich daar ook zo lang bij voelen, om eventjes een goed Nederlands woord te gebruiken. Maar dan nog, ze heb je te maken met hoe tech-savvy, hoe digitaal-savvy is een, weer een Nederlands woord natuurlijk, is een chauffeur.
0: Ja, dit klinkt wel alsof je er niet per se een cursus voor nodig hebt. Of toch wel?
6: In principe niet, maar we zijn nu eigenlijk met een nieuw het traject bezig en dat is met de introductie van AI. Want dit, wat ik net zei, dat doen we al lang zonder AI. En zijn we bezig om in een kiosk, dat de chauffeur kan praten tegen de kiosk, vragen kan stellen, waar dan ook op gereageerd wordt door een stem.
0: Dus jullie hebben AI ontdekt?
6: Ja,
0: chapeau, welkom bij het feest.
6: Wij ook, inderdaad. En het mooie daarvan is dat we zijn nu al zover dat we kunnen herkennen wat de gemoedstoestand van de chauffeur is. Is hij geïrriteerd omdat hij het nummertje niet kan vinden? Maar dat gebeurt heel vaak. En dat zijn de praktische zaken.
0: En wat doe je dan als blijkt dat iemand geïrriteerd is? Krijg je dan net een ander antwoord om je weer een beetje op aarde te laten plaatsen?
6: Dan zegt de dame of de heer, de persoon, van rustig, ik begrijp je frustratie. Maar dit is een nummer, het begint met 093. En dat zoeken we. Als je het niet weet, neem even contact op met kantoor of iets dergelijks.
0: Het klinkt heel bazaal, maar het moet natuurlijk wel gewoon kloppen. Dat nummertje, dat moet ergens voor staan. Je moet ergens naar binnen kunnen. Maar jullie hebben een veel breder werkterrein, want het gaat over terreinoptimalisatie. Het gaat ook om de vraag, laden en lossen een beetje op logische momenten? Kom je niet ergens in een file te staan? Moet je niet eindeloos lang wachten? En dat toch gebeurt, dat is geen uitzondering. Hè? Dat moet echt beter kunnen.
6: Ja, je moet het zo zien, je maakt een plan. Van tevoren kan je afspraken maken wanneer een vrachtwagen langskomt. De een komt tot 10 uur, de ander heeft gekozen voor 11 uur. Maar het plan is al verouderd op het moment dat het gemaakt is. Want op het moment dat je net terug staat, stapt, slecht weer, file. Je kan een lekker band krijgen, je kan van alles gebeuren en je kan te laat zijn. Maar je kan ook helemaal meezitten dat je te vroeg weggegaan bent, dat je te vroeg bent. Dus zo'n plan van op tijd aankomen is bijna nooit aanwezig. Dus het is best wel een chaos op zo'n terrein of zo. Bij de op de parkeerplaats.
0: Ja, maar dit zal wel basiskennis zijn dat er voortdurend onderweg iets kan gebeuren.
6: Juist, maar het magazijn staat te wachten, het distributiecentrum staat te wachten om te laden en te lossen. En als die truck niet komt, en je weet niet wanneer die komt, want dat is het probleem. Hè? Een yard, een terrein, is een zwart gat tussen de ene kant de trucks op de weg en anderzijds de mensen in het distributiecentrum.
0: Dan laat je iemand voorgaan bij wie je toevallig deze keer allemaal mee zat.
6: Dat kan, maar.
0: Probeer een oplossing te doen.
6: Nee, je hebt helemaal gelijk. En dat gebeurt in de praktijk ook. Alleen als de zendingen die klaarstaan niet gericht zijn op degene die vroeg is, dan moet je eerst weer alles gaan organiseren om de zendingen te gaan pikken en dergelijke. Dus wat je moet doen, en dat klopt wel wat jij zegt, je moet zorgen dat je dat eerder weet. Dat je dat 2 of 3 uur van tevoren weet. En dat doe je, of dat kan je doen, door de gegevens vanuit de vrachtwagen te krijgen, die ook weer met behulp van AI te kunnen gaan voorspellen. Dan kijk je niet alleen maar wat je ook in je auto hebt op je navigatie. Ik kom om 10:01 aan. We gaan dan echt kijken van wat is de weer? Wat is op dat traject in de historie over duizenden ritten een voorspelling? En dan maken wij een hele exacte voorspelling dat het niet 10:01 is, maar 13:22 bijvoorbeeld. En dan kan je dus zien, oké, die is te vroeg, die is te laat. En dan kan je 2-3 uur van tevoren kan je de beslissing nemen. Ik wacht eventjes met deze zending voor te bereiden. Ik ga eerst die andere zending voorbereiden. Want idealiter, die truck die komt aan. De camera ziet het kenteken. De poort gaat open. En hij krijgt een berichtje dat hij naar dok 6 moet. Ja,
0: want
6: dan kan hij gelijk
0: een uur wachten is ook geld.
6: Ja, ja, ja, en vreemd genoeg, dat kan dan een tarief van pakken beet 50, 60 euro zijn. Maar dan zou je denken, nou ja, dan is alles goed. De tijd wordt geregeld. Maar de vervoerders die verdienen geld, de vrachtwagens die rijden, niet vrachtwagens die stilstaan.
0: En de marges zijn niet zo vet dat je denkt, ach.
6: Dat klopt, want er zijn ook een heleboel indirecte kosten. Het is niet alleen dat je moet wachten en dat je dus niet kan rijden, maar dat betekent ook als jij dus bij je ophaling te laat bent, dan ben je ook waarschijnlijk te laat bij je aflevering. Zo simpel. Wettelijk gezien is het wachten voor een chauffeur geen rusttijd.
0: Ah, dus je hebt al een uur gewacht en daarna moet je je pauze nog eens gaan genieten.
6: Dus dat komt er nog een keer bovenop.
0: Ja, ja. Dus. Als je zegt van we zijn er toch al goed mee bezig, we kunnen tot op de minuut nu plannen wanneer een truck dan ook echt langskomt. Is dat iets waar nog veel mensen aan te pas komen? Of zijn het van beide partijen dan AI-agents die het op een akkoordje gooien en zeggen deze planning is het beste wat ons kan overkomen, zo fixen we het?
6: In ons geval, wij zijn in gelukkige omstandigheid hier in Europa dat wij meer dan 165.000 vervoerders aan ons platform gekoppeld hebben. Dus wij hebben al die gegevens tot onze beschikking en kunnen daar dus heel veel voorspellingen mee doen. Als je dat niet hebt, dan moet je toch op de een of andere manier met de vervoerder bellen van wanneer kom je aan. En dan komen er dus wel mensen tussen.
0: Maar de mens is hier eigenlijk de zwakste schakel. Als het zonder mensen kan, des te beter.
6: Ja, nou, ik denk dat dat in zijn algemeenheid is. En als je dan een klein bruggetje naar AI gaat maken. AI wordt dan altijd gezegd van de mensen worden geëlimineerd. We hebben geen mensen meer nodig. Ik ben daar iets anders in. De routinezaken, zoals bijvoorbeeld de vragen van wanneer komt de truck aan, dat zal verdwijnen, maar ze kunnen zich met veel andere problemen bezighouden. Bijvoorbeeld veel meer klantgericht, wat een AI nooit kan vervangen.
0: Ja, maar goed, dit is natuurlijk een heel duidelijke opdracht. Die AI-agent die zou dan moeten nagaan wanneer de truck daadwerkelijk aankomt.
6: Ja.
0: We hebben de afgelopen maanden gezien dat sommige van die AI-agenten toch ook op eigen houtje een heel breed takenpakket voor zichzelf weten samen te stellen. Zijn er grenzen die je aan moet geven? Dus bijvoorbeeld dat het gaat over tijd, maar niet over concurrentiegevoelige informatie of prijsafspraken. Ja. Verzinnen ze wat?
6: Nou, daar zijn heel veel. Ik weet niet hoe lang ik heb, maar ik kan hier nog heel lang over doorgaan als het moet. Maar ik zal het kort proberen te houden. Zo. Als je het hebt over gegevens, hè, daar begint het al mee. Zorg alleen maar voor dat je gegevens beschikbaar stelt die nodig zijn. Dus neem bijvoorbeeld zendinggegevens. Daar heb je misschien alleen maar een nummertje van nodig en misschien het aantal pallets. En de rest stelt het niet beschikbaar. Dan kan je ook niks kwijtraken. Dan kan natuurlijk geen misbruik gemaakt van worden. Als je het hebt over automatisering, dan stel dan de kaders, de vangrails aan van wat mag een agent doen. Wat mag hij helemaal zelf doen? Als het alleen maar informatie voorzien is, dan mag hij dat waarschijnlijk zelf doen. Als het is dat er een bepaalde beslissing genomen moet worden, vraagt hij dan aan een operator.
0: Door schade en schande wijs geworden? Of was dit altijd op de bandbreedte waarin die AI-agent mocht opereren?
6: Dat is ervaring. Want we zijn allemaal begonnen met ChatGPT of iets soortgelijks. En we hebben ook gevraagd van, geef mij 10 tips voor een kerstcadeau. En dan krijg ik 10 tips die totaal niet aanslaan bij mijn echtgenoten. En dus mijn opdracht was veel te simpel. Ik heb die randvoorwaarden niet gegeven.
0: Maar jij praat hier nu over iets. Hè, bijvoorbeeld gewoon kunnen aangeven wanneer iemand langskomt. En dan misschien toch ook nog wel in de hoop dat er iemand thuis is. Dat doet me sterk denken aan wat ik te zien krijg als ik weer eens een keertje op een zwak moment iets besteld heb.
6: Ja.
0: Thuis.
6: Ja.
0: Dat is toch allemaal geen rocket science? Waarom kan ik dat thuis gebruiken voor dagelijks gebruik? En is het voor jullie nog iets waar je nu mee aan het experimenteren bent?
6: Als je dan praat over de consumenten, hè, dus business to consumers, dan is dat inderdaad, dat verwachten wij. Anders dan zoek je wel iemand anders op. Maar als je kijkt naar de keten die daarvoor zit, er zit een hele grote keten van. Niet van één distributiecentrum, maar van meerdere distributiecentra. Er zit ook nog een productie tussen. En al die partijen die zijn niet gekoppeld, helaas. Logistiek is een schitterende industrie, maar erg conservatief als het gaat om delen van gegevens.
0: Gerry Daalhuizen probeert daar iets aan te doen. Hij is directeur terreinoptimalisatie. Wat fijn dat we dat allemaal in het Nederlands kunnen zeggen bij softwareontwikkelaar Trimble.
7: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Wat is het toch leuk om op de radio te werken en zo af en toe een jingle te horen.
8: Ja.
0: En jullie te horen om 4 uur in de avondspits.
8: Ha, Thomas.
0: En jullie zijn Niels, Lisbeth. Ja, het is altijd moeilijk kiezen, want jullie maken allebei een gretige indruk. Hebben allebei een bloknoot.
8: Zeker.
0: En de eer gaat naar Lisbeth.
8: Jee, vandaag. Morgen Niels. Mag aftrappen.
0: Ja, is goed.
8: Nou, ik verheug mij op het verslag van Martijn de Rijk, die bij de rechtszaak is, waarin de ondernemersraad van Booking en Booking tegenover elkaar staan.
0: Thuiswerken, hè?
8: Precies, ja, ja. Booking zegt, ja, werknemertjes, jullie moeten 2 dagen per week op kantoor verschijnen. En de ondernemingsraad zegt, nou, dat is belachelijk, daar gaan wij niet mee akkoord. Ja, het lijkt mij een best redelijke eis om, als je in dienst bent ergens, om 2 dagen fysiek te verschijnen.
9: Ja, aan de andere kant, het is booking.com. Ja, hè? Ja. Dus wat doe je bij booking? Dan boek je een huisje en dan ga je gewoon een week zitten werken.
0: Er was hier laatst ook iemand en die zei, joh, als je het blijkbaar niet leuk genoeg vindt om 2 dagen per week naar kantoor te komen, ga dan lekker ergens anders werken.
9: Wat ik me bij booking eigenlijk best zou kunnen voorstellen.
8: Nou ja, goed. Daar valt dus heel veel aan te vragen. En ik vraag me daar heel veel over af. Inderdaad, ik zie inderdaad een werknemer met een laptop aan het strand, ergens in een boekingappartementje. Maar zo simpel zal het allemaal niet zijn.
9: Niels. Belangrijk, in de economische zone van Bulgarije in de Zwarte Zee zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 schip is gezonken, bemanning wordt vermist. Is dit een serieuze escalatie toch op het terrein van een NAVO-land? Of waait ook dit weer over?
0: Goed dat jullie niet thuiswerken, dan kunnen jullie dat allemaal hier aan de mensen vertellen.
8: Ja. En we houden nog even vinger aan de pols in Frankrijk. Daar lopen die scholierenprotesten steeds verder uit de hand. Er vallen gewonden bij. En het gaat ook niet meer alleen maar om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolgebouwen. Nee. Mensen sluiten zich aan. En daar gaan we over praten met Nieke Pas en Maartje Wijfelaars.
0: Ja, Lisbeth Staat, Niels Heidhuis, vanaf 4 uur te horen op deze zender. En al veel eerder Boekenstein en de Wijk na de nieuwsupdate namelijk. Tot morgen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector. Met onafhankelijke controles maken we zichtbaar dat werknemers het juiste salaris ontvangen en bedrijven hun administratie op orde hebben. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en een eerlijk speelveld in de transportsector. Meer weten? Kijk op paycheck.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
5: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
9: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
10: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
11: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Morgenmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
12: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
13: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken 5 kilometer en 20 minuten vertraging komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Nog 5 minuutjes vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Na een pechgeval bij Hardingsveld Giessendam. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Deventer bij 95.0. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij de Leidse Rijntunnel. Controle bij 62.2. En controle op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere-Oostvaarders. Hectometerpaaltje daar is 67.9.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat 3 slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en een van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5.000 mensen zijn opgepakt. 2 dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Een grote pro-Palestijnse demonstratie morgen in Parijs gaat niet door. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas op grote schaal in Israël aanslagen pleegde waarbij veel slachtoffers vielen. Volgens de Parijse politie is de kans groot dat het Gaza-protest uitmondt in rellen en daarom is de betoging verboden. En de Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar één enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
19: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
20: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Maandag 5 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn grote Russische aanvallen gemeld op industrie- en havenfaciliteiten in Odessa aan de Zwarte Zee. Met flinke brandschade, maar geen slachtoffers tot gevolg. Door aanvallen op energieinfrastructuur is stroomuitval gemeld in 6 regio's. Bij een aanval op een grenspost tussen Oekraïne en Moldavië raakte een douanebeambte gewond. Gisteren trof een Russische drone de noordelijke brug over de rivier Dnipro in Kiev. Daarmee was dat de 4e achtereenvolgende dag dat de bruggen in de hoofdstad doelwit werden van Russische aanvallen. Ook zondag vielen een dode en 6 gewonden door Russische aanvallen op Kharkiv, de tweede stad. Van Oekraïnse zijde zie ik weer veel droneaanvallen op de stroomvoorziening op de Krim. Dat is echt een campagne die ze voeren. En allerhande logistiek in bezet gebied. 2 militaire vliegvelden. Bij 1 van die aanvallen zouden 2 gevechtsvliegtuigen zijn geraakt. Satellietbeeld van de Ilski-olieraffinaderij, die werd aangevallen iets meer dan een week geleden, suggereert dat de raffinage torens, waar dus het daadwerkelijke proces plaatsvindt, nu allemaal buiten bedrijf zijn. Ander recent satellietbeeld en videobeeld dat ik ook zag laat zien hoe raffinaderijen en olieopslagplaatsen echt worden ingepakt met gigantische stalen netten tegen drones. Het ziet er heel bijzonder uit. President Zelensky heeft gezegd dat in reactie op de Russische campagne tegen Oekraïnse energieinfrastructuur de aanvallen op Russische energiedoelen zullen worden geïntensiveerd. Heeft hij overigens ook over aanvallen op bruggen gezegd. Op de grond is opnieuw wat Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Liman. Dat is die operatie Vivaldi in Donetsk. Noordelijker ook wat in Kharkiv. Daarnaast vermeldenswaard het Oekraïnse cijfer, is een schatting van het Russisch aantal slachtoffers over de afgelopen 24 uur. Dat is boven de 2000 uitgekomen. Gebeurt een enkele keer. Die schattingen van Oekraïnse kant die zijn altijd wel een stukje hoger dan als je de westerse inlichtingendiensten vraagt. Maar het laat wel zien ongeveer hoe het gaat voor de Russen.
5: Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is oorlog met drones en ballistische raketten die bijvoorbeeld op Kiev terecht te komen. Kijk, dat zou een gamechanger kunnen worden. Ik heb de afgelopen dagen wat stukken gezien die collega's mee hebben toegestuurd. En dat begint dus nu onder de experts toch enige vrees te ontstaan dat het best mogelijk is dat toch een behoorlijk probleem voor Oekraïne kan opleveren. Behalve als ze in staat zijn op heel korte termijn eigenlijk verdedigende raketten voor dat soort systemen te ontwikkelen. Daar wordt heel hard aan gewerkt, maar je weet niet of het gewoon te laat is. Ja, wat je dus nu ziet is dat dus die burgerbevolking direct doelwit is. Dat is echt gewoon iets wat te maken heeft met een verandering in de manier van vechten van de Russen. Dat wordt nu ook door het ministerie van Defensie in Rusland eigenlijk verdedigt die manier van oorlogsvoering met het argument dat de Oekraïners ook burgerdoelen aanvallen. En burgers aanvallen, daarvan heeft Zelensky gezegd, dat is nou precies wat wij niet doen, want wij zijn toch een ander soort mensen. Terwijl hij tegelijkertijd wel heeft aangekondigd, wij gaan door met de aanvallen op de olieindustrie. Interessant is, en dat heeft toch wel grote effecten, dat het aantal elektrische auto's, dat wordt verkocht in Rusland, behoorlijk in de lift zit. Dat was 5%. Dat is nu 11,5% geworden van het totale aantal verkopen. Dus dat geeft toch al behoorlijk aan wat hier aan de hand is. Dus ze moeten echt overschakelen op elektriciteit. Nog even misschien één ander punt. En dat is dat ik het opmerkelijk en niet opmerkelijk vind. Laatste opiniepeilingen over wat de mensen in Kiev vinden van al die verschrikkelijke aanvallen.

0: Ik zag daar twee peilingen van. Eentje die ging over augustus. En toen was het percentage gestegen van 61% naar 69% van de mensen die zeiden van het maakt niet uit, wij houden vol tot het bittere eind. En een nieuwe peiling, september, en dat is denk ik ook gerelateerd aan die verschrikkelijke nieuwe aanvallen die Rusland uitvoert, is dat percentage geklommen naar 83%. Kijk, dan denk je van, ja, wat is hier aan de hand? Maar we weten dat als dit soort operaties door een vijand worden uitgevoerd, dan gaat de bevolking steeds meer achter de leider staan. En die wordt steeds meer geharnast in zijn overtuiging dat dit niet kan. Dat merk je ook. Als ik zelf al in dat soort gebieden ben en je ziet dat de raketten om je oren vliegen, bij wijze van spreken, dan word je gewoon boos en zeg je van dit kan gewoon niet waar zijn. Hier moet iets aan gebeuren. En dat zien we dus nu ook bij de bevolking. Dus het is normaal dat dit gebeurt. En tegelijkertijd blijft het toch iedere keer weer opmerkelijk dat het gebeurt.
1: Ja, dat effect heet rally round the flag. Hè?
0: Ja, exact. Oh. Ja.
2: Maar die bruggenaanvallen, jongens. De afgelopen dagen heeft Rusland meerdere bruggen over de Dnipro in Kiev aangevallen. Eerst de zuidelijke brug, herhaaldelijk. Hè? En zaterdag werd ook de noordelijke brug beschadigd. Meer dan 1/3 van de ongeveer 3 miljoen inwoners van Kiev, dus 1 miljoen, woont aan de oostkant van de rivier. Terwijl veel werk en bestuurlijke functies aan de westkant zijn.
1: Ja, ja,
2: dus
1: ja.
2: Dat het vervelend is volstrekt duidelijk.
0: Huh? Ja, nou ja, hier blijkt, dit is onderdeel van het gewoon kapot maken van de mogelijkheid om gewoon überhaupt economisch te kunnen functioneren. Ja. En om de burgers volop te treffen. Maar goed, ik bedoel, het heeft tot nu toe niet veel effect. Maar de grote vraag is natuurlijk, nou ja, dan refereer ik even aan de stukken die ik binnenkrijg van mijn collega's. Je weet natuurlijk niet of je hier wat mee door kunt gaan. En op een gegeven ogenblik de zaak zo ongelooflijk onbewoonbaar wordt in en rond Kiev, dat je weg moet gaan. Dat zou natuurlijk gewoon kunnen.
1: Ja, de Oekraïners werken natuurlijk heel hard aan snelle interceptiedrones. Ja. Die zijn er ook al, maar moeten nog vooral in massaproductie. Er is ook gisteren of eergisteren een kleine raket aangekondigd. Heel klein raketje. Dat specifiek voor die drones wordt gefabriceerd en volgens mij inmiddels in de testfase is. Maar op dit punt, Rob, we weten hoe serieus het is. Maar aangezien ik jou al jaren hoor uitleggen dat allerlei mensen die denken dat iets een gamechanger is, dat het dat toch niet is. Daar verbaast het me dat je dat op dit punt die woorden in de mond neemt.
0: Nou ja, omdat bij een aantal van mijn collega's dat gebeurt. Dus die zeggen van wat gebeurt met de grondoorlog? Nou, dat is helder. Je hebt net even Vivaldi genoemd. Daar is gewoon eigenlijk feitelijk van de passtellingen, daar gebeurt niks. Dat geldt eigenlijk ook voor de deep strikes, dus de diepteaanvallen van Oekraïne op Rusland. Dat is gewoon heel erg vervelend, maar dat is volstrekt geen game changer. Daarvan heeft Zelensky ook gezegd van hier winnen we de oorlog niet mee, maar we moeten er wel voor zorgen dat het voor Rusland zo onaangenaam mogelijk moet worden. En dan heb je de droneoorlog en de oorlog met ballistische raketten, de strategische aanvallen op het grondgebied van Oekraïne. En die twee, zeker met die jet aangedreven drones in Geraan 5 bijvoorbeeld, wordt dat echt lastig. En dat geldt ook voor de ballistische raketten die niet goed zijn tegen te houden. Dus ja. Het is dat sommige van mijn collega's zeggen dat zou een gamechanger kunnen worden. Ik moet het nog zien. Want dat is ook de reden waarom ik net heb gezegd van nou, kijk eens even naar die opiniepeilingen. Mensen zitten er echt garnast in. En die eigenlijk wat ze doen is hun middelvinger opsteken naar Poetin.
1: Ja. Ja. Arjan, jij had nog wat berichten van de Russische kant. Onder meer raffinagecapaciteit.
2: Ja, weet je, ik probeer dat te volgen. Want ik geloof dus als Oekraïne zegt dat ze 51% zeggen ze vandaag. Hè, dus de helft van de Russische raffinagecapaciteit hebben uitgeschakeld. Dan ben ik gewoon een beetje wantrouwend. En dan ga ik op zoek naar andere data. Hè. En die is er nu vandaag. Reuters meldt vandaag dat de Russische oliekomsten in 2026 circa 17% lager liggen. En dat de olieproductie in augustus het laagste niveau in 17 jaar bereikt. Dat zijn wel indrukwekkende cijfers. Dat betekent niet dat als Oekraïne zegt dat de helft van de Russische raffinagecapaciteit is uitgeschakeld, dat dat waar is. Hè? Soms kan je dat ook vrij snel weer herstellen. Dus dan moeten we gewoon maar een korreltje zout nemen. Maar dat het pijn doet in Rusland is volstrekt duidelijk.
1: Gisteren zondag was bondskanselier Merz in Kiev. Hij kondigde daar €1 miljard extra militaire steun aan. Vooral dus weer gericht op die snelle interceptor drones. En €350 miljoen voor reparaties aan beschadigde energieinfrastructuur. Hij zei daarbij dat Duitsland zich niet laat intimideren door Russische sabotage en dreigementen. Dat is wel zeker iets waar in Duitsland grote zorgen over bestaan. En de Duitse hoofd van de BND, de Bundesnachrichtendienst, Martin Jäger, die zat daarover in de Bondsdag in een hoorzitting. Die zei dat Rusland ook daadwerkelijk militaire steun voor Oekraïne op Europees grondgebied zou kunnen aanvallen. En Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen. Dus die zorg daar. En overigens ook in Estland. Estland verplaatst militaire eenheden dichter naar de grens met Rusland, bericht de Financial Times. Idee zou zijn om dus direct terug te kunnen slaan als de Russen iets zouden proberen. Overigens, daar wordt weer bij gezegd, volgens de Estse inlichtingendiensten, wordt zoiets niet direct verwacht. Maar toch, ook de NAVO, Grinkovic, de hoogste NAVO-generaal, werkt volgens, dit had ik maar weer van Bloomberg, aan een plan, de Theory of, hoe heet het ook alweer? Nou, het had ook een titel. Die heb ik niet opgeschreven. Theory of Victory, ja. Om dus bij een Russische aanval op de Oostflank een snelle overwinning te halen met een combinatie van traditionele troepenmacht en drones en AI. En dat soort werk, dat zou die 12 oktober bij een NAVO-vergadering in Polen presenteren.
0: Ja, opmerk dat het er al niet is. We hebben jarenlang hebben discussies gehad over regionale plannen van de NAVO. Ik heb me altijd verbaasd dat dat er nog niet is. Want we weten al jarenlang dat dit gewoon aan de hand kan zijn. En nu eindelijk eens een keer komt een dergelijke plan daar. Nou ja, Peter later nooit, zullen we maar zeggen.
1: Ik had ook nog dat de Europese Commissie extra geld steekt in drone-afweergeschut aan de grens, €130 miljoen.
0: Mm-hmm.
1: En om de berichten uit Europa af te maken, hebben de VS in allerijl 12 B1-bommenwerpers uit Verfurt weggehaald.
0: Ja, dat is een raar verhaal.
1: Na nieuwe dreigementen, die dus niet van Rusland zij gezegd, maar van Iraanse kant zouden komen.
0: Maar dat is toch een raar verhaal? Hoe zouden ze dat willen doen? Wat zouden ze dan willen doen?
1: Drones misschien?
0: Dat lijkt mij ook. Of met sabotageoperaties met infiltranten. Ik bedoel, je weet het gewoon niet. Het is wel een raar verhaal. En ik heb begrepen dat ze heel snel weggingen.
1: Ja.
0: Echt heel snel weggingen. Dus er was kennelijk een acute dreiging. Nou, ik hoop dat we daar nog wat meer over horen.
1: Even nog wat Europese dingen. Verder over de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de EU. Natuurlijk altijd heel veel strubbelingen over en nu extra pijn te verdelen vanwege investeringen in defensie.
0: Ja, en dat heeft te maken met het feit dat het niet alleen gaat om investeringen in defensie, maar ook bijvoorbeeld in de verdere ontwikkeling van Europa op economisch gebied, bijvoorbeeld de uitvoering van het rapport Draghi. Dus Europa moet gewoon echt een enorme draai maken op het technologisch gebied om bij te kunnen blijven, om die concurrentierace te kunnen volhouden tussen of met Amerika en met China. Dus er moet een hele hoop gaan veranderen. Maar je ziet dan weer dat 17 leiders zeggen van ja, nee, alles goed en wel, maar toch die landbouwsubsidies moeten blijven bestaan. Landen als Italië voorop, die roepen dat dit moet gebeuren. Ik zag overigens Frankrijk opmerkelijk genoeg er niet bij staan. Dat viel mij wel op. Frankrijk zat ook niet in het lijstje van de zuinige types, waar Nederland natuurlijk wel bij zit, en Duitsland. Die zeiden van, nou, het mag al een tandje minder, en laten we maar eens die landbouwsubsidies een beetje afbouwen ten koste van of ten voordele van de economische herstructurering van Europa. Ik bedoel, ik ben daar een groot voorstander van, daarvan om dat te gaan doen. Maar je ziet dus nu dat er echt gewoon twee kampen tegenover elkaar staan. En dan heeft het niet in de eerste plaats, vind ik, te maken met het geld wat je wil gaan stoppen in de herstructurering van de Europese economie. Maar dan heeft het veel meer te maken met de vraag van, ja, hoe zuinig ben je nu eigenlijk? En in hoeverre wil je nou dat budget nog gaan verhogen of niet? En ik heb het gevoel dat de leiders die voor die landbouwsubsidies zijn, die moeten blijven, ook tegelijkertijd zullen zeggen, nou ja, dan moeten anderen dat maar betalen. Dan kom je weer bij de zuinige landen terecht. Die zeggen, well, ja, we betalen al 40% van het totale budget.
2: Rob, ik ben het helemaal met je eens. We moeten ook gewoon echt heel kritisch hier zijn. 15% van de Draghi-aanbeveling is maar uitgevoerd. Er zijn te veel landen die gewoon de landbouwsubsidies willen doortrekken. Want dat is allemaal gewoon, dat is een belangrijke lobby in Europa. En als gevolg hiervan zien we dus ook dat de zuinige landen, weet je wel, Duitsland was er eventjes uit, zit er nu weer helemaal in, omdat Merz in grote politieke problemen zit. Heijnen zit er helemaal in. En dan wordt dus de discussie, wij moeten onze netto bijdrage aan de EU zoveel mogelijk verlagen. Dat is de politieke kleur, hè? Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat om dat Europa investeert. En mensen als Heijnen moeten beseffen dat als inderdaad Nederland een grote netto bijdrage levert, dan is dus de impact van de gemeenschappelijke markt op onze economie is 8 keer groter, hè, dan onze netto bijdrage. Ja. Dat hoor je niet van de sceptici. Dan moet je van de daken schreeuwen eigenlijk. Nou, dat doe ik dan maar in deze podcast.
0: Ik vind het ook inderdaad opmerken. Het getuigt van zo'n gebrek aan besef in welke wereld we op dit ogenblik zitten en wat er voor nodig is om een echte geopolitieke speler te kunnen worden. Dat is denk ik de grootste bedreiging voor de Europese Unie. Gewoon dit gedrag.
1: Ja, absoluut. Laten wij door naar het Midden-Oosten.
0: Mag ik nog iets zeggen over andere Europese leiders die zich druk beginnen te maken over die onder onsjes van een beperkt aantal landen, inclusief Nederland, met Amerika. Daarvan wordt nu gezegd, ja, dat zijn allemaal landen die willen toch vooral ook bij Amerika in een goed blaadje blijven staan. Die zijn bezig om toch heel veel te kopen van de Amerikaanse defensieindustrie. En die hebben nog niet helemaal door van wat er nu eigenlijk aan de hand is in Europa. Die beleiden eigenlijk de Europese NAVO met de mond. Maar uiteindelijk blijven ze gewoon aan Amerika vastzitten. Dus die landen die daarvan worden beschuldigd, dat zijn Noorwegen, Zweden, Finland, Polen, Duitsland en Nederland. Nou, Nederland is natuurlijk van oudsher een zeer, zeer transatlantisch land. En daar begint nu oppositie te komen, dat dus deze landen in het zogenaamde Bergen-format, Bergen is een stad in Noorwegen, bij elkaar komen onder Colby, een plaatsvangend minister van Defensie van de Verenigde Staten. Dus je ziet nu dat er een scheuring begint te ontstaan. Dat is gewoon niet goed voor de NAVO, hoor, wat hier gebeurt. En dan wordt vergoeilijk van het is gewoon een informeel denkgroepje en bla bla. Maar het feit dat dit gebeurt en weten dus langzamerhand hoe de Amerikanen hierin staan en wat die proberen te doen met Europa, verdeel en heerst, is dit natuurlijk wel een geweldig voorbeeld weer.
2: Amerika probeert dus Europa te verdelen, te splijten. Ja. En Nederland gaat verdorie wel naar Bergen toe. We hadden ook kunnen zeggen van dat lijkt me gewoon niet zo'n goed idee. Wij moeten een Europese NAVO maken.
0: Nou ja, je moet je niet, denk ik, laten verleiden tot allerlei onder onsjes met de Verenigde Staten. Op ministersniveau is men er niet toegegaan. Het is op hoog ambtelijk niveau gedaan. Dus je kunt dan nog zeggen van oké, het is geen politieke discussie geweest. Maar het gebeurt nu wel voor de tweede keer.
1: Door naar de Houthis, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Die krijgen er van langs.
2: Ja, misschien nog even bij het begin. Weet je, het maken van zo'n podcast is erg lastig. Hè?
1: Dan lees je helemaal aan het begin beginnen.
2: Ja, dan lees je bij Reuters van Iran houdt de straat van Hormuz voorlopig dicht. En tegelijkertijd lees je ook, er varen steeds meer olie- en LNG-tankers door de straat van Hormuz.
0: Ja, maar dat is niet de Houthis.
2: Maar even de context zien. Hè? Oh. In september lag de uitvoer uit het Midden-Oosten op sommige dagen zelfs weer boven het niveau van de oorlog. Maar de route bleef uiterst gevaarlijk. Er waren 7 recente aanvallen op tankers. Nou, nu naar de Houthis toe, want dat is ook heel belangrijk. Die gaan zich dus steeds meer ontplooien. Maar nu krijgen we dus van het officiële Jemenitische regering, gesteund door Saoedi-Arabië, die gaan dus nu vechten met de Houthis.
0: En experts, dat deden ze al, hoor. Ze hebben al nu gewoon de oorlog verklaard. Ja, en ze gaan volle kracht vooruit. Alleen er valt nog niet zo heel veel van te zien op dit ogenblik. Maar dat is dus wel wat ze gezegd hebben. En dat heeft te maken met het feit dat de Houthis grote belangrijke weg onder controle hebben gekregen. Van Aden, dus de kustplaats, naar Taiz. En dat ligt een stuk naar het noorden. Je ziet dus echt nu, en dat is denk ik het belang hiervan, dat die oorlog zich verplaatst van de Straat van Hormuz naar het hele gebied van de Rode Zee. Ja. Waardoor dus het Midden-Oosten verder wegzakt in een grote oorlog.
2: Het grote probleem is als Iran hier ook raketten op gaat gooien, dan hebben we dus een hele grote of nog meer regionalisering van de oorlog. Hè?
0: Nou ja, tot nu toe laatste taal over aan de Houthis. He, dus ja. Het is echt, ja. Ja. Nee, het is gewoon niet handig wat hier gebeurt op dit ogenblik.
1: Overigens, dus het Jemenitische regeringsleger heeft volgens Al Jazeera vanmiddag gezegd dat ze de controle over Bab al-Mandab terug hebben. Dus toegang tot de Rode Zee.
0: Dat is heel mooi.
1: Mij niet helemaal duidelijk, maar ja.
0: Maar ja, als je gewoon kijkt hoeveel de Houthis nu over de Rode Zee, welk gebied de Houthis langs de Rode Zee op dit ogenblik bezetten. Dan moet ik nog zien hoor, wat er gebeurt.
1: Hey, er was iets over Musk en Defensie nog. Die zit natuurlijk met zijn satellietbedrijf daar sowieso een beetje in.
2: Die krijgt een hele belangrijke functie hier.
3: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspin Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
6: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
11: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
12: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
13: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl. 1, 2, 3, 4.
14: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
14: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
14: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
15: of in de BNR-app.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
17: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
18: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
19: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam... bij Hoevelaken bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, daardoor 8 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Voorthuizen en Hoevelaken met 40 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 5 kilometer file bij Zwijndrecht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn... bij Deventer bij 95.1. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Badhoevedorp... controle bij 6.7. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A12 vanuit Utrecht... recht naar Den Haag. Dat is bij Den Haag Bezuidenhout bij hectometerpaal 3.3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. Het aantal dienstweigeraars in Duitsland is dit jaar al verdriedubbeld vergeleken met vorig jaar. Net als hier geldt er geen opkomstplicht, maar worden jongeren wel weer gekeurd. Wie niet het Duitse leger in wil, moet dat laten vastleggen. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel eerdere dienstweigeraars zich juist bedacht. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder €440 betalen. Het hoog aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden, bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen eerst droog en zacht, later op de dag buien. En dat was het ANP Nieuws.
22: Hoe moet Nederland ervoor zorgen dat het op economisch vlak klaar is voor de toekomst? En wat kunnen we op dat vlak leren van ASML? Je hoort er zo meteen alles over in het grote plaatje.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
26: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op epassie.nl. Epassie. Wellbeing that works.
25: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Ships.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-eventships.nl.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
3: Als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Maar er is een enorm verschil.
4: Ik vind het spannend dat er dus ook ergens een soort van wantrouwen vanuit een overheid richting een bedrijfsleven is. Want daarmee maakt het ook moeilijker om een investeringsklimaat te creëren.
5: Als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
7: Beeld je even het volgende in. De Nederlandse economie als een voetbalteam met één wereldspeler en de rest eredivisieniveau. Dan kun je het goed doen op eindtoernooien, maar als de sterspeler opeens vertrekt, dan heb je wel een groot probleem. De Johan Cruijff van de Nederlandse economie heet ASML. En dat vertrekken, dat is geen fantasie, want 2 jaar geleden liet ASML doorschemeren dat een buitenlandse transfer geen gekke gedachte was. En daarom trok het toenmalige kabinet alles uit de kast om het bedrijf hier te houden. Dat is niet gek, want de Nederlandse economie is zeer afhankelijk van ASML. Het Centraal Planbureau rekent voor 2027 op een economische groei van 1,4%. En ongeveer 1/3 daarvan komt direct of indirect voort uit de bedrijfsvoering van ASML. En eigenlijk is dat een hele ongezonde situatie. Want je moet niet leunen op één sterspeler, maar op een heel sterrenteam. De vraag is, hoe bouw je die? En kan die topvoetballer die andere spelers een paar goede trucjes leren? Nou, met die vraag kwam het kabinet uit bij de oud-topman van ASML, Peter Wennink. En hij kwam met die bekende 51 aanbevelingen om het toekomstige verdienvermogen veilig te stellen. Nou, het kabinet is inmiddels met het advies aan de slag. Maar een sterrenteam bouw je natuurlijk niet in één transferperiode. Er zijn heel wat obstakels, stikstof, een overvol stroomnet, trage vergunningen, tekort aan handen. Dus nog een hoop slagen te slaan. Wil Nederland ook over 20 jaar welvarend zijn? En dus is de vraag, hoe raken we nou klaar voor de toekomst? En wat kunnen we leren van ASML? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
27: Dag Rens.
7: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
28: Dag Rens.
7: Welkom allebei. Mijn naam is Rens de Jong. Han, moeten wij ons zorgen maken over het toekomstige verdienvermogen van Nederland?
27: Ja, je moet je altijd zorgen maken. Je moet geïnteresseerd zijn en je moet gericht zijn op je toekomstige verdienvermogen. En wat we dus op het ogenblik hebben, en je beschreef dat heel mooi in je inleiding, is eigenlijk een grote afhankelijkheid van onze chippers. Maar onze chippers bestaat voor pak een beetje 70% uit ASML.
7: Ja. En als we het dan over toekomstig verdienvermogen hebben, even wat praktischer, wat is dat dan eigenlijk?
27: Nou ja, je moet natuurlijk bedrijven hebben in je land die waarde kunnen creëren. Mm-hmm. En uiteindelijk eet iedereen daarvan mee. Ja. Hè? Als je nou naar de regio daar waar ASML gevestigd is. Als je daar gaat kijken, daar wonen mensen, zowel Nederlanders, maar ook heel veel niet-Nederlanders, die verdienen een hoog inkomen. En die doen boodschappen, die gaan daar naar de kapper, die moeten daar brood eten. Dus ook als je daar niet werkt, dan profiteer je daar toch van mee. En eigenlijk verspreidt dat zich over onze hele economie. Dus het is belangrijk om dat soort bedrijven die hoge toegevoegde waarde creëren, om die binnen je landsgrenzen te hebben. Ja.
7: Edin, kun jij iets zeggen over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie?
28: In de eerste plaats dat ik me daar inderdaad ook in toenemende mate zorgen over maak. Kijk, als je naar een economie kijkt, kun je eigenlijk vergelijken met een soort vliegtuig met 4 motoren. Een economie groeit als de huishoudens meer gaan uitgeven, als bedrijven meer gaan investeren, Economie groeit ook als de overheid meer uitgeeft. En de winst die je maakt in de handel met de rest van de wereld. Nou, van die vier motoren zijn er toch twee motoren die net iets belangrijker zijn in mijn optiek. Mm-hmm. Waar je altijd op wilt vliegen. En dat zijn de uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven.
6: Ja.
28: En als ik naar de ontwikkeling van die twee motoren kijk, en als je alles wat zich zeker in ons land afspeelt, als je daarover nadenkt wat de effecten daarvan op die motoren zijn, ja, daar maak ik me wel grote zorgen over. Want het wordt voor steeds meer huishoudens moeilijker om meer uit te geven. En investeringsklimaat in Nederland is ook niet wat die ooit is geweest.
6: En als je nou, stel je voor, Edin, je mag een paar miljard stuk slaan op dat toekomstige verdienvermogen van Nederland. Waar zou jij je geld op inzetten?
28: Ik ben ondertussen steeds meer een voorstander van hoe Singapore ooit rijk is geworden. Singapore begon het leven als een onafhankelijk land. Ja, ze waren gewoon straatarm, ze hadden bijna niks. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben allerlei delegaties de wereld ingestuurd om te gaan kijken wat vinden wij belangrijk, waar willen we goed in zijn, en zijn er andere landen die daar nu al goed in zijn, en ga daar kijken van waarom zijn ze daar goed in. Nou, ik zou heel veel geld nu uitgeven aan mensen uit Nederland of naar die landen sturen, of mensen uit die landen naar Nederland halen om ons te vertellen. En ik gebruik vaak het voorbeeld, waar het ook de laatste tijd veel over gaat, het onderwijskwaliteit in Nederland is echt ondermaat. Ja, ik vind het toch altijd verbazingwekkend dat een land als Finland op al die lijstjes over kwaliteit van onderwijs scoren ze gewoon ontzettend goed. Vaak nummer 1. En ze geven veel minder geld uit per leerling dan wij. Dus
27: ja, je kunt ook meer, wordt dit. Ja.
28: Je kunt gewoon meer uit elke euro halen.
6: Ja. Han, wat zou jij van onze gast willen weten?
27: Ja, we hebben een hele goede gast natuurlijk, die alles van ASML weet en hoe dat allemaal zo gekomen is. En weet je, laat ik zeggen dat ASML een waanzinnig bedrijf, waanzinnig succesvol, echt ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met Cruijff, dan is dat misschien nog wel een onderschatting.
6: Zo,
27: dat is Cruijff en Maradona samen.
6: Ja,
27: zoiets.
6: Okay, wauw.
27: Wat ik van haar zou willen leren is, in hoeverre is dat nou toeval geweest dat we dat bedrijf in onze landsgrenzen hebben, en in hoeverre is dat een gevolg geweest van overheidsbeleid? Hè? Want we op het ogenblik is een hele discussie van we moeten het overheidsbeleid, en dat hele Wenningrapport ook allemaal overheidsbeleid. Maar ik heb een beetje het gevoel, en misschien gaat ze mij op andere gedachten brengen, dat het toch in zekere zin meer geluk dan wijsheid is geweest.
6: Dat zou wel frustrerend zijn, want dat geeft dus aan dat het allemaal niet zo heel maakbaar
27: is.
6: Nou,
27: weet je weet dat ik in Ierland woon, en daar is een belangrijke strategie, is trying to be lucky.
6: Oké. En Edin, wat zou jij willen weten van onze gast?
28: Ik sluit me helemaal aan bij Han, als hij zo lyrisch is over het bedrijf ASML. Dat is ook meteen een zorg, want de kans dat er een nieuwe Johan Cruijff wordt geboren is natuurlijk heel klein. En dan weer in hetzelfde land. Dus dat we weer een ASML gaan krijgen, die kans achter klein. En we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in wat hebben we nou goed gedaan als land om ervoor te zorgen dat we ASML hebben. Nou, Hans zegt heel terecht, dat lijkt gelukt te zijn. Ik heb begrepen van onze gast gaat ons daar veel meer over vertellen. Dat er niet een soort blauwdruk bestaat van dit. Wat ik graag zou willen weten is, als je niet kunt zeggen wat je wel moet doen, kun je in ieder geval aangeven wat je niet moet doen.
6: Dat vind ik al een originele vraag. Nou, onze gast staat te popelen. We hoorden haar al een beetje. Onze gast voor deze aflevering is Suzanne van der Velde. Zij is directeur van LifePort Semicon. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor de halfgeleiderindustrie in de regio Arnhem-Nijmegen. En promoveerde op het innovatie-DNA van ASML. En schreef daar ook een boek over. Lessons Learned from ASML. Suzanne, van harte welkom.
8: Fijn om te zijn.
6: Leuk dat je er bent. Heb je nou echt 10 jaar lang onderzoek gedaan naar ASML?
8: Nee, 15.
6: Oh my god. Maar dat is meteen, wist je in die tijd dat jij bent begonnen, wist je al dat het bedrijf zo groot zou worden, of niet?
8: Zo groot niet. Op het moment dat ik begon was ASML al wel 6-7 jaar de wereldmarktleider. Mm-hmm. En ze waren wel gestaag aan het groeien. Ze waren ook wel inmiddels al dominant, maar het was nog voor de tijd dat EUV, de technologie waarmee ze nu die monopoliepositie hebben, op de markt hadden gebracht.
6: En had je toen het idee van, oh, dit kan wel heel groot gaan worden, of zat dat er, droop dat niet van de muur af?
8: Nou, ik was jong en naïef en ik heb gewoon op de vraag van een oud topman van ASML over, er moet een boek komen over de bedrijfskundige geschiedenis van ASML, heb ik ja gezegd. Mijn promotor zei, daar maak je dan je proefschrift van. Toen heb ik ook geen nee gezet, toen ben ik ook doorgegaan. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik dacht, ik doe dit er wel even bij. Daarom heeft het ook 15 jaar geduurd.
6: Ja, interessant. Laat me meteen het hete hangijzer. Is het toeval of beleid geweest van de overheid?
8: Beide.
28: Echte econoom.
6: Wetenschappelijk antwoord.
8: Nee, maar we hebben een specifiek hoofdstuk in het boek gewijd aan toeval. Mm-hmm. En geluk. Aan random chance, zullen we maar zeggen. Dus die factor zit er zeker in. Ik heb veel gehad en ook inmiddels ben ik goed bevriend met Gerald Smit, de eerste CEO van ASML. Zijn memoires over het avontuur van ASML uit de vroege jaren heet ook Chance and Necessity. Dus daar zit echt wel een toevals trefferachtig ideeën. Hij benoemde ook, als je het over Johan Cruijff hebt, zijn oprechte ambitie voor het bedrijf was om het te organiseren zoals het Cruijffiaanse voetbal. Dus met heel veel vlucht, heel veel aanvallen, heel veel vrijheid in het spel. Daar heeft hij hele verhandelingen over gehouden.
6: Ja.
8: Tegelijkertijd denk ik wel dat ASML was niet geboren als economische zaken niet net zo lang had doorgedrukt op Philips dat ze met ASM International, ASMI, ASM tegenwoordig, in zee zouden gaan om deze joint venture te starten. En er zijn ook echt tijden geweest dat 50% van het innovatiebudget van EZ is opgegaan aan één bedrijf, namelijk ASML.
6: Oh.
8: Dus in de vroege jaren 90 is er wel degelijk.
27: Daar laat je ook wel meteen de naam van een bedrijf vallen, dat ook cruciaal is natuurlijk eigenlijk in onze hele economische geschiedenis. Philips, als je nagaat wat er allemaal niet voortgekomen is uit het Philips Natlab.
8: Ja.
27: Echt, ja, dat is zo indrukwekkend. Het is niet te geloven.
8: Ja.
6: Maar wat zeg je daar dan mee? Is dat, toch terugkomt op de vraag, toeval of niet? EZ popt dus soms de helft van het hele innovatiebudget in één bedrijf. Dat is interessant sowieso. Hè? Ja. Sommige economen zouden zeggen, de overheid kiest geen winnaars uit. Hier werd toch duidelijk geïnvesteerd in een toekomstige winnaar.
27: Ja. Nou ja, wat ik ermee wil zeggen, ik ken de geschiedenis van het Philips Natlab niet, maar volgens mij is dat gewoon voortgekomen uit een visie binnen de familie Philips, dat ze breed algemeenachtig onderzoek moesten doen. En daar is heel veel uitgekomen. Ik heb een aantal jaar geleden, wel een hele poos geleden hoor, was ik bij dat gebouw waar vroeger Philips Natlab in zat.
8: Ja.
27: En dat is nou, weet ik veel, een bioscoop of zo. Ik ben met mijn vrouw naar de film geweest. En vond dat eigenlijk wel tijdens die hele film
6: heb je daar niet aan?
27: Nee, zoals ik kan kunnen denken. Ik te kniezen. Wat is dit toch jammer? Ja,
9: dat dit niet meer is. Nee, je bent hier allemaal geboren. Ja, in dit gebouw. Ja. Ja.
6: Maar goed, oké, de vraag. Dus jij zegt, er is veel toeval geweest, maar er is ook omdat een visie geweest, omdat iemand een bedrijf inricht op een manier waardoor er veel innovatie kan floreren. Maar er is ook bij EZ zijn er mensen geweest die vroeg hebben gezien, hiermee kunnen wij een markt domineren, laten we hier veel geld in steken.
8: Ja.
6: Ja. Is het zo dat we iets kunnen leren van ASML? Of is het toch ook een soort van, wat Ede zegt, één keer wordt Johan Cruijff geboren. Door allerlei omstandigheden wordt dat een van de beste voetballers ter wereld. Maar denk nou niet dat we dan een soort academy kunnen oprichten en zeggen, nou, we duwen er even wat een Johan Cruijff uit.
8: Ik denk zeker dat er iets van te leren valt. Anders had ik ook niet nog even als hobby dit boek erbij geschreven. Maar ik denk dat het, en ik vind dat ook een onderbelichte factor in het debat wat we nu vaak hebben. Ik denk dat er veel van in ASML te leren valt over hoe zij de organisatie hebben ingericht. En dat dat echt altijd gedreven is geweest om te innoveren, om je klant zo concurrerend mogelijk te maken, om met die klant, met je supply chain, met iedereen in extreme mate samen te gaan werken om hele complexe dingen te doen. En ik stelde die vraag ook tijdens de boeklancering aan Frits van Hout, voormalig boardmember van ASML, met oprecht. Hè, ik wist ook niet wat hij ging antwoorden van, ja, zijn die lessen overdraagbaar of niet? En hij zei, ja, zeker wel. Want het is altijd voor iedereen een goede les om te weten dat als je heel goed naar je klant luistert en daar alles voor doet.
6: Maar geef eens aan, waar zit dat DNA in dat samenwerken dan? Geef eens een voorbeeld.
8: Dat DNA en dat samenwerken zit, dat ze redelijk snel de conclusie al trokken, midden jaren 80, dat bijvoorbeeld hun machines zo complex zijn, die kun je niet gedebugd krijgen in de fabriek in Veldhoven. Die moet je zo snel mogelijk het veld insturen, terwijl ze nog niet af zijn, om samen met je klant zo snel mogelijk een leercurve aan te gaan om die machine aan het werk te krijgen, rendabel te krijgen. Dat is een bepaalde mate van kwetsbaarheid tonen die de Japanse concurrenten nooit zijn aangegaan. Want die hadden ook een tak van sport waarbij ze consumentenproducten leveren. En je kunt niet een consumentencamera half af in de doos sturen, stoppen en dan zeggen succes ermee, zullen we maar zeggen. Dus ik denk ook de manier van samenwerken met de hele supply chain. In het begin was het ook echt gewoon met de blote knietjes smeken of die toeleveranciers aan ze wilden leveren. Nou, daar zijn wel banden uit gesmeed.
27: Maar dat klinkt als heel erg als cultuur, bedrijfscultuur.
8: Ja.
27: En bedrijfscultuur hangt sterk ook af van de persoonlijkheden in het senior management. Is dat ook iets dan wat jij concludeert?
8: Ik denk wel degelijk dat er ook echt hele talentvolle mensen hebben gezeten met een breed, dus niet alleen pure technologen, maar wel echt mensen die beseften, als het enkel de technologie was geweest, dan was het vanuit Natlab bij Philips ook wel gelukt. Hè? We hebben juist een ander businessmodel, een andere manier van omgaan met de markt en met onze leveranciers nodig om dat te realiseren.
22: Geef eens een voorbeeld dan, wat je zegt, hè, ze leverden dus producten die half af waren, die we dan nog beter gaan maken bij de klant zelf. Hè. Ja. Dus ik neem aan dat zij dus ook bij de TSMC's van deze wereld ASML-mensen neerzetten. Ja. Zo, nou, we gaan hem proberen weer aan de praat te krijgen. Wat zijn dan andere samenwerkingsverbanden die je ziet? Ja, die zie je gewoon nergens in de wereld. Geef eens een voorbeeld.
8: Nou, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de relatie met onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, dat is ook in 84 ontstaan. En dan niet in de eerste jaar, maar later zijn die gewoon ook heel hun roadmap op elkaar af gaan stemmen. Hè? Dus de ontwikkelroadmap van ASML werd ook leidend voor de programma's van IMEC. Als je kijkt naar de bijzondere partnership tussen ASML en haar grootste leverancier Zeiss, welke ze om ook governance technische redenen nooit helemaal hebben kunnen overnemen vanuit de Duitsers. Ja, dat zijn hele bijzondere samenwerkingsrelaties.
27: Zo grappig dat je Leuven noemt en niet de high-tech campus in Eindhoven.
8: Ja, maar dat is een andere relatie. Dat is toch nog steeds een moeder-dochter-relatie, zullen we maar zeggen. Dus dat daar afstemming tussen was, is wel redelijk organisch gegroeid en gebleven.
22: Ik heb wel eens gelezen dat in het boek van Mark Heijink, die ook natuurlijk een boek heeft geschreven over ASML, over het samenwerken, dat je soms aan een vergadertafel bij ASML niet kon zien of iemand van ASML was of van een toeleverancier. Herken jij dat beeld niet?
8: Ik denk wel dat er heel innig en nauw is samengewerkt en dat voor iedereen ook de gelden in dat soort overleggen. In ieder geval van spreek je uit. Hè, want wat we aan het doen zijn is zo complex, dus we moeten het van de scherpe argumenten hier hebben.
22: Ja, ja. Oké, dus het antwoord op de vraag, is het toeval een beetje?
8: Nou, daar zitten ook wel serieuze componenten in. Ik bedoel, het feit dat, dus een fundamenteel ding is dat ASML is ontstaan in Nederland, ver weg van welk interessant centrum in de semiconductorindustrie dan ook. Alleen, het maakte ze wel neutraal. Dus als je kijkt, er was een grote economische oorlog tussen de VS en Japan in de jaren 80. Dus de VS was heel blij dat er een niet Japans alternatief was. Zeker nadat hun eigen lithografie-industrie redelijk snel bergafwaarts ging naar een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren 80. En daarnaast ook de Koreanen die kwamen op. Nou, Korea en Japan lagen ook al eeuwen met elkaar overhoop. Die waren blij dat er iets anders was dan Japanse apparatuur. En het feit dat Philips 28% van de aandelen van TSMC in handen had in de jaren 80, heeft ook wel een zetje in de
22: goede kant kunnen redden, zeg maar.
8: Ja, dus, als je het hebt over een aandeel van Philips niet had moeten verkopen. Ja.
27: Maar dat is dus ook wel being at the right place at the right time.
8: Ja.
27: En ja, dat is toch wel een klein beetje.
22: En interessant, had ik me niet gerealiseerd dat het niet voor het eerst is dat geopolitiek de economische groei dus beïnvloedt.
27: Ja.
22: Ik kende dit verhaal helemaal niet over Japan en Amerika. Als we dan kijken naar ASML als sterspeler, als Johan Cruijff van de Nederlandse industrie. Han, leunen wij inderdaad te veel op ASML?
27: Ja, in mijn optiek dus wel. Als je gewoon naar de meest recente cijfers kijkt, en ik heb dat onlangs op de achterkant van een sigarendoos een beetje uitgerekend, en jij refereerde daar in je inleiding ook aan. Maar de verwerkende industrie is ongeveer 10% van onze economie. Als je kijkt naar de groei daarvan, het laatste cijfer, is echt ongelooflijk. Het laatste groeicijfer van de verwerkende industrie in Nederland, jaar op jaar, is 9%. In de landen om ons heen is dat rond de nul. En ik moet ook zeggen, de maanden voor juli was het 4 à 5. Ja. Maar als je dan de onderverdeling gaat kijken, het CBS die cijfers publiceert, die zetten altijd in de publicatie waarin ze die cijfers toelichten, dan geven ze de groeipercentages van de 8 grootste sectoren in ons land. Daar staat de machinebouw, en daar zit dit in, staat bovenaan. En daar zit de volumegroei, het laatste cijfer, 35%. En bij die andere 7 sectoren van de 8 grootste ligt het eigenlijk allemaal, nou, zitten er meer in de min dan in de plus. Ja. En als je dat dan terugrekent, he, als je nou eens zegt dat de industriële productie dit jaar 5% gaat groeien, dat eigenlijk hoofdzakelijk bij de chippers zit, en dat dus 10% van onze economie is, dan is het 0,5% BBP-groei.
10: Ja, ja. En dus een derde van.
27: En dus een derde van onze economische groei.
10: Maar de vraag is: is dat problematisch?
27: Nou ja, dat maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar. En je zou natuurlijk, kijk, als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Ja, ja. Maar er is een enorm verschil. Er is er dus één tak, één sector, één subsector, moet je zeggen, waar het helemaal tierenlier gaat en de rest allemaal het maskeert, problematisch.
10: Het maskeert eigenlijk onze problemen.
27: Het maskeert het probleem, ja, een beetje. En het doet een beetje denken aan wat economen de Dutch disease noemen. He, toen wij in de jaren 50, 60 aardgas gingen produceren, toen werd op basis daarvan de gulden sterker, en dat bracht de concurrentiepositie van onze industrie eigenlijk in de problemen. En iets vergelijkbaars, niet helemaal hetzelfde hoor, maar iets vergelijkbaars zie je dus nu. Dus als je naar het totale cijfer kijkt, dan denk je, in Nederlandse industrie, nou, dat gaat hartstikke goed. Maar jongen, ja, ga eens in de chemie kijken.
28: Ja. Het maskeert dus ons probleem. En als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
10: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan Suzanne van der Velde, directeur van Liveport Semicon en de auteur van het boek Lessons Learned from ASML. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Tot zo in de podcast of tot volgende week. Dag.
11: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
12: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
13: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
14: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
16: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
17: Het moment dat alles begint.
18: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
29: Provider, it starts here.
30: Jij onderneemt,
0: Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
1: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
19: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
20: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
21: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
23: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
24: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
26: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De A1 is weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Hoevelaken, daar nog 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij de afrit havens 6200, 7000, 6 kilometer file. En de half uur vertraging, dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. En wel op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 94,9. En op de A6 Muiden-Lelystad, Pijlmeren-Oostvaarders bij 67,8.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
32: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. Het aantal dienstweigeraars in Duitsland is dit jaar al verdriedubbeld vergeleken met vorig jaar. Net als hier geldt er geen opkomstplicht, maar worden jongeren wel weer gekeurd. Wie niet het Duitse leger in wil, moet dat laten vastleggen. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel eerdere dienstweigeraars zich juist bedacht. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder €440 betalen. Het hoge aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen is droog en zacht, later op de dag buien. En dat was het ANP-nieuws.
33: De cryptosector luidt de noodklok, want het nieuwe voorstel voor de Box 3-belasting jaagt klanten weg richting banken en aandelenbrokers. Alle details hierover hoor je zo in de Cryptocast op BNR.
34: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
34: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
5: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
6: MoveMove. Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
8: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Industriële machine.
10: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je pers-

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Over hebben, want het is heet nieuws op dit moment. Het Box 3 voorstel wat er ligt. Want de cryptosector maakt zich zorgen over dat nieuwe voorstel waar het kabinet momenteel druk mee bezig is. Even kort uitgelegd, vanaf 2028 moet er een vermogenswinstbelasting komen. Maar cryptovaluta, met uitzondering van zogeheten ETP's, vallen hier pas vanaf 2030 onder. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, waar jij toevallig de voorzitter van bent, samen met andere Nederlandse cryptopartijen een position paper opgesteld met de aanpassingen voor het nieuwe voorstel. Maro, even korte resume. Wat gaat er nu precies veranderen voor cryptobeleggers?
2: Ja, je zei het al deels. Hè. Er is natuurlijk lange discussie geweest. Moeten we nou naar aanwasbelasting of naar vermogenswinstbelasting? Ja. De twee verschillende meetmomenten eigenlijk waarop je belasting moet afdragen. De een past bij verkoop en de ander tussentijds over papieren winst die je nog niet verzilverd hebt. En we waren eigenlijk in eerste instantie heel blij om te zien dat het kabinet dus zei van we gaan inderdaad naar vermogenswinstbelasting. Maar alleen voor financiële instrumenten. En als je dan gaat kijken, en er is in latere debatten het ook over gegaan, dan word je op één hoop geveegd met Pokémon-kaarten, cognac, whisky, kunst als beleggingsobject en dergelijke. En dat is ontzettend zonde. Want crypto en ook edelmetaal, goud en zilver als belegging, die gaat dus niet mee. En je noemde het al, 2030. Ja, dat is ook maar een voornemen. Moeten we ook nog maar eens zien of dat inderdaad alleen maar voor 28
1: en 29. Kabinet wil ook nog wel eens vallen.
2: Er kunnen tal van redenen zijn waarop dat vertraging natuurlijk oploopt. En dat is gewoon ontzettend schadelijk voor onze branche, maar ook voor de belegger.
1: Ja, maar ook als je het even uit elkaar trekt. Je zegt financiële instrumenten. Daar kunnen Bitcoin wel, of crypto, kunnen daar wel onder vallen. Als het maar in een soort beursgenoteerd product is ingebracht. Dus dan, en terwijl crypto op een exchange, dat is het rare. Bij een crypto bedrijf, dat is dan weer geen financieel instrument. Dus eigenlijk ook het pak papier wat je eromheen doet om de belegging, dat maakt dan ineens heel erg uit.
2: Ja, absoluut. Dan slijt de spijker op zijn kop. Je gaat de verpakking belasten. En dat is dus eigenlijk wat ons betreft deels van het probleem. Want hier gaat natuurlijk arbitrage door plaatsvinden. Ja. Op het moment dat jij je bitcoin dus in een ETF vorm, zo'n BlackRock ETF bij je broker hebt. En je hoeft daar niet tussentijds op af te rekenen. Dus stel, je hebt €20.000 aan crypto, van beleggingen, en dat verdubbelt in dat jaar. Ja. Maar het jaar daarna halveert het weer. Nou, heb je helemaal geen winst gemaakt. Maar over die €20.000 winst ga je wel 36% belasting moeten aftikken. Ja. Nou, vooral voor de kleine spaarders en beleggers. Ja, die moeten het dus alsnog gaan verkopen om dat te doen. En dat schaadt je vermogensgroei in juist die belangrijke eerste fase voor veel beleggers. Ja.
1: Nou goed, er is al heel veel discussie over. De cryptosector die laat zich horen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg die zei dat dan de opname van crypto in dit verhaal, in de novelle, dus de aanpassing op de wet, feitelijk niet kan. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
2: Nee, dat klopt gewoon niet. En dat is eerder politieke onwil dan dat het niet kan. Kijk, die novelle, dat is dus een soort wetsamendement. Ja. Als iets al in de Eerste Kamer ligt. De Eerste Kamer kan zelf geen amendementen voorstellen. Dus dan moet er een novelle, ook weer wel weer via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer, om een bepaalde kleine wijziging te doen. Dus er is al een instrument waarin het begrip wordt uitgebreid. Want financiële instrumenten zaten hier eerst ook niet in. Alleen start-ups en dan vastgoed zat er in uit mijn hoofd. Dus om daar een categorie bij te plaatsen, dat kan. Maar goed. Maar ook het begrip, daar werd dan ook naar verwezen. Maar het is niet hetzelfde, dus dat kan niet onder financiële instrumenten. Dat begrip wat uit de WFT, de Wet Financieel Toezicht, komt, daar wordt crypto ook al in genoemd. Daar wordt MiCA al in genoemd. Daar worden crypto-dienstverleners al in genoemd. En ook voor de uitvoeringen, DAC 8, hebben we het hier natuurlijk ook wel vaak over gehad. De eerste rapportage aan de Belastingdienst komt 31 januari 2027 al bij hen binnen. Over transacties, over klanten.
1: Ja, dat is een soort richtlijn vanuit Europa die zegt, je moet je transacties, of de cryptobedrijven moeten transacties gaan melden aan de Belastingdienst.
2: En de banken hebben al laten weten dat ze 2028 ook helemaal niet gaan halen om aandelen aan te leveren. Terwijl wij in 2027 al wel in ieder geval een groot gedeelte van die data kunnen aanleveren. En ook historische aankoopprijzen zouden niet per se nodig hoeven te zijn. In België is dit jaar het ingegaan, waarbij 1 januari 2028 als startwaarde dus zou kunnen dienen. Ja. Nou goed, heb je dit op een ander moment gekocht? Oké, prima. Maar dus ik vind het noemen van ons in één adem met dan die Pokémon-kaarten, met totaal ander type beleggingen. Ja. En dan zeggen dat dit niet kan, dat klopt gewoon niet.
1: Ja, daar krijg ik een beetje het gevoel van.

0: Nou ja, wij maken al bij BNR al 8 jaar journalistiek over crypto. Ja, dat is ook een beetje, vond een beetje een soort belediging of zo. Een beetje kleinherend.
1: Ja, pijn, hè?
0: Ja, nou ja, gewoon. En er zijn 2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Dus dat
2: ja,
0: is
2: we hebben jarenlang van alle kabinetten gehoord. Word nou volwassen, ga je aan die regels houden. Word nou financiële dienstverleners. Europa kwam met MiCAR. Nou, heel vergelijkbaar aan MiFID voor financiële instrumenten. Wel expres een ander, maar het is eerder zusterwetgeving dan een restcategorie. En wat ik ook echt heel belangrijk vind, DORA is ook van toepassing op al onze crypto-dienstverlener.
0: Dat is cybersecurity-wetgeving.
2: Cybersecurity-wetgeving voor de financiële sector. Ja. Dus wij moeten ons vanuit Europa houden aan alles wat voor financiële instellingen geldt. En dan komt Nederland op fiscaal beleid zeggen, nee, jullie zijn geen financiële instrumenten.
0: Ja. Goed, nou ook, we hebben ook wat nieuws uit het heden. Want maandagavond, we nemen dit op dinsdagochtend, was de minister en staatssecretaris Ilko Eerdenberg van Financiën in de Eerste Kamer om het voorstel toe te liggen. En dit zei hij.
3: Dan nog 1 extra zin naar aanleiding van de vraag van Pro over crypto's. Dat is gewoon wat het is gegeven, de route van de novelle. Het is overigens wel zo dat als mensen in een fonds beleggen die weer zelf in crypto's belegt, dus dat fonds belegt dan in crypto's, dat zij wel in de vermogenswinst vallen. Dus daarmee wordt de groep mensen waar vermogenswinst nog even niet voor geldt natuurlijk wel steeds kleiner.
0: Ja, hij zegt dus eigenlijk, joh, het maakt niet zoveel uit, want je kan ook gewoon naar een beursgenoteerd product overstappen en dan is het probleem opgelost. Volgens mij slaat hij daar de plank juist weer mis.
2: Ja, dan kijk, los van het feit dat hij dus nu al blijkbaar terugkomt van het feit dat het dus feitelijk niet kan. Het kan dus blijkbaar wel, maar het is hij noemde het de prijs van de snelle route. En ik denk dat hij totaal onderschat om hoeveel beleggers het hier gaat. Totaal onderschat dat als al die mensen dus inderdaad naar zo'n fonds, naar een afgeleide product wat weer aanvullende risico's met zich meebrengt, vaak van buitenlandse beheerders. En dat gaat dus allemaal weg bij de Nederlandse bedrijven die in Nederland belasting betalen, die in Nederland miljoenen toezicht betalen en dus bijna 2 miljoen Nederlandse klanten hebben.
0: Ja, ja, miljarden onder beheer. Ja.
2: Nou ja, daarom. Ja, ik vind dat slaat de plank gewoon mis.
0: Ja, ja, ja. Jullie zijn er zo boos over als NVC dat er een position paper is geschreven. Jullie zijn in de pen geklommen. Vertel eens, wat staat daarin? Wat stellen jullie nou voor?
2: Ja, dus we hebben dat gezamenlijk met een aantal andere partijen gedaan. Partijen kunnen ook mee ondertekenen daarin. Dus we zijn blij dat ook al andere partijen, onder andere ook de goudindustrie, dat ook heeft onderschreven. Ja, we hebben het eigenlijk onderverdeeld in effecten voor de belegger, voor de industrie en voor de overheid.
0: Ja,
2: en
0: bij dus de drie grote stakeholders in dit verhaal.
2: Nou, precies. En bij die belegger zien we dus inderdaad vooral dat waterbedeffect. Hè? Die prikkel om dus over te stappen naar zo'n financieel instrument. En je ruilt dus je eigendom van crypto in voor een vordering op een uitgever, hè, op een afgeleide product met jaarlijkse productkosten, handel alleen binnen beursuren. Eigenlijk alles wat wij ook gaaf vinden aan crypto wordt daar natuurlijk ondermijnd. En ja, daarnaast natuurlijk de gedwongen verkoop voor partijen. Of voor de belegger. Dus koersbewegingen van 50% of meer per jaar, die zijn best wel normaal in crypto. Die kunnen zomaar gebeuren. En we zagen net al het voorbeeld. Hè, verdubbelt het en halveert het daarna weer. Ja, moet je dus wel gewoon heel veel belasting betalen. En je mag het ook niet de verlies terugrekenen. Ja. Dus dat is ook echt kwalijk taal.
0: Okay, dus dat is voor de belegger. Dan hebben we de cryptopartijen, want die worden natuurlijk hier ook doorgedupeerd. Die gaan klanten verliezen.
2: Ja, absoluut. En dat is gewoon oneerlijk. En zeker gezien, het gaat ook wel echt in tegen het overheidsbeleid wat er gegolden heeft en het toezichtsbeleid erin. Consumenten krijgen al jaren het advies, beleg nou alleen bij vergunningshoudende partijen. Het is een heel kader, heel framework opgebouwd, juist om die partijen goed te reguleren. Consumentenbescherming, zo kan je eigenlijk die wet het beste samenvatten. En ja, 1250 FTE in deze sector, dat is alleen al direct. En dan de hele indirecte schil daaromheen. Ja, je noemde het al, miljarden onder beheer, 2 miljoen Nederlanders. Dat heeft gewoon extreem grote gevolgen. Ik ben echt bang dat die partijen gaan verdwijnen.
0: Ja, en dat lijkt me niet des VVD's om dat nou te willen. Want de minister van Financiën is gewoon een VVD'er.
2: Nou, lijkt me des alle partijen niet om te willen natuurlijk. Nee. Het is gewoon een goed gereguleerde sector. Alle partijen, we zijn veel partijen verloren die zich niet aan die strenge regels konden conformeren. Nou, alle partijen die dus nu over zijn gebleven, waarvan de AFM dus zegt, nou, we houden hier goed doorlopend toezicht op. Ja. Die krijgen het klap in het gezicht.
0: Ja. Tot slot hebben we dan ook nog de overheid. Wat zijn daar de gevolgen?
2: Ja, op het moment dat je dus iedereen gaat verplaatsen, ga je dus nu met die aanwasbelasting waarschijnlijk ook geen belasting heffen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon ontzettend onhandig ook om dit budgetneutraal te gaan doen. Maar daarnaast, ja, die partijen die gaan hier dus ook minder op verdienen, minder belasting betalen. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wat we nog niet genoemd hebben, dat echt vooral is dat er voor bezitters meerdere stelsels tegelijk gaat gelden. Dus die complexiteit die daarmee is. Stel, je bent een fatsoenlijke, normale belegger. Je hebt 70% aandelen in ETF's. Ja. Je hebt een deel crypto en je hebt een deel goud. Ja, dan ga je dus voor dat allemaal aparte administratie moeten bijhouden. En ik denk ook wel echt dat er juridische kwetsbaarheid daarin zit. Hè. Dus het kerstarrest dus zei eigenlijk dat ons oude stelsel een strijd was met de EVRM dan. Hè, dus economisch gelijke beleggingen verschillend belasten op basis van alleen juridische vorm. Ja, dat roept gewoon weer vergelijkbare vragen op. Dus het is maar de vraag of dit echt gaat standhouden. Los van het feit dat dan die 2013 natuurlijk ook, of 2030 ook een intentie is. En niet nu al in de wet van.
0: Ja, precies. Ja. Nou, heel kwetsbaar allemaal. Tot slot, wat is nou hier de oplossing van? Is er een makkelijke oplossing? Als meneer Ehrenberg luistert, staatssecretaris.
2: Ja, absoluut. Je kan cryptoactiva dus gewoon heel makkelijk opnemen in die novelle. Omdat het al gedefinieerd is in zoveel wettelijke kaders. Hè. En ja, daarnaast, ja, mocht dat dan niet lukken, ja, dan hadden wij nog wel een terugvaloptie, ook een optie B beschreven. He, dus crypto valt dan in 2028 en 2029 in ieder geval niet formeel onder die aanwas. Maar met renteloos uitstel van betaling tot verkoop tot 2030. He, dus een achtervaartse verliesrekening van minstens 1 jaar. Dat samen, waar ook de motie Eertmans en Bikker om heeft gevraagd. Ja, dat zou wat dat betreft ook nog in ieder geval een heel groot deel van die problemen oplossen.
0: Ja, nou precies. Genoeg oplossingen in ieder geval. En dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Waar wij ook iedere week met veel plezier naar kijken is de markt, de cryptomarkt. En we gaan deze week weer een prijsanalyse doen. En die komt van Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
1: Hey Daniel.
0: Bert, ja, ik gok dat jij ook met deze box 3 perikelen bezig bent geweest. Maar ik hoop dat je ook een beetje naar de grafiek hebt gekeken. Want we zitten alweer in oktober. Bitcoin sloot september af boven de $83.000. Dat is een belangrijk niveau, heb je ons eerder verteld. Wat maak je daaruit op?
1: Ja, het maandslot van september gaf de Bitcoinmarkt een extra aanwijzing dat we in het vroege begin van een nieuwe bullmarkt zitten. Hè. Dus augustus sloot op $78.500. Dat was net onder het 12-maandse gemiddelde. September sloot op $83.500. Dus een heel stuk boven dat 12-maandse gemiddelde. Want die was ook nog weer aan het dalen. En voor beleggers die een trend volgen, is dat een signaal. Ook zien we 3 stijgende maanden achter elkaar. En een RSI, dus een momentumindicator, die naar boven de 50 stijgt. En het is het hoogste maandslot in 9 maanden. En dat bij elkaar, ja, dat zie je eigenlijk niet in bearmarkten. Dat zijn allemaal, ja. Dan ontstaat het beeld dat past beter bij een bullmarkt. Dus het maandslot van 1 oktober, dus 30 september, het einde van september, is een extra aanwijzing dat we aan het begin staan van een nieuwe bullmarkt. Geen garantie, maar voor veel beleggers is dat nu wel het basisscenario geworden.
0: Ja. Hoe kijk je dan naar september als maand op de cryptomarkt? Hoe is die geweest?
1: Ja, als je alleen naar die slotkoers kijkt, dan lijkt het misschien niet heel spectaculair. Hè? Een stijging van 6%. Maar dat verbergt wat er midden in de maand september gebeurde. Want de koers die daalde in het begin van september eerst naar $75.000 op 16 september. En knalde toen in een paar dagen met 17% omhoog naar 87 op 21 september, 5 dagen later. En daarmee brak de koers door die $83.000 heen. Dat is een belangrijke grens, hebben we ook een aantal keer in de CryptoCast besproken. Dat was namelijk de top van 6 mei. En ja, de marktstructuur is nu op alle niveaus, de eerste dag, toen de week en nu ook de maand, gebroken in de zin dat een dalende trend ten einde lijkt. En dat is van grote betekenis. En nog één ander dingetje wat wel aardig is om te noemen. In dollars gemeten steeg Bitcoin 6% in september. In euro's gemeten 9%.
0: Kijk.
1: En dat komt omdat de euro de afgelopen weken 1% of 4% zwakker geworden is. En dat is toch ook alweer mooi meegenomen.
0: Precies, inderdaad. En als we dan naar oktober kijken, traditioneel ook wel een belangrijke maand in de cryptowereld. Uptober noemen we dat dan. Het moet omhoog gaan. Waar ga jij op letten?
1: Ja, kwartaal 4 is vaak goed, hè? Dat is in ieder geval het beeld. Oktober en Moonvember wordt dan aan gekeken. Maar ja, de brede financiële markt is al een paar maanden onrustig. Eigenlijk al sinds de zomer. Twijfel en zorg heersen over de oorlog in Iran. Energieprijzen, inflatie, obligatierentes. Mogelijke bubbelvorming bij AI-aandelen. Ja, als daar wat vertrouwen en rust terugkeert, dan valt een belangrijke tegenwind weg, ook wel voor de cryptomarkt. 3 november, dan zijn de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het zou best kunnen dat de regering Trump iets uit de hoge hoed tovert om mensen ja, met iets meer optimisme de stemhokjes in te sturen. En dat kan wel helpen.
0: Ja, precies. Ja, volgens mij las ik laatst dat elke Amerikaan $5000 of zo gaat krijgen van Donald Trump als hij stemt voor de Republikeinen. Gaan we zien of hij dat gaat waarmaken. Ja. Toch nog even die obligatierentes. Hè, want die, ja, nu gaan ze gewoon nog steeds omhoog. De verkeerde kant op, met name de langlopende rentes. In hoeverre vormt dat op dit moment nog een risico voor crypto?
1: Ja, het gaat bij de obligatiemarkt niet alleen maar om de hoogte van de rente, maar ook om de snelheid waarmee de rente beweegt. Ja. Een hogere volatiliteit van obligaties betekent dat beleggers minder risico ermee willen nemen, minder leverage, meer marge aanhouden. En dat is vaak vooral wat impact heeft. En dat zien we ook de laatste tijd, dat die beweging eigenlijk heel snel is voor zo'n enorme markt. Het kan best zijn namelijk dat een rente van 5-6% prima past bij de Amerikaanse economie zoals die nu is. We zien bijvoorbeeld ook forse economische groei. 6,3% jaar op jaar en boven de 8% als je het afgelopen kwartaal annualiseert. Ja. Dus ja, misschien is 5-6% eigenlijk ook gewoon wel best. Het gaat vooral om die snelle beweging. Tech is ook niet erg gevoelig voor rente. En tech drijft nu de aandelenindexen staan rond all-time highs. We zien nu soms tech en crypto tegelijk met de rente stijgen. Dus de rente stijgt en tech en crypto ook. Het risico voor crypto is niet in eerste instantie de hoge rente zelf, maar de mogelijkheid dat door die hoge rente of door de snelheid waarmee het beweegt problemen ontstaan op de obligatiemarkt of in het banksysteem. Zo'n soort schok treft alle markten en dus ook crypto.
0: Ja, precies. De onrust die daaruit volgt. Goed, nou, wij gaan het allemaal blijven volgen. Oktober. Wie zal het zeggen? Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Maro, wij spreken nog even door over Polymarket. Dat is ook toch wel een gedeelde hobby van ons, om dat te volgen. Want die proberen het verbod in Nederland van tafel te krijgen. De Amerikaanse voorspellingssite bevestigt dat aan het FD, onze collega's. En dat het een rechtszaak is begonnen in Den Haag. Ja, nou ja, we weten, Polymarket, Mauro, is een website. Je kan inzetten op allerlei gebeurtenissen, voorspellingen. Die werd in februari verboden door de kansspelautoriteit. Waarom gebeurde dat ook alweer?
2: Ja, het was toen vooral veel in het nieuws gekomen omdat de Nederlandse verkiezingen daar nogal veel op werd gewed. Ah, ja. Miljoenen gingen daarin om. En naast inderdaad sportsbetting, naast allerlei verschillende, ja, wat jij zegt, op gebeurtenissen inzetten, ja, trok dat vooral natuurlijk de kijker van toezichthouders en dergelijke. Ja. En de kansspelautoriteit, KNSA, ja, die ziet een kansspel daarin omdat de waarde van een positie afhangt van een toekomstige gebeurtenis die de gebruiker niet kan bepalen. Zo hadden ze dat gedefinieerd.
0: Ja, vind ik geen onredelijke stelling.
2: Nee, daar kan je best wat voor zeggen, inderdaad. En ze hebben dus toen een last onder dwangsom op 17 februari uitgegeven, omdat de KSA dus vond dat het bedrijf achter Polymarket zonder vergunning die kansspelen aanbood op een Nederlandse markt en ook aan Nederlanders gericht. Ja. En dat het ging dan om €420.000 per week met een maximum van €840.000, dus voor 2 weken. Ja. En uiteindelijk hebben ze die boete dus ook van €420.000 werd verbeurd, omdat Polymarket pas na de deadline de Nederlandse gebruikers blokkeerde.
0: Ja. Hoe kijk jij nou als voorzitter van de branchevereniging voor cryptobedrijven, hoe kijk jij nou naar zo'n verbod? Want Polymarket, in feite is het natuurlijk ook ergens een cryptobedrijf. Ik vind het ook een gokbedrijf, maar het is ook een cryptobedrijf.
2: Ja, je kan dus moeilijk zeggen van oké, we moeten deze partij of dit platform verbieden, maar je moet natuurlijk wel verbieden waar ze geen vergunning voor hebben. Je moet het beestje bij de naam noemen wat dat betreft. En daar moet denk ik goed naar gekeken worden. En ja, heel vergelijkbaar met het eerste deel wat we net hebben besproken. Je moet dingen wel passend doen. En ja, voor al die financiële producten die je ook daar kan vinden, ja, daar bestaat gewoon al regelgeving voor. En daar heb je dus een MiFID 2 vergunning voor nodig. Ja. Voor al het wat gokken is en sportgokken en dergelijke, ja, daar zijn ook al regels voor. En die zijn lokaal in Nederland.
0: Dus, ja, dus niet één Europese regelpakket, nee, maar allemaal
2: precies,
0: per lidstaat.
2: Alle gokregels zijn per lidstaat. Je kan dus niet paspoorten als je dus in één land een vergunning hebt. En ja, het lijkt me volledig terecht dat je nou goed gaat kijken wat bieden jullie aan en ja, wat daarvan is dus verboden.
0: Oké, nou ja, Polymarket denkt dus nu dat ze een kans maken om dat verbod aan te vechten. Welke argumenten hanteren zij?
2: Ja, zij zeggen dus geen goksite te zijn, maar aanbieder van financiële producten. En dat dat dan onder de AFM zou moeten vallen en niet onder de KSA. Dus dat eigenlijk de KSA daar niets mee te maken heeft met dat verbod. Dat zij dat niet zouden mogen opleggen. En zij beroepen zich dan op, het is handel tussen gebruikers. Je koopt een contract van een ander. Dus het is niet een aanbieder die zegt, nou, plaats hier je gok en ik betaal jou uit. Ja. Het is onderlinge handel. En daar hebben ze op zich best een punt, denk ik. En dat is heel vergelijkbaar met hoe futures-contracten natuurlijk ook werken.
0: Ja, maar verwacht jij dat ze kans maken? Of,
2: Ik denk dat ze een kleine kans hebben om de volledige winst te pakken. Dat ze misschien een gedeelte daarvan halen. Vooral met dat argument over financiële contracten. Ja, dat is best denkbaar. Maar goed, ze hebben ook geen MiFID-vergunning, laten we dat ook niet vergeten. Nee. Maar dat zou in ieder geval, omdat de rechtbank nu vooral gaat beoordelen of de KSA het aanbod terecht onder de kansspelwet bracht. Dat is een vrij smalle vraag. En dat zou dus per contract of per product offering kunnen verschillen.
0: Ja, precies. Nou ja, Polymarket, we weten in ieder geval, ze hebben een hoop investeringsgeld ook om dit soort rechtszaken te kunnen voeren. En eventueel een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit gaan we natuurlijk ook allemaal blijven volgen, want Polymarket is wat ons betreft denk ik ook gewoon een cryptobedrijf. Hè?
2: Deels wel.
0: Deels wel, maar ook een gokbedrijf. Nou goed. Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan wij het over hebben en wie is de gast?
2: Ja, wij hebben Willem-Jan Smits van Watson-Lal te gast. En wij gaan het eens even hebben over MiCAR 2. Hoe moet dat er dan uitzien?
0: Een nieuwe crypto, hè?
2: Is het wel al tijd voor MiCAR 2? Is natuurlijk ook vooral mijn vraag. Nee, dus er is een wetsconsultatie geweest. De Europese Commissie heeft gezegd, joh, we gaan MiCAR evalueren. Nou, afhankelijk van de evaluatie komt er misschien wel of niet een MiCAR 2. Maar heel veel partijen, waaronder de Centrale Bank, de AFM, Ministerie van Financiën en allerlei belangenorganisaties, waaronder ook wij, hebben daar publiek op gereageerd. Dus we gaan eens kijken wie vindt welke route wenselijk.
0: Precies, ja, nou, er is nogal wat aan op te merken. Want je kan ook denken, regelgeving, het zou allemaal wel. Maar dit gaat ook veel veranderen voor Nederlandse consumenten.
2: Zeker, maar ook bijvoorbeeld de banken hebben ook veel gereageerd. Ja. Omdat voor stablecoins er natuurlijk onderdelen in zitten. Zelfs prediction markets kwam voor in de questionnaire. Daar gaan we het allemaal over
0: gaan we allemaal
2: hebben.
0: Doornemen. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huubenheurman.nl.
6: Zaken doen over de grens, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleveren kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
14: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
15: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
16: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive.
8: Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
16: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
18: Shape the future with confidence. EY.
19: Mijn naam is Jorno van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
21: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
20: Politiek. Ja.
22: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
20: En ik ben er ook.
21: Het is toch heerlijk.
20: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
24: Straks om 4 uur in de avondspits.
25: Russische drones raken schepen voor de kust van Bulgarije. En dat is NAVO-gebied. Booking staat tegenover de eigen medewerkers in de rechtbank. Moeten de medewerkers 2 dagen verplicht naar kantoor komen of niet? En de Franse scholierenprotesten worden groter en meer groepen sluiten zich aan. Dat en meer zometeen in de avondspits om 4 uur. Met Niels Uithuis en mij, Lisbeth Staats. BNR Verkeer.
26: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 75 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld een kwartiertje op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven is het file rijden over 5 kilometer... tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam... een kapotte auto op de rechterrijstrook op knooppunt Prins Klausplein. Daardoor 20 minuten vertraging. 20 minuten oponthouden ook op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. 2 kilometer file daar. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam werkzaamheden bij de afrit Havens... 6200 en 7000. 7 kilometer file en een half uur tijdsverlies, want de linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Deventer bij 94,9. Op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij Amsterdam-Gaasperdam controle bij 10,6. En op de A30 Ede-Barneveld. Bij Barneveld controle bij 16,4.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren... hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente... ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers... werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. Een medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest... werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen... als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar ook geld voor kreeg. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En dat was het ANP Nieuws.
28: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
3: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
3: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Thomas van Zijl.
5: Morgen in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over het polderoverleg. En een gesprek met Cesar Duygulu, eigenaar van uitzendgroep Home of People. Ik vraag hem of de nieuwe certificering de uitzendbranche vanaf 2027 permanent opschoont. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
29: en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
30: Er zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op een enig moment tijdens het gesprek heeft ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
31: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me Christian Vlokstra. Chris, welkom.
32: Dankjewel, Wouter.
31: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, er is ook nog nieuws, hè? Onze Anneke is binnenkort te beluisteren.
32: Ja, als podcastmaker.
31: Ja, mooi, hè? En lieve luisteraar, wij horen haar hier af en toe alleen aanwijzingen geven.
32: En blikken geven. Als ze het niet goed doen.
31: Maar u kunt nu ook binnenkort naar Anneke Klaasens luisteren. En dat wordt leuk. Ze was natuurlijk eigenlijk altijd al veel te groot om alleen maar ons bij te staan in bange dagen.
32: Ze is een rising star, joh.
31: Ze is een rising star.
32: Ze is jong nog en zo goed.
31: Waar gaat die podcast over?
32: Ja, ze gaat samen met Carina van Leeuwen van het Cold Case Team. Ja. Gaat ze plaatsdelict opnemen. En het is eigenlijk een podcast over plaatsdelicten. En dan met name het forensisch onderzoek wat op die plaatsdelicten plaatsvindt.
31: Spannend.
32: Ik ga luisteren.
31: Ik ook. We gaan vandaag een verschrikkelijke zaak bespreken, Christian.
32: Ja, het zal weer eens niet, hè?
31: Ja. Heb je er een beetje zin in?
32: Ja, zeker, nee, zeker. Okay. Maar het is een heftige zaak met heftige feiten.
31: Ja, het gaat om een poging femicide.
32: Precies, daar houden we rekening mee.
31: Femicide, juridisch gezien, Chris. Is dat iets? Want we horen de laatste tijd veel femicide. Maar is het juridisch een speciaal iets?
32: Nee, kijk, femicide is geen juridische term.
31: Nee.
32: We kennen gewoon doodslag, moord, zware mishandelingen en pogingen daartoe. Femicide is natuurlijk vooral een term die in het maatschappelijk debat naar voren is gekomen. Mm. Zelfs wetenschappelijk is er eigenlijk niet echt een goede definitie voor nog steeds. Maar in het algemeen wordt aangenomen onder femicide is het opzettelijk doden van een vrouw, omdat ze vrouw is. En dat meestal in de context van een relatie, hè, waarbij de vrouw de man wil gaan verlaten. Of de man zijn macht verliest over de vrouw.
31: Ja, zij is van mij.
32: Dat
31: is het, een beetje het uitgangspunt dan, ja. Kan jij nog even voor onze luisteraars uitleggen wat... Want het gaat vandaag over een poging, femicide.
32: Ja.
31: Wat is nou het verschil in straf bij een poging en een voltooid delict?
32: Bij een poging gaat er maximaal 1/3 van de maximale straf die op het voltooidelict staat, gaat eraf.
8: Oké, er is gewoon echt zo'n rekensommetje.
32: Ja, zo'n rekensommetje. Dus als je bijvoorbeeld op moord staat maximaal 30 jaar of levenslang, ja, even uitgaan van die 30 jaar, dan kan je voor een poging moord kan je maximaal 20 jaar krijgen.
8: En Chris, ik denk dan met mijn lekenbrein, denk ik van ja, waarom is dat eigenlijk zo? Want ik bedoel, de intentie van de dader is natuurlijk wel degelijk moord.
32: En die intentie is ook heel belangrijk. Ook voor de uiteindelijke bewijsverklaring. Maar kijk, de straf wordt toch bepaald enerzijds op de intentie en anderzijds op de gevolgen. En hoe vreselijk de gevolgen ook kunnen zijn, maar als het geen voltooide moord of doodslag is, ja, dan krijg je daar gewoon minder straf voor. Ook heb je daar zelf eigenlijk helemaal geen bijdrage aan geleverd. Hè, omdat het net zo goed wel een moord had kunnen zijn. Maar dan word je eigenlijk gered door het feit dat
8: het mislukt is.
32: Dat het mislukt is.
8: Ja, dat is ook wel wrang eigenlijk.
32: Dat is vrouw, maar dan nog kan je een hele hoge straf krijgen. Ik bedoel, het is nog steeds voor een poging moord in Nederland al nog steeds 20 jaar.
8: We gaan naar de zaak. En dat is er wel eentje met gruwelijke details. Ja. Dus u bent gewaarschuwd. De 25-jarige Estika Helly die komt uit een prominente familie op Sint Maarten. In 2016 is de vrouw de carnavalsqueen van het eiland. En daardoor voor velen een bekend gezicht. Ook is ze moeder van een dochtertje. De 13 jaar oudere Marlon B. is de oom van haar dochtertje en heeft in het verleden een seksuele relatie met Estika gehad. Hij ontfermt zich regelmatig over de zorg voor het kleine meisje. Als Estika in de nacht van 31 juli 2022 in haar auto naar huis rijdt, nadat ze bij een man thuis is geweest, gebeurt er iets vreselijks. In de kofferbak van de auto heeft Marlon B. zich verstopt. Halverwege de route klimt hij uit de kofferbak en valt hij Estika aan met een mes. Hij steekt haar meerdere keren in haar borst en probeert haar keel en haar enkels door te snijden. Vervolgens laat hij haar achter aan de zijkant van de weg. In haar eigen bloed schrijft de vrouw de naam van haar aanvaller op en ze kruipt over de weg naar het ziekenhuis, dat toevallig dichtbij is. Daar wordt ze in kritieke toestand opgenomen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Friso Bons. Welkom Friso.
10: Dankjewel Wouter.
8: Op 1 januari 2023 heb je je gezin opgepakt en ben je naar Sint Maarten gaan om daar officier van justitie te worden. Dat lijkt me een logistiek avontuur, maar ook een spannend avontuur.
10: Ja, beide is waar, denk ik. Ik heb mijn vrouw en drie kinderen meegesleurd dit avontuur in. In een eerdere podcast een keer te sprake gekomen. De eilanden daar werken veel Nederlandse officieren van justitie. Zo nu dan komen er vacatures vrij. Op enig moment heb ik gereageerd op zo'n vacature. Toen heb ik ja gezegd zonder ooit op dat eiland geweest te zijn. Uiteraard wel goed overlegd met mijn vrouw. De kinderen die heb ik ook wel in dat overleg betrokken. Ja. En we hebben ja gezegd uiteindelijk.
8: We hebben hier natuurlijk de eilanden, zoals dat dan heet. Die zijn hier wel eerder voorbij gekomen in deze podcast. Veel luisteraars denken dan, nou de eilanden dat zijn Aruba, Bonaire en Curaçao. Jij zat op Sint Maarten. Dat is toch denk ik ook wel een beetje anders qua cultuur. Maar ook qua strafrechtssysteem. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen?
10: Ja, dus een deel van strafvordering en wettelijk strafrecht is eigenlijk wel gelijk aan Nederland. Met het verschil dat de artikelen niet gelijkluidend zijn. Dus de 310 is niet de 310. En ik denk voor alle.
8: Wat is de 310?
32: Dat is de 310, Friso.
10: Ja, ik denk voor de meeste luisteraars wellicht gesneden kost. Maar dat is de winkeldiefstal, de diefstal. Ja, dat is sinds in maart dezelfde wetsbepaling, alleen een ander artikel. Dus de nummering is anders.
8: Oh.
10: En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet allemaal tot in het treuren uit mijn hoofd kende. Het gaat natuurlijk om de strekking en die is allemaal wel hetzelfde.
32: Want ja. Je bent in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, maar je bent daar niet in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, of wel?
10: Nee, het werkt anders. Je gaat hier, zodra je daar aangenomen wordt, en het gaat allemaal in goed overleg met je eigen parket hier in Nederland, in mijn geval Amsterdam. En dan moet je ook een soort van toestemming van krijgen om naar Sint Maarten te gaan, in mijn geval. Ja. Dus dan treed je uit dienst. Je gaat met onbetaald verlof hier in Nederland, in Amsterdam in mijn geval. Je treedt echt in dienst van OM Carib, dus de lokale organisatie. Je krijgt betaald in guldens, dan lijkt het ook ineens heel erg veel.
8: Oh,
10: dus je wordt echt een lokale ambtenaar. Je wordt betaald door het lokale ministerie van Justitie van Sint Maarten.
8: Ja, dat lijkt me ook wel. Het is ook toch wel.
32: Ja, als je de wens hebt om een guldens in.
10: Ja, je moet een gulden bankrekening openen. Dus heel veel logistieke dingen komen er ook bij kijken om te zorgen dat je daar aan de slag kunt.
8: Ja, maar daar ben je natuurlijk dan ook druk mee. Als je op dat eiland. Ik kan me zo voorstellen, je komt daar bepakt en bezakt met je gezin aan op Sint Maarten. Ik ga ervan uit dat je al een huis, dat heb je dan al geregeld. Maar de rest moet je allemaal gaan fixen natuurlijk.
10: Nee, eigenlijk een huis was nog niet geregeld. Dat moet je zelf doen. Je krijgt gewoon 20 nummertjes van lokale makelaars. Dat zijn soms ook weer bekenden van bekenden. Die ga je dan allemaal maar appen in de hoop dat er iets tussen zit.
30: Dan ga je samen met zo'n makelaar ga je, nou ja, huizen bekijken met de auto erlangs. Dan kom je er ook achter dat het hele systeem een beetje duister is. Een blackbox waar je dan je in begeeft.
8: Wat bedoel je dan?
30: Ja, je moet worden aangedragen. De huurprijs is vaak gelijk aan het salaris waarvan zij denken dat je dat verdient. Dus ergens is ooit geroepen, de Nederlander, of dat nou een marinier is, een marechaussee of een officier van justitie verdient X. Dus daar is de huurprijs ook op aangepast. Terwijl er heel veel verschillen zitten in salaris en voorwaarden.
8: En in huizen kan ik me voorstellen.
30: In huizen en over het algemeen zijn het vaak wel mooie huizen die binnen het budget passen. En ook de, nou ja, het Openbaar Ministerie kijkt ook wel naar de veiligheidseisen. Niet ieder huis, niet iedere buurt is geschikt om in te wonen. Ja.
8: Oh, dat moet je wel nog even langs het Openbaar Ministerie.
30: Ja, het moet wel goedgekeurd en gescreend worden. Ze kijken ook wie de huiseigenaar is om te kijken of daar niet wat risico's in zitten.
8: Ja, want jij weet natuurlijk als je daar aankomt bijna niks. Dat is natuurlijk voor jou dat je denkt, ja, wie is wie? Dat weet je natuurlijk dan nog allemaal niet, denk ik.
30: Nee, ik ben er één keer geweest. Ik had al ja gezegd en toen ben ik een week op een soort van oriëntatiereis gegaan. Om te kijken samen met mijn vrouw van wat voor scholen komen in aanmerking. De buurten te bekijken. Toch ook af en toe met een beetje buikpijn. Van nou, hier gaan we onze kinderen mee naartoe slepen. En de komende jaren wonen.
8: Als dat maar goed gaat.
30: Dat is dan toch wel een beetje de zenuwen die je hebt. Ja, het is eigenlijk ook wel fantastisch als je ziet waar je dan gaat wonen. Is het ook heel erg mooi.
32: Mag ik vragen, in het Nederlands systeem is de officier van justitie leider van het onderzoek. En je geeft eigenlijk leiding ook aan de politie. Ja. Hoe is dat daar? En zeker als je van buiten komt en je bent dan een witte Nederlander die daar de politie even gaat aansturen.
30: Nou, dat is ingewikkeld, toch wel die interculturele context waarin je in gaat begeven. Er was hier een collega van mij enige tijd geleden die sprak over het zijn van officier justitie op Curaçao. En daar staan de Nederlanders toch een beetje bekend als de Makamba's, de witte Nederlanders, op een negatieve manier. Ik denk dat op Sint Maarten die anti-Nederlandse houding gewoon bij de burgers, bij de politie, er veel minder is dan op Curaçao. Maar je bent inderdaad wel die witte Nederlander die op basis van wetboek van strafvordering, nou, leider is van het opsporingsonderzoek. Maar dan heb je wel te maken met het team waar een mengeling van Nederlands-Engels wordt gesproken. En Engels is dan ook vaak een beetje Caribbean-English. Ja, men kent elkaar allemaal. En jij bent die buitenstaander die dan komt kijken. Dus dat voelt wel heel erg ongemakkelijk.
8: Zo hoe heel veel films beginnen, vind je niet, Chris?
32: Nee, zeker. Ik bedoel, het is een avontuur, lijkt me. Nog één laatste vraag hierover. Waarom heeft Sint Maarten überhaupt eigenlijk Nederlandse officieren van justitie nodig?
30: De wens is, en daar zijn ze ook al hard mee bezig, om te kijken of ze meer lokale officieren van justitie kunnen opleiden. En lokaal is dan een breed begrip. Ik had lokale collega's, dus aanhalingstekens, die van Bonaire kwamen, Sint-Kitts, Sint-Eustatius. Dus lokaal is meer uit de regio. Ja, er is wat minder aanbod van mensen die inderdaad recht hebben gestudeerd en die graag officier van justitie willen worden. En een andere bijkomstigheid is dat iedereen kent. Dus als je alleen maar lokale officier van justitie hebt, lokale medewerkers, nou, is de kans bijna 100% dat in iedere zaak er wel een bekende, een buurman, een familielid van een collega erin zit.
8: Toen jij op Sint Maarten kwam, wanneer kreeg je dan deze zaak, de zaak Stikahelli?
30: Ik ben op exact 1 januari 2023 ben ik op het eiland gearriveerd met mijn kinderen en 15 koffers. En deze zaak, dat zei je volgens mij al, die speelde zich af in de nacht van 31 juli van het jaar ervoor.
8: Ja, dus die liep al?
30: Die liep al een tijd bij een collega van mij. Het werkt zo dat de Nederlandse officier van justitie die roleren om de zoveel jaar gaan ze weer terug naar Nederland. Mm-hmm. En mijn collega die deze zaak destijds deed, stond op de rol om terug te gaan naar Nederland. En in een vroeg stadium heb ik die zaak van haar overgenomen.
8: Wat vertelde ze jou? Wat vertelde jouw collega?
30: Nou, wat al wel een beetje rond ging op het kantoor op het eiland was het onderzoek Blue Waters, zo was het genoemd. Het was een heftige zaak, maar ja, de details die ken ik toen nog niet. Op enig moment ben ik voor een pro forma zitting ben ik samen met die collega's gaan zitten. En ik heb gezegd, joh, waar gaat die zaak eigenlijk over? Ik ben eventjes in het dossier gedoken en toen pas werd mij duidelijk hoe heftig het eigenlijk allemaal was.
8: Wat las je?
30: Nou, de hele aanleiding, hoe Stikahelli, ja, die nacht is neergestoken, ontzettend beestachtig, is bewerkt met een mes. Mm-hmm. Allemaal dat soort details, heel erg gruwelijk, maar dat zal Chris misschien beamen. Daarmee ook wel een mooie zaak voor ons juristen. En mooi tussen aanhalingstekens. Maar ik ging gelijk ook al naar de zaak kijken vanuit de visie van de officier van justitie. Van hoe gaan we deze zaak tot een goed einde brengen? Wat is de stand van het onderzoek? En wat is er nog nodig om ervoor te zorgen dat we deze man veroordeeld krijgen.
8: Je werkte natuurlijk al bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Je zegt tussen de regels door de gruwelijkheid van de zaak, die trof me toch wel. Je zou denken, nou, als Nederlands officier ben je natuurlijk ook al het nodige gewend. Wat was er dan anders hier?
30: Ja, ik denk de mate van geweld. In Nederland hebben we natuurlijk ook veel schietpartijen, ook wel steekpartijen, maar in deze zaak, en ik denk dat we zo meteen wel over de details komen te spreken. Ja, wat mij enorm opviel en wat ik mij ook wel aantrok, is de manier waarop deze Marlon, de verdachte in de zaak, nou, zijn ex-partner tussen aanhalingstekens heeft bewerkt met een mes op een bijna rituele manier. En zijn ze ook op een gegeven moment achtergelaten daar voor dood door deze man. Met een soort van kruis ingekerfd op haar rug. Echt als een soort van mark, van ja, ritueel, een teken om aan te geven, jij bent van mij.
8: Oh, wauw.
32: Ja.
8: Heb jij dit
32: soort... Nee, ik heb nog nooit dit soort heftig ritueel geweld eigenlijk meegemaakt in een strafzaak. Maar je had het net over de details, hoef ik niet uitgebreid te bespreken. Maar nee. Wat was er die nacht al voorgevallen?
30: Ja, uiteindelijk wat we hebben gereconstrueerd met de politie. Zij heeft zich gemeld bij het ziekenhuis. Haar keel was doorgesneden met een snijwond van zo'n 20 tot 25 centimeter. En alle artsen zeiden eigenlijk ook van de kans dat iemand dit overleeft is nagenoeg nul.
8: Zo.
30: Zij heeft wel overleefd. Kunt je ook afvragen, is dit nou een pogingmoord? Uiteindelijk is het een begin van uitvoering of is het eigenlijk al een soort van voltooid delict?
8: Ja, Chris, help mij even. Begin van uitvoering, voltooid delict. Want ik bedoel, als jij iemand de keel doorsnijdt,
32: ja,
8: 20 centimeter, dat is echt een mega jaap.
32: Nee, zeker. Maar kijk, het is ook een voltooid delict. Want het is sowieso een zware mishandeling. Maar kijk, zij is uiteindelijk niet overleden. Dus het is geen voltooide moord of een voltooide doodslag.
8: Nee, nee.
32: En dan, hè, precies wat Friso zegt, gaat om de vraag van, ja, is er wel een begin van uitvoering gemaakt, waarbij willens en wetens of met opzet, maar in ieder geval de aanmerkelijke kans is aanvaard dat zij, zeg maar, door die handelingen zou kunnen komen te overlijden.
8: Ja.
32: Ja, op het moment dat jij een jaap van 20, 25 centimeter in je keel hebt, dan kun je zeggen, nou, dan is er in ieder geval opzet geweest, dan wel in voorwaardelijke zin, dat zij uiteindelijk aan die verwondingen zou overlijden.
8: Ja, Friso knikt.
30: Ja, dat heb ik ook wel in mijn strafeis tot uiting gebracht. Nou ja, voor een moord staat op Sint Maarten en ook de andere eilanden 18 jaar. Dat is fors in vergelijking met Nederland, hè, voor een enkelvoudige moord. Daar gaat vaak dan een derde vanaf, zegt Chris terecht. Maar ik vond in deze zaak dat je eigenlijk al zo dicht zit op een volledige moord, dat ik veel hoger ben gaan zitten dan die 18 minus 1 derde.
8: Ja, daar komen we straks ook nog over te spreken. Wat was er nou voorgevallen die nacht? Want ik las net ook in het intro voor. Estika en deze Marlon, die hadden in het verleden een relatie gehad.
30: Ja, ja, Estika had een 1-jarig dochtertje, een meisje. En dat dochtertje had zij met de broer van deze Marlon. Dus Marlon was de oom eigenlijk van het dochtertje van Estika. En ze hadden een soort van seksuele intieme relatie een aantal maanden gehad in 2022. Op enig moment is Estika naar Nederland gegaan voor haar studie. Ze hebben veel WhatsApp-contact gehad in die tijd. Op enig moment heeft ze ook gezegd, Marlon, jij bent de oom, de lieve oom van mijn dochtertje. Het is niet goed dat wij een relatie hebben. Ik voel ook niet meer, ik heb niet meer die gevoelens voor jou in die zin. Dus ik wil die relatie beëindigen. Zij is op enig moment in de zomer is zij teruggekomen vanuit Nederland. Toen hebben ze op 25 juli, dus een aantal dagen voor deze poging moord, hebben ze samen pizza gegeten ergens, in het bijzijn ook van het dochtertje. En daar is ook die nieuwe relatie die ze op enig moment kreeg met een andere man, is ter sprake gekomen. Daar stelde hij ook wel veel vragen over. Hij vroeg haar ook van, joh, wie is dat? En hij was een beetje frustreerd daardoor. Dat gaf hij ook wel eerlijk toe.
8: Een beetje jaloers.
30: Ja, en we hebben gezien in de telefoon van Estika, want die telefoon hebben we onderzocht, hebben we allemaal WhatsAppjes gezien van Marlon, een beetje in richtingsverkeer van Marlon richting Estika, met de strekking van, ik wil jou niet kwijt, ik hou van je, en wat moet je nou met die andere man? Dus ze zagen al een beetje een soort van intieme terreur, een beetje die controledwang. Hij kon het kennelijk niet verkroppen dat zij met een andere man ging. En wat er die avond is gebeurd, dan hebben we kunnen construeren met de politie aan de hand van de camerabeelden, aan de hand van de telefoongegevens van deze verdachte, is dat Estika s'avonds om 1 uur of 10 is zij naar haar nieuwe liefde gegaan. Heeft daar de nacht doorgebracht. En op enig moment, en dat hebben we op de kamers gezien van de supermarkt die daar in de buurt was, hebben we gezien dat er een man, die doet vlak voordat hij daar handelingen pleegt, doet hij een bivakmuts op. Een man met een korte broek aan, met een grote baard die onder die bivakmuts vandaan komt. En wat je dan ziet op een andere camera, een camera die er tegenover stond, op een hoger gelegen punt, dat deze man met die bivakmuts op, die had hij dan met een stok, gaat hij die camera, die gericht is op de auto van Estika, ze heeft haar auto daar geparkeerd. Hij probeert met die stok, probeert hij die camerapositie zo te wijzigen van links naar rechts, zodat die camera geen zicht meer heeft op haar auto. Niet wetende kennelijk dat aan de andere kant er ook een camera hing die wel nog zicht had op de andere kant van de auto. Nou, dat is gebeurd. Zien we deze persoon met die bivakmuts, die verplaatst zich naar de bijrijderskant van de auto van Estika. En dan horen we allemaal geluiden. Op een gegeven moment zien we de gevarenlichten aangaan van die auto. dan zien we dat deze persoon, die rent dan weer weg. En kennelijk heeft hij daar zitten rommelen aan die bijrijderskant van de auto. Daar zijn later ook wat kras of werktuigsporen op aangetroffen. Dus kennelijk heeft hij daar zitten rommelen bij die auto.
8: Open te breken.
30: Ja. Dus 20 minuten later is de kust kennelijk weer veilig voor deze man. En gaat hij weer richting die auto van Estica. Begint hij weer wat te rommelen. Dan zien we een schim zich in die auto verplaatsen naar de achterbank. De kofferbak. Uiteindelijk is ook gebleken dat daar een riem is doorgesneden. Kennelijk om dan wat makkelijker in die kofferbak terecht te komen. En daar is deze man, Marlon, in mijn visie, is daar 1,5 uur gaan liggen.
8: En wat voor een auto was dat voor mijn beeld? Want is dat een stationwagen?
30: Hyundai Tucson, dat noemen ze daar allemaal een SUV.
8: Ja.
30: De meest voorkomende auto op het eiland.
8: Ja, oké, dus dat is niet een hele kleine auto. Nee,
32: dus hij verstopt zich in die kofferbak.
30: Ja.
32: En op enig moment gaat zij weer die auto in, neem ik aan.
30: Ja, dus ruim 1,5 uur later is hij klaar met de man met wie zij was. Dan zie je Estica met haar nieuwe liefde. Zie je dan samen naar die auto van Estica lopen. Daar blijven ze nog een paar minuten aan de zijkant van die auto staan. En nemen dan afscheid. En wat je dan ziet, en dat zal Estica later ook zeggen, is dat die ruiten dan beslagen zijn. Ze heeft ook in haar eerste verklaring die ze heeft moeten opschrijven, omdat haar keel was doorgesneden en zij niet kon praten, heeft ze ook gezegd dat het, it smelled like sour, zegt zij. Alsof er een soort van natte kleding in die auto lag. Dan zie je ook op die haarscherpe camerabeelden dat zij eventjes dat raampje van die auto opendraait, omdat die ramen helemaal aan de binnenkant beslagen zijn. Achteraf blijkt natuurlijk, omdat die man al ruim 1,5 uur in die auto ligt te ademen. En dan rijdt ze weg richting haar woning, die 20 minuten verderop gelegen is, waar het dochtertje van 1 jaar dan nog haar zit te wachten.
8: Straks in Napleiten hoor je meer over een heftige poging femicidezaak op Sint Maarten.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
13: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
12: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
17: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
16: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
18: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
20: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
21: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
0: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
4: Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Straks om 4 uur in de avondspits.
22: Russische drones raken schepen voor de kust van Bulgarije. En dat is NAVO-gebied. Booking staat tegenover de eigen medewerkers in de rechtbank. Moeten de medewerkers 2 dagen verplicht naar kantoor komen of niet? En de Franse scholierenprotesten worden groter en meer groepen sluiten zich aan. Dat en meer zometeen in de avondspits om 4 uur. Met Niels Rijthuis en mij, Lisbeth Staats.
23: BNR Verkeer.
24: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. 160 kilometer file bij elkaar. Op deze plaats heb je de meeste vertraging momenteel. A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook 20 minuten... staat 6 kilometer file vanaf Den Hoorn. A73 Nijmegen-Maasbracht. Een incident bij Nijmegen-Dukenburg. De linker rijstrook is daar dicht. 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En bijna een uur vertraging door de werkzaamheden op de N15... vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. File die staat voor de afrit Havens 6200 7000 en is 9 kilometer. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij knooppunt Muidenberg bij 13.8. Er wordt onder andere ook gecontroleerd op de A6 Lelystad Muiden bij Almere Stad. Dat is bij hectometerpaal 50.0. En controle op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij de Stichtsebrug bij 108.5.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
26: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente, ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. Een medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar ook geld voor kreeg. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En dat was het ANP Nieuws.
27: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
28: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
33: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
34: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
33: Probeer de software voor de FlexBranch. Check easyflex.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Unbelievable.
9: Unique. Oh, yes.
8: Incredible.
10: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
11: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
10: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
11: Nou, praten over tech.
10: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
11: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
12: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: En wat gebeurt er dan onderweg?
15: 10 minuten later, en of het toeval is of niet, ik weet het niet, maar dan reizen we voorbij de...
23: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als nood

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Weggelopen en hij is haar achterna gegaan om haar aan haar haren terug te slepen richting die auto. Wat zij ook heeft verklaard, en dat zien we ook wel aan het letsel dat ze heeft opgelopen, dat hij heeft geprobeerd om haar enkels door te snijden. Zij heeft op twee plaatsen bij haar enkels heeft ze snijwonden, ook haar sandalen zijn doorgesneden. En zij heeft het idee, op basis van wat haar is aangedaan, dat hij heeft geprobeerd haar daar neer te leggen om haar te overrijden. En iedere keer weet zij weer te ontkomen. Op enig moment vlucht zij weer weg om te ontkomen aan deze man. En weet zij met haar eigen bloed, weet ze de naam Marlon op een bestelbusje te schrijven in bloed.
2: Met haar vinger gewoon.
1: Met haar vinger heeft ze haar eigen bloed gebruikt om zijn naam Marlon op die bestelwagen te schrijven. Nou ja, dat doe je natuurlijk alleen als jij denkt, dit ga ik niet overleven. En men moet weten wie mij dit heeft aangedaan. Hij heeft dat gezien. Hij heeft met zijn hand zijn naam uitgeveegd. Hij heeft haar weer teruggesleept naar die auto. Zij weet weer te ontkomen. En dan laat hij haar voor dood achter. En dan schrijft ze weer zijn naam op een lijkwagen. Weer in bloed. Marlon. En ik ben ook mijn requisitoor begonnen met te zeggen van, als je dit inlevert als script, hè, voor een film, dan zegt de regisseur of de producent, zegt van, nou, sorry, dit is echt over de top. Dit
3: is te gruwelijk.
1: Dit is te gruwelijk.
4: Het is een horrorscène. En hoe lang heeft dit geduurd?
1: Ja, we hebben uitgerekend de beelden. Zien we dat haar auto op een moment stopt. Nou ja, op het moment dat hij vanuit die achterbank naar haar toe kruipt met een mes in zijn handen. En pas 10 minuten later rijdt hij in haar auto, zo, die onder het bloed zit, rijdt hij weg.
2: Hij rijdt in haar auto weg.
1: In haar auto weg. Ja. En het pijnlijke detail is ook dat in die tussentijd, na een minuut of 5, we zien op de beeld dat er een auto om 4 uur 's nachts rijdt voorbij. Langs die plek waar dan die slagpartij plaatsvindt. Die stopt eventjes. Nou ja, misschien met het idee, ik zie iets geks. Maar die rijdt dan toch door. Ach. Dat had misschien wel haar redding kunnen zijn op dat moment.
2: Ja. Maar hoe is zij dan? Hè, want zij wordt voor dood achtergelaten. Zij is heel heftig bewerkt. Ja. Je zou kunnen zeggen, ze godswonder dat ze überhaupt nog leeft. Hoe is zij überhaupt aangetroffen? Of is ze ergens heen nog kunnen gaan? Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, de andere opmerkelijkheid, detail is dat het uitvaartcentrum ligt ook vlakbij het ziekenhuis. Het enige ziekenhuis op Sint Maarten. Dat is zo'n 127 meter verderop. Zij weet dan op handen en voeten hevig bloedend. Ze houdt haar keel vast om dat bloeden te stelpen, te stoppen. Weet ze dan toch het ziekenhuis te bereiken.
2: Ja.
1: Het ziekenhuis, en dat heb ik allemaal gezien op beeld. Dat vond ik ook wel heel erg gruwelijk. Dat is niet open 's nachts. Het is niet zoals hier het AMC in Amsterdam. Waar je dag
2: eerste hulp of wat dan ook. Nee.
1: Er is geen eerste hulp, althans niet waar zij lag. Zij is voor die ingang gaan liggen. We zagen ook op beeld dat zij met bebloede handen dan eigenlijk zo'n veeg maakt over de ruit van de voordeur. En zij heeft dan nog net de kracht om onder zoveel tijd met haar voeten zo'n schop te doen tegen de deur. En pas een half uur later is er een soort van nachtbewaker. Die hoort dan iets geks. Die gaat eens even zitten kijken. Die ziet dan die hevig bloedende vrouw voor de deur liggen. En die besluit om verpleegsters te gaan halen. Dan duurt het vervolgens weer 10 minuten... voordat de eerste verpleegster te plaatsen is. En dan wordt ze op een brancard gelegd. En dan weet ze nog steeds denken dat ze doodgaat. Dan weet ze op een briefje te schrijven, Marlon wants to kill me.
4: Ik zei het net ook al, als officier van justitie ben je wel wat gewend, maar dit lijken me wel beelden van de buitencategorie.
1: Ja, ik heb geen lichte kosten meegenomen, dat besef ik ook wel. Maar dit is echt een zaak die altijd bijblijft om de gruwelijkheid, maar ook die details van een uitvaartcentrum, een ziekenhuis, er verderop iemand die zich verstopt 1,5 uur lang in de kofferbak van je auto. Het is een nachtmerrie.
4: Doodeng.
2: Gruwelijk.
4: Ik ben een beetje van de leg van dit verhaal, Chris.
2: Moet ik het anders eventjes
4: nee.
2: overnemen?
4: En Estika, die wordt, neem ik aan, dan geholpen in het ziekenhuis. Hoe is dat gegaan?
1: Ze wordt gelijk geholpen en geopereerd. Dan weet ze die eerste dag, dan doet ze aangifte middels briefjes. Dus op briefjes schrijft ze dan wat er volgens haar is gebeurd. Dan geeft ze ook die naam van Marlon. En ze wordt eigenlijk al vrij snel wordt ze uitgevlogen, zoals het heet, naar Colombia. Dat zie je wel vaker in medische situaties. Waar politieke partijen
4: vandaan natuurlijk.
1: Sint Maarten heeft niet alle medische expertise om zo iemand te behandelen. Dus toen is ze 3 maanden lang in Colombia verpleegd. Terwijl haar dochtertje van 1 jaar zonder moeder moest doen op Sint Maarten.
4: Ja, dat zat ik me gelijk af te vragen. Want ze was natuurlijk onderweg naar haar dochtertje. Ze was vertrokken van haar nieuwe vriend. Hoe is dat gegaan met dat kind?
1: Ja, dat dochtertje had een oppas op dat moment, uiteraard. En het kan niet anders dan dat ook dat traumatische.

0: moet zijn geweest voor het dochtertje. Het haar oom. Het was ook een lievelingsoom. Hij stond ook in de telefoon van Estieke opgeslagen als Ankel M. Ja. Dat maakt helemaal vreemd dat hij aan de ene kant een vriendelijke oom was, aan de andere kant dit haar heeft aangedaan.
1: Friso, Estika was een carnavalsqueen. Dat is niet zomaar iets, hè, op Sint Maarten. Merkte je dat?
0: Nou, in die zin dat de dood hoort een beetje bij het leven op Sint Maarten. Je ziet er heel veel incidenten met scooters, jongens die wheelies maken, op een achterwiel gaan rijden zonder helm. En iedere keer dacht ik, als een jongen zich doodrijdt, van jongens, moeten we niet wat gaan doen aan handhaving. Maar dat werd toch een beetje voor lief genomen. Het hoorde een beetje bij het leven. Maar in deze zaak van Estika zag ik eigenlijk voor het eerst dat de hele samenleving beroerd was. Het was een bekende, een voormalig carnaval queen uit een bekende familie van het eiland. En iedereen had zoiets van, dat had mij ook kunnen overkomen. Dus al heel snel zag je een dag na het incident dat de prime minister ook in het parlement aandacht vroeg voor deze zaak. En eigenlijk ook wilde dat iedereen ging bidden voor het herstel van Estika. En rondom de performance en de verschillende zittingen waren er marsen van vrouwen met allemaal shirtjes die werden uitgedeeld. Justice voor Estika. Dus het leefde enorm in de samenleving. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat gevoel ook echt kreeg.
1: Ik kan me voorstellen, ze zegt Marlon tried to kill me. Er stond Marlon, er waren camerabeelden.
2: Dat was een familierelatie.
1: Marlon is snel aangehouden, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, nou, zoals het gaat op zo'n eiland gaat zo'n naam al heel snel rondzingen. Dus heel veel mensen die gingen al een post op Facebook dat Marlon het gedaan had. Zijn foto ging al rond.
1: Ja.
0: En ik denk dat hij eieren voor zijn geld heeft gekozen. Want hij is vrij snel die dag erna. In de middag heeft hij een bevriende politieman opgebeld met de mededeling dat hij zichzelf zou gaan melden. En 's middags is hij inderdaad op het politiebureau aangekomen. Is hij gelijk aangehouden voor de poging moord.
2: Ja. Maar goed, dan ben je er zeg maar vanuit perspectief van vervolging en opsporing ben je er nog niet. De verklaring van slachtoffer. Je hebt camerabeelden van een man met een bivakmuts.
0: Ja.
2: Verklaarde hij zelf ook toen hij aangehouden werd?
0: Nou, het idee was natuurlijk, zo heb ik dat achteraf ook begrepen, dat hij zich zou melden en gelijk zou zeggen, ja, sorry, ik heb dit gedaan. Ik ben jaloers en vreselijk.
2: En dat je een ronde zaak hebt.
0: Maar wat hij in zijn eerste verklaringen zei van, ja, ik heb dit niet gedaan. Ik ben dit niet. Ik lag 's nachts gewoon thuis te slapen. En ik voel ook niks voor haar, want zij wijst mij ten onrechte aan. Ik ben het gewoon niet geweest.
1: Nee, hij ontkende. En stelde dat jou voor een probleem? Als, ik bedoel, jij bent de leider van het onderzoek. Ja, dan denk je, oké, we hebben hier een ontkennende verdachte. We hebben natuurlijk wel, je hebt best wat bewijs, maar...
0: Nou ja, wat je op dat moment eigenlijk had, is natuurlijk een verklaring, een erkenning van Estika zelf. Daarvan kun je denk ik zelf zeggen, nou, dat is betrouwbaar. Ze heeft met hem in bed gelegen, dat zei ze ook. Ik herken zijn voeten, ik herken zijn geur. En wat zij ook zijn, dat is natuurlijk wel heel erg treffend. Van waarom zou Marlon, de naam Marlon, uitvegen van de motorkap van de lijkwagen als hij het niet is. Maar goed, het blijft nog steeds maar één verklaring, één herkenning van Estika zelf. En je moet daar wel, nou dat weten jullie denk ik ook wel, steunbewijs hebben om uiteindelijk te komen tot een veroordeling.
1: Was er iets uit telefoons te halen waarvan je denkt van, nou, daar konden we wat mee?
0: Ja, dus wat er dan gebeurt, wordt er in het politiesysteem gelijk gekeken van, hebben we misschien een telefoonnummertje van Marlon? Een paar maanden eerder was hij in een andere zaak als getuige gehoord en had hij een telefoonnummer opgegeven. Dus gelijk heeft de politie zoals het heet, de historische verkeersgegevens van die telefoon bekeken. Kijken wie heeft met wie gebeld. En waar straalde dat nummer een cel-ID en zendmast aan die bewuste nacht. En hij verklaarde eigenlijk zelf al vrij snel heel erg een beetje ambivalent, warrig over dat nummer. Hij zei, ja, het is wel mijn nummer, maar ik gebruik het alleen nog maar voor WhatsApp. Ik heb geen simkaart erin zitten. Wat wel gek is, want we zagen op de zendmast, zagen wel dat die telefoon dat nummer straalde meerdere masten aan diezelfde avond en nacht. En dat kan alleen als er een simkaart in zit.
2: Straalde die ook aan op de plaats delict?
0: Nee, dat was wel het interessante in de hele bewijsconstructie. We hebben eerst vast moeten stellen dat hij inderdaad de gebruiker was van dat nummer. Hij had verklaard dat hij diezelfde avond was hij ergens vuilnis gaan ophalen. Dat was zijn baantje. En op de plek waar hij vuilnis had opgehaald straalde dat nummer ook een mast aan. En we zagen op de beelden ook dat op datzelfde moment dat dat nummer die mast aanstraalde, dat hij ook in beeld was. Ze konden met vrij veel zekerheid vaststellen dat hij dat was. Dat heeft hij uiteindelijk ook wel toegegeven. En toen hebben we met een aantal tactisch rechercheurs en analisten hebben die hele route aan de hand van die telecomgegevens vast kunnen stellen. En wat we eigenlijk zagen, dat hij s'avonds vanuit zijn huisadres via de Franse kant naar de airport ging, waar hij vuilnis heeft opgehaald.
1: Ja, even voor de luisteraars. Sint Maarten heeft natuurlijk een Nederlands deel En een Frans deel. Ja. Dat is eigenlijk twee staten op één eiland, zou ik maar zeggen.
0: Ja, het kleinste stukje grondgebied dat wordt gedeeld door twee landen, meen ik. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, dat is vrij verkeer en ook vrij gebruik van die zendmast. Dus we zagen inderdaad dat hij een rondje maakte over het eiland. We zagen ook dat hij daarna een mast aanstraalde die de buurt lag van het woonadres van Estica. Dat hebben we nooit kunnen bewijzen, maar het hele idee was wel dat hij misschien eventjes gaan kijken van, is Estica thuis? We zagen ook dat hij daarna richting het woonadres ging van de nieuwe vriend van Estica. Ook dat kunnen we niet bewijzen, maar het vermoeden was dat hij al eventjes gaan kijken van, is Estica daar misschien? Heeft ze haar auto daar geparkeerd?
2: Hij kon wel daar plaatsen.
0: We konden hem, in ieder geval het nummer konden we daar in de buurt plaatsen. En wat we toen zagen is dat hij weer een mast aanstraalde die zo'n 10 minuten van de plaats delict aflag. Althans, de eerste plaats delict waar hij die auto in is gekropen. En toen is die telefoon uitgezet. En is pas na 10 minuten na het delict, na de hele slagpartij, weer aangegaan. En dat is natuurlijk heel erg opvallend, dat precies in die periode waarin het zich heeft afgespeeld, die telefoon werd uitgezet. En hij op een moment ging die telefoon weer aan. En dat is denk ik een beetje een foutje geweest van hem. Dus hij heeft wel goed nagedacht ergens waarschijnlijk van, ik ga mijn telefoon uitzetten op het moment dat ik dit vreselijke delict bega.
1: Ja.
0: Maar hij heeft de vroegste telefoon weer aangezet. Want op een moment, 10 minuten nadat Estica kruipend onderweg was naar het ziekenhuis, ging zijn telefoon weer aan. En toen heeft politie aan de hand van de camerabeelden, zagen ze de auto met alle bloed erop, zagen ze rijden. En dan kon ze eigenlijk zien dat het nummertje meebewoog met die auto.
2: Zo. Ja, precies. Want voor het complete beeld, de auto van Estica is uiteindelijk aangetroffen.
0: Ja.
2: En ze konden zeg maar de route van plaats delict naar waar die auto is aangetroffen, konden ze reconstrueren. En ze zien eigenlijk dat zijn telefoonnummer meereist met die route.
0: Ja. Ja, ze hadden vastgesteld, hij is de gebruiker.
2: Ja.
0: En volgens zien ze ook dat de gebruiker van dat nummer, Marlon, in die auto waar allemaal bloed op zat, dat zag je op de camerabeelden, eigenlijk weer een route aflegt van de plaats delict af.
1: Ja, jij hebt eigenlijk al helemaal het onderzoek verteld. Had je het idee voorafgaand aan de zitting van, deze zaak is, dit is rond? Of vond je het nog spannend?
0: Nou ja, als dit een winkeldiefstal was geweest, dan had je gedacht, het zal allemaal wel, de zaak is rond, ik ga er verder geen tijd in steken. Maar in zo'n zaak wil je natuurlijk niet dat je iets over het hoofd ziet. En de verdediging had ook wel een strategie om een beetje zand in de machine te gooien en heel veel ruis op te werpen als het gaat om die telecomgegevens.
1: Het had ook anders kunnen zijn.
0: Nou, dat denk ik niet. Maar je wil er wel zeker van zijn dat je alles tot in de puntjes hebt uitgezocht en dat het bewijs ook echt rond is.
2: Oh. Maar was er dan nog meer bewijs dan dit?
0: Er waren nog twee herkenningen van twee politieagenten. En dat was wel nadat Marlon zich al had gemeld. Dus met die voorkennis hebben ze naar de beelden gekeken. En deze twee agenten zeiden dat de man die deed zijn bivakmuts op. Maar vlak voordat deze man zijn bivakmuts opdeed om die auto te kruipen, herkende zij deze man als Marlon. De een had met hem gefietst en de ander kende hem van school.
1: Ja, iedereen kent elkaar natuurlijk op zo'n eiland.
0: Ja, dat is een groot voordeel en soms een nadeel. Maar daarvan zei uiteindelijk de rechtbank van, die herkenningen die ga ik gewoon niet gebruiken. Het Hof zei, die herkenningen zijn niet betrouwbaar, omdat eigenlijk al met die voorkennis die herkenning was gedaan.
1: Hey, jij gaat je dan voorbereiden op de zitting, hè? Je denkt van, ik heb alles goed uitgezocht. Heb jij ook het slachtoffer gesproken?
0: Ik heb het slachtoffer inderdaad meerdere malen gesproken voorafgaand aan die verschillende zittingen.
1: Hoe is dat?
0: Nou, dat is algemeen is dat wel ingewikkeld, want het zijn vaak Engelstalige slachtoffers. Je hebt toch een cultuurverschil. En dan ben jij die witte Nederlander die je dan gaat uitleggen wat op de zitting gaat gebeuren, of er nog vragen zijn. En dus ik nam wel vaak lokale parketsecretaris mee, medewerker, om met mij samen dat slachtoffer te doen. Om ook een beetje die culturele context te kunnen schetsen.
1: Een beetje vertrouwen te wekken misschien.
0: Vertrouwen te wekken. En dus dat was ingewikkeld. Maar deze vrouw was en is heel erg sterk en heel erg moedig. Maar wat eerste wat mij opviel, ze bij binnenkomst, dan liep ze door ons kantoor langs alle medewerkers op weg naar de ruimte waar dat slachtoffersgesprek plaatsvindt. En zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op enig moment tijdens dat gesprek heeft ze ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
2: Is zij, even los van mentaal, maar is zij lichamelijk wel helemaal hersteld, zeg maar, uiteindelijk daarvan?
0: Nou ja, een deel van haar is ook daadwerkelijk vermoord, zo heb ik dat ook genoemd op de zitting. Want haar stem is nooit meer hetzelfde geworden als de stem die ze had voor het delict.
1: Oh, haar stembanden had hij geraakt.
0: Ja, dus hij kon ook de eerste periode kon ze niet spreken. Vandaar dat ze ook aangifte heeft gedaan aan de hand van verschillende briefjes die zij opschreef. En haar stem is wel hersteld, maar een andere toonhoogte geworden dan het aanvankelijk was.
1: Jeetje. Die zittingen, die beginnen dan. Wat kun je daar nog van herinneren?
0: Nou, wat ik me heel goed kan herinneren, het is een klein, fantastisch mooi gerechtsgebouwtje op Sint Maarten. Het is een beetje kruip door, sluip door. Dus vaak moet je ook langs de verdachte lopen, voorafgaand. En dan dat je een eis hebt neergelegd. Dat is een beetje ongemakkelijk, want dan heb je, nou, wij spreken net 16 jaar geëist. En dan moet je weer langs die verdachte lopen die dan in zo'n gevangenispak met handboeien om zit te wachten. He, dan mompel ik vaak maar iets van take care, omdat je toch iets wil zeggen.
1: Ja.
0: Maar in dit geval was het in die zin anders, dat hij werd aangevoerd door het arrestatieteam. 8 mannen met bivakmutsen op, zonnebrillen op en met automatische geweren in die kleine zittingszaal. Je kunt je afvragen of het nou per se handig is.
2: Ja, natuurlijk. Waarom was dat dan?
0: Ja, het was niet uit veiligheidsoverwegingen in de zin dat vanuit Marlen gevaar werd verwacht. Maar ik heb me laten vertellen dat ze wilden voorkomen dat er een soort van wraakactie richting hem zou plaatsvinden.
1: Oh, eigenlijk dus om de verdachte te beschermen?
0: Ja, dat vermoed ik.
1: Natuurlijk. Oh, dat kan het natuurlijk.
0: Dat vermoed ik wel.
1: Dat heb ik niet bedacht.
0: Ja. Op Sint Maarten vinden best wel wat zware feiten plaats. Veel moord, doodslag, steekpartijen, veel dodelijke verkeersincidenten. Dus de dood hoort er een beetje bij. Ook vaak wordt er wat minder heftig op gereageerd dan hier in Nederland, is mijn ervaring. Maar in dit geval was het anders, omdat de hele samenleving was wel heel erg beroerd door deze zaak. Het was een voormalig carnaval queen, een moeder. Dat had iedereen kunnen overkomen, ook de gruwelijke manier. In de kofferbak gaan zitten. Ze was heel veel beroering, veel optochten.
1: Ze was bekend. Hè? Dit carnaval queen, dat is niet zomaar iets, toch?
0: Ja, ik kom niet uit Brabant, maar ik denk dat het meer is dan Prins Carnaval. Het is echt een hele competitie. En als je carnaval queen bent, je wordt gekroond tot koningin. Dan kun je ook een jaar lang allerlei ceremonies en rollen vervullen.
2: Hey, maar die zitting die wordt dan gedaan door een enkelvoudige rechter, toch? Op Sint Maarten.
0: Ja.
2: Hoe ging die ondervraging van deze verdachte? Want die ontkennen nog steeds, toch?
0: Ja, dat was een beetje ontkennen tegen de klippen op. En de rechter is inderdaad ook op enig moment gestopt met het stellen van vragen. Want hij ontkende zo hard, ook op vragen van mijn kant, dat je bijna het gevoel kreeg van, heeft hij dat misschien echt niet gedaan? Zo glashard stond hij te liegen.
1: En is hij psychiatrisch onderzocht?
0: Er is een zogeheten dubbel PO uitgebracht. Dus zowel een psycholoog als psychiater hebben naar hem gekeken. En in beide gevallen hebben ze geconcludeerd dat hij volledig toerekeningsvatbaar was.
2: Ja, maar jij ontkende natuurlijk ook. Ja.
0: Hij ontkende, je zou kunnen zeggen, als je zo'n feit pleegt, en dat is wat hij gedaan heeft in mijn visie, dan moet er iets mis met je zijn. Maar ze kwamen tot een andere conclusie.
1: Ja. Dat lijkt me toch ook als Nederlandse officier toch best wel, dat je dan daar opeens in zo'n heksenketel zit.
2: Ja, sta je opeens in de rechtbank in Sint Maarten, zo'n gruwelijke zaak.
0: Ja. Wat hier meespeelt, de voertaal is soms Engels, soms Nederlands in die zittingszaal.
1: Oh, dat is ook een soort ratje toe.
0: Het is deels afhankelijk van de rechter. Als de rechter senang is bij het voeren van de gesprekken in het Engels, dan gaat het in het Engels. Maar bij dit soort grote zaken, dan had ik zelf ook wel, dan doe ik de inleiding, introductie in het Engels. Want je ook wil dat alle het publiek, het slachtoffer in dit geval, ook wel goed kan verstaan en begrijpen wat je zegt. Maar als het op een gegeven moment komt tot moeilijke juridische begrippen, het uitleggen van medepleeg of poging, et cetera, dan val ik toch wel weer terug op het oude vertrouwde Nederlands.
2: Je zei iets boeiends net. Je zei, hij ontkende zo hard dat ik bijna ging geloven dat hij het misschien niet gedaan had. Kun je dat omschrijven, hoe dat dan werkt in jouw brein ook? Want ook als officier moet je overtuigd zijn van iemands schuld.
0: Ja. Nee, en de overtuiging haal je natuurlijk uit bewijs. Als ik kijk naar de zaak, was het gewoon een ronde zaak, zoals wij dat noemen. Het bewijs was overtuigend aanwezig. En ook ik had de overtuiging dat hij het had gedaan. Maar ergens in je psyche, in je menselijke brein, dan denk je toch, als je zoiets gruwelijks hebt gedaan. En Estica was ook in die zaal aanwezig. Ging op een gegeven moment ook een hele indrukwekkende slachtofferverklaring voorlezen. Hij werd ook gedwongen om zich om te draaien. Dat deed hij ook. Hij keek haar ook wel echt aan. Maar ook na afloop bespeurde ik geen enkele emotie bij hem. De rechter vroeg hem ook van, wat doet dit met jou? Hij zei, helemaal niks, want ik heb het niet gedaan.
1: Nee.
0: En zij beschuldigt mij ten onrechte, dus ik kan ook geen spijt hebben.
1: Dus daar bij jou in heel erg ver in je achterhoofd begon er een klein stemmetje te fluisteren van, misschien heeft hij het wel niet gedaan.
0: Nou, heel ver in mijn achterhoofd.
1: Ja. Ja, dat zou ik ook. Ik bedoel, het bewijs is toch, Chris, jij kijkt daar nu met je objectieve advocatenblik naar.
2: Zeker,
1: het bewijs is toch overweldigend.
2: Nee, maar mensen kunnen heel overtuigend ontkennen, hè? Heel overtuigend blijven doorgaan, dat je bijna denkt van, zou het dan echt niet zo zijn? Goed, dan kijk je naar je bewijsmiddelen en denk je, hij is het wel geweest.
1: Je hebt appjes, ze hebben een verhouding gehad. Je hebt appjes, ga niet weg.
2: Je hebt telecom.
1: Telecom, je hebt die camerabeelden zijn natuurlijk eigenlijk maar hoewel hij daar natuurlijk bief had.
2: Je hebt de route, en vergeet niet, je hebt de verklaring van een slachtoffer.
1: Ja,
2: die meteen zegt, het is deze man.
0: Ja, daar begint het mee. En waarom zou Estica iemand aanwijzen die het niet gedaan heeft?
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja, en dat ook op twee auto's schrijven in haar eigen bloed. Ja, dat is. Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op het winterse borrel bij Z-Eventships.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-Eventships.nl.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
12: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
15: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Ongewenst gedrag op de werkvloer is in steeds meer organisaties een thema. Maar wat is nou ongewenst gedrag en wat niet? Hoe pak je dit onderwerp op een goede manier aan voor alle partijen? Je hoort het morgen om 3:30 in BNR at Work.
18: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Nu in de BNR-app.
20: Uitzonderlijk grote droneaanval op Moskou. Forse toename kanker bij jongeren. Het Hof in Spanje maakt de weg vrij voor terugkeer van de Catalaanse separatist Puigdemont. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app. En vanmiddag voor ons bij de ANWB Robert Vriesen.
21: Een hele goede middag. Ja, er staat al 300 kilometer file ruim op de Nederlandse wegen. Het begin van de avondspits verspreidt over het land dus een aantal files. Pechgevallen en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Kapotte vrachtauto bijvoorbeeld op de rechterrijstrook van de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Daardoor 9 kilometer file bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Delft duurt dit 3 kwartier langer over. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein na een ongeluk. 6 kilometer file daar en 1.5 uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 92.9. En ook controle op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Amsterdam Sloten bij 4.3.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate. update van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen. Ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoog water en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. Er is een nieuwe verdachte opgepakt in het terreuronderzoek naar een Britse luchtmachtbasis. Het is niet duidelijk wat hij precies gedaan zou hebben. Eerder werden 6 anderen opgepakt. Die zijn allemaal weer vrij. Vorig weekend werd groot alarm geslagen bij de basis, die ook gebruikt wordt door de Amerikanen voor aanvallen op Iran. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wilde dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, dan hebben we het nog niet eens over BNR Geel. Zou ook maar eens vastgelegd moeten worden. We kijken naar de beurs. De AEX staat 0,3% in de plus op 1127 punten. Grootste stijger, IMCD, 2,7% omhoog. Besi, de grootste daler, 4% naar beneden. De Dow Jones opent 0,5% in de plus.
2: Advocaten die gedupeerden in Groningen bijstaan in het aardbevingsdossier, die krijgen mogelijk te veel betaald. Dat wil zeggen, staat voor 40 punten in de boeken, maar halen ze die uren wel? Dat schrijft minister Heerma in een Kamerbrief. En daar zijn de advocaten dan weer boos over. En die hoor je zo meteen.
23: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
26: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
27: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
26: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
29: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goed dat je luistert. Hier krijg je weer het nieuws om mee thuis te komen. Vrouwelijke Tweede Kamerleden kregen er al mee te maken. Nu ook Europarlementariërs. Deepfake porno waarmee ze afgeperst kunnen worden. Ja, is daar nou niets tegen te doen, vraag je je af. En dit klinkt als een grap, maar het is natuurlijk heel ernstig. De voormalige baas van de Duitse veiligheidsdiensten is zelf gearresteerd op verdenking van spionage. En je hoort bijna dagelijks over hacks en andere cyberaanvallen. Vandaag weet collega Mark Beekhuis dat ook zonnepanelen en windmolens te hacken zijn. Hem hoor je daar zo over. Eerst, advocaten die Groningers bijstaan in schadezaken rond aardbevingen krijgen mogelijk een vergoeding die veel hoger is dan logisch, gezien de tijd die ze gemiddeld aan die zaken besteden.
20: Ja, het kabinet onderzoekt de vergoedingen voor advocaten die Groningers bijstaan in mijnbouwschadezaken, dus de aardbevingen door de gaswinning. Uit een analyse van 50 beroepszaken blijkt dat advocaten gemiddeld 21 uur aan een zaak besteden, terwijl de subsidieregeling een vaste vergoeding van 40 punten hanteert. Dat schrijft minister Heerma van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief. Daarmee zou de vergoeding voor die advocaten mogelijk veel ruimer zijn dan nodig. Maar daar zijn de advocaten in Groningen het niet mee eens, Jewan de Goede. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
20: U bent advocaat bij De Goede Bestuursrecht. Doet veel van dit soort aardbevingszaken. Deze brief gaat ook over u dus.
3: Ja, deze brief gaat over mij en 64 andere advocaten die deze zaken doen. Dus wij voelen ons hierdoor aangesproken. We hebben hier ook over contact gehad met de minister en het ministerie voordat deze brief naar de Kamer werd gezonden. En we zijn eigenlijk teleurgesteld dat dit bericht nu met de Kamer is gedeeld.
20: Waarom?
3: Omdat de brief is gebaseerd op een onderzoek van de Raad voor de Rechtsbijstand naar 50 zaken, terwijl er in werkelijkheid al veel meer zaken zijn afgedeclareerd. En wij hebben stellig de overtuiging dat deze 50 zaken absoluut niet een representatief beeld geven van alle zaken die onder de mijnbouwsubsidieregeling vallen. Dus je creëert hiermee heel veel onrust die eigenlijk onnodig is en die ook afleidt van het werk waar het hier om gaat.
20: Maar dit is door het kenniscentrum is hier onderzoek naar gedaan. Hebben die onderzoekers dan een fout gemaakt in uw ogen?
3: Nou ja, ze hebben onderzoek gedaan naar de eerste 53 zaken, terwijl er inmiddels al honderden zaken zijn afgedeclareerd. En je kan ook in het onderzoek zelf zien dat dat niet representatieve zaken zijn voor alle zaken die wij doen. Wij doen schadezaken, we doen versterkingszaken. Dat zijn zaken waar vele tientallen uren werk in zitten. En de uren waar het kenniscentrum zich nu op heeft gebaseerd, die geven gewoon geen goed beeld van wat wij hier in de dagelijkse praktijk doen.
20: Nee, nou,
3: en die dagelijkse praktijk is dat wij vele tientallen uren regelmatig in die zaken bezig zijn. En dat zie je dus niet terug in deze cijfers.
20: Nee, en even voor duidelijkheid. We spreken over 40 punten. Dat is hetzelfde als 40 uur.
3: Ja, dat is het idee. Dat je gemiddeld 40 uren in zo'n zaak bezig bent.
20: Ja, en wat kosten die zaken u in werkelijkheid dan?
3: Nou, wij hebben hier talloze versterkingszaken bijvoorbeeld op de plank waar we 50, 60, 70 of zelfs meer uren in kwijt zijn.
20: Ja, dat gaat dus over huizen die versterkt zijn, hè, dus die aardbevingsbestendig zijn gemaakt. Ja. Dat is eerst beoordeeld, wat moest er aan zo'n huis gebeuren, en in die dossiers zijn ook heel veel fouten gemaakt, dus daar heeft u dan weer werk aan.
3: Dat klopt. En dit zijn vooral zaken van woningen die nog versterkt moeten worden. Het traject daarnaartoe is heel erg tijdrovend. Er gaan heel veel gesprekken overheen, veel advisering. En daar gaat heel veel tijd in zitten. Het onderzoek waar we het vandaag over hebben gaat over schadezaken. Nou, die schadezaken, daar zijn wij gemiddeld zeker 40 uur mee bezig. En geregeld nog meer.
20: Ja.
3: En een van de redenen dat het onderzoek niet representatief is, is dat 34 van de 53 zaken die zijn onderzocht, daar heeft helemaal geen zitting plaats gehad. Nou, dat is niet representatief voor de gemiddelde zaak. Want daar vindt wel degelijk minimaal één en soms zelfs meerdere zittingen in plaats.
20: Ja, dus een hoorzitting eerst bij het bestuursorgaan en later misschien bij de rechter.
3: Zeker, ja. Maar, en soms zelfs meerdere zittingen bij de rechter.
20: De onderzoekers merken dat ook wel op, hè, dat die 21 uur misschien een onderschatting zijn. Dat staat ook in de Kamerbrief.
3: Zeker. Ja, dat staat op meerdere plekken in de rapportage van het kenniscentrum, maar ook in de Kamerbrief zelf. Hè, dat het nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan, onvoldoende data. En dat roept dan ook de vraag op waarom toch voor gekozen is om deze brief nu al met de Kamer te delen. En dat geeft nou precies die onrust die denk ik niet nodig is als een beter onderzoek zou worden gedaan.
20: Nee, want hoe kan dit beter dan wat u betreft?
3: Nou, volgens mij beschikt de Raad voor de Rechtsbijstand inmiddels over veel meer data om een uitgebreider onderzoek op te doen. Dan krijg je representatievere cijfers en dan kun je daar een evaluatie op loslaten.
20: Ja.
3: En dan denk ik dat daar hele andere aantallen en gedachten uit voortkomen dan die nu in deze Kamerbrief zijn verwoord.
20: We gaan het weer horen als hier nieuwe stappen worden gezet. Hartelijk dank, advocaat bij De Goede Bestuursrecht, Jewan de Goede.
30: BNR Nieuwsradio.
1: Bijzonder verhaal. De voormalige baas van de Duitse inlichtingendienst, BND, de Bundesnachrichtendienst, August Hanning, is aangehouden. Volgens Duitse justitie zou Hanning, toen hij al vertrokken was bij die dienst, nog jarenlang geheime informatie hebben gekregen van de BND. Tegen betaling via dan weer een andere oud-medewerker. Dus de baas van de inlichtingendienst wordt ervan verdacht zelf een spion te zijn. We gaan erover praten met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Goedemiddag, Dirk.
4: Goedemiddag, Lisbeth.
1: Ja, wat weten we precies? Wat heeft Hanning of wat zou Hanning precies gedaan hebben?
4: Nou, het gaat om de voormalig president van de Bundesnachrichtendienst, de Duitse geheime dienst, die tot 2005 daar in dienst was. En hij zou na zijn vertrek contact hebben gehouden met zijn voormalige afdelingshoofd. Die klom in de afgelopen jaren ook langzaam op tot de belangrijkste vertrouweling van de chefs van de inlichtingendiensten. En hij zou hem gevraagd hebben om documenten te leveren uit briefings van die inlichtingendienstenchefs. Nou, dat heeft hij vervolgens gedaan tegen betaling, waarna Hanning, die voormalige president, vervolgens die documenten weer doorverkocht aan zijn voormalige netwerk. Hij schijnt zeer goed te zijn met de Israëlische geheime diensten, met de Chinese geheime diensten en met de Russische geheime diensten. Maar we weten niet wat hij verkocht heeft en aan wie, maar wel dus dat het over twee mensen gaat met een sicherheidsclearance, dus tot op het allerhoogste niveau toegang had tot allerlei documenten. Dus een gigantisch lek, wat de Duitse veiligheidsdiensten en de hele inlichtingenwereld compleet op zijn kop heeft gezet vandaag in Duitsland.
1: Ja, en ja, je weet dus niet precies aan wie die informatie is doorverkocht, want er waren natuurlijk geen bonnetjes gevonden.
4: Nee, deze man bewaarde blijkbaar deze documenten op een datenstick in zijn trofeeënkamer. Ik weet niet hoe jouw trofeeënkamer eruit ziet.
1: Non-existent, maar...
4: dat moet je veranderen, want volgens mij is dat heel fijn om af en toe naar je eigen prijs te kunnen kijken. Maar blijkbaar zijn daar dus die stickjes gevonden. En ja, vanochtend vroeg brak dit nieuws via Der Tagesspiegel. Toen werden er huiszoekingen gedaan bij zowel deze Hanning als zijn rechterhand. En eigenlijk vanaf dat moment wordt er volop gespeculeerd, maar wil natuurlijk het Openbaar Ministerie dat eigenlijk vandaag technisch gezien alleen nog maar hoeft te beslissen of het voorarrest wordt verlengd, wil nog niet al zijn kruid verschieten en heeft dat soort informatie nog niet bekendgemaakt.
1: En is er iets te zeggen over een mogelijk motief van deze August Hanning?
4: Zeker, daarover wordt geschreven door Bild. Dat heeft achterhaald dat deze Hanning toezichthouder was bij een bank in de Baltische Staten. En die bank zou zijn geplunderd door een Russische oligarch. Waarna hij, Hanning, als toezichthouder zelf ook persoonlijk verantwoordelijk kon worden gehouden voor dat geld wat verdwenen was. Daardoor zou al zijn pensioeninkomen, wat hij nu geniet, al beslag op zijn gelegd. En dus was duidelijk dat deze man dus onder grote financiële druk stond.
1: Ah, hij had dus geld nodig. Nou, speelde er meer, hè? Want de Duitse justitie kwam de zaak op het spoor toen ze huiszoeking deden bij Hanning voor een andere zaak.
20: Oh.
4: Ja, daar was deze Hanning adviseur in. Dat gaat om een schatrijke Hamburgse onderneemster die met haar man ruzie had in een voogdijzaak over twee kinderen. Die vrouw zou ook mogelijk gepland hebben om haar man om te laten brengen, wat ze zelf ontkent. Maar omdat het tussen twee landen ging, namelijk Duitsland en Denemarken, zou hij ook hierin als adviseur hebben opgetreden. En blijkbaar heeft Duitse justitie vorig jaar in het kader van die zaak bij een huiszoeking dus andere documenten gevonden, waarna ze dat spoor verder zijn gegaan vervolgen, wat dus vanochtend tot de aanhouding heeft geleid.
1: Oké, nou, een soort kleurrijk figuur kunnen we in elk geval zeggen, deze Hanning. Nou zijn er in Duitsland vaker zorgen geuit over mensen in de top van politie, leger en ook de veiligheidsdiensten, met bijvoorbeeld bepaalde politieke sympathieën of radicale ideeën in sommige gevallen.
20: Ja, is dat die andere chef, die ook, of een oud-minister was dat, of zat hij ook bij de BND, Dirk? Die Heiko Maas, die ook helemaal geradicaliseerd is.
4: Nee, dat is een voormalig minister van Justitie. Je doelt op Hans-Georg Maassen. Dat is ook een van de voormalige hoofden van de Bundesnachrichtendienst. Die is inderdaad na zijn pensionering, want deze Hanning is 80, maar die andere meneer Maassen, die is ook na zijn pensionering als een soort van vrije auteur op X aan de slag gegaan en legde daar ook allerlei complottheorieën aan de dag, met ook veel sympathie voor Alternatief voor Deutschland in Duitsland. En ja, je kunt wel stellen op, als dit soort personen in zo'n positie blijkbaar jarenlang met toegang tot die informatie dit soort denkbeelden erop nahouden, kun je toch wel spreken over een structureel probleem dat de Duitse veiligheids- en inlichtingdiensten hebben. En dit is ook niet, maar heeft niet over een korte tijd plaatsgevonden, maar over meer dan 10 jaar, terwijl dus al die verslagen van de meetings, die Hanning die rapporteerde direct onder een minister, moest eigenlijk de verbinding leggen tussen de inlichtingen, briefings en het politieke apparaat, bestuurlijke apparaat. Ja, daar hadden ze vrije toegang tot. En die heeft dus 2000 van dat soort briefings meer dan 10 jaar tot zijn beschikking gehad en kon dat eigenlijk aan de hoogste bieder verkopen.
1: Ja, ongelooflijk verhaal. Wordt vast nog veel langer over gesproken en geschreven. En dan horen we jou ook weer. Dankjewel, Dirk Marseille.
20: Escalatie in de Zwarte Zee. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 koopvaardijschepen geraakt door drones. 1 schip is gezonken en de bemanning wordt vermist. Het andere schip vatte vlam en daarbij zijn 2 bemanningsleden gewond geraakt. Het gebeurde allemaal in de economische zone van Bulgarije in die Zwarte Zee. Buitenlandredacteur Luc de Klerk, jij weet meer. Hoe is de situatie? Wat weten we hierover?
5: Ja, het gezonken schip dat voer onder de vlag van Togo. Het is niet bekend wat het vervoerde. Dat beschadigde schip dat voer onder de vlag van Palau en dat vervoerde graan. En toen er een andere boot langs die locatie van het gezonken schip voer, toen werd er alleen een omgeslagen reddingsboot en nog wat reddingsvesten gevonden. De Bulgaren zijn dus ook een zoekactie gestart naar die bemanningsleden van het gezonken schip. Bij dat andere schip weten we dat er in totaal 18 mensen aan boord waren, vooral Turken en Indiërs. En volgens de Bulgaarse premier Rumen Radev waren de aanvallen afkomstig van lucht- en zeedrones. Hij heeft ook een spoedvergadering belegd vandaag met ministers en veiligheidsdiensten. En de premier noemt het een absoluut onacceptabele aanval in de Bulgaarse exclusieve economische zone. Een flagrante schending van internationaal en maritiem recht, zegt hij. Ja. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanvallen zit. Radev zegt, de drones komen waarschijnlijk, duidelijk uit Russisch of Oekraïens, maar wie dan precies, dat zegt hij nog niet. Hij wijst wel echt naar die oorlog in Oekraïne en hij waarschuwt ook dat als deze oorlog niet stopt, het verder nog kan uitbreiden tot zelfs een wereldconflict. Reuters, het persbureau, die zeggen wel op basis van een bron op het gebied van maritieme veiligheid dat het waarschijnlijk Russisch is.
20: Ja, dit is toch een escalatie?
5: Ja, dus je vraagt dan ook af hoe er in Europa verder wordt gereageerd. Maar als niemand nog echt naar Rusland wijst, is het ook moeilijk natuurlijk om al keihard te reageren op zo'n escalatie.
1: Maar je zou toch wel denken dat dit nieuws vandaag groter was.
20: Ja, een schip met bemanning vermist door waarschijnlijk een Russische drone. Dat is toch in Europese wateren.
5: Ja, zeker. Dus er zijn ook wel wat reacties verder vanuit Europa. Maar ik moet ook zeggen, bijvoorbeeld, ik heb nog geen reactie van Mark Rutte gezien van de NAVO. Radev, de premier, heeft het ook verder niet gehad over, het is natuurlijk een NAVO-lid, Bulgarije. Heeft het ook verder niet gehad over assistentie van de NAVO of het inroepen van artikel 4 of 5. En wel de NAVO ingelicht, de Europese Raad. Maar niet een keiharde reactie verder vanuit Europa. Dus er is wel een soort statement van von der Leyen bijvoorbeeld, waarin ze het veroordeelt en zich zorgen maakt en zegt dat achter de lidstaten staat die aan de oostflank liggen. Maar
20: geeft misschien toch aan dat ze ook niet helemaal zeker weten dat het de Russen waren.
5: Nee, dus dan
20: of ze willen dat stilhouden.
5: Was het natuurlijk met in Leipzig ook. Toen duurde het met die drone-aanval op dat vliegveld. Duitsland zei toen ook niet meteen dat het Rusland was. En toen duurde het ook weer lang voordat er echt een reactie op kwam.
20: Zeg, nou hebben we het al eens eerder gehad hier over deepfakes, waarbij dan porno wordt gemaakt met het gezicht van iemand die bekend is. Een parlementariër kan dat ook zijn. Daar hebben ze nu in het Europarlement ook last van. Ja. 50 Europarlementariërs zijn slachtoffer daarvan geworden.
5: Ja, even heel iets anders. Het zijn 46 vrouwen, 4 mannen. Dus 1 op de 6 vrouwen in het Europees Parlement is dat dan. Dit is allemaal onderzocht door een Duitse denktank, Agora Digital Transformation. En ze hebben dus al die 720 Europarlementariërs door Google gehaald en dan op 200 websites waar dit soort beelden staan, kwamen ze die namen tegen.
20: En kunnen ze daar iets, kunnen ze op ingrijpen?
5: Nou, vanaf 2 december worden AI-modellen in de EU verboden die deepfake porno kunnen maken. En dat verbod dat is een gevolg van beelden die Grok, de AI-tool van X, maakte. Maar er wordt nu al gewaarschuwd door die denktank zelf en ook door Europarlementariërs vorige week al, dat ze eigenlijk zich zorgen maken over de handhaving van dat verbod. Van hoe gaat dat nou? En die denktank zegt bijvoorbeeld, vooral als je hebt ook nog steeds kleinere en open source platforms, waar je misschien nog steeds daar terecht kunt. Dus zij schetsen een scenario waarbij mensen op die manier nog steeds wel, ja, dat er modellen beschikbaar blijven, waarmee mensen dan gewoon lokaal offline deepfake porno kunnen blijven maken. Ja. En dat het handhaven daarvan uiteindelijk toch best wel ingewikkeld is.
1: Maar het voorkomen is al helemaal ingewikkeld.
5: Helemaal voorkomen.
1: Ja.
5: Om dat het. Ja, dat dus. Ja. Dus ze doen iets tegen. Soort van, ze zeggen van je moet iets doen tegen het verspreiden ervan. En hoe dat gaat. Maar het helemaal voorkomen zal op. Ja, dat blijft toch ergens lastig.
1: Ja, maar die Nudifiers apps en zo. Die zijn toch al een tijd
5: verboden?
1: Worden,
5: ja, die worden dus verboden. Ja. Daar gaat het om. Maar dus als je bijvoorbeeld nog steeds.
20: Uploaden van zo'n foto of met het hoofd van zo iemand kan wel.
5: Nou, en als je gewoon zelf op je eigen telefoon een soort AI-model zou draaien op je computer, wat niet verder van die app is, dan kun je nog steeds zelf dat haar gewoon maken. En dat is wat moeilijker te reguleren.
20: Luc de Klerk, dankjewel. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
6: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
1: Ja, meer cybernieuws, maar dan op een heel ander vlak. We gaan het hebben over duizenden wind- en zonneparken in Europa. Die blijken heel eenvoudig, of vrij eenvoudig, te hacken. Dat blijkt uit onderzoek van het Haagse cybersecurity bedrijf Modat en het Nationaal Cybersecurity Centrum. In Nederland gaat het om 132 systemen bij zonneparken en 9 bij windparken. Voor de 40 onderzochte landen gaat het om meer dan 8.500 systemen met kwetsbaarheden. Energieverslaggever Mark Beekhuis is hier. Ha, Mark.
7: Goeiedag.
1: Jeetje.
7: Ja.
1: Dag na dag horen we nieuws over hacks. Vaak bij grote databundels, zoals bij Odido of kledingmerken, of je hebt je gegevens bij Bol gestald. Maar goed, nu gaat het dus over wind- en zonneparken. Waar praten we dan over?
7: Ja, je hoort natuurlijk ook heel vaak het risico van dat ze bruggen misschien kunnen overnemen. Nou, door datzelfde risico dat van afstand de windturbines of de hele windparken, zonnepanelen, zonneparken afgeschakeld kunnen worden of juist aangezet op het moment dat dat niet de bedoeling is. Daar gaat het eigenlijk om. Die dingen hangen natuurlijk aan een netwerk.
1: Ja.
7: Dat kan via het internet gaan. Dat hoeft niet per se, maar dat is vaak wel het makkelijkste. En dan kan je op een afstandje kan je bijvoorbeeld ze op stop zetten, omdat de wind te hard waait voor een turbine. En dan is het vaak veiliger om even uit te zetten. Daar heb je systemen voor. Ik gebruik het woord systeem expres, want het is een beetje een vage term, omdat de dingen die ze gevonden hebben, die kwetsbaar waren, soms is het de bediening van één turbine, maar soms is het de bediening van een heel park.
1: Oh.
7: En als je een heel zonnepark bijvoorbeeld in één keer uit kan schakelen, is dat een andere orde van grote weer dan wanneer je het gewoon over een losse windturbine hebt.
1: Ja.
7: Dus vandaar dat ik dat een beetje gebruik. En ik heb foto's gezien in het rapport van die onderzoekers van Modat, dat je al even noemde, waarin ze gewoon toegang hebben gekregen tot het dashboard van zo'n turbine. En dan zie je daar een startknop en een stopknop en een resetknop voor de hele turbine.
8: We have seen systems that are exposing fully all the information about the wind turbines. So we can actually take down windmill or a wind farm or a solar park because we have access to the admin panel. You get full control.
7: Ja, full control. Nou ja, Bergen, door dat kom je niet. Dit was een van de onderzoekers, Soufiane El Yatmani van Modat.
1: En hoe erg is het eigenlijk als één windturbine stilvalt?
7: Nee, ja, eentje valt natuurlijk wel mee. Er zal wel eens vaker een storing zijn waardoor het even opgevangen moet worden. Maar het gaat om de omvang in dit geval. Ik bedoel, zelfs die 9 zonneparken of 9 windparken in Nederland valt wel mee. En zelfs die 100. Want we hebben iets van 200.000 zonneparken, geloof ik, in Nederland. Als we daar een paar 100 van offline gaan. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je het hebt over 8.500 zonne- en windparken. En stel je nou eens voor dat iemand die er gewoon echt werk van maakt. En die gaat gewoon al die 8.500.
1: Ja.
7: En ze hebben in dit onderzoek niet naar gekeken naar de losse windmolens, maar alleen als er een parkje omheen zat, als het wat groter was. Dus als je die allemaal tegelijkertijd weet uit te zetten,
1: ja,
7: dan gaat het ook echt gewoon mis. En misschien dat er wel de stroomvoorziening in een heel land uit kan vallen.
8: If they manage or whoever managed to get access to this data and target them and then take them down, we are talking about taking down thousands of solar parks and wind farms. That's can take down countries and their energy sector.
7: Ja, en je kan natuurlijk een windpark uitzetten. Dat is dan veroorzaak je een schokgolf in het stroomnet.
1: Ja.
7: Je kan ook, dat zat ik nog te denken, juist als het wat harder waait en dan moet zo'n turbine eigenlijk stilstaan, zou je hem aan kunnen zetten. En dan beschadig je de windmolen. En dat is natuurlijk veel structureler. Dan heb je niet alleen dat er nu even geen stroom is, maar dat die gerepareerd moet worden door iemand.
1: Maar dit is kwetsbare infrastructuur, lijkt mij.
7: Ja, dat is het.
1: Hoe kan het dan dat daar gaten in zitten?
7: Ja, dat is best een goede vraag. Dit is natuurlijk een IT-bedrijf en geen energiebedrijf. wat dit nu onderzocht heeft. En waar zij de fouten zien, heel gewoon vastgesteld feitelijk, is configuratiefouten. En er zit in het rapport een paar screenshots, onder andere eentje waarbij staat, ja, op dit systeem moet je nu inloggen met de gebruiker root. Iedereen die iets van computers weet, denkt dan meteen, dat is niet gebruikelijk. Root is een beheerdersaccount waarmee je heel veel mag op een computer, bijvoorbeeld logbestanden wijzigen of weggooien. Dat is iets wat je natuurlijk niet wil. Je wilt alleen die start-stopknop van de turbine aan en uit
1: eigenlijk
7: kunnen zetten.
1: Eigenlijk best wel basisfouten.
7: Maar dus installatiefouten van mensen die kennelijk niet genoeg getraind zijn in de cybersecurity, omdat ze verstand hebben van windturbines en van zonnepanelen. En dat moet je gewoon achter een VPN zetten. Je moet het achter een firewall zetten. Daar zijn eigenlijk hele standaard technieken voor. Ook hier is dat dus iets wat een deel van de sector nog niet helemaal heeft. Dit is overigens trouwens, dat vond ik interessant hoe ze dit onderzoek op het spoor kwamen. Ze hebben AI agents die de hele dag, 24 uur per dag, het hele internet afscrollen om te kijken wat er allemaal is. En op een gegeven moment ontdekten ze ineens dat er allemaal apparaten waren waarvan ze geen idee hadden wat die deden. Je hebt mailservers, je hebt webservers en wisten ze niet. En toen zijn ze gaan uitzoeken, wat zijn dat dan? Toen bleken dat windturbines en zonnepanelen zijn. En toen bleek ook dat die redelijk makkelijk, dat je daar, als je het adres hebt, dat je er redelijk makkelijk binnenkomt.
1: Belangrijk onderzoek. Dankjewel. Ja. Energieverslaggever Mark Beekhuis.
20: Dadelijk, Zuid-Korea steunt Oekraïne in woord in elk geval. Maar ondertussen blijkt dat vanuit Zuid-Koreaanse havens brandstof naar Rusland gaat. Hoe kan dat? Dat hoor je zo.
9: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
23: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Het moment dat alles begint.
11: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
12: Provider, it starts here.
13: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
10: Het moment dat alles begint.
12: Provider, it starts here.
14: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
15: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Hey ondernemer!
19: Hier Nadia van der Vlies
18: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
19: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
18: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
19: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
31: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht.
0: Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
2: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: BNR Verkeer.
25: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Begin van de avondspits. Het is druk bij Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Nijmegen. Het komt voornamelijk door pechgevallen en ongelukken. Op de A2 Utrecht-Den Bosch een half uur vertraging tussen knooppunt Ouderijn en Beest staat 14 kilometer file. In die regio ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Hagestein staat een kapotte auto op de rechterrijstrook. Half uur vertraging vanaf Utrecht-Noord 13 kilometer file. Kapotte vrachtauto op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam op knooppunt Prins Klausplein. Een uur vertraging daar, want staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. En de linkerrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht na een ongeluk. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 92.9. En ook controle op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij Witmarsum bij 108.0.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van half vijf.
27: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen. Ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoogwater en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. Er is een nieuwe verdachte opgepakt in het terreuronderzoek naar een Britse luchtmachtbasis. Het is niet duidelijk wat hij precies gedaan zou hebben. Eerder werden 6 anderen opgepakt. Die zijn allemaal weer vrij. Vorig weekend werd groot alarm geslagen bij de basis, die ook gebruikt wordt door de Amerikanen voor aanvallen op Iran. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wilde dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Europa is niet blij dat er vanuit Zuid-Korea brandstof naar Rusland gaat. Maar kan Brussel er ook iets aan doen? Dat bespreken we zo.
23: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
28: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
29: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
31: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
32: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
32: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: Even kijken.
7: Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
8: Benky, dat is toch geen woord?
7: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
11: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt...

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
2: 80.000 ton ging, voornamelijk diesel. En 3 van de 7 tankers die die vaten vervoerden staan op sanctielijsten van de EU en het VK. Gaan we over praten met sanctierechtadvocaat Helene Overderlinde. Goedemiddag Helene.
3: Goedemiddag, Liesbeth en Niels.
2: Ja, die tankers die staan op Europese en Britse sanctielijsten, maar dat boeit Zuid-Korea zogezegd niet zoveel.
3: Nee, blijkbaar boeit het ze dat niet. Het verbaast mij ook, want ze hebben wel ook een aantal sancties tegen Rusland wel ingevoerd. Dus ze werken niet mee aan wapenexport of hoogwaardige technologie. Ze hebben ook financiële sancties, blokkeren van SWIFT en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar blijkbaar met energie hebben ze geen problemen.
2: Ja, maar Zuid-Korea steunt ook dus Oekraïne, ook openlijk, hè? Maar dat kan allebei naast elkaar bestaan? Het land doet dan juridisch niets verkeerd?
3: Ja, blijkbaar. Het verbaast mij ook. Want meestal kiest een land heel duidelijk voor of tegen Rusland. Je ziet met Centraal-Azië en India en China, die zijn allemaal heel duidelijk voor Rusland. Die steunen Oekraïne niet. Maar dit is een heel dubbel geval. En blijkbaar hebben ze er erg veel belang bij om dan de diesel naar Rusland te exporteren.
2: Ja, ja, geld waarschijnlijk. Maar
3: ja, het is geld.
2: The Guardian schrijft dat bij sommige transporten dan Japan of Singapore als bestemming werd opgegeven. Terwijl die tanker dan uiteindelijk naar Rusland voer. Ja, dat lijkt me toch, ik weet niet of het fraude is, maar in ieder geval niet juist. Mag dat dan wel?
3: Ja, dat is, het is allemaal niet juist, maar het is, moet wel duidelijk gezegd worden dat er voor Korea hier geen sancties op zitten. Want het is geen EU, het is niet een land wat precies heeft aangesloten bij de EU-sancties. Dus geen partnerland, dus op zich mogen ze doen en laten wat ze willen. Maar blijkbaar voelen ze zich toch bezwaard dat ze dit nu op zo'n verdekte manier doen, alsof het naar Japan gaat en alsof het dan ongevaarlijk is en niks met Rusland en sancties te maken heeft.
2: Kan Europa daar eigenlijk wat aan doen of tegen doen?
3: Ja, ik las dit en toen ben ik er ook over gaan nadenken. Wat kunnen we doen? Want het vindt zich allemaal plaats ver bij ons vandaan. Dus er zijn geen zeeën of kusten waar wij iets op kunnen doen of op kunnen acteren. Maar ja, ik heb er dus over nagedacht. En we hebben internationaal het IMO, dat is een soort RDW wat alle schepen wereldwijd registreert. Mm-hmm. Die organisatie is van de VN, in Londen gevestigd. Dus elk land moet zich houden aan de regels van het IMO. En wat doet Rusland natuurlijk met die schaduwvloot? Dat het steeds kiest voor allerlei vage landen om daar de vlag te registreren. Dus Cameroen, Equatoriaal, Guinea, Barbarossa, noem het maar op. Dus dat zijn landen die doen heel makkelijk met die registraties van die oude zeeschepen die wij al helemaal niet meer accepteren en die dus als schaduwvloot worden gezien. Nou, in ieder geval, die landen staan dus nu allemaal onder een vergrootglas. En het IMO heeft wereldwijd net in april een regeling afgekondigd dat elk land tegenwoordig verplicht is om alles heel goed bij te houden wanneer ze een schip registreren. Dus dat heet dan een due diligence. Ze moeten checken van ja, wat is dit voor schip? Ja. En waarom doe ik dit? En zijn er geen sancties eventueel van toepassing? Dus dit is een eerste stap nadat die landen allemaal er geen zin meer in hebben. Want ze weten natuurlijk best wat ze aan het doen zijn met Rusland. Dus die landen gaan weigeren. Dat zie je ook nu al aan een van die schepen die hier in de artikelen wordt genoemd. Ja, dus dan is de volgende stap dat Rusland al die schepen van de schaduwvloot weer op eigen vlag moet laten varen. En ik denk dat het IMO daarna ook wel maatregelen gaat treffen dat ze dus precies die slechte oude schepen die Rusland dus nu inzet voor het omzeilen van het prijsplafond en het olieembargo, dat ze die gaan aanpakken. Dus ik denk dat dit een soort laatste stuiptrekking is van wat ze nog kunnen. Ah. Met hun schaduwvloot. En daarna wordt het gewoon helemaal kapot gemaakt, afgeknapt.
2: Dankjewel, sanctierechtadvocaat Helene Overderlinde.
4: Na een aanrijding op station Strijp S zijn er geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven. Dat duurt tot 19:30 vanavond. En ook op de weg bij de ANWB Robert Vriezen. Veel aanrijdingen, Robert.
5: Ja, klopt Niels. 500 kilometer bij elkaar en met name aanrijdingen en pechgevallen die voor de vertraging zorgen. Het is druk bij Rotterdam. Bij Utrecht moet je echt rekening houden met vertraging en ook bij Nijmegen. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein al een hele tijd een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 12 kilometer file ondertussen met 40 minuten vertraging daar. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zijn ze tegen elkaar aangereden bij Dordrecht. 9 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel duurde 20 minuten langer over doordat de linkerrijstrook dicht is. En de rechterrijstrook van A27 is dicht vanuit Almere naar Gorkum.

0: staat een kapotte auto op bij Hagestein. En daardoor 14 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. Een klein half uurtje vertraging. Flitsmeister meldt ook snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij knooppunt Muidenberg bij 13,5. En controle op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij de Stichtse Brug bij 108,5.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
3: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
4: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
3: Ja, nee,
4: dit is wel een... Nee.
5: 450.000 demonstranten op de straten in Frankrijk vandaag tijdens een grote protestdag. De grootste sinds scholieren 3 weken geleden begonnen met demonstreren. Jongeren, leraren en ouders die protesteren tegen de problemen in het onderwijs. Hoewel de protesten afgelopen weken over het algemeen vreedzaam verliepen, klonk het in verschillende steden ook zo. Vuurwerk, politie te paard en skanderende scholieren. Ja, daarbij zijn ook veel mensen opgepakt. 6.000 arrestaties zijn er verricht. En van die arrestanten is 87% minderjarig. Er zijn dan ook fikse klachten over het politieoptreden. We gaan erover praten met Niek Pas, historicus en Frankrijk-specialist aan de Universiteit van Amsterdam. En Maartje Wijvelaar, senior econoom eurozone bij de Rabobank. Welkom allebei. Niek Pas. Ja, zoals vandaag wordt het genoemd acte 3 van de protesten. Massale opkomst, maar ook voorbeelden van gewonde demonstranten. Agenten ook trouwens. Hoe hard ging het er vandaag aan toe?
6: Nou, wat ik ten nou toe gevolgd en gezien en gelezen heb, is het een manifestatie in Frankrijk uit het boekje. Zo gaat het vaker. Dus ja, dat verbaast me op zich niet. Het is natuurlijk wel heel treurig dat het op deze manier allemaal weer ontspoort. Terwijl de oorspronkelijke demonstratie een paar weken geleden heel vreedzaam en heel terecht waren.
5: Ja, de vraag is wel waardoor het ontspoort. Hè? We krijgen nu ook beelden van politieoptreden waarbij jongeren van dichtbij in hun geschiedenis worden geschoten, weliswaar met niet dodelijke wapens, maar er zijn een paar onderzoeken al gestart door de inspectie over het politieoptreden. Hoort dat ook bij het Franse tafereel? Of?
6: Ja, helaas wel. Dat is toch iets wat we de laatste jaren steeds vaker zien. Denk maar aan de gele hesjes, 2018, 2019, zelfde taferelen, ja. Zelfde verslagen, zelfde beelden. De Franse politie heeft wat dat betreft een bedenkelijke reputatie. En het is vaak ook een reactie op geweld op straat, op stootjes die zeker niet alleen veroorzaakt worden door demonstranten die terecht opkomen voor hun rechten.
5: Nee, maar ook oproepkraaiers die zich erin mengen. Lisbeth, jij was dit weekend nog in Parijs, of eigenlijk vorige week?
7: Van donderdag op vrijdag.
5: Ja, wat heb jij ervan gemerkt?
7: Nou ja, het hotel zat in het centrum van Parijs. Daar vlakbij was een school, dus ik liep er langs en ik zag allemaal scholieren demonstreren. Dus ik vroeg, waar protesteren jullie eigenlijk tegen? En toen zeiden ze de staat van het onderwijs, de staat van de gebouwen. Ja, bij ons is het goed, want hartje centrum, dus er zal wel geld zijn op zo'n school. Maar we zijn solidair met de scholieren elders in de stad en in het land. Ja. Maar goed, ze droegen ook borden bij zich waarmee ze tegen extreem rechts protesteerden.
5: Ja, precies.
7: En toen zeiden ze, daar zijn we ook tegen.
5: Ja, precies. Er komt wel meer bij. Hè? Ja. Dus daar moeten we het zeker even over hebben. Hoe breed dit eigenlijk het nu uitwaaiert. Maartje Wijvelaars, sowieso, dat onderwijs, hoort dat bij de sectoren waar het piept en kraakt?
8: Nou, de exacte staat van de gebouwen, dat weet ik niet. Maar in brede zin kraakt en piept het op best wel veel plekken. Mm-hmm. En het probleem is dat de Franse overheid sowieso al voor een enorme bezuinigingsopgave staat. Wat zoveel betekent dat er eigenlijk geen geld is om elders uitgaven op te schroeven, zeg maar. Je moet juist uitgaven beperken.
5: Ja, Frankrijk heeft zijn staatsschuld ver boven de Europese norm. De rentes lopen ook op. Dat zijn allemaal financiële zorgen. Aan de andere kant dus deze eisen van nu weer deze demonstranten. Maar er wordt ook geklaagd natuurlijk over de brandstofprijzen. En toch heeft de premier Lecour nu wel een paar punten genoemd waarop die de scholieren tegemoet wil komen. Heeft hij daar eigenlijk wel geld voor dan?
8: Ja, laat ik het zo zeggen. Het geld wat hij hieraan extra wil uitgeven, moet hij elders weer op bezuinigen. Of op een andere manier door hogere belastingen of wat dan ook, zeg maar, weer extra geld binnenkrijgen. Het is niet zo dat er ergens een grote reservepot tot zijn beschikking staat waar hij dat uit kan betalen. Dat wil niet zeggen dat het, dat ik zeg dat het niet nodig is. Dat kan ik niet beoordelen vanuit mijn positie. Alleen, als hij ergens extra geld voor wil vrijspelen, ja, dan betekent dat dat hij dat op een andere post moet bezuinigen.
5: Ja, het probleem is natuurlijk als hij zegt, we gaan aan de pensioenen peuteren, dan komen ook allemaal mensen op de straat. Als hij zegt, we schaffen de subsidie op de brandstof af, dan wordt ook overal geblokkeerd. Dat is natuurlijk ook een hele lastige situatie. Maar je ziet nu wel, Niek Pas, misschien, dat is eigenlijk een vraag aan jou, dat de jeugd zegt, ja, wacht even, het kan ook niet zo zijn dat alle maatregelen voor de ouderen worden genomen en dat wij kind van de rekening zijn.
6: Ja, of de scholieren zeg maar op die manier hier naar kijken, dat weet ik niet. Ze komen vooral op voor hun eigen rechten en zullen dat situatie op scholen, hun scholen verbeterd en in het onderwijs verbeterd. Daarover zijn ze ook in gesprek gegaan met de minister van Onderwijs. Maar goed, daar is men niet uitgekomen, wat ook alweer niet verbazingwekkend is, omdat, zoals terecht wordt gezegd, ja, Frankrijk staat financieel met de rug tegen de muur en nu wil de regering, waar in het verleden dit soort sociaal protest nog kon worden afgekocht, ja, kan dat nu eigenlijk vrijwel niet meer. Wat natuurlijk ook heel terecht is opgemerkt, is dat nu deze groep zich manifesteert, maar dat kan morgen net zo goed een andere groep zijn. En het broeit en gist wat dat betreft natuurlijk al langer in Frankrijk.
5: Maar zijn ze niet zo, want dat beschrijft Lisbeth net, het wordt ook breder, hè? Dus die scholieren zeggen ook, we zijn ook tegen extreem rechts. En je ziet ook dat studenten, dus de oudere jeugd, sluit zich bij deze protesten aan. Ouders die zeggen, we zijn ook boos. Met andere woorden, het wordt een olievlek die ook over meerdere onderwerpen kan gaan.
6: Ja, nee, zeker. Dus wat eind september nog heel specifiek een scholierenprotest was, gericht op het verbeteren van de eigen omstandigheden, is uitgewaaierd. Een inktvlek is geëscaleerd door rellen en politieoptreden dat daarop volgde, absoluut. En we zien dus nu die solidariteit die breidt zich uit met scholieren. Met name ook door scholieren van scholen waar eigenlijk weinig aan de hand is, of relatief weinig aan de hand is. Ja, en dat is natuurlijk hetgeen wat de regering het meest voor bevreesd is, dat dit een algemeen sociaal protest wordt. Zoals bijvoorbeeld de gele hesjes een aantal jaren geleden. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te verteren.
5: Aan welke knoppen kan het kabinet economisch gezien nog draaien, Maartje Wijfelaars? Het ligt misschien toch voor de hand om iets aan de sociale zekerheid te doen. Dat is een grote post in Frankrijk. Maar ja, dan komen er ook weer mensen op straat. Of kun je ook ergens iets vinden waar toch minder mensen voor te mobiliseren zijn?
8: Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat de opgave in Frankrijk zodanig groot is dat het nagenoeg onmogelijk is om die bezuinigingen enkel te halen uit efficiëntieslagen of door aan knoppen te draaien waar niemand door geraakt wordt.
5: Ja, dit is wel grappig. Ja, wij zaten hier op de redactie. Je kunt ook online nu premiëntje spelen. Dan kun je kiezen of je een populist bent of een technocraat. Maar je moet allemaal keuzes maken in die begroting. Je moet dus, weet ik veel...
7: In de Franse begroting, ja.
5: In de Franse begroting, dus het is wel allemaal in het Frans best moeilijk. Maar dus je klikt maar wat aan, zal ik maar zeggen. Maar ja, hoe dan ook maak je mensen boos. Dat is toch de afdronk tot nu toe. We houden dit in de gaten, want het zijn hele grote protesten. De grootste scholierenprotesten sinds de jaren 90, begrijp ik. Dus dit zomaar niet weg. Dank voor deze duiding. Maartje Wijfelaars was de laatste spreekster, senior econoom Eurozone bij de Rabobank. En Niek Pas, Frankrijk-kenner, Universiteit van Amsterdam.
1: Tech Update.
7: Met nieuws over de Belastingdienst. Want de Belastingdienst zet de overstap naar Microsoft 365 of 365 stop. Ze stoppen ermee. In plaats daarvan gaat de fiscus op zoek naar Europese alternatieven.
5: Zo.
7: Nou, Niels Koloos van BNR's Tech-redactie. Dat is wel nieuws.
9: Dat is zeker nieuws, inderdaad. En het duurde ook wel even voordat deze knoop werd doorgehakt. Want dit dossier loopt al een jaar. Maar we hebben nu een kamerbrief gehad van staatssecretaris Ilko Ehrenberg van Financiën. En daarin staat dat het de Belastingdienst gelukt is om de datacentercapaciteit te vergroten. Oftewel, er is simpelweg meer ruimte op de servers van de Belastingdienst vrijgekomen, waardoor ze niet meer naar de servers van Microsoft hoeven. En dus ook niet hun gegevens en onze gegevens aan Amerikaanse techreus hoeven te geven. Want dat was immers het grote bezwaar, hè, van de Tweede Kamer en tig experts toen het plan werd aangekondigd om naar Microsoft over te stappen voor het
7: jaar. Maar als ze dus nu ruimte hebben gemaakt op zolder, zal ik maar zeggen.
9: Ja, daar komt
7: in de datacenter. Wat is er dan weggegooid?
9: Nou, dat weet ik dan niet helemaal. Er wordt ook niet toegelicht in de Kamerbrief van Ehrenberg. Er staat eigenlijk alleen, er is meer capaciteit. Dus of ze hebben opgeruimd, of ze hebben uitgebreid. Misschien
5: je kijkt erbij alsof je hoopt dat jouw belasting is weggegooid.
7: Nou, dat staat weinig spannend in. Ja.
9: Maar dat weten we dus niet. Wat we wel weten, is dat de mail en de agenda van de Belastingdienst nog wel afhankelijk zijn van Microsoft-diensten. Dat staat in die Kamerbrief. Maar ze draaien dan wel op de eigen servers van de Belastingdienst. On-premises, zoals dat mooi heet, in IT-jargon. En gek genoeg was daar vorig jaar trouwens geen onderzoek naar gedaan of on-premises überhaupt een optie was toen de keuze werd gemaakt om naar Microsoft over te stappen. Dus ook dat heeft natuurlijk veel teweeg gebracht. Kwam was echt wel een bron van kritiek. De Belastingdienst wil volgend jaar en het jaar daarop ook gaan kijken naar Europese open source alternatieven. Lezen we ook in de brief. En dat is dan zeg maar software waar je makkelijk aan kan sleutelen en dus van Europese bodem. En dat plan is ook in lijn met het advies van het adviescollege ICT-toetsing. En die kwam vorig jaar natuurlijk met een vernietigend rapport over de Belastingdienst en dat hele Microsoft-plan.
7: Ja, en welke Europese alternatieven moeten wij dan denken?
9: Die worden nog niet genoemd door de Belastingdienst.
7: Nee, maar heb jij een idee?
9: Een verrassing. Nee, ik kan er niet zo 1, 2, 3 voor
7: halen. Want het gaat dan dus om cloudbedrijven?
9: Nou ja, het kan heel erg breed zijn. Hè. Als het over mail- en samenwerkingstools hebben, ja, er zijn tig open source projecten in Europa waar je aan kan denken. Maar welke de Belastingdienst dan zou willen, ja, ik durf het nog niet te
7: moet
9: zeggen.
7: Moet wel flinke zijn.
9: Dat is een verrassing.
7: Je moet heel veel data van 18 miljoen Nederlanders
9: dat geld
7: kunnen draaien. Ja. Dan, klanten van kledingwinkel Asos, de online shop, hebben vandaag een opvallende pushmelding van hackers op hun telefoon ontvangen. Ja, ik niet. En ik heb wel
9: niet
7: eens
9: gehad.
7: Nee, en ik heb wel eens in een verleden bij Asus besteld.
9: Nou, ik ook. En ik heb ook geen pushmelding gehad. Ook omdat ik de app niet heb. Misschien heb jij de app ook niet. Want dan krijg je geen pushmelding.
7: Oh, oké, natuurlijk. Godverdom. Ja.
9: Nee, maar als je de Asus app hebt, dan had je vandaag een pushmelding kunnen krijgen. En daar staat dan vertaald in: beste Asus DPO en IT, wij zijn jullie Snowflake-instantie volledig binnengedrongen. Neem contact met ons op of we lekken het. Nou, dat is dus niet echt bepaald een aanbieding of een gekke marketingcampagne. Nee, het lijkt om een bericht van hackers te gaan die Asus proberen af te persen. Maar op een of andere manier is het dus bij de klanten geëindigd. Het bericht is namelijk geadresseerd aan de DPO, de Data Protection Officer van Asos dus, en de IT-afdeling. Maar of het bericht dan ook naar de klanten moest, dat weten we simpelweg niet. Maar ik heb zo'n vermoeden dat de DPO nu wel inmiddels op de hoogte is met deze communicatiestrategie. De hackers hebben verder nog geen toelichting gegeven, naast de claim dat ze dus in de Snowflake-instantie zitten. Nou, dat is even simpel gezegd een platform dat organisaties gebruiken om heel veel data op te staan, te verwerken en te analyseren. Misschien dat de Belastingdienst ook wel eens gebruik heeft. Bijvoorbeeld. En in het geval van Asos gebruiken ze dat om klantgegevens op te slaan. En de hackers zeggen daarover, ja, die hebben wij nu. Die staan op onze eigen server. Daar blijven we de komende tijd gewoon netjes van af. Voor een bepaalde periode.
7: En tot
9: ik heb zo'n
7: totdat
9: inderdaad. Dus ik heb zo'n vermoeden dat ze nu met Asos proberen te onderhandelen. En als dat mislukt, als er geen losgeld betaald wordt bijvoorbeeld, of als er andere eisen niet ingewilligd worden, ja, dan gaat dit waarschijnlijk op het dark web verschijnen. En dan zijn je naam, adres, et cetera, weer gelekt. Maar ja, we zien ook, mensen beginnen een beetje datalek moeten worden, Lisbeth en Niels. We hadden namelijk ook een aantal weken geleden de hack bij online supermarkt Flink. Hè? Ja. Toen zeiden de hackers, hey klanten, jullie kunnen zelf wat crypto naar ons overmaken. 10 à 15 euro. Nou, niemand deed dat van de 1 miljoen klanten die naar verluid benaderd zouden zijn. Of in ieder geval, het zou om 1 miljoen klanten gaan, maar we weten niet hoeveel mensen dan mail hebben gehad. Maar mensen lijken wel een beetje moe van al die data lekken.
7: Ja, maar ook een beetje vermoeid, maar ook een beetje laks. Zo van, een bedreiging met een
9: mijn naam en adres staan toch al online. Het zal wel, inderdaad. Nou ja,
7: ik toen
9: kan je mensen ongelijk geven met alles
7: precies,
9: wat er nu gebeurt.
7: Want ik zei vanmorgen, we hebben het ook gehad over de gevaren voor systemen van windmolens en zonneparken die gehackt kunnen worden. Ik dacht, waarom heb ik überhaupt nog een wachtwoord?
5: Ja.
7: Ik kan net zo goed sowieso open source alles,
9: met die
7: al mijn gegevens online.
9: Met die wachtwoorden en met die zonneparken en windparken waren er geen wachtwoorden. En dat was het hele probleem. Dus zeker wachtwoorden gebruiken. En unieke wachtwoorden met een wachtwoordmanager, tip van Flip.
7: Een wachtwoordmanager.
9: Ja, die zou ik zeker aanmaken. Heb je gewoon één manager, daar heb je één wachtwoord voor. En daarin staan dan vervolgens al je andere wachtwoorden.
7: Hoe je het opslaat.
9: En die kan je dan laten genereren.
7: Dankjewel, Niels Koolhoos.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Door drones, twee aanvallen op de schepen. Twee schepen voor de kust van Bulgarije, in de economische zone van Bulgarije. Dat is natuurlijk een NAVO-land. Staat de NAVO op scherp? Dat hoor je zo.
10: ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie. Vandaag, morgen, volgend jaar. Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
13: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
14: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
20: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
21: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
22: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs.
1: Nu in de BNR-app.
7: Duizenden wind- en zonneparken zijn gemakkelijk te hacken, ook in Nederland. Er is een forse toename van kanker bij jongeren. En Wikipedia is gehackt door AI-bots van OpenAI. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
5: Kapotte vrachtauto op de A12, Robert Vriezen.
0: Ja, inderdaad. Pechgevallen en ongelukken. Ja, vanmiddag is het vaak raak. Avondspits kent verder wel een normaal verloop. Bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Nijmegen kan je drukte verwachten. En op de A12 inderdaad, vanuit Utrecht naar Arnhem bij Afrit Oosterbeek, 9 kilometer file. 20 minuten vertraging, kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, bij elkaar 16 kilometer file en een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A16 dicht, vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. vertraging daar. En ook 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Was het schuil een kapotte auto bij Hagestein. De rechterrijstrook is dicht en 13 kilometer file vanaf Utrecht-Noord redt het langzaam. Flitsmeister meldt snelheidscontroles onder andere op de A1, Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 95.1. En ook op de A12 wordt gecontroleerd vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren bij hectometerpaal 55.2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Volt heeft ook in de Eerste Kamer premier Jette uitgenodigd om samen met hen en Pro samen te werken. Zo is er een brede meerderheid en kan het kabinet snel aan de slag, zei de fractievoorzitter van Volt. In de Eerste Kamer zijn de politieke beschouwingen bezig. Vanavond komt premier Jette aan het woord. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland, dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog, wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien. En dit was het aan P-nieuws.
5: AEX 0,4% in de min, 1128 punten. De grootste daler is Besi, 4,9% verliest het aandeel. De grootste stijger is Exor, 2,6% erbij. En de Dow Jones staat 0,5% in de plus.
7: En zometeen een droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije. Ja, dat is NAVO-gebied. Wat betekent dat? Bespreken we zo.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
25: Nee.
26: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
25: Nee, weet ik niet, sorry.
8: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
6: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
27: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
28: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: heb je ook altijd en overal breaking news.
30: Download de BNR-app en blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
30: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
5: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Nou, de algemene beschouwingen hebben de Eerste Kamer bereikt, Liesbeth. Kijk. We hebben ze eerst helemaal gehad. En de financiële beschouwingen kwamen er in de Tweede Kamer natuurlijk ook achteraan. Maar ook in de Eerste Kamer heeft dit kabinet geen meerderheid. En pro dat het kabinet aan de meerderheid kan helpen, wil meer toezeggingen. Het ingewikkelde is, die toezeggingen moeten dan weer via de Tweede Kamer. Want de Eerste Kamer kan alleen nog maar ja of nee zeggen. Lenert Beekman die gaat deze ingewikkelde situatie dadelijk ontrafelen. Eerst de serieuze escalatie van het conflict met Rusland.
7: Ja, want voor de kust van Bulgarije vielen drones 2 schepen aan. En dat is dan in de Zwarte Zee. 1 schip zonk, op de ander brak brand uit. Wie er achter de aanval zit, is nog niet duidelijk. Maar de Bulgaarse premier, Radev, die kwam na een spoedvergadering met ministers en veiligheidsdiensten naar buiten en zei dat de eerste signalen wijzen op Rusland als dader. En hij voegde ook toe, als er niet tijdig een einde komt aan deze oorlog, groeit het risico op een wereldwijd conflict. Bij ons is Timo Koster, oud-directeur defensiebeleid bij de NAVO. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: Ja, kunnen we dit zien als een provocatie of zouden dit ook nog afzwaaiers kunnen zijn?
9: Nou, ik heb net als u moet ik me baseren op nieuwsberichten. Dus ik weet niet precies wat de feiten hierachter zijn. Maar afzwaaiers lijkt me onwaarschijnlijk. En het lijkt erop dat hier Rusland achter zit. Maar dat kunnen we dus niet met zekerheid vaststellen op dit moment.
7: Nee, en dit is niet de eerste keer van zo'n incident in Bulgarije. Deze zomer waren er ook al gebeurtenissen. Is het dan nog, past dit in een patroon? Kunnen we dat zeggen?
9: Ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat het in een patroon past van gebeurtenissen van de Baltische Staten tot en met Roemenië en Bulgarije. En er zijn niet zo heel veel andere smaken dan dat daar Rusland achter zit. Maar nogmaals, bevestiging hebben we daar niet van.
7: Nee, de NAVO zelf heeft niets over eventuele stappen gezegd. Maar ja, het is wel een NAVO-lidstaat, Bulgarije. En dan denk ik meteen aan artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle. Wat gaat er dan nu gebeuren?
9: Nou, dat is nog even de vraag. Even één correctie op uw aankondiging. Dit is gebeurd in de exclusieve economische zone van Bulgarije. Dus een stuk van de Zwarte Zee wat ze voor economische doeleinden claimen. Iets boven de 100 kilometer vanaf de kust. Maar dat is geen NAVO-grondgebied.
7: Ah, oh.
9: NAVO-grondgebied loopt maar tot 12 kilometer vanuit de kust in principe.
5: Oh, dus alleen het territoriale water hoort bij het NAVO-gebied.
9: Exact. Exact. Maar daarvan kun je ook zeggen van nou, dan is dat dus een heel slim gemikte aanval geweest. Hmm. Want dat brengt dan natuurlijk NAVO-lidstaten in vertwijfeling. Van ten eerste weten we niet zeker wie het gedaan heeft. En ten tweede weten we nou ook weer niet zeker of het NAVO-verdrag van toepassing is.
7: Nee.
9: Dus dat is precies, zou ik zeggen, waar Poetin ons wil hebben.
7: Ja, want er zal op hoog niveau overleg zijn over de opties. Zijn er eigenlijk nog dan diplomatieke opties om te reageren op zo'n aanval?
9: Ja, op zo'n moment als dit ligt voor de hand dat er een consultatie binnen de NAVO plaatsvindt onder artikel 4. Dus niet artikel 5, maar artikel 4. En dat is zeg maar het geval waarin een bondgenoot zich bedreigd voelt en de andere bondgenoten raadpleegt. Dat komt vaker voor dan artikel 5. Artikel 5 is maar 1 keer voorgekomen in de geschiedenis. Maar artikel 4 komt met een zekere regelmaat voor. En dit lijkt me zo'n situatie. Maar het dilemma is natuurlijk, als de NAVO niets doet, dan staan we natuurlijk een beetje in ons hemd. Maar nog erger, als we naar buiten komen en zeggen, we zijn het niet eens over wat hier nou precies gebeurd is en wat de gevolgen zijn, dan staan we helemaal in ons hemd. Hè?
7: Ja. Ja.
9: Dus Rutte heeft een lastig dilemma op dit moment.
7: Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, die zei, de situatie op de Zwarte Zee wordt steeds dreigender. Wat betekent dit voor de scheepvaart in het algemeen en daarmee de aanvoer van voedsel?
9: Ja, dat is een goede vraag. We weten niet, eerlijk gezegd, ik weet niet wat er aan boord van dat schip was. Was het voedsel, waren het wapens? Was er een reden voor Rusland, als het Rusland was, om dit schip of deze twee schepen te torpederen? Maar ja, het wordt steeds penibeler in de Zwarte Zee. En wat we natuurlijk ook nog, waar we rekening mee moeten houden, de schepen voeren weliswaar onder vreemde vlag, een van Togo en een van Palau. Maar het was een van de twee was wel een Turks schip. Dus Turkije voelt zich wellicht ook aangesproken. En kan misschien wel, als we het niet eens worden in de NAVO, unilateraal maatregelen nemen.
7: Ja.
9: En dan denk ik bijvoorbeeld aan het afsluiten van de Bosporus. Hè? Turkije heeft onder het verdrag van Montreux uit 1936 de bevoegdheid om de doorgang van de Bosporus te bepalen. Dat is de verbinding tussen de Zwarte Zee en uiteindelijk de Middellandse Zee. En daar kunnen ze aan de knoppen draaien. Dus bijvoorbeeld Russische schepen niet meer geen doorgang verlenen. Nou, dan gaat de escalatie door, dat begrijpt u.
7: Nog even terug naar het overleg dat de NAVO nu ongetwijfeld voert. Wanneer moeten ze, wil je een beetje indruk maken, met een reactie komen? Kun je eindeloos blijven vergaderen? Want dan straal je ook uit, we komen er niet uit onderling. Of is er op een gegeven moment een soort deadline dat je iets naar buiten moet brengen?
9: Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Hè? Hoe langer je wacht, hoe minder overtuigend dat overkomt. Maar vraag 1 is, heeft de NAVO de inlichtingen? Kunnen ze vaststellen wie dit gedaan heeft? Als ze dat niet kunnen, dan moeten er sensoren zijn in de Zwarte Zee waarmee je dat kan vaststellen. Maar als ze dat niet met zekerheid kunnen, ja, dan is dat natuurlijk een beroerd begin van het overleg.
7: Ja.
9: Zo hebben we het. Ik heb het zelf meegemaakt toen de Russen de Krim binnenvielen in 2014. Als je het niet eens wordt over wat je daar ziet, nou, dan heb je een hele slechte positie als NAVO. Ja. Ja, dan heb je geen overeenstemming.
7: En het is dus ook niet zo dat drones die een aanval plegen dan in vlammen opgaan misschien. Maar misschien zijn er ook reststukjes te vinden van zo'n drone. Die vertellen ook niets over de afzender.
9: Dat kan, maar u kunt ook aannemen dat in de cruciale waterwegen rondom NAVO-gebied, bijvoorbeeld ook de doorgang bij Denemarken, daar hebben we onderwatersensoren waarmee we kunnen vaststellen wat er allemaal passeert. Ja. Dus als dat onderwaterdrones zijn, dan moet dat vastgesteld zijn. Is dat niet zo, ja, dan nogmaals, dan staat de NAVO wel een beetje in zijn hemd.
7: Moeilijk dilemma. Dank voor de toelichting. Timo Koster, oud-directeur
30: BNR Nieuwsraad.
7: Defensiebeleid bij de NAVO, wilde ik nog zeggen.
5: En we gaan naar de ANWB. Ik vertel nog even dat er door een eerdere aanrijding tot 7:30 minder intercities rijden tussen op de lijn Amsterdam-Eindhoven en ook tussen Sittard en Heerlen zijn er nog vertragingen. Ja, hoe is dat op de weg, Robert Vriesen?
10: Nou, die avondspits die kent wel een redelijk normaal verloop als ik dat zo bekijk. In het begin van de avondspits een aantal ongelukken, wat pechgevallen. Nu nog een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Afrit Oosterbeek 10 kilometer file. Vanaf Veenendaal duurde 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is daar nog dicht. Het is ook nog steeds druk bij Utrecht op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en De Meern. 13 kilometer file en een half uur vertraging. En met een half uur vertraging moet je ook rekening houden als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Want bij Hagestein staat een kapotte auto op de rechte rijstrook. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp bij 3.8. En ook controle op de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld bij 16.3.
5: Premier Jette kan ook in de Eerste Kamer niet rekenen op steun voor de Prinsjesdagplannen. Het kabinet is in de Senaat om te debatteren over het belastingplan en de begrotingen. Ook hier is bij de algemene politieke beschouwingen de vraag: gaan we over links of over rechts? Karin van Bijsterveld van Ja 21 daarover.
11: Het is heel duidelijk dat als het kabinet spreekt over breed gedragen consensus over het beleid en toekomst en lange termijn, dan heeft men het uiteraard over draagvlak in beide kamers. En dat kan over links en dat kan over rechts.
5: Dat kan allebei, politiek verslaggever Leendert Beekman. Welkom. Jij staat in de wandelgangen bij de Eerste Kamer of ergens in Den Haag?
12: Ik sta even buiten. Ja. Ik zit op een kantoortje van het FD om de hoek.
5: Ah, kijk aan. Goed, ook in de Senaat is er nog geen richting gekozen door het kabinet.
12: Nee, nog geen richting gekozen, maar de roep om de richting te kiezen is er wel. Onder andere ook bij Paul Rozemuller van Pro.
13: Wat we tot nu toe zien is eerlijk gezegd een waardeloze vertoning. Sinds de start in februari is het minderheidskabinet vooral met zichzelf bezig in een eindeloos proces om tot een meerderheid te komen. Alsof we niks anders te doen hebben. Het wordt de hoogste tijd dat deze permanente formatie eindigt. Het kabinet zoekt terecht naar een stabiele meerderheid. Met in ieder geval de fracties van Pro en Volt ligt die voor het oprapen. Wij reiken de hand uit richting een totaalakkoord. Het kabinet heeft daartoe een eerste betekenisvolle goede stap gezet.
5: Ja, kom bij ons.
12: Dan, Niels, denk je, ze zeggen kom bij ons. Pro en Volt heb je in beide kamers een meerderheid. Zometeen gaat het kabinet hierop reageren. Dan zou je denken, daar kunnen ze ja op antwoorden en dan is vanavond alles voorbij. Maar zo simpel ligt het eigenlijk niet. Want dat mandaat om tot een deal te komen en afspraken te maken ligt helemaal niet bij de Senaat. Begrotingen en het belastingplan zijn wetten. Die worden vanuit de Tweede Kamer opgestuurd naar de Senaat. En de Senaat kijkt, zit dat allemaal goed in elkaar? En als het allemaal goed in elkaar zit, stemmen ze voor of tegen. Niet zo heel erg politiek. Dus het is aan de Tweede Kamerfracties van coalitiepartijen en oppositiepartijen, in dit geval dus Pro en Volt, om tot een deal te gaan komen. En die belastingplannen te amenderen, dus de wetten aan te passen, dat het, als je met elkaar tot een deal gekomen bent, dat je het met elkaar in ieder geval, hè, dat je steun hebt voor die begrotingen en dat je ze door de kamers kan krijgen. Dus vanavond zal er geen toezegging komen van, nou, weet je wat, we gaan het gewoon via Pro en Volt regelen. En klaar is Kees, dan zijn we er met z'n allen uit.
7: Maar is er nog wel een kans om een deal te maken over rechts?
12: Nee. Kans dat er iets over rechts gaat gebeuren is heel klein. En dat heeft vereist eigenlijk niet meer. En dat heeft te maken met BBB, senator Lagas.
14: Met de stikstofbrief die nu op tafel ligt kan de BBB niet akkoord gaan. Dat zal niet vreemd zijn. Dit kabinet beweegt op bijna alle dossiers om begrotingen rond te krijgen. Dan zal het toch ook voor ons een belangrijk stikstofdossier bewogen moeten worden. Dan hebben wij ook eens een feestje. Voor de BBB is de stikstofbrief onlosmakelijk verbonden met het belastingplan, evenals alle overige begrotingen.
12: Ja, en net zoals in de Tweede Kamer, Henk Vermeer zegt ook Lagas in de Eerste Kamer, wij stemmen alleen maar voor als het stikstofplan wordt aangepast. Nou, die 11 zetels over rechts van BBB heb je wel nodig. Er ligt dus een eis over het stikstofbeleid, het moet van tafel. En senator Van Menen, Paul Van Menen van D66, hij was eigenlijk wel heel duidelijk over die eis.
15: Laat ik het heel praktisch maken. Ik zou het zeer betreuren, en ik verwacht het ook niet, dat dit kabinet afscheid gaat nemen van de stikstofbrief. En laat ik het zo concreet maken. En ik denk dat dat het helderste is wat ik erover kan zeggen.
7: Tot slot, dat betekent, even,
15: dat kan gewoon niet naar toekomstige generaties, in mijn ogen.
5: Maar,
12: nee, en dat gaat ook niet gebeuren.
5: Nee. Maar je kunt er twee dingen over zeggen. De BBB heeft natuurlijk wel een punt dat het kabinet beweegt naar heel veel partijen toe. Hebben een handje uitgestoken hier en daar. Waarom dan niet naar de BBB? Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, de BBB zet zich met deze eis buitenspel.
12: Ja, die kant dus beide is waar. En je zou inderdaad kunnen zeggen, er wordt ook naar Pro bewogen. Nu zijn dus de plannen op het gebied van de sociale zekerheid in het sociaal domein zijn van tafel af. Daar kan je twee dingen over zeggen. Ten eerste, we hebben het hier over de begrotingen en niet over de stikstofbrief van landbouwminister Van Essen. Ja. Daar hebben we het nu niet over. Dat hou je er bij de haren bij. Maar goed, uiteraard, je kan alles erbij houden. Het zijn algemene politieke beschouwingen. Maar het kabinet ziet het stikstofbeleid als een pijler voor hetgene dat ze willen bereiken. En dat zijn die grote doorbraken.
7: En Leendert, dit is ongeveer het enige dossier waar ze tot nu toe iets concreets op hebben bereikt.
12: Ja, en ze hebben al een deal met Pro gemaakt hierover. Dus dat stikstofbeleid is eigenlijk al in kannen en kruiken. En op het moment dat ze dat stikstofbeleid zouden aanpassen, raken ze ook de steun van Pro weer kwijt. En lukt het ook niet om überhaupt iets op het gebied van stikstof te bereiken. Gaat niet gebeuren, Lisbeth. Gaat echt niet gebeuren. Dus hier zet BBB zichzelf buitenspel. En daarmee snijden ze ook de route over rechts, snijden ze helemaal af.
7: Ja. En waarom zouden die verhoudingen eigenlijk nog anders liggen in de Senaat dan in de Tweede Kamer? Waarom is het nog spannend?
12: Beetje, Dat kwam eigenlijk over rechts dan, omdat er toch wel een beetje hoop was dat de BBB-fractie in de Senaat. Dat wordt gezien, tenminste, de hoop was dat zij zouden gaan schuiven, omdat het toch gezien wordt als los zand. En de vraag was, houdt de Senaatsfractie zich eigenlijk wel vast aan de Tweede Kamerfractie? Want we weten dat er de afgelopen tijd natuurlijk heel veel gebeurd is met de Senaatsfractie. Er zijn senatoren opgestapt. De een is naar FVD toe, de ander is zelfs naar D66 toe.
7: Oh ja.
12: En in de Tweede Kamer vroeg men zich openlijk af, ja, die senatoren van BBB, zij zeggen nu wel A, maar misschien gaan ze wel B doen. Nou, dat hebben we vandaag in ieder geval niet kunnen constateren. Op dit moment houdt BBB elkaar gewoon nog vast, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer.
7: En ik lees ook nog dat de SGP in de Eerste Kamer herhaald heeft dat hun steun afhangt van medisch-ethische wensen die ze hebben. Het gaat dan over het uitstellen van de wet voor draagmoederschap. En nou, dan komen ook abortussen natuurlijk snel bovendrijven. Maar goed, dat lijkt me ook niet een hele kansrijke route.
12: Nee, is ook uitgesloten dat dat gaat gebeuren. Toen dat debatje gaande was, keek ik eventjes de fractie van de VVD aan. En daar zaten ze eigenlijk, zo'n beetje hoofdschuddend zaten ze dat aan te horen. Mm. Op de plek waar ik zat kon ik niet richting de fractie van D66 kijken. Maar we hebben twee liberale partijen in het hart van die minderheidscoalitie zitten. Ja, dat gaat niet gebeuren.
5: Nee, maar hoe moet het dan verder? Want als die twee rechtse partijen buitenspel komen te staan, dan staat JA21 alleen.
12: Ja, dan JA21 wil ook weten, hoe gaan we dat nou verder doen? JA21 kan namelijk wel heel belangrijk zijn in de Tweede Kamer, maar in de Senaat hebben ze maar twee zetels en daardoor zijn ze per direct ook gewoon van minder groot belang. En Van Bijsterveld van JA21 vroeg in het debat aan de VVD hoe nu verder.
11: Ik heb het idee dat u eigenlijk het liefst naar een totaalakkoord wil. Dat is wat ik uit uw verhaal opmaak, maar misschien zie ik dat verkeerd, dan hoor ik dat graag. Of gaat u liever per begroting kijken van hoe gaan wij nu het bonnetje betalen? Want uiteindelijk kun je mooie plannen hebben, maar het moet wel eerst verdiend worden.
12: Ja, en Tanja Klip-Martin, daar vroeg ze het aan, senator voor de VVD, gaf daarop het volgende antwoord.
0: In mijn optiek zou het beide kunnen. En hangt het echt af van de toenaderingspogingen tussen partijen in de Tweede Kamer en in het kabinet.
5: Ingewikkeld.
12: Ja, dus alles kan nog. En wat vandaag wel echt in de Senaat heel helder is geworden, hier hoeven ze er niet op te rekenen. Ze moeten het op gaan lossen in de Tweede Kamer. Want het was natuurlijk heel fijn geweest als BBB hier ineens had gezegd, nou, hè, met ons valt ook wel te onderhandelen en over rechts kan je dat belastingplan wel met ons regelen. Dan hadden ze over links sociale zaken en werkgelegenheid gedaan, hè, dat hele verhaal rondom het sociaal domein en de bezuinigingen daar. En over rechts hadden ze alles rondom fiscaliteit gedaan. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus de onderhandelingen moeten gaan plaatsvinden in de Tweede Kamer, met de fracties daar. En de Senaat moet later daar wel of niet mee gaan instemmen.
7: En wat zijn we dan precies opgeschoten met dit debat in de Eerste Kamer?
12: Nou, dit in ieder geval. Maar zowel de VVD als BBB vroegen zich wel af van, waarom zijn we eigenlijk algemene politieke beschouwingen hier aan het doen? Is dit niet iets wat eigenlijk alleen in de Tweede Kamer moet gebeuren?
7: De Eerste Kamer moet wetten controleren.
12: Ja, stuur die wetten naar ons op, dan kijken we ernaar. Dan zeggen we of dat degelijke wetten zijn, of het niet ingaat tegen de rechtsstaat. Dan stemmen we daarover en basta, klaar daarmee. En de ChristenUnie zei iets soortgelijks. Zij zeiden, wat er nu gebeurt is dat de Senaat, de Eerste Kamer, wordt veel te politiek gemaakt. Daar zijn wij helemaal niet voor. Wij worden nu in het hart van het politieke debat worden we neergezet, omdat we zowel nu in de Tweede als in de Eerste Kamer een minderheid hebben. In de Eerste Kamer gebeurde dat al langer. Maar wij zitten nu in het hart van de politiek en daar horen wij niet te zitten. Wij moeten niet een instrument zijn waarbij gezocht moet gaan worden naar meerderheden en deals overgesloten moeten worden. Wij moeten gewoon wetten controleren. En dat gebeurt nu eigenlijk te weinig.
5: Dankjewel, Leendert Beekman vanuit Den Haag.
7: Bezi voert vandaag het rode lijstje aan in de AEX. Op dit moment staan ze 5,5% in de min. Ja, wat zit de chipverpakkingsmachinemaker toch dwars? Je hoort het zo.
1: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
16: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
17: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
18: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
19: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
18: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
20: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
21: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
22: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
31: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
27: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
28: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
32: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
33: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
34: BNR Verkeer.
4: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 690 kilometer file bij elkaar op de Nederlandse wegen. Dat is een tikkeltje drukker dan normaal, maar niet heel veel hoor. Een redelijk normaal verloop van deze avondspits. Veel verkeer onderweg, dat we dus wel. Bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Nijmegen is het vooral druk. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 18 kilometer file en een half uur vertraging. A12 Utrecht-Arnhem bij Afrit Oosterbeek een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 10 kilometer file erachter vanaf Veenendaal dik 20 minuten vertraging. 40 minuten vertraging als je gebruik maakt van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want je komt in 10 kilometer file tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit het Dordrecht Centrum. En een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Hagestein. 13 kilometer file en een half uur vertraging daar. Flitsmeister meldt onder andere snelheidscontroles op de A2. Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Batadorp bij 159.0. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk bij 30.9. En op de A28 Amersfoort-Groningen bij Zwolle Centrum. Controle bij 96.4.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Volt heeft ook in de Eerste Kamer premier Jette uitgenodigd om samen met hen en Pro samen te werken. Zo is er een brede meerderheid en kan het kabinet snel aan de slag, zei de fractievoorzitter van Volt. In de Eerste Kamer zijn de politieke beschouwingen bezig. Vanavond komt premier Jette aan het woord. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien. En dit was het ANP-nieuws.
5: Zometeen praten we over booking.com. Want dat eist dat het personeel gewoon 2 dagen per week... Ja, een internetplatform. Dat eist dat het personeel naar het kantoor komt. En daar hebben ze goed verhaal bij, vindt de rechter. Dus daar hoor je zo meteen meer over. En de beurs natuurlijk.
9: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
11: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
10: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
11: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
0: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag. Je werkt bij Booking en het bedrijf wil dat je minimaal 2 dagen per week op kantoor bent. Is dat een redelijke eis? Nou, medewerkers en Booking treffen elkaar vandaag bij de rechtbank vanwege die kwestie. Wij zagen natuurlijk meteen werknemers voor ons die met een laptopje van de zaak, met de voeten in het zand, op een zonnige Booking-locatie verblijven en helemaal geen zin hebben in dat kantoor. Klopt dat beeld? Dat weet verslaggever Martijn de Rijk, want die was in de rechtbank. Dat hoor je zo meteen. We beginnen bij de beurs.
5: Rode dag voor Besi, die net iets minder bekende, maar toch belangrijke chipmachinemaker uit Nederland, staat vandaag bovenaan het lijstje van dalers in de AEX. Wat is daar aan de hand, BNR-beurscollega Milou Brandt?
2: Ja, wat is daar los, vraag je dan natuurlijk af. Het staat 5,7% in het rood vandaag. Maar of er dus echt iets los is bij Besi zelf, ja, dat kun je je afvragen. Het is vooral dat chipmachinemaker door Bank of America van de kooplijst is gehaald. Die hebben het koersdoel even gehalveerd.
5: En die geloven er niet meer in.
2: Die hebben het echt van iets van boven de 400 naar nog maar 200 of zoiets hebben ze naar verlaagd. En er zijn heel wat beleggers die daar dus gehoor aan geven. En die halen het zelf ook van de kooplijst. Die gooien het in de verkoop. En je kunt je afvragen, ja, waarom zo'n rigoureuze actie dan van de Amerikaanse bank? Zeg je Besi, dan zeg je hybrid bonding. Hebben jullie misschien wel eens van gehoord? Dat is die geavanceerde techniek om chips onderling te verbinden. Nou ja, Bank of America denkt ten eerste dat de adoptie van die nieuwe technologie wat vertraging gaat oplopen. En een half jaar geleden hoorden we van ASML dat zij zich ook op dat gebied willen gaan begeven. Mm-hmm. En Bank of America die denkt dat die informatie nog onvoldoende in die koersprijs dus verwerkt zit.
5: Ja, hij bedoelt
2: dat
5: ASML zal daar beter in zijn dan Besi.
2: Nou, dat is dus maar.
3: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday brengt je personeelsdata.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Echt helemaal vertrokken. Dus ik dacht kort toch even meenemen. De samengang is nu echt een feit. Ze hebben een tickersymbool waarin jij, Niels, op je beleggingsapp kun jij vinden hoe die heet. Nou, dat is Skit geworden.
2: Ja, want Sky was al vergeven.
1: En Skit, ja, dan moet ik toch een beetje denken aan remspoor. Dat is de Engelse vertaling daarvan. Dus ik vond het een beetje goor, eerlijk gezegd.
2: Ja, een beetje goor.
3: Schrijf je het ook zo?
1: Nee, met een Y. Maar je spreekt het wel zo uit, vind ik. Nou ja, maar in ieder geval die hele soap die wij hier keer op keer verslag van hebben gedaan, ja, dat is wel voorbij. En dat is toch ergens ook wel een beetje jammer.
2: Ja, want we praten er graag over. Ja. Omdat het natuurlijk mediabedrijven zijn. Het is een beetje, ze maken iets wat we allemaal kennen.
1: Ja.
2: Zullen we dan nu over andere belangrijke zaken gaan
1: hebben? Ja, dat lijkt me een goed plan. En in dat kader vroeg ik mij af, Niels, waarmee poeder jij je neus?
2: Met cocaïne bedoel je?
1: Nee, ik heb het gewoon over make-up. En ik vraag dat om gezondheidsredenen.
2: Nee, dat gebruik ik nog niet.
1: Nog niet.
2: Nee.
1: Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Ik hoop in ieder geval niet dat je het met L'Oréal gaat doen. Want als ik het goed begrijp, dan lopen er honderden rechtszaken tegen die cosmetica-gigant.
3: Wat?
1: Vanwege bepaalde make-up producten met talk.
3: Oh.
1: Onder andere daarin. En daar is een vermeende aanwezigheid van asbestdeeltjes daarin.
2: Dat is toch niet normaal?
1: Asbest. Je neus poederen met asbest.
2: Nee.
4: Omdat je het waard bent.
1: Ja, dat kon ik even niet laten. Maar goed, naast een matte finish loop je daar natuurlijk misschien ook wel minder leuke zaken mee op. Maar wat is nou dus het nieuws? L'Oréal die onderzoekt of het zijn aansprakelijkheid voor dit soort zaken kan onderbrengen bij een aparte entiteit. Dus dat is wel interessant. Ik heb even uitgezocht hoe dat dan precies zou werken. Nou, als je
2: dan
1: dat
2: is mijn
1: onderbrengt,
2: journalistieke conclusie, dan voelen ze misschien nattigheid, vraagteken.
1: Nou, kan, maar ze willen zich in ieder geval gewoon indekken voor het geval ze zaken niet winnen, denk ik. Hè? Mm-hmm, dus toch enigszins de financiële risico's beheersen in plaats van dan de gezondheidsrisico's gewoon, wat mij makkelijker lijkt, maar dat terzijde. Dus ze brengen het dan ergens in onder en dat kun je dan weer verkopen aan een externe investeerder. Dan denk je, welke investeerder zit er nou te wachten op massaclaims dan? Maar daar heb je dus gespecialiseerde partijen voor. En L'Oréal betaalt ze dan een bedrag om die claims over te nemen. Als de afwikkeling goedkoper uitvalt, dan is de winst voor die partij.
2: Ja, zoiets hebben we toch in Amsterdam ook wel eens gehad?
1: Ja, voor mij was dit echt nieuws. Ik heb echt iets ontdekt vandaag.
2: Waar je
1: heel
2: dan
1: veel geleerd.
2: Ja. En asbest.
1: Handelen in aansprakelijkheid.
2: Uit ons hoofd, dat is vooral in
1: maar goed, het is vermeend. Het is alsnog.
2: Vermeend.
1: Ja, die talk, dat is een product uit de grond. En daar kunnen wel eens van die rest sporen in zitten.
2: Natuurlijk asbest sporen.
1: Natuurlijk. Asbest.
2: Ik meteen.
3: Ik scan nu de inhoud van mijn make-up tasje.
1: Ja.
3: Ik heb wel mascara van L'Oréal.
1: Ja, daar is nog niet zoveel in gevonden. Je hebt wel ook, als je haarrelaxers gebruikt, daar was eerder ook al gedoe over.
3: Ja.
1: Daar zouden ook kankerverwekkende stoffen in zitten. Dus dat is een soort van haarontkrullers. Maar daar heb jij volgens mij...
3: Nee, ik hoef niks weg te krullen. Nee.
2: Ik heb trouwens leuk nieuws. In de eerste plaats neemt de huid geen asbestvezels op. Vertelt AI mij, met deze disclaimers
1: erbij. Maar als je dat op je neus poedert en dan inademt...
2: Ja, dat kan zeker. Dan kan je het binnenkrijgen natuurlijk. Maar we gaan het straks in het doorgelegd ook nog hebben over L'Oréal.
1: Leuk.
2: Heb jij de slotkoers?
1: Ja, die heb ik. We hebben even echt een hele hoge stand aangetikt vanochtend. 1135 punten. Inmiddels staat die op 1128 punten. Dat is een plusje van 4/10.
2: Dankjewel, Milou Brandt.
1: Graag gedaan.
3: Robert Vriezen, de situatie op de weg wordt een beetje gedomineerd door wat pechgevallen her en der.
5: Ja, eigenlijk eerdere pechgevallen. Want weet je wat het geval is?
3: Nou.
5: De avondspits kent wel een redelijk normaal verloop. Het is ietsje drukker dan normaal. En nu staan overal die files en gebeurt er eigenlijk niet zoveel meer. Men rijdt achter elkaar aan. En dat is wel de veiligste manier van onderweg zijn. Daarom wordt aandacht voor de dagelijkse file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Die is nu extra lang. 18 kilometer tussen knooppunt Vught en Waardenburg met een half uur vertraging. Kapotte auto op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem zijn alle rijstroken weer vrij bij Alfred Oosterbeek. Maar nog wel 17 kilometer file met 20 minuten vertraging. Bij Dordrecht Centrum op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda waren ze tegen elkaar aangereden. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Maar door de 10 kilometer file die er nog staat vanaf Rotterdam Feyenoord ben je nog wel 3 kwartier langer onderweg dan normaal. En de rechterrijstrook van de A27 is nog dicht vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat een kapotte auto op bij Hagestein. Half uur vertraging vanaf Utrecht Noord rijdt het langzaam. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Bad Hoeverdorp bij 3.8. Op de A28 Assen-Zwolle bij Bijlen, controle bij 155.1. En ook nog steeds controle op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen. Dat is bij hectometerpaal 213.1.

0: Die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
1: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
2: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
1: Ja, nee,
2: dit is wel een...
3: Booking.com mag zo goed als zeker van haar werknemers vragen om 40% van de werktijd naar kantoor te komen. Nou, de ondernemingsraad die was het daar niet mee eens met die verplichte 40% norm, waarop het bedrijf naar de rechter stapte. En de rechter geeft de twee partijen nog een week voor overleg, maar liet al wel doorschemeren dat de rechter het grotendeels met Booking eens is. En dat is best opmerkelijk. We vroegen aan Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS, of een werkgever een werknemer eigenlijk kan verplichten om op kantoor te werken.
4: Het basisantwoord is dat kan. Even veronderstel dat in het contract staat dat het kantoor de plek is waar de werkzaamheden worden verricht. En wetende dat een werknemer geen recht heeft om thuis te werken. Dat is wel geprobeerd, maar dat is uiteindelijk niet tot een wet gekomen. Dus uitgangspunt is dat de werkgever een werknemer mag instrueren om op het werk te komen. Dus dat is de basis. Alleen wat je op dit moment natuurlijk veel ziet, is dat er hele grote groepen werknemers zijn die al jarenlang, vaak al vanaf corona, ja, een structureel een x-aantal dagen thuis werkt. En dan is er uiteindelijk de vraag, ja, kan een werkgever dat terugdraaien? En dat is een onderwerp wat op dit moment heel veel speelt.
3: We praten erover met verslaggever Martijn de Rijk, die was bij de rechtbank vandaag. En ook met Noortje Wieser, onderzoeker van TNO. En TNO deed onderzoek naar de effecten van thuiswerken op werknemers. Goedemiddag.
5: Ja.
6: Hi.
3: Martijn, ik begin bij jou. Ja. Wat zijn dan de argumenten van Booking om het personeel op kantoor te willen hebben?
6: Nou, dat is eerst natuurlijk het al oude traditionele argument van de bedrijfscultuur die op die manier doorgegeven kan worden. En de opleiding van jongeren, die hebben natuurlijk voorbeelden nodig. Die willen met mensen praten. En ook de effectieve samenwerking, die zou het te goede komen. Dat zijn gewoon zaken die hoor je vaak in dit verhaal. Maar wat heel opvallend was, is dat ze het vandaag ook hadden uitgebreid met onderzoek. Wetenschappelijke onderzoeken, dat het ook beter is voor de mensen. Dat zelfs als ze denken dat het niet goed voor ze is, uit onderzoek blijkt dat het beter is voor je om gewoon ook af en toe de deur uit te komen en niet 5 dagen in een week thuis te werken.
3: Zitten. Ja, nee, dus, kan ik me iets bij voorstellen.
6: Zeker. En zij zeiden dus ook van, nou ja, wij vinden uiteindelijk dat het ook een beetje onze zorgplicht is om de werknemer dan daartoe te verleiden. En last but not least, dat is hem. In bijna de hele wereld heeft Booking dit al voor elkaar.
3: Okay.
6: Alleen in Nederland en Frankrijk, daar moeten ze nog eventjes wat dingetjes doen.
3: En ik moest denken, een paar jaar terug, volgens mij in 2023, hebben ze een heel mooi kantoor geopend hier in Amsterdam, nieuw hoofdkantoor. Daar was jij toen op verslag, weet
6: zeker,
3: ik nog.
6: Dat klopt. Ja.
3: Heeft het daar ook mee te maken van, we hebben hier verdorie zo'n prachtig kantoor en dan blijven jullie allemaal thuis?
6: Nou, het werd wel vandaag op een gegeven moment ongenoegen van de rechter werd dat hoofdkantoor diverse keren genoemd van, we hebben dus inderdaad een state-of-the-art hoofdkantoor met 3200 bureaus.
3: Ja.
6: En dat is overigens, hoorden we ook, wel een argument juist van de andere kant van de werknemers die dan vertellen van, ik persoonlijk, er was ook een werknemer die mocht zijn verhaaltje vertellen. Ik persoonlijk kom wel graag. En als straks de hele meute ook komt, dan kan ik dus geen werkplek meer vinden.
3: Nou ja, ja.
6: Precies. Dus in dat opzicht.
3: Careful what you wish for, een beetje.
6: Precies.
3: Maar goed, wat waren de andere argumenten van de Booking-medewerkers dan? Of van de ondernemingsraad?
6: Ja, de ondernemingsraad die zegt van, het is nergens goed voor. Ik bedoel, het bedrijf heeft niet duidelijk gemaakt waarom dit zou gaan werken. En waarom dan? En waar is dat dan nodig voor? Want de winst die klotst tegen de plint op. Ik geloof dat ze echt iets van 6 miljard op 20 miljard omzet maken. Dus waarom zou je? En bovendien, ontzettend veel werknemers zijn hartstikke tegen. En maar liefst 70% van de geënquêteerden, was ongeveer de helft van het complete bestand, had gezegd van, we zien dit helemaal niet zitten. Mensen willen gewoon niet. Bijvoorbeeld een mooi verhaal, een man die vertelde, ik woon in Almere. En dan moet ik naar mijn werk komen. En dan zit ik daar met mijn contacten in Bangalore te chatten.
3: Weet je,
6: dat slaat helemaal nergens op.
3: Booking gaf het personeel de afgelopen jaren al het advies om 2 dagen op kantoor te komen werken. Toen was het dus geen verplichting. Maar wordt volledig thuiswerken na verloop van tijd niet gewoon een verkregen arbeidsrecht? Gewoon omdat het altijd al zo gaat. Je hoort opnieuw advocaat Pascal Besselink van DAS.
4: Ja, wat je veel ziet in dit soort zaken is dat werknemers al lange tijd, vaak in heel veel gevallen al vanaf de coronaperiode, in een grote omvang thuiswerken. En op het moment dat je ook, wanneer je dat niet met elkaar schriftelijk vastlegt, maar iemand gaat wel op een bepaalde manier werken, dus die gaat op een bepaalde manier in dit geval ja, de werkweek invullen door een x-aantal dagen thuis en een x-aantal dagen op kantoor te werken, dan zou je kunnen zeggen als dat lange tijd ja, wordt getolereerd, aanvaard en daar wordt ook gewoon uitvoering aan gegeven, ja, dat feit uiteindelijk wordt gezien als een verworven recht. En een verworven recht kan dan op enig moment een arbeidsvoorwaarde worden. En een arbeidsvoorwaarde is in die zin weer lastiger eenzijdig te wijzigen. Dus in die zin kan dat op die manier ontstaan.
3: Ja, Martijn, ja, de rechter was het daar toch niet mee eens met zo'n verworven arbeidsrecht. Hij is het dus eigenlijk eens met boeking, maar hij zegt, ik geef jullie nog een week de tijd.
6: Nou, de rechter, die het was een zij.
3: Heel goed, dankjewel. Ja,
6: die zei, boeking heeft in 2023 al gezegd en afgesproken, ook met de ondernemingsraad, van wij willen graag dat jullie allemaal 40% van je tijd in komt werken. Daar is de ondernemingsraad op vrijwillige basis is daar toen mee akkoord gegaan. En daarmee hebben ze eigenlijk gezegd van ja, dat is een redelijke vraag. En omdat het eigenlijk vervolgens niet werkt, want maar 28% komt werken, hebben ze nu gezegd van ja, wij moeten gewoon wat meer gas geven. We willen dit verplichten. Ja. En nou, de rechtbank die ziet dat echt wel zitten. Ze heeft gezegd van ga nou eerst nog even een weekje met elkaar praten. Maar ik denk dat boeking echt een punt heeft. Sowieso 40% is niet zoveel. Dat mag je best vragen van je werknemers. Ja. En zij geloofde ook wel dat het argument van het is goed voor je sociale contacten op de werkplek, dat het werkt.
3: Nou, dat is een mooie brug naar Noortje Wieser, adviseur en onderzoeker bij TNO. U doet veel onderzoek naar dat thuiswerken en de effecten daarvan. Ja. Bijvoorbeeld op die mentale gezondheid. Knappen werknemers inderdaad op van een paar dagen per week op kantoor werken?
5: Nou, het ligt altijd een beetje subtieler bij onderzoek. Dus thuiswerken heeft een aantal voordelen voor mentale gezondheid. Maar op kantoor werken of op de werkplek werken heeft ook een aantal voordelen voor mentale gezondheid. Dus het heeft beide voordelen en nadelen. Want mensen, als ze thuis kunnen werken, dat levert autonomie op. Hè. Dat is sowieso altijd positief voor mentale gezondheid. Ze hebben meer vrijheid om hun werk te combineren bijvoorbeeld met hun privéleven. En dat maakt het voor mensen een stuk aangenamer. Nou, ik hoorde net een hele lijst met files. Hè, dus dat is ook wel een belangrijke reden voor mensen om thuis te werken. Dat scheelt een enorme hoop reistijd. En sommige taken, en dat is bijvoorbeeld als je online overleggen hebt heel veel. Maar ook als je heel geconcentreerd aan een taak moet werken. Daarvan zeggen mensen, dat vind ik. Dat gaat mij beter af als ik dat thuis doe. Dan ben ik productiever thuis dan op kantoor. Ja. Maar aan de andere kant is het verhaal van ik voel me meer verbonden met mijn collega's als ik op kantoor werk of op mijn werkplek werk. Dat klopt ook. En we zien ook dat op het moment dat mensen zich meer verbonden voelen met hun collega's, dat ook een positief effect heeft op de mentale gezondheid van werknemers.
3: En dat argument van na de coronaperiode is iedereen zo gewend geraakt aan de mogelijkheid om thuis te werken. We horen toch wel van meer bedrijven die vragen dat werknemers weer naar kantoor komen.
5: Kantoor komen, ja. Ja, eigenlijk om de voordelen die het werken op kantoor ook kan hebben. En inderdaad, de argumenten die genoemd worden, jonge medewerkers of nieuwe medewerkers. Het is heel lastig en dat hebben we tijdens de coronaperiode natuurlijk heel goed gezien. Als je in die periode nieuw kwam werken bij een bedrijf, dan is het ongelooflijk lastig om online je netwerk in een bedrijf goed op te zetten, zeg maar. Hè. En om te leren tijdens het werk, hè, om af te kunnen kijken bij andere mensen. Dat is heel lastig als je allemaal online werkt. Dus dat zijn allemaal wel echt voordelen van met elkaar op kantoor of op de werkplek werken. Maar wat wel heel belangrijk, en dat hoorde ik net ook, hè, het heeft geen zin om aan werknemers te vragen, of het heeft niet het positieve effect als je alleen maar aan mensen vraagt, ik vind dat jij op kantoor moet zitten. Als je dat doet, dan moet je ook wel zorgen dat de ruimte op kantoor zo is ingericht dat mensen elkaar ook echt kunnen ontmoeten. En dat er ook tijd is in het werk om elkaar te ontmoeten. Om met elkaar, dus als wat die medewerker van Booking zei, van ja, als ik dan op kantoor alleen maar online overleggen heb, dan is dat voor die medewerker zelf, heeft dat alleen maar een negatief effect. Maar de medewerkers die eromheen zitten, die naar kantoor zijn gekomen in de verwachting dat ze hun collega's kunnen spreken, maar als die dan alleen maar mensen tegenkomen die met een koptelefoon online overleggen aan het voeren zijn, dan hebben we in onderzoek gezien dat extra negatief uitpakt.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Tot slot, heel kort nog. Ja, zijn mensen die thuiswerken nou productiever dan collega's op kantoor? Of andersom?
5: Nou, dat ligt een beetje aan het type taken wat je hebt. Dus voor sommige taken is het beter om op kantoor of met anderen echt fysiek samen te werken. Maar als je een stuk moet schrijven of heel geconcentreerd een lange tijd achter elkaar aan iets moet werken, daarvan geven mensen zelf aan dat ze productiever zijn als ze dat thuis doen dan op kantoor.
3: Dank voor de toelichting. Noortje Wieser, Principal Advisor bij TNO. En onze verslaggever Martijn de Rijk.
7: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
8: Loopneus, jeukende ogen, irritante kriebelhoest. Dat lijkt op hooikoorts, maar dat is natuurlijk niet echt de tijd.
3: Seizoen,
8: Maar het zou kunnen dat er iets aan de hand is dat daarop lijkt. En daar gaan we het over hebben met immunoloog Ger Rijkers van de University College Roosevelt in Middelburg. Welkom bij ons.
9: Ja, dag.
8: Ja, we hebben natuurlijk veel paddenstoelen en misschien ook schimmels momenteel. Is dat wat de oorzaak kan zijn van deze hooikoortsachtige klachten op dit moment?
9: Ja, dat kan zeker. Schimmels en paddenstoelen die maken sporen, zoals dat heet. Zo vermenigvuldigen ze zich en verspreiden ze zich. Zijn zo klein dat ze door de wind overal terechtkomen, dus ook in je neus. En als je daar gevoelig voor bent, dan kun je daar hooikoortsachtige klachten van krijgen. Ook in oktober, ja.
8: Ja, maar of juist in oktober?
9: Halverwege de zomer, dan vind je in het bos toch al vrij veel paddenstoelen.
8: Mm-hmm.
9: Dus het paddenstoelenseizoen dat overlapt eigenlijk een beetje met het boom- en graspollenseizoen, maar het loopt wel langer door. En dus wanneer je denkt van ja, zijn die bomen en graspollen nou nog niet weg?
8: Ja.
9: Dan kun je inderdaad gevoelig zijn voor sporen van paddenstoelen.
8: Ja, nou leid ik ook aan een vorm van hypochondrie, denk ik. Maar nu je het zegt, ja, ik heb al een paar dagen last van prikkende ogen. En ik heb een droge keel.
3: Arme Niels.
8: Dus maar ik dacht al van, hoe kan dat nou? Het is toch geen hooikoortsseizoen? Maar dat is dus misschien wel dit. Of ik woon in een heel erg schimmelig huis.
9: Ja, maar op zich wordt het hooikoortsseizoen, het klassieke hooikoorts, als we dat even onderscheiden van de paddenstoelen, dat wordt op zich al langer. Het begint eerder. Afgelopen jaar is het zelfs al rond kerstmis begonnen.
8: Ja.
9: En dat heeft allemaal te maken met ons veranderend klimaat. Dus het wordt al langer. Maar als je er nou ook nog de paddenstoelen bij op gaat tellen, en we hebben herfsten die ook zo warm zijn, ja, dan wordt het nog langer. Bijna het jaar rond hooikoorts.
8: En weten we of dit misschien ook te maken heeft, als je hier allergisch voor bent, heb je dan ook een allergie voor het eten voor van paddenstoelen, champignons bijvoorbeeld?
9: Nou, dat komt eigenlijk minder vaak voor.
8: Oh.
9: Gelukkig. Ja. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat wanneer je die paddenstoelen ook nog eerst bereidt, Dan verdwijnen de allergische eigenschappen daarvan. Wanneer je paddenstoelen koopt, zijn ze over het algemeen ook nog vrij vochtig. En dan komen die sporen ook niet zo makkelijk vrij.
8: Nee. Maar
9: dus het is meer in de buitenlucht dat je er last van kunt hebben.
8: Ja, precies. En dan kun je dan misschien ook gewoon je hooikoortsmedicatie tegennemen?
9: En je kunt daar ook hooikoortsmedicatie tegen nemen, ja.
8: Goh, nou, dat is dan wel meegenomen, want de mensen die er last van hebben, die hebben dat misschien toch al in huis, en anders kun je het bij de drogist wellicht krijgen. Hartelijk dank, immunoloog Ger Rijkers van het University College in Roosevelt in Middelburg.
3: Heftige protesten in Frankrijk vandaag. Heel veel scholieren en ouders en leraren gingen de straat op opnieuw. Waarschijnlijk liggen vanaf morgen alle lessen in het land ook stil. Zo hoor je meer over die protesten.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
12: Thomas van Zijl.
13: Morgen in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over het polderoverleg. En een gesprek met Cesar Duygulu, eigenaar van uitzendgroep Home of People. Ik vraag hem of de nieuwe certificering de uitzendbranche vanaf 2027 permanent opschoont. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
16: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
17: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
18: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
19: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
20: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
22: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
24: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
27: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
28: Nu in de BNR-app.
3: Nederlandse banken gaan belastingaangiftes niet vooraf invullen bij een nieuwe Box 3 in 2028. Wikipedia is gehackt door AI-bots van OpenAI. En er is regen op komst, maar die brengt nauwelijks verlichting voor de extreme droogte. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
8: De filelengte neemt af, Robert Vriezen.
29: Ja, dat klopt. De totale filelengte hebben we het dan over. Zo'n 500 kilometer staat er nog, dus er is nog wel veel verkeer onderweg. Met name is het nog druk bij Rotterdam en bij Utrecht, ook bij Den Haag natuurlijk. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam staat de file bij Den Haag-Zuid. De kop 20 kilometer, vanaf Hoogmade duurde er dik een half uur langer over. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum altijd nog 18 kilometer langzaam rijden tussen Rotterdam-Prins Alexander en Dordrecht Centrum. Dik 20 minuten vertraging daar. Diezelfde vertraging op de A27 vanuit Almere Almere naar Gorkum bij Hagestein 13 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto op de rechterrijstrook daar. Kwartiertje vertraging op de A32 Meppel-Heerenveen. Bij Heerenveen-Zuid 4 kilometer langzaam rijden. En in het oosten van het land op de N233 Veenendaal-Kersteren bij Renen 3 kilometer file, maar wel met 35 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij knooppunt Muidenberg bij 13.5. En ook controle op de A20 Gouda, Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk bij 31.7.
0: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Oekraïne heeft bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev netten opgehangen. En Rusland heeft met drones de bruggen aangevallen. En met de netten probeert Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen nog een keer raken. Op het slagveld en op schepen worden die netten ook gebruikt. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de grote prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten. En terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden, later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En dit was het ANP-nieuws.
3: De AEX is 0,4% in het groen gesloten. Op 1128 punten kwam hij uit. Grootste stijger Exor, 2,7% omhoog. En Besi was de grootste daler. 5,4% uiteindelijk in de min. En de Dow Jones staat 0,7% in het rood.
8: Na massaal scholierenprotest heeft de premier in Frankrijk vandaag gezegd dat lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Waarom, hoor je zo meteen.
4: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
10: Nee.
12: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
10: Nee, weet ik niet, sorry.
9: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
30: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
31: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond. Goedenavond, goed dat je luistert naar de Avondspits. Ja, het liefst praten wij de hele dag over BNR geel. Ja. Maar nu gaan we het even hebben over Chocomel geel. En die kleur kent ook iedereen, maar vanaf vandaag is die ook officieel beschermd. Ja, dat kan. Je kunt een kleur beschermen. Hoor je zo alles over. En er worden steeds meer Hollywood-producties buiten Hollywood gemaakt. Dat zorgt voor paniek in L.A. En we spreken zo onze correspondent daar. En Niels, dat vind jij leuk? We gaan echt gamen in de Tegabit.
8: Het staat al klaar. Niels Schoonloos heeft het klaargezet voor me.
3: Oké.
8: Op de eerste keer zijn in 50 jaar dat ik iets.
3: We beginnen in Frankrijk.
8: Ja, de Franse premier Sébastien Lecornu heeft besloten dat lessen op middelbare scholen deze week verder geschrapt worden. Daarmee wil hij de tijd vrijmaken voor overleg bij onderwijsinstellingen. Het wordt een periode voor interne democratie, zei hij. Frankrijk is opnieuw in de ban van dit keer de grootste protestdag sinds scholieren 3 weken geleden voor het eerst de straat op gingen. En nu deden ook oudere jongeren, leraren en ouders mee aan de protesten tegen problemen in het onderwijs. En dan gaat het voornamelijk om de kwaliteit van schoolgebouwen, maar ook om lesuitval, grote klassen. Ruim 450.000 mensen gingen naar schatting vandaag de straat op, volgens de organisatoren. Volgens de autoriteiten was het iets minder, maar toch honderdduizenden mensen dus de straat op. En die protesten van de afgelopen weken zijn toch wel typisch Frans, zegt Niek Pas, historicus en Frankrijk-specialist.
13: Nou, wat ik tot nu toe gevolgd en gezien en gelezen heb, is het een manifestatie in Frankrijk uit het boekje. Zo gaat het vaker. Dus ja, dat verbaast me op zich niet. Het is natuurlijk wel heel treurig dat het op deze manier allemaal weer ontspoort. Terwijl de oorspronkelijke demonstraties een paar weken geleden heel vreedzaam en heel terecht waren.
8: Ja, de vraag is wel waardoor het ontspoort. Hè? We krijgen nu ook beelden van politieoptreden waarbij jongeren van dichtbij in hun geschiedenis worden geschoten, weliswaar met niet dodelijke wapens, maar er zijn een paar onderzoeken al gestart door de inspectie over het politieoptreden. Hoort dat ook bij het Franse tafereel? Of?
13: Ja, helaas wel. Dat is toch iets wat we de laatste jaren steeds vaker zien. Denk maar aan de gele hesjes, 2018, 2019, zelfde taferelen. Ja. Zelfde verslagen, zelfde beelden. De Franse politie heeft wat dat betreft een bedenkelijke reputatie. En het is vaak ook een reactie op geweld op straat. Opstootjes die zeker niet alleen veroorzaakt worden door demonstranten die terecht opkomen voor hun rechten.
8: Nee, maar ook oproepkraaiers die zich erin mengen. Liesbeth, jij was dit weekend nog in Parijs, vorige week.
3: Van donderdag op vrijdag.
8: Ja, wat heb jij ervan gemerkt?
3: Nou ja, het hotel zat in het centrum van Parijs. Daar vlakbij was een school. Dus ik liep er langs en ik zag allemaal scholieren demonstreren. Dus ik vroeg, waar protesteren jullie eigenlijk tegen? En toen zeiden ze de staat van het onderwijs, de staat van de gebouwen. Ja, bij ons is het goed, want hartje centrum, dus er zal wel geld zijn op zo'n school. Maar we zijn solidair met de scholieren elders in de stad en in het land. Ja. Maar goed, ze droegen ook borden bij zich waarmee ze tegen extreem rechts protesteerden.
8: Ja, precies.
3: En toen zeiden ze, daar zijn we ook tegen.
8: Ja, precies. Er komt wel meer bij. Hè? Ja. Dus daar moeten we het zeker even over hebben. Hoe breed dit eigenlijk nu uitwaaiert. Met andere woorden, het wordt een olievlek die ook over meerdere onderwerpen kan gaan.
13: Ja, nee, zeker. Dus wat eind september nog heel specifiek een scholierenprotest was, gericht op het verbeteren van de eigen omstandigheden, is uitgewaaierd. Een inktvlek is geëscaleerd door rellen en politieoptreden dat daarop volgde, absoluut. En we zien dus nu die solidariteit die breidt zich uit met scholieren. Mm-hmm. Met name ook door scholieren van scholen waar eigenlijk weinig aan de hand is, of relatief weinig aan de hand is. Ja, en dat is natuurlijk hetgeen wat de regering het meest voor bevreesd is, dat dit een algemeen sociaal protest wordt. Zoals bijvoorbeeld de gele hesjes een aantal jaren geleden. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te verteren.
8: Zij historicus en Frankrijk-specialist van de Universiteit van Amsterdam, Niek Pas.
10: BNR Nieuwsradio, de Avondspits.
3: Vandaag heeft Chocomel het exclusieve merkrecht gekregen voor het gebruik van hun bekende kleur geel. Dat lezen we in het AD. Chocomel mag zich dus nu in het rijtje merknamen plaatsen dat zo herkenbaar is door de kleur dat ze daar het recht op hebben. En andere bedrijven die kleur dus niet zomaar mogen gebruiken. Nou, een paar andere kleuren. Nivea blauw. Niels, dat herken je meteen.
8: Zeker.
3: Milka lila.
8: Ja.
3: En UPS bruin.
8: Oh ja, is dat ook gepatenteerd?
3: Ja, terwijl ik dat niet een hele aparte.
8: Nee, maar ik herken het altijd wel meteen dat het wagentje. Ja. Voordat je het logo ziet, zie je het bruin al. Dan denk je, de buren zijn weer niet thuis.
3: We praten erover met Laura van Gijn, advocaat bij De Roos Advocatuur, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Welkom, goedenavond.
14: Ja, dat klopt. Hi, goedenavond.
3: Ja, Chocomel had vorig jaar nog een zaak tegen een Spaanse concurrent, de Grupo Cacolat, die exact dezelfde kleur geel wilde vastleggen voor de producten. En daarbij zei Chocomel, ja, Cacolat die gaat dan meeliften op onze reputatie. Die hebben we in 90 jaar tijd opgebouwd. Is het een verrassende overwinning van Chocomel?
14: Het is altijd een beetje spannend hoe IE-zaken gaan. IE staat voor intellectueel eigendomsrecht, want je hebt best wel veel grijze gebieden. Maar deze snap ik eigenlijk wel heel goed.
3: Ja, en is het dan ook dat een kleur vaak betwist wordt in rechtszaken?
14: Ja, want kleurmerken, dat zijn eigenlijk wel hele bijzondere merken. Er staat eigenlijk, je kan gewoon een kleurmerk krijgen. Zeg maar, die ruimte is er expliciet. Maar daar gelden wel specifieke eisen voor. Omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat een heel kleurenpalet kan worden gemonopoliseerd. En dat je bij wijze van spreken je kamer niet meer in een bepaalde kleur geel mag verven. Of dat het voor welk product dan ook geldt. Ja. Dus er zijn een aantal eisen. En eentje daarvan is dat je eigenlijk moet aantonen, dat noem je inburgering, dat eigenlijk het publiek gewend is geraakt om die kleur in verband te brengen met een bepaald product of een bepaalde dienst. Een tweede is dat het ook heel erg ingeperkt is tot dat ene product of die ene dienst.
3: Oké, dus als je
14: en dat is hier eigenlijk het geval.
3: Als je je fiets in Chocomel geel wil verven, dan kan dat gewoon.
14: Dan kan dat prima.
8: Ja. Met je eigen naam in dat bruin. In dat, was het blauw of bruin eigenlijk in de letters?
3: Bruin.
8: Of
14: bruin.
3: Van chocola.
14: Of blauw. Ja, maar het merk wat Chocomel heeft, of eigenlijk Friesland Campina, dat wat ze hier hebben ingeroepen, is echt puur die gele achtergrondkleur. En die discussie met dat Spaanse merk ging er juist over dat zij zeiden, ja, maar wij hebben in het bruin ons eigen bekende merk erop gezet, dus dan is het heel anders. Ja. Maar nu ging de discussie dus eigenlijk over de soort gelijkheid van die kleur op de achtergrond. En voor chocola, voor chocolademelk wordt dat toegewezen, en ook andere chocola-achtige producten.
3: Ja, maar het gaat nog steeds om kleuren. Ja, die kleuren die komen overal voor. Het lijkt mij toch echt lastig om dat vast te leggen. Anders dan bijvoorbeeld een logo dat speciaal ontworpen is.
14: Ja, terechte vraag. Nou, het moet ook voldoende bepaald zijn. Eigenlijk is in de rechtspraak bepaald dat als je een Pantone-kleur vermeldt, dat het een Pantone-kleur, dat is eigenlijk een bepaalde kleurcode, waar bijvoorbeeld ook grafische ontwerpers mee werken. Dat als je die erbij vermeldt, dat het over het algemeen bepaald genoeg wordt geacht. Okay. Want het is natuurlijk makkelijker als je bijvoorbeeld een logo wil filen of een woord, dat is vrij afgebakend.
8: Maar je kan niet zeggen, mensen willen natuurlijk, bij ons is de kleur RAL 9010. Ik bedoel, dat kan je niet claimen,
3: toch? Iedereen zit een kozijnen mee.
14: Ja, maar als je dus kan aantonen dat, dat lijkt mij een lastig hoor. Dat RAL 9010, dat iedereen daarbij direct aan naar een bepaalde computer denkt. Nee. Als je daar allerlei, dan zul je er een allerlei heftige marktonderzoeken moeten overleggen om dat aan te tonen.
3: Ja.
14: Ja, je zou kunnen denken waar het een hele ongewone kleur voor is. Maar ik denk dat het met die kleur wit heel lastig gaat worden, ja.
3: Dank, Laura van Gijn, advocaat bij De Roos Advocatuur. Ik denk dat wij BNR-geel als de donder moeten vastleggen.
8: Ja.
3: Toch? Even een belletje naar boven. Naar de hoofdredactie. Een
8: belletje naar boven. Overigens herkent iedereen die kleur. Want die bol die komt natuurlijk heel vaak op televisie in beeld. Als onze verslaggevers ergens staan.
3: De plopkap van de microfoon.
8: Ja,
3: zeker.
8: Het echte BNR-geel. Robert Vriese.
15: Ja, ANWB-geel.
8: Wat zeg je? ANWB-geel, inderdaad.
15: Ja, van de praattalen van vroeger.
8: Vertel in ANWB-kleuren hoe het nu voor staat op de N15 bijvoorbeeld.
29: Ja, de werkzaamheden daar, die N15. Ja, de hele middag al werkzaamheden. Vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is namelijk de linkerrijstrook dicht bij de afrit Havens 6200 7000. Daar zullen met name vrachtwagenchauffeurs in de file staan. Maar die file is momenteel nog 11 kilometer met een uur vertraging. Verder nog vertraging. De aantal files neemt nu wel af hoor. Maar vertraging nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum 11 kilometer, kwartiertje op onthoud. Kwartier vertraging nog door een kapotte auto op de A27. Vanuit Almere naar Gorkum is altijd nog de rechterrijstrook dicht bij Havens. En daardoor 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En in het oosten van het land heb je veel vertraging als je over de N233 wil. Vanuit Veenendaal naar Kersteren, namelijk 4 kilometer file tussen Veenendaal en Renen, maar wel met 3 kwartier oponthoud. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles, onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muidenberg bij 13.5. En er wordt ook gecontroleerd op snelheid op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Arnhem-Muiden bij 161.5.
16: Spits. Nieuwe aflevering van Doorgelicht staat voor je klaar. Deze week hebben Gin en Nima het over het cosmetica-merk. We hadden het er net al even over. Ja. L'Oréal. Een beetje in opspraak. Ze worden geconfronteerd met allemaal rechtszaken omdat ze ervan worden beschuldigd dat er asbestdeeltjes zouden zitten in bepaalde cosmetica-spullen. Wat zij overigens tegenspreken. Jim?
17: We gaan terug in de 100-jarige historie van het bedrijf dat huidproducten, haarproducten, parfums en cosmetica ontwikkelt, produceert en wereldwijd distribueert. Het bedrijf is eigenaar van merken als Lancôme, Garnier, Biotherm en natuurlijk L'Oréal. De belangrijkste vraag, hoe presteert het bedrijf en is het aandeel L'Oréal een interessante belegging?
16: En daarvoor moet je toch echt naar je podcast-app of natuurlijk naar de BNR-app.
18: Deze week doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: We gaan het hebben over Hollywood. De Amerikaanse film- en tv-wereld verliest steeds meer terrein aan het buitenland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van grote Hollywood-vakbonden. Die vakbonden die waarschuwen dan ook dat de VS zonder maatregelen nog meer producties dreigt kwijt te raken. Contact met Loeke de Waal, media- en cultuurjournalist en gevestigd in Los Angeles. Goedenavond.
19: Hoi, goedenavond.
3: Ja, goedemorgen bij jou. Hoe groot is de uittocht en hoe zorgwekkend is dat voor de filmsector daar?
19: Nou ja, de uittocht is al wel een tijdje gaande. Dus het is vooral nu dat deze cijfers eigenlijk bevestigen waar mensen al jaren tegen proberen in te gaan, of waar ze wat aan proberen te doen, of waar ze gewoon bang voor zijn. En de uitloop is wel significant. Ik geloof dat het om meer dan 60% gaat. Dat treft natuurlijk een heleboel mensen.
3: Ja, en waarom gaan die mensen weg, of die producties?
19: Ja, dat heeft eigenlijk vooral, denk ik, met geld te maken uiteindelijk. Er zijn een aantal dingen in de afgelopen, laten we zeggen, 10 jaar gebeurd die ervoor hebben gezorgd dat het nu zover is gekomen. Maar uiteindelijk is het moeilijk om het nu terug te halen vanwege het geld. Dus ze zijn vooral naar plekken uitgeweken waar het goedkoper is om te filmen vanwege de locaties, vanwege de crew, vanwege het materiaal. Omdat de kosten op sommige plekken in Amerika en ook met name in Hollywood en LA aan het oplopen waren. Maar daarvoor zijn er ook al een heleboel dingen gebeurt waardoor ze überhaupt uitweken, omdat het gewoon een internationalere industrie werd, waardoor er gewoon steeds meer spelers bij kwamen.
3: Ja, en in Amerika zelf, nou, we hebben vaak hier bij BNR ook gesproken over bijvoorbeeld die grote fusieovername Warner Brothers. Bij Disney was het een tijd lang onrustig. Oh, ik hoor iets heel anders. Dat heeft niets met Disney te maken, maar speelt dat ook mee? Dat gewoon het ecosysteem verandert en misschien ook de politiek?
19: Ja, dat speelt enorm mee. Ik bedoel, een van de dingen, ik zei net van er zijn een aantal dingen gebeurd die natuurlijk hier aan hebben bijgedragen in de afgelopen jaren. En een van die dingen zijn de komst van streamers, die er gewoon voor hebben gezorgd dat het hele productieproces is veranderd. Dat de mensen die moeten schrijven of die produceren kleiner zijn geworden. Dat er meer werd geproduceerd, maar dat er minder afleveringen kwamen per serie. Een van de dingen waar mensen dus de afgelopen tijd ook hard tegen hebben gevochten vanwege die ontwikkeling uit dat onderzoek is inderdaad die fusie, omdat dat alleen alweer duizenden banen kan kosten. En mensen zitten, sommige mensen zitten gewoon al 4-5 jaar thuis, zijn hun zorgverzekering verloren of aan het verliezen, huizen, hypotheken. Dus het is nogal, het gaat niet zo heel erg lekker voor iedereen. En dat is al een hele tijd zo. Dus ja, dit soort ontwikkelingen maken het eigenlijk alleen maar moeilijker. Ja. Dus daar wordt hard tegen gestreden.
3: En welke landen profiteren daar dan weer van? Komen die producties naar Europa of Zuid-Amerika?
19: Ja, het is moeilijk om te zeggen dat landen ervan profiteren, omdat het zo verspreid is dat het eigenlijk dan op een gegeven moment nergens meer geconcentreerd is. Dus het wordt dan hier en daar worden er producties gemaakt en dan levert dat een tijdje werk op. Maar het wijkt vooral inderdaad uit naar, op een gegeven moment ging het eerst naar Londen. Nou, daar werd het ook duur. Toen gingen ze naar Spanje. Nu zitten ze ook veel in Hongarije, in Bulgarije, ook weer heel veel in Mexico, Zuid-Amerikaanse landen. Maar er is eigenlijk niet echt meer zoals vroeger, maar dan hebben we het over best wel lang geleden, dat het een geconcentreerde plek is in Hollywood. En nu is het gewoon eigenlijk overal ter wereld zit er wel iets.
3: Ja, het is wel een, die grote witte letters op die heuvels in de Hollywood Hills. Ja, misschien dat die over een tijdje gewoon eigenlijk een soort reliquie zijn, nog van vroeger tijden. Dank voor je toelichting, Loeke de Waal vanuit Los Angeles.
0: Tech Update.
16: Het is gamers gelukt om de game GTA V speelbaar te krijgen in een webbrowser. Je hebt dus geen dure spelcomputer meer nodig, maar kan gewoon vanaf je laptop aan de slag. Dat is goed nieuws, denk ik.
1: Nou ja, het is niet helemaal goed nieuws voor de mensen van bijvoorbeeld Rockstar Games of Take-Two, hè, de developer of de ontwikkelaar van GTA V en de uitgever daarvan.
16: Want ze hebben het gekraakt eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Een tijdje geleden is namelijk de broncode van GTA V gelekt. Dus toen was de game al op consoles speelbaar. Maar nu kan het dus ook in je webbrowser. En dat is best wel bijzonder, want de PlayStation kan dus gewoon uit blijven staan en je kan gewoon via Google Chrome GTA spelen. Of althans, het kon eerder vandaag op de website playgta5.com, maar die is inmiddels online, vermoedelijk door Rockstar Games en Take-Two inderdaad. Want die dachten, dit is niet de bedoeling. Maar het is dus nu mogelijk om best wel zware en technisch veel eisende games gewoon op elke computer ooit of elke smartphone ooit te spelen.
16: Zelfs op een BNR.
1: Zelfs op een BNR-computer zou dat kunnen, inderdaad. Oh. Maar hoe het dan kan, dat weten we niet helemaal. De persoon achter de browserversie van GTA die zegt daar niks over. Maar zeer waarschijnlijk is er AI in het spel, Niels. Zolang je namelijk de broncode van een game hebt, kan je tegenwoordig gewoon aan AI-programmeertools zoals Cloud Code en Codex gewoon vragen: hey, kan je deze game voor mij compleet uitpakken? En als het dan eenmaal gedaan is, kan je vervolgens vragen om hem zo efficiënt mogelijk weer in te pakken en hem dus ook te laten draaien op andere platformen.
16: Moet je dan wel weten wat je vraagt? Als je dan gewoon vraagt, pak dit uit voor mij, begrijp zo'n AI-agent dat?
1: Je prompt is natuurlijk het belangrijkste. En de mensen die ermee bezig zijn, die zijn daar niet heel erg open over. Maar we hebben dus nu wel gezien, het is mogelijk. Maar de meest basale uitleg is inderdaad uitpakken, vragen om het weer in te pakken voor een ander platform. En dat werkt dus blijkbaar. Mm-hmm. Maar neem bijvoorbeeld de game GTA 5. Normaal een game van 170 gigabyte. Maar op je browser is hij dus teruggebracht naar 700 megabyte. Dus die versie past ruim 240 keer in de normale versie van GTA 5.
16: Ja, maar je kunt wel alles erop.
1: Nou, je kan er bijna alles worden. Het is wel een iets beperktere versie, maar het is wel gewoon de hele GTA 5 game. Dus je kan ook gewoon het hele verhaal uitspelen. Ja. Maar wat we nu ook zien gebeuren met games en AI Niels, is dat mensen dingen gaan mixen. En dan krijg je echt een soort rare koortsdroom. Ik zag vandaag bijvoorbeeld iemand als Super Mario van Super Mario 64 eindbazen in Elden Ring verslaan. Dus dan hebben we het over een game uit 1996 die in een game uit 2022 werkt.
16: Ah, fantastisch.
1: Maar goed, over oude games gesproken, Niels. Het is mensen ook gelukt om de eerste Halo game uit te pakken uit 2020. En dat kan je ook met je vrienden online spelen. Dus dat heb ik ook eventjes gedaan.
16: We zijn nu een game aan de start.
1: Ik heb je uitgenodigd. We hebben allebei even een lobby openstaan op onze browser.
3: Ik ga heel even iets anders doen.
1: Ja, Lisa gaat even wat anders doen.
16: Kijk
1: even. Wij moeten nog 20 seconden wachten voordat de game start. Maar dan kunnen wij, Niels, Halo uit 2001 gewoon spelen. Halo is de eerste first-person shooter die echt het genre zeg maar op de kaart
16: heeft
1: gezet.
16: Oh,
1: we gaan schieten op elkaar. En het is een sci-fi game die zich dus vooral in de ruimte afspeelt. De mensheid staat op het randje van uitsterven. Nou, er gaat van alles mis. En over 5 seconden gaat de game
16: starten. Welke toetsen moet ik bedienen? Want ik weet het niet.
1: Met je andere toetsenbord, WASD is lopen. Ja, daar gaan we. En met je muis kan je bewegen. Lukt het?
16: Ik ga even kijken.
1: Ik kom je nu halen, Niels.
16: Oh ja.
1: Ik heb mijn aanval.
16: Al, hè?
1: Ja, ik zie je schieten.
16: Waar ben jij? Oh, daar ben jij.
1: Ik kom je halen.
16: Maar ik blijf hier achter, achter een muurtje staan. En ik knal je helemaal op. Ik moet even herladen. Ja, dat duurt heel even. Oh, je bent nu verrekt er niet bij, zeg. Waar ben je gebleven? Ik val nu neer.
3: Tot zover de game.
1: Dat was heel Niels. Tot zover Halo. Deze game komt dus uit 2001, is helemaal uitgepakt, ingepakt en op een browser gebracht. Maar eigenlijk, Niels, wat we nu aan het doen zijn, dit is niet helemaal de bedoeling. Ik heb ook met René Otto, gameadvocaat, gesproken van Deviant Legal. En hij zegt dat je überhaupt geen games mag uitpakken zonder toestemming van de maker. Nou, in dit geval is dat Microsoft, de eigenaar van Halo. Maar laat staan dat je er vervolgens aan gaat sleutelen en dingen op het internet gaat gooien, een multiplayer toepassingen eraan plakt. Dat mag helemaal niet. Dat is eigenlijk gewoon strafbaar. bizar. Dus de mensen die dit soort dingen online zetten, zijn ook aansprakelijk voor eventuele geleden schade bij ontwikkelaars en uitgevers. En ik kan me voorstellen, zeker als je enorme games zoals GTA 5, de op één na best verkochte game ter wereld naar Minecraft, op deze manier op het internet zet en iedereen die game laat spelen, dan denk ik dat je Rockstar en Take-Two wel op je nek gaat krijgen. Maar ja, dat moeten we nog maar even afwachten. Maar dit gaat nog wel een staartje krijgen, denk ik.
8: Ja, dat is inderdaad een enorme openbaring.
3: Smaakt dit naar meer?
8: Dit smaakt naar meer, ja.
1: Oh, maar jij moet, nu wel hele
8: ontdekt? Die nog even onder controle. Ja. Dankjewel, Niels.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Zometeen start hier BNR Beurs met Milou en Jelle. Zij praten onder meer over Bezi, want het aandeel Bezi ging hard naar beneden vandaag. Fijne avond, tot morgen.
8: Hoi.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
2: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
20: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
21: Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
22: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
27: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
32: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
33: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt.
6: En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair. Partners in progress. BNR
7: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagenstein staat nog wel een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim een half uur.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Oekraïne heeft bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev netten opgehangen. En Rusland heeft met drones de bruggen aangevallen. En met de netten probeert Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen nog een keer raken. Op het slagveld en op schepen worden die netten ook gebruikt. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de grote prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten. En terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog. Ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En dit was het ANP-nieuws.
11: Straks BNR Beurs en hebben we het over de grootste daler aan de AEX vandaag. Besi. De koers staat onder druk omdat Bank of America het van de kooplijst haalt en het koersdoel even halveert. Maar ja, wat heb je er eigenlijk aan koersdoelen waarbij je de paaltjes zelf steeds kan verschuiven? En wat moet je er nou mee als belegger? Nou, dat hoor je straks in BNR Beurs.
12: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
17: Nee.
29: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
30: Nee, weet ik niet, sorry.
15: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
31: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
33: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
31: Klopt, voor het grootste aanbod praktijkgerichte AI-cursussen ga je naar Vijfhart.ai.
34: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
35: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo.
0: Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
1: Welkom op deze dinsdag 6 oktober, de dag dat we het hebben over Besi.
2: Bank of America is minder enthousiast over het aandeel Besi en komt met een koopadvies. En dat is een advies waar beleggers van schrikken.
1: We hebben het deze keer over het fenomeen koopadvies. Moet je daar nu gelijk achteraan hollen en verkopen? We zoeken het zo meteen voor je uit.
2: Dan hoor je ook over de AI-bedrijven. Die halen miljarden op bij investeerders, zoals het Chinese DeepSeek.
3: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
2: Deze BNR-beurs hoor je of het terecht is dat investeerders zoveel geld stoppen in de AI-bedrijven.
1: En we hebben het over de comeback van het aandeel SpaceX.
2: De AIX die sloot 0,4% in de plus op 1128 punten. En een beetje, grootste stijger is Exor met een plus van 2,7%. En de beurzen in de VS die zijn hartstikke groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Niels Koers van Stockwatch en de podcast Het Beurscafé. Welkom Niels.
4: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Goed dat je er bent Niels. En ik wil beginnen met Elon Musk. Die is blij. Hij is weer in genade aangenomen door president Trump. Hij zit dus weer dicht bij de macht en hij is op papier weer een biljonair.
5: Elon Musk's net worth topped $1 trillion again on Monday as stocks for his companies SpaceX and Tesla climbed after markets opened, restoring the controversial tech mogul's trillionaire status after he first hit that milestone earlier this year.
8: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: L'Oréal vanwege bepaalde make-up producten met talc daarin en een vermeende aanwezigheid van asbestdeeltjes daarin. Daar kun je natuurlijk ook je neus mee poederen.
2: Omdat je het waard bent.
1: Ja, maar naast een matte finish loop je daar misschien ook wel wat minder leuke zaken mee op. Maar goed, wat is dus nu het nieuws? L'Oréal is aan het onderzoeken of het zijn aansprakelijkheid voor dat soort zaken kan onderbrengen in een aparte entiteit. En die dan weer kan verkopen aan een externe investeerder. Een beetje technisch verhaal, maar je zou dan denken, welke investeerder zit er nou te wachten op massaclaims? Nou, daar heb je gespecialiseerde partijen voor. Die betaalt L'Oréal dan. En dan krijgen ze een bepaald bedrag om die claims over te nemen. En als de afwikkeling nou weer goedkoper uitvalt, dan is dat dus winst voor die gespecialiseerde partijen. Dus ja, dus heb je eigenlijk een handeltje in aansprakelijkheid. En zo hoopt in ieder geval L'Oréal niet zozeer de gezondheidsrisico's, als wel de financiële risico's hiervan dan enigszins te beheersen.
3: Ja, moeten we het ook nog even hebben over Box 3, de Haagse soap die jou als belegger elke dag nu bezighoudt. In de Tweede Kamer werden over moties gestemd vanmiddag. En ondertussen had minister Eelco Heijnen van Financiën nog een boodschap voor beleggers. Zij zullen de komende jaren heel precies hun administratie bij moeten houden. Wie zijn of haar aandelen met winst verkoopt, moet dit zelf bij de Belastingdienst melden, zegt Heijnen tegen RTLZ.
4: Sowieso ligt een bewijsplicht natuurlijk altijd bij de belastingplichtige. Die moet aangeven waar rendementen worden gehaald en dat moet je ook netjes opgeven. Maar hoe het precies allemaal in de uitwerking zit, dat de staatssecretaris en ik zullen het nu allemaal in kaart aanbrengen. En zodat ook netjes in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer melden.
5: Dus voor een belegger zou het in principe moeten de telp goed gaan bijhouden. Vandaag kost ik zoveel Ahold, morgen ook zoveel Shell.
4: Dat zou kunnen, maar er zijn ook weer beleggingsportefeuilles die dat voor je kunnen aangeven. Belangrijkste is nu dat we die stap zetten naar vermogenswinst, dat die vermogensaanwas, fictieve rendementen, op die papieren winsten. Daarom is iedereen doet dan ons niet aan.
3: Het kabinet wil die vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat gaan banken niet redden, zegt Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken in BNR Zaken doen. De sector krijgt de IT-systemen niet op tijd aangepast om dat nieuwe Box 3-systeem in te voeren. Ja, Niels, ik zei het al, het is echt een soap. Eerst maar even naar dat plan van Heijnen, dat je als belegger dus alles handmatig moet gaan bijhouden.
6: Ja. Zie je het al voor je? Je bent een beginnende belegger. Je hebt al je moed bijeen verzameld om überhaupt naar die beurs te gaan, hè, waar je toch best wel wat risico kan lopen. Stel, je bent ook financieel niet heel goed onderlegd, maar je hebt uiteindelijk aangedurfd en dan mag je ook nog eens een keer alles gaan bijhouden. Want en als je dat niet goed doet, dan krijg je een boete. Ik denk niet dat dat heel erg motiveert om te gaan beleggen. Dat terwijl we in Nederland, dat zegt de politiek ook, we willen juist dat er geïnvesteerd wordt in Nederland. Ja, dan helpen dit soort maatregelen helpen totaal niet. En ja, de banken zeggen al van het is onuitvoerbaar. Dit wordt echt één groot drama. Dus het is echt te triest voor woorden.
3: Ja, je hebt altijd zo'n mooie interviewvraag. Wat gaat er door je heen? Maar ik zie het al aan jou.
6: Ja, als ik dit soort dingen hoor, ik word er ook gewoon boos van. Omdat, ja, hij moet beter weten, Heijnen, dat dit gewoon niet gaat werken. Maar daar zit gewoon gevangen.
1: Maar hoe moet hij beter weten dan? Want volgens mij is Heijnen zelf een belegger, denk je?
6: Nee, dat is wel
1: de andere Eelco?
6: Dat is wel echt het probleem in Den Haag. Dat, en daardoor is het ook zo uit de hand gelopen dat vooral binnen de VVD de mensen die hierover gaan gewoon geen beleggers zijn en zich daardoor ook minder kunnen verdiepen in wat je als belegger nodig hebt. En dat is gewoon heel erg zonde. En het is één grote chaos geworden. Ik ben echt van mening dat links en rechts er echt wel uit kan komen om tot een goede Box 3 te komen. Alleen op dit moment is het gewoon vooral modder gooien.
3: Ja, het zijn allemaal tussenstapjes. We hadden het vorige week woensdag hadden we het over Box 3 in BNR Beurs. We hadden het afgelopen vrijdag hadden we het erover. In november moet er dan echt een definitief plan liggen. Wat denk jij, wat voor plan wordt dat?
6: Ik denk dat die vermogenswinstbelasting er absoluut in 2028 niet gaat komen. Dat is gewoon, daar durf ik wel een paar flessen wijn in te zetten.
3: Oké.
1: Nou, gaan wij door. Waren topmannen bij AI-bedrijven, zei het misschien een beetje lafjes, maar toch wel aan de rem trekken. Het gaat toch om iets te hard met die ontwikkelingen. Verzet onder burgers tegen de komst van datacenters groeit. En beleggers die vragen zich af of we straks niet met enorme overcapaciteit zitten. Maar ondertussen maakt de CEO van Nokia zich een stuk minder druk.
7: If we could build 2x faster, our customers could build 2x faster, they probably would.
1: Ja, te veel aan het bouwen echt niet, zegt die Justin Hotard. We zitten echt nog maar in de early days hiervan. Nou ja, Nokia is natuurlijk niet meer een maker van de 3310 en andere mobieltjes die we niet meer gebruiken, maar ze zijn echt een grotere speler in de AI-infrastructuur aan het worden. Dus natuurlijk zegt hij dit en ja,

0: Beleggers die geloven het volgens mij ook wel dat Nokia daar een belangrijke rol in zal kunnen gaan blijven spelen. Voor zover ze dat niet al doen. Het aandeel staat sinds een jaar nu al bijna 130% in de plus.
1: Straks hebben we het over ons Europese antwoord op al die AI-reuzen.
0: Ja, dat is Mistral, zegt de CEO van Mistral. En de Fransman gaat een stapje verder. Volgens hem heeft hij een beter AI-model dan de Chinezen.
1: Dat zo, eerst naar PSI. Dat ging vandaag flink onderuit. 5,4% maar liefst. De chipmachinemaker kreeg een koopadvies van Bank of America om de oren. Dat is wat minder enthousiast geworden over PSI, waardoor beleggers dus gingen verkopen. Bij ASML is het net omgekeerd. De Amerikanen zijn over die chipmachinemaker wel enthousiast, waardoor de koers juist omhoog ging. Volgens Bank of America is ASML een groot risico geworden voor PSI, omdat het zich ook bezighoudt met hybrid bonding. Een manier van chips bundelen, net een terrein waar PSI groot in is. Niels, reden voor ons om het deze keer over die koopadvies te hebben. Maar eerst even, snap jij dat die Amerikanen net wat minder enthousiast zijn geworden?
2: Ja, want je zei op een koopadvies om de oren, het is van de kooplijst geschrapt. Basie, dat is wel een belangrijke, en ook het koersdoel gehalveerd. En de belangrijkste reden waarom dat gebeurt is gewoon één ding. Ze zeggen, ja, ASML kan wel eens een flinke concurrent gaan worden voor Basie. Dat is op dit moment nog niet het geval. Dan zie je echt dat in die chipproductiecyclus dat ASML echt in een ander gedeelte zit. Meer in het fabricatiedeel, dus een beetje het middendeel. En Basie aan het einde, Met het verpakken, het packaging. Mm-hmm. Ze waren nog geen concurrenten. Maar Bank of America zegt van ja, dat kan wel eens gaan veranderen.
1: Ben je het met ze eens? Is ASML een groot risico geworden voor Besi?
2: Nou ja, ze zijn wel heel erg bezig met die ontwikkeling. Ook met het verpakken. Dus hebben ze wel, daar gaan ze met name volgend jaar wat meer over zeggen. En ja, Besi, het kroonjuweel, dat is dat hybrid bonding. En dat is echt een geavanceerde manier om bijvoorbeeld chips op elkaar te stapelen en elektrisch met elkaar te verbinden. En dat zouden dan toe moeten leiden dat chips ook sneller worden, dat het allemaal wat minder energie slurpt. Dus dat is echt de technologie van Besi. Daar zijn ze nu veruit de beste in. Ja, maar op het moment dat ASML daarbij gaat komen.
0: Ja, maar je loopt toch niet in één keer die enorme. Hè, daar is Besi al echt jarenlang ontzettend veel aan het investeren daarin. Dat haal je toch niet in één keer
2: dat
0: in?
2: Dat klopt, alleen dat hele adoptie van hybrid bonding, dat wordt juist een beetje uitgesteld, dat meer in de toekomst. Dus dat geeft ook een ASML langer de kans om bij te komen. Dus met de kennis die ASML heeft, is het niet uitgesloten dat ze bij gaan komen. Ik zeg echt niet van nou, ASML gaat Besi inhalen met hybrid bonding, maar omdat er een risico is dat het gaat gebeuren, zegt de markt, ja, ik wil hier ook een lagere prijs voor het aandeel Besi betalen.
1: Jij zei net eerder, ASML komt volgend jaar met meer duidelijkheid daarover. Ja. Dat betekent dus dat je als Besi-belegger even een jaar lang in onzekerheid zit.
2: We verwachten met name bij de Capital Markets Day, dan verwachten dat ASML daar veel meer toelichting over gaat geven. Dan zal er meer duidelijkheid over komen. En tot die tijd is het ook gewoon gissen.
1: Hoe dan ook, het is van dat kooplijstje afgehaald. Ja. Dachten wij, het is leuk om het te hebben over die koopadvies. Hè? Want je kan adviseren, koop een aandeel, hou het even vast of verkoop het. Wat vind jij van dat hele systeem?
2: We gebruiken het bij Stockwatch zelf ook, omdat we gewoon weten.
1: Is je er voorstander van?
2: We weten dat particuliere beleggers het fijn vinden om wat houvast te krijgen. Dus ze vinden het fijn om te weten wat mensen vinden van een bepaald aandeel, wat analisten. Dus daarvoor is het echt wel handig. Alleen als je kijkt naar het track record van zakenbankanalisten, dan zijn die, als het gaat om het geven van koopadviezen, zijn die helemaal niet zo heel erg goed. Die kooptips of buy ratings die ze geven, die presteren een beetje in lijn met de markt. Maar, dus die zou je in principe kunnen negeren. Maar wanneer het wordt met name interessant als een zakenbank minder enthousiast wordt of zelfs een aandeel op de verkooplijst zet. Want dat is eigenlijk tegen het belang van een zakenbank in. Want een zakenbank wil eigenlijk dat hun klanten zoveel mogelijk handelen in een aandeel. Nou, dat doe je natuurlijk met koopadvies, want dan gaan mensen lekker kopen. En ook, ja, een koopadvies, dat vindt een bedrijf zelf natuurlijk ook wel fijn. Hè? Dus het is allemaal wat makkelijker om wat extra informatie uit het management te peuren. En dus als je dan negatief gaat zijn, ja, dan is dat toch wel even een soort van kleine rode vlag.
0: Maar verkopen is ook handelen, toch? Dus alleen hold zou
2: in dat geval. Je ziet vaak dat er meer transacties worden gedaan bij koopadviezen. Want vaak heb je een aandeel nog niet. En als er dan koop komt, ja, dan kun je hem dus gaan kopen. En ja, een verkoopadvies voor een aandeel wat je toch al niet hebt, dan komt er geen transactie uit.
1: Voor de mensen die net zijn begonnen met beleggen of pas een korte tijd bezig zijn, wat moeten ze nu met al die koop- en verkoopbeslissingen? Hoe moeten ze dit echt gebruiken?
2: Ik zou toch vooral zelf je eigen huiswerk wel blijven doen. En dat is wel het allerbelangrijkste. Ga zelf ook rekenen.
0: Zeker als je zegt dat het voor een bank andere belangen gelden.
2: Ja, ze zijn niet helemaal onafhankelijk. En dat geeft bijvoorbeeld partijen als Stockwatch ook weer de kans. Want wij hebben geen relatie met die bedrijven die we analyseren. Wij hebben er geen belang bij.
1: Jij zegt dat jullie beter zijn dan Bank of America.
2: Nou, ik zeg niet per se beter, maar wel meer onafhankelijk daarin. En daarom hebben wij ook die toegevoegde waarde daarin.
1: Er is vaak ook kritiek op die rapporten dat ze veel te veel macht hebben, dus dat ze veel te veel de koersen bepalen. Ben je het daarmee eens?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat heel simpel, kijk, dat geldt ook voor mij. Ik kan iedere dag roepen dat een aandeel omhoog moet gaan. Maar als het niet wordt gepresteerd, ja, dan gaat uiteindelijk toch gewoon die koers omlaag. En dat geldt ook voor zakenbankanalisten. Ze kunnen iedere dag roepen bijvoorbeeld dat ASML een heel goed aandeel is. En stel dat onverhoopt die resultaten verslechteren, ja, dan gaan gewoon die koers omlaag. Dus uiteindelijk op lange termijn volgt de koers gewoon de winst van een bedrijf. En ja, op korte termijn kunnen zakenbankanalisten kunnen even koersimpact hebben. Mm-hmm. Maar uiteindelijk loopt dat er ook wel weer uit.
1: Nu wordt dat heel vaak mooi gebundeld in zo'n analistenrapportje. De ene keer is die openbaar, de andere keer komt die wat later tijdens de handel naar buiten. Heb je dan niet altijd als particulier een achterstand op de rest, op de grote jongens?
2: Ja, kijk, het is wel bepaalde expertise die je dan mist. Maar ja, kijk, ik ben blij van mening dat als belegger je moet niet te veel willen handelen. Het gaat toch uiteindelijk gewoon om wat is een bedrijf waard en probeer het ook wat langer vast te houden. En dan is het echt niet erg dat je geen toegang hebt tot zakenbankrapporten.
3: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar het Chinese DeepSeek. Dat staat op het punt om miljarden dollars op te halen.
4: This is a company that has been in the news. This is a company that has been in headlines and is supposed to be heading toward that IPO. We are seeing that they are raising at least $12 billion.
1: Ja, 12 miljard dollar halen de Chinezen op. En dat is veel meer dan gedacht. Sterker nog, het AI-bedrijf had nog veel meer geld kunnen ophalen. Investeerders staan dus in de rij met hun geld. Zo ook bij het Amerikaanse OpenAI.
4: OpenAI in particular. Bloomberg has learned that they are in $30 billion funding talks. Bringing in some huge Middle East investors. So speaking to some of the geographic appetite. Some of the geographic diversity coming for these AI companies. So that's OpenAI. And we know that they have been pushing back their timeline for an IPO. That's a theme that we've been hearing. This fund could potentially bridge to that IPO.
1: De Amerikanen en Chinezen halen dus bakken met geld op voor hun AI-modellen. Maar dat maakt de CEO van het Franse AI-bedrijf Mistral niet zenuwachtig. Hij komt vandaag juist met een nieuw AI-model en is vol zelfvertrouwen. Hij zegt dat het nieuwe model op bepaalde onderdelen beter presteert dan de Chinese AI-modellen. Jawel. En dat Europa prima kan concurreren met China en de VS. Nou, nogal een uitspraak. Wel leuk dat we vol zelfvertrouwen zijn. Zeg ik heel chauvinistisch als Europeaan. Wat zeg jij, kan Europa mee in die AI-reis?
2: Hele mooie beweringen en dat is allemaal fantastisch. Maar als je dan gewoon gaat kijken naar de waardes van de bedrijven. Mistral wordt een beetje gewaardeerd op 25 miljard.
1: Uh-huh.
2: Ja, dat is echt gewoon 100 keer kleiner dan die tech-giganten in Silicon Valley. Dus moet je het een beetje als vergelijken met Hives dat moet opboksen tegen Instagram. Ja, dat is toch ook, dat gaat hem ook gewoon niet worden. Dus het is echt wel een uitdaging. Ik hoop het wel dat we als Europa ook echt een eigen AI-modellen gaan maken. Dat we niet afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Want ja, ook haalt een Mister al even wat extra geld op. Ja, het staat gewoon niet in verhouding met wat de Amerikaanse techgiganten kunnen besteden.
1: Ik moet wel zeggen, Instagram was vroeger een klein bedrijfje. Dat voor een miljard volgens mij is gekocht door Mark Zuckerberg. Toegevoegd aan Meta. En nu is het onderdeel van een groot bedrijf. Het zou misschien kunnen dat Mistral nog zo groot wordt.
2: Het kan altijd.
1: Maar daarvoor moeten ze misschien wel eerst naar de beurs.
2: Dat zou wel helpen, zeker als je dan extra geld ophaalt en dat kun je dan weer investeren. Alleen ja, de verschillen zijn echt heel erg groot. En ik moet het nog maar eens zien of dat gaat lukken.
0: En mensen moeten het ook gaan gebruiken. Jelle en ik hebben vandaag op de redactie wel geteld één iemand gesproken die Mistral gebruikt.
2: Was positief?
0: Ja, het maakte ook wel wat foutjes. Maar goed, dat vond ik dan niet heel onderscheidend. Want cloud en chat maken ook foutjes.
1: Zeker.
0: Maar zij was in ieder geval niet negatief.
2: Okay.
0: Maar ja goed, we moeten het wel dan breder gaan adopteren.
1: Als het naar de beurs zou gaan, dat Mistral, zou je er dan in investeren?
2: Dat hangt allemaal af van de waardering. Dat is echt het eerste antwoord. Ik ben analist, dat is het eerste antwoord dat je altijd geeft. Kijk, iets kan nog een geweldig bedrijf zijn. Maar als je de hoofdprijs moet betalen, dan kan een heel goed bedrijf geen interessante belegging zijn.
1: Iets heel anders. Ik had het er net over zo'n DeepSeek, had bakken met geld op. OpenAI ook. Investeerders staan echt in de rij met geld. Ze hadden gewoon nog veel meer geld in willen leggen. Waarom is dat? Dat die beleggers zo staan te dringen om hun geld erin te stoppen.
2: De markt verwacht toch uiteindelijk dat een winner takes all markt gaat worden. Die markt voor AI-modellen. Dus als er één veruit de beste is, dat die dan de hele markt pakt. En dan daar willen beleggers wel gewoon een hoge prijs voor betalen. En natuurlijk is het ook een enorme groeimarkt. Er is nog toch, het staat pas aan het begin. Mm-hmm. Dus dat snap ik dan wel. Alleen zelf ben ik dus een type belegger die liever even de ontwikkelingen afwacht. En liever die bedrijven koopt als ze al winstgevend zijn. Dan betaal ik maar misschien een wat hogere prijs, maar dan heb je ook minder risico. Want ik weet nog steeds niet welk model het beste gaat zijn. En om daarop te speculeren, ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Dus ik ben altijd liever een belegger die dan wat later instapt. En dan gewoon rustig afwacht.
1: Ja, en dus het risico een beetje mijt. Want het is best wel een behoorlijk risico, ja, als er zoveel mensen zoveel geld instoppen.
2: Zeker, ja, nee, dat is het ook. Dus ik ben daarin een andere type belegger. Ik hou meer van die waardebedrijven die lekker een beetje saai zijn, die al goed verdienen. En op die manier kun je ook gewoon als belegger vermogen opbouwen tegen gewoon wat lager risico. En misschien doe je dan in een echte boelmarkt, zoals waar we nu in zitten, doe je het misschien iets minder. Maar als het dan hard zakt, dan blijft het in principe ook weer wat, blijft je eigen portefeuille weer wat beter liggen.
3: BNR Beurs.
0: En dan gaan wij even kijken hoe het erbij staat aan de andere kant van de Atlantiek op Wall Street. De Dow Jones die krijgt er 16e bij vandaag. 17e erbij voor de S&P 500. En de Nasdaq staat, as we speak, op 17e in de plus. En dan wil ik nog even aftrappen hier op Wall Street met de fusie der fusies. De samengang is vandaag voltrokken. Paramount Skydance pakt Warner Brothers voor $110 miljard.
5: And finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago this morning.
0: Ja, Skydance, dat is dus een nieuwe naam. Dat wisten we al. Maar je kan het dus vanaf nu ook vinden in je beleggers-app. En weet jij wat de ticker is, Niels? Een gokje.
2: Nee, ik heb niet gekeken, Milou.
0: Het is Skit. Beetje goor, vond ik. Maar dat terzijde.
1: Scheuren we door naar Uber. Dat heeft een overname gedaan. Wel iets mindere order dan waar jij het over had. Het koopt Escader, een Amerikaans platform voor catering en maaltijden op kantoor. Goed voor bijna $2,5 miljard. Dat overnamehapje doen ze voor Uber Eats om zo de maaltijdbezorger te laten groeien. Nou, Uber Eats krijgt er wel echt een serieus bedrijf bij. Het is al sinds 2007 bezig, heeft een miljarden omzet en zou winst maken. Nou, iets dat ze bij Uber Eats, denk ik, wel kunnen waarderen.
0: Nou, en dan wil ik nog even naar Booking.com. Dat sleept namelijk zijn eigen ondernemersraad voor de rechter. Gaat om een verschil van inzicht, laat ik het zo noemen, over thuiswerken. Booking wil dat de 7000 medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam daar minimaal 2 dagen per week zijn. Tjongejonge. Nou, de OR die wil dat niet. En het gaat niet eens om een wijziging in het beleid, want het zou sinds 2022 de aanbeveling zijn, zegt Booking. Maar ja, medewerkers die zouden dat dus negeren, niet of amper op kantoor komen. En dat is niet goed voor de teambuilding, de samenwerking en de productiviteit, vindt Booking. Maar ja, als de praktijk jarenlang vrij thuiswerken is geweest, kan dat informeel blijkbaar toch een arbeidsvoorwaarde worden. Dus ja, dan zou zomaar kunnen blijken dat de macht van Booking om te beslissen over waar hun eigen werknemers hun werkuren volbrengen, ja, toch vrij beperkt is.
1: Heb ik toch nog een mooi verhaal over Apple. Om precies te zijn over hun allereerste computer, de Apple One. Een vrij zeldzaam model, gebouwd door medeoprichter Steven Wozniak zelf, waar er nog maar 75 stuks van zijn.
6: This one is particularly special because it's signed by Steve Wozniak on the board and it comes with a signed letter from Steve Jobs. It was really the first pre-assembled personal computer that came to market. The motherboard came pre-assembled in such a way that you could bring it home and hook it up directly to a monitor and it was ready to go. When Apple released it, it was available for $666 and our pre-sale estimate is $500,000 to $800,000.
1: Ja, voor een PC uit de jaren 70, prima bedragje. 8 ton.
0: Koop je.
1: Als ze denken op te gaan halen. Ja.
0: Nou, de dinsdag zit er bijna op. Dus is het nog even tijd om te kijken wat er woensdag staat te gebeuren.

0: daar mag over gestemd worden.
1: Dit was de BNR Beurs van 6 oktober. Wij danken Niels Koert van Stockwatch.nl en podcast Het Beurscafé. Goed dat je hier was.
2: Ja, graag gedaan.
1: En je bent weer vrolijk geworden. Je was aan het begin een beetje boos.
2: Ja, over box 3, dat is echt vreselijk.
1: We moeten de einde hier niet erbij halen.
2: Nee,
1: in de studio,
2: doe alsjeblieft niet.
1: Dat is een heel ongemakkelijk gesprek. De VVD ook niet.
2: Nee.
1: Ben je ook klaar mee?
2: Nou, ik ben nog steeds lid. Ik ben loyaal.
1: Oh, je bent nog lid?
2: Ja, ik ben nog steeds lid. Hm? Ja, daarom ben ik zo boos, weet je. Dus.
0: Ja, nou maak je hem weer boos. Hij was nog helemaal relaxed.
1: Sorry. Maar we zijn blij dat je er was.
0: Ja,
1: en ben blij dat we toch nog met een glimlach de uitzending uitzetten.
0: Inderdaad. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je ons nou zien glimlachen? Kijk dan ook eens op YouTube. Dan kun je het met eigen ogen zien. Morgen bijvoorbeeld, want dan staan wij hier weer, Jelle.
1: Weer met z'n tweeën, hè?
0: Ja.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
6: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos, voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
9: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
10: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
12: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
14: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. De A50 om te beginnen Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Knoopend Bankhoek 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij Rozenburg is de linker rijstrook dicht. Er staat nogal zo'n 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het nog altijd ook druk tussen Veenendaal en Rhenen. Over 3 kilometer is het file rijden met 20 minuten vertraging.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. En leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. Onderzoekers denken dat het komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
21: Dinsdag 6 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die je kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. Dan is het iets met een icoontje van een wolkje bij het programma Boekenstein en de Wijk. Daar moet je dan op klikken. En dan kan je het intikken of inspreken. Je vraag, doe dat vooral. Want volgens mij weet ik inmiddels hoe je dat moet doen om het dan in te gaan starten. Dus dat wil ik graag een keer proberen. Vandaag bespreken we onder meer lessen van de geschiedenis. De aard van de mens bespreken we ook. Maar we beginnen bij Geert Windraken. Denk ik dat je dat zo uitspreekt. Die vraagt, hoe gaat het nou eigenlijk in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne? Vindt daar ook iets van verzet plaats of sabotageacties, waardoor het Russische leger in problemen raakt? En hoe moet ik die bezetting van die gebieden eigenlijk zien? Onder welke omstandigheden moeten de mensen daar leven?
22: Nou ja, die omstandigheden zijn dus verschrikkelijk. Dat weten we inmiddels wel. Maar dat verzet, dat bestaat er nog wel. Je hebt natuurlijk gewoon passief verzet. Of eigenlijk niet geweldloos bezet. Door het uitdelen van flyers. Of het achterlaten van flyers. Want anders word je natuurlijk ook onmiddellijk opgepakt. Die oproepen tot iets, dat zijn vooral vrouwen die dat doen. We zien ook dat individuen actie ondernemen. Dat zijn individuele sabotageoperaties. Logisch dat individuen zijn, want die zijn minder kwetsbaar als je dus niet weet waar ze aan verbonden zijn. Er zijn wel groepen, Artes bijvoorbeeld, die partisanenoperaties uit te voeren. En dat is ook wel nodig, want we hebben het nogal eens een keer in de podcast gehad over bijvoorbeeld Battlefield Air Interdiction. Dat betekent dus dat je ver achter het front de aanvoerlijnen wil verstoren. Dan is het wel handig dat je informanten daar hebt zitten. Ja, je kunt niet alles, schijnt het, met technische middelen doen. Maar dan heb je dus dat soort lui wel nodig. Die informatie kunnen doorschijnen naar de Oekraïners, die vervolgens hun operaties tegen die doelen kunnen gaan starten. Dus ja, nee, het gebeurt nog steeds.
23: Ik heb ook gelezen dat de Russische bezetting van die gebieden lijkt minder op een normale militaire bezetting en steeds meer op een poging de gebieden institutioneel, cultureel en demografisch in Rusland op te nemen.
22: Nou, logisch, want ze zijn onderdeel van Rusland volgens de wet. Of dat allemaal nou juridisch houdbaar is, ja, dan krijg je natuurlijk dit. Dat is een vrij logische constatering.
23: Ja. Je moet niet denken aan een klassieke partisanenoorlog met grote gewapende groepen in bossen. Maar het verzet bestaat veel vaker uit informatie doorspelen aan Kiev, spoorwegsabotage, aanslagen op collaborateurs, het fotograferen van Russische troepenbeweging en kleine clandestine netwerken.
22: Nou ja, goed, dat is wat ik heb gezegd in het kader van die Battlefield Air Interdiction. Ja.
0: Ik zie het soms ook, we hebben natuurlijk heel weinig informatie hier vandaan, hè? Dat sowieso. Ik zie het soms, vind ik dan zo apart, in kaartjes ingetekend. Bijvoorbeeld Melitopol is bekend. Dan staat het zo van gearseerd van in het Russisch gebied. Van dit is een partisanengebied. En bijvoorbeeld ook in Donetsk, in zeg maar vlak achter Liman, in bezet gebied, heb je dan ook zo'n dorpje waar dan partisanenactiviteit staat.
22: Nou ja, logisch. En dat en daar kun je maar beter geen Russische official zijn. Want als je ervan uitgaat dat die partisanen er actief zijn, dan ben je leven niet zeker, hoor. Er zijn heel veel voorbeelden van dat die Russen om zeep worden geholpen.
0: Michael Komen heeft sinds 4 jaar geen enkele aflevering gemist. Is ook vanaf het eerste moment pluslid. En heeft zelfs meerdere mensen in zijn omgeving ook pluslid gemaakt. Nou, Michael, geweldig. En hij heeft ook een vraag. Nou ja, en dan zie je, dat helpt dat toch. Hè? Dan, ja. Zijn vraag gaat over appeasement en de voorspellende waarde van de geschiedenis. En dat is een heel verhaal. Ik vat het even kort samen. Hè. Jullie zeggen vaak van, nou ja, dus appeasement. Je ziet dan dus bij Chamberlain, dat gaat dan fout. Je geeft een vinger en het wordt een grote ellende. Dus dat moeten we niet meer doen. Maar, zegt Michael, dicht je de geschiedenis dan niet een te grote voorspellende waarde toe? Ten tweede, als we dat dan toch willen, zijn er in de ellenlange lijst oorlogen uit de menselijke geschiedenis ook al voorbeelden te vinden waar gebiedsafstand wel deel van een akkoord of een wapenstilstand was. Dus ja, kijken we niet te veel naar die ene les van Chamberlain.
23: Ik vind het een uitstekende vraag. Het is ook een uitstekend historicus. Hè? Geschiedenis levert geen natuurwetten op. Een historicus kan beter zeggen, München leert ons onder welke omstandigheden concessies gevaarlijk kunnen zijn. Hè? En dan wordt het interessant. Bij Hitler werkte appeasement averechts omdat 3 elementen samenkwamen. Hitler had revisionistische doelstellingen. Die wilde gewoon veel meer gebied veroveren dan alleen maar het Sudetenland. Hè? Hij interpreteerde westerse concessies als bewijs van zwakte en ook gebrek aan politieke wil. En er bestond geen geloofwaardig mechanisme om verdere expansie af te schrikken. En dat is iets anders dan te zeggen dat gebiedsafstand per definitie appeasement is. Want er zijn natuurlijk oorlogen te vinden die geëindigd zijn met territoriale concessies. Natuurlijk zijn die er, hè? Finland moest na de winteroorlog van 1939-1940 gebied aan de Sovjet-Unie afstaan.
22: Nou, dat was geen appeasement.
23: Nee, maar Finland bleef bestaan als onafhankelijke staat. En na de Tweede Wereldoorlog zijn eveneens grenzen gewijzigd zonder dat iedere wijziging automatisch tot een nieuwe oorlog leidde. Hè? Met andere woorden, ik zou zeggen, München voorspelt de toekomst niet. München waarschuwt dat vrede door concessies alleen duurzaam is als de andere partij werkelijk genoegen neemt met de nieuwe status quo. En nog een laatste opmerking. Vietnam is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van een verkeerde interpretatie van appeasement. Hè? De Amerikanen gingen maar door omdat ze dachten, we moeten van München leren. Terwijl het natuurlijk helemaal niet goed ging.
0: Oh ja? Speelde dat ook een rol in de discussie toen?
23: Dat speelde een grote rol. Huh? En weet je, en de Amerikanen hebben natuurlijk ook later beseft dat ze met name binnenlands via de publieke opinie gewoon Vietnam niet konden winnen. Militair konden ze het wel, maar binnenlands niet. Hè? Dus München moet je dus heel genuanceerd toepassen.
22: Nou ja, toegeven, kijk, ik denk, ja, jij bent meer historicus dan ik. Ik heb ook wel geschiedenis gestudeerd, maar ik heb me helemaal bekwaamd in de internationale betrekkingen. En dat is gewoon politicologie. En dat werkt dus wel met bepaalde wetmatigheden. En daar kijk ik dan naar. Je kijkt niet zozeer naar de geschiedenis, maar je kijkt gewoon van wat gebeurt er in bepaalde dynamieken. En wat gebeurt er als de krachtsverhoudingen zich op een bepaalde manier ontwikkelen? En hoe wordt daar dan gebruik van gemaakt? Nou ja, daar kan je boeken over schrijven. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurd is in de Krim in 2014, is dat nou appeasement of niet? Ik denk dat dat dichtbij komt. Want de Russen die hebben iets gedaan wat absoluut niet mocht. En wij hebben gedacht van, laat maar gaan.
23: Laat maar zitten.
22: Kunnen toch niks doen. En misschien kunnen we op deze manier even tijd winnen. Daar hebben we natuurlijk op zich wel spijt van gehad. Want dit heeft ertoe geleid dat Poetin gewoon door is gegaan. Die heeft gezien, het Westen is hartstikke zwak. Dat werd ook ingegeven door het hele idee hoe wij echt onderuit zijn gegaan in Afghanistan, waar we uiteindelijk, wanneer was dat, in 2020, hè, zijn we daaruit teruggetrokken, zonder dat we daar een overwinning hebben geboekt. En ja, dus dat telt dus op bij het idee dat het Westen zich niet kan verdedigen, dat hij niet echt een speler kan zijn op militair niveau in dit soort conflicten. En dan zie je dus dat een potentaat als Poetin verder gaat. Dus ik kijk daar anders tegenaan. Ik kijk niet naar die historische wetmatigheden, maar ik kijk gewoon van hoe die krachtsverhoudingen zullen ontwikkelen en wat dan de ambities zijn van leiders zoals Poetin. En dan ga je gewoon kijken of ze machtspolitiek kunnen gaan bedrijven en misschien ook wel een militaire interventie uit te kunnen voeren. Nou, dus dat is een hele andere manier om daarnaar te kijken. En als historicus, want ik ben allebei, zou ik zeggen van nee, dat kan dus niet op grond van historische analogieën. Ja.
0: Nee, maar dus als ik jullie beide goed hoor, dan denken jullie dat in elk geval in deze situatie, bijvoorbeeld met een revanchistisch Rusland, zoals een revanchistisch Hitler, de les van Chamberlain wel toepasbaar is. Dat je dus hier inderdaad moet oppassen dat je je zwak toont, want dan gaat die door.
22: En dat is natuurlijk ook de reden waarom het Westen, met name Europa, zo zit te hameren op steun aan Oekraïne. Want als je dat dus niet geeft, ja, dan zal die oorlog verder gaan. Die oorlog is eigenlijk in 2014 begonnen, met de annexatie van de Krim.
0: Gaan we naar Katelijn Rodenburg. Die reageert op de podcast van 1 oktober, waarin Rob de Wijk zei dat de kans dat China de huidige geopolitieke machtsstrijd gaat winnen buitengewoon groot is en het land op technologisch gebied eigenlijk al gewonnen heeft. Dat klinkt bekend. Maar Katelijn zegt, kan hij toelichten waarom hij die kans zo buitengewoon groot inschat? Hij denkt namelijk dat democratieën vanwege bijvoorbeeld innovatie, vrijheid en rechtszekerheid op lange termijn misschien wel de betere kaarten hebben. Je ziet natuurlijk ook, ik ga even schuin door de vraag heen, dat Xi Jinping rechtsregels aan zijn laars lapt, dat investeerders dat niet leuk vinden. Ja, zou je dus op die grond niet kunnen denken dat democratische, vrije landen op termijn economisch betere papieren hebben dan zo'n dictatuur als China?
22: Nou ja, op technologisch gebied hebben de Chinezen het al gewonnen en dat is een feit. He, dus er is een Australisch instituut dat bijhoudt en die heeft 64 kritieke technologieën geïdentificeerd en op 57 gebieden leiden op dit ogenblik die Chinezen. En op AI-gebied, daar vindt op dit ogenblik de strijd op plaats en daar is het eigenlijk gewoon 1-1. He, dus dat AI dat bestaat uit heel veel zaken die je met elkaar kunnen vergelijken. Dus de technologie, en als je kijkt wat de modellen kunnen, dan ligt de Amerikanen een heel klein beetje voor, maar dat is maar procenten. Maar als het gaat om, je kunt ook vergelijken in termen van geld, in publicaties over AI. En dan zie je ongeveer dat het grosso modo gelijk is op dit ogenblik. Maar die AI-race is wel heel erg belangrijk om te bepalen wie uiteindelijk toch in staat is om zijn economie daardoor te kunnen laten groeien. En om daardoor ook de machtigste te worden op economisch gebied en op militair gebied. En nou, dat is de strijd die op dit ogenblik gaande is. Is het nou zo dat de innovatie in westerse landen beter is omdat er democratieën zijn? Nou, voor Amerika geldt dat wel, maar voor Europa geldt dat bijvoorbeeld absoluut niet. Dus er is iets meer nodig dan alleen maar een democratie. En instituties die innovatief kunnen zijn. Want Europa loopt echt gillend achter bij de Verenigde Staten en bij China. Dus de Chinezen, die hebben dit al gewonnen. Maar de grote vraag is of ze dit uiteindelijk kunnen omzetten in een hele grote, hegemoniale, economische en militaire macht. Nou, militair misschien nog wel, maar economisch vraag ik het maar af. Dat hebben we ook wel vaker besproken. Dan moet je, en dan ben ik het wel eens met de vraagsteller. Want dan moet je gaan kijken wat de Nobelprijswinnaars Acemoglu, Johnson en Robinson daarover hebben gezegd. Ja. En die hebben gezegd van, nou, de instituties doen het toe. Dus dan praat je inderdaad over democratische instituties. Daarin heeft zij gelijk. Alleen de grote vraag is op dit ogenblik hoe lang die machtsstrijd duurt. Het kan best zijn dat Europa het beste uit de strijd komt. Dat heb ik ook wel gesuggereerd. Ook interessant genoeg nog aan het slot van de laatste theatertour die we hebben gehouden. Dat was eind vorig jaar. Maar het zal deze keer denk ik ook nog wel een keer te sprake komen. Dus het kan. Maar het hele probleem is dat dus door die machtsstrijd die nu op dit ogenblik gevoerd wordt, en dat is een geostrategische machtsstrijd, waarbij Europa, als het niet uitkijkt, vermalen wordt tussen de Chinezen en de Verenigde Staten, wij wel moeten gaan leren, ondanks dat wij zo democratisch en volgens haar zo innovatief zijn, hoe wij die strijd moeten voeren. En dat is niet gemakkelijk op dit ogenblik. Dus daarom moet ik nog zien wat er gebeurt. Kijk, Amerika die helpt zichzelf naar de verdommenis op deze manier. Mm-hmm. Ook al gaat het technisch en economisch goed. Maar dit heeft heel veel weg, Amerika, van een klassieke neergang van een hegemoniale macht. Dat heeft er heel veel van weg. Nou, daar kunnen we eindeloos over praten hoe dat in elkaar steekt. Maar dat heeft er veel van weg. En nu is de grote vraag, wie wordt hier de winnaar van? Op dit ogenblik heeft China de beste kaarten, maar over 10, 15 jaar zou Europa er kunnen zijn. Maar dat weten we op dit ogenblik niet en dat heeft ook te maken met het feit dat wij ongelooflijk afhankelijk zijn van Chinese grondstoffen, Chinese halffabrikaten en daarmee kan China ook machtspolitiek bedrijven. En wij Europeanen hebben in die hele geostrategische strijd die nu gevoerd wordt heel weinig machtspolitieke instrumenten in handen om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken.
23: Weet je, Acemoglu, Robinson en Johnson zeggen dus je hebt een rechtsstaat nodig om echt tot duurzame economische groei te komen. Hè? Dan moet je wel goed bedenken, China heeft zonder die rechtsstaat wel verbluffend veel groei in het verleden laten zien. Hè? Dat moet je gewoon goed verdisconteren. En wat ook nog aan de hand is, is dat China heeft natuurlijk fantastische papieren. Maar het echte debat is eigenlijk nog open. Hè? China's enorme industriepolitiek, laten we wel zijn, dit voert een enorme industriepolitiek, weegt dat zwaarder dan de zelfcorrigerende instituties, bondgenootschappen en wetenschappelijke openheid van democratieën. Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Rob noemt een heel goed argument van ja, luister, Europa is een democratie, maar technologisch is het niet nummer 1. Hè?
22: Nee, dat komt door de politiek.
23: Ja, dat komt door de politiek. Hè? Dus met andere woorden, kijk, om het heel concreet te maken, als er één briljante Chinees opstaat, hè, en die zegt van, ik weet een andere weg naar snelle chips dan de ASML-route. Ja, dat zal, ik zie het toch wel erg omarmen als dat gebeurt. Hè? En dat kan dus gebeuren. Ik geloof wel zelf op de lange termijn dat democratieën en ook open democratie en open competitie, dat wel hele belangrijke voorwaarden zijn voor succes. Maar China heeft natuurlijk waanzinnig veel bereikt zonder al die.
22: Je moet echt een groot onderscheid maken. Technologische innovatie, waar een democratie niet per definitie in het voordeel is, maar en zeker niet het Europese systeem niet in het voordeel is, waar iedereen gewoon zijn plaster over moet doen. In Amerika kan dat wel, omdat dan een veel rauwere economie heeft. Waarbij de ruimte wordt gegeven aan winnaars. Dat is in Europa veel minder het geval. In China kan je dus door een autocratische regering, een staatskapitalistisch land, kan je er dus van uitgaan dat die regering onwaarschijnlijk veel geld wil pompen in een technologische ontwikkeling. Maar of het vervolgens duurzaam is, dat is een politieke vraag. En dan kom je terecht bij zaken als de rechtsstaat, maar ook bijvoorbeeld in hoeverre zijn investeringen en bezit veilig in handen van dit soort autocraten. En als het niet het geval is, dan hollen investeerders natuurlijk weg. Ook dat is gezegd in de vraag. Dus Het is een veel genuanceerder beeld dan dat, dan wat uit de vraag blijkt. Het klopt gedeeltelijk, maar het klopt niet helemaal.
0: Was het niet ook een zo'n ding met de enorme industrialisatiegolf, zeg maar, in de jaren 50, die in de Sovjet-Unie veel sneller ging dan in het Westen, onder Stalin. En dat mensen in het Westen echt dachten van shit, als dit zo doorgaat, dan worden we binnen 50 jaar totaal overvleugeld door de Russische industrie.
22: Ja. Ruimtevaart in de Sovjet-Unie. Iedereen schrok zich helemaal te pletter dat ze al zo ver waren. Algemene paniek door een paar piepjes uit de ruimte. Dat is absoluut zo. Dus ik ben, wat dat betreft, ben ik niet helemaal pessimistisch, met name over Europa.
0: Daar bleken ze dus ook na een eerste fase die je best wel gewoon van bovenop kan leggen. Je moet 100.000 tractoren bouwen. Dat lukt wel, maar dan daarna kom je niet echt verder als het systeem niet deugt.
22: Nee, maar dat is absoluut juist. En dat gebeurt dus in China op dit ogenblik ook. Want gezien de technologische voorsprong die ze hadden, hadden ze by far de eerste economie in de wereld moeten zijn. Echt by far. We hebben wel al sinds een jaar of 10, een voorsprong in koopkrachtpariteit. Dus ze kunnen al veel meer kopen, de gemiddelde Chinezen, dan de Amerikanen bijvoorbeeld. Daar liggen ze voor. Maar het is dus niet zo dat die economie ervoor heeft gezorgd dat ook op andere gebieden, of die technologie ervoor heeft gezorgd dat ook op andere gebieden, militair en economisch, China gewoon echt mijlenver voor ligt op de rest. Dat is gewoon niet zo. En dat heeft te maken inderdaad met de remming van het systeem.
0: Dan gaan we naar Thomas Lam, die ook wil reageren op de podcast van 1 oktober. Want daar hadden we een heel uitgebreide verhandeling over zeeschildpadjes. Die net als Europeanen niet adaptief gedrag vertonen. Arjan reageert hierop, schrijft Thomas, met de stelling dat mensen in tegenstelling tot zeeschildpadden kunnen leren van elkaar. Nou zegt Thomas, dat is natuurlijk waar. Wij mensen zijn in staat tot sociaal leren. Het probleem is echter dat we heel slecht zijn in leren door kennisoverdracht. En dat we vooral leren vanuit ervaring. Onze gedrag wordt voor een deel, groter deel bepaald door de dieperliggende delen van ons brein, zoals de basale ganglia en de striatum, de impliciete geheugengebieden, waar op basis van leerervaring gewoontepatronen liggen opgeslagen, niet alleen in gedrag, maar ook in denken, cognitie en affect voelen. Daarom heeft het ook zo weinig zin om een ander met argumenten te overtuigen. Vanuit evolutionair oogpunt en onbewust aangestuurde intuïtieve neigingen is ook goed te verklaren waarom mensen irrationeel stemgedrag vertonen. Lees The Righteous Mind van Jonathan Haidt om te begrijpen waarom sommige mensen rechts en andere mensen links stemmen. Met andere woorden, zegt Thomas, wij zijn nauwelijks beter dan de zeeschildpadjes en er is alle reden om pessimistisch te zijn.
22: Nou, dan moet Arie jammer antwoorden, want die heeft behalve verstand van zeef, van schildpadjes, ook verstand van hersenen.
23: Ik heb dus bij mijn flat, jongens, is een grote vijver en er zit een schildpad, een hele grote, die zit een beetje rond te varen en af en toe zit ik met mijn verrekijker te kijken. Ik vind het echt een beetje merkwaardig. Ik heb nog nooit een schildpad in een vijver
0: gezien. Vertoont die adaptief gedrag?
23: Nou ja, ik ben bang dat hij er ook uitkruipt en zo. Maar goed, ik vind het een ongelooflijk leuke vraag. En mijn antwoord is, we zijn veel beter dan zeeschildpadden in het overdragen van kennis, maar misschien minder goed dan we zelf denken in het vertalen van die kennis naar politiek gedrag. Hè? Nou, laat ik het even afpellen, want ik vind het zo'n leuke vraag dit. Zijn neurowetenschappelijke discussie is, conclusie is een beetje te sterk. Hè? Hij heeft hartstikke gelijk dat mensen lang niet uitsluitend rationale informatieverwerkers zijn. We zijn hartstikke irrationeel daarin. Hè? Mm-hmm. En ook klopt het dat politieke overtuigingen niet simpelweg veranderen doordat je iemand een goed argument... Ik heb wel eens met een wappie in een café in Twente gezeten. Nou, een argument speelde geen enkele rol, kan ik je vertellen. Hè? Maar dan maakt hij het een grote sprong. Omdat mensen veel impliciet leren, zegt hij, zouden mensen slechts via kennisoverdracht leren. Dat volgt niet. Mensen zijn juist buitengewoon goed in sociaal leren. Een groot deel van de menselijke cultuur bestaat daar doordat wij vaardigheden en kennissen van anderen overnemen. Zonder ze allemaal zelf proefondervindelijk te ontdekken. En zelfs overtuiging werkt. Er bestaat een enorme psychologische en neurowetenschappelijke literatuur over attitude change en persuasion. Alleen is het effect afhankelijk van onder meer bron, groepsidentiteit, emotie, herhaling en hoe sterk een bestaande overtuiging is. Maar Kijk, we kunnen ervaring dus cumulatief opslaan in taal, boeken, instituties en onderwijs. Maar waar hij natuurlijk wel een punt heeft, is, ja, dat kan allemaal wel, we kunnen leren, dat is ook mooi. Maar het vertalen van die kennis naar politiek gedrag, hè, dus proberen mensen dus te inspireren of te stimuleren om op verstandige partijen te stemmen, ja, daar gaat het wel vreselijk mis. En steeds weer, ik zag dat mevrouw Mona Keijzer heeft nu 10 zetels in de peilingen. Mm. En ik vind haar opmerkingen niet altijd potentieel Nobelprijsniveau. Maar weet je, ik vind wel dat wij meer kunnen leren dan zeeschildpadjes, hoor. Dat vind ik wel.
22: Nou, toon dat maar eens aan, Arendt-Jan. Ja.
0: Dank Thomas voor deze vraag. En de anderen ook. Dank jullie voor de antwoorden. En tot morgen.
22: Dan maar.
23: Tot morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
2: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
24: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
24: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
27: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspin Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
28: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Thomas van Zijl.
30: Morgen in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over het polderoverleg. En een gesprek met Cesar Duygulu, eigenaar van uitzendgroep Home of People. Ik vraag hem of de nieuwe certificering de uitzendbranche vanaf 2027 permanent opschoont. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
32: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
33: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
34: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
35: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
36: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als twee mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. En leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. Onderzoekers denken dat het komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Maar er is een enorm verschil.
8: En het is spannend dat er dus ook ergens een soort van wantrouwen vanuit een overheid richting een bedrijfsleven is. Want daarmee maakt het ook moeilijker om een investeringsklimaat te creëren.
9: Als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
7: Beeld je even het volgende in. De Nederlandse economie als een voetbalteam met 1 wereldspeler en de rest eredivisieniveau. Dan kun je het goed doen op eindtoernooien, maar als de sterspeler opeens vertrekt, dan heb je wel een groot probleem. De Johan Cruijff van de Nederlandse economie heet ASML. En dat vertrekken, dat is geen fantasie, want 2 jaar geleden liet ASML doorschemeren dat een buitenlandse transfer geen gekke gedachte was. En daarom trok het toenmalige kabinet alles uit de kast om het bedrijf hier te houden. Dat is niet gek, want de Nederlandse economie is zeer afhankelijk van ASML. Het Centraal Planbureau rekent voor 2027 op een economische groei van 1,4%. En ongeveer 1/3 daarvan komt direct of indirect voort uit de bedrijfsvoering van ASML. En eigenlijk is dat een hele ongezonde situatie, want je moet niet leunen op 1 sterspeler, maar op een heel sterrenteam. De vraag is, hoe bouw je die? En kan die topvoetballer die andere spelers een paar goede trucjes leren? Nou, met die vraag kwam het kabinet uit bij de oud-topman van ASML, Peter Wennink. En hij kwam met die bekende 51 aanbevelingen om het toekomstige verdienvermogen veilig te stellen. Nou, het kabinet is inmiddels met het advies aan de slag. Maar een sterrenteam bouw je natuurlijk niet in 1 transferperiode. Er zijn heel wat obstakels, stikstof, een overvol stroomnet, trage vergunningen, tekort aan handen. Dus nog een hoop slagen te slaan. Wil Nederland ook over 20 jaar welvarend zijn? En dus is de vraag, hoe raken we nou klaar voor de toekomst? En wat kunnen we leren van ASML? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
10: Dag Rens.
7: En macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
11: Dag Rens.
7: Welkom allebei. Mijn naam is Rens de Jong. Han, moeten wij ons zorgen maken over het toekomstige verdienvermogen van Nederland?
10: Ja, je moet je altijd zorgen maken
0: je moet geïnteresseerd zijn en je moet gericht zijn op je toekomstige verdienvermogen. En wat we dus op het ogenblik hebben, en je beschreef dat heel mooi in je inleiding, is eigenlijk een grote afhankelijkheid van onze chippers. Maar onze chippers bestaat pak een beetje 70% uit ASML.
1: Ja. En als we het dan over toekomstig verdienvermogen hebben, even wat praktischer, wat is dat dan eigenlijk?
0: Nou ja, je moet natuurlijk bedrijven hebben in je land die waarde kunnen creëren. Mm-hmm. En uiteindelijk eet iedereen daarvan mee. Ja. Hè? Als je nou naar de regio daar waar ASML gevestigd is. Als je daar gaat kijken, daar wonen mensen, zowel Nederlands, maar ook heel veel niet-Nederlanders, die verdienen een hoog inkomen. En die doen boodschappen, die gaan daar naar de kapper, die moeten daar brood eten. Dus ook als je daar niet werkt, dan profiteer je daar toch van mee. En eigenlijk verspreidt dat zich over onze hele economie. Dus het is belangrijk om dat soort bedrijven die hoge toegevoegde waarde creëren, om die binnen je landsgrenzen te hebben.
3: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Meer huishoudens moeilijker om meer uit te geven. En investeringsklimaat in Nederland is ook niet wat die ooit is geweest.
3: En als je nou, stel je voor, Edin, je mag een paar miljard stuk slaan op dat toekomstige verdienvermogen van Nederland. Waar zou jij je geld op inzetten?
2: Ik ben ondertussen steeds meer een voorstander van hoe Singapore ooit rijk is geworden. Singapore begon het leven als een onafhankelijk land. Ja, ze waren gewoon straatarm. Ze hadden bijna niks. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben allerlei delegaties de wereld ingestuurd om te gaan kijken, wat vinden wij belangrijk, waar willen we goed in zijn, en zijn er andere landen die daar nu al goed in zijn, en ga daar kijken van waarom zijn ze daar goed in. Nou, ik zou heel veel geld nu uitgeven aan mensen uit Nederland of naar die landen sturen, of mensen uit die landen naar Nederland halen om ons te vertellen. En ik gebruik vaak het voorbeeld, waar het ook de laatste tijd veel over gaat, het onderwijskwaliteit in Nederland is echt ondermaat. Ja, ik vind het toch altijd verbazingwekkend dat een land als Finland op al die lijstjes over kwaliteit van onderwijs scoren ze gewoon ontzettend goed, vaak nummer 1. En ze geven veel minder geld uit per leerling dan wij. Dus
4: je kunt ook meer, wordt dit.
2: Je kunt gewoon meer uit elke euro halen.
3: Ja. Han, wat zou jij van onze gast willen weten?
4: Ja, we hebben een hele goede gast natuurlijk, die alles van ASML weet en hoe dat allemaal zo gekomen is. En weet je, laat ik zeggen dat ASML een waanzinnig bedrijf, waanzinnig succesvol, echt ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met Cruijff, dan is dat misschien nog wel een onderschatting.
3: Zo,
4: dus Cruijff en Maradona samen,
3: ja,
4: zoiets.
3: Okay, wauw.
4: Wat ik van haar zou willen leren is, in hoeverre is dat nou toeval geweest dat we dat bedrijf in onze landsgrenzen hebben, en in hoeverre is dat een gevolg geweest van overheidsbeleid? Hè? Want we op het ogenblik is een hele discussie van, we moeten het overheidsbeleid, en dat hele Wenningrapport ook allemaal overheidsbeleid. Maar ik heb een beetje het gevoel, en misschien gaat ze mij op andere gedachten brengen, dat het toch in zekere zin meer geluk dan wijsheid is geweest.
3: Dat zou wel frustrerend zijn, want dat geeft dus aan dat het allemaal niet zo heel maakbaar
4: is. Weet je weet dat ik in Ierland woon, en daar is een belangrijke strategie, is trying to be lucky.
3: Okay. En Edin, wat zou jij willen weten van onze gast?
2: Ik sluit me helemaal aan bij Han als hij zo lyrisch is over het bedrijf ASML. Dat is ook meteen een zorg, want de kans dat er een nieuwe Johan Cruijff wordt geboren is natuurlijk heel klein, en dan weer in hetzelfde land. Dus dat we weer een ASML gaan krijgen, die kans achter klein. En we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in, wat hebben we nou goed gedaan als land om ervoor te zorgen dat we ASML hebben? Nou, Hans zegt heel terecht, dat lijkt gelukt te zijn. Ik heb begrepen van onze gast gaat ons daar veel meer over vertellen, dat er niet een soort blauwdruk bestaat van dit. Wat ik graag zou willen weten is, als je niet kunt zeggen wat je wel moet doen, kun je in ieder geval aangeven wat je niet moet doen.
3: Dat vind ik een originele vraag. Nou, onze gast staat te popelen. We hoorden haar al een beetje. Onze gast voor deze aflevering is Suzanne van der Velde. Zij is directeur van LifePort Semicon. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor de halfgeleiderindustrie in de regio Arnhem-Nijmegen. En promoveerde op het innovatie-DNA van ASML. En schreef daar ook een boek over. Lessons Learned from ASML. Suzanne, van harte welkom.
5: Fijn om te zijn.
3: Leuk dat je er bent. Heb je nou echt 10 jaar lang onderzoek gedaan naar ASML?
5: Nee, 15.
3: Oh my god. Maar dat is meteen, wist je in die tijd dat jij bent begonnen, wist je al dat het bedrijf zo groot zou worden of niet?
5: Zo groot niet. Op het moment dat ik begon was ASML al wel 6-7 jaar de wereldmarktleider. En ze waren wel gestaag aan het groeien. Ze waren ook wel inmiddels al dominant, maar het was nog voor de tijd dat EUV, de technologie waarmee ze nu die monopoliepositie hebben, op de markt hadden gebracht.
3: En had je toen het idee van, oh, dit kan wel heel groot gaan worden, of zat dat er, droop dat niet van de muur af?
5: Nou, ik was jong en naïef en ik heb gewoon op de vraag van een oud topman van ASML over, er moet een boek komen over de bedrijfskundige geschiedenis van ASML, heb ik ja gezegd. Mijn promotor zei, daar maak je dan je proefschrift van. Toen heb ik ook geen nee gezet, toen ben ik ook doorgegaan. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik dacht, doe dit er wel even bij. Daarom heeft het ook 15 jaar geduurd.
3: Ja, interessant. Laat me meteen het hete hangijzer. Is het toeval of beleid geweest van de overheid?
5: Beide.
2: Echte econoom.
3: Wetenschappelijk antwoord.
5: Nee, maar we hebben een specifiek

0: specifiek hoofdstuk in het boek gewijd aan toeval. Mm-hmm. En geluk. Aan random chance, zullen we maar zeggen. Dus die factor zit er zeker in. Ik heb veel gehad en ook inmiddels ben ik goed bevriend met Gerald Smit, de eerste CEO van ASML. Zijn memoires over het avontuur van ASML uit de vroege jaren heet ook Chance and Necessity. Dus daar zit echt wel een toevalstrefferachtig idee in. Hij benoemde ook, als je het over Johan Cruijff hebt, zijn oprechte ambitie voor het bedrijf was om het te organiseren zoals het Cruijffiaanse voetbal. Dus met heel veel vlucht, heel veel aanvallen, heel veel vrijheid in het spel. Daar heeft hij hele verhandelingen over gehouden.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd denk ik wel dat ASML was niet geboren als economische zaken niet net zo lang had doorgedrukt op Philips dat ze met ASM International, ASMI, ASM tegenwoordig in zee zouden gaan om deze joint venture te starten. En er zijn ook echt tijden geweest dat 50% van het innovatiebudget van EZ is opgegaan aan één bedrijf, namelijk ASML.
1: Oh.
0: Dus in de vroege jaren 90 is er wel degelijk.
2: Daar laat je ook wel meteen de naam van een bedrijf vallen. Dat ook cruciaal is natuurlijk. Eigenlijk in onze hele economische geschiedenis. Philips. Als je nagaat wat er allemaal niet voortgekomen is uit het Philips Natlab.
0: Ja.
2: Echt, nou, dat is zo indrukwekkend. Het is niet te geloven.
0: Ja.
1: Maar wat zeg je daar dan mee? Is dat toch terugkomt op de vraag toeval of niet? EZ popt dus soms de helft van het hele innovatiebudget in één bedrijf. Dat is interessant sowieso. Hè? Ja. Sommige economen zouden zeggen, de overheid kiest geen winnaars uit. Hier werd toch duidelijk geïnvesteerd in een toekomstige winnaar.
2: Ja. Nou ja, wat ik ermee wil zeggen, ik ken de geschiedenis van het Philips Natlab niet. Maar volgens mij is dat gewoon voortgekomen uit een visie binnen de familie Philips. Dat ze breed algemeenachtig onderzoek moesten doen. En daar is heel veel uitgekomen. Ik heb een aantal jaar geleden, al een hele poos geleden hoor, was ik bij dat gebouw waar vroeger Philips Natlab in zat.
0: Ja.
2: En dat is nou, weet ik veel, een bioscoop of zo. Ik ben er met mijn vrouw naar de film geweest. En ik vond dat eigenlijk wel tijdens die hele film
1: heb je daar niet
2: nee,
1: al
2: alleen
1: maar kan kunnen denken.
2: Ik te kniezen. Wat is dit toch jammer?
3: Ja, dat dit niet meer is. Ideeën zijn hier allemaal geboren, in dit gebouw. Ja. Ja.
1: Maar goed, oké, de vraag, dus jij zegt, er is veel toeval geweest, maar er is ook omdat een visie geweest omdat iemand een bedrijf inricht op een manier waardoor er veel innovatie kan floreren. Maar er is ook bij EZ zijn er mensen geweest die vroeg hebben gezien, hiermee kunnen wij een markt domineren, laten we hier veel geld in steken.
0: Ja.
1: Ja. Is het zo dat we iets kunnen leren van ASML? Of is het toch ook een soort van, wat Eden zegt, één keer wordt Johan Cruijff geboren. Door allerlei omstandigheden wordt dat een van de beste voetballers ter wereld. Maar denk nou niet dat we dan een soort academy kunnen oprichten en zeggen, nou, we duwen er even wat een Johan Cruijff uit.
0: Ik denk zeker dat er iets van te leren valt. Anders had ik ook niet nog even als hobby dit boek erbij geschreven. Maar ik denk dat het, en ik vind dat ook een onderbelichte factor in het debat wat we nu vaak hebben. Ik denk dat er veel van in ASML te leren valt over hoe zij de organisatie hebben ingericht. En dat dat echt altijd gedreven is geweest om te innoveren, om je klant zo concurrerend mogelijk te maken, om met die klant, met je supply chain, met iedereen in extreme mate samen te gaan werken om hele complexe dingen te doen. En ik stelde die vraag ook tijdens de boeklancering aan Frits van Hout, voormalig boardmember van ASML, met oprecht. Hè, ik wist ook niet wat hij ging antwoorden van, ja, zijn die lessen overdraagbaar of niet? En hij zei, ja, zeker wel. Want het is altijd voor iedereen een goede les om te weten dat als je heel goed naar je klant luistert en daar alles voor doet.
1: Maar geef eens aan, waar zit dat DNA in dat samenwerken dan? Geef eens een voorbeeld.
0: Dat DNA en dat samenwerken zit, dat ze redelijk snel de conclusie al trokken, midden jaren 80, dat bijvoorbeeld hun machines zo complex zijn, die kun je niet gedebugd krijgen in de fabriek in Veldhoven. Die moet je zo snel mogelijk het veld insturen, terwijl ze nog niet af zijn, om samen met je klant zo snel mogelijk een leercurve aan te gaan om die machine aan het werk te krijgen, rendabel te krijgen. Dat is een bepaalde mate van kwetsbaarheid tonen die de Japanse concurrenten nooit zijn aangegaan. Want die hadden ook een tak van sport waarbij ze consumentenproducten leveren. En je kunt niet een consumentencamera half af in de doos sturen, stoppen en dan zeggen, succes ermee, zullen we maar zeggen. Dus ik denk ook de manier van samenwerken met de hele supply chain. In het begin was het ook echt gewoon met de blote knietjes smeken of die toeleveranciers aan ze wilden leveren. Nou, daar zijn wel banden uit gesmeed.
2: Maar dat klinkt als heel erg als cultuur, bedrijfscultuur.
0: Ja.
2: En bedrijfscultuur hangt sterk ook af van de persoonlijkheden in het senior management. Is dat ook iets dan wat jij concludeert?
0: Ik denk wel degelijk dat er ook echt hele talentvolle mensen hebben gezeten met een breed, dus niet alleen pure technologen, maar wel echt mensen die beseften, als het enkel de technologie was geweest, dan was het vanuit Natlab bij Philips ook wel gelukt. Hè? We hebben juist een ander businessmodel, een andere manier van omgaan met de markt en met onze leveranciers nodig om dat te realiseren.
1: Geef eens een voorbeeld dan, wat je zegt, hè, ze leverden dus producten die half af waren, die we dan nog beter gaan maken bij de klant zelf. Hè. Ja. Dus ik neem aan dat zij dus ook bij de TSMC's van deze wereld ASML-mensen neerzetten. Ja. Zo, nou, we gaan hem proberen weer aan de praat te krijgen. Wat zijn dan andere samenwerkingsverbanden die je ziet? Ja, die zie je gewoon nergens in de wereld. Geef eens een voorbeeld.
0: Nou, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de relatie met onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, dat is ook in 1984 ontstaan. En dan niet in de eerste jaar, maar later zijn die gewoon ook heel hun roadmap op elkaar af gaan stemmen. Hè? Dus de ontwikkelroadmap van ASML werd ook leidend voor de programma's van IMEC. Als je kijkt naar de bijzondere partnership tussen ASML en haar grootste leverancier Zeiss, welke ze om ook governance technische redenen nooit helemaal hebben kunnen overnemen vanuit de Duitsers. Ja, dat zijn hele bijzondere samenwerkingsrelaties.
2: Zo grappig dat je Leuven noemt en niet de high-tech campus in Eindhoven.
0: Ja, maar dat is een andere relatie. Dat is toch nog steeds een moeder-dochterrelatie, zullen we maar zeggen. Dus dat daar afstemming tussen was, dat was is wel redelijk organisch gegroeid en gebleven.
1: Ik heb wel eens gelezen dat in het boek van Mark Heijink, die ook natuurlijk een boek heeft geschreven over ASML, over het samenwerken, dat je soms aan een vergadertafel bij ASML niet kon zien of iemand van ASML was of van een toeleverancier. Herken jij dat beeld niet?
0: Ik denk wel dat er heel innig en nauw is samengewerkt en dat voor iedereen ook het gelden in dat soort overleggen. In ieder geval van spreek je uit. Hè, want wat we aan het doen zijn is zo complex, dus we moeten het van de scherpe argumenten hier hebben.
1: Ja, ja. Oké, dus het antwoord op de vraag, is het toeval een beetje?
0: Nou, daar zitten ook wel serieuze componenten in. Ik bedoel, het feit dat, dus een fundamenteel ding is dat ASML is ontstaan in Nederland, ver weg van welk interessant centrum in de semiconductor-industrie dan ook. Alleen, het maakte ze wel neutraal. Dus als je kijkt, er was een grote economische oorlog tussen de VS en Japan in de jaren 80. Dus de VS was heel blij dat er een niet Japans alternatief was. Zeker nadat hun eigen lithografie-industrie redelijk snel bergafwaarts ging naar een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren 80. En daarnaast ook de Koreanen die kwamen op. Nou, Korea en Japan lagen ook al eeuwen met elkaar overhoop. Die waren blij dat er iets anders was dan Japanse apparatuur. En het feit dat Philips 28% van de aandelen van TSMC in handen had in de jaren 80, heeft ook wel een zetje in de
1: goede kant kunnen redden, zeg maar.
0: Ja, dus, als je het hebt over een aandeel van Philips niet had moeten verkopen. Ja.
2: Maar dat is dus ook wel being at the right place at the right time.
0: Ja.
2: En ja, dat is toch wel een klein beetje.
1: En interessant, had ik me niet gerealiseerd dat het niet voor het eerst is dat geopolitiek de economische groei dus beïnvloedt.
2: Ja.
1: Ik kende dit verhaal helemaal niet over Japan en Amerika. Als we dan kijken naar ASML als sterspeler, als Johan Cruijff van de Nederlandse industrie. Han, leunen wij inderdaad te veel op ASML?
2: Ja, in mijn optiek dus wel. Als je gewoon naar de meest recente cijfers kijkt, en ik heb dat onlangs op de achterkant van een sigarendoos een beetje uitgerekend, en jij refereerde daar in je inleiding ook aan. Maar de verwerkende industrie is ongeveer 10% van onze economie. Als je kijkt naar de groei daarvan, het laatste cijfer is echt ongelooflijk. Het laatste groeicijfer van de verwerkende industrie in Nederland, jaar op jaar, is 9%. In de landen om ons heen is dat rond de nul. En ik moet ook zeggen, de maanden voor juli was het 4 à 5. Maar als je dan de onderverdeling gaat kijken, het CBS die cijfers publiceert, die zetten altijd in de publicatie waarin ze die cijfers toelichten, dan geven ze de groeipercentages van de 8 grootste sectoren in ons land. Daar staat de machinebouw, en daar zit dit in, staat bovenaan. En daar zit de volumegroei, het laatste cijfer, 35%. En bij die andere 7 sectoren van de 8 grootste ligt het eigenlijk allemaal, nou, zitten er meer in de min dan in de plus. Ja. En als je dat dan terugrekent, als je nou eens zegt dat de industriële productie dit jaar 5% gaat groeien, dat eigenlijk hoofdzakelijk bij de chippers zit, en dat dus 10% van onze economie is, dan is het 0,5% BBP-groei.
1: Ja, ja. En dus een derde van.
2: En dus een derde van onze economische groei.
1: Maar de vraag is dat problematisch?
2: Nou ja, dat maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar. En je zou natuurlijk. Kijk, als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken. Dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Ja. Maar er is een enorm verschil. Er is er dus één tak, één sector, één subsector moet je zeggen. Waar het helemaal tierenlier gaat. En de rest allemaal het
1: maskeert,
2: problematisch.
1: Het maskeert eigenlijk onze problemen.
2: Het maskeert het probleem een beetje. En het doet een beetje denken aan wat economen de Dutch disease noemen. He, toen wij in de jaren 50, 60 aardgas gingen produceren. Toen werd op basis daarvan de gulden sterker. En dat bracht de concurrentiepositie van onze industrie eigenlijk in de problemen. En iets vergelijkbaars, niet helemaal hetzelfde hoor, maar iets vergelijkbaars zie je dus nu. Dus als je naar het totale cijfer kijkt, dan denk je in de Nederlandse industrie, nou, dat gaat hartstikke goed. Maar jongen, ga eens in de chemie kijken.
4: Ja, het maskeert dus ons probleem. En als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
1: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan Suzanne van der Velde, directeur van Liveport Semicon en de auteur van het boek Lessons Learned from ASML. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Tot zo in de podcast of tot volgende week. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
4: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
5: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar 1 gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. De Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
4: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Hey ondernemer, hier Nadia van der Vlies
12: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
11: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
12: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
11: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
13: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
14: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt 10.000 euro. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen, meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt met AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de voetbalbond van Congo. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Wil je weten wat er speelt
18: en of waarom?
17: In de BNR-app
18: kun je ook luisteren naar onze podcast.
17: Download de BNR-app
18: en blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Beleggerspanel. Kan Samsung de verwachtingen overtreffen na de spectaculaire cijfers van Micron? En de volgende stap in de fusie tussen AkzoNobel en Axalta is gezet. Dat en meer bespreek ik met de leden van de beleggerspanel. Martien Hafkamp hier van Vintessa Vermogensbeheer en Karel Merks van Beleggersbelangen. Welkom leden van het panel.
20: Goedemorgen.
19: Laten we inderdaad maar beginnen bij die geheugenchips. De verwachtingen voor Samsung die zijn weer hoog gespannen. Micron, concurrent, wist in een kwartaal bijna 40 miljard dollar omzet te draaien met geheugenchips. Kan Samsung ook zo'n spectaculair resultaat afleveren? En laten we, Karel, maar even beginnen in de achteruitkijkspiegel. Die Micron-cijfers die zijn van vorige week.
21: Klopt.
19: En jij vindt die grotesk aan het worden. Extreme vormen aan te nemen.
21: Ja, zeker. Ik bedoel, het is bijna 40 miljard kwartaalwinst. En het is een van de hoogste kwartaalwinsten ooit. Niet voor Micron, maar voor alle beursgenoteerde bedrijven. Want zo vaak komt het niet voor dat er zo'n hoog kwartaal is. Om even een voorbeeldje te noemen. Het is een hogere kwartaalwinst dan de gemiddelde kwartaalwinst van Apple. Die 10 miljard lager zit. Alleen Apple had bijvoorbeeld het eerste fiscale boekjaar 2026 42 miljard. Dus die cijfers worden echt bizar. Als je dat maal 4 doet, zit je op 160 miljard netto winst per jaar. Plus nog een flinke netto winstgroei.
19: Dus wegwezen daar, of niet?
21: Sowieso wegwezen daar, weet je. Een jaar geleden moest ik BNR overtuigen om een keertje over Micron te praten. En nu is het eerste wat jullie doen. Ja, we willen morgen de Micron-cijfers behandelen. Dus ik bedoel, het is populair.
19: En dan ben je toch de moeilijkste niet, hè? Dan praten we erover.
21: Dan praten we erover. Alleen het lastige is, wie ga je nu nog overtuigen om aandelen Micron te kopen? Ik bedoel...
19: Maar we zijn hier toch niet alleen maar om mensen te overtuigen aandelen te kopen. Je kunt mensen toch net zo goed overtuigen aandelen van de hand te doen.
21: Zeker.
19: Ja, maar jij wordt uitgenodigd.
21: Zeker weet. Ik bedoel, ik was redelijk vroeg. Ik heb ze op 800 verkocht.
19: Ja, heb je er spijt van?
21: Nee. Want ik bedoel, het is geen schaken of wiskunde met één uitkomst. Het is natuurlijk een soort kunst beleggen. Dus je moet dat mooie middenstuk pakken en niet proberen de top of de bodem te pakken. En dat kan ik sowieso niet.
19: Hoe luister je naar de bespiegelingen van de heer Merks, Martine?
20: Nou ja, dat is inderdaad. Maar er is wel wat aan de gang in de sector. Ik zit ook niet in Micron belegd. Ik heb er ook niet in belegd. Dus ik heb het ook niet op 800 verkocht. Maar ik zit weer in andere chipfabrikanten. Want zijn natuurlijk niet de enigen die heel hard aan de weg timmeren. En het is een trend die je natuurlijk ook bij de andere partijen ziet. Dat de vraag zoveel groter is dan het aanbod. En dat ze allemaal natuurlijk ook sturen op langere termijn contracten. Omdat de chipmarkt van nature wat cyclischer is. Dus dat. Nou, en nu zeggen ze ook, nou, wat wij in de pijplijn hebben. Nou ja, we kunnen tot en met 2028 is het echt omzet verzekerd. Maar ja, als je wil investeren, heb je natuurlijk ook iets meer zekerheid voor die langere termijn nodig. Maar ja, als je het zo bekijkt, de cijfers van Micron vielen natuurlijk redelijk overeen met hoe het kwartaal loopt bij Samsung. Dus zal daar niet zo heel erg veel nieuws uitkomen. Maar zijn er daardoor de verwachtingen, of mede daardoor de verwachtingen bij Samsung ook hoog gespannen. Terwijl het natuurlijk ook wel elkaars concurrenten zijn.
21: Maar Samsung en SK Hynix, de andere Zuid-Koreaanse HBM-fabrikant, zijn iets interessanter nog om te volgen dan Micron. Met als hoofdreden, we zijn nu allemaal bezig met AI agents, large language models, en daar heb je zogenaamde HBM-chips voor nodig. En Micron heeft een marktaandeel van 19%. Samsung rond de 30 en SK Hynix rond de 50. Dus zij zijn echt gewoon technologieleider, marktleider. En wat zij gaan uitspreken voor hun toekomstverwachtingen zijn voor Micron ook heel erg belangrijk. Want het is wel de derde speler en er zijn er maar drie.
0: Ja, want er zijn er maar drie. Jij zegt, ik ben ook in die fabrikanten belegd, maar dit zijn dan toch de drie?
20: Ja, nou, ik bedoel, die zijn er. Maar je hebt ook nog TSMC. Is natuurlijk ook niet een heel onbelangrijke speler op deze markt. Maar ik bedoel, zij zitten net in een ander segment. En inderdaad, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Als je ook kijkt wat de verwachtingen voor Samsung zijn, is dat ze door het eerst bij de omzet door de 100 biljoen Taiwanse won gaan. Nou ja, dat is ook, dat bedoelt, zijn allemaal bedragen op een gegeven moment. De groeipercentages zijn natuurlijk extreem. Ja, beleggers denken op dit moment ongeveer dat de bomen echt tot in de hemel groeien.
0: Nou ja,
20: denk
0: tot
20: ik,
0: in 2028.
20: Nou ja, bedoel, dan lopen die langlopende contracten af. Die willen ze natuurlijk ook een beetje gaan openbreken. En ja, bedoel, en ze kunnen nog steeds de prijzen goed verhogen. En dat, daar blijkt ook wel een beetje de prijskracht uit van natuurlijk al die producenten, dat Nvidia daardoor ook zijn prijs ook moet verhogen. Dus dat die dat niet meer zelf kunnen opvangen, maar dat die dan ook zeggen, nou, we zetten het ook weer door naar de eindklant.
0: Ja, en dat gaan wij klanten uiteindelijk ook weer merken als we bijvoorbeeld een telefoon afrekenen.
20: Ja, nou ja, nou dat heeft bijvoorbeeld, dat zijn er weer andere chipjes. Maar als je kijkt naar Apple, die heeft natuurlijk ook al gezegd, de prijzen moeten omhoog. Dat is dan bij Samsung is dat het onderdeel wat net iets minder loopt, zeg maar. Maar daar is ook eigenlijk op dit moment helemaal geen aandacht voor. Het is een beetje hetzelfde als je kijkt naar Microsoft, dat dan de Xbox het wat minder deed. En denkt iedereen ook, ja, dat is zo'n minor detail in die hele cijfers. Dat is op dit moment helemaal niet belangrijk.
0: Hey, en de vraag is inderdaad, hoe lang die bomen dan tot in de hemel blijven groeien? 2028 wordt vaak genoemd. Is het inderdaad dan maar de vraag wat er daarna komt? Want de varkenscyclus is ook nooit ver weg als je het over dit onderwerp hebt.
21: Klopt, maar het wordt elke keer weer extremer. Ik kijk bijvoorbeeld zelf naar elke kwartaal de cijfers van Google, omdat ze steeds meer investeerden. Weet je, op een gegeven moment zaten ze op 100 miljard per jaar aan database of datacenters investering. Ik denk, nou ja, het zal wel niet meer worden dan dat. Nou ja, we zijn inmiddels aanbeland van rond de 200 miljard. Dus zolang die investeringen elk kwartaal verhoogd worden, zal het nog wel eventjes doorgaan. Maar waar ik persoonlijk bang voor ben, is nu de rente die hard aan het stijgen is. Want als de rente nul is, dan is een toekomstige kaststroom een stuk meer waard dan als de rente 5 is, zoals nu.
0: Dus donkere wolken.
20: Nou, dat weet ik niet. Want op zich kan je ook denken van dat de economie wat minder rentegevoelig is geworden. Omdat het dus de vooruitzichten voor de investeringen, dat die nog zo gunstig zijn, dat ze dat er nog steeds voor over hebben. Omdat dat geld uit de markt te trekken, ook tegen wat hogere percentages. En natuurlijk is het niet zo dat het helemaal geen rentegevoeligheid is. Want het speelt ook op andere vlakken. Maar voorlopig willen ze dat nog graag. Ook dat soort percentage betalen, omdat ze er veel meer van verwachten.
0: Karel, kom op.
21: Het is een deelsegment natuurlijk. Weet je, waar ik naar kijk met de rente, zijn er renteverschillen. Ja, kijk naar een Duitsland en een Frankrijk. Ik bedoel, die renteverschillen lopen nu heel hard op. Ze zijn inmiddels beland op het hoogtepunt van de eurocrisis. Ja, toen was het probleem niet Frankrijk, maar Italië en Griekenland.
0: Ja, de spread tussen de Duitse en de Italiaanse rente lag volgens mij nog weer op een hoger niveau dan wat we nu zien tussen Duitsland en Frankrijk.
21: Ja, klopt, klopt. Maar ja, Italië is nu geen probleem, want Meloni heeft wel de juiste afslag genomen. Alleen Frankrijk is de verkeerde afslag aan het nemen. Kijk, en op het moment dat die rentestijgingen kwamen, omdat het economisch zo goed ging met AI, dan liep het allemaal gelijk op en niet zo schokkerig als nu.
0: Als je vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht wil brengen, dan zou je kunnen zeggen, doe er wat aan je capaciteit. Nou, dat hebben al die grote fabrikanten ook wel aangegeven. Maar ik las een eerder stuk van jou, Karel. Ik ben een groot bewonderaar. Je zegt, als we nu eens zorgen dat er minder mispaksels uit de fabriek komen, dan los je ook een hoop op.
21: Ja, klopt. Dat is mijn punt. Van de HBM-chips.
0: Precies, ik dien het even aan hier.
21: Nee, hartstikke dankjewel. Ik bedoel, van elke chipsbakje op zo'n mooie bakplaat. Kijk, ik dacht altijd, 100% van wat je bakt kan je gebruiken. Dat is niet zo. Je kan maar 55% gebruiken.
0: En 55%. De helft mislukt.
21: Ja, klopt. Maar het zijn hele moeilijke chips. Weet je, en die gooi je gewoon in de afvalbak. Weet je, nu zijn duizenden en duizenden ingenieurs bezig om de yield omhoog te krijgen. Ik bedoel, op korte termijn is dat goed. Want ik bedoel, je kan alles voor de hoofdprijs verkopen. Maar op een gegeven moment zit je inderdaad bij overcapaciteit.
0: Als jij wel eens wat bakt, Martine, kom je dan op 100% score uit?
20: Nee, zeker niet.
0: Nee?
20: Nee, die illusie heb ik niet. Dus en dit
0: maar
20: is
0: zit wat hier de winst?
20: Tuurlijk zit daar ook winst. Alleen, kijk, je ziet ook natuurlijk dat die chips steeds nog ingewikkelder worden. Dus kleiner. Dus het gaat ook steeds door. En dan kan je ook weer zeggen, ja, die simpele chips die we ook voor heel veel dingen nodig hebben, daar is de productiviteit natuurlijk weer wel hoger van. Alleen, het ontwikkelt zich steeds verder. En dat zal nog even, die race blijft ook gewoon doorgaan. En dat zie je natuurlijk ook weer. Ja, dan is ASML is daar ook volop op aan het inzetten. Dat ook daar de productiviteit omhoog gaat. En dat doen ze ook weer met oudere machines, met software updates en zo.
19: Wij racen naar deel 2 van dit panel.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Martien Hafkamp en Karel Merk, de leden van het beleggerspanel. En we hebben het over jullie laatste transactie. Nou, Karel heeft al voldoende gezegd over Micron. Heeft hij al een tijdje geleden van de hand gedaan. Jij hebt een beetje afgebouwd als het om DSM gaat.
20: Ja.
19: Firmenich voor de volledigheid.
20: Ja, DSM Firmenich voor de inderdaad. Nou, ben ik natuurlijk vermogensbeheerder en lange termijn belegger. En ik had ze in juni gekocht, rond de 71 euro.
19: Echt die lange termijn.
20: Ja, nou, daarom blijf ik ook zitten. Maar het was niet met het idee van dat ik dan in augustus of september, zeg maar, al ging afromen omdat het zo goed ging. Maar wat wij altijd doen, als een belang te groot wordt naar onze zin in de portefeuille, dan romen we af. Omdat je inderdaad, niemand heeft die glazen bol. Je kan niet in de toekomst kijken. En ik wil geen belangen die groter zijn dan x procent. Dus nou, en aangezien ik nog wel heel veel vertrouwen heb in de toekomst van DSM 4, meneer, als je ook ziet hoe de hele sector erbij ligt, dat het allemaal steeds meer vertrouwen in komt en dat zij ook wel echt in volume groeiden bij de cijfers in plaats van dat ze prijsverhogingen doorvoerden en dat ze ook aan klanten winnen. Dus ja, dat is voor ons voldoende reden om te blijven zitten. Ja,
19: maar je hebt je gewoon in je eigen discipline gehouden.
20: Ja.
19: Karel, welke verre orde zoeken wij op?
21: Brazilië.
19: Gelukkig zeg.
21: Klopt.
19: Wordt die herfst.
21: Een van de beste aandelendagen ooit gisteren. 5% valutawinst, 10% aandelenwinst. Als je het optelt, zit je plus 15%.
19: Brazilië hebben financiële markten en politiek niks met elkaar te maken, toch? Of wel?
21: Jawel, ja, zeker weten. Ik bedoel, we hadden natuurlijk redelijk socialistisch onder Lula. We gaan waarschijnlijk naar de zoon van Bolsonaro. En dat betekent iets minder cadeautjes uitdelen, iets pro-bedrijfsleven. En beleggers zijn echt dol enthousiast hoe het nu in Brazilië gaat.
19: Jij ook?
21: Zeker. Ik bedoel, wat ik ook wel eens gezegd heb van, als je in Amerika belegt, moet je ook in Brazilië beleggen. Omdat Brazilië allemaal dingen heeft die beter zijn dan in de Verenigde Staten. Waaronder betere onderzoeksjournalistiek. Dus ze staan hoger op de persvrijheidlijst. Ze hebben een leidende centrale bank die eerder dan de Fed de rente verhoogt op het moment dat de inflatie ontstaat. Dus ik vind het heel erg interessant om naar Brazilië te kijken.
19: Dan, voordat ik Art Royakkers op mijn dak krijg, zeggen we Nike of Nike?
20: Doorheenleverbaar wat mij betreft. Maar ik zeg meestal Nike.
19: Dan gaan we naar Nike. Het bedrijf heeft het al tijden lastig. Is op allerlei vlakken ingehaald door de concurrentie als Adidas en New Balance. Vorige week kwam Nike met nieuwe cijfers. Die vielen weer tegen. Het bedrijf kondigde aan banen te schrappen. Het aandeel daalde met bijna 9% op één dag. En dit jaar ging het aandeel zelfs al bijna door de helft. Terwijl ze, Martine, toch al een tijdje bezig zijn met de hersteloperatie. Waarom lukt dat maar niet?
20: Nou, omdat ze natuurlijk een paar jaar een beetje sapig achterover hebben gehangen. En dachten dat het allemaal vanzelf wel binnenkwam en dat klanten wel gewoon bleven komen. En ze dachten ook van, nou, die retailers die hebben we helemaal niet meer nodig, dus die Footlocker gooien we eruit.
19: Ja, maar daar zijn ze van teruggekomen.
20: Ja,
19: toch?
20: Daar zijn ze van teruggekomen, maar ja, dat is zo in de echte wereld. Zijn die schappenplaatsen zijn al ingenomen en consumenten gaan door met hun leven en die zijn naar andere merken gaan kijken. Ze verliezen het op alle kanten in China. Dat is natuurlijk de grootste markt voor heel veel partijen. Nou,
19: en er nu ook Chinese sneakers te zijn voor de Chinese klant.
20: Ja, dat willen ze dan, maar daar zijn ze dan ook weer een paar jaar later mee dan Adidas dat gedaan heeft. Want Adidas is dan de grootste concurrent altijd van ze. Maar ja, ondertussen zijn er ook heel veel Chinese merken gekomen. En we hebben ook natuurlijk hier in het Westen gewoon On en Hoka en Lululemon en noem maar op. En dat zijn allemaal veel populair. Nou ja, het zijn allemaal veel populairdere merken onder jeugd. En gewoon als je dan naar streetwear wil en gewoon lifestyle. Nou ja, daar verliezen ze.
19: Je kan niet meer aankomen en zetten met Michael Jordan en Serena Williams.
20: Nee, dat wordt een beetje oudbollig op een gegeven moment.
19: Over mode gesproken. Karel, wat vind jij ervan?
21: Wat ik ervan vind? Ja, ik heb helemaal niks met mode. Maar omdat ik wist dat we dit onderwerp gingen bespreken, heb ik gisteren even in de sportschool rondgekeken. En het valt echt op, niemand heeft Nikes, iedereen heeft Adidasjes. Dus ja, het lijkt wel voorbij.
19: Ja, wat moet je nu doen? Want er wordt dan ook gezegd, die positie in de Dow Jones die komt ter discussie te staan. Is dat overigens erg of is dat meer prestige? Waar
21: dat is
19: dan over?
21: Erg, want wereldwijd gaan we steeds meer beleggen in ETF's. Ja. Dus op het moment dat je uit een index wordt gegooid, heb je niet meer die maandelijkse stroom aan kapitaal kapitaal van de ETF-beleggers. Dus je wil in zoveel mogelijk indices zitten als aandeel. Dus als je ergens uit wordt gegooid, nou ja, dan moet er ook gewoon elke Dow Jones ETF moet verplicht alle aandelen Nike verkopen.
19: Maar we moeten ook weer niet doen alsof Nike totaal uit het beeld is verdwenen. Want volgens mij, als je puur kijkt naar hoeveel Nike's er worden verkocht, nog altijd de nummer 1 of niet?
20: Ja, in volume zeker. Dus het is zo erg is het nog niet. Ze hebben het grootste marktaandeel nog. En inderdaad, nou ja, als ze dan uit de Dow gaan, ja, het is in 2013 zijn ze met veel bombardie ingegaan. Dat is altijd veel leuker natuurlijk om te vertellen. Ze zijn al uit de S&P 100 gegooid. Dus zijn, het gebeurt al, zeg maar. Maar ja, bedoel, het is ook niet zo raar.
19: In volume de nummer 1 van de hele wereld. En toch doen we hier alsof het dood en begraven is. Dat moet ook nog wel te reanimeren zijn dan.
20: Ja, nou ja, ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is er nog wel meer nodig dan een paar mensen iedere derde ontslagronde doorvoeren, zeg maar. Want dat kost ook weer geld. Ze willen daar kostenbesparingen.
19: Een Nike-veteraan teruggehaald. Ja. Iemand die eigenlijk al met pensioen was, die daar weer op de rails moest krijgen. Die heeft ook wel gezegd, we gaan het op een andere manier doen.
20: Ja, maar die zegt ook eerst nog meer pain for the gain komt.
21: Ja, gewoon rustig wachten. Want we hebben nu 14 kwartalen achter elkaar met omzet krimp. Nou ja, wacht maar een keer dat er groei is. En dan gaan we er weer naar kijken.
19: Ik zag de 10 uitgangspunten van Nike. Die gingen rond op social media bij de oprichting. Punt 1, our business is change. Nou, prima. Ik zou zeggen, leef daarnaar. Punt 9, it won't be pretty. Maar punt 10, if we do the right things, we make money near automatic. Nou, jongens.
20: Het kan zo makkelijk zijn, zou je zeggen.
19: Zo makkelijk. En dan is met name belangrijk om China terug te veroveren?
20: Nou, of je dat echt terug kan veroveren. Ze willen het in ieder geval wel weer op de rit zetten. Maar ja, aan de andere kant, als je dan drie regio's... als je herin gaat delen in drie regio's, en dan ga je China een beetje op de grote hoop vegen van Azië, zodat je zegt, nou, China rapporteren we even niet meer apart. Dat zegt, oh, dat is wel een teken aan de wand wat je er zelf dan de komende tijd van verwacht. En ze hebben natuurlijk daar ook de touwtjes aangetrokken. Dat ze
19: minder plekken te kopen, minder en zodat plekken ze meer regie hebben.
20: Ja, nou, ja, precies. En dat was nou net waarom het fout ging in het Westen. Maar ze hadden, aan de andere kant hebben ze zoveel daar gedumpt en tegen allerlei noodprijzen daar de markt op gegooid, dat je ook geen premiummerk meer bent. En dat om dat dan weer terug te krijgen, ja, nou, het kan altijd.
19: Nog, punt 10 is toch nog ver weg.
21: Thomas, wat je ook niet moet vergeten, ze hebben behoorlijk tegenwind, de consumenten aandelen, want ik bedoel, de rente gaat omhoog. Dus dat betekent dat over 12 à 18 maanden consumenten minder geld kunnen uitgeven. En het eerste waar bezuinigd wordt, zijn gewoon luxe consumentengoederen. Dus ik bedoel, ze hebben ook niet echt de tijd mee.
20: Maar dan kunnen ze misschien weer al die dingen die in de ramp zijn voor weinig kwijt.
19: AkzoNobel verkoopt de decoratieve verftak voor 1,2 miljard aan Nippon Paint, melden beide bedrijven eerder deze week. En dat terwijl Nippon eerder aan had gegeven eigenlijk de hele Aziatische tak over te willen nemen. Akzo wilde zelf de coatingactiviteiten in handen houden. En het aandeel stond gisteren een kleine 2% in de plus. Geen al te onstuimig feestgedruis, maar de deal kan blijkbaar wel bekoren, Karel.
21: Waarschijnlijk wel. Ik bedoel, volgens mij zijn de aandeelhouders akkoord, alleen de toezichthouders nog niet. Dus die moeten er eerst even naar kijken of er geen belangenverstrengeling of de dominante marktposities ontstaan. En als volgens mij is het zo dat als de toezichthouders akkoord zijn, dan gaat het 12 maanden later stopt de Amsterdamse beursnotering.
19: Ja, je hebt het nu over de totale fusie van het bedrijf met Axalta.
21: Ja, klopt.
19: Ja, dit was natuurlijk nog een reactie op het feit dat ze toch nog 1,2 miljard hebben gekregen voor die decoratieve tak in Azië.
21: Ja, dat is een goede deal. Volgens mij is het 21 keer de EBITDA-winst. Dat is mooi. Nu zijn de komende fusies iets meer fusie van gelijken. Dus ja, jammer dat er weer een mooi bedrijf weggaat uit Amsterdam.
19: Ik heb begrepen, Martine, dat jij het maar een lastige aandeel vindt, zeker om in te beleggen. Waarom?
20: Nou, ik heb er nooit in belegd, omdat er altijd wat is. Of er zijn hoge grondstofprijzen, of er is weer dit, of er is weer dat. En nou ja, dit is dan, je hebt het net over die koersstijging van 2% gisteren op die verkoop aan Nippon. Maar ja, als je dan kijkt, ze hebben natuurlijk eerder een bod gehad, niet alleen van Nippon alleen, maar ook natuurlijk in combinatie met de Amerikaanse partij.
19: Ja, om het hele bedrijf over te nemen.
20: En dat was omgerekend een bod in contanten van €73. Nou, dan heb je nog een lange weg te gaan om te bewijzen dat jij in die fusie met Axalta meer gaat toevoegen.
19: Ja, want dat zagen ze niet zitten.
20: Nee, want ze hadden toen al bedacht natuurlijk dat ze met Axalta samen zouden gaan. En kijk, nou, ze hebben ook gezegd van markten waar we geen leidende positie hebben, daar wilden we vanaf. Ze hadden eerder al in die India en Pakistan verkocht.
19: Maar hier, dit past erbij.
20: Ja, en daar hebben ze wel goede prijzen voor gekregen. Die anderen ook. Dus in die zin is dat mooi. Maar ja, nu moet het ook wel gaan bewijzen dat en die synergievoordelen er altijd aankomen en dat ze samen meerwaarde kunnen gaan toevoegen.
19: Ja, maar dat moet je in zo'n situatie altijd bewijzen, toch? Dat geldt op een bepaalde manier ook nu voor Arcadis, waar we het vorige week in dit panel over hadden. Als je zegt, we doen het liever op eigen kracht. Nou, laten we maar zien dat je het ook echt beter kunt.
20: Alleen, bedoel, dit is wel echt, je hebt er ook geen moment voor opengestaan. Arcadis ook niet, maar AkzoNobel ook niet echt, zeg maar. Het was echt gewoon niet bespreekbaar. En dan zegt ze, nou, ja, we zullen de tijd zal het moeten leren. Maar bedoel, er is nog meer aan de hand dan dat je alleen synergievoordelen kan halen. Want ook daar, je hebt te maken met grondstofprijzen. En die blijven natuurlijk. En als je die coatingstak, waar ook de automobielsector bij hoort, dus die industriële coatings, ja, dan moet je daar ook van alles voor verwachten. En dan ben je dus ook van de economie afhankelijk.
19: Maar AkzoNobel altijd wat? Ver weg blijven, begrijp je wat Martine zegt?
21: Ja, precies. Ik bedoel, wij bij beleggersbelangen kijken ook heel vaak naar PPG, gewoon de Amerikaanse concurrent. Die doet op alle vlakken veel en veel beter, weet je. En ik snap dat wij Nederlanders graag kijken naar Nederlandse aandelen. Maar sommige bedrijven hebben concurrenten over de grens die beter zijn.
19: En liever uitgenodigd worden door CBS of CNN, laat het even weten. Dan kunnen
21: als jij
19: we
21: dat kan regelen, hou ik me aanbevolen, Thomas.
19: Maar je zegt, het is wel jammer dat AkzoNobel weer die Nederlandse...
21: Ze
19: blijven volgens mij met het hoofdkantoor wel in Nederland, maar ze laten hun notering dan...
21: Klopt, maar ik denk altijd van, hoe gaat het op lange termijn? Hetzelfde met Shell en Unilever, die gewoon langzaam beetje bij beetje wegtrekken.
19: Vind je dat hetzelfde rijtje, Martine? Shell, Unilever, AkzoNobel?
20: Ja, want ze zijn allemaal op zoek naar een hogere waardering. En die denken ze dan ook in de Verenigde Staten te kunnen krijgen. En natuurlijk heeft dat voor Nederlandse aandeelhouders gaat dat wel impact hebben. Ze krijgen natuurlijk eerst nog die extra dividenduitkering. Maar ja, daarna krijg je met andere regels. Of tenminste, ja, een andere. Ook ligt het aan je bank, ligt aan je hoe de dividenduitkeringen gaan, hoe je dat kan verrekenen.
19: Was veel gedoe ook over de beloningen? Voor de bestuurders.
20: Ja, nou, daar was iedereen het wel over eens dat die heel goed voor zichzelf hadden gezorgd. Hè?
19: Ja, en het duurzame karakter. Moeten we ook nog maar zien of dat in de nieuwe constellatie overeind blijft, of doet het er niet zoveel toe voor een verf- en coatingfabrikant?
20: Nou ja, doet het er wel toe. Alleen, kijk, ik denk dat helemaal in ieder geval met het mondbeleiden van het duurzaam beleid, dat bij heel veel bedrijven iets minder aan de gang is op dit moment, omdat het iets minder populair geworden is. Maar vaak wordt het in de praktijk nog steeds wel gedaan, zelfs bij Amerikaanse bedrijven. Dus daar maak ik me dan niet gelijk heel veel zorgen over.
19: Karel Merks was hier om te spreken over Koreaanse, Amerikaanse en Nederlandse aandelen. Fantastisch, van beleggersbelangen. En Martine Afkamp was er gelukkig ook. Meldt zich misschien morgen alweer in dit programma. Fantastisch,
20: weer.
19: Van Vintessa Vermogensbeheer.
1: Dit beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: Ontdek wat voor moois Z-Event Ships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Event Ships.
10: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
11: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-eventships.nl.
12: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
13: Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
15: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt 10.000 euro. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen, meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt met AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de voetbalbond van Congo. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
17: Europese banken willen een versoepeling van de regels, onder meer rondom kapitaalbuffers. Pas dan kunnen ze echt concurreren met de Verenigde Staten. En wat er ook voor nodig is, een sterkere Europese bankenunie. Ook Nederlandse banken kunnen een rol spelen in die consolidatie. Maar wat als dat ten koste gaat van die eigen Nederlandse banken? Dat en meer bespreek ik met Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Fijn dat je er bent.
18: Ja, fijn.
17: Laten we maar beginnen met iets wat bijna voortdurend op de agenda staat, namelijk hoeveel regels er gelden voor banken. Ook rondom die kapitaalbuffers. De Telegraaf pakte daar vorige maand mee uit. Groot stuk. Banken willen lagere kapitaalbuffers. Maar dat heeft dan ook te maken met een andere regelgeving. Wat vind jij van die oproep?
18: Nou, kijk, de oproep moet iets genuanceerd worden in de zin van, wij willen niet algemene zin lagere kapitaalbuffers. Wij willen een aantal extra kapitaalseisen die nu op dit moment dubbelop zijn, over relatief lage risico's, onnodig hoog zijn. Dat soort kapitaalbuffers of kapitaalsvereisten willen wij dat er goed naar gekeken wordt, dat er eigenlijk onnodige kapitaalseisen worden versimpeld of gewijzigd of vervallen. In algemene zin zijn wij gewoon voorstander van hele goede, sterke buffers.
17: Als je maar zegt kapitaaleisen die vervallen, dan worden dat toch minder buffers? Of zie ik dat verkeerd?
18: Ja, en dan de totale buffer wordt dan natuurlijk uiteindelijk lager, omdat hij nu op dit moment onnodig hoog is. Maar dat is iets anders dan dat je de magische grens die je hebt, waar je zegt, nou, deze bufferhoogte vinden wij, staan wij helemaal achter. Je wilt goed gecapitaliseerd zijn als bank. Je wil goede buffers hebben. Wat we zien echt is dat er soms onnodige dubbelingen zijn. Stapeling voor hetzelfde portefeuille moet je zowel op nationaal niveau als op ECB-niveau, Europese Centrale Bank-niveau, extra kapitaal houden. Maar een heel mooi ander voorbeeld is een MKB'er. Als je dus een kredietrating hebt rondom een MKB-bedrijf, dan hoef je geen extra kapitaal te houden. Maar voor een MKB-bedrijf is een kredietrating aanvragen best duur en ook complex. Op het moment dat dus zo'n MKB'er geen kredietrating heeft, moeten wij extra kapitaal aanhouden. Terwijl je voor zo'n MKB'er prima qua zelf kan zien wat daar nou de risico's zijn en je dat ook echt bewust mee.
17: En is dit dan het moment om met zo'n pleidooi te komen, als het bijvoorbeeld in dit programma dagelijks gaat over wat hogere rentes kunnen betekenen, over mogelijke onrust op financiële markten? Is dit dan het moment om te zeggen, nou, we moeten toch eens kijken naar zaken die we simpeler kunnen regelen?
18: Nou, kijk, simpele regelen is sowieso heel fijn. We hebben ook een hele hoog rapportagedruk. We doen heel veel dubbele rapportages. Kost allemaal geld. Er wordt heel gedetailleerd gestuurd op allerlei dossiers. Je wil niet weten hoeveel documenten je onder één lening, onder één krediet moet zetten, of het nou om een huis gaat of om een lening aan een bedrijf. Ongelooflijke dossiers moet je opbouwen. Je moet eindeloos rapporteren. Dus dat soort dingen willen we echt versimpelen. Maar daar is ook draagvlak voor bij de Europese Commissie, draagvlak voor bij de Europese Centrale Bank. Dus versimpeling, daar gaat het ook over. Dat is echt aan de rapportagekant, maar ook versimpeling van de regels. Want we hebben zoveel gedetailleerde kapitaalseisen ook, dat je kan zeggen, kunnen een aantal kapitaalseisen vervallen, omdat die of onnodig zijn, omdat ze toegesneden zijn aan een risico wat in de praktijk heel laag is. En daar wil je het goede gesprek over aan. Nogmaals, buffers als zodanig zijn wij voor. Je moet ze alleen wel veel slimmer in gaan zetten.
17: Als je dat slimmer inricht, dan kan er ook kapitaal vrijkomen. En dat kapitaal kan dan ook ten gunste komen aan de economie, vinden we in Europa ook belangrijk. Daarvan zegt Harold Benink, hoogleraar Harold Benink, verbonden aan de Tilburg University, in diezelfde Telegraaf: als je het zo belangrijk had gevonden om het geld in de economie te pompen, had het dan de afgelopen dikke, vette jaren iets minder aan je aandeelhouder gegeven.
18: Nee, kijk, het gaat vaak om het risicoprofiel. Dus het wordt duurder. Je hebt een casus, wil een financiering doen van een bedrijf. En als je daarin financiert met een iets hoger risicoprofiel, moet je dus een relatief hoog kapitaal aanhouden. Dat betekent dat voor die klant de rente omhoog gaat. En dat betekent dat er een bepaalde grens is aan wat een klant wil betalen, kan betalen om een financiering te krijgen. En mislukken dus financieringen, omdat het risico dan net iets te hoog is. En als je dat wel zou nemen, moet je extra kapitaal aanhouden. Maar dat is duur. Dus er zit helemaal geen verband. Ik vind dat een hele rare redenering. Er zit helemaal geen verband bij het aandeelhouderswaarde. Je keert uit aan de aandeelhouder, ook omdat je graag wil dat aandeelhouders blijven investeren in jouw bank. Dat is namelijk ook heel belangrijk voor stabiliteit. Dat investeerders in jouw bank willen investeren. En jou ook steunen. Maar het gaat veel meer over die individuele leningssituatie, waarin je extra kapitaalseisen krijgt op een klant waarvan je zegt, ja, maar deze is helemaal geen risico. En daar hebben we het over.
17: Het gaat ook over financieren aan bedrijven waar wel een zeker risico aan verbonden zit. Je hebt volgens mij ook het convenant ondertekend dat samenhangt met de komst van de Nationale Investeringsinstelling.
18: En we hebben een intentieverklaring getekend.
17: Precies, fijn dat je het zegt, want daar wilde ik het nou precies over hebben. Ik had vorige week een gesprek met de topvrouw van Invest International, Melanie Maas-Gesteranis.
18: Ja. Is goede bekende van mij. Ja.
17: Dat begrijp ik. En zij draagt samen met InvestNL ook echt die Nationale Investeringsinstelling. We hadden het over convenanten, over intenties, over goede bedoelingen. Maar ik vroeg naar de harde toezeggingen vanuit de financiële sector. Zijn die er?
18: Nou, de intentieverklaring is heel erg gericht om van de NII, Nationale Investeringsinstelling, een groot succes te maken. Om het echt te laten werken. Op dit moment werken en investeren banken, lenen banken al. Veel casuïstiek van de InvestNL doen ze mee. Hè. Er zijn vaak een cofinancieringssituatie. We hebben in het kader van de intentieverklaring ook gekeken, dat staat ook in de intentieverklaring, naar als je nou bijvoorbeeld extra kapitaal aan InvestNL, of aan Nationale Investeringsinstelling toevoegt, dan kunnen wij onze, wat dan heet, multiplier. Hè, dan krijgen we met die cofinanciering ontstaat er een multiplier. En die multiplier is zo rond de 3, 3,5, soms 4 als je geluk hebt. Dat betekent dat wij, als er hoe meer kapitaal er bij NII is, hoe meer wij kunnen meefinancieren. En je dus van 30 kun je dan 90 miljard maken.
17: Maar dat kapitaal moet dan komen van het ministerie van Financiën.
18: En dat kernkapitaal komt dan van een ministerie van Financiën. Of omdat de NII straks obligaties kan uitgeven. Met garantieinstelling neemt de multiplier toe. Zonder garantieinstelling neemt de multiplier af.
17: Moet dan dus ook allemaal nog wel geregeld worden.
18: Ja, zeker. Maar dat staat ook in de intentieverklaring. Dat wij ongelooflijk graag een succes willen maken van een Nationale Investeringsinstelling. Dat wij echt gaan co-financieren. We hebben wel natuurlijk afgesproken dat elke bank ook binnen zijn eigen policy daar zelf over beslist. Dus de ene bank zal dat vaker doen dan de andere bank. Dus we konden geen generieke toezegging doen.
19: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je per

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hoe meer die multiplier ook gaan werken in termen van miljarden. En we hebben met elkaar uitgesproken in het overleg ook wat eraan vooraf is gegaan. Dat dat dus de werking zou kunnen zijn. En wij, ongeacht het aantal het geld wat erin zit, we er een succes van willen maken. Maar we hebben ook uitgesproken, nou ja, hoe meer kernkapitaal, hoe groter het succes.
2: Ja, precies. Nee, want het een heeft al met het ander te maken. En Peter Winnick was volgens mij op zoek naar 100 miljard. En nu, inclusief de multiplier, kom je op 30 miljard uit.
1: Ja, en dat betekent dat wij ook gepleit hebben om meer kernkapitaal toe te voegen. We weten allemaal dat de overheid op dit moment niet dik in zijn financiële middelen zit. Dus op dit moment respecteren wij de keuze van de overheid. We respecteren, maar we hebben ook gezegd dat betekent dus 30 en geen 100. Nou, dat eerlijke open gesprek hebben we met ze. En daarom dat deze intentieverklaring die opties ook keurig opschrijft. Maar de kern is dat wij gewoon een startschot geven aan een instelling die in potentie nu al, maar ook op termijn, heel succesvol kan zijn voor de Nederlandse economie.
2: Ben je klaar voor box 3?
1: Altijd.
2: Dat zijn er niet veel. Mag jij gelukkig wel.
1: Ja, maar
2: wat
1: geen
2: hebben
1: probleem.
2: Banken eigenlijk te maken met box 3?
1: Nou, heel simpel. Wij gaan niet over box 3, maar wij leveren vooraf ingevulde aangiftes aan bij de Belastingdienst.
2: Ja, dat is en dat betekent service dat, van de zaak.
1: Dat is service van de zaak. Dat doen wij geheel gratis en voor niks. Daar krijgen we, nou ja, dat is ooit zo gevraagd aan ons. En wij doen dat gratis en voor niks. Ik denk, be good and tell it, momentje voor de banken. Wij doen dat gratis en voor niks. Wij doen dat voor eigen rekening. Dat mag ook inderdaad gewaardeerd worden dat wij dat doen. Want dat ontzorgt mensen en het ontzorgt de Belastingdienst. In de kern is het zo dat wij de afgelopen jaren gewoon hebben meegesproken met het ministerie over hun eerste intentie om een aanwasbelasting te doen. Toen hebben wij gezegd, nou, een aanwasbelasting vinden wij prima, want die is voor ons heel eenvoudig uit te voeren in die taak van een vooraf ingevulde aangifte.
2: En jullie kijken dan puur met de bril van de uitvoerder op?
1: Ja. Ja, wij hebben geen politieke mening. Voorkeur. Nee, wij hebben geen mening. Dat hebben we toen ook steeds gezegd. Wij hebben wel aangegeven, aanwasbelasting is voor ons het makkelijkst uitvoerbaar. Toen kwam steeds vaker, denk zo'n 2 jaar geleden, kwam dat wat scherpere debat over dat het toch een winstbelasting moest worden. En toen hebben wij ons wel voorbereid ook meteen op die winstbelasting, van wat betekent dat nou voor ons? Dat is echt een hogere gedoefactor, een winstbelasting, maar we kunnen het. Toen hebben we gezegd, ja, aanwas is makkelijker, maar kunnen we het? Ja, we kunnen het. Mits er een aantal problemen wel worden opgelost, een aantal verduidelijkingen nog plaatsvinden. Nou, daarover zijn we op dit moment in gesprek met het ministerie.
2: Maar ja, verduidelijking, die heb je sowieso nog nodig als je kijkt naar de uitkomst van dit debat.
1: Zeker, en dat betekent dat als we nu definitief de winstbelasting aan de orde is. Wij een aantal onderwerpen hebben van we zeggen, wij kunnen het uitvoeren, maar we hebben altijd gezegd, zowel bij de aanwas als bij de winstbelasting, vanaf het moment dat alles duidelijk is, we noemen dat de specs, hè, dus de specificaties allemaal duidelijk zijn, hebben wij 18 maanden nodig om het te integreren in ons systeem.
2: Dat is 1,5 jaar. Ja. Als het dan gaat, ik pak even de kalender erbij, over invoering van die belasting in 2028, dan gaat dat dus niet lukken.
1: Nee. Dat hebben we ook gewoon gecommuniceerd. Dat communiceren wij ook heel ontspannen. In de zin van, wij hebben dat jaren al gezegd. We hebben ook niet gepleit voor de winstbelasting. Integendeel, het is voor ons moeilijker. Maar we hebben in het politieke debat servicegericht ons opgesteld dat het politiek maakt keuzes. Wij hebben gekeken of het kan. Ja, het is lastiger, maar het kan.
2: In die 18 maanden, daar moet ook nog alles mee zitten, of niet? Want ik kwam wat experts tegen in de krant en die zeiden 18 maanden, dat is optimistisch.
1: Voor ons hebben we 18 maanden hebben wij gecommuniceerd ook naar het ministerie, maar onder een hele belangrijke voorwaarde, dat alle specificaties helder zijn. Neem bijvoorbeeld een van de dingen die waarschijnlijk wel nu duidelijk gaan worden, is dat je al het aankopen van aandelen, hoe bereken je dat? Hoe bereken je de waarde van aandelen? Nou, we gaan nu waarschijnlijk uitkomen op gemiddelde. Dat je het gemiddelde mag rekenen. Nou, prima uitvoerbaar voor ons. Maar wat nog helemaal niet duidelijk is live events. Stel dat, wat wij live events noemen, iemand gaat scheiden. Je hebt de verkoopwinst van het woning moet worden berekend. En ingevuld in de aangifte die wij aanleveren. Hoe reken je dat? Wordt dat toegerekend aan degene die mag het historisch meegenomen worden door een van de partners? Of moet er meteen worden afgerekend? Nou, iets heel praktisch, maar kan ongelooflijk. Dat is een politieke keuze ook weer. Wat doen wij met mensen die een huis verkopen als gevolg van scheiding en mag je het bewaren tot de volgende keer? Of moet het meteen worden afgerekend? Nou, dat is zoiets met een live event. En dan moet je dus inderdaad even een keuze over maken.
2: Zijn, maar dan zouden we het weer zelf moeten gaan doen. Dan pakken we ons
1: een jaar lang. Je zult het dat ene jaar zelf moeten doen, ja.
2: Wat vind je eigenlijk?
1: Althans, wij gaan het in ieder geval niet doen.
2: Maar jullie zitten hier als uitvoerders toch om tafel. Het duurt maar en het duurt maar. Misschien

0: Jullie toch ook al eerder gedacht, nou, we gaan nu naar links of we gaan naar rechts. We zijn toch al begonnen met de voorbereidingen. Jullie hoeven daar niks voor te krijgen. Maar er zit toch al tijd in, er zit werk in, ja. Er zitten manuren in.
1: Ja, wij hebben al kosten gemaakt voor de aanwasbelasting. Ja, wij proberen zo servicegericht mogelijk naar de samenleving te kijken. Wij proberen onze diensten, we zijn niet blij. We hebben natuurlijk wel aangegeven, ja, weet je, dit kost ons extra geld. Maar ja, het is wat het is. En we hebben nu eenmaal die afspraak dat we het doen. Dat doen we voor de samenleving, om het wat simpeler te maken. En nou ja, we hopen dat het erop gewaardeerd wordt dat wij zo vriendelijk en aardig zijn om deze kosten ook weer voor onze eigen rekening te nemen. En mee te denken over winstbelasting.
0: Met discussies over bankenbelasting bijvoorbeeld, denk je dan af en toe wel eens van, ja, we doen ook wel eens wat voor de samenleving en dan gaat het nooit over?
1: Dat is wel eens in mijn opgekomen, ja. En ik zeg dat ook. Dus ik denk dat er ongezien heel veel dingen door banken gebeuren. Wij doen zijn bijvoorbeeld heel goed in de schuld. Heel veel lopen voor op sociaal incasseren.
0: Ja, een dilemma.
1: Be good and tell it. Nee, maar het is, we zijn een commodity in onze dienstverlening voor heel veel mensen. Maar dat betekent ook dat wij ongemerkt zo ontzettend veel ontzorgen. En dat is wel iets waar ik trots op ben voor onze bankensector.
0: Zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. We gaan naar een dilemma in dit gesprek, als je wil kiezen, heel graag.
2: Het dilemma.
0: Mag je het achteraf wel nuanceren, hoor. Als een grote Nederlandse bank wordt opgeslokt door een nog grotere Europese bank, is dat prima. Of nee, we willen als sector alleen consolidatie als dat niet ten koste gaat van Nederlandse banken.
1: Je wil dat ik daar even natuurlijk een kort en krachtig antwoord op geef?
0: En dan achteraf mag je zeggen, en wel hierop.
1: Dus
0: het dilemma is, een Nederlandse bank mag prima worden opgeslokt. Of nee, dat mag eigenlijk niet als het ten koste gaat van een Nederlandse bank, die Europese consolidatie.
1: Ik geef daar een heel genuanceerd antwoord op. Wij zijn voor consolidatie, wij zijn voor bankunie.
0: Maar niet als een Nederlandse bank daar eventueel door wordt opgeslokt.
1: Wij denken wel dat het heel belangrijk is dat we met elkaar als samenleving, als politiek, gaan nadenken over hoe wij Nederlandse banken kunnen houden in de Nederlandse samenleving, in de Nederlandse economie. Je gaat consolideren, maar het is toch echt veel fijner, en overdoen veel landen dat natuurlijk om ons heen, als er ook echt Nederlandse banken in Nederland blijven.
0: Ja, maar dat klinkt alsof we daar nog aan moeten beginnen. Aan die voorbereiding.
1: Nou, ja, op dit moment is natuurlijk de situatie in Nederland door de bankenbelasting niet zo gunstig. Dat als er een vrijwillige fusie plaatsvindt, een consolidatieslag plaatsvindt, en in die onderhandeling wordt gekeken naar hoe duur is het om in Nederland een bank te hebben, of hoe duur is het om in een ander land een bank te hebben, dan heeft de bankenbelasting daar een negatieve impact op. En dat is ook precies waar we aandacht voor vragen. Koester je Nederlandse banken. Zorg dat ze zo goed staan opgesteld dat zodra de consolidatie aan de orde is, je met elkaar kan zeggen, we houden in ieder geval een Nederlands bankenvestigingsklimaat voor Nederlandse banken die gunstig is. Dat doen overigens alle landen.
0: Maar het schiet ook niet echt op met die grensoverschrijdende Europese bankenfusies, toch? De afgelopen jaren zijn er niet een bepaald reclamespot geweest.
1: Nee, dat komt omdat die regels, dat je eigenlijk harmoniserende regels wilt voor de Europese bankenunie. Je wilt dat iedereen zo makkelijk mogelijk grensoverschrijdend kan bankieren, of een bank eigenlijk grensoverschrijdend zonder extra kosten en gedoe zijn vak kan uitoefenen, zijn werk kan doen. En zolang we die bankenunie niet hebben, is dat stukken moeilijker. En daarom gebeurt het niet. Zodra je die regels gaat aanpassen, gaat harmoniseren, zal de consolidatie als vanzelf gaan komen.
0: Maar is het altijd in het belang van banken om maar groter te willen worden? Arnoud Boot, we hebben hem eerder gezien in dit programma, die zei afgelopen zomer tegen mij, het fundamentele probleem is dat banken dit spel alleen kunnen spelen omdat er impliciete overheidsgaranties onder liggen. Banken hebben relatief weinig eigen vermogen op hun balans. Het zijn in feite de zwakst gefinancierde grote ondernemingen die je in een economie kunt vinden. Toch kunnen ze goedkoop geld aantrekken omdat iedereen ervan uitgaat dat overheden uiteindelijk zullen ingrijpen als het misgaat. En dat verandert de prikkels. Dit is een spel dat meer om macht gaat dan om wat echt goed is voor de financiële markten.
1: Nou, dat ben ik gewoon niet met hem eens. Je praat over, als je kijkt naar Amerika, daar is echt heel veel geld bij één bank. Dus je kunt echt hele grote dingen doen. Wat je wil is dat JP Morgan bijvoorbeeld, die overigens ook lid bij ons is met zijn Nederlandse branch.
0: En is dat gezond hebben, of niet?
1: Ik denk dat je ontzettend, voor een aantal type projecten, voor een aantal type investeringen, heb je hele grote banken nodig. Omdat die hele grote risico's dragen met hele grote investeringen. Een kleine bank kan geen windmolenpark financieren. Een kleine bank kan geen grote industriële complexen financieren. Die hele grote bedrijven, die kunnen ze niet financieren. Dus je hebt grote banken nodig om grote bedrijven te financieren. Dan heb je breed kapitaal. Als zo'n bank ook nog moet spreiden, en dat is heel verstandig als die gaat spreiden, dan wil je dat een grote bank kan ook beter spreiden over grote economieën.
0: En die grote bank is groter dan de grootste Nederlandse bank op dit moment?
1: Op dit moment is de Nederlandse bank, de echte grote banken zitten in het buitenland.
0: Ja, dus die grote Nederlandse banken zijn, als het over die Europese consolidatie gaat, eerder de prooi dan de jager.
1: Dat hangt er vanaf wat voor soort consolidatie er plaatsvindt. Je hebt de hele grote jongens, maar die, en afhankelijk van hoe die gaan opereren in zijn consolidatieslag, zullen ze meer of minder gaan kijken naar Nederlandse banken. Het kan ook zijn dat een grote Nederlandse bank kijkt naar een kleinere of middelgrote speler en een aantal middelgrote spelers aan zich wil binden of een fusie daarmee wil aangaan. Dan nog altijd blijft er de keuze, waar ga ik mij vestigen? En de kern is, wij willen heel graag pleiten voor een gezond vestigingsklimaat voor welke bank dan ook, om een Nederlands bankenstelsel mogelijk te houden. De absolute belang daarvan is, kijk naar de coronatijd. Wij zitten heel dicht op die Nederlandse economie. Met Nederlandse banken zit je dicht op de Nederlandse economie. Kijk naar zo'n NII die we hebben ondersteund. Dat komt omdat je Nederlandse banken hebt. En dan ga je ervoor, voor die Nederlandse economie.
0: Maar het is dus toch ook terugkomend op bepaalde stokpaardjes. Zo'n bankenbelasting werkt dan niet mee?
1: Nee, zo'n bankenbelasting is dus nadelig. Als je kijkt naar het totale fiscale klimaat, is die in Nederland relatief ongunstig voor banken. En dat betekent dat als het fiscaal gunstiger is in een ander land, ja, dan is de kans dat in geval van een vrijwillige fusie er ze samen besluiten om naar dat andere land te gaan.
0: Zie je het dan ook echt gebeuren? Want ja, misschien sta ik hier al te lang, maar ik denk Europese banken, consolidatieslag, het zal mijn tijd wel duren. We hebben het er veel over, maar feitelijk gebeurt er vrij weinig.
1: Ja, je ziet wel dat de druk toeneemt. Ik denk dat ook door de dreiging vanuit Rusland er allerlei geopolitieke ontwikkelingen, de ontwikkeling in Amerika, de druk neemt toe. Je ziet dat het gesprek daarover op Europese commissieniveau in het Europarlement echt aan toenemen is. Maar het is pijnlijk. Het betekent ook dat er landen zijn die hun regelgeving moeten loslaten en die van een ander moeten gaan implementeren.
0: Maar het voor volmaken van een Europese kapitaalmarktunie. Ja, ik denk de volgende keer dat we elkaar spreken, dat we nog altijd niet bij het laatste hoofdstuk zijn.
1: Nee, zeker niet. Het is echt een lang traject. Iedereen wil graag het beste voor zichzelf. Je hebt 27 landen die gaan voor hun eigen belang. En het vraagt om over je schaduw heen te springen van veel landen om het echt mogelijk te maken.
0: Mehdi van der Laan was hier, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Maarten Molenaars. Hij is van Element 61, consultant op het gebied van AI-implementatie. Dus daar hebben ze het druk. Abonneer je op de Top van Nederland, dan hoef je geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Al meer dan 100 jaar hoort L'Oréal bij de grote cosmetica-merken. Met de slogan, omdat je het waard bent, weet het bedrijf miljoenen mensen aan te spreken. Maar zijn de aandelen het ook waard? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
7: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
8: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
6: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestuinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
7: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
8: En sla je slag.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Op dag 1 krijg je een laptop. Op je laatste werkdag lever je die weer netjes in. Dat klinkt simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Victor Dick van Workwise maakte van dit probleem zijn eigen miljoenenbusiness. Morgenmiddag om 2:30 in Baanbrekende Businessmodellen.
11: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een tweejaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse Voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune en werd er niets tegen gedaan. De Rotterdamse wijken Schiebroek, Overschie en Hilligersberg hebben al maanden te maken met een inbraakgolf. En daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Eentje zit vast, de ander niet. Ze zouden bij bijna 20 huizen hebben ingebroken, maar werkten niet samen. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina. En Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0. En Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep. Genoeg voor de play-offs. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten.
16: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op een enig moment tijdens het gesprek heeft ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
18: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me Christian Vlokstra. Chris, welkom.
19: Dankjewel, Wouter.
18: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, er is ook nog nieuws, hè? Onze Anneke is binnenkort te beluisteren.
19: Ja, als podcastmaker.
18: Ja, mooi, hè? En lieve luisteraar, wij horen haar hier af en toe alleen aanwijzingen geven.
19: En blikken geven.
18: En blikken geven.
19: Als ze zich niet goed doen.
18: Maar u kunt nu ook binnenkort naar Anneke Klaasens luisteren. En dat wordt leuk. Ze was natuurlijk eigenlijk altijd al veel te groot om alleen maar ons bij te staan in bange dagen.
19: Ze is een rising star, joh.
18: Ze is een rising star.
19: Ze is nog en zo goed.
18: Waar gaat die podcast over?
19: Ze gaat samen met Carina van Leeuwen van het Cold Case Team. Ja. Gaat ze plaatsdelict opnemen. En het is eigenlijk een podcast over plaatsdelicten. En dan met name het forensisch onderzoek wat op die plaatsdelicten plaatsvindt.
18: Spannend.
19: Ik ga luisteren.
18: Ik ook. We gaan vandaag een verschrikkelijke zaak bespreken, Christian.
19: Ja, het zal weer eens niet, hè?
18: Ja. Heb je er een beetje zin in?
19: Ja, zeker, zeker. Okay. Maar het is een heftige zaak met heftige feiten.
18: Ja. Gaat om een poging dus femicide.
19: Precies, daar houden we rekening mee.
18: Femicide, juridisch gezien, Chris. Is dat iets? Want we horen de laatste tijd horen veel femicide. Maar is het juridisch een speciaal iets?
19: Nee, kijk, femicide is geen juridische term.
18: Nee.
19: We kennen gewoon doodslag, moord, zware mishandelingen en pogingen daartoe. Femicide is natuurlijk vooral een term die in het maatschappelijk debat naar voren is gekomen. Mm. Zelfs wetenschappelijk is er eigenlijk niet echt een goede definitie voor nog steeds. Maar in het algemeen wordt aangenomen onder femicide is het opzettelijk doden van een vrouw, omdat ze vrouw is. En dat meestal in de context van een relatie, hè, waarbij de vrouw de man wil gaan verlaten. Of de man zijn macht verliest over de vrouw.
18: Ja, zij is van mij.
19: Dat
18: is het een beetje het uitgangspunt dan, ja. Kan jij nog even voor onze luisteraars uitleggen wat... Want het gaat vandaag over een poging, femicide.
19: Ja.
18: Wat is nou het verschil in straf bij een poging en een voltooid delict?
19: Bij een poging gaat er maximaal 1/3... van de maximale straf die op het voltooid delict staat, gaat eraf.
18: Oké, dat is gewoon echt zo'n rekensommetje.
19: Ja, zo'n rekensommetje. Dus als je bijvoorbeeld op moord staat maximaal 30 jaar of levenslang, even uitgaan van die 30 jaar, dan kan je voor een poging moord maximaal 20 jaar krijgen.
18: Chris, ik denk dan met mijn lekenbrein, denk ik van waarom is dat eigenlijk zo? Want ik bedoel, de intentie van de dader is natuurlijk wel degelijk moord.
19: En die intentie is ook heel belangrijk. Ook voor de uiteindelijke bewijsverklaring. Maar kijk, de straf wordt toch bepaald enerzijds op de intentie en anderzijds op de gevolgen. En hoe vreselijk de gevolgen ook kunnen zijn, maar als het geen voltooide moord of doodslag is, dan krijg je daar gewoon minder straf voor. Ook heb je daar zelf eigenlijk helemaal geen bijdrage aan geleverd. Hè, omdat het net zo goed wel een moord had kunnen zijn. Maar dan word je eigenlijk gered door het feit dat
18: het mislukt is.
19: Dat het mislukt is.
18: Ja, dat is ook wel wrang eigenlijk.
19: Dat is vrouw, maar dan nog kan je een hele hoge straf krijgen. Ik bedoel, het is nog steeds voor een poging moord in Nederland al nog steeds 20 jaar.
18: We gaan naar de zaak. En dat is er wel eentje met gruwelijke details. Ja. Dus u bent gewaarschuwd. De 25-jarige Estika Helly die komt uit een prominente familie op Sint Maarten. In 2016 is de vrouw de carnavalsqueen van het eiland. En daardoor voor velen een bekend gezicht. Ook is ze moeder van een dochtertje. De 13 jaar oudere Marlon B. is de oom van haar dochtertje en heeft in het verleden een seksuele relatie met Estika gehad. Hij ontfermt zich regelmatig over de zorg voor het kleine meisje. Als Estika in de nacht van 31 juli 2022 in haar auto naar huis rijdt, nadat ze bij een man thuis is geweest, gebeurt er iets vreselijks. In de kofferbak van de auto heeft Marlon B. zich verstopt. Halverwege de route klimt hij uit de kofferbak en valt hij Estika aan met een mes. Hij steekt haar meerdere keren in haar borst en probeert haar keel en haar enkels door te snijden. Vervolgens laat hij haar achter aan de zijkant van de weg. In haar eigen bloed schrijft de vrouw de naam van haar aanvaller op en ze kruipt over de weg naar het ziekenhuis, dat toevallig dichtbij is. Daar wordt ze in kritieke toestand opgenomen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Friso Bons. Welkom, Friso.
20: Dankjewel, Wouter.
18: Op 1 januari 2023 heb je je gezin opgepakt en ben je naar Sint Maarten gaan om daar officier van justitie te worden. Dat lijkt me een logistiek avontuur, maar ook een spannend avontuur.
17: Ja, beide is waar, denk ik. Ik heb mijn vrouw en 3 kinderen meegesleurd dit avontuur in. In een eerdere podcast een keer te sprake gekomen. Hè. De eilanden daar werken veel Nederlandse officieren van justitie. Zo nu dan komen de vacatures vrij. Op enig moment heb ik gereageerd op zo'n vacature. Toen heb ik ja gezegd zonder ooit op dat eiland geweest te zijn. Uiteraard wel goed overlegd met mijn vrouw. De kinderen die heb ik ook wel in dat overleg betrokken. Ja. En we hebben ja gezegd uiteindelijk.
18: We hebben hier natuurlijk de eilanden, zoals dat dan heet. Die zijn hier wel eerder voorbijgekomen in deze podcast. Veel luisteraars denken dan, nou, de eilanden, dat zijn Aruba, Bonaire en Curaçao. Jij zat op Sint Maarten. Dat is toch, denk ik, ook wel een beetje anders qua cultuur. Maar ook qua strafrechtssysteem. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen?
17: Ja, dus een deel van strafvordering en we hebben ook wel strafrecht is eigenlijk wel gelijk aan Nederland. Met het verschil dat de artikelen niet gelijkluidend zijn. Dus de 310 is niet de 310. En ik denk voor alle.
18: Wat is de 310?
19: Dat is de 310, Friso.
17: Ja, ik denk voor de meeste luisteraars wellicht gesneden kost. Maar dat is de winkeldiefstal, de diefstal. Ja, dat is sinds in maart dezelfde wetsbepaling, alleen een ander artikel. Dus de nummering is anders.
18: Oh.
17: En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet allemaal tot in het treuren uit mijn hoofd kende. Het gaat natuurlijk om de strekking en die is allemaal wel hetzelfde.
19: Ja. Want jij bent in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, maar je bent daar niet in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, of wel?
17: Nee, het werkt anders. Je gaat hier, zodra je daar aangenomen wordt en dat gaat allemaal in goed overleg met je eigen parket hier in Nederland, in mijn geval Amsterdam, en dan moet je ook een soort van toestemming van krijgen om naar Sint Maarten te gaan in mijn geval. Ja. Dus dan treed je uit dienst, je gaat met onbetaald verlof hier in Nederland, in Amsterdam in mijn geval. Je treedt echt in dienst van OM Carib, dus de lokale organisatie. Je krijgt betaald in guldens, dan lijkt het ook ineens heel erg veel.
18: Oh,
17: dus je wordt echt een lokale ambtenaar. Je wordt betaald door het lokale ministerie van Justitie van Sint Maarten.
18: Ja. Dat lijkt me ook wel. Het is ook toch wel.
19: Ja, als je de wens hebt om een guldens in te
17: ja, je moet een gulden bankrekening openen. Dus heel veel logistieke dingen komen er ook bij kijken om te zorgen dat je daar aan de slag kunt.
18: Ja, maar daar ben je natuurlijk dan ook druk mee. Als je op dat eiland, ik kan me zo voorstellen, je komt daar bepakt en bezakt met je gezin aan op Sint Maarten. Ik ga ervan uit dat je al een huis, dat heb je dan al geregeld. Maar de rest moet je allemaal gaan fixen natuurlijk.
17: Nee, eigenlijk een huis was nog niet geregeld. Dat moet je zelf doen. Je krijgt gewoon 20 nummertjes van lokale makelaars. Dat zijn soms ook weer bekenden van bekenden. Die ga je dan allemaal maar appen in de hoop dat er iets tussen zit. Dan ga je samen met zo'n makelaar huizen bekijken met de auto erlangs. Dan kom je er ook achter dat het hele systeem een beetje duister is. Een blackbox waar je dan je in begeeft.
18: Wat bedoel je dan?
17: Ja, je moet worden aangedragen. De huurprijs is vaak gelijk aan het salaris waarvan zij denken dat je dat verdient. Dus ergens is ooit geroepen, de Nederlander, of dat nou een marinier is, een marechaussee of een officier van justitie verdient X. Dus daar is de huurprijs ook op aangepast. Terwijl er wel heel veel verschillen zitten in salaris en voorwaarden.
18: En in huizen kan ik me voorstellen.
17: In huizen en over het algemeen zijn het vaak wel mooie huizen die binnen het budget passen. En ook het Openbaar Ministerie kijkt ook wel naar de veiligheidseisen. Niet ieder huis, niet iedere buurt is geschikt om in te wonen.
18: Ja. Oh, dat moet je wel nog even langs het Openbaar Ministerie.
17: Ja, moet wel goedgekeurd en gescreend worden. Ze kijken ook wie de huiseigenaar is om te kijken of daar niet wat risico's in zitten.
18: Ja, want jij weet natuurlijk als je daar aankomt bijna niks. Dat is natuurlijk voor jou dat je denkt, ja, wie is wie? Dat weet je natuurlijk dan nog allemaal niet, denk ik.
17: Nee, ik ben er 1 keer geweest. Ik had al ja gezegd en toen ben ik een week op een soort van oriëntatiereis gegaan. Om te kijken samen met mijn vrouw van wat voor scholen komen in aanmerking. Ook de buurten te bekijken. Toch ook af en toe met een beetje buikpijn. Van hier gaan we onze kinderen mee naartoe slepen. En de komende jaren wonen.
18: Als dat maar goed gaat.
17: Dat is dan toch wel een beetje de zenuwen die je hebt.
18: Ja, maar
17: uiteindelijk ook wel fantastisch. Als je ziet waar je dan gaat wonen is het ook heel erg mooi.
19: Mag ik vragen, in het Nederlands systeem is de officier van justitie leider van het onderzoek. En je geeft eigenlijk leiding ook aan de politie. Ja. Hoe is dat daar? En zeker als je van buiten komt en je bent dan een witte Nederlander die daar de politie even gaat aansturen.
17: Nou, dat is ingewikkeld, toch wel die interculturele context waar je in gaat begeven. Er was hier een collega van mij enige tijd geleden die sprak over het zijn van officier justitie op Curaçao. En daar staan de Nederlanders toch een beetje bekend als de Macamba's, de witte Nederlanders, op een negatieve manier. Ik denk dat op Sint Maarten die anti-Nederlandse houding gewoon bij de burgers, bij de politie er veel minder is dan op Curaçao. Maar je bent inderdaad wel die witte Nederlander die op basis van wetboek van strafvordering leider is van het opsporingsonderzoek. Maar dan heb je wel te maken met het team waar een mengeling van Nederlands-Engels wordt gesproken. En Engels is dan ook vaak een beetje Caribbean English. ja, men kent elkaar allemaal. En jij bent die buitenstaander die dan komt kijken. Dus dat voelt wel heel erg ongemakkelijk.
18: Dus hoe heel veel films beginnen, vind je niet, Chris?
19: Nee, zeker. Ik bedoel, het is een avontuur, ja. Lijkt me. Nog één laatste vraag hierover. Waarom heeft Sint Maarten überhaupt eigenlijk Nederlandse officieren van justitie nodig?
17: De wens is, en daar zijn ze ook al hard mee bezig, om te kijken of ze meer lokale officieren van justitie kunnen opleiden. En lokaal is dan een breed begrip. Ik had lokale collega's, dus aanhalingstekens, die van Bonaire kwamen, Sint-Kitts, Sint-Eustatius, dus lokaal is meer uit de regio. Ja, er is wat minder aanbod van mensen die inderdaad recht hebben gestudeerd en die graag officier van justitie willen worden. En een andere bijkomstigheid is dat iedereen kent. Dus als je alleen maar lokale officier van justitie hebt, lokale medewerkers, ja, is de kans bijna 100% dat in iedere zaak er wel een bekende, een buurman, een familielid van een collega erin zit.
18: Toen jij op Sint Maarten kwam, wanneer kreeg je dan deze zaak, de zaak Stiekehelly?
17: Ik ben op exact 1 januari 2023 ben ik op het eiland gearriveerd met mijn kinderen en 15 koffers. En deze zaak, dat zei je volgens mij al, die speelde zich af in de nacht van 31 juli van het jaar ervoor.
18: Ja, dus die liep al?
17: Die liep al een tijd bij een collega van mij. Het werkt zo dat de Nederlandse officier van justitie die roleren om de zoveel jaar gaan ze weer terug naar Nederland. Mm-hmm. En mijn collega die deze zaak destijds deed, stond op de rol om terug te gaan naar Nederland. En in een vroeg stadium heb ik die zaak van haar overgenomen.
18: Wat vertelde ze jou? Wat vertelde jouw collega?
17: Nou, wat al wel een beetje rondging op het kantoor op het eiland was het onderzoek Blue Waters, zo was het genoemd. Het was een heftige zaak, maar ja, de details die ken ik toen nog niet. Op enig moment ben ik voor een pro forma zitting, ben ik samen met die collega's gaan zitten. En ik heb gezegd, joh, waar gaat die zaak eigenlijk over? Ik ben eventjes in het dossier gedoken en toen pas werd mij duidelijk hoe heftig het eigenlijk allemaal was.
18: Want wat las je?
17: Nou, de hele aanleiding, hoe Stiekehelly, ja, die nacht is neergestoken, ontzettend beestachtig, is bewerkt met een mes. Mm-hmm. Allemaal dat soort details, heel erg gruwelijk, maar dat zal Chris misschien beamen. Daarmee ook wel een mooie zaak voor ons juristen. En mooi tussen aanhalingstekens. Maar ik ging gelijk ook al naar de zaak kijken vanuit de visie van de officier van justitie. Van hoe gaan we deze zaak tot een goed einde brengen? Wat is de stand van het onderzoek? En wat is er nog nodig om ervoor te zorgen dat we deze man veroordeeld krijgen?
18: Je werkte natuurlijk al bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Je zegt, eigenlijk zeg je tussen de regels door de gruwelijkheid van de zaak, die trof me toch wel. Je zou denken, nou, als Nederlands officier ben je natuurlijk ook al het nodig gewend. Wat was er dan anders hier?
17: Ik denk de mate van geweld. In Nederland hebben we natuurlijk ook veel schietpartijen, ook wel steekpartijen, maar in deze zaak, en ik denk dat we zo meteen wel over de details komen te spreken, ja, wat mij enorm opviel en wat ik mij ook wel aantrok is de manier waarop deze Marlon, de verdachte in de zaak, nou, zijn ex-partner tussen aanhalingstekens heeft bewerkt met een mes op een bijna rituele manier. En zijn ze ook op een gegeven moment achtergelaten daar voor dood door deze man met een soort van kruis ingekerfd op haar rug, echt als een soort van mark, van ja, ritueel, een teken om aan te geven, jij bent van mij.
18: Oh, wauw.
19: Ja.
18: Heb jij dit was zo?
19: Nee, ik heb nog nooit dit soort heftig ritueel geweld eigenlijk meegemaakt in een strafzaak. Maar je had het net over de details, hoef ik niet uitgebreid te bespreken. Maar nee. Wat was er die nacht al voorgevallen?
17: Ja, uiteindelijk wat we hebben gereconstrueerd met de politie. Zij heeft zich gemeld bij het ziekenhuis. Haar keel was doorgesneden met een snijwond van zo'n 20 tot 25 centimeter. En alle artsen zeiden eigenlijk ook van de kans dat iemand dit overleeft is nagenoeg nul.
18: Zo.
17: Zij heeft wel overleefd. Kunt je ook afvragen, is het nou een pogingmoord? Uiteindelijk is het een begin van uitvoering, of is het eigenlijk al een soort van voltooid delict?
18: Ja, Chris, help mij even. Begin van uitvoering, voltooid delict. Want ik bedoel, als jij iemand de keel doorsnijdt,
19: ja,
18: 20 centimeter, dat is, ja, dat is echt een mega jaap.
19: Nee, zeker. Maar kijk, het is ook een voltooid delict. Want het is sowieso een zware mishandeling. Maar kijk, zij is uiteindelijk niet overleden. Dus het is geen voltooide moord of een voltooide doodslag.
18: Nee.
19: En dan, hè, precies wat Friso zegt, gaat om de vraag van, ja, is er wel een begin van uitvoering gemaakt, waarbij willens en wetens of met opzet, maar in ieder geval de aanmerkelijke kans is aanvaard dat zij, zeg maar, door die handelingen zou kunnen komen te overlijden.
18: Ja.
19: Ja, op het moment dat jij een jaap van 20, 25 centimeter in je keel hebt, dan kun je zeggen, nou, dan is er in ieder geval opzet geweest, dan wel in voorwaardelijke zin, dat zij uiteindelijk aan die verwondingen zou overlijden.
18: Ja, Friso knikt.
17: Ja, en dat heb ik ook wel in mijn strafeis tot uiting gebracht. Nou ja, voor een moord staat op Sint Maarten en ook de andere eilanden 18 jaar. Dat is fors in vergelijking met Nederland, hè, voor een enkelvoudige moord. Nou, daar gaat vaak dan een derde vanaf, zegt Chris terecht. Maar ik vond in deze zaak dat je eigenlijk al zo dicht zit op, nou ja, een volledige moord, dat ik veel hoger ben gaan zitten dan die 18 minus 1 derde.
18: Ja, daar komen we straks ook nog over te spreken. Wat was er nou voorgevallen die nacht? Want ik las net ook in het intro voor Estika en deze Marlon, die hadden in het verleden een relatie gehad.
17: Ja, Estika had een 1-jarig dochtertje, een meisje. En dat dochtertje had zij met de broer van deze Marlon. Dus Marlon was de oom eigenlijk van het dochtertje van Estika. En ze hadden een soort van seksuele intieme relatie een aantal maanden gehad in 2022. Op enig moment is Estika naar Nederland gegaan voor haar studie. Ze hebben veel WhatsApp-contact gehad in die tijd. Op enig moment heeft ze ook gezegd: Marlon, jij bent de oom, de lieve oom van mijn dochtertje. Het is niet goed dat wij een relatie hebben. Ik voel ook niet meer, ik heb niet meer die gevoelens voor jou in die zin. Dus ik wil die relatie beëindigen. Zij is op enig moment in de zomer is zij teruggekomen vanuit Nederland. Toen hebben ze op 25 juli, dus een aantal dagen voor deze poging moord, hebben ze samen pizza gegeten ergens, in het bijzijn ook van het dochtertje. En daar is ook die nieuwe relatie die ze op een moment kreeg met een andere man, is ter sprake gekomen. Daar stelde hij ook wel veel vragen over. Hij vroeg haar ook van, joh, wie is dat? En hij was een beetje frustreerd daardoor. Dat gaf hij ook wel eerlijk toe.
18: Een beetje jaloers.
17: Ja, en we hebben gezien in de telefoon van Estika, want die telefoon hebben we onderzocht, hebben we allemaal WhatsAppjes gezien van Marlon, een beetje in richtingsverkeer van Marlon richting Estika, met de strekking van, ik wil jou niet kwijt, ik hou van je, en wat moet je nou met die andere man? Dus ze zagen al een beetje een soort van intieme terreur, een beetje die controledwang. Hij kon het kennelijk niet verkroppen dat zij met een andere man ging. En wat er die avond is gebeurd, en hebben we kunnen construeren met de politie aan de hand van de camerabeelden, aan de hand van de telefoongegevens van deze verdachte, is dat Estika s'avonds om een uurtje of 10 is zij naar haar nieuwe liefde gegaan, heeft daar de nacht doorgebracht. En op enig moment, en dat hebben we op de kamers gezien van een supermarkt die daar in de buurt was, hebben we gezien dat er een man, die doet vlak voordat hij daar handelingen pleegt, doet hij een bivakmuts op. Een man met een korte broek aan, met een grote baard die onder die bivakmuts vandaan komt. En wat je dan ziet op een andere camera, een camera die er tegenover stond, op een hoger gelegen punt, dat deze man met die bivakmuts op, dat hij dan met een stok gaat in die camera, die gericht is op de auto van Estika. Ze heeft haar auto daar geparkeerd. Hij probeert met die stok, probeert hij die camerapositie zo te wijzigen van links naar rechts, zodat die camera geen zicht meer heeft op haar auto. Niet wetende kennelijk dat aan de andere kant er ook een camera hing die wel nog zicht had op de andere kant van de auto. Nou, dat is gebeurd. Zien we deze persoon met die bivakmuts, die verplaatst zich naar de bijrijderskant van de auto van Estika. En dan horen we allemaal geluiden. Op een gegeven moment zien we de gevarenlichten aangaan van die auto. Dan zien we dat deze persoon, die rent daar weer weg. En kennelijk heeft hij daar zitten rommelen aan die bijrijderskant van de auto. Daar zijn later ook wat kras of werktuigsporen op aangetroffen. Dus kennelijk heeft hij daar zitten rommelen bij die auto.
18: Open te breken.
17: Open te breken. Ja. Dus 20 minuten later is de kust kennelijk weer veilig voor deze man. En gaat hij weer richting die auto van Estika. Begint hij weer wat te rommelen. Dan zien we een schim zich in die auto verplaatsen naar de achterbank. De kofferbak. Uiteindelijk is ook gebleken dat daar een riem is doorgesneden, kennelijk om dan wat makkelijker in die kofferbak terecht te komen. En daar is deze man, Marlon, in mijn visie, is daar 1,5 uur gaan liggen.
18: En wat voor een auto was dat voor mijn beeld? Want is dat een station? Ja,
17: Hyundai Tucson, dat noemen ze daar allemaal een SUV.
18: Ja.
17: De meest voorkomende auto op het eiland.
18: Ja, oké, dus dat is niet een hele kleine auto.
19: Dus hij verstopt zich in die kofferbak.
17: Ja.
19: En op enig moment gaat zij weer die auto in, neem ik aan.
17: Ja, dus ruim 1,5 uur later is hij klaar met de man met die zij was. Dan zie je Estika met haar nieuwe liefde, zie je dan samen naar die auto van Estika lopen. Daar blijven ze nog een paar minuten aan de zijkant in die auto staan en nemen dan afscheid. En wat je dan ziet, en dat zal Estika later ook zeggen, is dat die ruiten dan beslagen zijn. Ze heeft ook in haar eerste verklaring die ze heeft moeten opschrijven, omdat haar keel was doorgesneden en zij niet kon praten, heeft ze ook gezegd dat het, it smelled like sour, zegt zij. Alsof er een soort van natte kleding in die auto lag. Dan zie je ook op die haarscherpe camerabeelden dat ze eventjes dat raampje van die auto opendraait, omdat die ramen helemaal aan de binnenkant beslagen zijn. Ja, achteraf blijkt natuurlijk, want die man er al ruim 1,5 uur in die auto ligt te ademen. En dan rijdt ze weg richting haar woning, die 20 minuten verderop gelegen is, waar het dochtertje van 1 jaar dan nog haar zit te wachten.
18: Straks in Napleit hoor je meer over een heftige poging femicidezaak op Sint Maarten.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een tweejaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune en werd er niets tegen gedaan. De Rotterdamse wijken Schiebroek, Overschie en Hillegersberg hebben al maanden te maken met een inbraakgolf. En daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Eentje zit vast, de ander niet. Ze zouden bij bijna 20 huizen hebben ingebroken, maar werkten niet samen. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina. En Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0. En Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep. Genoeg voor de play-offs. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra. En
11: wat gebeurt er dan onderweg?
12: 10 minuten later, en of het toeval is of niet, ik weet het niet, maar dan reizen we voorbij de funeral home, het uitvaartcentrum is dat in het Nederlands. En op dat moment, zo zegt Estika in de eerste verklaring, en dan komt die man die zich daar in die achterbak heeft verstopt, die komt dan over die achterbank gekropen naar haar toe. En zij denkt in eerste instantie, dat moet een overvaller zijn, maar al heel snel, zo zegt zij, herken ik hem aan zijn geur, zijn stem, zijn blote voeten, zijn korte broek, aan alles wist ik, zegt zij, dat het Marlon moest zijn. Dan begint hij haar met een mes te bewerken, zo zegt zij. En dan, ja, ze heeft gelijk het idee, hij gaat me vermoorden. Hij wil me wat aandoen, hij wil mijn keel gaan doorsnijden. En dan begint zij over haar dochtertje, dus zijn nichtje, te praten om hem ervan te weerhouden haar dit aan te doen. Dat helpt dan niet. Hij gaat door met waar hij mee bezig was. Zij weten om een moment uit die auto te komen. Dan zien we op de beelden van het uitvaartcentrum, zien we op een gegeven moment een man, nou, vermoedelijk die Marlon, zien we dan wegrennen. Zij verklaart dat zij al bloedend heeft geprobeerd weg te kruipen. Op haar knieën is ze weggelopen. En hij is haar achterna gegaan om haar aan haar haren terug te slepen richting die auto. Wat zij ook heeft verklaard, en dat zien we ook wel aan het letsel dat ze heeft opgelopen, dat hij heeft geprobeerd om haar enkels door te snijden. Zij heeft op twee plaatsen bij haar enkels heeft ze snijwonden, ook haar sandalen zijn doorgesneden. En zij heeft het idee, op basis van wat haar is aangedaan, dat hij heeft geprobeerd haar daar neer te leggen om haar te overrijden. En iedere keer weet zij weer te ontkomen. Op enig moment vlucht zij weer weg om te ontkomen aan deze man. En weet zij met haar eigen bloed, weet ze de naam Marlon op een bestelbusje te schrijven in bloed.
11: Met haar vinger gewoon?
12: Met haar vinger heeft ze haar eigen bloed gebruikt om zijn naam Marlon op die bestelwagen te schrijven. Nou ja, dat doe je natuurlijk alleen als jij denkt, dit ga ik niet overleven. En men moet weten wie mij dit heeft aangedaan. Hij heeft dat gezien. Hij heeft met zijn hand zijn naam uitgeveegd. Hij heeft haar weer teruggesleept naar die auto. Zij weet weer te ontkomen. En dan laat hij haar voor dood achter. En dan schrijft ze weer zijn naam op een lijkwagen. Weer in bloed, Marlon. En ik ben ook mijn requisitoor begonnen met te zeggen van, als je dit inlevert als script, he, voor een film, dan zegt de regisseur of de producent zegt van, nou, sorry, dit is echt over de top. Dit
13: is te gruwelijk.
12: Dit is te gruwelijk.
13: Het is een horrorscène. En hoe lang heeft dit geduurd?
12: Ja, we hebben uitgerekend op de beelden, zien we dat haar auto op een moment stopt. Nou ja, op het moment dat hij vanuit die achterbank naar haar toe kruipt met een mes in zijn handen. En pas 10 minuten later rijdt hij in haar auto, zo, die onder het bloed zit, rijdt hij weg.
11: Hij rijdt in haar auto weg.
12: In haar auto weg. Ja. En het pijnlijke detail is ook dat in die tussentijd, na 1 minuut of 5, we zien op de beeld dat er een auto om 4 uur 's nachts rijdt voorbij. Langs die plek waar dan die slagpartij plaatsvindt. Die stopt eventjes. Nou, misschien met het idee, ik zie iets geks. Maar die rijdt dan toch door. Ja. Dus dat had misschien wel haar redding kunnen zijn op dat moment.
11: Ja. Maar hoe is zij dan? Hè, want zij wordt voor dood achtergelaten. Zij is heel heftig bewerkt. Ja. Je zou kunnen zeggen, ze godswonder dat ze überhaupt nog leeft. Hoe is zij überhaupt aangetroffen? Of is ze ergens heen nog kunnen gaan? Hoe is dat gegaan?
12: Nou ja, de andere opmerkelijkheid, detail is dat het uitvaartcentrum ligt ook vlakbij het ziekenhuis. Het enige ziekenhuis op Sint Maarten. Dat is zo'n 127 meter verderop. Zij weet dan op handen en voeten hevig bloedend. Ze houdt haar keel vast om dat bloeden te stelpen, te stoppen. Weet ze dan toch het ziekenhuis te bereiken.
11: Ja.
12: Het ziekenhuis, en dat heb ik allemaal gezien op beeld. Dat vond ik ook wel heel erg gruwelijk. Dat is niet open 's nachts. Het is niet zoals hier het AMC in Amsterdam. Waar je dag en nacht.
11: Eerste hulp of wat dan ook.
12: Nee. Er is geen eerste hulp, althans niet waar zij lag. Zij is voor die ingang gaan liggen. We zagen ook op beeld dat zij met bebloede handen dan eigenlijk zo'n veeg maakt over de ruit van de voordeur. En zij heeft dan nog net de kracht om om de zoveel tijd met haar voeten zo'n schop te doen tegen de deur. En pas een half uur later is er een soort van nachtbewaker. Die hoort dan iets geks. Die gaat eens even zitten kijken. Die ziet dan die hevig bloedende vrouw voor de deur liggen. En die besluit om verpleegsters te gaan halen. Dan duurt het vervolgens weer 10 minuten... voordat de eerste verpleegster te plaatsen is. En dan wordt ze op een brancard gelegd. En dan weet ze nog steeds denken. En als ze doodgaat, dan weet ze op een briefje te schrijven: Marlon wants to kill me.
13: Ik zei het net ook al, als officier van justitie ben je wel wat gewend, maar dit lijken me wel beelden van de buitencategorie.
12: Ja, ik heb geen lichte kosten meegenomen, dat besef ik ook wel. Maar dit is echt een zaak die altijd bijblijft om de gruwelijkheid, maar ook die details van een uitvaartcentrum, een ziekenhuis, er verderop iemand die zich verstopt 1,5 uur lang in de kofferbak van je auto. Het is een nachtmerrie.
13: Doodeng.
11: Gruwelijk.
13: Ik ben een beetje van de leg van dit verhaal, Chris.
11: Moet ik het anders eventjes
13: nee.
11: overnemen?
13: En Estika, die wordt, neem ik aan, dan geholpen in het ziekenhuis. Hoe is dat gegaan?
12: Ze wordt gelijk geholpen en geopereerd. Dan weet ze de eerste dag, dan doet ze aangifte middels briefjes. Dus op briefjes schrijft ze dan wat er volgens haar is gebeurd. Dan geeft ze ook die naam van Marlon. En ze wordt eigenlijk al vrij snel wordt ze uitgevlogen, zoals het heet, naar Colombia. Dat zie je wel vaker in medische situaties. Waar politieke partijen
13: vandaan natuurlijk.
12: Sint Maarten heeft niet alle medische expertise om zo iemand te behandelen. Dus toen is ze 3 maanden lang in Colombia verpleegd. Terwijl haar dochtertje van 1 jaar zonder moeder moest doen op Sint Maarten.
13: Ja, dat zat ik me gelijk af te vragen. Want ze was natuurlijk onderweg naar haar dochtertje. Ze was vertrokken van haar nieuwe vriend. Hoe is dat gegaan met dat kind?
12: Ja, dat dochtertje had een oppas op dat moment, uiteraard. En ja, het kan niet anders dan dat ook dat traumatisch moet zijn geweest voor dat dochtertje. Haar oom, het was ook een lievelingsoom. Hij stond ook in de telefoon van Estika opgeslagen als Uncle M. Ja. Dat maakt helemaal vreemd dat hij aan de ene kant een vriendelijke oom was, aan de andere kant dit haar heeft aangedaan.
13: Friso, Estika was een carnavalsqueen. Dat is niet zomaar iets, hè, op Sint Maarten. Merkte je dat?
12: Nou, in die zin dat de dood hoort een beetje bij het leven op Sint Maarten. Je ziet er heel veel incidenten met scooters, jongens die wheelies maken, op een achterwiel gaan rijden zonder helm. En iedere keer dacht ik, als een jongen zich doodrijdt, van jongens, moeten we niet wat gaan doen aan handhaving. Maar dat werd toch een beetje voor lief genomen. Het hoorde een beetje bij het leven. Maar in deze zaak van Estika zag ik eigenlijk voor het eerst dat de hele samenleving beroerd was. Het was een bekende, een voormalig carnaval queen uit een bekende familie van het eiland. En iedereen had zoiets van, dat had mij ook kunnen overkomen. Dus al heel snel zag je een dag na het incident dat de prime minister ook in het parlement aandacht vroeg voor deze zaak. En eigenlijk ook wilde dat iedereen ging bidden voor het herstel van Estika. En rondom de performance en verschillende zittingen waren er marsen van vrouwen met allemaal shirtjes die werden uitgedeeld. Justice voor Estika. Dus het leefde enorm in de samenleving. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat gevoel ook echt kreeg.
13: Ik kan me voorstellen, ze zegt, Marlon tried to kill me. Er stond Marlon, er waren camerabeelden.
11: Dat was een familierelatie.
13: Marlon is snel aangehouden, kan ik me zo voorstellen.
12: Ja, zoals het gaat op zo'n eiland, gaat zo'n naam al heel snel rondzingen. Dus heel veel mensen die gingen al een post op Facebook dat Marlon het gedaan had. Zijn foto ging al rond.
13: Ja.
12: En ik denk dat hij eieren voor zijn geld heeft gekozen. Dat is vrij snel die dag erna. In de middag heeft hij een bevriende politieman opgebeld met de mededeling dat hij zichzelf zou gaan melden. En 's middags is hij inderdaad op het politiebureau aangekomen. Is hij gelijk aangehouden voor de poging moord.
11: Ja. Maar goed, dan ben je er zeg maar vanuit perspectief van vervolging en opsporing ben je er nog niet. Een verklaring van slachtoffer. Je hebt camerabeelden van een man met een bivakmuts.
12: Ja.
11: Verklaarde hij zelf ook toen hij aangehouden werd?
12: Nou, het idee was natuurlijk, zo heb ik dat achteraf ook begrepen, dat hij...
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja. Nee.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Om uiteindelijk te komen tot een veroordeling.
3: Was er iets uit telefoons te halen waarvan je denkt van nou, daar konden we wat mee?
2: Ja, dus wat er dan gebeurt, wordt er in het politiesysteem gelijk gekeken van hebben we misschien een telefoonnummertje van Marlon. Een paar maanden eerder was hij in een andere zaak als getuige gehoord en had hij een telefoonnummer opgegeven. Dus gelijk heeft de politie de, nou, zoals het heet, de historische verkeersgegevens van die telefoon bekeken. Kijken wie heeft met wie gebeld en waar straalde dat nummer een cel-ID en zendmast aan die bewuste nacht. En hij verklaarde eigenlijk zelf al vrij snel heel erg een beetje ambivalent, warrig over dat nummer. Hij zei, ja, het is wel mijn nummer, maar ik gebruik het alleen nog maar voor WhatsApp. Ik heb geen simkaart erin zitten. Wat wel gek is, want we zagen op de zendmast, we zagen wel dat die telefoon, dat nummer, straalde meerdere masten aan diezelfde avond en nacht. En dat kan alleen als er een simkaart in zit.
4: Straalde die ook aan op de plaats delict?
2: Nee, dat was wel het interessante in de hele bewijsconstructie. We hebben eerst vast moeten stellen dat hij inderdaad de gebruiker was van dat nummer. Hij had verklaard dat hij diezelfde avond was hij ergens vuilnis gaan ophalen. Het was zijn baantje. En op de plek waar hij vuilnis had opgehaald, straalde dat nummer ook een mast aan. En we zagen op de beelden ook dat op datzelfde moment dat dat nummer die mast aanstraalde, dat hij ook in beeld was. Ze konden met vrij veel zekerheid vaststellen dat hij dat was. Dat heeft hij uiteindelijk ook wel toegegeven. En toen hebben we met een aantal tactisch rechercheurs en analisten hebben die hele route aan de hand van die telecomgegevens vast kunnen stellen. En wat we eigenlijk zagen, dat hij s'avonds naar zijn huisadres via de Franse kant naar de airport ging, waar die vuilnis heeft opgehaald.
3: Ja, even voor de luisteraars. Sint Maarten heeft natuurlijk een Nederlands deel en een Frans deel. Ja. Dat is eigenlijk twee staten op één eiland, zou ik maar zeggen.
2: Ja, het kleinste stukje grondgebied, dat wordt gedeeld door twee landen, meen ik.
3: Ja,
2: dat is vrij verkeer en ook vrij gebruik van die zendmast. Dus we zagen inderdaad dat hij een rondje maakte over het eiland. We zagen ook dat hij daarna een mast aanstraalde die de buurt lag van het woonadres van Estica. Dat hebben we nooit kunnen bewijzen, maar het hele idee was wel dat hij misschien eventjes gaan kijken van, is Estica thuis? We zagen ook dat hij daarna richting het woonadres ging van de nieuwe vriend van Estica. Ook dat kunnen we niet bewijzen, maar het vermoeden was dat hij al eventjes gaan kijken van, is Estica daar misschien? Heeft ze haar auto daar geparkeerd?
4: Maar je kon hem wel daar plaatsen.
2: We konden hem, in ieder geval het nummer konden we daar in de buurt plaatsen. En wat we toen zagen is dat hij weer een mast aanstraalde die zo'n 10 minuten van de plaats delict aflag, althans de eerste plaats delict waar hij die auto in is gekropen. En toen is die telefoon uitgezet. En is pas na 10 minuten na het delict, na de hele slagpartij, weer aangegaan. En dat is natuurlijk heel erg opvallend, dat precies in die periode waarin het zich heeft afgespeeld, die telefoon werd uitgezet. En hij op een moment ging die telefoon weer aan. En dat is denk ik een beetje een foutje geweest van hem. Dus hij heeft wel goed nagedacht ergens waarschijnlijk van, ik ga mijn telefoon uitzetten op het moment dat ik dit vreselijke delict bega.
3: Ja.
2: Maar hij heeft het te vroeg zijn telefoon weer aangezet. Want op een moment, 10 minuten nadat Estica kruipend onderweg was naar het ziekenhuis, ging zijn telefoon weer aan. En toen heeft politie aan de hand van de camerabeelden, zagen ze de auto met alle bloed erop, zagen ze rijden. En dan kon ze eigenlijk zien dat het nummertje meebewoog met die auto.
4: Zo. Ja, precies. Want voor het complete beeld, de auto van Estica is uiteindelijk aangetroffen.
2: Ja.
4: En ze konden zeg maar de route van het plaats delict naar waar die auto is aangetroffen, konden ze reconstrueren. En ze zien eigenlijk dat zijn telefoonnummer meereist met die route.
2: Ja. Ja. Ja, ze hadden vastgesteld, hij is de gebruiker.
4: Ja.
2: En volgens zien ze ook dat de gebruiker van dat nummer, Marlon, in die auto, waar allemaal bloed op zat, dat zag je op de kamerbeelden, eigenlijk weer een route aflegt van de plaats delict af.
4: Ja.
3: Jij hebt eigenlijk al helemaal het onderzoek verteld. Had je het idee voorafgaand aan de zitting van deze zaak is dit is rond? Of vond je het nog spannend?
2: Nou ja, als dit een winkeldiefstal was geweest, dan had je gedacht, het zal allemaal wel, de zaak is rond, ik ga er verder geen tijd in steken. Maar in zo'n zaak wil je natuurlijk niet dat je iets over het hoofd ziet. En de verdediging had ook wel een strategie om een beetje zand in de machine te gooien en heel veel ruis op te werpen als het gaat om die telecomgegevens.
3: Het had ook anders kunnen zijn.
2: Nou, dat denk ik niet. Maar je wil er wel zeker van zijn dat je alles tot in de puntjes hebt uitgezocht en dat het bewijs ook echt rond is.
4: Oh. Maar was er dan nog meer bewijs dan dit?
2: Er waren nog twee herkenningen van twee politieagenten. En dat was wel nadat Marlon zich al had gemeld. Dus met die voorkennis hebben ze naar de beelden gekeken. En deze twee agenten zeiden dat de man die deed zijn bivakmuts op,

0: Op en vlak voordat deze man zijn bivakmuts opdeed om die auto te kruipen, herkende zij deze man als Marlon. De een had met hem gefietst en de ander kende hem van school.
1: Ja, iedereen kent elkaar natuurlijk op zo'n eiland.
0: Ja, dat is een groot voordeel en soms een nadeel. Maar daarvan zei uiteindelijk de rechtbank van ja, die herkenningen die ga ik gewoon niet gebruiken. Het Hof zei, die herkenningen zijn niet betrouwbaar, omdat eigenlijk al met die voorkennis die herkenning was gedaan.
1: Hey, jij gaat je dan voorbereiden op de zitting. Hè? Je denkt van nou, ik heb alles goed uitgezocht. Heb jij ook het slachtoffer gesproken?
0: Ik heb het slachtoffer inderdaad meerdere malen gesproken voorafgaand aan die verschillende zittingen.
1: Hoe is dat?
0: Nou, dat is in het algemeen is dat wel ingewikkeld, want het zijn vaak Engelstalige slachtoffers. Je hebt toch een cultuurverschil. En dan ben jij die witte Nederlander die je dan gaat uitleggen nou ja, wat op de zitting gaat gebeuren, of er nog vragen zijn. En dus ik nam wel vaak lokale parketsecretaris mee, medewerken om met mij samen dat slachtoffer te doen. Om ook een beetje die, ja, die culturele context te kunnen schetsen.
1: Ook een beetje vertrouwen te wekken misschien.
0: Vertrouwen ja. te wekken. En, dus dat was ingewikkeld. Maar deze vrouw ja, was en is heel erg sterk en heel erg moedig. Maar wat het eerste wat mij opviel, ze bij binnenkomst, dan liep ze door ons kantoor langs alle medewerkers op weg naar de ruimte waar dat slachtoffersgesprek plaatsvindt. En zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op enig moment tijdens dat gesprek heeft ze ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik ja, dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
2: Is zij, even los van mentaal, hè, maar is zij lichamelijk wel helemaal hersteld, zeg maar, uiteindelijk daarvan?
0: Nou ja, een deel van haar is ook daadwerkelijk vermoord. Zo heb ik dat ook genoemd op de zitting. Want haar stem is nooit meer hetzelfde geworden als de stem die ze had voor het delict.
1: Oh, haar stembanden had hij geraakt.
0: Ja, dus zij kon ook de eerste periode kon ze niet spreken. Vandaar dat ze ook aangifte heeft gedaan aan de hand van verschillende briefjes die zij opschreef. Haar stem is wel hersteld, maar een andere toonhoogte geworden dan het aanvankelijk was.
1: Jeetje. Die zittingen, die beginnen dan. Wat kun je daar nog van herinneren?
0: Nou, wat ik me heel goed kan herinneren, het is een klein, fantastisch mooi gerechtsgebouwtje op Sint Maarten. Het is een beetje kruip door, sluip door. Dus vaak moet je ook langs de verdachte lopen, voorafgaand. En dan dat je een eis hebt neergelegd. Dat is een beetje ongemakkelijk, want dan heb je, nou, wij spreken, een 16-jarige eist. En dan moet je weer langs die verdachte lopen die dan in een gevangenispak met handboeien om zit te wachten. En dan mompel ik vaak maar iets van take care, omdat je toch iets wil zeggen.
1: Ja.
0: Maar in dit geval was het in die zin anders, want hij werd aangevoerd door het arrestatieteam. 8 mannen met bivakmutsen op, zonnebrillen op en met automatische geweren in die kleine zittingszaal. Je kunt je afvragen of het nou per se handig is.
2: Ja,
0: natuurlijk,
2: waarom was dat dan?
0: Ja, het was niet uit veiligheidsoverwegingen in de zin dat vanuit Marlon gevaar werd verwacht. Maar ik heb me laten vertellen dat ze wilden voorkomen dat er een soort van wraakactie richting hem zou plaatsvinden.
1: Oh, eigenlijk dus om de verdachte te beschermen?
0: Ja, ja oh. dat vermoed ik.
2: Natuurlijk.
1: Oh, dat kan het natuurlijk.
0: Dat vermoed
1: ja,
0: ik
1: dat
0: wel.
1: Dat heb ik niet bedacht.
0: Ja. Op Sint Maarten vinden best wel wat zware feiten plaats. Veel moord, doodslag, steekpartijen, veel dodelijke verkeersincidenten. Dus de dood hoort er een beetje bij. Ook vaak wordt er wat minder heftig op gereageerd dan hier in Nederland, is mijn ervaring. Maar in dit geval was het anders, omdat de hele samenleving was wel heel erg beroerd door deze zaak. Het was een voormalig carnaval queen, een moeder, dat iedereen kunnen overkomen. Ook de gruwelijke manier, in de kofferbak gaan zitten. Ze was heel veel beroering, veel optochten.
1: Ze was bekend, hè? Dit carnaval queen, dat is niet zomaar iets, toch?
0: Ja, ik kom niet uit Brabant, maar ik denk dat het meer is dan Prins Carnaval. Het is echt een hele competitie. En als je carnaval queen bent, je wordt gekroond tot koningin. Ja. Dan kun je ook een jaar lang allerlei ceremonies en rollen vervullen.
2: Hey, maar die zitting die wordt dan gedaan door een enkelvoudige rechter, toch? Op Sint Maarten.
0: Ja.
2: Hoe ging die ondervraging van deze verdachte? Want die ontkennen nog steeds, toch?
0: Ja, dat was een beetje ontkennen tegen de klippen op. En de rechter is inderdaad ook op enig moment gestopt met het stellen van vragen. Want hij ontkende zo hard, ook op vragen van mijn kant, dat je bijna het gevoel kreeg van, heeft hij dat misschien echt niet gedaan? Zo glashard stond hij te liegen.
1: En is hij psychiatrisch onderzocht?
0: Er is een zogeheten dubbel PO uitgebracht. Dus zowel een psycholoog als psychiater hebben naar hem gekeken. En in beide gevallen hebben ze geconcludeerd dat hij volledig toerekeningsvatbaar was.
2: Ja, maar jij ontkende natuurlijk ook. Ja.
0: Hij ontkende, je zou kunnen zeggen, als je zo'n feit pleegt, en dat is wat hij gedaan heeft in mijn visie, dan moet er iets mis met je zijn. Maar ze kwamen tot een andere conclusie.
1: Ja. Dat lijkt me toch ook als Nederlandse officier toch best wel, ja, dat je dan daar opeens in zo'n heksenketel zit.
2: Ja, sta je opeens in de rechtbank in Sint Maarten, zo'n gruwelijke zaak.
0: Nou ja, wat hier meespeelt, de voertuig is, soms Engels, soms Nederlands, in die zittingszaal.
1: Oh, het gaat, dat is ook een soort ratje toe.
0: Het is deels afhankelijk van de rechter. Als de rechter senang is bij het voeren van de gesprekken in het Engels, dan gaat het in het Engels. Maar bij dit soort grote zaken, en dan had ik zelf ook wel, dan doe ik de inleiding, introductie in het Engels. Want je ook wil dat alle, nou ja, het publiek, het slachtoffer in dit geval, ook wel goed kan verstaan en begrijpen wat je zegt. Maar als het op een gegeven moment komt tot, nou ja, moeilijke juridische begrippen, het uitleggen van medepleeg of poging, et cetera, dan val ik toch wel weer terug op het oude vertrouwde Nederlands.
2: Je zei iets boeiends net. Je zei, hij ontkende zo hard dat ik bijna ging geloven dat hij het misschien niet gedaan had. Kun je dat omschrijven hoe dat dan werkt in jouw brein ook? Want ook als officier moet je overtuigd zijn van iemands schuld.
0: Ja, en de overtuiging haal je natuurlijk uit bewijs. Als ik kijk naar de zaak, was het gewoon een ronde zaak, zoals wij dat noemen. Het bewijs was overtuigend aanwezig. En ook ik had de overtuiging dat hij het had gedaan. Maar ergens in je psyche, in je menselijke brein, dan denk je toch als je zoiets gruwelijks hebt gedaan. En Estica was ook in die zaal aanwezig. Ging op een gegeven moment ook een hele indrukwekkende slachtofferverklaring voorlezen. Hij werd ook gedwongen om zich om te draaien. Dat deed hij ook. Hij keek haar ook wel echt aan. Maar ook na afloop bespeurde ik geen enkele emotie bij hem. De rechter vroeg hem ook van, wat doet dit met jou? Hij zei, ja, helemaal niks. Want ik heb het niet gedaan.
2: Nee.
0: En zij beschuldigt mij ten onrechte. Dus ik kan ook geen spijt hebben.
1: Dus daar bij jou in heel erg ver in je achterhoofd begon er een klein stemmetje te fluisteren van, misschien heeft hij het wel niet
0: gedaan. Nou, heel ver in mijn achterhoofd.
1: Ja, dat zou ik ook. Ik bedoel, het bewijs is toch, Chris, jij kijkt daar nu met je objectieve advocatenblik naar.
2: Zeker,
1: het bewijs is toch overweldigend.
2: Nee, maar mensen kunnen heel overtuigend ontkennen. Ja. Of heel overtuigend blijven doorgaan. Dat je bijna denkt van, zou het dan echt niet zo zijn? Maar goed, dan kijk je naar je bewijsmiddelen. Denk je, hij is het wel geweest.
1: Je hebt appjes, ze hebben een verhouding gehad. Je hebt appjes, ga niet weg.
2: Je hebt telecom.
1: Telecom, je hebt die camerabeelden zijn natuurlijk eigenlijk maar hoewel hij daar natuurlijk een bief had.
2: Je hebt de route, en vergeet niet, je hebt de verklaring van een slachtoffer, die meteen zegt, het is deze man.
0: Ja, daar begint het mee. En waarom zou Estica iemand aanwijzen die het niet gedaan heeft?
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja, en dat ook op twee auto's schrijven in haar eigen bloed. Ja, dat is. Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
5: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Vergaderen. Ga voor een meeting met een uitzicht en vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Event Chips.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Jouw warme winterse meeting op het water. Z-Event Chips.nl.
11: Unbelievable. Unique way, yes. Incredible.
12: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
13: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
12: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
13: Nou, praten over tech.
12: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
13: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
14: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Provincies roepen het kabinet op meer te investeren in infrastructuur, zoals wegen, bruggen en sluizen. Voor onderhoud en vernieuwing komt het Rijk tientallen miljarden tekort. Provincies willen dat het kabinet ook kijkt naar de gevolgen van wel of niet investeren. Over 2 weken wordt duidelijk welke keuzes het kabinet maakt. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Als de geopolitieke realiteit de afgelopen tijd iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat Europa nieuwe vrienden moet maken op het wereldtoneel. Misschien is dat wel Japan. Het zit al jaren ingeklemd tussen aan de ene kant de Verenigde Staten, China aan de andere kant. Dus daar gaan we het eens over hebben. Dat doe ik met Casper Witt. Welkom in deze week van de nieuwe vrienden van de EU. Je bent universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Sinoloog, Japanoloog. Ik heb hier je boek voor me liggen. Schreef je samen met Remco Breuker. Het kracht van middenmacht. Het belang van, wat is het, Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Mooi dat je er bent.
17: Leuk om er te zijn.
2: Jarenlang gewoond, hè, Japan?
17: 11 jaar in totaal.
2: Wat kunnen wij kazige Nederlanders eigenlijk nog steeds maar niet begrijpen van de Japanners?
17: Ik denk, voor ons lijkt de gemiddelde Japanner extreem beleefd. Mm-hmm. En wij gaan er dan vrij snel van uit dat dat dan onoprecht is, als het ware. Dus als een Japanner naar je lacht, dan is dat alleen maar vanwege de sociale conventies. Maar mijn ervaring in Japan is echt dat eigenlijk onder die beleefdheidslaag wel degelijk ook een warme laag zit. In de zin van, als een Japanner vriendelijk tegen je is en glimlacht, meestal menen ze dat ook gewoon.
2: Ja. Hetzelfde wat we altijd zeggen over Amerikanen. Die zijn, dat is allemaal nep, dat idee.
17: Vind ik wel een beetje, maar daar heb ik dat dan ook nooit gewoond.
2: Ja, oké. Jij zegt, de relatie tussen Europa en Japan is beter dan ooit. Klopt dat?
17: Ik denk het wel.
2: Ja. Waar zie je dat concreet aan?
17: Je kan heel veel concrete voorbeelden noemen, zoals er is in 2019 een groot vrijhandelsverdrag gesloten tussen de EU en Japan. Sindsdien is onze handel ook met maar liefst 20% gegroeid. Ja, dat is een heel in cijfers uit te drukken ding. Maar ik denk, je ziet het ook heel erg aan een enorm groeiende interesse in Europa voor Japan. Niet alleen dingen zoals populaire cultuur, dat was al langer zo. Maar ook, ja, hoe gaat het daar op politiek gebied? En hoe kijken zij naar de wereld en ook naar de huidige problemen in de wereld? En daar gaan we het denk ik vandaag over hebben. Ja. Ja, en hetzelfde is aan de gang in Japan. Zij willen eigenlijk veel meer nog met Europa doen.
2: Ja.
17: Juist omdat de VS steeds onbetrouwbaarder wordt en we allebei worstelen met een onberekenbaar China ook, et cetera.
2: Ja, dus kijken we dan meer naar elkaar. Tegelijkertijd in het boek dat ik net noemde, je schreef samen met Remco Breuker, omschrijf je dat er wel geteld één ambtenaar in Den Haag zich bezighoudt met landen als Japan en Zuid-Korea. Eentje. Wat zegt het over de ambitie van onze regering?
17: Ik denk de vraag stellen is genoeg wat dat betreft. Ik denk, ergens zeggen wij in Nederland heel veel van nu. Van, oh ja, geopolitiek is belangrijk. Ja. Alles is in flux, alles verandert. En de internationale orde trilt op haar grondvesten. Maar het blijft heel erg aan de oppervlakte. Dus er is, denk ik, nog te weinig echt het besef dat ook onze manier van omgaan met de rest van de wereld ook echt wel moet veranderen. Puur omdat het Westen gewoon steeds minder dominant wordt. Gewoon qua aandeel in de wereldeconomie, westerse landen gewoon steeds minder melk in de melk te brokkelen. Zoals ik al zei, de relatie met de VS is natuurlijk niet meer wat het geweest is. Dus we kunnen eigenlijk niet anders dan veel meer investeren in die kennis en überhaupt interesse kweken in niet-westerse delen van de wereld. Gaat natuurlijk niet alleen om Japan of Oost-Azië, maar ook pakweg Afrika.
2: Ja.
17: Ja, dat is voor ons erg moeilijk.
2: We moeten ons wat bescheidener opstellen.
17: En opener. Ik denk, we zijn ook wel heel erg een beetje in slaap gesust door het feit dat we er ook heel lang mee konden wegkomen. Dat we eigenlijk ons alleen maar hoefden te richten op de westerse wereld. We konden gewoon eigenlijk schuilen onder de paraplu van de Amerikanen. Het was ook misschien, we hebben onszelf verteld dat het niet nodig was om echt veel te investeren in in de rest van de wereld en in kennis daarin. En dat is nu, ik denk dat we het toch wel over eens moeten zijn dat dat niet meer houdbaar is. Ja. Maar ja, die urgentie ontbreekt zeker bij de overheid. Ik denk ook bij jullie in de media en bij ons aan universiteiten en denktanks.
2: Oh ja, op wat voor manier?
17: Nou, puur over de hoeveelheid aandacht. Ik denk dat wij bijvoorbeeld erg veel bezig zijn met de laatste tweet van Donald Trump en wat dit nu weer betekent.
2: Ja, of
17: nu met
2: de midterms.
17: De midterms is een goed voorbeeld, dat in extreem veel detail horen over de midterms, wat er in Texas gebeurt en in Maine, et cetera. Wat op zich niet verkeerd is. Maar het is wel zo dat Er is niet echt een equivalente interesse in bijvoorbeeld wat er in China gebeurt. Mm-hmm. Als er het grote partijcongres plaatsvindt volgend jaar, is eens in de 5 jaar enorm belangrijk om te kijken van ja, waar gaat China naartoe. Ja, de interesse en de aandacht daarvoor bij de media is een fractie van wat het is voor de Amerikaanse midterms. Terwijl het misschien nog veel, veel belangrijker is. Ja, en daar moeten we echt van af, van die toch transatlantische reflex, dat we ons heel erg richten op de VS en denken er mee weg te kunnen komen.
2: En daar moeten we van af. Omdat je zegt, daar moeten we vanaf van die Atlantische reflex, die transatlantische reflex, dat die hang naar Amerika en een beetje negeren of in ieder geval te weinig kijken naar andere landen, naar China, naar Japan bijvoorbeeld. En leg nog één keer uit waarom jij vindt dat we daar vanaf moeten.
17: Nou, omdat het niet meer in sync is met de realiteit. De wereld werkt gewoon niet meer zo. En onze toekomst zal gewoon voor een groot deel bepaald worden in, zeker in Oost-Azië, wat toevallig mijn vakgebied is. Ja. Maar ik denk ook in het mondiale zuiden. Dus plekken zoals India, Afrika, zoals ik al zei, Latijns-Amerika. En als wij daarin mee willen, als Nederland en EU, dan zullen we daar dus meer mee moeten. En daar kan je denk ik moeilijk mee oneens zijn. Ja.
2: Als je naar Japan, Europa kijkt, wie heeft de ander harder nodig? Japan, Europa of Europa, Japan?
17: Ja, het is erg moeilijk om te zeggen. Misschien Japan-Europa, omdat Japan toch echt wel in een precaire situatie zit nu. Wat betreft de geografische ligging is gewoon best wel lastig. Ja. Japan is echt omringd door autoritaire staten die zeer expansionistisch bezig zijn. Ja,
2: Rusland hebben we het dan over, Noord-Korea, China.
17: En China, ja precies, ja. Dat zijn er 3. Terwijl wij hebben eigenlijk maar eentje in onze achtertuin, dat is Rusland. Nou, die dreiging delen we dan. Ja, Japan is echt een beetje omringd. En wat op dit moment ook begint te wringen is natuurlijk dat de trouwe bondgenoot, waar ze al 80 jaar op kunnen leunen, de VS, steeds minder betrouwbaar is.
2: Mm-hmm. Hoe merken ze dat in Japan?
17: Toch ook wel het gedrag van Trump. De manier waarop hij met China omgaat. En de manier waarop hij laat zien dat alles vooral transactioneel is. Mm-hmm. En dat hij niet goed lijkt te beseffen wat de bondgenoten zoals Japan, maar ook Zuid-Korea voor de VS betekenen. Maar ik denk het grote verschil met Europa daarin is wel dat Europa heeft eigenlijk wel degelijk de optie om het zonder de VS te doen. En we zijn daar ook serieus naar aan het kijken natuurlijk, van meer onze eigen defensie.
2: Industrie in de kaart zetten. Of
17: ja, precies. En daar gewoon de verantwoordelijkheid voor nemen, dat we zelf die buffer tegen de Russen gaan opbouwen. Ja. Die optie hebben we gewoon.
2: En in Japan heeft die niet?
17: Minder, denk ik. Want zij hebben natuurlijk niet een EU waarin ze ook ingekapseld zijn. Hè. Ze hebben sowieso ook historisch gezien lastige relaties gehad, bijvoorbeeld met een democratische buurman zoals Zuid-Korea. Mm-hmm. Dus Japan is wel erg op zichzelf aangewezen in de regio. Hij heeft daar overigens wel een goed geopolitiek antwoord op gevonden, denk ik. Maar daar komen we nog op. Mm-hmm. Maar ik denk dus wel dat voor hen meer van existentieel belang is dan voor ons. Ja. Om de VS echt aan hun zijde te houden. En om de VS zeg maar aan boord te houden wat betreft hun eigen defensiestrategie, geopolitieke strategie.
2: En als ik dan puur economisch of transactioneel denk, dan luister ik naar je opsomming. Japan heeft 3 buurlanden, of tenminste buurlanden, het is een eiland, maar ze kijken erop uit, zou ik maar zeggen. Ja, Noord-Korea, China, Rusland, alle 3 nucleaire machten ook. Dat is nogal een kruidvat daar, zeg maar. Dus ik snap dat Japan dan denkt, nou, misschien moeten de banden met Europa aanhalen. Maar waarom zouden wij dat doen?
17: Ja, voor ons geldt,
2: we hebben het al zo druk met Rusland hier.
17: Klopt, maar dat is dus juist ook een gedeelde dreiging. Want Rusland en Japan zijn dus ook bijna buurlanden. En Rusland is ook heel expansionistisch bezig, juist in die regio. Dat ziet er wel iets anders uit dan de oorlog in Oekraïne. Maar Rusland is wel degelijk ook het zogenaamde Russische Verre Oosten aan het militariseren. Dus daar steeds meer soldaten plaatsen en dat soort dingen. Ja, en ik denk echt de gedeelde dreiging voor Japan en Europa is ook echt die samenwerking tussen Rusland en China. Mm-hmm. Dus zonder China zou Rusland de oorlog in Oekraïne absoluut niet kunnen voortzetten. Mm-hmm. Dus echt, China kan wel degelijk gezien worden als de motor achter die Russische oorlogsinspanning. Ja, dat is voor ons echt een enorm groot probleem. Maar ja, en die Russisch-Chinese axis in Oost-Azië ziet Japan als grote dreiging ook voor wat er in de toekomst misschien gaat gebeuren wat betreft een oorlog tegen Taiwan, die China misschien gaat beginnen.
2: Ja, want het is misschien goed om uit te leggen. Jij hebt het geografisch natuurlijk scherp op je netvlies. Misschien niet alle luisteraars. Taiwan ligt ten zuiden van Japan. Maar dat is een soort, dat ligt daar in het midden van de Zuid-Chinese Zee zo'n beetje. Hè. Daar komt een heleboel vaarverkeer, internationaal verkeer komt daar voorbij eigenlijk. En dat is de manier waarop Japan bevoorraad wordt.
17: Precies. Ik denk het belangrijkste om te weten, het basisfeit dat eigenlijk de Japanse geopolitiek bepaalt en waarom ze vroeger het idee hadden dat ze imperialistisch rijk eigenlijk moesten opzetten, was het feit dat Japan van zichzelf heel weinig grondstoffen heeft.
2: Yeah.
17: Dus voor 1945 hadden ze zoiets van, we moeten delen van Azië veroveren om die grondstoffen te krijgen. Mm. Bijvoorbeeld olie uit wat nu Indonesië is. En heel veel andere dingen uit het Koreaanse schiereiland en Noord-China. Nou ja, sinds 1945 doen ze dat op de internationale markt, ook vanwege hun bondgenootschap met de VS. Maar ja, bijvoorbeeld olie uit het Midden-Oosten en vloeibaar aardgas uit vooral Zuidoost-Azië komt inderdaad grotendeels door de Zuid-Chinese Zee en langs Taiwan. Dus dat betekent als de Chinese expansie in die regio toeneemt en succesvol is, dus dat China eigenlijk die Zuid-Chinese Zee steeds meer inkapselt en Taiwan inneemt, betekent dat eigenlijk dat ze wat betreft die aanvoer van de grondstoffen Japan grotendeels bij de strot kunnen vatten en eigenlijk de Japanse soevereiniteit in enorm groot gevaar komt.
18: Art Rooijakkers.
2: Ja, we hebben deze week over de nieuwe vrienden van de EU. Vandaag bespreken we Japan. Dat doe ik met Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, sinoloog en Japanoloog. We hebben het over die Zuid-Chinese Zee en dat China daar expansiedrift heeft. Volgens mij is er ook wel een Nederland vergat doorheen gevaren, toch? Vorig jaar, dacht ik. Dat doen we dan ook in het kader van gezamenlijke oefeningen. Maar China wil dat eigenlijk zien als een binnenzee, toch? De Zuid-Chinese Zee. Is van hen, vinden ze min of meer.
17: Klopt. Zij claimen dat historisch altijd al zo geweest is. Ondanks dat niet waar is, lijkt het wel zo dat een groot deel van de Chinezen geloven dit echt. En zijn daardoor bezig inderdaad met, als het ware, het militariseren van die zee. Terwijl eigenlijk landen zoals Vietnam en de Filipijnen en Indonesië veel meer met die zee te maken hebben. Dus dat heeft gewoon alles te maken met die aanvoer van cruciale grondstoffen. Ook voor China zelf is heel erg afhankelijk van die Zuid-Chinese zee. En gewoon een enorm groot deel van de wereldhandel loopt daardoor. Dus wie de Zuid-Chinese zee controleert, ja, dat is echt enorm groot geopolitiek belang, zeg maar.
2: Speelde dat de afgelopen tientallen jaren ook al, of is dit een nieuw thema geworden?
17: Het speelde op zich wel, in de zin dat heel veel landen grote delen van die zee claimen voor zichzelf. Maar het is eigenlijk sinds iets meer dan 10 jaar dat China heel actief bezig is met die militarisering. Dus door bepaalde kleine eilandjes in de Zuid-Chinese Zee te claimen, daar militairen neer te zetten, et cetera. Dus onder Xi Jinping, dus de huidige Chinese president, is dat wel erg gewoon een explosief dossier geworden. En dat heeft eigenlijk deels ook geleid tot een soort ontwaking in Japan. Dus een geopolitieke ontwaking, in de zin van dat zij hier echt een antwoord op moeten vinden. Want als dit fout gaat, dan kan Japan zich eigenlijk niet meer vrij bewegen internationaal.
2: Nee, Japan moet door die zee heen om zijn goederen binnen te halen. En dat zou dan weg kunnen vallen als China dat onder controle krijgt. Zo simpel is het eigenlijk.
17: Zo simpel is het deels. Helaas is het nog iets ingewikkelder. Want een vraag die ik dan vaak krijg, ook wel als ik dit zeg in de media, dan is de reactie soms van de mensen thuis van, ja, maar je kan wel degelijk ook om die Zuid-Chinese Zee heen varen natuurlijk. Als je voor olie uit het Midden-Oosten brengt bijvoorbeeld, kan je langs Australië varen. Ja. En in principe dan via de Stille Oceaan naar Japan. Nou, het is niet alsof olie bederft of zo. Het probleem daarvan is eigenlijk dat, zeker als China Taiwan in handen krijgt samen met de Zuid-Chinese Zee, betekent dat ook dat China's toegang tot het westelijke deel van de Stille Oceaan ook opeens veel makkelijker wordt.
2: Ja.
17: Want vanuit Chinese optiek gezien is die toegang nu bijna geheel afgesneden.
2: Door Taiwan?
17: Eigenlijk door alle landen om China heen. Dus
2: ja,
17: China
2: Taiwan,
17: ziet
2: Japan.
17: Van Japan, eigenlijk Zuid-Korea zijn natuurlijk ook veel Amerikaanse soldaten. Zuid-Korea, Japan, Taiwan en dan de Filipijnen zijn allemaal landen die sterke banden hebben met de VS.
2: Ja.
17: En min of meer vijandig staan ten opzichte van China. Of in ieder geval in potentie. En dat betekent dat China dus heel weinig vrije toegang heeft tot de Stille Oceaan, zeker in een toekomstig militair conflict. En zeker als het gaat om onderzeeboten ongezien die Stille Oceaan in krijgen. Nou ja, als China Taiwan in handen krijgt, is dat in één klap fundamenteel anders, want Taiwan is eigenlijk de toegang daartoe voor de Chinezen. Want vanuit Taiwan zal het gewoon veel makkelijker zijn om ook met onderzeeboten in het westelijke deel van de Stille Oceaan actief te worden. Dus dat betekent dat ook de oostkust van Japan
2: ook kwetsbaar is.
17: Ja, in een toekomstig conflict. Heel kwetsbaar zal worden als China Taiwan in handen krijgt. Dus dat betekent dat ook het omvaren of bijvoorbeeld grondstoffen halen alleen maar uit de VS voor Japan dan niet echt de makkelijke optie zou zijn die je misschien in eerste plaats zou denken.
2: Ja.
17: Hoe dan ook, dit alles betekent dus dat dit is de grote vraag in de Japanse, Japanse geopolitieke denken. Van hoe kunnen we deze uitdaging eigenlijk het hoofd bieden en zorgen dat dit nachtmerriescenario niet gebeurt. Ja.
2: Nou, is het interessant natuurlijk, zoals je het schetst, dat speelt dan. Er zullen toch veel luisteraars denken, dat is aan de andere kant van de wereld. Waarom zouden wij, wat ik al vroeg, waarom zouden, is dat in ons belang? Tegelijkertijd het interessante is dat Japan heel nadrukkelijk bezig is met de oorlog in Oekraïne. Andersom wel. Waar komt die interesse vandaan? Die betrokkenheid?
17: Ja, nee, is inderdaad een hele interessante vraag. Heel erg belangrijk ook. Het viel mij ook op dat 2022, toen de oorlog begon, had je hier natuurlijk ook heel veel Oekraïense vlaggen overal. Iedereen was er heel erg mee bezig. En zag je dat in Japan eigenlijk precies hetzelfde aan de gang was. Dus een enorm groot deel van de Japanners die achter Oekraïne staat, die voor hele strenge sancties is tegen Rusland, ook als het Japan zelf economisch zou raken, et cetera. Ik denk dat komt omdat Japan zich de laatste decennia erg is gaan identificeren met toch een internationale orde gebaseerd op regels en verdragen. Mm-hmm. En als allerbelangrijkste gewoon internationaal recht.
2: Mm-hmm.
17: En ik denk dat de gemiddelde Japanner, en zeker de politici en beleidsmakers in Tokio, het toch zien alsof de Japanse naoorlogse welvaart, die naoorlogse vrijheden en democratie, heel erg samenhangen met internationale samenwerking met andere democratische staten. Ja. En toch die internationale orde gebaseerd op regels. En die oorlog tegen Oekraïne was zo'n flagrante schending van dat alles, dat gewoon enorm binnenkwam voor de Japanners. Mm-hmm. En daarbovenop maken ze heel erg de link met een mogelijke oorlog tegen Taiwan. Ja. Dus het idee is dat als het Rusland lukt op een bepaalde manier succes te boeken in Oekraïne, zal dat eigenlijk een enorme aanmoediging zijn voor China om hetzelfde te doen in de eigen regio. Dus in Oost-Azië om oorlogen te beginnen. Allereerst tegen Taiwan. Ja, en dat is gewoon het nachtmerriescenario voor de Japanners.
2: Ja, om alle redenen die je net schetste.
17: Ja, en dat betekent dus ook dat Japan enorm genereus is geweest wat betreft financiële steun aan Oekraïne, net zoals wij. Sterker nog, ik denk dat Japan waarschijnlijk buiten het Westen, dus buiten Europa en Noord-Amerika, het land is dat absoluut het meest heeft bijgedragen voor de Oekraïnse defensie en op financieel gebied, op andere gebieden, en die daar ook het meest mee bezig is en ook internationaal veel lobbyt voor doorgaan met steun aan Oekraïne.
2: Ja.
17: Toch vooral omdat zij heel erg die link maken met Taiwan. En ze hebben het dan ook over. Een beroemde uitspraak van de toenmalige premier in Japan in 2022 was: het Oekraïne van vandaag kan het Oost-Azië van morgen zijn. En in ons boek hebben Remco Breuker en ik dat ook als allereerste zin, noemen we dat eigenlijk. Van zo staan eigenlijk de democratische landen in Oost-Azië in de wedstrijd. En zeker Japan.
2: Ja, ja. Wat natuurlijk, dat betekent dan dat Japan dus al sinds 22, nou, misschien daarvoor al bezig is met die wereldorde, met de sterke China, ook met de minder betrouwbare Verenigde Staten, met Rusland, de dreiging daarvan. In het begin van het uur zei hij, hier hebben we het er, die geopolitieke werkelijkheid, daar hebben we het over, maar we beleiden het met de mond. Dus er is maar één ambtenaar in Den Haag die hiermee bezig is. Wat doen ze in Japan met die voorsprong? Wat doen ze al concreet anders dan wij als je op die manier naar de wereld kijkt?
17: Ja, ik denk een groot verschil is dat in Nederland zal je inderdaad wel een ambtenaar hebben die bij buitenlandse zaken rondloopt. Maar ik denk dat in Japan, komt ook omdat China een buurland is natuurlijk. Hè. Dat is ook te verwachten. Maar heb je veel meer echt op elk ministerie en op alle lagen van de ambtenarij. En overigens ook de media en universiteiten. Gewoon heel veel China-kennis. Misschien zoals wij in Nederland ook veel meer gewoon basiskennis hebben van bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Puur omdat dat buurlanden zijn. Dus dat zie je gewoon in Japan, dat die basiskennis over China veel groter is. En dat is ook echt een van de dingen waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Gewoon, hoe meer je samenwerkt met Japan, hoe meer kennis je binnenhaalt.
2: Ja.
17: En het is ook gewoon puur logisch dat, en dat is ook weer een reden dat wij ons boek hebben geschreven, dat Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn natuurlijk altijd al buurlanden geweest van China en hebben dus de meeste ervaring van de omgang met dat land. Al honderden, misschien wel duizenden jaren lang. Dus het is enorm logisch om veel meer te gaan kijken naar samenwerking met die landen. Als wij China-beleid willen opzetten. Maar wij zitten nog te veel in het stramien dat wij China-beleid eigenlijk bedrijven alsof het een soort geïsoleerd probleem is. En die...
2: Vanuit Europa bedoel je?
17: Ja, en die enorme rijkdom waar we eigenlijk ons voordeel mee hadden kunnen doen in Japan, blijft nog grotendeels onbenut. Ja, en dat voorbeeld van dat er te weinig ambtenaren zijn in Nederland die zich daarmee bezighouden, is een goed voorbeeld, denk ik, van hoe wij maar heel langzaam wakker worden uit die geopolitieke winterslaap.
2: Ja. Ja, en de media dus ook. Hè. Daar wees je al op dat wij in de media er ook weinig mee doen. Want
17: ja, helaas,
2: het verhaal dat jij vertelt.
17: Ja.
2: Het is niet één dat je heel veel hoort in de media. Dus wat dat betreft is dit een uitzondering, deze.
17: Zeker.
2: Straks wil ik het heel graag met je hebben over de Japanse, ook de binnenlandse politiek, hoe het daar dan mee zit, want daar moeten we dan ook wel meer van weten. Dat is een dominante partij, is al sinds 1955 de macht daar, toch?
17: En met twee korte onderbrekingen, inderdaad.
2: Nou, we gaan het er zo over hebben. En dan ook over bijvoorbeeld de omgang met de Verenigde Staten en Rusland. Dus blijf vooral luisteren, ga ik zo verder in gesprek over Japan. Tot zo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Ongewenst gedrag op de werkvloer is in steeds meer organisaties een thema. Maar wat is nou ongewenst gedrag en wat niet? Hoe pak je dit onderwerp op een goede manier aan voor alle partijen? Je hoort het morgen om 3:30 in BNR at Work.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Provincies roepen het kabinet op meer te investeren in infrastructuur, zoals wegen, bruggen en sluizen. Voor onderhoud en vernieuwing komt het Rijk tientallen miljarden tekort. Provincies willen dat het kabinet ook kijkt naar de gevolgen van wel of niet investeren. Over 2 weken wordt duidelijk welke keuzes het kabinet maakt. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
11: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week zijn we op zoek naar nieuwe vrienden. voor de Europese Unie dan. Nu de geopolitieke verhoudingen op de tocht staan. Vandaag op het menu onze nieuwe vriend Japan. Dat bespreek ik met Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Hij is sinoloog, Japanoloog en auteur van het boek samen met Remco Breuker. De kracht van middenmacht, het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Is die middenmacht, was dat nou toevallig gekozen? Want er had natuurlijk de huidige premier van Canada in die beroemde speech van een poosje geleden het ook over, Mark Carney, dat de middenmachten in de wereld zich moeten verenigen, dat dat de enige manier is om te verhouden tot die grote machten.
12: Nou, niemand gelooft het als we het zeggen, maar wij waren dus al met het boek bezig toen de Carney speech kwam. Dus we hadden dezelfde titel al. Dus eigenlijk was het middenmachten idee.
11: Brilliant minds think alike is het dan toch?
12: Of hij heeft het van ons gejat.
11: Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. Wat betekent het in het geval van Japan, een middenmacht zijn?
12: Nou, ik denk een middenmacht is uiteindelijk een land dat niet andere de wil op kan leggen zoals een grootmacht dat kan. Dan is het eigenlijk alleen de VS en China die dat kunnen. Maar wel een land dat machtig genoeg is om, als ze samenwerken met andere middenmachten, wel degelijk ook de internationale spelregels te beïnvloeden en misschien zelfs te bepalen. En juist om die reden moet Europa dus meer samenwerken volgens ons met Zuid-Korea, Japan en Taiwan. Dus de democratische landen van Oost-Azië.
11: Na de Tweede Wereldoorlog was Japan helemaal geen middenmacht, toch? Er was niet zoveel meer van over.
12: Klopt. De economie lag natuurlijk wel in duigen. Aan de andere kant was het wel, zeg maar, binnen 10 jaar zaten ze eigenlijk alweer op het niveau waar ze eind jaren 30 op zaten. Okay. Dus het is wel zo dat er die industriële basis die Japan.
11: Die was er.
12: Die is eigenlijk vanuit 19e eeuw tot midden 20e eeuw opgebouwd. En die was er natuurlijk nog grotendeels. Ja. Dus die economische groei is echt enorm snel gegaan.
11: Ze mochten alleen, qua middenmacht, je hebt het dan over economie, je hebt het denk ik ook over defensie, toch? Hè? Dat militaire aspect.
12: In principe
11: ook
12: wel.
11: Ja. Nou heeft Japan, dat noemen ze een zelfverdedigingsleger, dat is na de Tweede Wereldoorlog zo ingericht, omdat ze militair gezien klein gehouden moesten worden. Maar wat betekent dat eigenlijk?
12: Ja, er zijn dus in Japan vrij veel normen die als het ware toch een soort druk leggen op dat leger, dat minder actief mag zijn, vooral buiten de eigen lands- en zeegrenzen. Dat stamt eigenlijk vanaf meteen na de Tweede Wereldoorlog is er die nieuwe grondwet aangenomen, waarin Japan eigenlijk het recht op zelfverdediging lijkt af te wijzen. Al is het allemaal iets vager geformuleerd, hoor. Maar ze hebben dus wel degelijk een leger, alleen mag het geen leger heten, zelfverdedigingstroepen. En zeker de laatste jaren worden hun activiteiten ook steeds meer opgerekt. Dus wat binnen die grondwet nog steeds mogelijk is. Ja. En bijvoorbeeld kunnen ze wel degelijk in het buitenland actief zijn als het om een kwestie gaat die min of meer existentieel is voor de Japanners zelf.
11: En dat is dan ook weer een kwestie van definitie misschien, dat laatste.
12: Ja, en daarom is ook nu er een enorme rel ontstaan tussen China en Japan, omdat de huidige premier min of meer impliceerde dat een oorlog om Taiwan wel eens een kwestie zou kunnen zijn die het voortbestaan van Japan bedreigt. Ja. Zo zei ze dat een beetje terloops in het parlement.
11: Maar daar zit heel veel achter die woorden. Ja, want dat betekent dus dat je dan een leger daarvoor zou kunnen inzetten.
12: Dat zou dan misschien geïmpliceerd worden. Maar het kan dus niet. Sommige mensen zeggen van, ze zei dat Japan militair actief gaat worden in een oorlog rondom Taiwan. Dat heeft ze niet gezegd. Maar het leek wel degelijk zo geïnterpreteerd te worden door de Chinezen. Dus die zijn, het is afgelopen oktober is dit gebeurd, november. En die zijn sindsdien enorm boos op Japan. En de relatie is eigenlijk slechter dan die in decennia geweest is tussen die twee landen. Dus
11: als we eens naar die politiek kijken, want we zien Japan dan als een vriend, democratische vriend. Tegelijkertijd, ik zei het al, de dominante partij, Liberaal-Democratische Partij, sinds 1955 aan de macht. Jij zei met twee korte tussenpozen. En de huidige premier is Sané Takaichi.
12: En min of meer, Takaichi.
11: Takaichi, excuus. Is een vrouwelijke premier die dus dit soort woorden uit, waar China dan meteen heel boos om wordt. Wat voor premier is zij? Wat is haar verhaal?
12: Ja, zij is eigenlijk, als je naar de laatste verkiezingsoverwinning kijkt, eind vorig jaar, is het de premier die de grootste parlementaire meerderheid ooit heeft gehaald in Japan. Dus zij lijkt enorm populair te zijn onder de mensen. Maar zij komt wel uit de min of meer rechtsnationalistische vleugel van die regeringspartij, de LDP. Dus zij heeft een reputatie van toch vrij harde lijn op internationaal gebied. Zeker als het gaat om relaties met China. Dat ze toch een strenger China-beleid voorstaat. Ook wel een Ja, je kan zeggen pro-Amerikaans beleid. Maar ik denk eerlijk gezegd dat alle Japanse premiers dat wel deels hebben. Puur omdat Japan zo leunt op de VS.
11: Ook qua defensie, hè? Er zitten enorm veel Amerikaanse militairen daar. Ook in Okinawa bijvoorbeeld.
12: Klopt. Ja. Zijn inderdaad er is gewoon een militaire alliantie eigenlijk tussen die twee landen die best wel zeldzaam is, zelfs voor de Amerikanen. Dus dat betekent dat als Japan in oorlog komt, dat de VS dus verplicht is om die oorlog samen met Japan te voeren. Niet andersom overigens, maar dus dat is een erg hechte band. Ja, dat is dus min of meer te verwachten hoor, van een rechts-Japanse premier, dat ze daar blij mee zijn.
11: Pro-Amerikaans is, ja. Gisteren had ik de gast Casper Kerkel, hij is historicus en politicus aan de Radboud Universiteit. We hadden het over het Verenigd Koninkrijk. Ook een mogelijke vriend van de EU, ondanks die Brexit. Vraag dus een beetje of teruggaan naar je ex wel een goed idee is. Ik had deze kettingvraag voor jou.
13: Ik was wel benieuwd naar de premier die daar sinds oktober 2025, geloof ik, nu zit. Mm-hmm. Sanae Takaichi. Mm-hmm. Zij wordt de Iron Lady genoemd. En dat deed mij natuurlijk meteen denken aan Margaret Thatcher. Dat is, mm-hmm, geloof ik, ook haar politieke held. En ik vroeg mij heel simpel af, is dat in haar beleid, in haar optreden als premier al zichtbaar? En wat doet dat met samenwerking met Europa of met andere gebiedsdelen?
11: Ja, de Margaret Thatcher van Japan.
12: Klopt, dat is een leuke manier om haar te framen natuurlijk. Daar dweept zij zelf ook wel mee. Dus Takaichi heeft inderdaad sinds haar jeugd al een soort bewondering voor Margaret Thatcher. Ze heeft ook wel veel met haar gemeen. Bijvoorbeeld zijn allebei toch afkomstig uit conservatieve rechtse partijen waar de elite een enorme dominante rol speelt. Mm-hmm. Dus veel mensen komen uit bepaalde politieke elite kringen in die partijen. Dat is voor beide vrouwen niet het geval. Ze hebben zich echt opgewerkt vanuit de krochten van die partij. Ook allebei van dus niet-elitaire afkomst. Een beetje lagere middenklasse ongeveer. En de meest interessante overeenkomst is misschien wel dat beide vrouwen totaal niet geïnteresseerd lijken in politiek die met vrouwenrechten et cetera te maken heeft. Dus zij doen geen moeite om hun eigen doorbraak eigenlijk te gebruiken om vrouwen te stimuleren. Dit en dat. Dus dat is wel een groot verschil met bijvoorbeeld een Angela Merkel of de voormalige Taiwanese president Tsai Ing-wen. Die waren veel meer een voorbeeld misschien voor andere vrouwen. Takaichi wijst dat eigenlijk bijna af in de zin van ik ben harder zelfs dan alle mannen om me heen. Mm. En het interesseert mij nog minder, dit soort softe thema's. Nou, dat had Margaret Thatcher ook wel een beetje. Het is wel een heel groot verschil op economisch gebied. Takaichi's politiek is niet bepaald van het neoliberalisme en minder overheid. Juist meer overheidsstimulus en zo. Op internationaal gebied zie je de gelijkenis wel een beetje van die toch vrij hardere houding die Thatcher had ten opzichte van de Falkland Islands en zo. Sommige mensen maken dan wel de link met hoe Takaichi zich opstelt ten opzichte van China als het om Taiwan gaat. Mm. In de zin van, ik wijk niet voor dreigementen voor andere landen, dat soort dingen. Ja, maar het is een hele interessante vergelijking die zij dus zelf vaak maakt en daar ook mee dweept.
11: Ja, ja. En het feit dat zij dus zich zo opstelt. We hadden het net even over die Amerikaanse samenwerking. Dat als Japan in oorlog komt, dan zal Amerika daarbij moeten helpen. Hoe kun je dan, want die verhouding is aan het veranderen, maar hoe kun je daar dan als Japan zijnde van losmaken? Want je zei al eerder in dit gesprek, wij doen dat in Europa, zijn er in ieder geval, proberen dat. Maar voor Japan is dat praktisch onmogelijk.
12: Ja, je kan echt wel zeggen dat het inderdaad wel een prioriteit is in dat Japanse geopolitieke denken om de VS te blijven betrekken bij die veiligheidsarchitectuur in Oost-Azië. Mm-hmm. Dus dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Er wordt ook enorm gelobbyd door de Japanners in Washington. Ze hebben enorm goede persoonlijke banden met allemaal individuele senatoren bijvoorbeeld in beide partijen. En misschien wel beter dan welk land dan ook, denk ik. Want overigens, in ons boek zeggen we ook dat dit een ding is waar Europa weer zijn voordeel mee kan doen.
11: Ja.
12: Door samen te gaan werken met de Japanners in Washington om de Amerikanen te beïnvloeden.
11: Ja.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Militaire landen niet per se het beste met Japan op hebben, volgens mij, alle drie? Of wel?
2: Nee, absoluut. Nee. Wat ook belangrijk is, is dat zijn inderdaad, jij zei het al eerder, allebei nucleair bewapende staten. Ja, ja. Japan natuurlijk niet. Bovendien is dit natuurlijk ook het grote nationale trauma van Japan. Hè? Het feit dat zij het enige land zijn die ooit slachtoffer is geworden van een nucleaire aanval. Dus dat zorgt ook onder de gemiddelde Japaner best wel voor wat angst. En misschien zelfs paniek.
1: Ja, ja. Paniek, ja.
2: Wel als het om Noord-Korea gaat, denk ik. Omdat Noord-Korea toch zo'n onberekenbare factor is in die regionale politiek. Dus daar maakt zich men erg zorgen over. En natuurlijk niet onterecht, denk ik. Nee.
1: Tegelijkertijd we heel even de andere bril opzetten. Dat kan met jou, want je bent ook sinoloog. Stel, Japan lukt het om de banden aan te halen met Europa. Lukt het om daarmee tegenwicht te bieden aan dat Chinese... Die Chinese dreiging. Hoe kijken ze daar in Beijing naar?
2: Ja, ik denk men is erg negatief over Japan en China in het algemeen. China doet ook heel erg zijn best om dit soort ontwikkelingen te framen alsof Japan teruggrijpt naar het duistere verleden. Dus vroeger was Japan een imperialistische staat. En als ze nu weer investeren in defensie of samenwerken met de rest van de wereld, is dat om eigenlijk hetzelfde te doen als vroeger. En dat betekent dat ze China weer eronder willen houden en dwars willen zitten. Dus dat zie je in de media heel erg. Ik denk de gemiddelde Chinees... Heeft dat sentiment inderdaad voor een groot deel. Aan de andere kant is het, als je naar de Chinese strategie kijkt, zeker op regionaal gebied, zo dat wat Japan nu beoogt, en dat is heel erg de banden aanhalen met Zuidoost-Aziatische landen bijvoorbeeld, zoals de Filipijnen, Indonesië, heel erg westerse landen betrekken bij de veiligheid in die regio. We hebben het over die Nederlandse fregatten gehad in de Zuid-Chinese en Oost-Chinese zee. Dat is deels, of eigenlijk voor een groot deel, gekomen door Japanse initiatieven. Van kom je mengen in deze regio. Laten we als democratische landen meer doen in onze regio. Al die stappen die Japan in die richting zet, zijn eigenlijk op een subtiele wijze gericht op het toch een antwoord geven en tegenwicht geven aan die Chinese strategie van regionale dominantie.
1: En dat zien ze in China dan ook? En hoe kijken ze daarna naar dit soort initiatieven?
2: Zij zien dat echt als een soort inmenging in Chinese aangelegenheden. Ja. Dus als andere landen zich mengen in de situatie in Taiwan of in de Zuid-Chinese zee, dat vinden zij uiteindelijk binnenlandse kwesties. Dat accepteren ze eigenlijk absoluut niet. Dus dat leidt tot enorm veel wrijving en frictie in de regio. Daar moet wel bij gezegd worden dat als je naar de andere landen kijkt waar het om gaat, dus de Zuidoost-Aziatische landen, dat die juist heel erg de Japanse houding verwelkomen. Dus een land als de Filipijnen ziet Japan echt als een heel nuttig en welkom tegenwicht aan die Chinese invloed in de regio en aan de Chinese expansie.
1: Ja. Nou, dan kom ik toch nog een keer terug bij de vraag die ik je eerder dit uur ook stelde. Want je beschrijft een situatie die complex is, laat ik het zo benoemen. In die Zuid-Chinese zee met landen die zich proberen te verhouden tot een China dat een soort expansiedrift lijkt te hebben mogelijk. Dat speelt daar allemaal. Dan zitten wij hier in Nederland, proberen we Oekraïne te steunen. Er wordt gekrakeeld over de vrijheidsbijdrage in Den Haag. Mensen zien de lasten stijgen. Dus een luisteraar die nu naar jou luistert en denkt, ja, waarom moeten wij ons toch gaan bemoeien met Japan en met alles wat daar speelt?
2: Het is inderdaad een begrijpelijke vraag. De Japanners benadrukken heel erg die verwevenheid van de verschillende conflicten. Dus verwevenheid van de veiligheid in Oekraïne en eigenlijk in Europa met die in Oost-Azië.
1: Ja.
2: Ik denk wel dat ook die Japanse visie steeds meer ingang krijgt. Je ziet ook in het Westen dat steeds meer herhaald wordt. Bijvoorbeeld door Mark Rutte in de NAVO. Ik denk dat die visie, dat we daarvan kunnen leren, omdat het inderdaad wel degelijk zo is dat een crisissituatie in Oost-Azië, dus bijvoorbeeld een Chinese oorlog tegen Taiwan, zou voor ons enorme economische consequenties hebben. Het wordt wel eens geschat dat zo'n 10% van het mondiale BNP zou kunnen afschaven. Ook is Taiwan dominant in de chipsector, zoals de meeste mensen wel weten. Dat betekent dat alles wat wij gebruiken eigenlijk deels afhankelijk is van stabiliteit in die regio. En als daar een kink in de kabel komt wat betreft die productielijnen voor chips, kunnen we onze borst nat maken, want dan kunnen we op technologisch gebied heel weinig meer uitvoeren. Ja, en dat is ook een kwestie van

0: als China die chipindustrie in handen krijgt, zou het een enorme dominante positie geven aan China. Ja, we kunnen nog wel even doorgaan.
1: Ja, ook, er zijn genoeg argumenten, zeg je maar, om er wel bij betrokken te zijn.
0: Misschien nog wel het allerbelangrijkste is, wat abstracter, denk ik, is dat ik denk echt de prioriteit in de Chinese mondiale strategie is die regionale dominantie. Mm. Dus het feit dat ze in de regio die democratische landen eigenlijk min of meer kunnen overvleugelen. En dus als Taiwan zou vallen en Japan eigenlijk ook steeds meer onder Chinese invloed zou komen daardoor, zoals we hebben uitgelegd, zou dat uiteindelijk leiden, denk ik, tot een soort kanteling in de mondiale economie en ook mondiale machtsstructuren in de richting van China, dus ten voordele van China. En ik denk dus, ja, het is abstract. Je kan moeilijk echt, denk ik, een beeld vormen van
1: maar
0: hoe dat er zo uitziet.
1: Het punt van de wereldeconomie verschuift dan nog meer naar China, naar Zuidoost-Azië.
0: Ja, dat. En ik denk dus ook mondiale machtsverhoudingen uiteindelijk.
1: Ja. En
0: al die dingen bij elkaar zouden onafhankelijk van elkaar al slecht nieuws zijn voor West-Europa en voor Nederland. En allemaal tezamen echt extreem slecht nieuws.
1: Ja, ja, ja. Nou was er die bijeenkomst van de VN onlangs natuurlijk. Er waren best wel wat stemmen die opgingen voor het feit dat de wereldorde is veranderd, zoals je zelf ook al zei. En daar sluit dit instituut niet meer op aan. Neem de Veiligheidsraad, daar zitten de Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk hebben een permanente zetel, om wat te noemen. Japan en India bijvoorbeeld niet. Dat is misschien ook wel raar dan, toch? Of niet? Als je het ook over middenmachten hebt.
0: Zeker, vind ik ook. En ja, als wij ook pleiten voor meer aandacht voor perspectieven uit niet-westerse landen, denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we kijken naar plekken zoals Afrika. Dat is natuurlijk een heel divers continent, maar ook geen enkel Afrikaans land heeft natuurlijk ook een zetel in de Veiligheidsraad. Dus je zou kunnen zeggen dat de Afrikaanse Unie bijvoorbeeld daar een zetel zou moeten hebben. En inderdaad India, et cetera. Dus dat is een belangrijke discussie om te hebben. Dat die westerse dominantie van na de Tweede Wereldoorlog is ook in die instituties denk ik niet meer houdbaar. Maar ik denk wel dat het gevaar is dat China zich nu heel erg opwerpt als de spreekbuis van
1: die landen.
0: Voor die landen. Ja. En dat eigenlijk wat China beoogt is inderdaad veel verandering in dit soort instituties. Maar vooral verandering die uiteindelijk China zelf voordeel zal opleveren.
1: Ja.
0: Terwijl als je echt, denk ik, Afrikaanse perspectieven of Zuid-Aziatische perspectieven als uitgangspunt neemt, zou ook die nieuwe internationale orde fundamenteel anders uitzien dan China wil.
1: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen komt Rajiv Lakshmi Persaat langs. Hij is geopolitiek analist bij het Haags Instituut Geopolitiek. Jullie kennen elkaar volgens mij.
0: Ja, heel goed.
1: En medeoprichter daar is co-host ook van de podcast Geopolitiek Nu. Je mag me een kettingvraag stellen.
0: Ja, mijn kettingvraag aan Rajiv is, hij is natuurlijk heel veel met India bezig. Ik heb het vandaag over Japan gehad. Mm. Ik denk wat die twee landen gemeen hebben is een erg moeilijke relatie met China. We hebben allebei territoriale disputen ook met China. Op wat voor manier brengt dit India en Japan dichter bij elkaar? Of zouden die twee landen meer kunnen samenwerken op China-gebied?
1: Ja, mooie vraag. Ga het morgen stellen, want dan hebben we het inderdaad dus over India, dat misschien ook wel een nieuwe vriend van de EU kan worden. Casper Witz, dank voor de inzichten dit afgelopen uur. Ik ben een stuk wijzer geworden, dus dank daarvoor. Universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, Sinoloog en Japanoloog. En hij schreef dus ook dat boek De Kracht van Middenmacht samen met Remco Breuker. Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Onze aflevering zijn terug te luisteren. Doe dat als podcast. Dat kun je in onze eigen app doen. Er hangen nog veel meer andere podcasts op je te wachten. Dus ik zou lekker eens gaan kijken daar. Je hoeft in ieder geval niks te missen. Genoeg te luisteren daar. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Chips.
4: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
3: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Event Chips.nl.
5: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
6: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
10: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
11: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
9: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
10: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
11: En sla je slag.
8: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
13: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. In de Zwarte Zee tussen Europa en Rusland is een olietanker in brand gevlogen. De tanker werd volgens de Russen aangevallen door drones, zoals steeds vaker gebeurt op de Zwarte Zee. Het schip voer onder de vlag van Liberia in West-Afrika en de bemanning zou zijn gered. Wie achter de droneaanval zit, is niet duidelijk. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app
17: heb je ook altijd en overal breaking news.
18: Download de BNR-app en blijf scherp.
14: Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
18: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over het nieuwe Box 3-voorstel. Want cryptobeleggers komen er bekijkt vanaf. En de Amerikaanse voorspellingswebsite Polymarket wil het verbod in Nederland van tafel krijgen. Dit is CryptoCast 450, toch een soort van jubileum. En tegenover mij zit Mauro Halve. Goed dat je er bent.
19: Dankjewel.
18: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. Ja, en Mauro, we kunnen het er niet over hebben, want het is heet nieuws op dit moment. Het Box 3-voorstel wat er ligt, want de cryptosector maakt zich zorgen over dat nieuwe voorstel waar het kabinet momenteel druk mee bezig is. Even kort uitgelegd, vanaf 2028 moet er een vermogenswinstbelasting komen, maar cryptovaluta, met uitzondering van zogeheten ETP's, vallen hier pas vanaf 2030 onder. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, waar jij toevallig de voorzitter van bent, samen met andere Nederlandse cryptopartijen een position paper opgesteld met de aanpassingen voor het nieuwe voorstel. Mauro, even korte resume. Wat gaat er nu precies veranderen voor cryptobeleggers?
19: Ja, je zei het al deels. Hè. Er is natuurlijk lange discussie geweest, moeten we nou naar aanwasbelasting of naar vermogenswinstbelasting? Ja. De twee verschillende meetmomenten eigenlijk waarop je belasting moet afdragen. De een pas bij verkoop en de ander tussentijds over papieren winst die je nog niet verzilverd hebt. En we waren eigenlijk in eerste instantie heel blij om te zien dat het kabinet dus zei van we gaan inderdaad naar vermogenswinstbelasting. Maar alleen voor financiële instrumenten. En als je dan gaat kijken, en er is in latere debatten het ook over gegaan, dan word je op één hoop geveegd met Pokémon-kaarten, cognac, whisky, kunst als beleggingsobject en dergelijke. En dat is ontzettend zonde. Want crypto en ook edelmetaal, goud en zilver als belegging, die gaat dus niet mee. En je noemde het al, 2030. Maar dat is ook maar een voornemen. Moeten we ook nog maar eens zien of dat inderdaad alleen maar voor 28
18: en 29. Kan je ook nog wel eens vallen?
19: Er kunnen tal van redenen zijn waarop dat vertraging natuurlijk oploopt. En dat is gewoon ontzettend schadelijk voor onze branche, maar ook voor de belegger.
18: Ja, maar ook als je het even uit elkaar trekt. Je zegt financiële instrumenten. Daar kunnen Bitcoin wel, of crypto, kunnen daar wel onder vallen. Als het maar in een soort beursgenoteerd product is ingebracht. Dus dan, en terwijl crypto op een exchange, dat is het rare. Bij een crypto bedrijf, dat is dan weer geen financieel instrument. Dus eigenlijk ook het pakpapier wat je eromheen doet om de belegging, dat maakt dan ineens heel erg uit.
19: Ja, absoluut. Dus slijt de spijker op zijn kop. Je gaat de verpakking belasten. En dat is dus eigenlijk wat ons betreft deels van het probleem. Want hier gaat natuurlijk arbitrage door plaatsvinden. Ja. Op het moment dat jij je Bitcoin dus in een ETF-vorm, zo'n BlackRock ETF bij je broker hebt, en je hoeft daar niet tussentijds op af te rekenen. Dus stel, je hebt €20.000 aan crypto, van beleggingen, en dat verdubbelt in dat jaar. Ja. Maar het jaar daarna halveert het weer. Nou, heb je helemaal geen winst gemaakt. Maar over die €20.000 winst ga je wel 36% belasting moeten aftikken. Ja. Nou, vooral voor de kleine spaarders en beleggers. Ja, die moeten het dus alsnog gaan verkopen om dat te doen. En dat schaadt je vermogensgroei in juist die belangrijke eerste fase voor veel beleggers.
18: Ja. Nou goed, er is al heel veel discussie over. De cryptosector die laat zich horen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg die zei dat dan de opname van crypto in dit verhaal, in de novelle, dus de aanpassing op de wet, feitelijk niet kan. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
19: Nee, dat klopt gewoon niet. En dat is eerder politieke onwil dan dat het niet kan. Kijk, die novelle, dat is dus een soort wetsamendement. Ja. Als iets al in de Eerste Kamer ligt. Hè. De Eerste Kamer kan zelf geen amendementen voorstellen. Dus dan moet er een novelle, ook weer via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer, om een bepaalde kleine wijziging te doen. En dus er is al een instrument waarin het begrip wordt uitgebreid. Want financiële instrumenten zaten hier eerst ook niet in. Hè, alleen start-ups en dan vastgoed zat er in uit mijn hoofd. Om daar een categorie bij te plaatsen, dat kan. Hè? Ja. Maar goed. Maar ook het begrip, daar werd dan ook naar verwezen. Hè, maar het is niet hetzelfde, dus dat kan niet onder financiële instrumenten. Dat begrip wat uit de WFT, de Wet Financieel Toezicht, komt, daar wordt crypto ook al in genoemd. Daar wordt MiCA al in genoemd. Daar worden crypto-dienstverleners al in genoemd. En ook voor de uitvoeringen, DAC 8, hebben we het hier natuurlijk ook wel vaak over gehad. De eerste rapportage aan de Belastingdienst komt 31 januari 2027 al bij hen binnen. Over transacties, over klanten.
18: Ja, dat is een soort richtlijn vanuit Europa die zegt, je moet je transacties of de cryptobedrijven moeten transacties gaan melden aan de Belastingdienst.
19: Nou, en de banken hebben al laten weten dat ze 2028 ook helemaal niet gaan halen om aandelen aan te leveren. Terwijl wij in 2027 al wel in ieder geval een groot gedeelte van die data kunnen aanleveren. En ook historische aankoopprijzen zouden niet per se nodig hoeven te zijn. In België is dit jaar het ingegaan, waarbij 1 januari 2028 als startwaarde dus zou kunnen dienen. Ja. Nou goed, heb je dit op een ander moment gekocht? Oké, prima. Maar dus ik vind het noemen van ons in één adem met dan die Pokémon-kaarten, met totaal ander type beleggingen. Ja. En dan zeggen dat dit niet kan, dat klopt gewoon niet.
18: Ja, daar krijg ik een beetje het gevoel van. Wij maken al bij BNR al 8 jaar journalistiek over crypto. Dat is ook een beetje, vond een beetje een soort belediging of zo. Een beetje kleinherend.
19: Ja, pijn, hè?
18: Ja, nou ja, gewoon. En er zijn 2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Dus dat
19: we hebben jarenlang van alle kabinetten gehoord: word nou volwassen, ga je aan die regels houden. Word nou financiële dienstverleners. Europa kwam met MiCAR, nou heel vergelijkbaar aan MiFID voor financiële instrumenten. Wel expres een ander, maar het is eerder zusterwetgeving dan een restcategorie. En wat ik ook echt heel belangrijk vind, DORA is ook van toepassing op al onze cryptodienstverlener.
18: Dat is cybersecurity
19: wetgeving voor de financiële sector. Ja. Dus wij moeten ons vanuit Europa houden aan alles wat voor financiële instellingen geldt. En dan komt Nederland op fiscaal beleid zeggen: nee, jullie zijn geen financiële instrumenten.
18: Ja. Goed, nou ook, we hebben ook wat nieuws uit het heden. Want maandagavond, we nemen dit op dinsdagochtend, was de minister en staatssecretaris Ilko Eerdenberg van Financiën in de Eerste Kamer om het voorstel toe te liggen. En dit zei hij.
20: Dan nog 1 extra zin naar aanleiding van de vraag van Pro over crypto's. Dat is gewoon wat het is, gegeven de route van de novelle. Het is overigens wel zo dat als mensen in een fonds beleggen die weer zelf in crypto's belegt, dus dat fonds belegt dan in crypto's, dat zij wel in de vermogenswinst vallen. Dus daarmee wordt de groep mensen waar vermogenswinst nog even niet voor geldt natuurlijk wel steeds kleiner.
18: Ja, hij zegt dus eigenlijk, het maakt niet zoveel uit, want je kan ook gewoon naar een beursgenoteerd product overstappen en dan is het probleem opgelost. Volgens mij slaat hij daar de plank juist weer mis.
19: Ja, dan kijk, los van het feit dat hij dus nu al blijkbaar terugkomt van het feit dat het dus feitelijk niet kan. Het kan dus blijkbaar wel, maar het is hij noemde het de prijs van de snelle route. En ik denk dat hij totaal onderschat om hoeveel beleggers het hier gaat. Totaal onderschat dat als al die mensen dus inderdaad naar zo'n fonds, naar een afgeleide product, wat weer aanvullende risico's met zich meebrengt, vaak van buitenlandse beheerders. En dat gaat dus allemaal weg bij de Nederlandse bedrijven die in Nederland belasting betalen, die in Nederland miljoenen toezicht betalen en dus bijna 2 miljoen Nederlandse klanten hebben.
18: Ja, miljarden onder beheer. Ja.
19: Nou ja, daarom. Ja, ik vind dat slaat de plank gewoon mis.
18: Ja. Jullie zijn er zo boos over als de NVC dat een position paper is geschreven. Jullie zijn in de pen geklommen. Vertel eens, wat staat daarin? Wat stellen jullie nou voor?
19: Ja, dus we hebben dat gezamenlijk met een aantal andere partijen gedaan. Partijen kunnen ook mee ondertekenen daarin. Dus we zijn blij dat ook al andere partijen, onder andere ook de goudindustrie, dat ook heeft onderschreven. Nou, we hebben het eigenlijk onderverdeeld in effecten voor de belegger, voor de industrie en voor de overheid.
18: Ja,
19: en
18: bij dus de drie grote stakeholders in dit verhaal.
19: Nou, precies. En bij die belegger zien we dus inderdaad vooral dat waterbedeffect. Die prikkel om dus over te stappen naar zo'n financieel instrument. En je ruilt dus je eigendom van crypto in voor een vordering op een uitgever, op een afgeleide product met jaarlijkse productkosten, handel alleen binnen beursuren. Eigenlijk alles wat wij ook gaaf vinden aan crypto wordt daar natuurlijk ondermijnd. En daarnaast natuurlijk de gedwongen verkoop voor partijen. Of voor de belegger. Dus koersbewegingen van 50% of meer per jaar, die zijn best wel normaal in crypto. Die kunnen zomaar gebeuren. En we zagen net al het voorbeeld. Verdubbelt het en halveert het daarna weer. Ja, moet je dus wel gewoon heel veel belasting betalen. En je mag het ook niet de verlies terugrekenen. Ja. Dus dat is ook echt kwalijk taal.
18: Okay, dus dat is voor de belegger. Dan hebben we de cryptopartijen, want die worden natuurlijk hier ook doorgedupeerd. Die gaan klanten verliezen.
19: Ja, absoluut. En dat is gewoon oneerlijk. En zeker gezien, het gaat ook wel echt in tegen het overheidsbeleid wat er gegolden heeft en het toezichtsbeleid erin. Consumenten krijgen al jaren het advies: beleg nou alleen bij vergunningshoudende partijen. Het is een heel kader, heel framework opgebouwd, juist om die partijen goed te reguleren. Consumentenbescherming, zo kan je eigenlijk die wet het beste samenvatten. En 1250 FTE in deze sector, dat is alleen al direct. En dan de hele indirecte schil daaromheen. Ja, je noemde het al, miljarden onder beheer, 2 miljoen Nederlanders. Dat heeft gewoon extreem grote gevolgen. Ik ben echt bang dat die partijen gaan verdwijnen.
18: Ja, en dat is niet, dat lijkt me niet des VVD's om dat nou te willen. Want de minister van Financiën is gewoon een VVD'er.
19: Nou, lijkt me des alle partijen niet om, om te willen natuurlijk. Nee. Het is gewoon een goed gereguleerde sector. Alle partijen, er zijn veel partijen verloren die zich niet aan die strenge regels konden conformeren. Nou, alle partijen die dus nu over zijn gebleven, waarvan de AFM dus zegt, nou, we houden hier goed doorlopend toezicht op. Ja. Die krijgen het klap in het gezicht.
18: Ja. Tot slot hebben we dan ook nog de overheid. Wat zijn daar de gevolgen?
19: Ja, op het moment dat je dus iedereen gaat verplaatsen, ga je dus nu met die aanwasbelasting waarschijnlijk ook geen belasting heffen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon ontzettend onhandig ook om dit budgetneutraal te gaan doen. Maar daarnaast, ja, die partijen die gaan hier dus ook minder op verdienen, minder belasting betalen. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wat we nog niet genoemd hebben, dat dat echt vooral is dat er voor bezitters meerdere stelsels tegelijk gaat gelden. Dus die complexiteit die daarmee is. Stel, je bent een fatsoenlijke, normale belegger. Je hebt 70% aandelen in ETF's. Ja. Je hebt een deel crypto en je hebt een deel goud. Ja, dan ga je dus voor dat allemaal aparte administratie moeten bijhouden. En ik denk ook wel echt dat er juridische kwetsbaarheid daarin zit. Hè. Dus het kerstarrest dus zei eigenlijk dat ons oude stelsel een strijd was met de EVRM dan. Hè, dus economisch gelijke beleggingen verschillend belasten op basis van alleen juridische vorm. Ja, dat roept gewoon weer vergelijkbare vragen op. Dus het is maar de vraag of dit echt gaat standhouden. Los van het feit dat dan die 2013 natuurlijk ook, of 2030 ook een intentie is. En niet nu al in de wet van.
18: Ja, precies. Ja. Nou, heel kwetsbaar allemaal. Tot slot, wat is nou hier de oplossing van? Is er een makkelijke oplossing? Als meneer Ehrenberg luistert, staatssecretaris.
19: Ja, absoluut. Je kan cryptoactiva dus gewoon heel makkelijk opnemen in die novelle. Omdat het al gedefinieerd is in zoveel wettelijke kaders. Hè. En ja, daarnaast, ja, mocht dat dan niet lukken, ja, dan hadden wij nog wel een terugvaloptie, ook een optie B beschreven. He, dus crypto valt dan in 2028 en 2029 in ieder geval niet formeel onder die aanwas. Maar met renteloos uitstel van betaling tot verkoop tot 2030. He, dus een achtervaartse verliesrekening van minstens 1 jaar. Dat samen, waar ook de motie Eerdmans en Bikker om heeft gevraagd. Ja, dat zou wat dat betreft ook nog in ieder geval een heel groot deel van die problemen oplossen.
18: Ja, nou precies. Genoeg oplossingen in ieder geval. En dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Waar wij ook iedere week met veel plezier naar kijken is de markt, de cryptomarkt. En we gaan deze week weer een prijsanalyse doen. En die komt van Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
1: Hey Daniel.
18: Bert, ja, ik gok dat jij ook met deze box 3 perikelen bezig bent geweest. Maar ik hoop dat je ook een beetje naar de grafiek hebt gekeken. Want we zitten alweer in oktober. Bitcoin sloot september af boven de $83.000. Dat is een belangrijk niveau, heb je ons eerder verteld. Wat maak je daaruit op?
1: Ja, het maandslot van september gaf de Bitcoinmarkt een extra aanwijzing dat we in het vroege begin van een nieuwe bullmarkt zitten. Hè. Dus augustus sloot op $78.500. Dat was net onder het 12-maandse gemiddelde. September sloot op $83.500. Dat is een heel stuk boven dat 12-maandse gemiddelde, want die was ook nog weer aan het dalen. En voor beleggers die een trend volgen, is dat een signaal. Ook zien we 3 stijgende maanden achter elkaar en een RSI, dus een momentumindicator die naar boven de 50 stijgt. En het is het hoogste maandslot in 9 maanden. En dat bij elkaar, ja, dat zie je eigenlijk niet in bearmarkten. Dat zijn allemaal, ja. Dan ontstaat het beeld dat past beter bij een bullmarkt. Dus het maandslot van 1 oktober, dus 30 september, het einde van september, is een extra aanwijzing dat we aan het begin staan van een nieuwe bullmarkt. Geen garantie, maar voor veel beleggers is dat nu wel het basisscenario geworden.
18: Ja. Hoe kijk je dan naar september als maand op de cryptomarkt? Hoe is die geweest?
1: Ja, als je alleen naar die slotkoers kijkt, dan lijkt het misschien niet heel spectaculair. Hè? Een stijging van 6%. Maar dat verbergt wat er midden in de maand september gebeurde. Want de koers die daalde in het begin van september eerst naar $75.000 op 16 september. En knalde toen in een paar dagen met 17% omhoog naar 87 op 21 september, 5 dagen later. En daarmee brak de koers door die $83.000 heen. Dat is een belangrijke grens, hebben we ook een aantal keer in de CryptoCast besproken. Dat was namelijk de top van 6 mei. En ja, de marktstructuur is nu op alle niveaus, de eerste dag, toen de week en nu ook de maand, gebroken in de zin dat een dalende trend ten einde lijkt. En dat is van grote betekenis. En nog één ander dingetje wat wel aardig is om te noemen, In dollars gemeten steeg Bitcoin 6% in september. In euro's gemeten 9%.
18: Kijk.
1: En dat komt omdat de euro de afgelopen weken 1% of 4% zwakker geworden is. En dat is toch ook alweer mooi meegenomen.
18: Precies, inderdaad. En als we dan naar oktober kijken, traditioneel ook wel een belangrijke maand in de cryptowereld. Oktober noemen we dat dan. Moet omhoog gaan. Waar ga jij op letten?
1: Ja, kwartaal 4 is vaak goed, hè? Dat is in ieder geval het beeld. Oktober en Moonvember wordt er dan naar gekeken. Maar de brede financiële markt is al een paar maanden onrustig. Eigenlijk al sinds de zomer. Twijfel en zorg heersen over de oorlog in Iran. Energieprijzen, inflatie, obligatierentes. Mogelijke bubbelvorming bij AI-aandelen. Ja, als daar wat vertrouwen en rust terugkeert, dan valt een belangrijke tegenwind weg, ook wel voor de cryptomarkt. 3 november, dan zijn de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het zou best kunnen dat de regering Trump iets uit de hoge hoed tovert om mensen met iets meer optimisme de stemhokjes in te sturen. En dat kan wel helpen.
18: Ja, precies. Ja, volgens mij las ik laatst dat elke Amerikaan $5000 of zo gaat krijgen van Donald Trump als hij stemt voor de Republikeinen. Gaan we zien of hij dat gaat waarmaken. Ja. Toch nog even die obligatierentes. Hè, want die, ja, nu gaan ze gewoon nog steeds omhoog. De verkeerde kant op, met name de langlopende rentes. In hoeverre vormt dat op dit moment nog een risico voor crypto?
1: Ja, het gaat bij de obligatiemarkt niet alleen maar om de hoogte van de rente, maar ook om de snelheid waarmee de rente beweegt. Ja. Een hogere volatiliteit van obligaties betekent dat beleggers minder risico ermee willen nemen, minder leverage, meer marge aanhouden. En dat is vaak vooral wat impact heeft. En dat zien we ook de laatste tijd, dat die beweging eigenlijk heel snel is voor zo'n enorme markt. Het kan best zijn namelijk dat een rente van 5-6% prima past bij de Amerikaanse economie zoals die nu is. We zien bijvoorbeeld ook forse economische groei. 6,3% jaar op jaar en boven de 8% als je het afgelopen kwartaal annualiseert. Ja. Dus ja, misschien is 5-6% eigenlijk ook gewoon wel best. Het gaat vooral om die snelle beweging. Tech is ook niet erg gevoelig voor rente. En tech drijft nu, de aandelenindexen staan rond all-time highs. We zien nu soms tech en crypto tegelijk met de rente stijgen. Dus de rente stijgt en tech en crypto ook. Het risico voor crypto is niet in eerste instantie de hoge rente zelf, maar de mogelijkheid dat door die hoge rente of door de snelheid waarmee het beweegt problemen ontstaan op de obligatiemarkt of in het banksysteem. Zo'n soort schok treft alle markten en dus ook crypto.
18: Ja, precies. De onrust die daaruit volgt. Goed, nou, wij gaan het allemaal blijven volgen. Oktober. Wie zal het zeggen? Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Maro, wij spreken nog even door over Polymarket. Dat is ook toch wel een gedeelde hobby van ons, om dat te volgen. Want die proberen het verbod in Nederland van tafel te krijgen. De Amerikaanse voorspellingssite bevestigt dat aan het FD, onze collega's. En dat het een rechtszaak is begonnen in Den Haag. Ja, nou ja, we weten, Polymarket, Mauro, is een website. Je kan inzetten op allerlei gebeurtenissen, voorspellingen. Die werd in februari verboden door de kansspelautoriteit. Waarom gebeurde dat ook alweer?
19: Ja, het was toen vooral veel in het nieuws gekomen, omdat de Nederlandse verkiezingen daar nogal veel op werd gewet. Ah, ja. Miljoenen gingen daarin om. En naast inderdaad sportsbetting, naast allerlei verschillende, ja, wat jij zegt, op gebeurtenissen inzetten, ja, trok dat vooral natuurlijk de kijker van toezichthouders en dergelijke.
18: Ja.
19: En de kansspelautoriteit, KSA, die ziet een kansspel daarin, omdat de waarde van een positie afhangt van een toekomstige gebeurtenis die de gebruiker niet kan bepalen. Zo hadden ze dat gedefinieerd.
18: Ja, vind ik geen onredelijke stelling.
19: Nee, daar kan je best wat voor zeggen, inderdaad. En ze hebben dus toen een last onder dwangsom op 17 februari uitgegeven, omdat de KSA dus vond dat het bedrijf achter Polymarket zonder vergunning die kansspelen aanbood op een Nederlandse markt en ook aan Nederlanders gericht.
18: Ja.
19: En dat het ging dan om €420.000 per week met een maximum van €840.000, dus voor 2 weken. Ja. En uiteindelijk hebben ze die boete dus ook van €420.000 werd verbeurd, omdat Polymarket pas na de deadline de Nederlandse gebruikers blokkeerde.
18: Ja. Hoe kijk jij nou als voorzitter van de branchevereniging voor cryptobedrijven, hoe kijk jij nou naar zo'n verbod? Want Polymarket, in feite, is natuurlijk ook ergens een cryptobedrijf. Ik vind het ook een gokbedrijf, maar het is ook een cryptobedrijf.
19: Ja, je kan dus moeilijk zeggen van oké, we moeten deze partij of dit platform verbieden, maar je moet natuurlijk wel verbieden waar ze geen vergunning voor hebben. Je moet het beestje bij de naam noemen wat dat betreft. En daar moet denk ik goed naar gekeken worden. En ja, heel vergelijkbaar met het eerste deel wat we net hebben besproken. Je moet dingen wel passend doen. En ja, voor al die financiële producten die je ook daar kan vinden, ja, daar bestaat gewoon al regelgeving voor. En daar heb je dus een MiFID 2 vergunning voor nodig.
18: Ja.
19: Voor al het wat gokken is en sport gokken en dergelijke. Ja, daar zijn zijn ook al regels voor. En die zijn lokaal in Nederland.
18: Dus, ja, dus niet per, dus niet één Europese regelpakket, nee, maar allemaal
19: precies,
18: per lidstaat.
19: Alle gokregels zijn per lidstaat. Je kan dus niet paspoorten als je dus in één land een vergunning hebt. En ja, dat lijkt me volledig terecht dat je nou goed gaat kijken wat bieden jullie aan en ja, wat daarvan is dus verboden.
18: Oké, nou ja, Polymarket denkt dus nu dat ze een kans maken om dat verbod aan te vechten. Welke argumenten hanteren zij?
19: Ja, zij zeggen dus geen goksite te zijn, maar aanbieder van financiële producten. En dat dat dan onder de AFM zou moeten vallen en niet onder de KSA. Dus dat eigenlijk de KSA daar niets mee te maken heeft met dat verbod. Dat zij dat niet zouden mogen opleggen. En zij beroepen zich dan op, het is handel tussen gebruikers. En je koopt een contract van een ander. Hè? Dus het is niet een aanbieder die zegt, nou, plaats hier je gok en ik betaal jou uit. Ja. Het is onderlinge handel. En daar hebben ze op zich best een punt, denk ik. En dat is heel vergelijkbaar met hoe futures-contracten natuurlijk ook werken.
18: Ja, maar verwacht jij dat ze kans maken? Of,
19: Nou, ik denk dat ze een kleine kans hebben om de volledige winst te pakken. Dat ze misschien een gedeelte daarvan halen. Vooral met dat argument over financiële contracten. Ja, dat is best denkbaar. Maar goed, ze hebben ook geen MiFID-vergunning, hè? Laten we dat ook niet vergeten. Nee. Maar dat zou in ieder geval, omdat de rechtbank nu vooral gaat beoordelen of de KSA het aanbod terecht onder de kansspelwet bracht. Dat is een vrij smalle vraag. En dat zou dus per contract of per product offering kunnen verschillen.
18: Ja, precies. Nou ja, Polymarket, we weten in ieder geval, ze hebben een hoop investeringsgeld ook om dit soort rechtszaken te kunnen voeren. En eventueel een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit gaan we natuurlijk ook allemaal blijven volgen, want Polymarket is wat ons betreft denk ik ook gewoon een cryptobedrijf. Hè?
19: Deels wel.
18: Deels wel, ja. Maar ook een gokbedrijf. Nou goed. Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan wij het over hebben en wie is de gast?
19: Ja, we hebben Willem-Jan Smits van Watson Law te gast. En wij gaan het eens even hebben over MiCAR 2. Hoe moet dat er dan uitzien?
18: Een nieuwe crypto, hè?
19: Is het wel al tijd voor MiCAR 2? Is natuurlijk ook vooral mijn vraag. Nee, dus er is een wetsconsultatie geweest. De Europese Commissie heeft gezegd, joh, we gaan MiCAR evalueren. Nou, afhankelijk van de evaluatie komt er misschien wel of niet een MiCAR 2. Maar heel veel partijen, waaronder de Centrale Bank, de AFM, Ministerie van Financiën en allerlei belangenorganisaties, waaronder ook wij, hebben daar publiek op gereageerd. Dus we gaan eens kijken wie vindt welke route wenselijk.
18: Precies, ja, nou, er is nogal wat aan op te merken. Want ja, je kan ook denken, joh, regelgeving, het zou allemaal wel. Maar dit gaat ook veel veranderen voor Nederlandse consumenten.
19: Zeker, maar ook bijvoorbeeld de banken hebben ook veel gereageerd. Ja. Omdat voor stablecoins er natuurlijk onderdelen in zit. Zelfs prediction markets kwam voor in de questionnaire. Dus ja, daar gaan we het allemaal over
18: gaan we allemaal
19: hebben.
18: Doornemen. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
2: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinen de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
8: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
10: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
11: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 1:50 in de Economische Stand van Nederland.
12: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. In de Zwarte Zee tussen Europa en Rusland is een olietanker in brand gevlogen. De tanker werd volgens de Russen aangevallen door drones, zoals steeds vaker gebeurt op de Zwarte Zee. Het schip voer onder de vlag van Liberia in West-Afrika en de bemanning zou zijn gered. Wie achter de droneaanval zit, is niet duidelijk. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208e wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
15: Welkom op deze dinsdag 6 oktober, de dag dat we het hebben over Besi.
16: Bank of America is minder enthousiast over het aandeel Besi. En komt met een koopadvies. En dat is een advies waar beleggers van schrikken.
15: We hebben het deze keer over het fenomeen koopadvies. Moet je daar nu gelijk achteraan hollen en verkopen? We zoeken het zo meteen voor je uit.
17: Dan hoor je ook over de AI-bedrijven. Die halen miljarden op bij investeerders, zoals het Chinese DeepSeek.
18: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
17: Deze BNR-beurs hoor je of het terecht is dat investeerders zoveel geld stoppen in de AI-bedrijven.
15: En we hebben het over de comeback van het aandeel SpaceX.
17: De AIX die sloot 0,4% in de plus op 1128 punten en een beetje. Grootste stijger is Exor met een plus van 2,7%. En de beurzen in de VS die zijn hartstikke groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch en de podcast Het Beurscafé. Welkom Niels.
19: Dankjewel voor de uitnodiging.
15: Goed dat je er bent Niels. En ik wil beginnen met Elon Musk. Die is blij. Hij is weer in genade aangenomen door president Trump. Hij zit dus weer dicht bij de macht en hij is op papier weer een biljonair.
20: Elon Musk's net worth topped $1 trillion again on Monday as stocks for his companies SpaceX and Tesla climbed after markets opened, restoring the controversial tech mogul's trillionaire status after he first hit that milestone earlier this year. Forbes estimates Musk's net worth surged by $30.6 billion since Friday, and he's by far the richest person in the world.
15: Komt dus omdat zijn aandelen Tesla en SpaceX het goed doen. Gisteren ging het aandeel SpaceX als een raket, waardoor die dus weer goed is voor meer dan $1,000 miljard. Ben je ook enthousiast geworden over het aandeel SpaceX, Niels?
19: Mij niet bellen, Jelle. Nee, dat soort het bedrijf is natuurlijk extreem hoog gewaardeerd. En dat kan wel eens in tranen gaan eindigen. Maar tot nu toe, het verrast mij wel hoor, die stijging. Ik had het bij de beurs gewoon niet aanzien komen. Nee.
17: Iets belangrijkers, jongens. Waarmee poederen jullie de neus?
15: Niet?
19: Dat vraag je aan ons.
17: Geen make-up?
19: Nee, dat zit er voor mij niet in. Dat heeft ook weinig zin bij mij.
17: Oké, nou dan zijn jullie veilig. Ik vraag het namelijk om gezondheidsredenen. Want ik begrijp dat er honderden rechtszaken lopen tegen L'Oréal vanwege bepaalde make-up producten met talk daarin. En een vermeende aanwezigheid van asbestdeeltjes daarin. Daar kun je natuurlijk ook je neus mee poederen.
21: Omdat je het waard bent.
17: Ja. Maar naast een matte finish loop je daar misschien ook wel wat minder leuke zaken mee op. Maar goed, wat is dus nu het nieuws? L'Oréal is aan het onderzoeken of het zijn aansprakelijkheid voor dat soort zaken kan onderbrengen in een aparte entiteit. En die dan weer kan verkopen aan een externe investeerder. Een beetje technisch verhaal, maar je zou dan denken, welke investeerder zit er nou te wachten op massaclaims? Nou, daar heb je gespecialiseerde partijen voor. Die betaalt L'Oréal dan. En dan krijgen ze een bepaald bedrag om die claims over te nemen. En als de afwikkeling nou weer goedkoper uitvalt, dan is dat dus winst voor die gespecialiseerde partijen. Dus dus heb je eigenlijk een handeltje in aansprakelijkheid. En zo hoopt in ieder geval L'Oréal niet zozeer de gezondheidsrisico's als wel de financiële risico's hiervan dan enigszins te beheersen.
15: Ja, moeten we het ook nog even hebben over Box 3, de Haagse soap die jou als belegger elke dag nu bezighoudt. In de Tweede Kamer werden over moties gestemd vanmiddag. En ondertussen had minister Eelco Heijnen van Financiën nog een boodschap voor beleggers. Zij zullen de komende jaren heel precies hun administratie bij moeten houden. Wie zijn of haar aandelen met winst verkoopt, moet dit zelf bij de Belastingdienst melden, zegt Heijnen tegen RTLZ.
22: Sowieso ligt een bewijsplicht natuurlijk altijd bij de belastingplichtige. Die moet aangeven waar rendementen worden gehaald en dat moet je ook netjes opgeven. Maar hoe het precies al met de uitwerking zit, dat de staatssecretaris en ik zullen het nu allemaal in kaart aanbrengen. En zodat dat netjes in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer melden.
23: Dus voor een belegger zou het in principe moeten het geld goed gaan bijhouden. Vandaag kost ik zoveel Ahold, morgen ook zoveel Shell.
22: Dat zou kunnen, maar er zijn ook weer beleggingsportefeuilles die dat voor je kunnen aangeven. Het belangrijkste is nu dat we die stap zetten naar vermogenswinst, dat die vermogensaanwas, fictieve rendementen, op die papieren winsten. Daarom is iedereen doet dan ons niet aan.
15: Het kabinet wil die vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat gaan banken niet redden, zegt Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken in BNR Zaken doen. De sector krijgt de IT-systemen niet op tijd aangepast om dat nieuwe Box 3-systeem in te voeren. Ja, Niels, ik zei het al, het is echt een soap. Eerst maar even naar dat plan van Heijnen, dat je als belegger dus alles handmatig moet gaan bijhouden.
19: Ja, zie het al voor je, je bent een beginnende belegger. Je hebt al je moed bijeen verzameld om überhaupt naar die beurs te gaan, hè, waar je toch best wel wat risico kan lopen. Stel, je bent ook financieel niet heel goed onderlegd. Maar je hebt uiteindelijk aangedurfd. En dan mag je ook nog eens een keer alles gaan bijhouden. Want en als je dat niet goed doet, dan krijg je een boete. Ik denk niet dat dat heel erg motiveert om te gaan beleggen. Dat terwijl we in Nederland, dat zegt de politiek ook, we willen juist dat er geïnvesteerd wordt in Nederland. Ja, dan helpen dit soort maatregelen helpen totaal niet. En ja, de banken zeggen al van het is onuitvoerbaar. Dit wordt echt één groot drama. Dus het is echt te triest voor woorden.
15: Ja, je hebt altijd zo'n mooie interviewvraag. Wat gaat er door je heen? Maar ik zie het al aan jou.
19: Ja, als ik dit soort dingen hoor, ik word er ook gewoon boos van. Omdat, ja, hij moet beter weten, Heijnen, dat dit gewoon niet gaat werken. Maar hij zit gewoon gevangen.
17: Hoe moet hij beter weten dan? Want volgens mij is Heijnen zelf een belegger, denk je?
19: Nee, dat is wel
17: de andere Ilko?
19: Dat is wel echt het probleem in Den Haag. En daardoor is het ook zo uit de hand gelopen dat vooral binnen de VVD de mensen die hierover gaan gewoon geen beleggers zijn en zich daardoor ook minder kunnen verdiepen in wat je als belegger nodig hebt. En dat is gewoon heel erg zonde. En het is één grote chaos geworden. Ik ben echt van mening dat links en rechts er echt wel uit kan komen om tot een goede box 3 te komen. Alleen op dit moment is het gewoon vooral modder gooien.
15: Ja, het zijn allemaal tussenstapjes. We hadden het vorige week woensdag hadden we het over box 3 in BNR Beurs. We hadden het afgelopen vrijdag hadden we het erover. In november moet er dan echt een definitief plan liggen. Wat denk jij, wat voor plan wordt dat?
19: Ik denk dat die vermogenswinstbelasting er absoluut in 2028 niet gaat komen. Dat is gewoon. Daar durf ik wel een paar flessen wijn in te zetten.
15: Oké.
17: Nou, gaan wij door. Waren topmannen bij AI-bedrijven, zei het misschien een beetje lafjes, maar toch wel aan de rem trekken. Het gaat toch om iets te hard met die ontwikkelingen. Verzet onder burgers tegen de komst van datacenters groeit. En beleggers die vragen zich af of we straks niet met enorme overcapaciteit zitten. Maar ondertussen maakt de CEO van Nokia zich een stuk minder druk.
0: If we could build 2x faster, our customers could build 2x faster, they probably would.
17: Ja, te veel aan het bouwen echt niet, zegt die Justin Hotard. We zitten echt nog maar in de early days hiervan. Nou ja, Nokia is natuurlijk niet meer een maker van de 3310 en andere mobieltjes die we niet meer gebruiken, maar ze zijn echt een grotere speler in de AI-infrastructuur aan het worden. Dus natuurlijk zegt hij dit. En ja, beleggers die geloven het volgens mij ook wel dat Nokia daar een belangrijke rol in zal kunnen gaan blijven spelen, voor zover ze dat niet al doen. Het aandeel staat sinds een jaar nu al bijna 130% in de plus.
15: Straks hebben we het over ons Europese antwoord op al die AI-reuzen.
17: Ja, dat is Mistral, zegt de CEO van Mistral. En de Fransman gaat een stapje verder. Volgens hem heeft hij een beter AI-model dan de Chinezen.
15: Dat zo, eerst naar PSI. Dat ging vandaag flink onderuit. 5,4% maar liefst. De chipmachinemaker kreeg een koopadvies van Bank of America om de oren. Dat is wat minder enthousiast geworden over PSI, waardoor beleggers dus gingen verkopen. Bij ASML is het net omgekeerd. De Amerikanen zijn over die chipmachinemaker wel enthousiast, waardoor de koers juist omhoog ging. Volgens Bank of America is ASML een groot risico geworden voor PSI, omdat het zich ook bezighoudt met hybrid bonding. Een manier van chips bundelen, net een terrein waar PSI groot in is. Niels, reden voor ons om het deze keer over die koopadvies te hebben. Maar eerst even, snap jij dat die Amerikanen net wat minder enthousiast zijn geworden?
19: Ja, want je zei op een koopadvies om de oren, het is van de kooplijst geschrapt. Dat is wel een belangrijke en ook het koersdoel gehalveerd. En de belangrijkste reden waarom dat gebeurt is gewoon één ding. Ze zeggen, ja, ASML kan wel eens een flinke concurrent gaan worden voor BC. Dus op dit moment nog niet het geval. Dan zie je echt dat in die chipproductiecyclus dat ASML echt in een ander gedeelte zit. Meer in het fabricatiedeel, dus een beetje het middendeel. En BC aan het einde, Met het verpakken, het packaging. Mm-hmm. Ze waren nog geen concurrenten. Maar Bank of America zegt van ja, dat kan wel eens gaan veranderen.
15: Ben je het met ze eens? Is ASML een groot risico geworden voor BESI?
19: Nou ja, ze zijn wel heel erg bezig met die ontwikkeling. Ook met het verpakken. Dus hebben ze wel, daar gaan ze met name volgend jaar wat meer over zeggen. En ja, BESI, het kroonjuweel, dat is dat hybrid bonding. En dat is echt een geavanceerde manier om bijvoorbeeld chips

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Tot Markets Day, dan verwachten dat ASML daar veel meer toelichting over gaat geven. Dan zal er meer duidelijkheid over komen. En tot die tijd is het ook gewoon gissen.
2: Hoe dan ook, het is van het kooplijstje afgehaald. Ja. Dachten wij, het is leuk om het te hebben over die koopadvies. Hè? Want je kan adviseren, koop een aandeel, hou het even vast of verkoop het. Wat vind jij van dat hele systeem?
1: We gebruiken het bij Stockwatch zelf ook, omdat we gewoon weten...
2: Is je er voorstander van?
1: Ja, kijk, we weten dat particuliere beleggers het fijn vinden om wat houvast te krijgen. Dus ze vinden het fijn om te weten wat mensen vinden van een bepaald aandeel, wat analisten. Dus daarvoor is het echt wel handig. Alleen als je kijkt naar het track record van zakenbankanalisten, dan zijn die als het gaat om het geven van koopadviezen, zijn die helemaal niet zo heel erg goed. Die kooptips of buy ratings die ze geven, die presteren een beetje in lijn met de markt. Maar, dus die zou je in principe kunnen negeren. Maar wanneer het wordt met name interessant als een zakenbank minder enthousiast wordt of zelfs een aandeel op de verkooplijst zet. Want dat is eigenlijk tegen het belang van een zakenbank in. Want een zakenbank wil eigenlijk dat hun klanten zoveel mogelijk handelen in een aandeel. Nou, dat doe je natuurlijk met koopadvies, want dan gaan mensen lekker kopen. En ook, ja, een koopadvies, dat vindt een bedrijf zelf natuurlijk ook wel fijn. Hè? Dus het is allemaal wat makkelijker om wat extra informatie uit het management te peuren. En dus als je dan negatief gaat zijn, ja, dan is dat toch wel even een soort van kleine rode vlag.
3: Maar dus, verkopen is ook handelen, toch? Dus alleen hold zou
1: nou, je ziet, ja, maar je ziet vaak dat er meer transacties worden gedaan bij koopadviezen. Want vaak heb je een aandeel nog niet. En als er dan koop komt, ja, dan kun je hem dus gaan kopen. En ja, een verkoopadvies voor een aandeel wat je toch al niet hebt, dan komt er geen transactie uit.
2: Voor de mensen die net zijn begonnen met beleggen of pas een korte tijd bezig zijn, ja, Wat moeten ze nu met al die koop- en verkoopbeslissingen? Hoe moeten ze dit echt gebruiken?
1: Toch vooral zelf je eigen huiswerk wel blijven doen. En dat is wel het allerbelangrijkste. Ga zelf ook rekenen.
3: Zeker als je zegt dat het voor een bank andere belangen gelden.
1: Ja, ze zijn niet helemaal onafhankelijk. En dat geeft bijvoorbeeld partijen als Stockwatch ook weer de kans. Want wij hebben geen relatie met die bedrijven die we analyseren. Wij hebben er geen belang bij.
2: Jij zegt dat jullie beter zijn dan Bank of America.
1: Nou, ik zeg niet per se beter, maar wel meer onafhankelijk daarin. En daarom hebben wij ook die toegevoegde waarde daarin.
2: Er is vaak ook kritiek op die rapporten dat ze veel te veel macht hebben, dus dat ze veel te veel de koersen bepalen. Ben je het daarmee eens?
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat heel simpel, kijk, dat geldt ook voor mij. Ik kan iedere dag roepen dat een aandeel omhoog moet gaan, maar als het niet wordt gepresteerd, ja, dan gaat uiteindelijk toch gewoon die koers omlaag. En dat geldt ook voor zakenbankanalisten. Ze kunnen iedere dag roepen bijvoorbeeld dat ASML een heel goed aandeel is. En stel dat onverhoopt die resultaten verslechteren, ja, dan gaan gewoon die koers omlaag. Dus uiteindelijk op lange termijn volgt de koers gewoon de winst van een bedrijf. En ja, op korte termijn kunnen zakenbankanalisten kunnen even koersimpact hebben. Mm-hmm. Maar uiteindelijk loopt dat er ook wel weer uit.
2: Nu wordt dat heel vaak mooi gebundeld in zo'n analistenrapportje. De ene keer is die openbaar, de andere keer komt die wat later tijdens de handel naar buiten. Heb je dan niet altijd als particulier een achterstand op de rest, op de grote jongens?
1: Ja, kijk, het is wel bepaalde expertise die je dan mist. Maar ja, kijk, ik ben blij van mening dat als belegger je moet niet te veel willen handelen. Het gaat toch uiteindelijk gewoon om wat is een bedrijf waard en probeer het ook wat langer vast te houden. En dan is het echt niet erg dat je geen toegang hebt tot zakenbankrapporten.
4: BNR Beurs.
2: Gaan we door naar het Chinese DeepSeek. Dat staat op het punt om miljarden dollars op te halen.
5: This is a company that has been in the news. This is a company that has been in headlines and is supposed to be heading toward that IPO. We are seeing that they are raising at least $12 billion.
2: Ja, 12 miljard dollar halen de Chinezen op. En dat is veel meer dan gedacht. Sterker nog, het AI-bedrijf had nog veel meer geld kunnen ophalen. Investeerders staan dus in de rij met hun geld. Zo ook bij het Amerikaanse OpenAI.
5: OpenAI in particular. Bloomberg has learned that they are in $30 billion funding talks. Bringing in some huge Middle East investors. So speaking to some of the geographic appetite. Some of the geographic diversity coming for these AI companies. So that's OpenAI. And we know that they have been pushing back their timeline for an IPO. That's a theme that we've been hearing. This fund could potentially bridge to that IPO.
2: De Amerikanen en Chinezen halen dus bakken met geld op voor hun AI-modellen. Maar dat maakt de CEO van het Franse AI-bedrijf Mistral niet zenuwachtig. Hij komt vandaag juist met een nieuw AI-model en is vol zelfvertrouwen. Hij zegt dat het nieuwe model op bepaalde onderdelen beter presteert dan de Chinese AI-modellen. Jawel. En dat Europa prima kan concurreren.

0: concurreren met China en de VS. Nou, nogal een uitspraak, wel leuk dat we vol zelfvertrouwen zijn. Zeg ik heel chauvinistisch als Europeaan. Wat zeg jij, kan Europa mee in die AI-reis?
1: Hele mooie beweringen en dan is het allemaal fantastisch. Maar als je dan gewoon gaat kijken naar de waardes van de bedrijven. Mistral wordt een beetje gewaardeerd op 25 miljard.
0: Uh-huh.
1: Ja, dat is echt gewoon 100 keer kleiner dan die tech-giganten in Silicon Valley. Dus moet je het een beetje als vergelijken met Hives dat moet opboksen tegen Instagram. Ja, dat is toch ook, dat gaat hem ook gewoon niet worden. Dus het is echt wel echt een uitdaging. Ik hoop het wel dat we als Europa ook echt een eigen AI-modellen gaan maken. Dat we niet afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Want ja, ook haalt een Mistral even wat extra geld op. Ja, het staat gewoon niet in verhouding met wat de Amerikaanse techgiganten kunnen besteden.
0: Ik moet wel zeggen, Instagram was vroeger een klein bedrijfje. Dat voor een miljard volgens mij is gekocht door Mark Zuckerberg. Toegevoegd aan Meta. En nu is het onderdeel van een groot bedrijf. Het zou misschien kunnen dat Mistral nog zo groot wordt.
1: Het kan altijd.
0: Maar daarvoor moeten ze misschien wel eerst naar de beurs.
1: Dat zou wel helpen, zeker als je dan extra geld ophaalt en dat kun je dan weer investeren. Alleen ja, de verschillen zijn echt heel erg groot. En ik moet het nog maar eens zien of dat gaat lukken.
2: En mensen moeten het ook gaan gebruiken. Jelle en ik hebben vandaag op de redactie wel geteld één iemand gesproken die Mistral gebruikt.
0: Was
1: positief?
2: Ja, het maakte ook wel wat foutjes. Maar goed, dat vond ik dan niet heel onderscheidend. Want cloud en chat maken ook foutjes.
0: Zeker.
2: Maar zij was in ieder geval niet negatief.
1: Okay.
2: Maar ja goed, we moeten het wel dan breder gaan adopteren.
0: Als het naar de beurs zou gaan, dat Mistral, zou je er dan in investeren?
1: Dat hangt allemaal af van de waardering. Dat is echt het eerste antwoord. Ik ben analist, dat is het eerste antwoord dat je altijd geeft. Kijk, iets kan nog een geweldig bedrijf zijn. Maar als je de hoofdprijs moet betalen, dan kan een heel goed bedrijf geen interessante belegging zijn.
0: Iets heel anders. Ik had het er net over, zo'n diepzieke. Had bakken met geld op, OpenAI ook. Investeerders staan echt in de rij met geld. Ze hadden gewoon nog veel meer geld in willen leggen. Waarom is dat? Dat die beleggers zo staan te dringen om hun geld erin te stoppen.
1: De markt verwacht toch uiteindelijk dat een winner takes all een markt gaat worden. Die markt voor AI-modellen. Dus als er één veruit de beste is, dat die dan de hele markt pakt. En dan daar willen beleggers wel gewoon een hoge prijs voor betalen. En natuurlijk is het ook een enorme groeimarkt. Het staat pas aan het begin.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat snap ik dan wel. Alleen zelf ben ik dus een type belegger die liever even de ontwikkelingen afwacht. En liever die bedrijven koopt als ze al winstgevend zijn. Dan betaal ik maar misschien een wat hogere prijs. Maar dan heb je ook minder risico. Want ik weet nog steeds niet welk model het beste gaat zijn. En om daarop te speculeren, ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Dus ik ben altijd liever een belegger die dan wat later instapt. En dan gewoon rustig afwacht.
0: Ja, en dus het risico een beetje mijt. Want het is best wel een behoorlijk risico als er zoveel mensen zoveel geld instoppen.
1: Zeker, dat is het ook. Dus ik ben daarin een andere type belegger. Ik hou meer van die waardebedrijven die lekker een beetje saai zijn, die al goed verdienen. En op die manier kun je ook gewoon als belegger vermogen opbouwen tegen gewoon wat lager risico. En misschien doe je dan in een echte boelmarkt zoals waar we nu in zitten, doe je het misschien iets minder. Maar als het dan hard zakt, dan blijft het in principe ook weer blijft je eigen portefeuille weer wat beter liggen.
3: BNR Beurs.
2: Dan gaan wij even kijken hoe het erbij staat aan de andere kant van de Atlantiek op Wall Street. De Dow Jones die krijgt er 16 erbij vandaag. 17 erbij voor de S&P 500. En de Nasdaq staat, as we speak, op 17e in de plus. En dan wil ik nog even aftrappen hier op Wall Street met de fusie der fusies. De samengang is vandaag voltrokken. Paramount Skydance pakt Warner Brothers voor $110 miljard.
4: And finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago this morning.
2: Ja, Skydance, dat is dus een nieuwe naam. Dat wisten we al. Maar je kan hem dus vanaf nu ook vinden in je beleggers-app. En weet jij wat de ticker is, Niels? Een gokje.
1: Nee, ik heb niet gekeken, Milou.
2: Het is Skid. Beetje goor, vond ik. Maar dat terzijde.
0: Scheuren we door naar Uber. Dat heeft een overname gedaan. Wel iets mindere orde dan waar jij het over had. Het koopt Escader, een Amerikaans platform voor catering en maaltijden op kantoor. Goed voor bijna $2,5 miljard. Dat overnamehapje doen ze voor Uber Eats om zo de maaltijdbezorger te laten groeien. Nou, Uber Eats krijgt er wel echt een serieus bedrijf bij. Het is al sinds 2007 bezig, heeft een miljarden omzet en zou winst maken. Nou, iets dat ze bij Uber Eats, denk ik, wel kunnen waarderen.
2: Nou, en dan wil ik nog even naar Booking.com. Dat sleept namelijk zijn eigen ondernemersraad voor de rechter. Gaat om een verschil van inzicht, laat ik het zo noemen, over thuiswerken. Booking wil dat de 7000 medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam daar minimaal 2 dagen per week zijn. Tjongejonge. Nou, de OR die wil dat niet. En het gaat niet eens om een wijziging in het beleid, want het zou sinds 2022 de aanbeveling zijn, zegt Booking. Maar ja, medewerkers die zouden dat dus negeren, niet of amper op kantoor komen. En dat is niet goed voor de teambuilding, de samenwerking en de productiviteit, vindt Booking. Maar ja, als de praktijk jarenlang vrij thuiswerken is geweest, kan dat informeel blijkbaar toch een arbeidsvoorwaarde worden. Dus ja, dan zou zomaar kunnen blijken dat de macht van Booking om te beslissen over waar hun eigen werknemers hun werkuren volbrengen, ja, toch vrij beperkt is.
0: Heb ik toch nog een mooi verhaal over Apple. Om precies te zijn over hun allereerste computer, de Apple One. Een vrij zeldzaam model, gebouwd door medeoprichter Steven Wozniak zelf, waar er nog maar 75 stuks van zijn.
5: This one is particularly special because it's signed by Steve Wozniak on the board and it comes with a signed letter from Steve Jobs. It was really the first pre-assembled personal computer that came to market. The motherboard came pre-assembled in such a way that you could bring it home and hook it up directly to a monitor and it was ready to go. When Apple released it, it was available for $666 and our pre-sale estimate is $500,000 to $800,000.
0: Ja, voor een PC uit de jaren 70, prima bedragje. 8 ton.
2: Koopje.
0: Als ze denken op te gaan halen. Ja.
2: Nou, de dinsdag zit er bijna op. Dus is het nog even tijd om te kijken wat er woensdag staat te gebeuren.

0: daar mag over gestemd worden.
1: Dit was de BNR Beurs van 6 oktober. Wij danken Niels Koert van Stockwatch.nl en podcast Het Beurscafé. Goed dat je hier was.
2: Ja, graag gedaan.
1: En je bent weer vrolijk geworden. Je was aan het begin een beetje boos.
2: Ja, over box 3, dat is echt vreselijk.
1: We moeten de einde hier niet erbij halen.
2: Nee,
1: in de studio,
2: doe alsjeblieft niet.
1: Het was een heel ongemakkelijk gesprek. De VVD ook niet.
2: Nee.
1: Ben je ook klaar mee?
2: Nou, ik ben nog steeds lid. Ik ben loyaal.
1: Oh, je bent nog lid?
2: Ja, ik ben nog steeds lid. Oh. Ja, daarom ben ik zo boos, weet je. Dus.
0: Ja, dan maak je hem weer boos. Hij was nog helemaal relaxed.
1: Sorry. Maar we zijn blij dat je er was.
0: Ja,
1: en ben blij dat we toch nog met een glimlach de uitzending uitzetten.
0: Inderdaad. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je ons nou zien glimlachen? Kijk dan ook eens op YouTube. Dan kun je het met eigen ogen zien. Morgen bijvoorbeeld, want dan staan wij hier weer, Jelle.
1: Weer met z'n tweeën, hè?
0: Ja.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
4: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
7: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
8: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
7: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
9: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
14: Zorg dat je wel veel partijen spreekt. Kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van.
15: Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen?
16: Toen wij inderdaad de het termsheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen.
17: Hij bouwde een webshop-imperium. verkocht dat bedrijf aan Sanoma Media en runt inmiddels een wereldwijd marketplace-platform. Voor dat avontuur haalde hij meer dan 50 miljoen op bij investeerders. Oh ja, en hij nam vervolgens ook nog even twee bedrijven over. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jorrit Steins van Channel Engine. Die vertelt over dit deal van zijn leven.
16: De deal van mijn leven, dat was toch wel de laatste fundingronde die we hebben opgehaald van 50 miljoen dollar voor Channel Engine.
17: Dat is het bedrijf wat jij nu bestuurt. En dat was een Series B-ronde, hè?
16: Ja, dat klopt. Ja.
17: Opgehaald bij?
16: Een aantal investeerders, onze early stage investors, hebben nog meegedaan. Maar de ronde werd geleid door Atomico. Grote visie uit de UK, samen met General Catalyst uit New York.
17: Nou, alle insights over die deal, daar gaan we het zo meteen met jou uitgebreid over hebben. 50 miljoen dus. Ben je ooit betrokken geweest bij een deal van 50 miljoen of meer, David?
15: Ja, wel, als ik mee mag nemen dat mijn klant herinvesteert in het bedrijf. Maar de deal size zelf bij mij is gemaximeerd op ettelijke tientallen miljoenen.
17: We gaan even terug in de tijd met jou, Jorrit. Want jouw ondernemersavontuur begint al heel veel eerder. SB Commerce. Dat was jouw bedrijf, jouw vorige bedrijf. Wat deden jullie precies?
16: Ja, SB Commerce, dat was ooit begonnen in 2003. Daar runden wij eigen webwinkels. Ooit begonnen met gadgethouse.nl, skypeshop.nl, valentinegifts.nl en heel veel van dat soort webwinkels. Dat was de bedoeling om een beetje als side business van mijn agency te hebben. Maar dat liep wat uit de hand. Uiteindelijk hadden we 75 webwinkels draaien, 30.000 verschillende producten op voorraad.
17: Wow.
16: In vier magazijnen in Amersfoort.
17: Dat ging als een jekko.
16: Ja.
17: En dat bedrijf heb jij in stappen verkocht aan Sanoma Media.
16: Ja, dat klopt. Na een aantal jaren, onze business groeide hard. Hadden wij niet alleen maar cadeauwinkels, telecomwinkels, maar ook steeds meer woonwinkels. En die woonwinkels gingen hartstikke goed. En Sanoma Media was eigenaar van de woonmedia, vooral vtwonen.nl en dergelijke bladen. En die combinatie waar we begonnen met samenwerken, hebben een stap gemaakt. Hebben de business verkocht aan Sanoma. En onze woonwinkel voor thuis.nl hebben we toch gerebrand naar vtwonen.nl.
15: En hoe zijn jullie gestart? Hebben zij eerst een belang genomen in jullie topholding? Of hoe heb je dat opgebouwd?
16: Ja, het was toen een vrij eenvoudige holding. Het was gewoon de business zelf. Ja. Dus zij hebben eerst een belang genomen. Maar met wel de intentie om strategisch over te nemen. Dus dat was vanaf het begin af aan al de bedoeling.
17: Dan hebben we het over een jaar of 14 geleden. Wat kun jij je nog herinneren van die onderhandelingen? Ging het er stevig aan toe aan tafel? Of was het een beetje oude jongens krentenbrood?
16: Het ging er in het begin heel erg gemoedelijk aan toe. Ik had zelf ook niet zo heel veel ervaring met dat soort deals in die tijd. Er waren ook niet heel veel overname deals of investeringsdeals rond die periode. En dat begon eigenlijk als een samenwerking, het gesprek. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op, oké, het lijkt ons logischer om een overname te doen. En dat zagen we ook wel zitten.
17: Maar je zegt dat de gesprekken begonnen als een samenwerking.
16: Ja,
17: zaten zij eigenlijk al een beetje in de wedstrijd om jullie zeg maar richting die uitgang te duwen en jullie een zak geld mee te geven?
16: De allereerste gesprekken had hij gedurende dat traject elk moment kunnen zeggen, nou, klinkt geweldig. Laten we een samenwerking aangaan. Hier is een commercieel contract. Dus het was echt aftasten, elkaar leren kennen. Maar hun intentie was al om te kijken wat voor partij ze zouden willen overnemen.
15: Hoe is die samenwerking bevallen met zo'n grote partij?
16: Heel interessant.
15: Ik ben bang dat ze meeluisteren, of niet?
16: Nee.
17: Het is 14 jaar geleden, nee, je kunt eerlijk zijn.
16: Ja, nee, geen probleem. Ik heb er een hoop van geleerd. Het mooie was, we hebben gedurende de earn-out, die hoort er vaak bij. Je blijft een tijdje aan. Dus wij zijn 2,5 jaar lang aangebleven binnen de business. En omdat we de entiteit onder Sanoma hingen, hoefden we niet meteen te integreren met een ERP en al hun vaste processen. Dus we konden vrij snel schakelen. Dus we hebben een hele korte tijd hebben we allemaal woonwinkels opgezet. Ook de Duxat Shop gelanceerd. En allerlei webshops uitgerold. Vond ik heel erg leuk. Dus we hadden die vrijheid om dat te doen. Ik heb ook gemerkt binnen zo'n grote organisatie wat het betekent dat er politiek komt spelen. Veel meetings bij komt kijken, veel overhead. En dat is ook iets wat ik in mijn eigen business probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Dus heel leuk om te leren gedurende die jaren. Een hele hoop meegemaakt, een hele hoop gezien. Meer geleerd over hoe lanceer je een televisieprogramma. Hoe ga je om met allerlei televisiecampagnes. Dat hadden we nog nooit gedaan. Radiocampagnes kwamen erbij. En dat geld hadden we eerst ook helemaal niet. Dus dat is een hele andere business dan we hadden gezien. Dus,
17: leuk maar dat je dan back-to-back in allerlei meetings zit. Ja, dit horen wij vaker, David. Daar heb je als ondernemer, denk je toch soms van, ja, wat zit ik hier te doen?
16: Nou, ik had er wel een oplossing voor, want ik werd uiteindelijk ook e-commerce verantwoordelijk voor al die shops die we daar aan het uitrollen waren. En toen werd ik inderdaad overal uitgenodigd voor meetings waar geen context bij stond. Dus ik had een keyboard shortcut gemaakt met een automatische reply die zei, oké, wat is het doel van deze meeting en waarom moet ik aanwezig zijn om dat doel te bereiken? Er werd 80% van de meetings gecanceld. Dus dat scheelde mij een hoop tijd.
17: Nou, dit is een mooie concrete tip voor al die ondernemers die zich daaraan ergeren.
15: Ik sprak laatst een ondernemer die zijn bedrijf ook had verkocht aan een wat grotere club en ook doodziek werd van al die meetings. Hij zat in een meeting met 8 mensen en er was een klant ontevreden. Ze waren 17 minuten over die klant aan het praten. En hij zei, die telefoon is aan, wat is hun nummer, op speaker. Het is waar gebeurd, ik ken hem goed. Die vrouw gebeld, sorry voor wat er is gebeurd, het is onze fout. We gaan het storneren en fixen en we willen u een weekendje Brussel of vast dan ook aanbieden. Hij hangt de telefoon op, kijk jongens, dit kost ons €300. We zitten met z'n achter te houden hoeren. Laten we dingen fixen in plaats van zoveel kletsen met z'n allen.
17: Zo doen we dat.
15: Goeie oplossing.
17: Hele goede oplossing zelfs, ja. Ik wil toch nog even één vraag stellen over die onderhandelingen die jij toen hebt gepleegd. Jij zei het al, ik was relatief onervaren in het hele spelletje van M&A. Nu achteraf kijkend, met al jouw wijsheden, zou je iets anders aangepakt hebben?
16: Nou, ik denk dat ik toen David had moeten bellen. Ik weet niet of hij toen al in die business zat.
17: Maar... Nou, was David al? Nee, hè?
15: Over het niet. Toen was ik zelf met een webshop bezig.
17: Ja, hebben we ook gehoord in een van de andere afleveringen.
16: Nee, misschien wel eerder een adviseur, al is het maar aan de zijlijn mee laten kijken.
17: Want dat heb je in eerste instantie helemaal niet gedaan.
16: Helemaal niet gedaan, nee.
17: Nee.
16: Nee.
17: En dat was, heb je daardoor ook iets, ben je daardoor iets misgelopen?
16: Weet ik niet. Zou kunnen.
17: Want hoe ging dat dan? Ik kan me voorstellen dat bij Sanoma hadden ze wel een klein leger aan specialisten.
16: Dat viel me nog wel mee. Het was eigenlijk gewoon directe onderhandeling met de mensen die de business runden. Dus, en het was ook voor hen niet zo'n hele grote deal. Hè. Daarvoor hadden ze SBS overgenomen. Ja. En wij kwamen met SBC, dus die map was leek erop, maar de bedragen wat anders.
17: En Jorrit, je geeft aan, jij zat zelf ook veelvuldig ook aan die onderhandelingstafel. Hoe heb jij de samenwerking met die M&A-partij, maar ook met de juristen van de andere kant ervaren?
16: Ik denk dat het belangrijk is, als je dit soort trajecten doet, dat juristen kunnen met heel veel hypothetische situaties komen. En daar kunnen ze heel lang over door onderhandelen. En dat geldt of het nou inderdaad een visie-fundingronde is of een overname. Ik denk dat het belangrijk is dat jij als opdrachtgever in ieder geval ook iets meegeeft dat het een gebalanceerde deal moet zijn. En daar ook afspraak mee moet maken met andere partijen.
17: En dat betekent eigenlijk niet eindeloos lang doorgaan over een hypothetische situatie die eens in de 100 jaar kan voorkomen.
16: Klopt. Het moet goed gedekt zijn. Dus de echte downside moet geprotect zijn. Maar advocaten kunnen elkaar ook heel lang bezighouden.
17: Ja, dat maak jij ook wel eens mee, toch, David?
15: Ja, 100% precies dit. Advocaten zijn erin getraind. Is ook echt hun werk. En is ook heel vaak nuttig om toch ook in risico's te denken. Maar ik heb al meer dan eens... Ik werk heel veel met Sjoerd Mol van Ben Valor gezegd... in zo'n discussie, Sjoerd, we hebben het nu over een situatie. Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen? En dat was wel leuk in dit proces als voorbeeld. Ik weet dat er was een punt, dat volgens mij ging het over non-compete of zo. En ik opperde iets als niet-jurist van, kunnen we dan niet zus of zo? En toen zei de advocaat van Channel Engine, die zei, ik vind dat eigenlijk wel fair. En toen dacht ik, dat is bijzonder. Dus die advocaat denkt echt constructief mee. Met deze mensen kun je goed zaken doen.
16: Ja, en we hebben niet voor niks die advocaat. Hè. Doen de meeste venture deals in Nederland in Hoes. En die kijkt altijd naar gebalanceerde deals. En daardoor kun je ook sneller goede deals doen.
15: En wat is jouw rol daarin als opdrachtgever?
16: Ik denk dat je wel de punten moet weten waar discussie over is. En dan goed bepalen. Ook vragen aan je advocaat van welke punten zijn echt belangrijk voor de risico's te beperken. Maar ook welke, heb je een mening, is het gewoon puur een onderhandelingspunt. Want die zitten er ook tussen.
15: Ja.
17: En dan komt die deal uiteindelijk rond. En jij wordt onderdeel dus van het grote Sanoma Media. Die deal size wat je ervoor gekregen hebt, wil je daar iets over zeggen?
16: Het was single digit millions. Dus het was niet superveel.
17: Ja, maar goed, toch wel in één klap financieel onafhankelijk mogen we stellen. Ja.
16: Geeft wat vrijheid.
17: Je geeft wat vrijheid. Ja, wat deed het met je?
16: Het grappige is, op het moment dat die deal zelf rond is, en het geld op de rekening, een soort van anticlimax. Want je weet het al, je bent er lang mee bezig. Dus in je hoofd is het al verwerkt. En ik was alweer bezig met nieuwe ideeën en nieuwe dingen. Dus het gaf mij vrijheid om een nieuwe business op te zetten en te creëren en ook weer zelf te funden.
17: Maar je ziet ineens wel zo'n bedrag op je rekening staan.
16: Ja, klopt.
17: Dat kicken, toch? Of?
14: Zeker, ja.
17: Ja.
14: Ja, het is echt heel...
17: Nou, dan zegt David, vraagt dan meestal nog gekke dingen gedaan? Of?
14: Nou, ja, eigenlijk wel. We hebben een wereldreis gemaakt met het gezin. Dus een 7 maanden rond gaan reizen. Dus kan ik iedereen aanbevelen.
17: Heel waardevol geweest.
14: Absoluut.

0: 2,5 jaar staat Jorrit op de loonlijst van Sanoma Media. Maar het staat dan eigenlijk al in de sterren geschreven dat hij uiteindelijk weer gaat ondernemen. En dat gebeurt dan ook met Channel Engine. Een bedrijf dat merken en retailers koppelt aan marketplaces en inmiddels wereldwijd actief is. De start, die financiert hij uit eigen zak. Met de opbrengsten van zijn exit.
1: En toen, eind 2018, toen ik zag dat er hele goede kansen in de markt waren, dacht ik, ja, nu moet ik toch echt extern funding gaan ophalen. Toen wilde ik eerst een angelronde gaan ophalen, want ik had helemaal geen zin in de visie aan boord. En toen kwam ik Airbridge tegen, een Nederlandse visie. En een van de partners zei, ja, maar we zijn eigenlijk gewoon goed georganiseerde angels, want het was hun eigen geld. Dus dat was de eerste ronde die we hebben opgehaald. En dat is een hele goede start voor ons geweest.
0: En wat heb jij allemaal moeten doen om die 5 miljoen euro op jouw bankrekening gestort te krijgen? Is dat vooral een kwestie van pitchen?
1: Ja, de eerste ronde was 1,1 miljoen. En dat was een uitgebreide due diligence.
0: Ja.
1: Dat wordt een wat kleiner team, dus dat was vrij soepel. Toen zijn we vrij hard gegroeid en toen hebben we Series E opgehaald van 5 miljoen.
2: Met wat voor partijen zit je dan aan tafel?
1: Nederlandse visies in dit geval.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Was er veel interesse?
1: Ja, in die ronde zeker. Ja, dus dat is, en dat helpt ook wel hoor. Uiteindelijk krijg je ook nee's. Hè? Ook genoeg nee's van early stage investors. Soms om goede redenen, soms helemaal niet.
2: Misschien leuk om te vertellen, want zowel bij die eerste, bij die seedronde als bij die Series E, hoeveel partijen heb je ongeveer gesproken?
1: Seedronde heel weinig. Ik kom gewoon echt uit mijn netwerk.
2: Ja.
1: Series E. Een stuk of 30 zijn geweest, denk ik.
2: Ja, dat is nog best aardig.
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke tip is voor mensen die funding ophalen. En nu is de hele markt heel anders. Maar zorg dat je wel veel partijen spreekt. En
0: waarom? Ja, want het kost ook heel veel tijd.
1: Kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van. Gedurende elke pitch die je doet, krijg je hele scherpe vragen vanuit verschillende hoeken, waardoor je ook je hele business beter wordt. Dus je zou zelfs wel moeten pitchen, zelfs als je geen geld ophaalt. Want je wordt heel erg gechallenged op jouw strategie, jouw richting. En er zitten mensen aan de andere kant die alleen maar andere businessen zien. Ook hoe ze runnen, hoe ze groeien, et cetera.
2: Ja, je weet precies waar de waarde in zit. Dus je leert ook hoe zij denken.
1: Ja.
2: En ik heb hier wel eens discussie over in dat soort trajecten, dat ondernemers zeggen, ja, maar we willen toch gewoon met deze koper. En ik wil deze partij eigenlijk niet spreken. En dan denk ik, ja jongens, dat is in het geval van de volledige exit. Je gaat je levenswerk verkopen. We gaan een ochtend met een partij zitten uit een land wat je nog niet kent, waarom ze bekend zijn dat ze best goed bieden. We gaan dit gewoon wel doen. Want ook als ze niet doorkomen, of ook als ze wel komen, maar je kiest er uiteindelijk niet voor, steken we daar wel wat van op. En dat is beter voor het proces.
0: En tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet continu kopjes koffie aan het drinken bent.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: gaat ook weer ten koste van de business.
1: Je moet het balanceren. Toen wij net die Series E hadden opgehaald, toen kreeg ik direct na de aankondiging allemaal uitnodigingen van VC's. Ik dacht, ja, we hebben net geld opgehaald. Hoef ik nu niet te doen. Dus ik had ook inderdaad een e-mail template met, belangrijk, maar wij zijn nu echt aan het executen. Ja.
0: Zo werkt dat dus. Na een exit zitten de heigende vermogensbeheerders in je nek. En ja, na een Series E-ronde krijg je ineens interesse uit de markt van venture capital.
1: Ja, en je moet wel heel erg strategisch zijn. Hè. Er zitten hele interessante clubs tussen. Atomico was toen ook na Series E, was eigenlijk net iets te laat voor die ronde. Daar hebben we wel goed contact mee gehouden. En die heeft uiteindelijk de Series B geleid. Dus je moet wel.
2: Hoeveel tijd zat er tussen?
1: Anderhalf jaar.
2: Ja, dat is ook nog best snel. En kun je iets vertellen over Atomico?
1: Ja, Atomico is wel interessant. Het is het fonds wat is opgericht door Nicholas Sandstrom, de oprichter van Skype. Hele sympathieke man die echt technologie en wereldwijd netwerken bouwen snapt. En met name een fonds heeft opgezet waar ze ook operating partners aannemen die je kunnen helpen. En dus bijvoorbeeld met de eerste overname, gaan we zo nog even over hebben. We hebben gewoon iemand aan boord gekregen die precies wist hoe dat moest met de juiste checklist. En dat soort dingen helpen enorm zonder dat je zelf iemand hoeft te zoeken en te vinden.
2: Ja.
0: Maar 50 miljoen, dat is wel meteen een heel stevig bedrag.
1: Dat is een hoop geld, ja.
0: Ja, was al meteen duidelijk dat je dat geld nodig had? Of merkte je gewoon in de markt dat ze een beetje hongerig waren, die VC's, en dat ze maar al te graag geld in jouw bedrijf wilden pompen?
1: Nou, wij waren toen al bezig met een wereldwijd netwerk opzetten. Dus de Series E hebben wij gebruikt om entiteiten op te zetten in Australië, Singapore, Dubai, New York, Toronto. Allemaal tegelijk. Dus daar hebben we kleine teams neergezet, marketplaces aangesloten. En het hele doel met Channel Engine is om een wereldwijd netwerk neer te zetten, zodat global merken overal kunnen verkopen.
0: En daar heb je geld voor nodig?
1: Dat is een investering. Dus we hebben eerst die proofpoint met Series E gedaan. En toen heb ik gezegd, ja, als we dit willen doen, als de wereld hier inderdaad naartoe gaat, laten we het dan echt goed doen. Het kost heel veel geld, omdat je eerst die marketplace moet koppelen. In die regio's heb je nog geen klanten. Dus de kip-ei-verhaal, daar moet eerst geld in.
0: En dan ga je onderhandelen over een bedrag van 50 miljoen... in ruil voor een deel van de aandelen.
1: Ja.
0: En daar zit vaak een soort spanningsveld.
1: Ja, klopt. En daar is het ook wel handig als er meerdere investeerders willen. En dan krijg je aan die kant competitie. En het was net nog in de goede tijd.
2: Kun je
1: de
2: meerderheid behouden?
1: Net niet meer. Ja. Maar dat komt ook om de eerdere rondes aan te gaan.
2: Ja.
0: Hoe ver kun je dan gaan in jouw positie? Want je zegt, er waren meerdere kapers op de kust.
1: Ja.
0: We gingen gesprekken aan. Nou, dan zit je toch fijner aan zo'n onderhandelingstafel.
1: Ja, het is altijd handig als je al een termsheet hebt.
0: Maar goed, je zegt het net even zo. Ja, de meerderheid hebben we net niet kunnen behouden. Ik zou als ondernemer ook kunnen denken. Ja, dit bedrijf is me lief. Ik heb toch liefst zelf de zeggenschap uiteindelijk.
2: Ja, maar zeggenschap en percentages zijn wel echt verschillende dingen.
0: Oké, vertel.
1: Dit is echt voornamelijk een financiële investering. Hè? Dus we hebben meerdere investeerders die een ander belang daarin hebben. Hè? Dus gesplitst. Dus ik heb wel by far de grootste zeggenschap. Uiteindelijk wil je ook VC's aan boord hebben, niet alleen voor het geld. Hè. Je wil juist mensen aan boord hebben die aan dezelfde kant van de tafel zitten, met dezelfde doelstellingen. Dus ze moeten wel aligned zijn. Hè. Als je VC's aan boord krijgt die aan het eind van een fund life zitten en na 3 jaar al moeten exiten en jij wilt dat niet, dan heb je wel een probleem. Hè. Of als je een angel aan boord hebt die eerder eruit wil. Dus dat moet je voorkomen. Je moet heel duidelijk jouw visie neerzetten en daar zoek je een investeerder bij. En hopelijk past dat. Maar je moet niet gaan doen, ja, de investeerder wil dit. Nee, het moet passen bij jouw visie. En de investeerder moet er ook echt in geloven. En niet zeggen dat ze erin geloven en dan iets anders acteren.
2: Ja, dan moet je ook op tijd beginnen. Want als je dit gaat doen, als net je Series E bijna op is en er zit te veel druk op, dan zit je ook niet ontspannen in dat proces.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja. Nee, dit was begin 2022.
1: Ja.
0: Eigenlijk net voordat de markt een beetje begon in te zakken.
1: Ja, dat was best spannend.
0: Ja, want zag jij dat al aankomen tijdens die onderhandelingen?
1: Ik was vrij veel aan het investeren ook global ontwikkelingen in de financiële markt aan het kijken. En toen dacht ik, kan nog wel eens de verkeerde kant op gaan volgend jaar. Dus ik ben wat vroeger gaan racen dan ik oorspronkelijk dacht. En toen wij inderdaad de term sheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen. Dus ik heb er best hard aan gewerkt om die deal er snel doorheen te krijgen. Om die rust erin.
0: En dat was stressvol.
1: Dat is best stressvol, ja. Ja, dat zijn veel telefoontjes 's avonds en veel dingen uitzoeken in het weekend, et cetera.
0: Ja, want wij horen ook van ondernemers dat ze letterlijk soms zelfs omvallen van de stress die zij ervaren tijdens zo'n periode. Korte nachten, heel gedoe.
1: Zo erg was het gelukkig niet, maar ik ben al vrij lang aan het ondernemen. Uiteindelijk moet je be comfortable and you're uncomfortable. Dus zorg wel dat je daar gewoon continu ook even die rustmomenten pakt. Dus je moet je er ook niet emotioneel door laten opeten. Maar je kan gewoon hard werken om het voor elkaar te krijgen.
0: En zo heb jij dus ervaring met zowel een volledige exit als het ophalen van durfkapitaal.
1: Ja.
0: 1 miljoen, 5 miljoen en vervolgens die 50 miljoen.
1: Ja.
0: Dan wordt het 2023 en dan stap jij voor het eerst in het bootje van de koper.
1: Ja.
0: Een Nederlandse branchegenoot, Vendiro. Jij kende de founders, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk heel leuk, want die... We doen iets wat vrij uniek is in de wereld. En Vendiro was hetzelfde aan het doen, ook vanuit de stad Leiden. En ze kwamen een beetje uit dezelfde hoek. Dus de founders daarvan deden dat voor een concurrent van mijn webwinkels eerder. Dus wij hebben allebei een oplossing gebouwd voor wat we zelf nodig hadden. En toen begonnen we te concurreren in Leiden, altijd contact gehouden. Soms hadden we klanten die zaten bij Vendiro en bij ons voor internationale uitbreiding. En op een gegeven moment hebben we een gesprek gevoerd van, joh, zou het niet zinnig zijn om dit samen te doen? Wij waren inmiddels veel groter geworden, we hadden funding opgehaald. Zij, de founders daarvan vonden het ook echt heel erg leuk. Heel veel kennis in huis om gewoon met die business bezig te zijn. Dus toen zijn ze bij ons aan boord gekomen.
0: Dat is een klein wereldje. Ik heb jou uitgenodigd en ik kwam er later achter, David, dat jij via deze route ook een link hebt met Jorrit. Want jij hebt destijds de verkopers geadviseerd.
2: Ja.
0: Hoe ging dat?
2: We kijken niet boos naar elkaar, geloof ik. Maar ik denk heel goed. Volgens mij is Jorrit destijds ook degene geweest die het zaadje heeft geplant bij Twan en Bart. Van, joh, kunnen we niet eens samen?
0: Ja, de oprichters van Vendiro.
2: De oprichters van Vendiro. En die hebben mij vervolgens gebeld van, joh, we komen mogelijk in zo'n traject. Zou je eens met ons willen meekijken? Ik weet ook nog letterlijk dat. Dan had jij weer gebeld, Jorrit. Van. Twan, zullen we even koffie drinken? En dan belde Twan mij: David, wat moet ik wel en niet
0: doen? Wat zal ik doen?
2: maar die mannen die kenden elkaar al. Maar we hebben toen wel gezegd. Wat ik ook hier altijd zeg. We maken er wel een proces van. Dus we houden deze heel warm. En er ligt een relatie. Dus daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Maar zo'n deal doe je één keer. Dus laten we ook wat breder kijken in de markt. Of er nog meer partijen zijn.
0: Is het een voordeel dat de oprichters van beide partijen elkaar kennen? Of juist, ja, werkt dat ook een beetje? Ja,
2: ik vind van wel.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Het zijn geen vrienden van vroeger. Dat vind ik veel complexer mogelijk. Als je al zakelijk een relatie hebt, is de kans op succes volgens mij alleen maar groter. Want kijk, stel dat Jorrit of Twan of Bart iets geks had gedaan in de samenwerking daarvoor, of dat hoor je uit het wereldje, dan had je misschien ook een reden om het helemaal niet te doen. Maar blijkbaar.
0: Ja, of de een had de ander zijn vrouw proberen te versieren, dan.
2: Ik weet niet hoe je hierop komt.
0: Dan was het wel wat lastiger geworden.
1: Dat is in dit geval niet van toepassing. Tenminste, niet dat ik weet.
0: Maar toch, jullie zaten dus tegenover elkaar aan die onderhandelingstafel. Ik ben toch wel even benieuwd. Is het een beetje harde onderhandelaar?
2: Jorrit, ik vind dat Jorrit het heel handig doet op de relatie. Maar wel authentiek. Hè? Dus, en dat vind ik persoonlijk belangrijk. Je hebt ook vrij snel doordenken als het niet authentiek is. Maar wel iemand die heel goed weet wat hij wil. Maar ik weet nog de dag. Hè, je hebt zo'n proces met. Je maakt een informatiememorandum. Je gaat gesprekken voeren. Je vraagt biedingen uit. En dan heb je op een gegeven moment een deadline van. We willen vrijdagmiddag om 12 uur die datum willen we de non-binding offers ontvangen. Maar die avond daarvoor belde Jorrit mij nog even van. Hey David, ja, we zijn bezig met die bieding. Hey, nog even, wat is voor jullie echt belangrijk? Ah, waar denk je aan?
0: Toch even,
2: ja, dat doen ze wel vaker. Maar,
0: en hou jij dan je lippen stijf op elkaar?
2: Ja, ik kan natuurlijk. Ik kan een klein beetje richting geven. Ja. Kijk, het belang van de klant is toch dat je het proces laat. En dat je partijen de kans geeft om iets neer te leggen. Waarbij ze ook het gevoel hebben, we zijn in concurrentie. Dus we moeten wel meteen iets goeds neerleggen. Maar jij vroeg, hoe weet Jorrit dat? Ik vind het plezierig.
1: Ja, ik denk dat er ook nog wel bij komt kijken. Je zit tegenover elkaar, maar uiteindelijk kijk ik naar een overname. Dus je gaat met elkaar samen een business runnen. Dus het moet ook in hun belang zijn dat het een succes is. En dus als je in zo'n traject heel erg probeert puur op de financiële short term te zitten, in plaats van wat betekent het voor die mannen in de toekomst, en kun je echt samen incentivized dit gaan bouwen, dan heb je een heel ander gesprek. En zo kijk ik eigenlijk altijd naar partnerships. Ook of het een VC is die investeert, of een partnership van de overname, klanten, partners. Ik denk dat het belangrijk is dat het gebalanceerd is.
0: En dat zei Jorrit Steins van Channel Engine over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wil ophalen of zelf een concurrent wil overnemen, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room. Behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: Als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Maar er is een enorm verschil.
7: En het is spannend dat er dus ook ergens een soort van wantrouwen vanuit een overheid richting een bedrijfsleven is. Want daarmee maakt het ook moeilijker om een investeringsklimaat te creëren.
8: Als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
9: Beeld je even het volgende in. De Nederlandse economie als een voetbalteam met 1 wereldspeler en de rest eredivisieniveau. Dan kun je het goed doen op eindtoernooien, maar als de sterspeler opeens vertrekt, dan heb je wel een groot probleem. De Johan Cruijff van de Nederlandse economie heet ASML. En dat vertrekken, dat is geen fantasie, want 2 jaar geleden liet ASML doorschemeren dat een buitenlandse transfer geen gekke gedachte was. En daarom trok het toenmalige kabinet alles uit de kast om het bedrijf hier te houden. Dat is niet gek, want de Nederlandse economie is zeer afhankelijk van ASML. Het Centraal Planbureau rekent voor 2027 op een economische groei van 1,4%. En ongeveer 1/3 daarvan komt direct of indirect voort uit de bedrijfsvoering van ASML. En eigenlijk is dat een hele ongezonde situatie, want je moet niet leunen op 1 sterspeler, maar op een heel sterrenteam. De vraag is, hoe bouw je die? En kan die topvoetballer die andere spelers een paar goede trucjes leren? Nou, met die vraag kwam het kabinet uit bij de oud-topman van ASML, Peter Wennink. En hij kwam met die bekende 51 aanbevelingen om het toekomstige verdienvermogen veilig te stellen. Nou, het kabinet is inmiddels met het advies aan de slag. Maar een sterrenteam bouw je natuurlijk niet in 1 transferperiode. Er zijn heel wat obstakels, stikstof, een overvol stroomnet, trage vergunningen, tekort aan handen. Dus nog een hoop slagen te slaan. Wil Nederland ook over 20 jaar welvarend zijn? En dus is de vraag, hoe raken we nou klaar voor de toekomst? En wat kunnen we leren van ASML? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
10: Dag Rens.
9: En macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
11: Dag Rens.
9: Welkom allebei. Mijn naam is Rens de Jong. Han, moeten wij ons zorgen maken over het toekomstige verdienvermogen van Nederland?
10: Ja, je moet je altijd zorgen maken
6: Je moet geïnteresseerd zijn en je moet gericht zijn op je toekomstige verdiend vermogen. En wat we dus op het ogenblik hebben, en je beschreef dat heel mooi in je inleiding, is eigenlijk een grote afhankelijkheid van onze chippers. Maar onze chippers bestaat voor pak een beetje 70% uit ASML.
9: Ja. En als we het dan over toekomstig verdienvermogen hebben, even wat praktischer, wat is dat dan eigenlijk?
6: Nou ja, je moet natuurlijk bedrijven hebben in je land die waarde kunnen creëren. Mm-hmm. En uiteindelijk eet iedereen daarvan mee. Ja. Hè? Als je nou naar de regio daar waar ASML gevestigd is. Als je daar gaat kijken, daar wonen mensen, zowel Nederlands, maar ook heel veel niet-Nederlanders, die verdienen een hoog inkomen. En die doen boodschappen, die gaan daar naar de kapper, die moeten daar brood eten. Dus ook als je daar niet werkt, dan profiteer je daar toch van mee. En eigenlijk verspreidt dat zich over onze hele economie. Dus het is belangrijk om dat soort bedrijven die hoge toegevoegde waarde creëren, om die binnen je landsgrenzen te hebben. Ja.
9: Edin, kun jij iets zeggen over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie?
8: In de eerste plaats dat ik me daar inderdaad ook in toenemende mate zorgen over maak. Kijk, als je naar een economie kijkt, kun je eigenlijk vergelijken met een soort vliegtuig met 4 motoren. Een economie groeit als de huishoudens meer gaan uitgeven, als bedrijven meer gaan investeren. Economie groeit ook als de overheid meer uitgeeft. En de winst die je maakt in de handel met de rest van de wereld. Nou, van die 4 motoren zijn er toch 2 motoren die net iets belangrijker zijn in mijn optiek. Mm-hmm. Waar je altijd op wilt vliegen. En dat zijn de uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven.
9: Ja.
8: En als ik naar de ontwikkeling van die 2 motoren kijk, en als je alles wat zich zeker in ons land afspeelt, als je daarover nadenkt wat de effecten daarvan op die motoren zijn, daar maak ik me wel grote zorgen over. Want het wordt voor steeds meer huishoudens moeilijker om meer uit te geven. En investeringsklimaat in Nederland is ook niet wie ooit is geweest.
9: En als je nou, stel je voor, Edin, je mag een paar miljard stuk slaan op dat toekomstige verdienvermogen van Nederland. Waar zou jij je geld op inzetten?
8: Ik ben ondertussen steeds meer een voorstander van hoe Singapore ooit rijk is geworden. Singapore begon het leven als een onafhankelijk land. Ja, ze waren gewoon straatarm. Ze hadden bijna niks. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben allerlei delegaties de wereld ingestuurd om te gaan kijken wat vinden wij belangrijk, waar willen we goed in zijn, en zijn er andere landen die daar nu al goed in zijn, en ga daar kijken van waarom zijn ze daar goed in. Nou, ik zou heel veel geld nu uitgeven aan mensen uit Nederland of naar die landen sturen, of mensen uit die landen naar Nederland halen om ons te vertellen. En ik gebruik vaak het voorbeeld, waar het ook de laatste tijd veel over gaat, het onderwijskwaliteit in Nederland is echt ondermaat. Ja, ik vind het toch altijd verbazingwekkend dat een land als Finland op al die lijstjes over kwaliteit van onderwijs scoren ze gewoon ontzettend goed, vaak nummer 1. En ze geven veel minder geld uit per leerling dan wij. Dus
6: je kunt ook meer. Wordt dit. Ja.
8: Je kunt gewoon meer uit elke euro halen.
9: Ja. Han, wat zou jij van onze gast willen weten?
6: Ja, we hebben een hele goede gast natuurlijk, die alles van ASML weet en hoe dat allemaal zo gekomen is. En weet je, laat ik zeggen dat ASML een waanzinnig bedrijf, waanzinnig succesvol, echt ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met Cruijff, dan is dat misschien nog wel een onderschatting.
9: Zo,
6: het is Cruijff en Maradona samen.
9: Ja,
6: zoiets.
9: Okay, wauw.
6: Wat ik van haar zou willen leren is, in hoeverre is dat nou toeval geweest dat we dat bedrijf in onze landsgrenzen hebben, en in hoeverre is dat een gevolg geweest van overheidsbeleid? Hè? Want we op het ogenblik is een hele discussie van we moeten het overheidsbeleid, en dat hele Wenning-rapport ook allemaal overheidsbeleid. Maar ik heb een beetje het gevoel, en misschien gaat ze mij op andere gedachten brengen, dat het toch in zekere zin meer geluk dan wijsheid is geweest.
9: Dat zou wel frustrerend zijn, want dat geeft dus aan dat het allemaal niet zo heel maakbaar
6: is.
9: Nou,
6: weet je weet dat ik in Ierland woon, en daar is een belangrijke strategie, is trying to be lucky.
9: Oké. En Edin, wat zou jij willen weten van onze gast?
8: Ik sluit me helemaal aan bij Han, als hij zo lyrisch is over het bedrijf ASML. Dat is ook meteen een zorg, want de kans dat er een nieuwe Johan Cruijff wordt geboren is natuurlijk heel klein. En dan weer in hetzelfde land. Dus dat we weer een ASML gaan krijgen, die kans achter klein. En we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in wat hebben we nou goed gedaan als land om ervoor te zorgen dat we ASML hebben. Nou, Hans zegt heel terecht, dat lijkt gelukt te zijn. Ik heb begrepen van onze gast gaat ons daar veel meer over vertellen. dat er niet een soort blauwdruk bestaat van dit. Wat ik graag zou willen weten is, als je niet kunt zeggen wat je wel moet doen, kun je in ieder geval aangeven wat je niet moet doen.
9: Vind ik al een originele vraag. Nou, onze gast staat te popelen. We hoorden haar al een beetje. Onze gast voor deze aflevering is Suzanne van der Velde. Zij is directeur van LifePort Semicon. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor de halfgeleide industrie in de regio Arnhem-Nijmegen. En promoveerde op het innovatie-DNA van ASML. En schreef daar ook een boek over. Lessons Learned from ASML. Suzanne, van harte welkom.
7: Fijn om te zijn.
9: Leuk dat je er bent. Heb je nou echt 10 jaar lang onderzoek gedaan naar ASML?
7: Nee, 15.
9: Oh my god. Maar dit is wist je in die tijd dat jij bent begonnen, wist je al dat het bedrijf zo groot zou worden of niet?
7: Zo groot niet. Op het moment dat ik begon was ASML al wel 6-7 jaar de wereldmarktleider. Mm-hmm. En ze waren wel gestaag aan het groeien. Ze waren ook wel inmiddels al dominant, maar het was nog voor de tijd dat EUV, de technologie waarmee ze nu die monopoliepositie hebben, op de markt hadden gebracht.
9: En had je toen het idee van, oh, dit kan wel heel groot gaan worden, of zat dat er, droop dat niet van de muur af?
7: Nou, ik was jong en naïef en ik heb gewoon op de vraag van een oud-topman van ASML over, er moet een boek komen over de bedrijfskundige geschiedenis van ASML, heb ik ja gezegd. Mijn promotor zei, daar maak je dan je proefschrift van. Toen heb ik ook geen nee gezet, toen ben ik ook doorgegaan. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik dacht, ik doe dit er wel even bij. Daarom heeft het ook 15 jaar geduurd.
9: Ja, interessant. Laat meteen het hete hangijzer is. Is het toeval of beleid geweest van de overheid?
7: Beide.
8: Echte economen.
9: Wetenschappelijk antwoord.
7: Nee, maar we hebben een specifiek hoofdstuk in het boek gewijd aan toeval. Mm-hmm. En geluk. Aan random chance, zullen we maar zeggen. Dus die factor zit er zeker in. Ik heb veel gehad en ook inmiddels ben ik goed bevriend met Gerald Smit, de eerste CEO van ASML. Zijn memoires over het avontuur van ASML uit de vroege jaren heet ook Chance and Necessity. Dus daar zit echt wel een toevalstrefferachtig idee in. Hij benoemde ook, als je het over Johan Cruijff hebt, zijn oprechte ambitie voor het bedrijf was om het te organiseren zoals het Cruijffiaanse voetbal. Dus met heel veel vlucht, heel veel aanvallen, heel veel vrijheid in het spel. Daar heeft hij hele verhandelingen over gehouden. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat ASML was niet geboren als economische zaken niet net zo lang had doorgedrukt op Philips dat ze met ASM International, ASMI, ASM tegenwoordig in zee zouden gaan om deze joint venture te starten. En er zijn ook echt tijden geweest dat 50% van het innovatiebudget van EZ is opgegaan aan één bedrijf, namelijk ASML. Dus in de vroege jaren 90 is er wel degelijk.
6: Daar laat je ook wel meteen de naam van een bedrijf vallen, dat ook cruciaal is natuurlijk eigenlijk in onze hele economische geschiedenis. Philips, als je nagaat wat er allemaal niet voortgekomen is uit het Philips Natlab.
7: Ja.
6: Echt, ja, dat is zo indrukwekkend. Het is niet te geloven.
7: Ja.
9: Maar wat zeg je daar dan mee? Is dat toch terugkomt op de vraag toeval of niet? EZ popt dus soms de helft van het hele innovatiebudget in één bedrijf. Dat is interessant sowieso. Hè? Ja. Sommige economen zouden zeggen, de overheid kiest geen winnaars uit. Hier werd toch duidelijk geïnvesteerd in een toekomstige winnaar.
6: Ja. Nou ja, wat ik ermee wil zeggen, ik ken de geschiedenis van het Philips Natlab niet. Maar volgens mij is dat gewoon voortgekomen uit een visie binnen de familie Philips. Dat ze breed algemeenachtig onderzoek moesten doen. En daar is heel veel uitgekomen. Ik heb een aantal jaar geleden, een hele poos geleden hoor, was ik bij dat gebouw waar vroeger Philips Natlab in zat. Ja. En dat is nou, weet ik veel, de bioscoop of

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ingericht. En dat echt altijd gedreven is geweest om te innoveren, om je klant zo concurrerend mogelijk te maken, om met die klant, met je supply chain, met iedereen in extreme mate samen te gaan werken, om hele complexe dingen te doen. En ik stelde die vraag ook tijdens de boeklancering aan Frits van Hout, voormalig boardmember van ASML, met oprecht. Hè, ik wist ook niet wat hij ging antwoorden van, ja, zijn die lessen overdraagbaar of niet? En hij zei, ja, zeker wel. Want het is altijd voor iedereen een goede les om te weten dat als je heel goed naar je klant luistert en daar alles voor doet.
2: Maar geef eens aan, waar zit dat DNA in dat samenwerken dan? Geef eens een voorbeeld.
1: Dat DNA in dat samenwerken zit, dat ze redelijk snel de conclusie al trokken, midden jaren 80, dat bijvoorbeeld hun machines zo complex zijn, die kun je niet gedebugd krijgen in de fabriek in Veldhoven. Die moet je zo snel mogelijk het veld insturen, terwijl ze nog niet af zijn, om samen met je klant zo snel mogelijk een leercurve aan te gaan om die machine, ja, aan het werk te krijgen, rendabel te krijgen. Dat is een bepaalde mate van kwetsbaarheid tonen die de Japanse concurrenten nooit zijn aangegaan. Want die hadden ook een tak van sport waarbij ze consumentenproducten leveren. En je kunt niet een consumentencamera half af in de doos sturen, stoppen en dan zeggen, succes ermee, zullen we maar zeggen. Dus ik denk ook de manier van samenwerken met de hele supply chain. In het begin was het ook echt gewoon met de blote knietjes smeken of die toeleveranciers aan ze wilden leveren. Nou, daar zijn wel banden uit gesmeed.
3: Maar dat klinkt als heel erg als cultuur, bedrijfscultuur.
1: Ja.
3: En bedrijfscultuur hangt sterk ook af van de persoonlijkheden in het senior management. Is dat ook iets dan wat jij concludeert?
1: Ik denk wel degelijk dat er ook echt hele talentvolle mensen hebben gezeten met een breed, dus niet alleen pure technologen, maar wel echt mensen die beseften, als het enkel de technologie was geweest, dan was het vanuit Natlab bij Philips ook wel gelukt. Hè? We hebben juist een ander businessmodel, een andere manier van omgaan met de markt en met onze leveranciers nodig om dat te realiseren.
2: Geef eens een voorbeeld dan, wat je zegt, hè, ze leverden dus producten die half af waren, die we dan nog beter gaan maken bij de klant zelf. Hè. Ja. Dus ik neem aan dat zij dus ook bij de TSMC's van deze wereld ASML-mensen neerzetten. Ja. Zo, nou, we gaan hem proberen weer aan de praat te krijgen. Wat zijn dan andere samenwerkingsverbanden die je ziet? Ja, die zie je gewoon nergens in de wereld. Geef eens een voorbeeld.
1: Nou, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de relatie met onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, dat is ook in 84 ontstaan. En dan niet in de eerste jaar, maar later zijn die gewoon ook heel hun roadmap op elkaar af gaan stemmen. Hè? Dus de ontwikkelroadmap van ASML werd ook leidend voor de programma's van IMEC. Als je kijkt naar de bijzondere partnership tussen ASML en haar grootste leverancier Zeiss, welke ze om ook governance technische redenen nooit helemaal hebben kunnen overnemen vanuit de Duitsers. Ja, dat zijn hele bijzondere samenwerkingsrelaties.
3: Het is grappig dat je Leuven noemt en niet de high-tech campus in Eindhoven.
1: Ja, maar dat was een andere relatie. Dat is toch nog steeds een moeder-dochterrelatie, zullen we maar zeggen. Dus dat daar afstemming tussen was, dat was is wel redelijk organisch gegroeid en gebleven.
2: Ik heb wel eens gelezen dat in het boek van Mark Heijink, die ook natuurlijk een boek heeft geschreven over ASML, over dat samenwerken, dat je soms aan een vergadertafel bij ASML niet kon zien of iemand van ASML was of van een toeleverancier. Herken je dat beeld niet?
1: Ik denk wel dat er heel innig en nauw is samengewerkt en dat voor iedereen ook de gelden in dat soort overleggen. In ieder geval van spreek je uit. Hè, want wat we aan het doen zijn is zo complex, dus we moeten het van de scherpe argumenten hier hebben.
2: Ja, ja. Oké, dus het antwoord op de vraag, is het toeval een beetje?
1: Nou, daar zitten ook wel serieuze componenten in. Ik bedoel, het feit dat, dus een fundamenteel ding is dat ASML is ontstaan in Nederland, ver weg van welk interessant centrum in de semiconductorindustrie dan ook. Alleen, het maakte ze wel neutraal. Dus als je kijkt, er was een grote economische oorlog tussen de VS en Japan in de jaren 80. Dus de VS was heel blij dat er een niet-Japans alternatief was. Zeker nadat hun eigen lithografie-industrie redelijk snel bergafwaarts ging naar een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren 80. En daarnaast ook de Koreanen die kwamen op. Nou, Korea en Japan lagen ook al eeuwen met elkaar overhoop. Die waren blij dat er iets anders was dan Japanse apparatuur. En het feit dat Philips 28% van de aandelen van TSMC in handen had in de jaren 80, heeft ook wel een zetje in de

0: Philips ook kunnen
1: kansen
0: redden, zeg maar. Maar okay.
2: Ja, dus, hè, als je het hebt over een aandeel van Philips niet had moeten verkopen. Ja.
3: Maar dat is dus ook wel being at the right place at the right time.
2: Ja.
3: En ja, dat is toch wel een klein beetje...
1: En interessant, had ik me niet gerealiseerd dat het niet voor het eerst is dat geopolitiek de economische groei dus beïnvloedt.
3: Ja.
1: Ik kende dit verhaal helemaal niet over Japan en Amerika. Als we dan kijken naar ASML als sterspeler, als Johan Cruijff van de Nederlandse industrie. Han, leunen wij inderdaad te veel op ASML?
3: Ja, in mijn optiek dus wel. Als je gewoon naar de meest recente cijfers kijkt. En ik heb dat onlangs op de achterkant van een sigarendoos een beetje uitgerekend. En jij refereerde daar in je inleiding ook aan. Maar de verwerkende industrie is ongeveer 10% van onze economie. Als je kijkt naar de groei daarvan, het laatste cijfer is echt ongelooflijk. Het laatste groeicijfer van de verwerkende industrie in Nederland, jaar op jaar, is 9%. In de landen om ons heen is dat rond de nul. En ik moet ook zeggen, de maanden voor juli was het 4 à 5. Ja. Maar als je dan de onderverdeling gaat kijken, het CBS die cijfers publiceert, die zetten altijd in de publicatie waarin ze die cijfers toelichten, dan geven ze de groeipercentages van de 8 grootste sectoren in ons land. Daar staat de machinebouw, en daar zit dit in, staat bovenaan. En daar zit de volumegroei, het laatste cijfer, 35%. En bij die andere 7 sectoren van de 8 grootste ligt het eigenlijk allemaal, nou, zitten er meer in de min dan in de plus. En als je dat dan terugrekent, als je nou eens zegt dat de industriële productie dit jaar 5% gaat groeien, dat eigenlijk hoofdzakelijk bij de chippers zit, en dat dus 10% van onze economie is, dan is het 0,5% BBP-groei.
0: Ja, ja. En dus een derde van.
3: En dus een derde van onze economische groei.
1: Maar de vraag is dat problematisch?
3: Nou ja, dat maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar. En je zou natuurlijk, kijk, als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie.
1: Ja, ja.
3: Maar er is een enorm verschil. Er is er dus één tak, één sector, één subsector, moet je zeggen, waar het helemaal tierenlier gaat en de rest allemaal het
1: maskeert,
3: problematisch.
1: Het maskeert eigenlijk onze problemen.
3: Het maskeert het probleem een beetje. En het doet een beetje denken aan wat economen de Dutch disease noemen. He, toen wij in de jaren 50, 60 aardgas gingen produceren, toen werd op basis daarvan de gulden sterker. En dat bracht de concurrentiepositie van onze industrie eigenlijk in de problemen. En iets vergelijkbaars, niet helemaal hetzelfde hoor, maar iets vergelijkbaars zie je dus nu. Dus als je naar het totale cijfer kijkt, dan denk je, in Nederlandse industrie, nou, dat gaat hartstikke goed. Maar jongen, ga eens in de chemie kijken.
4: Ja, het maskeert dus ons probleem. En als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
1: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan Suzanne van der Velde, directeur van Liveport Semicon en de auteur van het boek Lessons Learned from ASML. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Tot zo in de podcast of tot volgende week. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten. You got to go through it.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van de verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op enig moment tijdens het gesprek heeft ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
8: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wouter.
8: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, er is ook nog nieuws, hè? Onze Anneke is binnenkort te beluisteren.
9: Ja, als podcastmaker.
8: Ja, mooi, hè? Lieve luisteraar, wij horen haar hier af en toe alleen aanwijzingen geven.
9: En blikken geven. Als ze het niet goed doen.
8: Maar u kunt nu ook binnenkort naar Anneke Klaasens luisteren. En dat wordt leuk. Ze was natuurlijk eigenlijk altijd al veel te groot om alleen maar ons bij te staan in bange dagen.
9: Ze is een rising star, joh.
8: Ze is een rising star.
9: Ze is jong nog en zo goed.
8: Waar gaat die podcast over?
9: Ze gaat samen met Carina van Leeuwen van het Cold Case Team. Ja. Gaat ze plaatsdelict opnemen. En het is eigenlijk een podcast over plaatsdelicten. En dan met name het forensisch onderzoek wat op die plaatsdelicten plaatsvindt.
8: Spannend.
9: Ik ga luisteren.
8: Ik ook. We gaan vandaag een verschrikkelijke zaak bespreken, Christian.
9: Ja, het zal weer eens niet, hè?
8: Ja. Heb je er een beetje zin in?
9: Ja, zeker, nee, zeker. Okay. Maar het is een heftige zaak met heftige feiten.
8: Ja, gaat om een poging dus femicide.
9: Precies, daar houden we rekening mee.
8: Femicide, juridisch gezien, Chris. Is dat iets? Want we horen de laatste tijd horen veel femicide. Maar is het juridisch een speciaal iets?
9: Nee, kijk, femicide is geen juridische term.
8: Nee.
9: We kennen gewoon doodslag, moord, zware mishandelingen en pogingen daartoe. Femicide is natuurlijk vooral een term die in het maatschappelijk debat naar voren is gekomen. Zelfs wetenschappelijk is er eigenlijk niet echt een goede definitie voor nog steeds. Maar in het algemeen wordt aangenomen onder femicide is het opzettelijk doden van een vrouw, omdat ze vrouw is. En dat meestal in de context van een relatie, hè, waarbij de vrouw de man wil gaan verlaten. Of de man zijn macht verliest over de vrouw.
8: Ja, zij is van mij.
9: Zij is van mij.
8: Dat is het beetje het uitgangspunt dan, ja. Kan jij nog even voor onze luisteraars uitleggen wat... Want het gaat vandaag over een poging, femicide.
9: Ja.
8: Wat is nou het verschil in straf bij een poging en een voltooid delict?
9: Bij een poging gaat er maximaal 1/3 van de maximale straf die op het voltooidelict staat, gaat eraf.
10: Oké, er is gewoon echt zo'n rekensommetje.
9: Ja, zo'n rekensommetje. Dus als je bijvoorbeeld op moord staat maximaal 30 jaar of levenslang, ja, even uitgaan van die 30 jaar, dan kan je voor een poging moord kan je maximaal 20 jaar krijgen.
10: Chris, ik denk dan met mijn lekenbrein denk ik van ja, waarom is dat eigenlijk zo? Want ik bedoel, de intentie van de dader is natuurlijk wel degelijk moord.
9: En die intentie is ook heel belangrijk. Ook voor de uiteindelijke bewijsverklaring. Maar kijk, de straf wordt toch bepaald enerzijds op de intentie en anderzijds op de gevolgen. En hoe vreselijk de gevolgen ook kunnen zijn, maar als het geen voltooide moord of doodslag is, ja, dan krijg je daar gewoon minder straf voor. Ook heb je daar zelf eigenlijk helemaal geen bijdrage aan geleverd. Hè, omdat het net zo goed wel een moord had kunnen zijn. Maar dan word je eigenlijk gered door het feit dat
10: het mislukt is.
9: Dat het mislukt is.
10: Ja, dat is ook wel wrang eigenlijk.
9: Dat is vooral, maar dan nog kan je een hele hoge straf krijgen. Ik bedoel, het is nog steeds voor een poging moord in Nederland al nog steeds 20 jaar.
10: We gaan naar de zaak. En dat is er wel eentje met gruwelijke details. Ja. Dus je bent gewaarschuwd. De 25-jarige Estika Helly die komt uit een prominente familie op Sint Maarten. In 2016 is de vrouw de carnavalsqueen van het eiland. En daardoor voor velen een bekend gezicht. Ook is ze moeder van een dochtertje. De 13 jaar oudere Marlon B. is de oom van haar dochtertje en heeft in het verleden een seksuele relatie met Estika gehad. Hij ontfermt zich regelmatig over de zorg voor het kleine meisje. Als Estika in de nacht van 31 juli 2022 in haar auto naar huis rijdt, nadat ze bij een man thuis is geweest, gebeurt er iets vreselijks. In de kofferbak van de auto heeft Marlon B. zich verstopt. Halverwege de route klimt hij uit de kofferbak en valt hij Estika aan met een mes. Hij steekt haar meerdere keren in haar borst en probeert haar keel en haar enkels door te snijden. Vervolgens laat hij haar achter aan de zijkant van de weg. In haar eigen bloed schrijft de vrouw de naam van haar aanvaller op en ze kruipt over de weg naar het ziekenhuis, dat toevallig dichtbij is. Daar wordt ze in kritieke toestand opgenomen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Friso Bons. Welkom Friso.
11: Dankjewel Wouter.
10: Op 1 januari 2023 heb je je gezin opgepakt en ben je naar Sint Maarten gaan om daar officier van justitie te worden. Dat lijkt me een logistiek avontuur, maar ook een spannend avontuur.
11: Ja, beide is waar, denk ik. Ik heb mijn vrouw en 3 kinderen meegesleurd het avontuur in. In een eerdere podcast een keer te sprake gekomen. De eilanden daar werken veel Nederlandse officieren van justitie. Zo nu dan komen er vacatures vrij. Op enig moment heb ik gereageerd op zo'n vacature. Toen heb ik ja gezegd zonder ooit op dat eiland geweest te zijn. Uiteraard wel goed overlegd met mijn vrouw. De kinderen die heb ik ook wel in dat overleg betrokken. Ja. En we hebben ja gezegd uiteindelijk.
10: We hebben hier natuurlijk de eilanden, zoals dat dan heet. Die zijn hier wel eerder voorbij gekomen in deze podcast. Veel luisteraars denken dan, nou de eilanden dat zijn Aruba, Bonaire en Curaçao. Jij zat op Sint Maarten. Dat is toch denk ik ook wel een beetje anders qua cultuur. Maar ook qua strafrechtssysteem. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen?
11: Ja, dus een deel van strafvordering en wetboek van strafrecht is eigenlijk wel gelijk aan Nederland. Met het verschil dat de artikelen niet gelijkluidend zijn. Dus de 310 is niet de 310. En ik denk dat alle.
10: Wat is de 310?
9: Dat is de 310, Friso.
11: Ja, ik denk voor de meeste luisteraars wellicht gesneden kost. Maar dat is de winkeldiefstal of de diefstal. Ja, dat is sinds in maart dezelfde wetsbepaling, alleen een ander artikel. Dus de nummering is anders.
10: Oh.
11: En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet allemaal tot in het treuren uit mijn hoofd kende. Het gaat natuurlijk om de strekking en die is allemaal wel hetzelfde.
9: Ja. Je bent in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, maar je bent daar niet in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, of wel?
11: Nee, het werkt anders. Je gaat hier, zodra je daar aangenomen wordt, en dat gaat allemaal in goed overleg met je eigen parket hier in Nederland, in mijn geval Amsterdam. En dan moet je ook een soort van toestemming van krijgen om naar Sint Maarten te gaan, in mijn geval. Ja. Dus dan treed je uit dienst. Je gaat met onbetaald verlof hier in Nederland, in Amsterdam in mijn geval. Je treedt echt in dienst van OM Cariep, dus de lokale organisatie. Je krijgt betaald in guldens. Dan lijkt het ook ineens heel erg veel.
10: Oh,
11: dus je wordt echt een lokale ambtenaar. Je wordt betaald door het lokale ministerie van Justitie van Sint Maarten.
10: Dat lijkt me ook wel. Het is ook toch wel.
9: Ja, als je de wens hebt om een guldens in te
11: krijgen. Ja, je moet een gulden bankrekening openen. Dus heel veel logistieke dingen komen er ook bij kijken om te zorgen dat je daar aan de slag kunt.
10: Ja, maar daar ben je natuurlijk dan ook druk mee. Als je op dat eiland. Ik kan me zo voorstellen, je komt daar bepakt en bezakt met je gezin aan op Sint Maarten. Ik ga ervan uit dat je al een huis, dat heb je dan al geregeld. Maar de rest moet je allemaal gaan fixen natuurlijk.
11: Nee, eigenlijk een huis was nog niet geregeld. Dat moet je zelf doen. Je krijgt gewoon 20 nummertjes van lokale makelaars. Dat zijn soms ook weer bekenden van bekenden. Die ga je dan allemaal maar appen in de hoop dat er iets tussen zit.
7: ga je samen zo'n makelaar ga je, nou ja, huizen bekijken met de auto erlangs. Dan kom je er ook achter dat het hele systeem een beetje duister is. Een blackbox waar je dan je in begeeft.
10: Wat bedoel je dan?
7: Ja, je moet worden aangedragen. De huurprijs is vaak gelijk aan het salaris waarvan zij denken dat je dat verdient. Dus ergens is ooit geroepen, de Nederlander, of dat nou een marinier is, een marechaussee of een officier van justitie verdient X. Dus daar is de huurprijs ook op aangepast. Terwijl er heel veel verschillen zitten in salaris en voorwaarden.
10: En in huizen kan ik me voorstellen.
7: In huizen en over het algemeen zijn het vaak wel mooie huizen die binnen het budget passen. En ook de, nou ja, het Openbaar Ministerie kijkt ook wel naar de veiligheidseisen. Niet ieder huis, niet iedere buurt is geschikt om in te wonen. Ja.
10: Oh, dat moet je wel nog even langs het Openbaar Ministerie.
7: Ja, moet wel goedgekeurd en gescreend worden. Ze kijken ook wie de huiseigenaar is om te kijken of daar niet wat risico's in zitten.
10: Ja, want jij weet natuurlijk als je daar aankomt bijna niks. Dat is natuurlijk voor jou dat je denkt, ja, wie is wie? Dat weet je natuurlijk dan nog allemaal niet, denk ik.
7: Nee, ik ben er één keer geweest. Ik had al ja gezegd en toen ben ik een week op een soort van oriëntatiereis gegaan. Om te kijken samen met mijn vrouw van wat voor scholen komen in aanmerking. Ook de buurt te bekijken. Toch ook af en toe met een beetje buikpijn. Van nou, hier gaan we onze kinderen mee naartoe slepen. En de komende jaren wonen.
10: Als dat maar goed gaat.
7: Dat is dan toch wel een beetje de zenuwen die je hebt.
10: Ja,
7: dat is eigenlijk ook wel fantastisch. Als je ziet waar je dan gaat wonen, is het ook heel erg mooi.
9: Mag ik vragen, in het Nederlands systeem is de officier van justitie leider van het onderzoek. Je geeft eigenlijk leiding ook aan de politie. Ja. Hoe is dat daar? En zeker als je van buiten komt en je bent dan een witte Nederlander die daar de politie even gaat aansturen.
7: Nou, dat is ingewikkeld. Toch wel die interculturele context waarin je in gaat begeven. En er was hier een collega van mij enige tijd geleden die sprak over het zijn van officier justitie op Curaçao. En daar staan de Nederlanders toch een beetje bekend als de Macamba's, de witte Nederlanders, op een negatieve manier. Ik denk dat op Sint Maarten die anti-Nederlandse houding gewoon bij de burgers, bij de politie, er veel minder is dan op Curaçao. Maar je bent inderdaad wel die witte Nederlander die op basis van wetboek van strafvordering, nou ja, leider is van het opsporingsonderzoek. Maar dan heb je wel te maken met het team waar een mengeling van Nederlands-Engels wordt gesproken. En Engels is dan ook vaak een beetje Caribbean-English. Ja, men kent elkaar allemaal. En jij bent die buitenstaander die dan komt kijken. Dus dat voelt wel heel erg ongemakkelijk.
10: Zo, hoe heel veel films beginnen, vind je niet, Chris?
9: Nee, zeker. Ik bedoel, het is een avontuur, lijkt me. Nog één laatste vraag hierover. Waarom heeft Sint Maarten überhaupt eigenlijk Nederlandse officieren van justitie nodig?
7: De wens is, en daar zijn ze ook al hard mee bezig, om te kijken of ze meer lokale officieren van justitie kunnen opleiden. En lokaal is dan een breed begrip. Ik had lokale collega's, dus aanhalingstekens, die van Bonaire kwamen, Sint-Kitts, Sint-Eustatius. Dus lokaal is meer uit de regio. Ja, er is wat minder aanbod van mensen die inderdaad recht hebben gestudeerd en die graag officier van justitie willen worden. En een andere bijkomstigheid is dat iedereen kent. Dus als je alleen maar lokale officier van justitie hebt, lokale medewerkers, is de kans bijna 100% dat in iedere zaak er wel een bekende, een buurman, een familielid van een collega erin zit.
10: Toen jij op Sint Maarten kwam, wanneer kreeg je dan deze zaak, de zaak Stiekehelly?
7: Ik ben op exact 1 januari 2023 ben ik op het eiland gearriveerd met mijn kinderen en 15 koffers. En deze zaak, dat zei je volgens mij al, die speelde zich af in de nacht van 31 juli van het jaar ervoor.
10: Ja, dus die liep al?
7: Die liep al een tijd bij een collega van mij. Het werkt zo dat de Nederlandse officier van justitie die roleren om de zoveel jaar gaan ze weer terug naar Nederland. Mm-hmm. En mijn collega die deze zaak destijds deed, stond op de rol om terug te gaan naar Nederland. En in een vroeg stadium heb ik die zaak van haar overgenomen.
10: Wat vertelde ze jou? Wat vertelde jouw collega?
7: Nou, wat al wel een beetje rond ging op het kantoor op het eiland was het onderzoek Blue Waters, zo was het genoemd. Het was een heftige zaak, maar ja, de details die ken ik toen nog niet. Op enig moment ben ik voor een proforma zitting ben ik samen met die collega's gaan zitten. En ik heb gezegd, joh, waar gaat die zaak eigenlijk over? Ik ben eventjes in het dossier gedoken en toen pas werd mij duidelijk hoe heftig het eigenlijk allemaal was.
10: Want wat las je?
7: Nou, de hele aanleiding, hoe Stiekehelly, ja, die nacht is neergestoken, ontzettend beestachtig, is bewerkt met een mes. Mm-hmm. Allemaal dat soort details, heel erg gruwelijk, maar dat zal Chris misschien beamen. Daarmee ook wel een mooie zaak voor ons juristen. En mooi tussen aanhalingstekens. Maar ik ging gelijk ook al naar de zaak kijken vanuit de visie van de officier van justitie. Van hoe gaan we deze zaak tot een goed einde brengen? Wat is de stand van het onderzoek? En wat is er nog nodig om ervoor te zorgen dat we deze man veroordeeld krijgen.
10: Je werkte natuurlijk al bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Je zegt, eigenlijk zeg je tussen de regels door de gruwelijkheid van de zaak, die trof me toch wel. Je zou denken, nou, als Nederlands officier ben je natuurlijk ook al het nodige gewend. Wat was er dan anders hier?
7: Ja, ik denk de mate van geweld. In Nederland hebben we natuurlijk ook veel schietpartijen, ook wel steekpartijen, maar in deze zaak, en ik denk dat we zo meteen wel over de details komen te spreken. Ja, wat mij enorm opviel en wat ik mij ook wel aantrok is de manier waarop deze Marlon, De verdachte in de zaak, nou, zijn ex-partner tussen aanhalingstekens, heeft bewerkt met een mes op bijna rituele manier. En zijn ze ook op een gegeven moment achtergelaten daar voor dood door deze man. Met een soort van kruis ingekerfd op haar rug. Echt als een soort van mark, van ja, ritueel, een teken om aan te geven, jij bent van mij.
10: Oh, wauw.
9: Ja.
10: Heb jij dit was zo?
9: Nee, ik heb nog nooit dit soort heftig ritueel geweld eigenlijk meegemaakt in een strafzaak. Maar je had het net over de details, hoef ik niet uitgebreid te bespreken. Maar nee. Wat was er die nacht al voorgevallen?
7: Ja, uiteindelijk wat we hebben gereconstrueerd met de politie. Zij heeft zich gemeld bij het ziekenhuis. Haar keel was doorgesneden met een snijwond van zo'n 20 tot 25 centimeter. En alle artsen zeiden eigenlijk ook van de kans dat iemand dit overleeft is nagenoeg nul.
10: Zo.
7: Zij heeft wel overleefd. Kunt je ook afvragen, is dit nou een pogingmoord? Uiteindelijk is het een begin van uitvoering of is het eigenlijk al een soort van voltooid delict?
10: Ja, Chris, help mij even. Begin van uitvoering, voltooid delict. Want ik bedoel, als jij iemand de keel doorsnijdt,
9: ja.
10: 20 centimeter, dat is echt een mega jaap.
9: Nee, zeker. Maar kijk, het is ook een voltooid delict. Want het is sowieso een zware mishandeling. Maar kijk, zij is uiteindelijk niet overleden. Dus het is geen voltooide moord of een voltooide doodslag.
10: Nee, nee.
9: En dan, hè, precies wat Friso zegt, gaat om de vraag van, ja, is er wel een begin van uitvoering gemaakt, waarbij willens en wetens, of met opzet, maar in ieder geval de aanmerkelijke kans is aanvaard dat zij, zeg maar, door die handelingen zou kunnen komen te overlijden.
10: Ja.
9: Ja, op het moment dat jij een jaap van 20, 25 centimeter in je keel hebt, dan kun je zeggen, nou, dan is er in ieder geval opzet geweest, dan wel in voorwaardelijke zin, dat zij uiteindelijk aan die verwondingen zou overlijden.
10: Ja, Friso knikt.
7: Ja, en dat heb ik ook wel in mijn strafeis tot uiting gebracht. Nou ja, voor een moord staat op Sint Maarten en ook de andere eilanden 18 jaar. Dat is fors in vergelijking met Nederland, hè, voor een enkelvoudige moord. Nou ja, daar gaat vaak dan een derde vanaf, zegt Chris terecht. Maar ik vond in deze zaak dat je eigenlijk al zo dicht zit op een volledige moord, dat ik veel hoger ben gaan zitten dan die 18 minus 1 derde.
10: Ja, daar komen we straks ook nog over te spreken. Wat was er nou voorgevallen die nacht? Want ik las net ook in het intro voor. Estika en deze Marlon, die hadden in het verleden een relatie gehad.
7: Ja, Estika had een 1-jarig dochtertje, een meisje. En dat dochtertje had zij met de broer van deze Marlon. Dus Marlon was de oom eigenlijk van het dochtertje van Estika. En ze hadden een soort van seksuele intieme relatie een aantal maanden gehad in 2022. Op enig moment is Estika naar Nederland gegaan voor haar studie. Ze hebben veel WhatsApp-contact gehad in die tijd. Op enig moment heeft ze ook gezegd, Marlon, hè, jij bent de oom, de lieve oom van mijn dochtertje. Het is niet goed dat wij een relatie hebben. Ik voel ook niet meer, ik heb niet meer die gevoelens voor jou in die zin. Dus ik wil die relatie beëindigen. Zij is op enig moment in de zomer is zij teruggekomen vanuit Nederland. Toen hebben ze op 25 juli, dus een aantal dagen voor deze poging moord, hebben ze samen pizza gegeten ergens, in het bijzijn ook van het dochtertje. En daar is ook die nieuwe relatie die ze op een moment kreeg met een andere man, is ter sprake gekomen. Daar stelde hij ook wel veel vragen over. Hij vroeg haar ook van, joh, wie is dat? En hij was een beetje frustreerd daardoor. Dat gaf hij ook wel eerlijk toe.
10: Een beetje jaloers.
7: Ja, en we hebben gezien in de telefoon van Estika, want die telefoon hebben we onderzocht, hebben we allemaal WhatsAppjes gezien van Marlon, een beetje in richtingsverkeer van Marlon richting Estika, met de strekking van, ik wil jou niet kwijt, ik hou van je, en wat moet je nou met die andere man? Ze zagen al een beetje een soort van intieme terreur, een beetje die controledwang. Hij kon het kennelijk niet verkroppen dat zij met een andere man ging. En wat er die avond is gebeurd, dan hebben we kunnen construeren met de politie aan de hand van de camerabeelden, aan de hand van de telefoongegevens van deze verdachte, is dat Estika s'avonds om een uurtje of 10 is zij naar haar nieuwe liefde gegaan. Heeft daar de nacht doorgebracht. En op enig moment, en dat hebben we op de kamers gezien van een supermarkt die daar in de buurt was, hebben we gezien dat er een man, die doet vlak voordat hij daar handelingen pleegt, doet hij een bivakmuts op. Een man met een korte broek aan, met een grote baard die onder die bivakmuts vandaan komt. En wat je dan ziet op een andere camera, een camera die er tegenover stond, op een hoger gelegen punt, dat deze man met die bivakmuts op, die had hij dan met een stok, gaat hij die camera, die gericht is op de auto van Estika, ze heeft haar auto daar geparkeerd. Hij probeert met die stok, probeert hij die camerapositie zo te wijzigen van links naar rechts, zodat die camera geen zicht meer heeft op haar auto. Niet wetende kennelijk dat aan de andere kant er ook een camera hing die wel nog zicht had op de andere kant van de auto. Nou, dat is gebeurd, zien we deze persoon met die bivakmuts, die verplaatst zich naar de bijrijderskant van de auto van Estika. En dan horen we allemaal geluid. Op een gegeven moment zien we de gevarenlichten aangaan van die auto. Dan zien we dat deze persoon, die rent dan weer weg. En kennelijk heeft hij daar zitten rommelen aan die bijrijderskant van de auto. Daar zijn later ook wat kras of werktuigsporen op aangetroffen. Dus kennelijk heeft hij daar zitten rommelen bij die auto.
10: Open te breken. Probeer open te breken.
7: Ja. Dus 20 minuten later is de kust kennelijk weer veilig voor deze man. En gaat hij weer richting die auto van Estica. Begint hij weer wat te rommelen. Dan zien we een schim zich in die auto verplaatsen naar de achterbank. De kofferbak. Uiteindelijk is ook gebleken dat daar een riem is doorgesneden. Kennelijk om dan wat makkelijker in die kofferbak terecht te komen. En daar is deze man, Marlon, in mijn visie, is daar 1,5 uur gaan liggen.
10: En wat voor een auto was dat voor mijn beeld? Want is dat een station?
7: Hyundai Tucson, dat noemen ze daar allemaal een SUV.
10: Ja.
7: De meest voorkomende auto op het eiland.
10: Ja, oké, dus dat is niet een hele kleine auto.
9: Nee. Dus hij verstopt zich in die kofferbak.
7: Ja.
9: En op enig moment gaat zij weer die auto in, neem ik aan.
7: Ja, dus ruim 1,5 uur later is hij klaar met de man met die zij was. Dan zie je Estica met haar nieuwe liefde. Zie je dan samen in die auto van Estica lopen. Daar blijven ze nog een paar minuten aan de zijkant in die auto staan. En nemen dan afscheid. En wat je dan ziet, en dat zal Estica later ook zeggen, is dat die ruiten dan beslagen zijn. Ze heeft ook in haar eerste verklaring die ze heeft moeten opschrijven, omdat haar keel was doorgesneden en zij niet kon praten, heeft ze ook gezegd dat het, it smelled like sour, zegt zij. Alsof er een soort van natte kleding in die auto lag. Dan zie je ook op die haarscherpe camerabeelden dat zij eventjes dat raampje van die auto opendraait, omdat die ramen helemaal aan de binnenkant beslagen zijn. Achteraf blijkt natuurlijk, omdat die man al ruim 1,5 uur in die auto ligt te ademen. En dan rijdt ze weg richting haar woning, die 20 minuten verderop gelegen is, waar het dochtertje van 1 jaar dan nog haar zit te wachten.
10: Straks in Napleiten hoor je meer over een heftige poging femicidezaak op Sint Maarten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten, ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van de verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra. En
9: wat gebeurt er dan onderweg?
10: 10 minuten later, en of het toeval is of niet, ik weet het niet, maar dan reizen we voorbij de funeral home, het uitvaartcentrum is dat in het Nederlands. En op dat moment, zo zegt Estika in de eerste verklaring, en dan komt die man die zich daar in die achterbak heeft verstopt, die komt dan over die achterbank gekropen naar haar toe. En zij denkt in eerste instantie, dat moet een overvaller zijn, maar al heel snel, zo zegt zij, herken ik hem aan zijn geur, zijn stem, zijn blote voeten, zo'n korte broek, aan alles wist ik, zegt zij, dat het Marlon moest zijn. Dan begint hij haar met een mes te bewerken, zo zegt zij. En dan, ja, ze heeft gelijk het idee, hij gaat me vermoorden. Hij wil me wat aandoen, hij wil mijn keel gaan doorsnijden. En dan begint zij over haar dochtertje, dus zijn nichtje, te praten om hem ervan te weerhouden haar dit aan te doen. Dat helpt hem niet. Hij gaat door met waar hij mee bezig was. Zij weet om een moment uit die auto te komen. Dan zien we op de beelden van het uitvaartcentrum, zien we op een gegeven moment een man, nou, vermoedelijk die Marlon, zien we dan wegrennen. Zij verklaart dat zij al bloedend heeft geprobeerd weg te kruipen. Op haar knieën is ze weggelopen. En hij is haar achterna gegaan om haar aan haar haren terug te slepen richting die auto. Wat zij ook heeft verklaard, en dat zien we ook wel aan het letsel dat ze heeft opgelopen, dat hij heeft geprobeerd om haar enkels door te snijden. Zij heeft op 2 plaatsen bij haar enkels heeft ze snijwonden. Ook haar sandalen zijn doorgesneden. En zij heeft het idee, op basis van wat haar is aangedaan, dat hij heeft geprobeerd haar daar neer te leggen om haar te overrijden. En iedere keer weet zij weer te ontkomen. Op enig moment vlucht zij weer weg om te ontkomen aan deze man. En weet zij met haar eigen bloed, weet ze de naam Marlon op een bestelbusje te schrijven in bloed.
9: Met haar vinger gewoon?
10: Met haar vinger heeft ze haar eigen bloed gebruikt om zijn naam Marlon op die bestelwagen te schrijven. Nou ja, dat doe je natuurlijk alleen als jij denkt, dit ga ik niet overleven. En men moet weten wie mij dit heeft aangedaan. Hij heeft dat gezien. Hij heeft met zijn hand zijn naam uitgeveegd. Hij heeft haar weer teruggesleept naar die auto. Zij weet weer te ontkomen. En dan laat hij haar voor dood achter. En dan schrijft ze weer zijn naam op een lijkwagen. Weer in bloed. Marlon. En ik ben ook mijn requisitoor begonnen met te zeggen van, als je dit inlevert als script He, voor een film, dan zegt de regisseur of de producent van, nou, sorry, dit is echt over de top. Dit
2: is te gruwelijk.
10: Dit is te gruwelijk.
2: Het is een horrorscène. En hoe lang heeft dit geduurd?
10: Ja, we hebben uitgerekend de beelden. Zien we dat haar auto op een moment stopt. Nou ja, op het moment dat hij vanuit die achterbank naar haar toe kruipt met een mes in zijn handen. En pas 10 minuten later rijdt hij in haar auto, zo, die onder het bloed zit, rijdt hij weg.
2: Hij rijdt in haar auto weg.
10: Naar haar auto weg. Ja. En het pijnlijke detail is ook dat in die tussentijd, na 1 minuut of 5, we zien op de beelden dat er een auto om 4 uur 's nachts rijdt voorbij. Langs die plek waar dan die slagpartij plaatsvindt. Die stopt eventjes. Nou, misschien met het idee, ik zie iets geks. Maar die rijdt dan toch door. Ja. Dat had misschien wel haar redding kunnen zijn op dat moment.
2: Ja. Maar hoe is zij dan? Hè, want zij wordt voor dood achtergelaten. Zij is heel heftig bewerkt. Ja. Je zou kunnen zeggen, ze godswonder dat ze überhaupt nog leeft. Hoe is zij überhaupt aangetroffen? Of is ze ergens heen nog kunnen gaan? Hoe is dat gegaan?
10: Nou ja, de andere opmerkelijkheid, detail is dat het uitvaartcentrum ligt ook vlakbij het ziekenhuis. Het enige ziekenhuis op Sint Maarten. Dat is zo'n 127 meter verderop. Zij weet dan op handen en voeten, hevig bloedend. Ze houdt haar keel vast om dat bloeden te stelpen, te stoppen. Weet ze dan toch het ziekenhuis te bereiken.
2: Ja.
10: Het ziekenhuis, en dat heb ik allemaal gezien op beeld. En dat vond ik ook wel heel erg gruwelijk. Dat is niet open s'nachts. Het is niet zoals hier het AMC in Amsterdam. Waar je dag en nacht
2: eerste hulp of wat dan ook.
10: Nee. Er is geen eerste hulp, althans niet waar zij lag. Dus zij is voor die ingang gaan liggen. We zagen ook op beeld dat zij met bebloede handen dan eigenlijk zo'n veeg maakt over de ruit van de voordeur. En zij heeft dan nog net de kracht om om de zoveel tijd met haar voeten zo'n schop te doen tegen de deur. En pas een half uur later is er een soort van nachtbewaker. Die hoort dan iets geks. Die gaat eens even zitten kijken. Die ziet dan die hevig bloedende vrouw voor de deur liggen. En die besluit om verpleegsters te gaan halen. Dat duurt het vervolgens weer 10 minuten... voordat de eerste verpleegster te plaatsen is. En dan wordt ze op een brancard gelegd. En dan weet ze nog steeds denken. En als ze doodgaat, dan weet ze op een briefje te schrijven: Marlon wants to kill me.
2: Ik zei het net ook al, als officier van justitie ben je wel wat gewend, maar dit lijken me wel beelden van de buitencategorie.
10: Ja, ik heb geen lichte kosten meegenomen, dat besef ik ook wel. Maar dit is echt een zaak die altijd bijblijft om de gruwelijkheid, maar ook die details van een uitvaartcentrum, een ziekenhuis er verderop. Iemand die zich verstopt 1,5 uur lang in de kofferbak van je auto. Het is een nachtmerrie.
2: Doodeng.
1: Gruwelijk.
2: Ik ben een beetje van de leg van dit verhaal, Chris.
1: Moet ik het anders eventjes overnemen?
2: En Estika, die wordt, neem ik aan, dan geholpen in het ziekenhuis. Hoe is dat gegaan?
10: Ze wordt gelijk geholpen en geopereerd. Dan weet ze die eerste dag, dan doet ze aangifte middels briefjes. Dus op briefjes schrijft ze dan wat er volgens haar is gebeurd. Dan geeft ze ook die naam van Marlon. En ze wordt eigenlijk al vrij snel wordt ze uitgevlogen, zoals het heet, naar Colombia. Dat zie je wel vaker in medische situaties. Dat waar politieke partijen
2: vandaan natuurlijk.
10: Sint Maarten heeft niet alle medische expertise om zo iemand te behandelen. Dus toen is ze 3 maanden lang in Colombia verpleegd, terwijl haar dochtertje van 1 jaar zonder moeder moest doen op Sint Maarten.
2: Ja, dat zat ik me gelijk af te vragen. Want ze was natuurlijk onderweg naar haar dochtertje. Ze was vertrokken van haar nieuwe vriend. Hoe is dat gegaan met dat kind?
10: Ja, dat dochtertje had een oppas op dat moment, uiteraard. En het kan niet anders dan dat ook dat traumatisch moet zijn geweest voor dat dochtertje. Haar oom, het was ook een lievelingsoom. Hij stond ook in de telefoon van Estika opgeslagen als Ankel M.
2: Ja.
10: Dat maakt het helemaal vreemd dat hij aan de ene kant een vriendelijke oom was, aan de andere kant dit haar heeft aangedaan.
2: Friso, Estika was een carnavalsqueen. Dat is niet zomaar iets, hè, op Sint Maarten. Merkte je dat?
10: Nou, in die zin dat de dood hoort een beetje bij het leven op Sint Maarten. Je ziet er heel veel incidenten met scooters, jongens die wheelies maken, op een achterwiel gaan rijden zonder helm. En iedere keer dacht ik, als een jongen zich doodrijdt, van jongens, moeten we niet wat gaan doen aan handhaving. Maar dat werd toch een beetje voor lief genomen. Het hoorde een beetje bij het leven. Maar deze zaak van Estika zag ik eigenlijk voor het eerst dat de hele samenleving beroerd was. Het was een bekende, een voormalig carnaval queen uit een bekende familie van het eiland. En iedereen had zoiets van, dat had mij ook kunnen overkomen. Dus al heel snel zag je een dag na het incident dat de prime minister ook in het parlement aandacht vroeg voor deze zaak. En eigenlijk ook wilde dat iedereen ging bidden voor het herstel van Estika. En rondom de performance en verschillende zittingen waren er marsen van vrouwen met allemaal shirtjes die werden uitgedeeld. Justice for Estika. Dus het leefde enorm in de samenleving. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat gevoel ook echt kreeg.
11: Ik kan me voorstellen, ze zegt, Marlon tried to kill me. Er stond Marlon, er waren camerabeelden.
2: Dat was een familierelatie.
11: Marlon is snel aangehouden, kan ik me zo voorstellen.
10: Ja, nou, zoals het gaat op zo'n eiland, gaat zo'n naam al heel snel rondzingen. Dus heel veel mensen die gingen al een post op Facebook dat Marlon het gedaan had. Zijn foto ging al rond.
11: Ja.
10: En ik denk dat hij eieren voor zijn geld heeft gekozen. Want hij is vrij snel die dag erna. In de middag heeft hij een bevriende politieman opgebeld. Met de mededeling dat hij zichzelf zou gaan melden. En 's middags is hij inderdaad op het politiebureau aangekomen. Is hij gelijk aangehouden voor de poging moord.
2: Ja. Maar goed, dan ben je er zeg maar vanuit perspectief van vervolging en opsporing ben je er nog niet. De verklaring van slachtoffer. Je hebt camerabeelden van een man, hè, met een bivakmuts.
10: Ja.
2: Verklaarde hij zelf ook toen hij aangehouden werd?
10: Nou, het idee was natuurlijk, zo heb ik dat achteraf ook begrepen, dat hij zich zou melden en gelijk zou zeggen, ja, sorry, ik heb dit gedaan. Ik ben jaloers en vreselijk.
2: En dat je een ronde zaak hebt.
10: Maar wat hij in zijn eerste verklaringen zei, van ja, ik heb dit niet gedaan. Ik ben dit niet. Ik lag 's nachts gewoon thuis te slapen. En ik voel ook niks voor haar, want zij wijst mij ten onrechte aan. Ik ben het gewoon niet geweest.
11: Nee, dus hij ontkende. En stelde dat jou voor een probleem? Als, ik bedoel, jij bent de leider van het onderzoek. Ja, dan denk je, oké, we hebben hier een ontkennende verdachte. We hebben natuurlijk wel, je hebt best wat bewijs, maar...
10: Nou ja, wat je op dat moment eigenlijk had, is natuurlijk een verklaring, een erkenning van Estica zelf. Daarvan kun je denk ik zelf zeggen, nou, dat is betrouwbaar. Ze heeft met hem in bed gelegen, dat zei ze ook. Ik herken zijn voeten, ik herken zijn geur. En wat zij ook zei, dat is natuurlijk wel heel erg treffend, van waarom zou Marlon, de naam Marlon, uitvegen van de motorkap van de lijkwagen als hij het niet is. Maar goed, het blijft nog steeds maar één verklaring, één erkenning van Estica zelf. En je moet daar wel, nou dat weten jullie denk ik ook wel, steunbewijs hebben om uiteindelijk te komen tot een veroordeling.
11: Was er iets uit telefoons te halen waarvan je denkt van, nou, daar konden we wat mee?
10: Ja, dus wat er dan gebeurt, wordt er in het politiesysteem gelijk gekeken van, hebben we misschien een telefoonnummertje van Marlon? Een paar maanden eerder was hij in een andere zaak als getuige gehoord en had hij een telefoonnummer opgegeven. Dus gelijk heeft de politie de, nou, zoals het heet, historische verkeersgegevens van die telefoon bekeken. Kijken wie heeft met wie gebeld. En waar straalde dat nummer een cel-ID en zendmast aan die bewuste nacht. En hij verklaarde eigenlijk zelf al vrij snel heel erg, ja, een beetje ambivalent, warrig over dat nummer. Hij zei, ja, het is wel mijn nummer, maar ik gebruik het alleen nog maar voor WhatsApp. Ik heb geen simkaart erin zitten. Wat wel gek is, want we zagen op de zendmast, zagen wel dat die telefoon dat nummer straalde meerdere masten aan diezelfde avond en nacht. En dat kan alleen als er een simkaart in zit.
2: Straalde die ook aan op de plaats delict?
10: Nee, dat was wel het interessante in de hele bewijsconstructie. We hebben eerst vast moeten stellen dat hij inderdaad de gebruiker was van dat nummer. Hij had verklaard dat hij diezelfde avond was hij ergens vuilnis gaan ophalen. Dat was zijn baantje. En op de plek waar hij vuilnis had opgehaald, straalde dat nummer ook een mast aan. En we zagen op de beelden ook dat op datzelfde moment dat dat nummer die mast aanstraalde, dat hij ook in beeld was. Ze konden met vrij veel zekerheid vaststellen dat hij dat was. Dat heeft hij uiteindelijk ook wel toegegeven. En toen hebben we met een aantal tactisch rechercheurs en analisten hebben die hele route aan de hand van die telecomgegevens vast kunnen stellen. En wat we eigenlijk zagen, dat hij s'avonds vanuit zijn huisadres via de Franse kant naar de airport ging, waar hij vuilnis heeft opgehaald.
11: Ja, even voor de luisteraars, Sint Maarten heeft natuurlijk een Nederlands deel en een Frans deel.
10: Ja.
11: Dat is eigenlijk twee staten op één eiland, zou ik maar zeggen.
10: Ja, het kleinste stukje grondgebied, dat wordt gedeeld door twee landen, meen ik. Ja,
11: ja.
10: Ja. Ja, dat is vrij verkeer en ook vrij gebruik van die zendmast. Dus we zagen inderdaad dat hij een rondje maakte over het eiland. We zagen ook dat hij daarna een mast aanstraalde die de buurt lag van het woonadres van Estica. Dat hebben we nooit kunnen bewijzen, maar het hele idee was wel dat hij misschien eventjes gaan kijken van, is Estica thuis? We zagen ook dat hij daarna richting het woonadres ging van de nieuwe vriend van Estica. Ook dat kunnen we niet bewijzen, maar het vermoeden was dat hij al eventjes gaan kijken van, is Estica daar misschien? Heeft ze haar auto daar geparkeerd?
2: Hij kon wel daar plaatsen.
10: We konden in ieder geval het nummer konden we daar in de buurt plaatsen. En wat we toen zagen is dat hij weer een mast aanstraalde die zo'n 10 minuten van de plaats delict aflag, althans de eerste plaats delict waar hij die auto in is gekropen. En toen is die telefoon uitgezet. En is pas na 10 minuten na het delict, na de hele slagpartij, weer aangegaan. En dat is natuurlijk heel erg opvallend, dat precies in die periode waarin het zich heeft afgespeeld, die telefoon werd uitgezet. En hij op een moment ging die telefoon weer aan. En dat is denk ik een beetje een foutje geweest van hem. Dus hij heeft wel goed nagedacht ergens waarschijnlijk van, ik ga mijn telefoon uitzetten op het moment dat ik dit vreselijke delict bega. Ja. Maar hij heeft het te vroeg zijn telefoon weer aangezet. Want op een moment, na 10 minuten nadat STK kruipend onderweg was naar het ziekenhuis, ging zijn telefoon weer aan. En toen heeft politie aan de hand van de camerabeelden, zagen ze de auto met alle bloed erop, zagen ze rijden. En dan kon ze eigenlijk zien dat het nummertje meebewoog met die auto.
2: Zo. Ja, precies. Want voor het complete beeld, hè, de auto van STK is uiteindelijk aangetroffen.
10: Ja.
2: En ze konden zeg maar de route van plaats delict naar waar die auto is aangetroffen, konden ze reconstrueren. En ze zien eigenlijk dat zijn telefoonnummer meerijdt.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja.

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Geeft ruimte.
3: Gekeken. En deze twee agenten zeiden dat de man die deed zijn bivakmuts op. Maar vlak voordat deze man zijn bivakmuts opdeed om die auto te kruipen, herkende zij deze man als Marlon. De een had met hem gefietst en de ander kende hem van school.
4: Ja, iedereen kent elkaar natuurlijk op zo'n eiland.
3: Ja, dat is een groot voordeel en soms een nadeel. Maar daarvan zei uiteindelijk de rechtbank van ja, die herkenningen die ga ik gewoon niet gebruiken. Het Hof zei, die herkenningen zijn niet betrouwbaar, omdat eigenlijk al met die voorkennis de herkenning was gedaan.
4: Hey, jij gaat je dan voorbereiden op de zitting. Hè? Je denkt van, nou, ik heb alles goed uitgezocht. Heb jij ook het slachtoffer gesproken?
3: Ik heb het slachtoffer inderdaad meerdere malen gesproken voorafgaand aan die verschillende zittingen.
4: Hoe is dat?
3: Nou, dat is in het algemeen is dat wel ingewikkeld. Want het zijn vaak Engelstalige slachtoffers. Je hebt toch een cultuurverschil. En dan ben jij die witte Nederlander die je dan gaat uitleggen. Nou ja, wat op de zitting gaat gebeuren, of er nog vragen zijn. En dus ik nam wel vaak lokale parketsecretaris mee, medewerker, om met mij samen dat slachtoffer te doen. Om ook een beetje die culturele context te kunnen schetsen.
4: Een beetje vertrouwen te wekken misschien.
3: Vertrouwen te wekken. En dus dat was ingewikkeld. Maar deze vrouw was en is heel erg sterk en heel erg moedig. Maar wat eerste wat mij opviel, ze bij binnenkomst, dan liep ze door ons kantoor langs alle medewerkers op weg naar de ruimte waar dat slachtoffersgesprek plaatsvindt. En zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. En op enig moment tijdens het gesprek heeft ze ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
5: Is zij, even los van mentaal, hè, maar is zij lichamelijk wel helemaal hersteld, zeg maar, uiteindelijk daarvan?
3: Nou ja, een deel van haar is ook daadwerkelijk vermoord, zo heb ik dat ook genoemd op de zitting. Want haar stem is nooit meer hetzelfde geworden als de stem die ze had voor het delict.
4: Oh, haar stembanden had hij geraakt.
3: Ja, dus hij kon ook de eerste periode kon ze niet spreken. Vandaar dat ze ook aangifte heeft gedaan aan de hand van verschillende briefjes die zij opschreef. Haar stem is wel hersteld, maar een andere toonhoogte geworden dan het aanvankelijk was.
4: Jeetje. Die zittingen, die beginnen dan. Wat kun je daar nog van herinneren?
3: Nou, wat ik me heel goed kan herinneren, het is een klein, fantastisch mooi gerechtsgebouwtje op Sint Maarten. Het is een beetje kruip door, sluip door. Dus vaak moet je ook langs de verdachte lopen, voorafgaand. En dan dat je een eis hebt neergelegd. Dat is een beetje ongemakkelijk, want dan heb je, wij spreken net 16 jaar geëist. En dan moet je weer langs die verdachte lopen die dan in zo'n gevangenispak met handboeien om zit te wachten. He, dan mompel ik vaak maar iets van take care, omdat je toch iets wil zeggen. Ja. Maar in dit geval was het in die zin anders, dat hij werd aangevoerd door het arrestatieteam. 8 mannen met bivakmutsen op, zonnebrillen op en met automatische geweren in die kleine zittingszaal. Je kunt je afvragen of het nou per se handig is.
5: Ja, natuurlijk. Waarom was dat dan?
3: Ja, het was niet uit veiligheidsoverwegingen in de zin dat vanuit Marlon gevaar werd verwacht. Maar ik heb me laten vertellen dat ze wilden voorkomen dat er een soort van wraakactie richting hem zou plaatsvinden.
4: Oh, eigenlijk dus om de verdachte te beschermen?
3: Ja, dat vermoed ik.
4: Natuurlijk. Oh, dat kan het natuurlijk.
3: Dat vermoed ik wel.
4: Dat heb ik niet bedacht.
3: Ja. Op Sint Maarten vinden best wel wat zware feiten plaats. Veel moord, doodslag, steekpartijen, veel dodelijke verkeersincidenten. Dus de dood hoort er een beetje bij. Ook vaak wordt er wat minder heftig op gereageerd dan hier in Nederland, is mijn ervaring. Maar in dit geval was het anders, omdat de hele samenleving was wel heel erg beroerd door deze zaak. Het was een voormalig carnaval queen, een moeder, dat iedereen kunnen overkomen. Ook de gruwelijke manier, in de kofferbak gaan zitten. Ze was heel veel beroering, veel optochten.
4: Ze was bekend, hè? Dit carnaval queen, dat is niet zomaar iets, toch?
3: Ja, ik kom niet uit Brabant, maar ik denk dat het meer is dan prins carnaval. Het is echt een hele competitie. En als je carnaval queen bent, je wordt gekroond tot koningin. Dan kun je ook een jaar lang allerlei ceremonies en rollen vervullen.
5: Hey, maar die zitting die wordt dan gedaan door een enkelvoudige rechter, toch? Op Sint Maarten.
3: Ja.
5: Hoe ging die ondervraging van deze verdachte? Want die ontkennen nog steeds, toch?
3: Ja, dat was een beetje ontkennen tegen de klippen op. En de rechter is inderdaad ook op enig moment gestopt met het stellen van vragen. Want hij ontkende zo hard, ook op vragen van mijn kant, dat je bijna het gevoel kreeg van, heeft hij dat misschien echt niet gedaan? Zo glashard stond hij te liegen.
4: En is hij psychiatrisch onderzocht?
3: Er is een zogeheten dubbel PO uitgebracht. Dus zowel een psycholoog als psychiater hebben naar hem gekeken. En in beide gevallen hebben ze geconcludeerd dat hij volledig toerekeningsvatbaar was.
5: Ja, maar hij ontkende natuurlijk ook. Ja.
3: Hij ontkende, je zou kunnen zeggen, als je zo'n feit pleegt, en dat is wat hij gedaan heeft in mijn visie, dan moet er iets mis met je zijn. Maar ze kwamen tot een andere conclusie.
4: Ja, dat lijkt me.

0: toch ook als Nederlandse officier toch best wel... Ja, dat je dan daar opeens in zo'n heksenketel zit.
1: Ja, sta je opeens in de rechtbank in Sint Maarten. Zo'n gruwelijke zaak.
2: Ja. Nou ja, wat hier meespeelt, de voertaal is soms Engels, soms Nederlands in die zittingszaal.
0: Oh, dat is ook een soort ratje toe.
2: Het is deels afhankelijk van de rechter. Als de rechter senang is bij het voeren van de gesprekken in het Engels, dan gaat het in het Engels. Maar bij dit soort grote zaken, en dan had ik zelf ook wel, dan doe ik de inleiding, introductie in het Engels. Want je ook wil dat alle het publiek, het slachtoffer in dit geval, ook wel goed kan verstaan en begrijpen wat je zegt. Maar als het op een gegeven moment komt tot moeilijke juridische begrippen, het uitleggen van medepleeg of poging, et cetera, dan val ik toch wel weer terug op het oude vertrouwde Nederlands.
1: Je zei iets boeiends net. Je zei, hij ontkende zo hard dat ik bijna ging geloven dat hij het misschien niet gedaan had. Kun je dat omschrijven, hoe dat dan werkt in jouw brein ook? Want ook als officier moet je overtuigd zijn van iemands schuld.
2: Ja. Nee, en de overtuiging haal je natuurlijk uit bewijs. Als ik kijk naar de zaak, was het gewoon een ronde zaak, zoals wij dat noemen. Het bewijs was overtuigend aanwezig. En ook ik had de overtuiging dat hij het had gedaan. Maar ergens in je psyche, in je menselijke brein, dan denk je toch, als je zoiets gruwelijks hebt gedaan. En Estica was ook in die zaal aanwezig. Ging op een gegeven moment ook een hele indrukwekkende slachtofferverklaring voorlezen. Hij werd ook gedwongen om zich om te draaien. Dat deed hij ook. Hij keek haar ook wel echt aan. Maar ook na afloop bespeurde ik geen enkele emotie bij hem. De rechter vroeg hem ook van, wat doet dit met jou? Hij zei, helemaal niks, want ik heb het niet gedaan. Nee. En zij beschuldigt mij ten onrechte, dus ik kan ook geen spijt hebben.
0: Dus daar bij jou in heel erg ver in je achterhoofd begon er een klein stemmetje te fluisteren van, misschien heeft hij het wel niet gedaan.
2: Heel ver in mijn achterhoofd.
0: Ja, dat zou ik ook. Ik bedoel, het bewijs is toch, Chris, jij kijkt daar nu met je objectieve advocatenblik naar.
1: Zeker,
0: het bewijs is toch overweldigend.
1: Nee, maar mensen kunnen heel overtuigend ontkennen, hè? Ja. Ook heel overtuigend blijven doorgaan, dat je bijna denkt van, zou het dan echt niet zo zijn? Hebt, maar ja, goed, dan kijk je naar je bewijsmiddelen, denk je, hij is het wel geweest.
0: Je hebt appjes, ze hebben een verhouding gehad. Je hebt appjes, ga niet weg.
1: Je hebt telecom.
0: Telecom, je hebt die camera. Nou, die camerabeelden zijn natuurlijk eigenlijk maar hoewel hij daar natuurlijk een bivak.
1: Je hebt de route, en vergeet niet, je hebt de verklaring van een slachtoffer.
0: Ja,
1: die meteen zegt, het is deze man.
2: Het. Ja, daar begint het mee. En waarom zou Estica iemand aanwijzen die het niet gedaan heeft?
1: Ja, precies.
0: En dat ook op twee auto's schrijven in haar eigen bloed. Ja, dat is. Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
1: You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
2: Dat was de trailer. En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid. Die hoor je elke week in de Amerika-podcast. Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
3: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde 2 dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
9: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
9: Download de BNR-app en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Beleggerspanel. Kan Samsung de verwachtingen overtreffen na de spectaculaire cijfers van Micron? En de volgende stap in de fusie tussen AkzoNobel en Axalta is gezet. Dat en meer bespreek ik met de leden van de beleggerspanel. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Karel Merks van Beleggersbelangen. Welkom leden van het panel.
11: Goedemorgen.
10: Laten we inderdaad maar beginnen bij die geheugenchips. De verwachtingen voor Samsung die zijn weer hoog gespannen. Micron, concurrent, wist in een kwartaal bijna $40 miljard omzet te draaien met geheugenchips. Kan Samsung ook zo'n spectaculair resultaat afleveren? En laten we, Karel, maar even beginnen in de achteruitkijkspiegel. Die Micron-cijfers die zijn van vorige week.
12: Klopt.
10: En jij vindt die grotesk aan het worden. Extreme vormen aan te nemen.
12: Ja, zeker. Ik bedoel, het is bijna $40 miljard kwartaalwinst. En het is een van de hoogste kwartaalwinsten ooit. Niet voor Micron, maar voor alle beursgenoteerde bedrijven. Want zo vaak komt het niet voor dat er zo'n hoog kwartaal is. Om even een voorbeeldje te noemen. Het is een hogere kwartaalwinst dan de gemiddelde kwartaalwinst van Apple. Die 10 miljard lager zit. Alleen Apple had bijvoorbeeld het eerste fiscale boekjaar 2026 42 miljard. Dus die cijfers worden echt bizar. Als je dan maal 4 doet, zit je op 160. Miljard netto winst per jaar, plus nog een flinke netto winstgroei.
10: Dus wegwezen daar, of niet?
12: Sowieso wegwezen daar, weet je. Een jaar geleden moest ik BNR overtuigen om een keertje over Micron te praten. En nu is het eerste wat jullie doen, ja, we willen morgen de Micron-cijfers behandelen. Dus ik bedoel, het is populair.
10: En dan ben je toch de moeilijkste niet.